0: Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en kwam er verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar de goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd, omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaars van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelden vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. 'S Ochtends raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Langs de lijn.
2: Edwin Cornelissen.
3: Een hele goede nacht. Het is een bijzonder tijdstip voor een uitzending van Langs de Lijn. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de WK-wedstrijd van Oranje in de 16e finale. Dat duel tegen Marokko begint over een uurtje in Monterrey in Mexico. En het komend uur gaan we natuurlijk uitgebreid vooruit blikken op die wedstrijd hier in de studio. Met de analisten Leone Stendler en Robert Maaskant. En zo op de tribune in het stadion Jeroen Elshoff. En naar dat stadion gaan we direct toe, want Jeroen, ja, wordt het al in het nieuws. Er is een hoop gaande als het gaat om die opstellingen van Oranje. Wat is er allemaal verschoven?
4: Ja, zullen we daar gelijk mee beginnen? Nou, of wil je nog iets horen over het weer en over de sfeer?
3: Laten we maar gelijk over die... Daar komen we allemaal nog op, maar we willen natuurlijk alles weten over die opstellingen.
4: Ja, heerlijk. Ja, sorry, we zitten hier een beetje mee te deinen op de goede muziek. We hebben net Mexicaanse muziek gehoord. En toen kwam ineens die opstelling. En toen vielen er toch een paar van de stoel hier op de perstribune. Want daar stond ineens de naam inderdaad van Nathan Ake tussen. Geen Reinders. En dat betekent dat Ronald Koeman teruggrijpt naar zijn driemansdefensie. Met dan nog twee spelers aan de zijkanten. Dus Van Hekken, Van Dijk en Ake zijn de centrale verdedigers. Van de Ven en Dumfries vormen de zijkanten. Gravenberg en De Jong het middenveld. Reinders valt daar weg. En dan hebben we verder Somerville, Brobby en Gakpo. Somerville dus terug ten koste van Malen. Het is een koerswijziging. Eentje die misschien de oplettende toeschouwer of de kenner wel had zien aankomen. Omdat Nederland wel erg veel ruimtes weggaf natuurlijk in de omschakeling. Iets compacter wat dat betreft. Iets minder risico. Zorgen dat het beter staat. Vandaar dat het kind van de rekening Tijani Reinders is. En Nathan Ake zijn basisplaats behoudt.
3: We spreken jou zo dadelijk inderdaad ook over die sfeer in dat stadion. En de sfeer daar in Monterrey. Want het is natuurlijk bijzonder daar die wedstrijd te spelen. Bij ons aanwezig in de studio om de wedstrijd te analyseren. Leone Stendler en Robert Maaskant. Ja, ook voor jullie natuurlijk bijzonder zo'n nachtelijke exercitie. En ja, Robert, voor jou helemaal. Hè, want maandagochtend overleed jouw vader, Bob Maaskant. Gecondoleerd.
5: Ja, dankjewel.
3: Ja, dat is een zware tijd natuurlijk. Je kiest er wel heel bewust voor om hier te zitten.
5: Ja, ook wel ter nagedachtenis van mijn vader. Die natuurlijk een voetballiefhebber puur sang was. Maar ook een fantastische werkethiek heel zijn leven heeft gehad. Hij werkte onder andere nog in de havens voor het Amerikaanse leger. Terwijl hij gewoon fulltime trainer was in de Eredivisie. Dat karakter heb ik een klein beetje van hem geërfd. En dan hoort dit ook bij. Dus ik hoop dat we gaan genieten vanavond van deze wedstrijd.
3: Ja, Bob Maaskant, bekende naam in de voetballerij. Hij is oud-trainer van NAC Breda. Avondje NAC geïntroduceerd, omdat er een lichtinstallatie kwam. Go Ahead Eagles. Daarna zaakwaarnemer geweest. En voetbal was zijn lust en zijn leven.
5: Ja, en dat merk ik ook nu wel als ik kijk naar de condolences die ik krijg vanuit zowel de media als de voetbalwereld. Bijna alle technisch directeuren die iets gestuurd hebben. Alle mensen die iets te betekenen hebben gehad in de voetbalwereld in Nederland. Die hebben me berichten gestuurd. En dan praat ik echt over honderden, zo niet duizend mensen die nu al gereageerd hebben. Het is echt fantastisch ter nagedachtenis van hem. En ook voor mijn kinderen die dat nu zien hoe groot hij eigenlijk was.
3: Ja, mooi. Nou, om hem te eren dus ook hier in de studio, de werkethiek en de voetbal als liefhebberij, gaan wij kijken naar die wedstrijd inderdaad tussen Nederland en Marokko. Maar ook naar die andere wedstrijd die zojuist al is afgelopen. De eerste WK-wedstrijd hebben we gezien die uitliep op verlenging en penalties. Duitsland tegen Paraguay, 1-1 na 90 minuten. Dat was het nog steeds na de verlenging. En toen kwamen de strafschoppen, uitgerekend door Paraguay beter genomen. Hier komt binnenlopen Dien van het Laar, een lange zit, want hij heeft die wedstrijd helemaal gevolgd hier op NPO Radio 1. Dien, ja, wat gebeurde er al in die wedstrijd?
6: Nou, eigenlijk niet zo heel veel.
3: Ja, tot het venijn zat in de staart, laten we zo zeggen. Ja,
6: ja, nee, het was echt een krankzinnige penalty-serie, waarbij je eigenlijk bij de eerste van Havertz, die misging overigens, al zoiets had van, nou, als dit de toon van de penalty-serie wordt, dan wordt het echt wel heel erg armoedig voor Duitsland. En eigenlijk zette de toon van de wedstrijd, waarin Duitsland gewoon te flats voor de dag kwam, tempo niet genoeg kon maken via de zijkanten, wat ze graag wilden, om Paraguay, dat stug en compact stond, kapot te spelen.
3: De muur van Paraguay.
6: Precies. Nou, het is niet gelukt om er doorheen te komen. Nee. Dus dat ging eigenlijk in de penalty-serie, werd die lijn op een zekere manier voortgezet. En is het uiteindelijk gelopen zoals het is gelopen.
3: Ja, het was wel een bizarre penalty-reeks. Hè, want op een gegeven moment kwam Duitsland toch weer langs zij in die reeks.
6: Ja, het is ook inderdaad, het was zo'n achtbaan in die zekere zin van spanning en van momentum ook op een gegeven moment. Want Paraguay had twee gouden kansen om het eigenlijk al eerder te beslissen. Nou, die gingen beide mis. En toen had je het gevoel dat Duitsland het helemaal zou gaan overnemen. Zeker toen die vijfde en beslissende penalty werd gestopt door Manuel Neuer. Toen dacht je echt van, nou, nu is de geest weer helemaal bij Duitsland terechtgekomen. Nou, en daarna de daaropvolgende zesde penalty ging vervolgens ook over. En
3: ja,
6: de zesde van Paraguay ging erin. En dit is eigenlijk een bizarre stunt natuurlijk. Want met het helemaal voorbereiden van deze wedstrijd en alles terugkijken van beide teams, had je niet het idee dat Duitsland hier zou gaan verliezen.
3: Nee, ja, ik weet niet of de eerste oplages van de Bild-Zeitung inmiddels al zijn verschenen. Ik kan me de koppen levendig voorstellen. Ja, dit is een mokerslag natuurlijk.
6: Nou, van tevoren was het ook al niet mals. Want de bondscoach lag wel aardig onder vuur na die nederlaag tegen Ecuador. Ja, ze waren weliswaar al geplaatst voor de volgende ronde. Dat moet je erbij zeggen. Maar eigenlijk was de wedstrijd tegen Ivoorkust was eigenlijk al een beetje een voorbode van de dalende lijn. Want die wonnen ze ternauwernood in de 94ste minuut.
3: Maar het was een worsteling.
6: Dat was een worsteling inderdaad, op zijn Duits uiteindelijk gewonnen. Daar werd nog wel wat houvast aan gegrepen. Maar tegen Ecuador kwamen ze aanvallend gezien ook al niet meer doorheen. En werden er relatief weinig kansen gecreëerd ten opzichte van Ecuador. En die lijn die zag je eigenlijk vandaag in de wedstrijd ook terug. Want Paraguay kwam dan weliswaar gelukkig op 1-0. 1 kans, 1 goal. Maar in die 40 minuten daarvoor had Duitsland 80% de bal. Maar eigenlijk ook geen enkel schot tussen de palen.
3: Ja.
6: Dus dat was wel een teken aan de wand dat het gewoon niet goed zit daarvoor in.
3: Een omstreden momentje trouwens nog wel, want Duitsland scoorde de gelijkmaker, maar die werd door de VAR teruggedraaid.
6: Was een heel licht moment in mijn optiek, waarbij de keeper van
3: Paraguay,
6: dank je wel, het is laat.
3: Ja, zeker.
6: Paraguay, nou, werd gehinderd uiteindelijk volgens de scheidsrechter door centrale verdediger Waldemar Anton, die als het ware een blok zette. Het was allemaal aan de lichte kanten. De keeper verstapte zich uiteindelijk, maar hij pakte zich daarna wel weer snel, omdat hij zag dat daar bij de tweede paal kwam opduiken. En die kopte hem tegendraads goed in. Nou, heel Duitsland vierde al feest.
3: Ja.
6: Dacht van, nou, dit wordt niet iets waar nog naar gekeken gaat worden. Bleek uiteindelijk wel zo, waardoor de 2-1 van Duitsland weer teruggedraaid. En we doorgingen in de verlenging en uiteindelijk strafschoppen werden genomen.
3: En dus Paraguay door in het toernooi. Ja, die muur die wordt hoger en hoger natuurlijk. Ja. Wat denk je, wat zijn de kansen voor Paraguay? Is dat zo'n ploeg die echt kan gaan stunten dit toernooi?
6: Nou, dan wordt de volgende tegenstander. Dit is al een stunt van je welste. Maar Paraguay probeert wel eigenlijk de prestatie van 2010 te evenaren, toen ze in de kwartfinale tegen Spanje op het WK in Zuid-Afrika ook heel dichtbij waren om door te gaan naar de volgende ronde. Toen miste Oscar Cardozo nog een penalty diep in de tweede helft.
3: Oh ja.
6: Dat probeert Paraguay nu te evenaren. En ze hebben gewoon laten zien, ook in een kwalificatiereeks in aanloop naar dit WK, dat ze van Argentinië en Brazilië konden winnen met dit spel wat ze vandaag hebben laten zien. Laag blok, hoop op één moment. En dat kan genoeg zijn, zo blijkt vandaag maar weer.
3: Oké, Dien, dankjewel. Lange nacht geweest. Slaap lekker.
6: Veel plezier, jongens.
3: Ja, lekker. Wij praten er nog even over door met Leonne en Robert. Flats Duitsland, hoor ik Dien zeggen. Is dat inderdaad ook een beetje het gevoel wat jij bij deze mannschaft kreeg, Leonne?
7: Ja, terwijl ze het toernooi helemaal niet flat zijn gestart. Maar ik moet ook zeker terugdenken aan die wedstrijd tegen Ivoorkust. Dat het echt... Ja, dat je de dynamiek miste, dat er weinig opties waren, dat de snelheid in de spel er niet was. Ik heb het grootste gedeelte van deze wedstrijd nog liggen slapen. Ja. Dus daarover kan ik niet oordelen. Ik heb wel de penalty-serie nog zitten kijken. En dat was geweldig vanuit neutraal oogpunt.
8: Ongelooflijk wat daar gebeurde. Je denkt het wordt een Duitse escape, maar liep dan uiteindelijk toch slecht af voor de Mannschaft.
7: Ja,
8: Robert, als je kijkt naar gewoon die Duitse selectie op dit moment, is het gewoon even net niet voor deze ploeg?
5: Nou ja, iedere trainer die Musiala niet opstelt, die verdient om naar huis te gaan.
8: Ja.
5: Die kwam er pas te laat in. Maar goed, met een aanval met Wiertz, Havertz en Sané, moet je gewoon simpelweg meer kunnen creëren dan Duitsland dat gedaan heeft. En Dean vertelde het net al, 0 schoten op goal voor de rust. Ja, dat is gewoon heel matig. Overigens vond ik de goal die afgekeurd werd echt te licht. Daar hadden ze in Engeland niet voor gefloten.
8: Nee.
5: De keeper liep tegen de speler aan.
8: Ah, hij maakte er ook wel een beetje theater van, die keeper,
5: ja,
8: toch?
5: Ja, nee, ik vond het gewoon een doelpunt. Maar goed, het is wel prettiger door Duitsland heen rijden de komende tijd.
8: Ja, dat dan weer wel, ja. Ja, ik was toevallig vandaag nog even in Duitsland. Was overal die vlag. Ik dacht van, nou ja, ik zie daar eigenlijk meer Weltmeister vibe dan in de Nederlandse.
5: Ja, maar dat gaat na vanavond helemaal veranderen.
8: Ja, nee, dat kan je zeggen.
5: De oranje koorts gaat volledig toeslaan nu.
8: Oh, nee, ja, ik verheug me ergens toch ook wel op die kop in de Bildzeitung, maar dat is verlaten. We gaan terug naar Monterrey, naar Mexico, waar Nederland dus over een drie kwartier gaat aftrappen tegen Marokko. En je zei het al, Jeroen, ja, er is ook veel sfeer in en om dat stadion. Omschrijf eens wat je allemaal ziet.
4: Ik kijk nu naar Marokkaanse fans achter het rechterdoel. Die staan te springen op de samba-muziek die nu wordt gespeeld met die stevige dreun eronder. Ja, het wordt hier uitstekend opgepompt. We zien links heel langzaam de grote tribunes vollopen met oranje. Want ook in Mexico is er heel veel oranje. Het zijn ook niet per se Nederlanders die we rond het stadion vonden. Het zijn ook Mexicanen. We hebben ook natuurlijk Noera Penal gezien. T-shirts, bordjes. Het blijft iets wat hier nog altijd te zien is als het Nederlands elftal in de buurt is. Maar ik denk dat er ook stiekem zo te zien heel veel Mexicanen Nederland straks gaan steunen. Wat opvalt is natuurlijk de hitte in dit stadion. Het is de hele dag snik en snik heet geweest. Het is nu plaatselijke tijd 6:13. En ik denk gevoelsmatig dat het nog echt rond de 33 graden is.
8: Wow.
4: Er staat in het stadion dat een beetje in een kuil ligt geen wind. Dat wordt afgeschermd door een dak, een stalen constructie met een boog, waardoor er echt nauwelijks wind in het stadion en op het veld komt. Dat maakt het een beetje een snelkookpan. Ik ben benieuwd hoeveel last de spelers daar straks van zullen hebben. Marokko meldt zich als eerste elftal op de grasmat. Hoort u maar. We kunnen gelijk horen hoeveel Marokkaanse fans er zijn. Ja, dat zijn er minder dan Nederlandse fans op dit moment. Want Nederland gaat straks op het oog toch echt wel weer een thuiswedstrijd spelen, hoor. Maar wat zegt dat? Nou, dat is in ieder geval wel lekker om straks weer al dat oranje te zien. Het is goed hier nu nog in Mexico. Laten we dat vanavond zo houden.
8: Het is goed, het is warm. Ongetwijfeld ook de opmaat naar een verhitte wedstrijd. Want er staat veel op het spel. Met dus een verrassende opstelling voor Nederland. We kunnen gaan luisteren naar Ronald Koeman, de bondscoach. Jeroen Stekelenburg ving hem op. En hij vroeg hem of het toernooi nu echt gaat beginnen.
9: Nou, het is al begonnen. Maar ja, in de groepsfase kun je je iets veroorloven. Maar vanavond niet. Dus ja, dan gaat het om het echt.
10: Een voor mij toch wel een beetje verrassende opstelling. Begrijp je dat?
9: Dat zou kunnen.
10: Ja, want het is een systeemwijziging, denk ik, als je in detail gaat kijken. Waarom doe je dat? Want je komt of met een vijfde middenvelder of een vijfde verdediger. Dat is nog wel eens een beetje discutabel, hè? Maar ik zie het een beetje als 5-2-3. Is dat correct?
9: Dat is correct.
10: Ja. En waarom?
9: Nou, we hebben steeds tegen dit soort ploegen die zo spelen verdedigen met 5. En ondanks dat vond ik dat niet altijd goed. En ik heb hier meer vertrouwen in dan met 4. Omdat ik ook in de afgelopen wedstrijden heb gezien dat we te veel ruimtes weggeven. En dat moeten we niet doen als we de bal niet hebben. En nu staan we compacter met 1 extra man. En ondanks dat denk ik met 3 voorin dat we heel gevaarlijk kunnen zijn. Dus het is anders, we hebben het getraind. Het voelt goed, het zag er goed uit, dus ik zie dat niet zo als een probleem.
10: Je hebt vorige keer uitgelegd dat Frenkie de Jong eigenlijk een beetje die rol kreeg om de 5 te maken. Geef je hem met deze wijziging meer vrijheid?
9: Ook dat, want dan is hij eigenlijk al, als we de bal winnen, is hij al eigenlijk op het middenveld. Terwijl die anders dan achterin staat. Of een aanvallende middenvelder of een rechter tien van de tegenstander verdedigt. En nu... En dat is ook met het druk zetten. Het is ook een speler die op de juiste moment goed druk kan zetten. En ook het spel ook naar voren toe. Dus we moeten ook als twee zessen niet naast elkaar spelen. Maar vaak achter elkaar. En één moet meer aansluiten. Dus dat is de bedoeling.
10: Was dit een wijziging die je al in de tas had zitten toen je naar de Verenigde Staten vloog? Of kwam dit een beetje omdat je, zoals je net zegt, veel ruimtes weggegeven zag worden in die groepswedstrijden?
9: Ja, ik had dat niet in mijn hoofd zitten. Tuurlijk heb ik dat vaker in mijn hoofd zitten. In de aanloop naar dit toernooi. Hoe gaan we ploegen die zeg maar 5-2-3 spelen. Met een box op het middenveld. Mensen aan de binnenkant. Backs hoog. Hoe gaan we dat het beste bespelen? Dat hebben we gedaan met Frenkie. En dat gaan we nu iets anders doen. Omdat ik vond dat dat beter moet. En we krijgen geen tweede kans. Het spel zonder bal en het compactheid en minder ruimtes weggeven moet beter. En ik verwacht dat dit op deze wijze beter is.
10: Veel snelheid voorin. Eén persoonswijziging daar. Somerville voor Malen. Is dat de betere man in vorm?
9: Ja, dat klopt. Ik heb hem niet laten starten tegen Tunesië. Dat had hij al verdiend. Maar de risico van een tweede gele kaart wilde ik niet pakken. Omdat hij op heel korte termijn gewoon het geweldig doet. En meer dan wie dan ook verdient om te spelen.
10: Ja, heel veel succes. Ik denk namens een heel land dat om 3:00 s'nachts is het, hè, voor de tv zit.
9: Ja, dat klopt. Het is even wennen dat we hier in een andere tijdzone zitten. En, dus laten hopen de mensen die kijken dat ze genieten. En uiteindelijk met een mooi resultaat.
8: Dat was Ronald Koeman vanuit de catacomben van het stadion. Daar op die tribune zit Jeroen Elshoff. En die ziet inmiddels ook Oranje het veld opkomen.
11: Ja, hoor maar. De muziek die erbij hoort kennen we inmiddels, hè. Hoor je het?
8: Ja.
11: Van links naar rechts.
8: Ja.
11: Ook gewoon hier in Mexico.
8: Het is ongelooflijk. Het gaat de hele wereld over, joh.
11: Het gaat de hele wereld over. Het is een ongekende hit nog altijd. En ze springen en ze zingen. We hoorden ook wat gefluit trouwens. Toen het Nederlands elftal het veld opkwam lopen. Dus ja, ik ben toch benieuwd hoe dat straks allemaal gaat. Marokkaanshoek. Misschien er ook nog steeds wel Mexicanen. Die iets nog steeds niet helemaal lekker hebben zitten. Met die penal van Robben. Jammer dat die geen analist is hier op de middenstip, Robben. Dat had helemaal gezellig geworden. Had hij het nog één keer kunnen nadoen zoals het toen ging. Ja, ja. Nederland is er. En Nederland is begonnen aan zijn warming-up. Even nog voordat jullie licht gaan laten schijnen over de Nederlandse opstelling. Drie namen bij Marokko in de basis. Mazraoui, Hakimi natuurlijk en Saibari. Dat zijn toch de namen die er in ieder geval uitschieten. Met Mazraoui natuurlijk geboren in Leiderdorp. En Saibari de PSV'er, die zijn erbij vanaf het begin straks bij Marokko.
8: Ja, ik moet bijna zeggen oud PSV'er. Bayern München geloof ik gaat het worden. Leon en Robert hier in de studio. Ja, die opstelling van Koeman, daar is natuurlijk het beste om te doen. Leon, viel jij ook van je stoel?
7: Ja, toch wel een beetje, ja. Ja, natuurlijk weet je dat je het grootste gevaar van Marokko, Hakimi, en die buitenom, binnendoor, blijft opstomen. En ja, wat gewoon een enorm gevaar is waar je iets tegenover moet stellen. Nou dacht ik van, nou, hè, Frenkie als vijfde, dat hebben we in de afgelopen wedstrijden gezien, die zou dat kunnen oppakken. Maar Koeman kiest toch voor nog meer defensieve zekerheid. En we hebben natuurlijk in de wedstrijd tegen Japan gezien dat Nederland zich op defensief spel kan richten. Dat zal vandaag misschien nog wel erger worden.
8: Ja, dat is altijd leuk natuurlijk als je dan zo'n interview hoort van een minuut of drie met Koeman. Dan kunnen we ieder woordje gaan wegen. Want het gaat natuurlijk over die opstelling. Was jij verbaasd, Robert?
5: Daarom zijn we wel analist.
8: Ja, zeker. Maar dat is ook leuk. Hè,
5: want dat achteraf een beetje kunnen...
8: Ieder zinnetje, dat is belangrijk natuurlijk. Maar...
5: Ik ben niet verbaasd, maar ik vind het wel angstig.
8: Angstig?
5: Ja, ik vind het reageren op Marokko vanuit een underdog-positie. Mm-hmm. En dat vind ik, wij in Nederland met dit elftal hebben we dat niet nodig. Ja, Marokko heeft een aantal wapens en een aantal spelers die heel gevaarlijk zijn, die heel dreigend zijn. Maar ik denk ook dat we uit moeten gaan van eigen kracht. En dat doet Koeman nu niet. Koeman
8: zijn te bescheiden eigenlijk.
5: Ja, denk ik wel, ja. En ik snap het hoor. Ik snap de gedachtegang ook geredeneerd vanuit zijn brein. Als het ware. Hij is altijd toch wat meer van de controle. Maar ja, we hebben nu ook in die laatste 5 geen mensen die zomaar even doorstappen in het middenveld.
8: Nee.
5: Dat doen ze gewoon niet. Dus ja, ik denk dat we daar wel eens een probleem kunnen krijgen op het middenveld. Tegen een heel sterk middenveld van Marokko.
8: Ja.
5: Enige voordeel wat hiervan is, is dat we wel minder makkelijk onder druk te zetten zijn. Dus dat zou dan nog wel dat we iets langer op balbezit kunnen spelen. Maar goed, met balbezit alleen ben je geen wedstrijden.
8: Ja. Wat je hem ook hoort zeggen is dat hij eigenlijk gaandeweg dit toernooi tot die conclusie is gekomen dat hij het nu zo moest gaan aanpakken. Hè? Dus dat zijn toch de lessen die hij blijkbaar heeft getrokken uit Zweden en Tunesië.
7: Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk gezien dat we hebben elke keer die ruimtes benoemd tussen de linies. De laatste lijn die niet altijd op de juiste manier doorstapt. Zeker tegen Zweden met Isaac en Jukres die dan gingen zwerven. En ja, waar ook als Frenkie al in de laatste lijn stond, alsnog mensen allemaal vrij kwamen tussen de linies. Dus ja, ik denk toch dat Koeman tot de conclusie gekomen is dat het niet op deze manier op te lossen was. Dus dat hij het maar nog defensiever maakt. En kijk, uiteindelijk weten we dat een Dumfries die gaat wel opstomen. En dan zul je Summerville als een soort extra middenvelder gaan zien. Maar alsnog, je haalt wel echt in één keer het hele spel ondersteboven. Dus ik vind het ook, een hele spannende keuze.
8: Een risico.
7: Ja, enorm.
8: Ja. Robert, wat je hem ook eigenlijk hoort zeggen is dat die Frenkie de Jong wat meer vrijheid juist wil geven.
5: Zeker. Dat is natuurlijk ook zo, want Frenkie de Jong hoort geen centrale verdediger te spelen.
8: Nee.
5: En al helemaal niet in de linkerzone, wat hij tegen Japan onder andere uitkwam.
8: Dus dat kan ook juist iets positiefs brengen?
5: Dat kan zeker wat positiefs brengen, omdat Frenkie de Jong uitstekend aan de bal is. En natuurlijk een echte verbindingsspeler. Dus dat zal hij ook gaan doen. We hoorden Koeman ook zeggen dat hij dan met de 2-6 niet naast elkaar wil spelen, maar de een voor de ander. Nou ja, dan zal Frenkie de Jong waarschijnlijk 9 van de 10 keer degene zijn die het dichtst bij zijn laatste lijn speelt. En Gravenberg de loper moeten worden. Uiteindelijk, ondanks dat Summerville ook aan de binnenkant gaat spelen, krijg je dan toch nog steeds een man tekort op je middenveld. En onze kracht moet uiteindelijk liggen in het aan het werk zetten van Gakpo. Op het moment dat Hakimi weggestormd is, dan moeten we Gakpo aan de bal zien te krijgen in een 1-1 situatie. Ik denk dat Koeman enorm gokt op de omschakeling en de counter.
8: Ja.
5: En daar hebben we met Brobbey natuurlijk wel een heel sterk aanspeelpunt.
8: Maar het is een gok.
5: Maar ik vind het een gok, ja.
8: Ja. Dan moeten we natuurlijk nog eventjes inderdaad Summerville noemen. Dit dus in de basis start. Hebben we eigenlijk niet over getwijfeld, toch, dat hij zou starten?
7: Nee, zeker niet. Omdat vorige wedstrijd Koeman zo expliciet zei over Van de Ven en over Summerville. Ze spelen niet vanwege de gele kaart. Nou, dan kun je de conclusie trekken dat ze anders in de basis waren gestart en dat Summerville dit al had verdiend. Dus die conclusie die konden we al trekken. En ja, volledig terecht. Die jongen, die doet vanaf het moment dat hij de eerste minuten voor Oranje maakt, doet hij het zo waanzinnig goed. Zijn explosiviteit is natuurlijk fantastisch, maar ook wat we nog helemaal niet zoveel benoemd hebben, is zijn verdedigende werk. Dat doet hij nog veel gedisciplineerder en beter dan bijvoorbeeld de Malen op rechtsbuiten.
8: Ja.
7: En dat was ook in de vorige wedstrijd toen hij inviel, was dat een hele belangrijke zet. En dat zal vandaag ook ontzettend belangrijk zijn met een Mazraoui die natuurlijk net zo goed graag wil opkomen en ook zowel buitenkant, binnenkant, overal kan opduiken. En Summerville, ja, die voert zijn taak daarin echt heel goed uit.
8: Ja, zie je dit ook een beetje als een kanteling als het gaat om Malen? Hij mocht steeds in de basis starten tot nu toe.
5: Ja, maar het is een WK en op het moment dat je dan niet levert één wedstrijd, dan je bent echt zo goed als je laatste wedstrijd op zo'n moment.
8: Ja.
5: Dus ik vind dat niet een onlogische keuze. Ik denk dat bijna heel Nederland voor Summerville, behalve dan de familie van Malen misschien, maar voor Summerville zou kiezen. En ik, voor de mensen die nu toch wakker zijn, ik zou aanraden om een keer een YouTube-filmpje te kijken van het doelpunt wat Summerville ooit scoorde bij Dordrecht.
8: Oké. Okay.
5: Als je dat ziet, dan denk je van ja, die moet vanavond ook wel kunnen. Een geweldige dribbel over 1,40 meter, waar die 7 man passeerde ongeveer.
8: Oh, dat is een beetje zoals die pindakaasreclame. Zoveel jaar later zou Summerville in Oranje starten.
5: Ja. Ja, dat is wel een moment. Het is wel lekker dat je gewoon weet dat het kan.
8: Ja, ja. En Malen, ja, die moet die knop nu om gaan zetten natuurlijk. Want nu moet hij ineens weer in zijn positie als invaller.
7: Ja, het zal wel even een knauw zijn geweest. Maar ik denk dat hij die al wel eerder heeft gevoeld. Tegelijkertijd weten we dat Malen eigenlijk effectiever is in Oranje als invaller. En dan eigenlijk altijd wel scoort.
8: Misschien werkt het ook wel bevrijdend
7: voor
8: hem.
7: Dat kan het. Je kunt twee kanten op redeneren. Ja. Maar het zou zomaar verlichtend kunnen werken dat hij nu denkt van, nou ja, weet je, so be it. En dan laat ik het weer zien als ik inval. Die druk is er in ieder geval vanaf van je moet scoren, want Memphis hijgt in je nek. Nou, dat is helemaal natuurlijk alweer veranderd, want Brobbey is nu opeens de eerste spits geworden. Dus,
5: en Weghorst doet ook al voorlopig niet mee.
8: Nee.
5: vanavond hoeven we die in principe niet te zien.
8: Nee.
5: Als we met 2-0 voor staan.
8: Nee, als we met 2-0 voor staan, ja, ja. Maar als je de pinch-hitter nodig hebt en hij zit zich op te laden, heb ik begrepen. Dus
5: nee, tuurlijk.
8: Hij ging er lekker aan toe op de training. Goed, we praten er dadelijk over verder.

0: Ja, is toch wat toepasselijk zo naar Ronald Koeman. Die zit tenslotte in de driver's seat. Sniffende tears was dat. We gaan nog eens eventjes naar Monterrey, naar Thierry Boon. Want ja, die ziet hoe dat er aan toe gaat met al die supporters en zo. Hoe is de sfeer, Thierry?
1: Ja, Edwin, natuurlijk hartstikke goed. Ik sta nu op de omloop, zoals dat heet, achter de tribunes. Waar het echt wel een beetje benauwd is, moet ik meteen zeggen. En waar de mensen in de rij staan voor hotdogs. En wat vooral opvalt is dat ik echt heel veel groene shirts zie. Natuurlijk, we zijn in Mexico, maar we hebben de afgelopen wedstrijden gezien hoe de thuis, de plaats waar gespeeld wordt, hoe dat zeg maar het Nederlands elftal kan omarmen. Dus we zagen in Amerika heel veel oranje shirtjes. Dat is nu echt wel duidelijk minder hoor. Er zijn heel veel Mexicanen die mee hebben gelopen aan die oranje mars. Hè. Wat was het? 16.000. Maar die denken, ja, leuk en aardig, dat oranje. Maar ik trek gewoon een shirtje aan van mijn eigen land. Dus er zit straks heel veel groen van Mexico op de tribune.
0: Hey Thierry, want we hadden het er net met Jeroen ook al over. Hè? Dat traumaatje van 2014, hè? De Schwalbe van Robben en de penalty van de Huntelaar. Merk je dat nog, dat er nog wat oud zeer zit?
1: Ja, ik kan echt de drie woorden no era penal kan ik gewoon echt niet meer aanhoren. De afgelopen dagen, elke Mexicaan die hoort dat je uit Nederland komt, die begint daarover. En in het begin denk je, ja, zou die pijn echt nog zo diep zitten? En dan hoor je, nee, dat is niet zo. Het is allemaal gewoon ludiek. Ze hebben ons, de Nederlanders, vergeven. Maar dan ben je hier op de tribune en dan komt het Nederlands elftal het veld op voor de warming-up. En dan hoor je ineens een fluitconcert. Ja. En volgens mij kwam dat niet alleen maar van de Marokkaanse fans. Volgens mij zaten er ook nog wel stiekem wat Mexicanen tussen.
0: Ja, nou ja, misschien dat ze elkaar nog gaan treffen dit toernooi. Hè? Dan kan daar de definitieve afrekening komen van dat trauma. Je weet het maar nooit. Nou, veel plezier daar in dat stadion, Thierry. Wij gaan nog eens eventjes luisteren naar Crescencio Somerville. Die dus terugkeert in de basis, ontbrak tegen Tunesië omdat hij op scherp stond. Zojuist stond hij bij Jeroen Stekelenburg.
2: Op de drempel van een knock-out-wedstrijd om wereldkampioenschap, hoe voelt dat?
3: Het voelt goed. We hebben drie goede wedstrijden gespeeld in de groep. En ik denk dat het nu echt gaat beginnen.
2: En wat leeft er? We hoorden gisteren van Virgil dat er een gesprek is geweest nog. Wat wordt er dan gezegd tegen elkaar?
3: Ik denk dat is intern voor ons gewoon de jongens onderling. Elkaar scherp houden natuurlijk. Maar zoals ik al zei, ja, het gaat nu beginnen. En het is erop of eronder. Ik denk dat iedereen wel ready is voor deze wedstrijd.
2: Want hoe ga je om met dat alles of niks aspect? Want het is of naar huis of naar de volgende ronde.
3: Klopt, dus daarom is iedereen heel gebrand. Ik denk dat we allemaal scherp zijn. We hebben twee hele goede sessies gehad. En zoals ik al zeg, we zijn ready en ik kan niet wachten.
2: Hoe voelt het voor jou om terug te keren in het elftal?
3: Ja, altijd goed. Ja, ik wil spelen. Dus ik probeer, als ik al van de bank begin of in de basis, ik ben altijd ready en ik probeer mezelf te laten zien. Dus dat gaat vandaag gebeuren.
2: En wordt dit nou een wedstrijd voor jou vol opdrachten? Of ga je ook gewoon lekker vrij spelen en laten zien wie je bent?
3: Hey, ik ben altijd mezelf en de instructies die ik krijg van de trainers probeer ik natuurlijk gewoon te volgen. Maar ja, ik probeer gewoon altijd mezelf te zijn en vrij te zijn en ik hoop dat ik dat vandaag kan laten zien.
2: Wat verwacht je voor wedstrijdbeeld?
3: Een goede ploeg. Marokko is een hele goede ploeg met individuele kwaliteiten, maar dat hebben wij ook. Dus ik zou zeggen, het wordt een hele, hele mooie pot en de beste komen uit. Dus,
2: Heel veel succes.
3: Yes, dank u wel.
0: Crescencio Somerville. Ja, het is wel grappig als je hem zo hoort. Hè. Hij klinkt zo onbevangen als dat hij speelt.
4: Ja, echt hè. Ja, ik doe gewoon, ik voel me altijd vrij. En,
0: en of ik nou vanaf de bank start of dat maakt allemaal niet uit.
4: Ik ben ready. Ja, heerlijk. Ja,
5: ik heb ook wel een beetje het gevoel dat er wordt gevraagd, krijgt hij veel opdrachten mee, dat hij daar toch niet naar luistert.
0: Ja, dat is een soort vrije vogel in dat veld is inderdaad.
5: Lekker uit.
4: Toch maar dat is ook wel mooi, toch? Dat hij zo goed uitvoert.
5: Uiteindelijk wel.
0: Ja, je had het inderdaad over dat eigenlijk Koeman in zijn keuzes misschien wel iets te veel respect ook toont richting Marokko, hè? In ieder geval zich te zeer in een underdog-positie manoeuvreert. Maar als je Somerville hoort, die zegt van wij hebben ook goede spelers. Hè?
5: Nee, maar dit is, kijk, iedere speler die je interviewt, die neemt altijd wel iets mee wat de trainer tegen ze gezegd heeft. Als je daar echt goed naar luistert, dan hoor je ook wel dat Koeman natuurlijk tegen zijn ploeg gezegd heeft, jongens, ja, Marokko, goede ploeg, maar wij kunnen dit ook gewoon simpelweg. En dat is ook zo.
0: Ja.
5: We hoeven ons niet. Marokko heeft goede spelers, is zo. Er hebben een paar spelers die misschien wel op een hoger niveau spelen dan wij dat doen als Nederlands elftal. Maar we kunnen vandaag ook net zo makkelijk winnen.
0: Ja. Wat Somerville zegt is dat hij hoopt en misschien ook wel verwacht dat het een hele leuke, mooie pot wordt. Maar met die opstelling van Koeman, heeft dat de ingrediënten daar wel voor? Of kan het ook wel eens een hele saaie wedstrijd worden?
4: Ja, ik heb dit de afgelopen dagen ook geroepen van ik hoop dat het een intense wedstrijd wordt. Dat het vet spektakel wordt of zo. Een spektakel. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden er misschien ook niet naar om het zo'n intense wedstrijd te laten zijn. Weet je, als het zo heet is en de luchtvochtigheid niet meehelpt, dan. En ik denk ook terugdenkend aan die eerste wedstrijd tegen Japan, dat Nederland echt voorzichtig een beetje aan het aftasten was. Dat kun je denk ik, ja, dat zou je ook kunnen verwachten. Alleen hoop ik dan dat de Marokkanen gewoon volle bak de druk erop willen zetten en dat die eigenlijk zorgen dat de wedstrijd open wordt.
0: Ja, verwacht je ook een harde wedstrijd, Robert?
5: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ik bedoel, in de knock-out fase, we zagen het net ook bij Duitsland. Dat werd in de verlenging werd het ook stevig op een gegeven moment. Die emoties gaan spelen. Het is 30 graden. Spelers raken vermoeid, geïrriteerd. Voor- of achterstaan is dan natuurlijk heel erg belangrijk. Dus ja, ik verwacht nog wel een paar tackeltjes links
0: en
5: rechts.
0: Ja, en wat kaartjes wellicht ook, inderdaad. Denk je dat we met 11 tegen 11 gaan eindigen? Of?
5: Ja, geen idee. Dat vind ik zo moeilijk in te schatten.
0: We gaan dat allemaal zien inderdaad. Ja, het is dus inderdaad de knock-out fase. Dat maakt het denk ik ook voor een speler een heel ander soort wedstrijd dan in zo'n groep. Je kan niet meer dat berekenende doen.
4: Ja, het is gewoon. Ik vind het vergelijkbaar met die eerste groepswedstrijd. Kijk, die laatste kon iedereen weer lekker vrij uitspelen. Maar nu staat er zoveel druk op. Een beetje penalty-serie-achtige druk in de eerste minuten. Maar goed, ja, deze jongens zijn natuurlijk al zoveel gewend. Ze hebben allemaal om zulke geweldige prijzen gespeeld. Dus die weten inmiddels wel hoe je de spanning om kan zetten naar om het in te zetten om te presteren. En dat het juist scherper kan maken. Maar ja, dat het misschien of aftastend of juist heel onrustig wordt. Dat is wel natuurlijk aan de spanning te wijten straks.
0: Wordt het ook meer een mental game als je in zo'n knock-out fase zit?
5: Ja, dat zou het niet moeten zijn. Hè? Op het moment dat je gewoon de juiste focus hebt, dan speel je je eigen wedstrijd en trek je daar niets van aan. Dan hoor je eigenlijk ook je publiek niet meer. Dan ben je zo geconcentreerd op het veld dat je alleen nog maar bezig bent met voetballen. Maar ik zit met een schuin oog, zit ik ook ondertussen naar de warming-up te kijken.
0: Ja.
5: En dan kan je rustig zeggen dat de koppen enorm gespannen zijn bij iedereen. Dus dat gaat meespelen. Maar goed, dat geldt ook voor Marokko natuurlijk. Ik denk dat de kracht juist moet liggen van dit Nederlands elftal. Dat ze vrij uit durven te voetballen, want dan komen ze los. Ja. En op het moment dat je te veel als inderdaad in de eerste wedstrijd tegen Japan gaat spelen, ja, dan wordt het 1 een hele saaie wedstrijd, maar 2 gaan we ook veel te weinig creëren. Ja.
0: Weet je wie er ook altijd naar de kopjes kijkt?
5: Vertel.
0: Mamadouro. It's a kind of magic.
6: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt. Het Koninkrijk der Nederlanden.
0: Ja, vanaf de knock-out fase vertegenwoordigt alleen Oranje het Koninkrijk der Nederlanden nog natuurlijk. Hè. Curaçao ligt eruit. En dus ook vanavond weer een voorspelling van Maduro. Verslaggever Ramon Evers liep naar haar toe en kwam eerst ook nog wat buurtgenoten tegen.
7: 4-2 voor Nederland.
8: 3-1.
9: Ik denk 3-2.
10: Ik ga toch even aan de echte expert vragen.
11: Lekker. Laten we het heel even over Curaçao hebben, want de grote droom is voorbij.
12: Ja, jammer dat het grote droom voorbij is, maar ze hebben het toch hoe dan ook heel ver gebracht.
11: Dus u bent trots?
12: Ik ben zeker trots, ze hebben hun best gedaan.
11: In de afgelopen jaren is Curaçao enorm gegroeid als voetballand. U bent in het toernooi gegroeid, want u had Nederland goed voorspeld. 3-1.
12: Klopt. Dat klopt. Ja, daar ben ik echt blij om. Maar dat gevoel had ik wel sterk, moet ik eerlijk zeggen.
11: Is het gevoel vandaag ook sterk?
12: Voor Nederland, Marokko. Ik heb heel goed gevoel over.
11: Ik kwam wat mensen tegen hier in de wijk. En die hebben er allemaal vertrouwen in vanavond.
12: Dat is een heel mooi teken. Want ik heb mijn huis ook vol lichtjes gezet. Want ik denk, we gaan met goede moed zeggen... Nederland 3 en Marokko 2.
11: Dat had u eerder voorspeld bij de eerste wedstrijd, Nederland-Japan. En toen zat u er heel dichtbij.
12: Ja, maar toen had Ronald Koeman ook de spelers uitgehaald, toch? Ze hadden kunnen winnen, weet je. Ik was een beetje boos. Het wordt vanavond een hete aardappel. Niemand wil verliezen.
11: Maar iedereen wil de hete aardappel eten, natuurlijk.
12: Ja, natuurlijk. Hap erin.
11: Vorige keer dat ik hier was, was er schitterende muziek. Een liedje over Curaçao. Nu ben ik wel benieuwd, wat is dan eigenlijk uw favoriete Hollandse hitje?
12: En naar links. En naar rechts. Dat hou ik van. Ik ga ook mee in de huiskamer. Niemand ziet mee.
11: U bent blij dat ik alleen met de microfoon kom en niet ook met de camera?
12: Nou ja, ik ben niet bang voor de camera, hoor.
11: Als Nederland doorgaat, dan...
12: Neem de camera maar mee.
8: Van links naar rechts.
0: Ja, dat gaan we ze zien, hoor. Mama Duro en zo net Wiegers dansen in die huiskamer. Dat gaan we allemaal meemaken als Nederland doorgaat. Dan gaat de camera in ieder geval mee.
6: 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, Nederland is natuurlijk het land van 18 miljoen bondscoaches. Redacteur Mark Voortman die heeft de meningen in het land weer gepeld. Zoals altijd beginnen we met de opstelling van het publiek.
9: Ja.
0: Komt dat een beetje overeen met wat Koeman heeft besloten?
9: Nee. Die hadden toch liever de oude vertrouwde 4-3-3 gezien. 30.000 mensen hebben trouwens weer hun favoriete opstelling ingevuld op 18miljoenbondcoaches.nl. Maar die hadden liever Reinders gezien, geen AK. De reacties op die vijfmansdefensie zijn ook niet allemaal positief. Zo schrijft Henk op X, ja hoor, daar gaan we weer, angsthazen voetbal. En Alex die schrijft, dit wordt alleen verdedigen en loeren op de counter. Ja, en Sam noemt het een enorme gok, omdat Oranje lang niet zo heeft gespeeld in een wedstrijd. Zijn ook positieve reacties. Zo zegt Javid, Marokko heeft zich volledig op de vorige opstelling voorbereid. Dit kan een meesterzet zijn. En Yusuf merkt op, ja, rare opstelling, maar als het goed afloopt, hoor je er niemand over. Ja, daar heeft hij wel een beetje een punt natuurlijk, want ook veel mensen keken raar op toen die Brobby opstelde. En die is inmiddels niet meer weg te denken.
0: Ja, zo kan het ook gaan inderdaad. Ja, die opstelling is nog helemaal niet zo lang bekend natuurlijk, een uurtje of zo. Dus er zijn heel veel mensen die tot echt laten opblijven nu om die wedstrijd te bekijken.
9: Ja, ik heb even gekeken en er zijn mensen op social media die delen daar volop hun tactiek om de wedstrijd te gaan kijken, hoe ze dat gaan doen met slaaptijd en zo. Nou, Jan die gaat bijvoorbeeld op de bank slapen en zet om 2:45 zijn wekker. Er zijn ook mensen die duiken er vroeg in. Zo ging Frits om 7:00 vanavond al naar bed en met de wekker op 2:30.
0: Zo.
9: Hij moest om 6:00 werken, dus hij gaat dan gewoon na de wedstrijd in één keer door. Ja, sommige mensen die gaan om 4:30 opstaan en dan de wedstrijd in zijn geheel terugkijken en dan werken.
0: Ah, ja.
9: En zo is er ook iemand die pakt het wel heel serieus aan. Die is al een paar dagen bezig om zijn slaapritme te vervroegen. Steeds vroeger naar bed en steeds eerder eruit. Dus die is er ook helemaal klaar voor.
0: Oh ja, nou ja, het goede nieuws is dat als Nederland doorgaat, het ook wel de laatste nachtelijke

0: volk natuurlijk ook wel een mening over wie ze moet gaan nemen.
1: Ja, zeker. En er is ook een journalist ingedoken, Riepke Bakker van nu.nl. Ja,
0: oh, die is van de feitjes, hè?
1: Die is van de feitjes en de cijfertjes en die heeft het even allemaal op een rijtje gezet. En wat blijkt, de beste penaltynemers van Nederland zijn eigenlijk helemaal niet mee. Dat is de beste is Steven Bergwijn, nam in zijn loopbaan 14 penalties en maakte ze allemaal. Huh. Kenneth Taylor nam er 17 en maakte er 16. Ja, die zijn er niet bij. Maar goed, tussen de mensen die er wel bij zitten, zitten ook wel een paar specialisten zoals Cody Gakpo met 92% van zijn penalties die scoorde hij. Kluivert, 88% van de penalties die hij nam in zijn carrière maakte. Die Ten Koopmeiners is ook een goede nemer. Nou, Depay en Weghorst namen er ook veel in hun loopbaan, maar die misten er ook aardig wat.
0: Het zijn allemaal wisselspelers.
1: Ja, die kun je nog inbrengen. En die kun je dan misschien inbrengen voor Brian Brobbey, want die nam 9 penalties in zijn loopbaan. En het merendeel daarvan, 5 namelijk, die waren mis. Ik heb ook nog even de keepers erbij gepakt.
0: Oh ja.
1: Want en dan blijkt misschien dat Koeman wel weer een Tim Krulletje kan doen. Want de reservekeeper Romain Roefs heeft namelijk de helft van alle penalties die hij tegenkreeg in zijn carrière gestopt. 4 van de 8. En Bart Verbrugge heeft er maar 17% gestopt. En Vlekken 12%. Dat zou misschien een optie zijn. Maar ik vraag me af of hij dat gaat doen.
0: Maar Bart Verbrugge die zat in de penaltyreeks tegen Spanje geloof ik wel bij 5 van de 6 in de goede hoek.
1: Ja, dus, precies. Dus zijn hand nog iets verder uitsteken, dan heeft hij ze.
0: Ja. Ik wil niet voor een doemscenario gaan. Hè, maar stel nou dat we er onverhoopt toch gaan uitvliegen vanavond. Heb je nog advies?
1: Ja, dan moeten we allemaal naar de Biep in Zwolle.
0: Oh?
1: Ja, want daar staan tijdens dit WK allemaal typemachines klaar voor gefrustreerde Oranje-fans. Ze kunnen daarna de wedstrijd op die typemachines hun verhaal kwijt. En daar zit ook wel een gedachte achter.
2: Typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
1: Ja, dus door de typemachine ga je beter nadenken en krijg je niet al die drek op social media. Een mooi initiatief. Maar ik vraag me wel af of mensen om 4:30 in de auto naar Zwolle stappen.
0: Ja, nee, dat is inderdaad een grote vraag. Dankjewel Mark voor dit moment. Na de wedstrijd horen we je weer. En ondertussen kunnen de mensen ook weer hun vragen insturen voor onze analisten Robert en Leonne. En dat kan dan via de NPO Radio 1 app. 433-532... Of 5-2-3, we vinden er altijd wel wat van. Maar uiteindelijk is hij de baas. Een kleine ode aan Ronald Koeman.
3: Laten we eerlijk zijn. Elke keer als je hoort
4: 18 miljoen bondscoaches,
5: 18 miljoen bondscoaches,
3: voelt iedereen zich toch een klein beetje aangesproken. Behalve natuurlijk,
6: ik ben Ronald Koeman, ik ben bondscoach.
3: Iedereen heeft zijn mening.
7: Koeman, die wissels.
8: Van de wissels niet op.
9: Ja, ik vond een rare keuze.
3: Maar Koeman moet het doen, man.
10: Ik heb me ook wel eens vergist.
3: Trotse telg uit een oeroud Gronings voetbalgeslacht. Gehard tijdens de bikkelharde jaren 80. Een leven in de leer bij de meesters van de Hollandse school.
11: Zolang je 1 meer maakt, win je een wedstrijd.
3: Maar verre van een blinde idealist.
12: Tijdens het spel verandert systemen zoveel.
3: Pragmatisch. Come on, show me how you feel that beat.
13: 1, 2, 3, get on your feet. Daar zit hij er al in.
14: Gouden vondst van Ronald Koeman.
3: Langzaam groeit her en der het besef.
15: Hij gaat het gewoon doen.
16: Zeer ervaren, komt helemaal goed. Hij gaat Nederland het WK bezorgen.
17: Doe mee om te winnen.
18: Dat heeft de Bolshuis natuurlijk wel gelijk in.
17: In de omschakeling, de snelheid, de kwaliteit die we hebben. Ja, dat was een genot om naar te kijken.
3: En dat is een waarheid als een, nou ja.
19: Ik vind wel dat wij van iedereen kunnen winnen. We zijn gewoon een goed team.
20: Ik vind het een absolute eer om bondscoach van het Nederlands elftal te zijn.
0: Ja, woorden, ook mooie woorden in deze bijdrage van Daan Schuurmans. We gaan maar weer eens terug naar het stadion, want het grote aftellen is begonnen. En dan voel je denk ik ook die spanning toenemen, Jeroen.
21: Paniek op de tribunes hier, op de perstribune, want daar komt Clarence Seedorf aangelopen. En die Marokkaanse fans hier rechts van mij, die weten niet wat ze overkomt. Want die Seedorf die moet er dwars doorheen en die wordt nu door iedereen vastgepakt. Iedereen wil met hem op de foto. Wat een chaos hier, schitterende, mooie chaos. Laat dat duidelijk zijn, want hij is natuurlijk nog altijd een van de grote voetbalhelden uit het verleden. Het loopt heel langzaam vol. We gaan richting de aftrap en richting de opkomst van de spelers. Wat opviel bij de opstelling van het Nederlands elftal, die werd opgenoemd, is dat er toch wel wat fluitconcerten klonken. Dus ik ben echt benieuwd in hoeverre het Nederlands elftal straks gesteund wordt door de aanwezige Mexicanen. En dat zijn er dus heel veel. Inmiddels loopt hij echt naast ons, Clarence Seedorf.

0: schudt iedereen de hand. Er zijn een stuk of 18 beveiligers omheen. Het is al met al hartstikke gezellig hier in Monterrey. En het wachten is nu op de mannen waar het echt om gaat. De elf van Marokko en van Nederland. Dan kunnen we van start gaan, want de spanning loopt enorm op.
1: De spanning loopt op en het is nog wel gezellig hier in Monterrey. We hebben het veel over Oranje gehad, maar laten we het ook even over Marokko hebben, Leonne. Want ja, we hoorden al een aantal van die grote namen natuurlijk. Hakimi, Saibari, Mazraoui, dat zijn de grote namen van Marokko. Maar hoe kijk jij aan tegen die ploeg? Zijn ze kwetsbaar of is het echt die sterke tegenstander over wie iedereen het heeft?
2: Nou ja, tuurlijk hebben ze ook kwetsbaarheden, net als dat Nederland dat heeft. Alleen ja, we hebben natuurlijk gezien, de eerste helft tegen Brazilië was geweldig. We zien dat ze heel dynamisch zijn op het middenveld. Dat Saibari is een speler die volgens mij de meeste diepte-runs heeft gemaakt op dit WK überhaupt. Die backs, dat zijn natuurlijk ook wereldsterren. Dus het is zeker een sterke ploeg.
1: Ja. Waar zit de kwetsbaarheid, heel kort, Robert, van Marokko?
3: Ja, ik denk toch wel centraal achterin. Er lopen wel wat beesten rond. Maar ik denk dat we daar met Brobbey wel sterk kunnen zijn.
1: Ja.
3: En ze zijn ook wel kwetsbaar in de omschakeling. Dat is precies waar we het van moeten hebben.
1: Goed zo. Zo dadelijk dus die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Maar nu eerst het nieuws.
4: Okay. NPO Radio 1.
5: Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Dat was het vervroegde NOS-journaal. Met reden natuurlijk, want we willen niks missen van die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. 16e finales van het WK-voetbal. Het WK-voetbal waar de eerste stunt al is geweest. Namelijk Paraguay, dat na een penaltyreeks Duitsland wist uit te schakelen. Dat scenario hoopt Nederland dus te voorkomen. Een paar minuutjes nog, dan begint die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En Jeroen Elsoff heeft denk ik al een beetje zicht op de catacombe waar de spelers klaarstaan.
0: Zeker met heel veel gespannen gezichten staan ze in de spelerstunnel klaar. Het is niet zo'n lange spelerstunnel als in die Amerikaanse NFL-stadions. Dit is een echt voetbalstadion in de stad, gesticht door Diego de Montemayor, de stichter van Monterrey. En hier gaat Nederland proberen om de volgende ronde in het wereldkampioenschap voetbal te halen. En dat moet gebeuren door te winnen. Al dan niet na strafschoppen en verlenging van Marokko. De nummer 6 van de FIFA wereldranglijst. Een kraker gelijk in de eerste ronde van de knock-out fase. 2 toplanden tegen elkaar. 2 toplanden die helemaal nog niet naar huis willen. En misschien het ook wel niet verdienen om naar huis te gaan. Maar het gaat gebeuren. 1 van de 2. Daar houdt het voor op vanavond. Het is 9 voor 7 hier in Mexico. Het is 9 voor 3 bij u in Nederland. Wakker worden dus. En het is in Rabat ietsje vroeger. 9 voor 2. Virgil van Dijk staat voorop. Staat in de spelerstunnel achter scheidsrechter Wilton Sampaio uit Brazilië. Die Nederland al eens floot. En ook aan de zijde van Marokko zien we een grootheid vooraan de rij staan. Hakimi. Het zijn sterren die deze grasmat gaan betreden. Het zijn grote voetballers die de passen gaan zetten richting de middencirkel voor de volksliederen. Ze lopen nu de spelerstunnel uit. Ze pakken nu de bal waar het allemaal om gaat. En het is warm in de kuil hier in Mexico. Het is nog altijd dik 30 graden. Van Dijk kijkt omhoog en bidt hardop. En vraagt om hulp van boven. De spelers van Marokko zien er net zo gespannen uit met beide wissels. Onder andere natuurlijk Amrabat. Een aantal bekenden lopen daar met Mazraoui, met Saibari. En al die namen die we kennen waarvan er dus ook een aantal gewoon geboren zijn in Nederland. Maar uitkomen voor Marokko. Salah Eddine is er ook zo een die op de bank zit bij Marokko. Ze maken de draai om de middencirkel heen. De vlaggen groots uitgestrekt. De vlag van Marokko rechts. De vlag van Nederland links. Op de achtergrond die schitterende berg hier in Monterrey. En het gaat zo direct beginnen. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar de volksliederen. En dat gaat nu beginnen. Van Dijk zwaait nog even naar, ik denk, familie op de tribunes. En richt zijn hoofd daarna richting de grond. Gaat afwachten tot de muziek begint. En hetzelfde geldt voor Hakimi. Hier komen de volksliederen van Nederland en Marokko.
6: Por favor, ponerse de pie para escuchar el himno nacional de los Países Bajos.

0: Mooi meegezongen door duizenden hier. Gevolgd door het volkslied natuurlijk nu van Marokko.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Morocco.
2: Favor de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de Marruecos.

0: staat er vanaf bij het Marokkaanse volkslied. Ik ben ernstig benieuwd, terwijl de spelers nu elkaar de handen gaan schudden, of het bij jullie in de studio er net zo in ramt, deze volksliederen, als hier in Mexico. Laat maar horen hoe jullie hierover denken en of jullie ook net zo kippenvel hebben als ik.
1: Nou, ik dacht toen ik zag met wat voor passie dat volkslied van Marokko werd meegezongen. Daar staat Marokko wel met 1-0 voor.
2: Ja, weet je, Italiaanse praktijk krijg je er een gevoel bij.
3: Zeker, minpuntje voor Summerville.
2: Ja.
3: Dat is de enige die niet meezong. We hebben geen kippenvel, Jeroen, maar wel kipnuggets inmiddels.
1: Ja. De frituur draait over, jullie hier in het nachtelijk uur in Nederland. Ja, ik vind het ook altijd wel mooi, hè, die beelden die je dan ziet zo in die catacomben. En als het dan een wat onbeduidender wedstrijd is, dan is er altijd nog wel een lachje of een groetje aan een tegenstander of zo. Maar hier waren de blikken stoïcijns vooruit, hè?
2: Ja, die spanning, die spat van die gezichten af. En dat, ja, ik voel dan ook meteen weer zelf dat gevoel van, oh, als je daar dan staat, dan... Je wil eigenlijk zo snel mogelijk dat die minuten voorbij zijn en dat je gewoon een bal aanraakt, zodat het uit je lijf weg kan vloeien. Maar het is achteraf gezien is het ook een soort lekkere spanning. Maar dat, op dat moment kan je dat gewoon nog niet echt zo waarderen.
1: Ja, precies. Ja. Je zit gewoon te wachten op een moment dat je gewoon kan aftrappen. En ja, zeker Nederland. Het is interessant met het idee natuurlijk dat Marokko nummer 7 is op de wereldranglijst. Nederland nummer 8. Maar vooral dat Nederland al een hele tijd niet gewonnen heeft van landen uit de top 25. Dus ja, het wordt wel eens tijd.
3: Ja, dan wordt het statistisch de kans groter dat we het vanavond
1: doen. Ja, dat is altijd zo. Hè.
3: Ja, je kan het uitleggen zoals je wil. Nee, ik vind dat een totaal irrelevante situatie.
1: Ja?
3: Ja, absoluut. Weet je, ze spelen tegen verschillende tegenstanders. Je krijgt een ander puntensysteem. Simpelweg, Marokko is een goede ploeg. Heeft de laatste jaren ongelooflijk veel succes gekend. En Nederland heeft inderdaad niet van de top, van de absolute top kunnen winnen. Daarentegen ook vrij weinig verloren.
1: Ja, veel gelijke spelen erbij, dat is waar. En ze hebben natuurlijk die tweeluik tegen Spanje gehad in die Nations League, waar ze zich goed presenteerden. Maar zegt het ook niet iets dat je maar niet van die toplanden weet te winnen?
3: Natuurlijk zegt dat iets. En we hebben allemaal geconcludeerd, voordat we naar de 2K gingen, dat we aanvallend eigenlijk wat tekort komen. Nou ja, dan is er ook nog eens een keer een wisseling geweest.
1: Ja.
3: Met Brobbey in de spits in plaats van Depay of Malen. Normaal gesproken, als Depay fit was geweest, had hij waarschijnlijk wel gespeeld. Ja, dan hebben we gewoon een tekort aan scorend vermogen. Dus dan moet je het eigenlijk alweer gaan hebben van bijvoorbeeld de crosspaas van Gakpo op Dumfries, die dan voor de goal verschijnt. Maar die Dumfries is de laatste wedstrijden, weliswaar in een ander systeem, heeft wat meer teruggetrokken gespeeld.
1: Ja.
3: Dus vandaag zou wel weer een mogelijkheid kunnen zijn dat hij veel meer op gaat duiken in de 16 meter van Marokko.
1: Wat denk jij, Leon? Gaan we de band breken van die top 25 landen?
2: Dat hoop ik iedere wedstrijd. Nou ja, niet. De vorige twee waren natuurlijk geen top 25. Maar ja, tuurlijk hoop je dat. Maar het is... zo moeilijk te voorspellen dit. Ja. Ik heb het al de hele week over dat het een soort 50-50 wedstrijd is.
1: Ja.
2: En dat ik ook ergens het gevoel heb dat we misschien ook wel naar een verlenging gaan. En
1: kan een hele lange nacht penalties gaan worden.
3: We zijn er toch.
1: Ja, we zijn
2: daarom
1: nu
2: we er toch zijn. Ja, let's go.
1: Ja.
2: Nee,
1: We zagen Cody Gakpo ook staan. Hè. Daar was veel om te doen voorafgaand. Natuurlijk zijn vrouw die een ongeboren kindje verloor. Hij heeft toch besloten om te blijven bij Oranje. Wat denk jij, hangt dat toch nog een beetje boven die ploeg? Want hij heeft natuurlijk tegen Tunesië ook al gespeeld.
2: Ja, nou dat is inderdaad, daar hou ik me ook aan vast. Hij heeft al gespeeld, is al langer gaande. Dat groepsgevoel, dat was al heel erg, er is al echt een eenheid. En ik denk dat het alleen maar is versterkt.
1: Hoor je dat, Leon? Ze zijn aan het aftellen. Jeroen Elshoff, Nederland-Marokko.
0: We tellen mee. 3, 2... 1 en een El Gigante de Acero, de stalen reus zoals dit stadion wordt genoemd. Naast de bergtop de Cerro de la Silla is deze wedstrijd tussen Nederland en Marokko begonnen. Die bol staat van de spanning. En wie gaat daar in deze openingsfase het beste mee om? Balbezit is voor Nederland met Van Hekken en met Van Dijk. 3 dus achterin. Met een eerste lange bal richting Brobbey. Wordt verdedigd door Marokko. Dat ook grote, sterke verdedigers heeft. Natuurlijk met Issa Diop. Die 1,94 meter is. De centrale man van Fulham. Ga daar maar eens een duel van winnen. Brobbey zal het gaan proberen. Maar zal ze denk ik liever in de voeten hebben dan door de lucht. Maar dat geldt sowieso bij ballen richting Brian Brobbey. Bal is aan de linkerkant van het veld in het bezit van Nederland. 5 meter voor de middenlijn. Ake tikt hem even terug op Van Dijk. Veel ook terug bij Marokko. Daar zien we heel veel gecommuniceerd over hoe dit op te lossen, hoe dit op te pakken. En Nederland temporiseert in die openingsfase in een niet al te hoog tempo. We zijn 1 minuut onderweg. De temperatuur is echt nog altijd hoog. Het is warm in Mexico. Ik denk zo nog rond de 30 graden als Marokko. Zeker nog geen vol druk zet op het Nederlands elftal. Misschien nu met Hakimi. Die probeert door te jagen. Eerste bal over de zijlijn getikt door Marokko. Door Diop. Die dus gelijk ook zegt: als ik daar weg ben, neem dan over richting Brobbey. Want Brobbey probeert weg te lopen bij een van die twee centrale verdedigers achterin. Bij Marokko. Dat aan de andere kant dus Mazraoui heeft. Nederland speelt niet echt een thuiswedstrijd zoals in de vorige duels. Plukken oranje op de tribunes. Heel veel Mexicanen, maar ook een groot deel Marokko zien we achter het ene doel. Brobbey gaat al achter de bal aan. Die wordt zwak verdedigd. Wordt het een hoekschop of niet? Ik denk het niet, maar de scheidsrechter twijfelt nog even en geeft nu toch een corner. Hier komt de eerste corner aan voor het Nederlands elftal. En dat is gelijk een kans in de openingsminuten van de wedstrijd. Van Hekken deed het, hè, in de wedstrijd op Arrowhead bij die eerste paal. Het is Somerville die de hoekschop gaat trappen. Want geen Reinders, geen Koopmeiners. Dus Somerville is nu de man die gaat trappen. Het is heel druk in het 5 meter gebied voor de neus van Bounou. Die machtige doelman van Marokko. Vandaar dat de Braziliaanse scheidsrechter gaat praten. Wie staan er bij de eerste paal bij deze hoekschop? Brobbey en Van Hekken. Van Dijk en Ake in het midden. Het is duwen en trekken. Het is heel erg druk als Somerville de eerste hoekschop van deze wedstrijd gaat nemen. Het wordt een inswinger van Somerville. Kan iemand koppen? Ja, maar niet van Nederland. En dus weggehaald. Iedereen van Marokko mee terug. En dus kan de bal rustig over de zijlijn gaan. Gravenberg hoeft hem niet aan te nemen. Want Nederland mag gaan gooien. Het was het eerste momentje. Hoekschop nummer 1 voor het Nederlands elftal. Daar bij het doel van Bounou. Die penaltykeeper. Want wat is hij goed met penalties. Dat zagen we op de Afrika Cup. En dat zagen we natuurlijk ook op het vorige wereldkampioenschap. Toen hij Spanje helemaal in zijn eentje uit het toernooi kiepte. Met de strafschoppen. Brobbey heeft zich in het duel geknokt en heeft even de bal. Maar knokken, dat is wat de Marokkanen ook goed kunnen op deze grasmat. Een botsing, een harde botsing tussen El Anaoui en Van de Ven. Die opkrabbelt en hetzelfde geldt met wat hulp voor de middenvelder van Marokko. Die rolt tegen het been van Mickey van de Ven. Die gelukkig snel weer staat. Geen enkele speler heeft last van kaarten. Want alle kaarten zijn uitgegumpt na de groepsfase. En hetzelfde gebeurt na de kwartfinale. Daar is Nederland nog niet. Dit is een ronde voor de 8e finale. Een extra ronde ingevoerd. Nu het toernooi groter is geworden. Nederland zou zich plaatsen bij een overwinning voor de 8e finales. En dat zou gebeuren komende zaterdag in Houston. Op een in Nederland veel fijner tijdstip. Want dat gebeurt aan het begin van de Nederlandse avond. En de tegenstander zal dan een van de organiserende landen zijn. Maar niet meer in eigen land. Namelijk Canada. Ik kan dat vertellen. Omdat Marokko voor het eerst de bal wat langer in het bezit heeft. En die spelen rond op eigen helft. En Nederland doet eigenlijk wat we hadden verwacht. Zeker niet direct druk zetten op Marokko. Marokko komt nu wel met een bal voor het eerst voor het doel. Dat is een voorzet die achter zou kunnen vallen. Of helemaal aan de andere kant. Met andere woorden, een zwakke voorzet. Voor de eerste keer weg. Wel gevonden. En dus een waarschuwingssignaal. Hakimi, de man die zo ontzettend goed is in dit Marokkaanse elftal. Natuurlijk niet alleen in dit elftal, maar sowieso een van de betere, zo niet de beste speler is natuurlijk. Hakimi, 10 schoten en 11 gecreëerde kansen in de groepsfase. En daarmee is hij een van de aanvoerders in die statistieken. Nederland heeft de bal, maar levert hij in. Het is Gakpo die wel erachteraan wil jagen. Maar Bounou is ver zijn doel uit. Staat een meter of 10 buiten zijn strafschopgebied. En heeft hem naar de linkerkant gegeven waar Marokko nu probeert te bouwen via de man geboren in Leiden-Dorp. En opgegroeid als voetballer in Alfa aan de Rijn, Mazraoui. En u hoort supporters zingen. Dat klinkt als Mexicanen en dat klinkt als Marokkanen. Er is dus flink wat support voor Marokko. Want ik heb toch het gevoel dat de Mexicanen hier vooralsnog op de hand zijn van het Marokkaanse elftal. Balbezit voor Van Hekken. Van Hekken kiest het lang. En zoekt Brobby. Brobby voelt waar zijn tegenstander is. Maar wordt door twee man afgeschermd in zijn rug. En daarvoor is Diop degene die er voorkomt. En die doet dat ontzettend goed. Ongelooflijke machtige verdediger is dat natuurlijk. Die Issa Diop. Hij is 29, 1,94 meter. Heeft nog niet eens zo heel veel interlands achter zijn naam. Geboren in Toulouse. Maar nu Ros in de branding aan de kant van Marokko. Nederland is in het 16 meter gebied. Voor het eerst een schot. Maar dat schot wordt gekraakt. En daarna moet Nederland oppassen voor de omschakeling. Want dat kunnen ze bij Marokko ook goed. Sommerveld doet dat. Sommerveld wordt direct opgejaagd. Het gaat er scherp op hoor. In het begin van deze wedstrijd. Met nu voor het eerst Saibari en Van Hekken. En Van Hekken zegt niet hier. Dit is mijn gedeelte op het veld. Wegwezen Saibari. En knalt erop. Saibari blijft achter. Maar de scheidsrechter laat het doorgaan. Twee Marokkanen met een dubbele tackle op Dumfries. Dames en heren. Stoelriemen vast alvast, want dit wordt er een hoor, deze wedstrijd hier in Mexico. Het gaat er gelijk stevig, heel stevig aan toe. En ik ben benieuwd hoe lang deze scheidsrechter Sampaio de kaarten op zak gaat houden. Want het is nu in één minuut twee keer flink hard geweest. Eerst Van Hekken bij Saibari en daarna dus die dubbele tackle bij Gravenberg. Vandaar dat de scheidsrechter nu ook de boel even tot rust laat komen. Ook omdat er een shirtwissel moet plaatsvinden aan de kant van het Marokkaanse elftal. En dat betekent dat zij nu even met 10 man staan. Omdat het tenue dus niet in orde was. Of er was iets met het tenue. Maar dat betekent dat hij dus even heeft moeten wisselen. En dat is inmiddels gebeurd. Vandaar dat het wel gewoon 11 tegen 11 blijft. Binnen de lijnen. Volgende moment, volgende ruzie. Er zijn er echt een aantal die het behoorlijk zat zijn. Het zijn weer Van Hekken en Saibari. En zoals gezegd, Sampaio moet er bovenop zitten. De Braziliaanse scheidsrechter. Saibari weer met Van Hekken. Van Hekken en Saibari die dan een tikje geeft. Daarna zoeken ze elkaar op. Oh. Van Hekken zit er heel erg bovenop. Natuurlijk, het is prima om gelijk te laten zien hoe scherp je bent. Natuurlijk is het goed om zo van start te gaan. Maar ook niet te gek. Ergens ook gelijk wegwezen. Want deze duels tussen Saibari en Van Hekken. Dat is voor het begin van een wedstrijd wel gelijk zaak om erbij uit te kijken. Het is duidelijk dat Van Hekken heeft gedacht. Ik maak die Saibari in het begin van de wedstrijd helemaal gek. Ik laat even zien wie ik ben. Ik ben Jan-Paul Van Hekken. Ik ben een Zeeuw. En ik laat helemaal niks door. Geen druppeltje water, geen golf. Alles hou ik tegen en dat doe ik met kracht. En dat doe ik op een manier zoals Saibari nu merkt. Met handen, voeten en lichaam. Balbezit is voor Marokko op de eigen helft. Weinig beweging, Saibari. Ja, dat was wel duidelijk. Die is van plan om niet te veel zich te melden in het centrum. En weg te lopen bij Van Dijk en bij Van Hekken. En het is dus maar de vraag wie daar dan gaat doordekken. En wie op welk moment achter Saibari aangaat. Voorlopig is de keus gevallen op Van Hekken. Want Saibari laat zich nu ook weer uitzakken naar de linkerkant van het veld. Het kan allemaal omdat het balbezit nog altijd is voor Marokko op de eigen helft. Ook Marokko heeft weinig zin om risicovol naar voren te gaan. Met de man die zijn shirt wisselde aan de bal. Riyad. Die hem heeft ingeleverd bij El Anoui. En zo gaat het naar de rechterkant. Naar Brahim Diaz. Waar de Marokkaanse elf nu meer balbezit hebben in deze minuten van de wedstrijd. We zijn 10 minuten bijna onderweg. We hebben nog geen grote kansen gezien. We hebben een paar opstootjes gezien. Hier gaat Saibari. Saibari nu door het midden. Saibari en die komt er eentje tegen die sterker is. En dat kan er eigenlijk maar één zijn als het gaat om echt fysiek werk. Dat is Denzel Dumfries. Die gooit de slagboom dicht. Die zegt Saibari eerst een kaartje kopen voordat je er langskomt. En dan laat ik je er misschien nog wel niet door. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Saibari wel gevaarlijk weggezet daar in het centrum van de Nederlandse verdediging. Maar Dumfries herkende het moment en heeft er dus voor gezorgd dat Nederland nu een vrije trap krijgt. 0-0 na 10 minuten. Het is heet en warm in Mexico. Maar het is ook een hete wedstrijd in de openingsfase. En Sampaio, de scheidsrechter, gaat nu. En ik denk dat hij daar even verstandig aan doet. Voor elk moment gewoon fluiten om deze wedstrijd kort te houden. Brobby is de volgende die neergaat. En de volgende vrije trap gaat naar het Nederlands elftal. Na een duel met een van zijn bewakers, Diop. Die hij dus veelvuldig gaat tegenkomen. Bal is aan de linkerkant van het veld. Bij Cody Gakpo. Wat is het opgefokt in die beginfase. En dat wordt dus een factor in deze wedstrijd. Dat is wel duidelijk. Het gaat erom, voor zover iedereen het nog niet door had, maar dat zijn er denk ik niet zoveel. De knock-out fase is begonnen. De verliezer moet vanavond naar huis. Niemand wil naar huis. Deze twee willen wereldkampioen worden. Brobby is weg in het 16 meter gebied, maar wordt kort gedekt. Raakt ook een beetje geblesseerd, zo te zien. Maar niet dusdanig ernstig dat hij de strijd moet staken. Brahim Diaz ziet dat Hakimi is gaan lopen. Van Dijk gaat erachteraan. Tikt de bal langs Hakimi en blijft zelfs heel goed in balbezit. Uitstekend verdedigd door Virgil van Dijk die hem afgeeft. Maar daarmee hij ook moet oppassen dat hij zijn ploeggenoten niet in de problemen brengt. Het wordt opgelost door Frenkie de Jong. En aan de andere kant, aan de rechterkant, kan Van Hekken een meter of 20, 30, 40 pakken. En meegeven aan Denzel Dumfries. Dumfries met een snelle voorzet richting Brobby wordt weggehaald door het centrum van de Marokkaanse verdediging. Van Hekken is aan het doordekken, maar kan de bal niet in het bezit krijgen. Van Hekken moet wel oppassen, want die is nu achterin helemaal weg. En twijfelt ook of hij door moet. Kijkt om zich heen en kiest er nu voor om te draaien. En terug te wandelen in een wat versnelde pas naar zijn plek rechts van Virgil van Dijk. Naar de man die het meest in de gaten heeft gehouden in de eerste fase van deze wedstrijd. Namelijk Ismaël Saibari. Tempo is niet super hoog. Het is wel stevig, scherp. Er gebeurt veel in de openingsfase van deze wedstrijd. We zijn 12 minuten ruim onderweg. Als hij nu over de achterlijn gaat, denk ik. En jawel, Verbrugge even wandelt. En de bal gaat klaarleggen voor een doeltrap. Het is pas de tweede ontmoeting op een wereldkampioenschap voetbal tussen deze twee. De eerste was op het WK in Amerika, in Orlando. Toen werd het 2-1 door doelpunten van Dennis Bergkamp en Brian Roy. Gek genoeg hebben Nederland en Marokko helemaal niet zo heel vaak tegen elkaar gespeeld. Twee keer won Oranje, één keer won Marokko. De andere wedstrijden waren vriendschappelijk. Dat is dit alles behalve. En Sampaio, die ervaren Braziliaan die twee wedstrijden van het Nederlands elftal floot in Qatar, heeft aangegeven in alles. Ik hou jullie in de gaten, want het is mij wel duidelijk dat het moet gebeuren vanavond. Als scheidsrechter moet ik ook 100% geconcentreerd zijn. Het is goed dat deze ervaren man op deze wedstrijd is gezet. Dat heeft de eerste 13 minuten wel duidelijk gemaakt. Er wordt gepraat en weer gaat het denk ik om het tenue waar iets over wordt gezegd. Wat zojuist ook werd gewisseld bij Riyad, die man van Crystal Palace. En nu gaat de bal over de zijlijn. Er is wat consternatie aan de zijkant. En op de vierde official, daar zijn ze mee aan het praten. Koeman is aan het praten met de officials aan de zijkant. De coach van Marokko is aan het praten met de mensen daar. Ook daar kennelijk de spanning hoog. Het heeft ermee te maken dat het shirt van de centrale verdediger, de linker centrale verdediger Riyad van Marokko, helemaal is doorgescheurd. En dat is een probleem, maar er is geen tijd om het te wisselen. Hij heeft overigens al één shirt gewisseld. Is er nog wel een shirt, kan je je afvragen. Hoeveel heb je er mee in het wit? Want Marokko speelt in het wit en Nederland in het oranje. De bal is aan de rechterkant van het veld in het bezit van Nederland met Van Hekken, die hem geeft aan Van Dijk. Wandelvoetbal. Voetbal met het brein en af en toe met het hart. Zoals je wel vaker ziet in de knock-out fase van een wedstrijd. Pas als een wedstrijd echt losgaat, dan gaat het om de emoties, om de passie. Hier wordt er in deze openingsfase ook naar elkaar gekeken en wordt er gevoetbald met het hoofd. Van Hekken heeft de bal en geeft hem naar het middenveld, naar Frenkie de Jong. Die wordt opgejaagd door Saibari. Maar Saibari stapt in en Van Dijk geeft hem gelijk mee aan de Jong, die nu van Saibari af is en halverwege de helft van Marokko is aanbeland. Frenkie de Jong geeft hem aan Van Hekken. Van Hekken heeft wat moeite met de aanname, maar geeft hem daarna snel door naar Dumfries. 5 meter over de middenlijn aan de rechterkant van Dijk. En een driehoekje met de Jong. Het is wel jagen wat Marokko probeert, maar zonder enig resultaat. Want als Unai de enige is die probeert gas te geven richting de bal en druk te zetten, raakt niemand daar. van in de war aan de Nederlandse kant. Nederland moet wel oppassen met het rondspelen. Dat als Marokko komt, dat het niet te gemakzuchtig is. Het is tot nu toe wel nauwkeurig. Het inspelen van Van Hekken. Van Hekken op Gravenberg, die goed draait. En daar is een diepe bal van Gravenberg. Somerville is aan het lopen. Somerville. En die gaat er niet in. Oh. Dat heeft Nederland niet goed uitgespeeld. En nu gaat er alsnog een vlag omhoog voor buitenspel. Voor Somerville, onze snelste man, ineens weggestuurd. Dat is wat Nederland toch goed doet. Wachten. En dan de diepe paas op Somerville, die inderdaad net buiten spel staat. Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Brobbey stond in het midden, maar Somerville krijgt de bal net niet lekker mee. En Brobbey loopt die bal dan uiteindelijk voorbij. En daarmee heeft Nederland de kans niet goed genoeg ingeschat om hem af te maken. Ook omdat Bounou het goed doet. Maar nogmaals, de vlag was al omhoog voor buitenspel. Weghorst stond er bijna in het veld om te juichen. Koeman begrijpt niet dat Nederland dit om zeep helpt. En ondertussen is de volgende shirtwissel daar. Misschien dat ze er snel eentje uit de FIFA fanshop hebben gehaald hier bij Marokko. Want die is er hier. En nogmaals, ze zullen toch niet 10 shirts mee hebben van deze nummer 18 van Riyad. Ik denk dat hij er nu wel doorheen is. Brobbey heeft de bal en geeft hem aan. Gakpo, aan die kant is Nederland nog niet zo heel veel geweest. Maar Van de Ven is mee en Brobbey was mee. De bal tussendoor op Brobbey valt net niet goed. Brobbey zegt tegen de scheidsrechter op blijven letten. Want ik werd vastgehouden door Issa Diop. Maar de scheidsrechter is niet van plan daar ook nog voor te fluiten. Nederland heeft de bal en schuift op. Met Ake en met De Jong. Dit is wat we kennen van Nederland. Japan, Nederland nu voor het eerst toch behoorlijk diep op de veldhelft. Met z'n allen op Verbrugge na van Marokko. En het is Ake die inschuift op Mickey van de Ven, geeft hij hem naar de linkerkant. De linkerkant wordt nu verlaten voor een bal op Frenkie de Jong. En dan zijn we dus beland op de as van het veld. Frenkie de Jong geeft hem aan Jan-Paul van Hekken. Van Hekken richting Brobbey. Brobbey ligt. Wat is daar gebeurd? Brobbey zegt dat hij wordt aangepakt. Maar ook Brobbey geeft al een aantal keer aan nu richting de scheidsrechter dat hij de duels die hij aangaat ook af en toe onreglementair aangaat. Niet van zijn eigen kant, maar van de kant van Marokko. Riyad zou iets hebben gedaan met zijn nieuwe shirt. Maar Brobbey krijgt geen vrije trap. Het balbezit overgenomen door Marokko. Het is nu toch een schaakwedstrijd aan het worden in de eerste fase. Tot de drinkpauze die straks gaat komen. We zitten in de 19e minuut. Kansen hebben we nog niet gezien. 1 doelpoging in het voordeel van het Nederlands elftal. Maar het is er nog niet één geweest waarvan we allemaal achterover vallen. Of waarvan we ons bed uitgaan, denk ik. Ergens in Nederland of op het matras staan te springen. Of een kussengevecht beginnen. Daar moeten we nog op wachten. Het balbezit is voor Marokko aan de rechterkant van het veld. Waar natuurlijk dus Hakimi en Brahim Diaz rustig afwachten. Hakimi paast hem nu door. Maar dat is veel te makkelijk voor Van de Ven. Maar dat gaat toch niet goed voor het Nederlands elftal. Omdat Van de Ven zich daar toch laat wegzetten. En dus krijgen we een hoekschop. Hoekschoppen tegen het Nederlands elftal zijn een probleem gebleken dit toernooi. 2 keer werd er gescoord door de tegenstander. Japan deed het en Tunesië deed het. Nu moet Nederland zorgen dat het niet gebeurt in deze wedstrijd tegen Marokko. Hier komt de eerste hoekschop van Marokko. Hakimi trapt en bij de eerste paal had het weer zo kunnen zijn. Maar wij hebben gelukkig Bart Verbrugge. Die voorkomt niet nog een goal uit een hoekschop. Het schot van afstand gaat vervolgens over. Even allemaal naar Bart Verbrugge toe. Dat heeft Van Hekken door en de rest ook. Want dit verdient een pluim. Het gaat weer bijna mis bij de eerste paal. Verbrugge slaat die bal als een volleyballer weg uit zijn doel. Een kopbal van El Ainaoui. Maar gelukkig gaat hij er niet in. Verbrugge, let op. Nederland, oh Nederland. Als je kampioen wilt worden zoals in het prachtige lied, dan moet je wel blijven opletten bij hoekschoppen tegen. Want dit gaat te vaak mis. Nu gaat het mis, maar toch net niet helemaal mis. Gelukkig maar. Het geeft Marokko wat kracht. Bal wordt gespeeld op het randje van het 16 meter gebied. Dat heeft de scheidsrechter gezien. Dus gaat het spel door en weer Verbrugge. Bart Verbrugge. Bart van beton op het schot van Hakimi. 2 kansen nu voor Marokko. En Verbrugge laat zien dat hij zijn vorm te pakken heeft van die wedstrijd in Berlijn tegen Turkije op het Europees kampioenschap. Toen was hij ook zo goed. Haalde hij alles eruit. Nu eerst die hoekschop. En nu die geweldige redding op het schot van aanvoerder Hakimi. Nederland onder druk in deze fase van de wedstrijd. Volgende hoekschop wordt wel weggekopt. bij de eerste paal door Frenkie de Jong. Maar het is nu opletten geblazen. Twee gigantische alarmsignalen zijn er nu afgegeven en zijn er afgegaan voor het Nederlands elftal. Marokko is echt begonnen aan deze wedstrijd. Saibari. Saibari aan de linkerkant van het veld. Geeft hem breed. Zo gaat de bal naar de as van het veld. Veel mee van Marokko in het 16 meter gebied. Waar Ake net genoeg doet om hem weg te krijgen. Een counter zit er helemaal niet in. Drinkpauze komt eraan. Laat het maar snel zijn. Laten we snel die drinkpauze, die geweldige drinkpauze waar iedereen voorstander van is. Laat die snel komen, want het gaat even niet goed in deze minuten. Ik denk dat zelfs Van Dijk zegt, nou dat zou nu wel goed uitkomen als we een drinkpauze zouden hebben. Want Nederland moet even zich herpakken. Marokko valt aan en Marokko jaagt op de voorsprong naar twee grote kansen. Volgende bal het 16 meter gebied in, die gaat er overheen. En die gaat er ook langs en die laat Somerville rustig over de zijlijn rollen. Sampaol kijkt op zijn horloge, ziet 22e minuut en laat het verder gaan. Nee, laat het niet verder gaan. We gaan drinken, we gaan even drinken. En Nederland zal het nodig hebben na die twee kansen. Maar gelukkig was daar Bart Verbrugge.
1: Ja, Leonne, Bart Verbrugge volgens nog de held van Oranje.
2: Zo, vooral, eigenlijk alle tweede reddingen. Ik wou zeggen die laatste, maar die was zo hard, dat schot van Hakimi. Die bal stuitte er zo heel licht nog op en dan kon hij vol op zijn slof nemen. Maar ja, fantastisch gekiept van Verbrugge.
1: Ja, in een fase, Robert, waar we toch zien dat Marokko het initiatief neemt en de kansen creëert.
3: Ja, Marokko versnelde op een gegeven moment. En dan zie je dat Nederland piept en kraakt onmiddellijk. En dat vind ik toch wel verbazendwekkend. Omdat we kiezen voor een vijfmans verdediging. Je kiest voor wat geslotener spelen.
1: Je denkt, je bouwt wat in zo.
3: Ja, dan mag je ook verwachten van dit elftal dat ze een tempo eruit kunnen halen. En daar worden we gewoon verrast.
1: Is het toch weer gewoon het euvel dat het defensief gewoon toch niet zo sterk is bij Oranje?
3: Nou kijk, op het moment dat je met deze opstelling speelt, dan weet je dat je al weinig druk kan zetten op de tegenstander. Dat het in ieder geval niet heel vaak gaat gebeuren. Of je krijgt mensen vanuit de laatste drie die echt ver door moeten gaan stappen op het middenveld. Nou, dat is niet hun natuurlijke habitat om daar te komen. Dus dat zullen ze niet zo heel snel doen. Nee. Maar op het moment dat je dan compact speelt, en dan kan je het heel klein houden. Maar daar zijn we ook niet scherp genoeg in.
2: Nee. Dus, daar zijn we ook niet goed in.
3: Nee, absoluut niet. We hebben natuurlijk geen slagers in het elftal. Kijk, als je een Paraguay vanmiddag ziet spelen, ja, die geven echt 0,0 weg.
1: Met het mes tussen de tanden. Ja. Wat trouwens al opviel in die eerste helft, dat werd verwerkt op enig moment wel tot een soort schaakwedstrijd. Maar de intensiteit en de emoties, het werd opgefokt.
2: Ja, zeker. Na een paar minuten was het echt een geweldig gevecht al. En met een moment tussen Van Hekken en Saibari. Ja. Dat was echt een topduel. Vervolgens verderop op het veld in de hoek werden er twee slidings tegelijk ingezet. Volgens mij was het op Somerville, als ik het goed herinner. Ja, het is meteen volle kracht vooruit. En ook heel vinnig naar elkaar. Ook Van Hekken en Saibari weer een momentje daarna. Dus ja, de spanning zit er volop. Maar intensiteit ligt hoog. Dus dat is voor ons natuurlijk hartstikke leuk.
3: Duel met Brobby ook.
1: Ja, ook.
3: Legt erg veel op de grond. Het idee dat hij wat last heeft van zijn enkel ook. Maar daar zijn ook oorlogjes worden daar gevoerd. Ja, ik zag overigens Koeman uit mijn ooghoek net eventjes heel duidelijke tactische aanwijzingen geven tijdens deze ideale waterbreak.
1: Ja, die hadden ze even nodig.
3: Ja, nee, maar hij zet het wel even kort weg van, ja. Oké, jongens, centrale blijven spelen.
1: Ja, zware rol natuurlijk voor die scheidsrechter nu. Want ja, wanneer ga je beginnen met kaarten geven?
3: Nou ja, ik heb nog geen overtredingen gezien waar kaarten nodig waren.
1: Nee, maar je wil op een gegeven moment natuurlijk ergens wel een grens trekken van jongens, eventjes chill.
3: Nou, laten we hopen dat het niet te snel komt.
1: Precies. Ja. Wat zal Koeman zijn manschap hebben meegegeven, Leon?
2: Nou ja, dat het inderdaad, als je dan compact staat, dat je ook moet ingrijpen en dat je het compact moet houden. Want ik zag nog steeds een bal door de linies heen. Terwijl het zo klein staat, kan alsnog Saibari worden ingespeeld. Maar dat heeft te maken met wat Robert net zegt. Dat je dus, je kan geen druk vooruitzetten. Maar ik zie dat we weer gaan beginnen.
1: Ja, het drinken is voorbij. De tactische wijzigingen of de tactische tips zijn doorgegeven door Koeman. En de wedstrijd hervat Nederland-Marokko, Jeroen.
0: Het was ook een Koeman die duidelijk maakte, blijf er kort op zitten met een vuist in een vlakke hand aan het rammen. Als Nederland er misschien nu vandoor probeert te gaan, maar Marokko ertussen zit en ook Frenk de Jong de bal niet in Nederlands bezit kan krijgen. Drie doelpogingen nu gezien voor Marokko, twee levensgevaarlijke, een kopbal en een schot. En Nederland wacht nog op de eerste echt grote kans in deze wedstrijd. die er absoluut om gaat. Een absolute topwedstrijd is ook qua spanning. Dat is overal voelbaar en overal merkbaar hier in het stadion. En ondanks het feit dat het bij u diep en diep en diep in de nacht is. Ongetwijfeld ook in alle cafés die wel open zijn. En waar er ook gekeken wordt. Het is puntje van je stoel. Het is trillen, bibberen en beven tot nu toe. Het is het balbezit voor Marokko, voor Mazraoui. Binnenkant gezocht door Marokko. Snelle omschakeling. En Nederland wil met het balbezit, als het de bal krijgt, echt zo snel mogelijk. Het liefst in de eerste en anders in de tweede paas naar voren. Om de raketten die we voorop hebben te lanceren. Volgende moment. Wat is daar gebeurd? Van Hekken. Wat is daar gebeurd? Nederland woest. Van Hekken licht. Wat is daar gebeurd? Unai. Wat heeft hij gedaan? Sampaio heeft het niet gezien, de scheidsrechter. Maar hij heeft een Colombiaanse VAR. En daar is iets gebeurd. Koeman ook woest. Koeman ook woest. Wat is er aan de hand? We hebben nog geen herhaling gezien. Nu wel. Ja, hij knalt erin. Hij springt door. Even voor de duidelijkheid. Dit is geen rode kaart. Dus het blijft gewoon 11 tegen 11. Maar hij swingt wel met die arm. En ik zeg wel dat het geen rode kaart is. Maar er zijn ook scheidsrechters die zullen zeggen, als hij iets meer swingt, dan doet hij het wel expres. Dit was dusdanig verdekt. Dit was dusdanig slim. Je kan het ook vies noemen, maar slim gedaan. Want hij wilde zijn tegenstander raken. Dat de videoscheidsrechter zal zeggen, hier blijf ik verder vanaf. Koeman zegt, dit is toch gewoon een elleboog. Maar omdat die arm niet echt aan het zwaaien is naar achter, blijft een videoscheidsrechter op het moment dat de scheidsrechter dit mist hier vandaan. Het maakt duidelijk hoe er naar elkaar wordt gekeken. Het maakt duidelijk dat alles uit de kast wordt getrokken in deze wedstrijd om hem te winnen. Niet alleen voetbal, maar ook de duels. En ook als het moet, diep over het randje gaan. Van de Ven onderschept de bal, maar kan zichzelf niet lanceren. De bal gaat naar de andere kant. Dumfries moet daar het duel aangaan. En verliest dat het balbezit is voor Marokko met Mazraoui. Mazraoui speelt hem naar Unai. Unai naar de linkerkant. Dat is een goede aanval van Marokko. Voorzet is ook goed. Bij de tweede paal is Hakimi net te laat. Gelukkig heeft Hakimi te laat in zijn agenda gekeken. Omdat hij anders had gezien dat hij daar net 10 seconden eerder aanwezig had moeten zijn. Dan was hij op tijd op de afspraak. Nu mist hij de bal die scherp was vanaf de zijkant van El Ghanous. Want het was een prima voorzet vanaf die linkerkant. Marokko is beter in deze fase van de wedstrijd als het gaat om de aanvallende momenten. Nederland komt er in de omschakeling nog niet aan te pas. Maar Nederland heeft natuurlijk maar één moment nodig. Want het leunt gewoon naar achteren. Het is een keuze geweest om het zo te doen. Alleen het heeft nog niet in de omschakeling kunnen counteren. Er is nog niemand weggestuurd op dat moment na Van Somerville. Saibari knokt richting de bal. Echt het randje wordt opgezocht door beide elftallen nu in deze fase. Wat meer door Marokko. En die scheidsrechter Sampaio gaat echt niet heel lang meer wachten totdat hij ergens een keer een kaart gaat uitdelen. Dat weet ik zeker. Want anders gaat het helemaal uit de hand lopen. Nederland heeft het balbezit met Cody Gakpo. Die de bal nog niet heel veel heeft aangeraakt. Het meest interessante duel natuurlijk als Hakimi wel op zijn positie staat. Is daar veel weg. Maar als hij Gakpo tegenkomt. Die topspeler Hakimi tegen topspeler Gakpo. Dan kunnen dat natuurlijk hele aardige duels worden. Het balbezit is aan de andere kant. Bij onze rechtsback. Die altijd zo belangrijk is op grote toernooien. Denzel Dumfries. Dumfries geeft hem aan Somerville. Somerville terug. Zo speelden Van Hekken en Van Dijk de bal naar elkaar toe. En wat opvalt is dat Van Dijk ontzettend aan het coachen is naar de mensen voor zich in de as. Omdat hij de bal daar wat meer kwijt wil. Maar die as, daar is en weinig aanbod en wordt goed afgeschermd. Dus een crosspaas niet op maat. Nee, aan de bal. Aan de bal is het tot nu toe onvoldoende. Dat wat Nederland laat zien in deze minuten van de wedstrijd. We zijn bijna een half uur onderweg. Nederland 0, Marokko 0, spanning 100%, misschien wel 200% kansen voor Marokko. Beste bij Nederland. En dat zegt ook iets Bart Verbrugge. Want die heeft Nederland op de been gehouden bij twee momenten voor Marokko. Het balbezit is nu voor Mazraoui. Die dus de linksback is aan de Marokkaanse kant. Want aan die andere kant hebben ze Mazraoui of hebben ze Hakimi. Hakimi wil hem nu graag hebben. Diaz ook. Het gaat naar de andere kant. Ja, veel beweging hoor. Uit het centrum. Saibari nu weer links. Saibari heeft hem. Saibari gaat het 16 meter gebied in. Saibari gaat kijken of hij kan uithalen. Maar heeft ruzie met de bal. En komt Somerville tegen. Die ook zijn verdedigende werk doet. En Somerville wordt dan neergelegd. Terwijl hij juist vandoor is. Door Saibari. We kijken naar de rechterhand van Sampaio. Of die rechterhand misschien zijn rechterborstzak ingaat. Daar zitten gele en rode kaarten. Een gele kaart had hier gekund. Want het is ook het onderbreken van een veelbelovende counter. Dat wat Saibari doet bij Somerville. Want er waren er nog een hoop van Marokko. Maar toch, als Somerville de bal eenmaal heeft, weet je het maar nooit. Het is een nuttige overtreding van Saibari voor Marokko. En het betekent dat de gele kaart op zak wordt gehouden nog altijd in deze wedstrijd in Monterrey in Mexico. Waar Nederland het nog niet voor elkaar krijgt om echt dominant te worden in deze wedstrijd. Het balbezit is 45-45. Want we hebben er ook een soort middengedeelte dat de bal vrij is tussen zitten tegenwoordig bij de percentages. Zo heeft Nederland zich wat dat betreft wat teruggeknokt in deze fase. Maar oh, wat is het moeilijk voor Nederland om aan de bal van achteruit iets creatiefs te doen. En dus spelen ze elkaar voortdurend toe. Nu gaat hij weer naar Ake op de middenlijn. Gaat terug naar de as, naar Van Dijk. En die speelt hem dan naar de rechterkant. Naar Van Hekken. Van Hekken nu 10 meter over de middenlijn. Heeft Dumfries bij zich gekeerd. Want het is daar druk. En geeft hem aan Frenkie de Jong. Frenkie scant ook over zijn rechterschouder, over zijn linkerschouder. Geeft hem dan naar Gravenberg. Gravenberg ziet ook dat heel Marokko compact terug is. Met 5 man nu ook op 1 lijn achterin. Marokko verdedigend ten opzichte van Somerville die aan de binnenkant staat. En Brobbey in de punt. Ook Gakpo is helemaal naar de binnenkant gekomen om ruimte te creëren voor Mickey van der Ven. Van der Ven krijgt de bal nu aangespeeld door Ake aan de linkerkant van het veld. Dus halverwege de helft van Marokko is Nederland nu met Frenkie de Jong op de as nu. En we gaan naar de rechterkant van Hekken. Nederland schuift op. Wat dreiging. Nu wat meer dreiging van Nederland. En wacht is misschien op een combinatie of op een voorzet of op een loopactie achter die laatste linie. Zodat Nederland ook iets kan doen in het 16 meter gebied. Hier komt die paas. Maar Dumfries staat buitenspel. Valt om. Scheidsrechter kiest ervoor om de vrije trap te geven aan Marokko. Omdat het voordeel er niet echt kwam. We kijken naar de klok. Daar staat op. 33 minuten. Koeman doet hetzelfde. Kijkt ook naar zijn klok, naar zijn horloge. Aan zijn linkerarm een horloge. Aan zijn rechterarm zit een bandje. Waar hij als hij zou willen aan het einde van de dag met zo'n app op gaan kijken hoeveel stress hij heeft gehad. Hoe het zat met alle gezondheid in zijn lijf. Dat zal ongetwijfeld ook hoog uitslaan op de meters. Want spanning is er aan de zijkant en binnen de lijnen en op de tribunes hier in Mexico. Waar het heel langzaam nu, het wat later op de avond wordt, het is 7:55, ook een beetje afkoelt. En dat is prettig voor de 22 op het veld in deze kuil, in dit stadion van voornamelijk aluminium en ijzer. Balbezit komt voor Nederland nu, want Verbrugge heeft de bal opgeraapt in zijn eigen 16 meter gebied. En heeft hem gegeven aan Nathan Ake. Ake op Frenkie de Jong. Frenkie de Jong op de eigen helft nog altijd. Wandelt nu zelf de middencirkel in. Heeft de bal afgegeven aan de linkerkant. Aan Nathan Ake. Ake geeft hem aan Gakpo. Gakpo geeft hem terug naar Van Dijk. Van Dijk met een lange paas. Een paas die lang onderweg is. Prachtig wordt aangenomen door Dumfries. Hier is Somerville. Somerville in het 16 meter gebied. Nou, gooi die bewegingen eruit. Gooi die heupen los. Je bent niet voor niks in Mexico. Waar ze zo graag zien dat iedereen danst. Dat deed hij hier even met de bal, Somerville. Maar niet genoeg om er doorheen te komen. Nu toch alsnog. Dumfries komt de kans aan. Gakpo te afwachtend. Iets scherper Marokko. Nederland moet even een beetje bijschakelen. Want Hakimi had het doorzien. En is eerder bij de bal dan Cody Gakpo. Daar was even Somerville in het 16 meter gebied. Maar ja, 2-3 verdedigers om hem heen. Dat is lastig. Wat voor dans je er ook uitgooit. Of het nou een tango is. Of een samba. Het lukte even niet. Niemand wilde meedansen. Scheidsrechter kijkt. En lijkt te zeggen. Er is iets gezien waar de VAR naar moet kijken. Wat heeft de VAR dan gezien? Waarom hij het spel nu stillegt? Is er in het 16 meter gebied hens geweest. Dumfries heeft hem geschept. Ja, het is lastig te zien, maar er zit een chip in de bal. En als die chip zegt de bal is tegen de arm gegaan, dan zou je wel eens een gekke scheidsrechter kunnen hebben die zegt ja, dat is genoeg. Maar ik moet eerlijk zeggen, hoe graag ik ook zou willen dat Nederland een penalty krijgt in deze wedstrijd. Dit was wel echt een cadeautje geweest. En dat cadeautje komt dus ook niet. De VAR zegt, we gaan door. Geen penalty voor het Nederlands elftal. We hebben te gaan in deze eerste helft. Nog 10 minuten plus de 3 van de waterpauze. En dat betekent dat we na het laatste deel heel langzaam toekruipen in Mexico, hier in Monterrey. Naast die prachtige berg waarvan we het laatste puntje zien uitsteken boven het stadion van Hekken. Met een crosspaas richting Gakpo. Daar komt Nederland niet aan. Brobby let op en geeft Nederland de bal terug. Dat is goed gedaan door Brian Brobby. Dumfries aan de rechterkant tikt hem tegen een verdediger aan. En we krijgen een hoekschop voor het Nederlands elftal. Hoekschop nummer 2. De eerste leverde niet zoveel op. Nu vanaf de andere kant. En ook vanaf de andere kant, vanaf rechts, gaat Somerville, de kleinste van het stel, de hoekschop nemen. Het zal dus een uitdraaier worden. Hier komt de Nederlandse luchtmacht. Hier komen die lange F-16's van Nederland. Van Hekken, Van Dijk, Van de Ven, Dumfries, Gakpo. Ik zou zeggen, vlieg en stijg op tot grote hoogtes bij deze hoekschop van Somerville. Dan zou er iets moois kunnen uitkomen. Somerville met de hoekschop. Die valt bij de tweede paal. Er wordt gekopt. Maar die kopbal wordt aangeraakt. Het was Denzel Dumfries die inderdaad hoog opsteeg. We krijgen een nieuwe hoekschop. Dus kan er misschien nog iets uit ontstaan. Nederland heeft er veel tijd in gestoken. Scoorde via Van Hekken. Dat was een hoekschop vanaf de andere kant tegen Tunesië. Het is de 37e minuut. Op zoek naar geluk in de lucht. Op zoek naar de lange mannen. Van de Ven, Van Dijk, Van Hekken, Dumfries. Ze komen allemaal inlopen vanaf de strafschopstip. Bij deze hoekschop van Somerville. Die valt onder Van Dijk door. En er is pijn zo te zien bij Van Hekken. Die ligt, maar moet opstaan in het 16 meter gebied van Marokko. Het wordt opgelost door ons slot. Ons hangslot. Het is een prettig hangslot om te hebben op je deur. Er komt niemand doorheen. Frenkie de Jong. Heel veel bloed. Het bloed stroomt uit het hoofd van Van Hekken. Die moet naar de kant. Die kan zo niet door. Die heeft een hele stevige wond op zijn hoofd. Zijn mooie blonde Zeeuwse haardos is rood geworden. En dat betekent dat hij naar de kant moet om behandeld te worden. Want dat ziet er niet prettig uit. En het is iemand met een uitermate hoge pijngrens. Hij mag natuurlijk vanwege een hoofdblessure gaan liggen. En dan moet iets gebeuren. Dan kan er volgens mij van alles uit de tas komen. Lijmen, knippen, plakken. We gaan zien wat er nu gebeurt. In ieder geval een lange blessurebehandeling. Dus even horen hoe jullie aankijken tegen deze eerste 38 minuten.
1: Ja, 38 minuten waarin wellicht geen hele grote kansen voor Nederland zijn gezien. Maar wel een hoop is gebeurd. Heb je het idee dat Leon Nederland wat meer grip op de wedstrijd aan het krijgen is?
2: Ja, na die drinkpauze vind ik wel dat ze iets meer grip hebben. Zijn ook iets meer aan de bal. Marokko is er niet meer zo gevaarlijk uitgekomen als die fase voor de drinkpauze. Een aantal corners natuurlijk. Je hoopt steeds dat Nederland daar gevaarlijk in kan worden. Ja. Lijkt dat er ook wel steeds op. Maar ja, het is allemaal, ja, ze komen niet tot echte kansen. Ja, Brobby staat helemaal geïsoleerd daar met heel veel spelers om hem heen. Je ziet dat Gakpo steeds meer gaat zwerven. Steeds meer als een soort extra team komt om wel een keer aan de bal te komen. Mm-hmm. Maar het is moeilijk om echt om de voorhoede aan het werk te zetten. Dus vooral aan de rechterflank lukt dat.
1: De hoop van Koeman was dat hij Frenkie wat meer ruimte kon geven. Dat hij wat meer beter tot zijn recht kon komen. Is dat er een beetje uitgekomen, vind je, Robert?
3: Nee, vind ik niet, nee. En kijk, Marokko speelt met twee zessen die altijd voor Brobby spelen nog. Dus dat houdt in dat je Brobby heel moeilijk kan bereiken. Maar dat houdt ook in dat wij moeten proberen om in ieder geval ons middenveld sterk te houden. En dan zou Frenkie de Jong eigenlijk 10 meter hoger moeten gaan spelen. Dus wat meer richting de goal van Marokko. Ja. Zodat je daadwerkelijk dreiging kan krijgen. Want dan moet er iemand uit gaan stappen. Dat gebeurt nu niet. Frenkie de Jong speelt nu, ondanks dat we met 3 verdedigers opbouwen, speelt nog steeds erg dicht bij zijn eigen laatste linie. Waardoor je nooit die extra man aan het creëren bent.
1: Ja. Jeroen, wat werd het? Lijmen, nieten, hechten, wat heb je gezien? Medisch bulletin.
0: Nieten. Oh, het werd nieten, dicht geniet. Maar hij ziet eruit nu, Van Hekken, die naar de zijkant is. Alsof hij 3 rondes in een kooigevecht achter de rug heeft. Overal bloed op het hoofd, bloed in de haren. bloed op de borstkas. Het wordt nu snel nog even eruit gehaald met wat water. Ik neem niet aan dat ze shampoo hebben aan de zijkant bij het Nederlands elftal. Dus of het er helemaal uit gaat, dat gaan we zo direct zien. Nederland even met 10, maar het valt wel aan met 10. Dan is het de bedoeling dat je de bal niet kwijtraakt. Dat gebeurt nu wel. Van Hekken wil graag terug het veld in. En dat wordt nu toegestaan. Een hoofdblessure, dan mag het. Hoef je niet te wachten op het moment dat je naar de zijkant bent gegaan voor een behandeling. Hij is met de spons behandeld. Hij is dichtgeniet. Nog geen tulband. Dat is ook altijd mooi, zo'n tulband. Maar dat is niet nodig in deze fase van de wedstrijd die richting het rustsignaal gaat. Maar we gaan straks dus een bord krijgen met heel veel minuten extra tijd. Zouden er zomaar een stuk of 6, 7 kunnen zijn. 4 nu nog. Officieel op de klok. En het is een match momentum diagnose die we nu zien op de schermen voor ons. Maar het is vooral Marokko dat kansen heeft gehad. En Nederland nog niet. Maar Nederland heeft zich wel weer wat teruggewerkt in de wedstrijd. Na die enorme schrikmomenten. En Bart Verbrugge, die voorkwam dat Nederland op achterstand staat in de slotfase van deze eerste helft. De bal gaat over de zijlijn. En dus kan Marokko gaan gooien. Inderdaad, we zien dat Van Hekken echt, die heeft echt zo'n plakkaat bloed gewoon op zijn hoofd nog. En je gaat ook niet douchen in de rust natuurlijk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal gaan oplossen. Het kan als je hier uiteindelijk gaat winnen natuurlijk heldhaftige en geweldige plaatjes opleveren. We weten nog hoe Jan van Halst ooit het kampioenschap met Ajax vierde. Met een band om zijn hoofd ergens in Nijmegen. Een foto voor het leven. Laten we hopen dat dat bij Van Hekken ook het geval is. Aan het einde van deze avond. Dan maakt het er helemaal niet uit hoe je eruit ziet of hoe je erbij loopt. Als je maar uiteindelijk verder mag in het toernooi naar Houston. Naar de wedstrijd tegen Canada.

Als je maar uiteindelijk verder mag in het toernooi naar Houston. Na de wedstrijd tegen Canada. Er valt helemaal geen pijl op te trekken waar het naartoe gaat. Zo diep in de Nederlandse nacht. Het is bijna 16:45 bij u in Nederland. Het is hier in Mexico bijna 18:45. Als een welkom vleugje wind nu zijn intrede doet hier in het Mexicaanse stadion. Balbezit voor Nederland achterin. Met Ake. Ake naar Van Dijk. Hier is Van Hekken. Van Hekken met een goede paas op Somerville. Somerville kan net niet aannemen. Maar het verdedigen van Marokko is ook niet echt goed. Het wegkoppen daarna van Masraoui. Frenkie brengt hem opnieuw het 16 meter gebied in. Dumfries. Nee, Dumfries net niet weggehaald. Op het laatste moment zijn ook krijgers hoor. Die van Marokko die als Nederland dan in het 16 meter gebied is er gelijk bovenop zitten. Somerville wil langs de dribbelen. Somerville krijgt hem naar de linkerkant van de Ven. Schieten van de Ven. Oh! Wat een redding van nu. Bounou aan de andere kant. Daar was Mickey van de Ven met een kanonskogel richting het Marokkaanse doel. Hij gooit alles in dat schot. Houdt voluit tegen de bal. En Bounou trekt die linkerarm van hem. Die machtige arm. En die arm gaat omhoog. En uiteindelijk is het de rechterarm die hem eruit tikt. De doelman van Marokko nu met een uitstekende redding. Eerste kans genoteerd. Uithaal van Mickey van de Ven. Wachten op meer. Want er komt natuurlijk een hoekschop. Wachten op meer. Het zou misschien kunnen. Hoekschop nummer 4. Het wordt een inswinger. Zo'n inswinger waar Van Hekken wel raad mee wist. Tegen Tunesië. In Kansas City. Hier komt de hoekschop van het Nederlands elftal. Heel veel duw- en trekwerk. En er valt er nu ook één om. Vandaar dat de scheidsrechter zegt. Ja, we gaan echt geen hoekschop nemen op het moment dat jullie daar met z'n allen zo aan het duwen zijn. Het is Riyad die ligt. Brobby. En Van Dijk. Van Dijk kan erom lachen. Van Dijk staat vlak bij de keeper. Hier komt de inswinger van Somerville. Van Dijk vlak bij de keeper. Dat is een goede inswinger. Bounou heeft er moeite mee. Maar ja, de scheidsrechter zegt, ja, nu ben ik het wel zat. Ik heb het allemaal wel gezien. Dat duwen, trekken, duwen, trekken. Hij zegt wegwezen, wegwezen, zegt Sampao. Hier wil ik helemaal niets mee te maken hebben. Ate logo, tot ziens. Niks geen disculpen, niks geen sorry in het Portugees voor de Braziliaanse arbiter. Die zegt, ik heb besloten, dit is mijn oordeel. En nu hier moeten we het mee doen. Ook de captain van Nederland zal terug moeten naar zijn positie. Centraal achterin. We zien het gezicht van Ronald Koeman. Dat staat op zorgen. Dat staat op, hoe laat is het? Het is 45 qua minuten. En dat betekent dat we zo het bord met de extra tijd omhoog zien gaan. 6 minuten extra tijd toegevoegd aan deze intense eerste helft. Goed voetbal, niet heel veel. Stevig voetbal, ja. Echt knock-out voetbal, zeker. Spanning volop in Mexico tussen Nederland en Marokko. Eigenlijk is de wedstrijd zoals wel werd verwacht. Het houdt elkaar nu in ieder geval redelijk in evenwicht. Met wel net wat betere kansen voor Marokko. Maar Van de Ven heeft gelukkig ook iets teruggedaan voor het Nederlands elftal. Frenkie de Jong met een bal de diepte in. Afgeschermd die bal. En dan moet Nederland oppassen in de omschakeling. Hier komt Saibari. Ik noem de naam Saibari. En ik besef eigenlijk dat ik die tijd niet van mijn tong heb laten rollen. En dat is goed nieuws. Want na die openingsfase waarmee hij aan het worstelen was. En aan het knokken was met Van Hekken. Hebben we Ismaël Saibari niet zo heel veel meer gezien. En als je de beste aanvaller van de groepsfase aan de kant van Marokko niet ziet. Goed voor 3 doelpunten in elke duel. Scoorde die wel een keer. Dan is het prima. Saibari maakt een goal tegen Haiti, tegen Schotland en tegen Marokko. En er zat wat fraais tussen. Dat is tot nu toe nog niet uit zijn voeten gekomen. We zitten in de 47ste minuut van deze wedstrijd. We hebben op de klok nog 4 minuten aan blessuretijd. De bal is in het bezit van Marokko. Dat hetzelfde doet als Nederland. Het speelt hem achterin. Nu rond met Riyad die hem afgeeft. En zo via Bouadi gaat Marokko naar de rechterkant van het veld. Maar Nederland staat compact. En Nederland staat zoals het wil staan met 5 op een lijn. Alleen Saibari is degene die tussen die lijn staat. Tussen Ake en Van Dijk in. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Naar Hakimi. Hakimi gaat aan de wandel. Maar komt daar Gakpo tegen. Gakpo met een pirouette. Is goed gedaan. Maar daarna leeft hij toch in. En dan moet Nederland oppassen. Oeh, Saibari. Gladde noppen gelukkig. Gladde noppen voor Saibari. Want daar glipt de bal onderdoor. Net iets te hoog.

toch? Ja, hij geeft zelf aan. Centimeter, millimeter werk. Dat is maar goed ook. Nederland raakt de bal heel slordig kwijt nadat Gakpo het eerst goed doet. En slipper de slipper. Ingevette schoenen misschien van Saibari. Want daar glibbert hij net langs. Dat is prettig voor het Nederlands elftal zo vlak voor rust. Want het had een heel vervelend moment geweest om op achterstand te komen in deze eerste helft. Nu misschien nog een aanval. Gakpo kopt wel, maar krijgt hem niet bij een medespeler. Frenkie de Jong brengt Nederland terug in balbezit. Nu alsnog Van de Ven aan die linkerkant. En Frenkie gaat lopen. Frenkie doet die goed, maar wel met risico. Te veel risico. Nederland is de bal kwijt. Nederland is de bal kwijt. Van Hekken. Die heeft de bal geraakt. Dat geeft hij voordeel. De een naar de ander valt om. En dan komt er een schot. En het schot gaat over. Wat een chaos. Met uiteindelijk het schot van Unai. Dat over het doel scheert. En scheren, dat is ook wat Van Hekken deed. Die scheerde over de grasmat heen. Een frontale botsing, maar hij raakt de bal wel. Daarna valt als een toren ook nog Ake om. En gaat het schot over het doel. Wat een meesterlijke tackle van Van Hekken. Met het bloed dat langs zijn gezicht loopt. En daarna het schot dat dus overgaat. Wat een moment in deze wedstrijd. Nu weer voor Marokko, maar dus niet goed uitgespeeld door die aanvallende middenvelder die uiteindelijk de bal over het doel van Bart Verbrugge schiet. Verbrugge die de bal nu naar voren knalt. Het is nog 2 minuten in de extra tijd en ineens gaat Marokko weer naar voren. Saibari kaatst. Dan moet Hakimi oppassen samen met Brahim Diaz die hem nu heeft. Nog niet zo heel veel gezien. Die tandem aan die rechterkant. Het is voornamelijk Hakimi die hem heeft gehad. En nu dan El Ghanous. El Ghanous, combinatie is er met Hakimi. Nederland moet weer even terug. Met nog minder dan 2 minuten op de klok. Belangrijk nu om de kleedkamer te halen met die 0-0 stand. Nu tegen een tik oplopen. Van de Ven doet het niet handig. Die maakt een overtreding. En dat levert denk ik Hakimi en Marokko nog een vrije trap op. Een standaard situatie op een plek die mogelijkheden biedt om nog een voorzet af te leveren. Mickey van de Ven beklaagt zich bij de assistent die daar vlakbij stond. Hakimi is natuurlijk slim, tikt hem weg. Van de Ven houdt hem tegen, is obstructie, is een vrije trap. Veroorzaakt door Mickey van de Ven. Het wordt het laatste moment, denk ik, in deze eerste helft. Wij gaan de alarmbellen weer af. Misschien voor de mensen die hebben gedacht de wekker in de rust te zetten om de tweede helft te gaan zien. Er gaat misschien ook ergens thuis een wekker af. Laat de tv anders nog maar even uit. Anders is het niet lekker wakker worden als dit misgaat. Vrije trap voor Marokko. Iedereen hier op de tribunes pakt telefoons om het te filmen. Want dit zou natuurlijk het moment voor Marokko kunnen opleveren. Zo vlak voor rust. Nederland heeft er wat problemen gehad met standaard situaties. Vrije trap gaat langs het doel en er niet in. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat nou mogelijk? Dat vraagt Saibari zichzelf ook af. Hij vliegt langs de bal. Hij had hem alleen maar hoeven raken. En dan was het kassa geweest voor Marokko. Dat de betere kansen heeft in deze wedstrijd. Iedereen mist. En ook Saibari. Het is niet een beetje geluk voor Nederland. Het is een berg geluk voor Nederland. Maar ja, we zitten niet voor niets hier in dat stadion met zo'n schitterende berg ernaast. Een beetje van die berg af. En een beetje geluk voor het Nederlands elftal. Vlak voor rust. Pech voor Saibari. Want het blijft dus 0-0. 10 seconden nog op de klok. Met de lange bal het middenveld in van Verbrugge. Kan Nederland dan nog een keer? Brobby heeft het ontzettend moeilijk. Gaat er nu ook onderdoor. Brobby krijgt er nu wel mee. Brobby geeft hem mee. Dumfries. Voorzet Dumfries. Niemand hier een voet van Nederland tegenaan zet. Het is een beetje het verschil. Die eindpaas die net wat dreigender is aan Marokkaanse zijde. En frustratie bij Dumfries dat hier niets uitkomt. Het rustsignaal klinkt. Het is intens. Het is intensief. Het heeft veel van een absolute topwedstrijd. En gelukkig heeft Nederland Bart Verbrugge zelf een schot van de Ven. Het staat halverwege in Mexico. 0-0 tussen Nederland en Marokko.

0: in the dark, maar natuurlijk brandt op veel plekken in Nederland nog het licht. Want iedereen kijkt natuurlijk naar die wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat topaffiche. Kwam dat er ook uit, dat topaffiche, vond je, in die eerste helft, Leon?
1: Nou, qua voetbaltechnisch niet, maar wel qua intensiteit en qua duels. En uiteindelijk, ja, het was in ieder geval niet saai, zeg maar. Zeker in de laatste minuten ook nog echt wat hachelijke momenten meegemaakt.
0: Zo, chaos troef.
1: Ja, chaos, maar voetballend gezien niet. Maar ik zit wel te genieten, toch wel.
0: Ja, kijken we naar de kansenverhoudingen. Ja, van Nederland niet heel veel gezien als het echt gaat om de grote kansen natuurlijk. Ja, Van der Ven misschien met dat schot.
2: Nou, dat was wel een aardige poeier, moet ik
0: zeggen. Dat was een poeier, ja. Maar als je dan Marokko er tegenover zet?
2: Nee, die hebben de betere kansen gehad. Zeker die vrije trap van Hakimi, die voor de langs scheert. Tel je dan niet als kans, omdat hij uiteindelijk niet aangeraakt wordt. Maar Sabari komt mij echt een teenlengte tekort. Als hij hem aanraakt, zit hij erin. Die tel ik ook wel mee. Marokko is overal gewoon wat dreigender. Ondanks dat het echt wel een 50-50 wedstrijd is nog steeds.
0: Ja, het kan nog alle kanten op natuurlijk. Met Verbrugge als misschien wel de redder van Oranje op het moment.
1: Ja, zeker. Ja, Verbrugge met die twee superbelangrijke reddingen. Echt heel erg super knap gedaan. We weten dat dat ook precies de kracht is. Ik denk dat Van Hekken ook echt voorop gaat in de strijd.
0: Oh, nou.
1: Met het risico dat hij een kaartje pakte net met een echte keiharde ingreep. Echt zoveel risico genomen. Hij stapte in op het moment dat hij dacht, ja, de bal wordt iets te ver voor hem uitgespeeld. Maar als je hem niet had gehad, lag die hele flank ook open. Of je pakt een kaart, maar gelukkig allebei niet.
0: Ja.
1: Maar je ziet het letterlijk aan hem met nietjes in zijn hoofd. Dus het is echt vanaf minuut 1 zit hij in duels waar die echt klappen vangt. Ja. Maar dat heb je wel nodig, denk ik. Wij zijn natuurlijk, we hebben een team wat best wel netjes is over het
0: algemeen. Brave jongens, zeggen ze dan.
1: Ja, brave jongens. Daarom is een Quinten Timber ook mee voor een beetje grinta. En ja, vandaag is het Van Hekken die dat echt wel brengt.
0: Die zorgt voor de grinta. Ja. Ruud van Nistelrooy die stond bij die microfoon zo voor zijn halftime interview, zoals ze dat noemen.
3: Het is intens, het is een gevecht. Is dit hoe jullie het vooraf hadden voorgesteld?
4: Nou, je weet in zulke wedstrijden als knock-out is, dan wordt op scherpst van de snede gespeeld. Dan telt elke seconde. Zo staan we ook op het veld. Dat zie je ook aan beide kanten. Scheids laat soms heel veel toe, soms weer heel weinig. Dus dat is lastig om in te schatten wat hij gaat doen. Ik denk dat we de controle soms hebben, maar soms niet. Omdat we niet genoeg druk op de bal krijgen, eigenlijk ook als we laag staan. Maar over het algemeen biedt genoeg mogelijkheden om een tweede helft wat meer kapot te kunnen spelen.
3: Heeft de systeemwijziging, heeft dat gebracht wat jullie hoopten?
4: Nou, dat zal blijken. Zo'n eerste helft is toch aftastbaar bij de ploegen. Je voelt ook de luchtvochtigheid, de temperatuur. Je kan niet constant druk zetten. Dus vandaar ook dat we compact staan. En aan de bal denk ik wel dat het beter moet. Er moet meer tempo in, meer mensen overslaan, meer diepte om toch tot kansen te komen.
3: Tot slot, is er een scenario om dat nog te veranderen in de tweede helft, om weer op de oude manier te gaan spelen?
4: Zeker is dat de scenario, dat weten we ook. En dat is bekijken wat zo de wedstrijd nodig heeft straks. Maar daar kunnen we nu ook even op terugblikken.
0: Ruud van Nistelrooy, assistent bondscoach. Robert, het ging natuurlijk over die keuze van Koeman, hè, om met die vijf verdedigers te gaan spelen. En of dat zich wel uitbetaalt. Van Nistelrooy zegt, het is misschien nog wat te vroeg om te kijken, omdat er veel afgetast wordt. Maar wat vind jij hoe het uitpakt tot nu toe?
2: Ja, dat ligt eraan waar je de lat ligt.
0: Ja.
2: Als je deze wedstrijd ingaat om een ronde verder te komen, dan is het niet goed genoeg.
0: Dat is wel de insteek in de knock-out wedstrijd,
2: ja,
0: toch?
2: Dat lijkt mij ook. Dit is nog steeds een wedstrijd ingaan om te controleren.
0: Mm-hmm.
2: En dan maar te kijken wat het wordt. Dus dan moet je in de tweede helft ergens wel een keer wat anders gaan doen. Het Nederlands elftal neemt simpelweg nu het risico dat op het moment dat Marokko gaat scoren, en daar hebben ze al een aantal mogelijkheden voor gehad, dan hebben ze een serieus probleem.
0: Ja, want zie jij het omkeren op zo'n moment?
2: Nou, heel moeilijk, want daar hebben we eigenlijk ook niet per se de wissels voor. Dan kom je dus wel in de scenario's uit dat je Weghorst moet gaan gebruiken en Malen die erbij moeten komen. Maar dan zal je ook af moeten van die vijf verdedigers, waardoor je absoluut kwetsbaar gaat worden en juist in de kracht komt te spelen van Marokko. Ja. Dus ja, het scenario waar je 1-0 achter zou komen, dan heb je echt een serieus probleem.
0: Ja, wat valt jou op, Leon, als je kijkt naar hoe Nederland omgaat met die tactiek van Koeman?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in balbezit tegenpartij, dat ik best blij ben met hoe Nederland staat. Dat voor het eerst een beetje, dat er een organisatie staat waar wat moeilijker doorheen te spelen is. Dus ik ben in dat opzicht blij. En met geen doelpunten tegen kun je ook uiteindelijk verder komen, hè?
0: Ja, dat is nog alles mogelijk inderdaad. Want de ruststand bij Nederland-Marokko op dit moment is 0-0... in de 16e finales van dit WK-voetbal. We gaan er even uit voor het NOS-journaal. Zo dadelijk natuurlijk terug voor de tweede helft. Uitgebreid te horen hier op Radio 1.
5: NPO Radio 1.
6: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman en de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
0: Welkom terug. Het is nog rust bij Nederland-Marokko. Ruststand 0-0. Het wachten is dus op de spelers en wanneer die weer het veld gaan betreden. Tot die tijd praten we over die eerste helft met Leonne Stendler en Robert Maaskant hier in de studio. Leonne, het was intens. Het ging er soms ook hard aan toe. En de scheidsrechter had zijn handen aan vol. Ja, de vraag was toch een beetje van hoe moet je hem wegen, die scheidsrechter? Worden het Van Nistelrooy ook zeggen? Een beetje lastig te peilen. Soms fluit hij wel, soms fluit hij niet.
1: Ja, hij is nog het geven van kaarten is hij nog even aan het uitstellen. Op zich, ik stoor me er niet aan, nee, moet ik zeggen. Ik vind het wel lekker dat er ook een hoog tempo in het spel blijft. En dat er wel op het randje gespeeld mag worden.
0: Hoort ook wel bij zo'n wedstrijd, toch?
1: Ja, dat vind ik wel. Dus ik zou zeggen, nog eventjes zo doorgaan. En het is lekker als er nog niemand op scherp staat. Bij ons in ieder geval. Maar ja, dat moment met die elleboog, met Van Hekken, ja, dat is echt... op het randje en die jongen rolde daarna nog echt even op hem door, probeerde nog even zijn elleboog in zijn gezicht te zetten. Dus ja, ze zoeken het ook wel op en ja, je moet daar gewoon vooral niet in meegaan als Nederland zijnde.
0: Ja, want Robert, is dat ook een beetje tactiek dat je probeert om die tegenstander een beetje te provoceren, uit de tent te lokken, om zo ja ze te dwingen tot fouten?
2: Nou, dat gevoel had ik zeer zeker in de eerste minuten ten opzichte van Saibari. Die ze echt wel, daar probeerden ze ruzie mee te zoeken om hem uit zijn spel te halen. Maar Leone heeft gelijk. Wij zijn niet de ploeg die in deze strijd moeten meegaan. Wij moeten het zoeken in voetballend vermogen. In de juiste ruimtes bespelen. En op het moment dat we er alleen maar nog een vechtwedstrijd van maken, en dat proef ik toch een beetje bij het Nederlands elftal op dit moment, dat ze veel te veel in frustratie gaan komen. Ja. En veel te veel in irritatie komen. En daar
0: moet je van
2: weg.
0: Dat is natuurlijk ook wel een verschil. Hè? Of je meegaat in een vechtwedstrijd. Of dat je soms ook gewoon eventjes laat zien van... Hey, met ons valt niet te sollen. Hè? We hadden wel het moment bijvoorbeeld dat je eigenlijk... Hè, we zeiden van nu moeten ze gaan appelleren voor een gele kaart.
2: Nee, dat was op een gegeven moment... Ze zijn heel erg geagiteerd op momenten waar het er niet toe doet.
0: Ja.
2: Maar... Dan komt er een uitbraak en dan wordt er een overtreding gemaakt. En dat was nou precies het moment waar je dan wel eventjes met z'n allen op moet duiken... om zo'n scheidsrechter ook te beïnvloeden. Dat was een situatie dat had je kunnen interpreteren als een gevaarlijke aanval. Ja, dan moet je er bovenop zitten. En dan zie je Gravenberg zie je toch schokken. Dan zie je Van Hek toch schokken.
0: Ja.
2: Daar moet je even oorlog maken op het juiste moment. En dat gaat de tweede helft. Hoe dichter we naar de 90ste minuut gaan, hoe belangrijker dat gaat worden.
0: Nou is natuurlijk even de vraag hoe Van Hekke die kleedkamer uit gaat komen met zenietjes en alles. Stel nou dat hij niet door kan, hè? Wie zou er dan in moeten brengen?
1: Ja, dat vind ik een lastige. Ik zou denk ik toch... Geertruiden lijkt de logische keuze. Maar ik zou toch Hato kiezen. En eigenlijk iedereen een plekje doorschuiven. Dus Huurzen van Dijk wordt dan de rechtercentrale. Ake in het centrum van de Vendings. En dan krijg je voor mij ook een logische bezetting. Want ik zie Van de Ven vaker links buiten staan dan linksback. En dat vind ik dan niet per se de beste zone waar hij terecht in moet komen.
0: Nee, dan hebben we ook nog Frenkie de Jong. We hadden het al over zijn positie en zo. Hoe vind je hem staan in die eerste helft?
2: Ja, het is natuurlijk een nationale discussie geworden. Dat heel veel analisten vinden hem gewoon veel te laag staan. En veel te dicht op zijn laatste linie spelen.
0: Is geen verdediger.
2: Dat doet hij vandaag weer. Ja, maar ik heb het nu in dit geval over balbezit.
0: Ja.
2: Ik denk dat als we het Marokko moeilijk willen maken... dat Frenkie de Jong 10 meter hoger moet gaan spelen. Dan gaat hij namelijk een van de middenvelders verplichten om naar hem door te stappen. En komt er ruimte om Robbie in te gaan spelen. En die ruimte is er nu absoluut niet.
0: Spelers komen langzaam maar zeker weer op het veld. En misschien kan Jeroen dat zien. Is Van Hekken er nog bij, ja of nee?
5: Jazeker, want waar de spelers van Marokko nu pas de kleedkamer uitkomen, staan die van Nederland al een tijdje op het veld. En dat zijn de 11 die we in het begin van de wedstrijd ook hebben gezien. Dus geen wissels en er is ook flink wat bloed weggewassen uit het haar van Van Hekken. Dat ziet er allemaal weer wat beter uit. Aan de andere kant, het kan ook een beetje afschrikken natuurlijk voor je tegenstander als je er zoals zo'n ongelooflijke... Warrior uitziet. Jan-Paul van Hekken. Een van de hoofdrolspelers van deze eerste helft. Bij die momenten grootste hoofdrol vervuld door Bart Verbrugge aan de Nederlandse kant. De avond is gevallen in Monterrey. We zien een bijna volle maan boven het prachtige stadion. En de spelers zijn terug op het veld. Weten we het over ruim 45 minuten. Wie er naar huis moet... Of wie er mag blijven en doorgaat naar Houston voor de wedstrijd tegen Canada. Of krijgen we een verlenging en misschien wel penalties. Hoe dik is deze thriller? Hoeveel bladzijden heeft dit boek? We gaan het meemaken, want de tweede helft is onderweg. Met het balbezit voor Nederland aan de rechterkant van het veld. Denzel Dumfries mag daar gooien. En gooit... 5 meter over de middenlijn en probeert Brobby te bereiken. Brobby laat hem tegen het lichaam vallen en kan hem daarna alleen niet meegeven aan Somerville. Het moet allemaal net iets beter vallen. Het moet allemaal net iets nauwkeuriger. Ronald Koeman, het was niet echt een warming-up, maar er waren er 2 heel snel uit de kleedkamer bezig aan het overschieten. Dat verwarde iedereen een klein beetje, want het waren Weghorst en De Roon. En niet bepaald de 2 eerste invallers die je zou verwachten. En die zitten dus ook nu gewoon weer op de bank. Misschien hadden ze wel gewoon zin om even een balletje te trappen in Monterrey. Waarom ook niet? Zo vaak ben je niet in dit stadion. En Weghorst en De Roon hebben wat dat betreft natuurlijk nog geen minuten gemaakt op dit wereldkampioenschap voetbal. Lange bal van Ake aan de linkerkant van het veld. Daar wordt Gakpo omhelst door zijn tegenstander. Maar de mag van de scheidsrechter. Dat is goed gedaan door De Jong. Die zit ertussen. Brobby wordt naar de grond gewerkt. En daar komt dan aan het begin van de tweede helft gelijk de eerste gele kaart aan van deze wedstrijd. En die is voor Diop. Die achterop stapt bij Brobby. En dus geel. En we hebben een heleboel overtredingen gezien in de eerste helft. Waaronder die verkapte elleboogstoot. Dit is dan direct na 1,5 minuut gele kaart nummer 1. Dus Sampaio heeft in de kleedkamer ook overlegd met zijn assistenten. En gezegd, nog zo'n tweede helft, daar heb ik niet zo'n zin in. Ik ga er gelijk bovenop zitten. Voordeel voor Nederland. De centrale verdediger die Brian Brobbey veel tegenkomt. Nu op een gele kaart. En dan moet hij toch een klein beetje op zijn tellen passen. In het verdere verloop van deze wedstrijd. Wat voor invloed gaat dat hebben? Vrij trap voor het Nederlands elftal. Somerville achter de bal. Een meter of 15 over de middenlijn. Een beetje aan de linkerkant. Het is genoeg voor Van Dijk om bijvoorbeeld mee te gaan. De bal gaat richting Dumfries. Die gaat omhoog. De bal blijft hangen in het 16 meter gebied van de Ven. Kopt hem achterover. Maar kan niet de juiste richting en kracht meegeven aan de bal. Dus is het Bounou, die goede doelman van Al Hilal inmiddels. Die de bal rustig kan pakken. Speelde in het verleden natuurlijk onder andere bij Sevilla. Die geweldige keeper van Marokko. Geboren overigens in een van de gastlanden in Canada. Maar ging op jonge leeftijd al naar Marokko. Waar hij dus vaste keuze is. En een goede keeper is in dit nationale team. Bal is aan de linkerkant van het veld. Op de veldhelft van Nederland. In Marokkaanse bezit. En daar komt de Marokko er goed doorheen. Hakimi is mee voor het doel. En die gaat de bal ook krijgen. Legt af. En het schot is ongevaarlijk. Omdat het ook allemaal niet echt past. Het is Bouadi die het probeert. Dat jonge talent, geboren in Frankrijk, van Lille, die dit wel eens beter heeft uitgevoerd. Hakimi wacht en legt terug. Hij neemt hem niet helemaal lekker aan en komt daarna ook niet goed achter de bal uit om echt gevaarlijk te kunnen schieten. Dus niets aan de hand voor Nederland en voor Bart Verbrugge. Dumfries probeert omhoog te komen, maar dat lukt niet. Het balbezit gaat naar Marokko. Dat natuurlijk wel de betere kansen heeft gehad in deze wedstrijd. Het enige gevaarlijke moment in de eerste helft kwam van de voet van Mickey van der Ven. Een geweldig afstandsschot. Dat werd gepakt door de juist genoemde Bounou. Bal is aan de rechterkant. Halverwege de helft van Marokko. Waar de combinatie er is tussen Brahim Diaz en Hakimi. Dat betekent dat Saibari nu naar rechts is uitgezakt. En Hakimi het centrum van de aanval nu invult. Daar loert hij op een mogelijkheid om of de bal te komen halen of een loopactie te maken. Marokko speelt hem achterin rond. En heeft hem nu 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld in bezit. Dat betekent dat Somerville terug moet. U hoort het lawaai in het stadion. Het klinkt als gezang voor Marokko. Veel Marokkaanse fans ook hier aanwezig in dit stadion. Veel minder oranje te zien dan in de vorige wedstrijden in Kansas bijvoorbeeld. En natuurlijk ook in Dallas en in Houston waar het echt oranje was. Nederland speelt wat dat betreft niet een super thuiswedstrijd vanavond. Maar het moet gewoon op het veld gebeuren. En daar loopt Nederland nu in deze tweede helft in de eerste 4-5 minuten een beetje achter het Marokkaanse balbezit aan. Weer achter het Marokkaanse balbezit aan. Zo zou je het ook kunnen benoemen. Het bal gaat tussen de linies naar Brahim Diaz. Die geeft hem op rechts naar Hakimi. Weer is heel Nederland terug. De enige die blijft hangen is Brobbey. Komt een voorzet aan bij Marokko, denk ik. Of wordt het combineren? Het wordt combineren. Dat is heel gevaarlijk. Nederland moet echt oppassen. Het zit er gelukkig bovenop. En dat is maar goed ook. Zodat er geen schot komt van Brahim Diaz in deze 50ste minuut van de wedstrijd. Het is niet naar voren kruipen. Het is nu toch naar voren hollen. Dat wat Marokko doet aan het begin van de tweede helft. Nederland heeft in de kleedkamer gezeten. Er moeten toch een aantal zaken besproken zijn. Maar het gaat nu gewoon even niet goed. Ook niet in de eerste fase na rust. Het balbezit is voor Marokko. En Nederland lukt het niet om aan de bal te komen. Om zo in de omschakeling iets te forceren. Het kan dus ook niemand lanceren. Ook omdat Marokko gewoon nauwkeurig genoeg is om geen fout te maken in balbezit. Of komt er dan ergens dat ene moment. Het had hier bijna gekund. Want Frenkie de Jong loerde erop. Ik denk dat Koeman toch op de bank moet denken. Hoe lang laat ik dit nog op deze manier staan? Want het is niet alleen vragen om problemen. Er komen ook problemen. Want Nederland heeft op dit moment het stuur absoluut niet in handen. Het zit op de achterbank van de auto. Die wordt gereden door Marokko. Misschien nu naar voren kruipen. Via Brobbey, via Somerville. Maar nee, weer is Nederland de bal kwijt. Echt, er moet iets gebeuren. Het gaat niet goed zo. Er komt een bal uit 16 meter gebied in. Het gaat niet goed. Het gaat voor Nederland maar net wel goed. Omdat Hakimi hem er niet inschiet. Op een moment is het geluk echt op voor het Nederlands elftal. En dan vliegt hij wel een keer onder de lat en tussen de paal hoor. Echt waar. Het is niet alleen alarmfase 1. Het is alle alarmfases tegelijk. Hakimi brandt hem op de lat. Dit keer geen Verbrugge. Maar de lat boven de doelman van het Nederlands elftal die redding brengt. En dat doel staat nog steeds te trillen. Ik denk zelfs dat er een scheur in de lat zit. Wedstrijd gaat door. Het blijft 0-0. Maar Marokko is beter. En Nederland heeft geluk. Als Nederland deze avond in het casino zou doorbrengen, dan zou het al met een zak geld nu richting de uitgang kunnen gaan. Zoveel geluk heeft het. En geluk blijf je natuurlijk niet hebben. Dus Koeman, kijk naar je mogelijkheden op de bank. Hoe lang wacht je? Of dan toch maar gokken op dat ene moment dat het een keer wel goed valt. Met Brobbey die weer het gevecht verliest voorin. Frenkie de Jong vangt op. Frenkie de Jong gaat erachteraan. Maar hij wordt gekopt door Bouadi. En hij wordt ook gekopt door Dumfries. Maar de bal gaat niet naar beneden. De bal wordt niet onder controle gebracht. Ja, nu Somerville, dat doet hij goed. En dan komt dan Nederland. Somerville krijgt hem achter zich. Weer gaat het in de nauwkeurigheid mis. Somerville knokt. Somerville knokt. Somerville naar de grond. Sampaio geeft geen vrije trap voor het Nederlands elftal. En geeft hem nu wel aan Marokko na een overtreding van Mickey van der Ven. Ja, hij is overtuigd van zijn eigen gelijk. Sampaio, de scheidsrechter. Wat deed Somerville dat fantastisch. 1, 2, 3 man als op een pleintje eromheen. Maar het is inderdaad makkelijk naar de grond. En ik denk dat die scheidsrechter, ondanks dat er licht contact is, het goed heeft gezien. Geen vrije trap voor Somerville. Die wel even niet alleen de tanden liet zien, maar ook zijn tandvlees. En dat is nodig om terug te komen in deze wedstrijd. Om terug te komen in deze tweede helft die door Marokko zeer sterk is begonnen. 8 minuten zijn we onderweg hier in Mexico. Het is 8:15 in de avond. Als u net wakker bent geworden en hem heeft aangezet, de televisie of de radio, halverwege. Nederland heeft behoorlijk wat geluk gehad tot nu toe. Als u wel had geluisterd, dan was u waarschijnlijk van schrik een paar keer uit uw bed gevallen. Maar het staat nog altijd 0-0. Dus dan kan je zeggen, er is niets aan de hand. Maar Nederland heeft het lood en lood en lood zwaar hier in Mexico in deze wedstrijd tot nu toe. Balbezit aan de rechterkant voor Marokko. Brahim Diaz. Brahim Diaz loopt op, nog altijd richting het 16 meter gebied van het Nederlands elftal. Geeft dan af naar de rechterkant. Hakimi heeft zich weer gemeld. Hakimi doorgelopen. Van de Ven heeft hem onderschep. Tikt hem in één keer naar Brobbey. En Brobbey knokt. En datzelfde doet Somerville. Er worden wat overtredingen gemaakt. Nederland probeert nu wel snel uit te komen. En daar heeft Cody Gakpo eindelijk de bal. 1 tegen 1. Cody Gakpo gaat er binnen. Cody Gakpo. Goede voorzet van Cody Gakpo. Nee, geen goede voorzet van Cody Gakpo. En dat is nu net het verschil. Waar Marokko in ieder geval via een eindpaas tot goede kansen komt. Is het bij Nederland telkens net niet. De bedoeling van Gakpo is duidelijk. Hij heeft het al zo vaak gedaan, naar binnen komen. En als hij dan op 1,20 meter van het doel staat, iemand zoeken die inloopt. Lief Dumfries bij de tweede paal. Maar deze bal was gewoon te hard. Hakimi er vandoor. Hakimi er vandoor. Hakimi er vandoor. En een tackle van Mickey Broem Broem van de Ven. Moest gas geven. Moest richting die 37 kilometer per uur die alleen Mickey van de Ven kan halen. En tackelt geweldig Mickey van de Ven. Aan de andere kant Brobbey weg. Brobbey het 16 meter gebied in. Maar de vlag omhoog voor buitenspel. Lekker Mickey van de Ven. Heel erg prettig dat hij eventjes vol dat gaspedaal open zette. Dat moest ook wel. En daarna met die lange benen en dat sterke lijf van hem het schot voorkwam. Van Hakimi. Dat zien ook de bazen en oud-voetballers op de tribune. Infantino is vanavond aanwezig bij deze wedstrijd. En zelfs de neutrale toeschouwer zal denk ik geen nagel meer over hebben inmiddels. Want het is nagelbijten qua spanning. 10 minuten pas gespeeld in de tweede helft. Het staat 0-0 tussen Nederland en Marokko. Nederland op dit moment niet de betere van Marokko. Marokko heeft de wedstrijd in handen. Maar Marokko heeft de meeste kansen gemist. En ergens in een wedstrijd komt er altijd een kans ook voor de mindere ploeg. Maar wanneer? Brahim Diaz levert in. Maar Nederland levert ook weer in. Omdat Diaz te veel wil op de as van het veld. Maar Nederland ook heel snel alweer onnauwkeurig is. Bal is aan de andere kant bij El Ghanous. Elganous legt hem terug op Masraoui. Veel beweging bij de Marokkaanse elf. Veel positiewisselingen. Nederland statisch en compact. in de hoop dat het de bal kan veroveren. Maar daarvoor is Marokko echt te goed aan de bal. Ook Bouadi geeft hem weer af naar de rechterkant van het veld. Daar is Hakimi. Hakimi combineert. Daar gaat Hakimi weer met Van de Ven. Van de Ven weer op tijd. Hakimi, voor zover we het nog niet wisten. Wat is hij belangrijk bij Marokko? Wat is hij gevaarlijk? Wat is hij de absolute leider van dit elftal? De aanvoerder. Natuurlijk op papieren met de band om de arm. Ook de aanvoerder in het veld. De leider in het veld. Crosspaas gaat naar de andere kant. Daar is El Ghanous gaat de voorzet geven. Goede voorzet. En weggekopt door Nathan Ake. Alsof hij in een zwembad duikt. Kopt hij de bal liggend weg. Nederland komt er niet uit. Maar het schot is een prooi voor Bart Verbrugge. Hoe lang blijft dit goed gaan? Ronald Koeman moet gaan ingrijpen. Ga iets bedenken. Gooi de hele tactische trucendoos er maar uit. Want het is vragen om problemen. Hoe lang kan Nederland dit volhouden? Hoe lang kan Nederland de nul vasthouden op het moment dat Marokko zo verder gaat in deze wedstrijd? We gaan richting het uur. Van Dijk wandelt met de bal. Geeft hem over de as. Somerville. Eén man kwijt. Twee man kwijt. Wat is dat toch heerlijk, die dynamiek van Somerville. Geef hem meer de bal. Nu gaat hij naar Gakpo. Gakpo aan de linkerkant van het veld. Dubbele dekking. Binnendoor. Misschien weer zijn voorzet richting de tweede paal. Jazeker. Richting Dumfries. Bij Marokko lopen ze elkaar een beetje in de weg. En een geblokt schot. Nou, daar was dan eindelijk Nederland met Gravenberg. Nog een keer Gravenberg. Is dit het moment dat ook hier de wekker gaat bij het Nederlands elftal? Zo diep in de Nederlandse nacht. De Mexicaanse avond. Het is nodig om wakker geschud te worden. Frustratie bij Gravenberg. Frustratie bij Koeman dat dit niet goed gaat. Overleg tussen Van Nistelrooy. Die praat met zijn hand voor zijn mond. Dat mag als assistent wel. Geeft aanwijzingen. Koeman kijkt en kijkt heel verbijtend. Kijkt zo van ja, ik zie denk ik ook dat het niet goed gaat. Maar wat moeten we doen? Daarvoor is hij aangesteld. Daarvoor is hij trainer van het Nederlands elftal. Om iets te bedenken in moeilijke situaties. We kijken naar de zijkant waar we vijf Nederlandse spelers zien warmlopen. Maar nog niemand is bezig om zich ook daadwerkelijk klaar te maken om in te vallen. En dus gaan we door met de 11 in oranje. Die moeten knokken voor wat ze waard zijn. Die moeten vechten. En nog altijd is het 0-0. Nog altijd zit Nederland natuurlijk dus gewoon in de wedstrijd. En Marokko gaat weer via die rechterkant aanvallen. Brahim Diaz binnendoor. Brahim Diaz, foutje van Hakimi nu. Even zat Frenkie de Jonge tussen. Maar even is niet goed genoeg. Want Marokko heeft hem terug met Hakimi. Hakimi breed gespeeld naar El Hanaoui. Die hem ook even vasthoudt en naar de rechterkant gaat. Even temporiseren. Omdat het natuurlijk ook nog altijd wel zwaar is binnen de lijnen. Je kan niet de hele tijd maar op volle kracht vooruit. Dat is te vermoeiend. En de wedstrijd kan nog wel eens heel lang duren op het moment dat geen van beide ploegen scoren. We zijn een uur onderweg. Het kan zomaar, als niemand een doelpunt maakt, vanaf nu nog een uur duren voordat we weten wie er naar huis moet of niet. En als we het dan nog niet weten, dan gaan we zelfs nog strafschoppen nemen. Het zou zomaar zo'n avond kunnen zijn. Maar vooralsnog gaat Marokko er vandoor. Hier gaat Saibari. Saibari het 16 meter gebied in voor het doel. Daar staat captain Van Dijk. En die maakt er een hoekschop van. Daar was Saibari ineens weg. Saibari die nog niet super zichtbaar is vanavond. Maar laten we dat niet te vaak uitspreken. Want voor je het weet knalt hij een bal de kruising in. En je wil hem zeker niet wakker schudden wat dat betreft. Hoekschop voor Marokko. 61ste minuut. Het wachten op de wissels aan de kant van het Nederlands elftal. Of wacht hij weer tot de waterbreak? Hoekschop, inswinger Marokko. Weer een hoekschop tegen Nederland. En die valt bij de eerste paal. En die valt dan voor Nederland net goed. Wow. Volgende moment is al genomen. Maar dat moet over. Nederland ontsnapt weer. Nederland ontsnapt weer bij een hoekschop. Wat heeft Nederland toch een probleem bij dit soort standaardmomenten tegen. Volgende bal. Volgende inswinger komt vanaf de linkerkant. 62ste minuut. Saibari staat bij Van Hekken. Weer strak richting de eerste paal. Dat levert een nieuwe hoekschop op. Omdat voortdurend Denzel Dumfries daar met zijn betonnen lichaam, met die stalen borstkast van hem, de bal dan gewoon over de achterlijn werkt. Hakimi. Achter de bal. Hakimi heeft natuurlijk een goede, zo niet geweldige trap. En weer oppassen voor Nederland nu. Hakimi met een hoekschop bij de eerste paal. En er komt er nog een. Eén ding weten we zeker. Nederland gaat het op hoekschoppen niet meer winnen van Marokko. Qua aantal. Want de een naar de ander nu vliegt Nederland om de oren. Maar het levert Nederland nog geen grote schade op. Hakimi stuurt zijn medespeler weg. Hakimi geeft aan met zijn rechterarm waar hij de hoekschop gaat klaarleggen. Hier is de hoekschop van Hakimi. Ja, kennelijk had niemand begrepen wat hij bedoelde. Want er staat niemand waar die bal belandt. Een leeg maanlandschap. Dat is waar de maanlander van Hakimi terechtkomt. En dat is fijn voor het Nederlands elftal. De bal tegen het lijf van Verbrugge op het moment dat Frenkie de Jonge ronde doorgaat. Ook nog een hak van Dumfries die de bal net niet raakt. Dat is wat er net gebeurde bij die hoekschop. Het geluk is kennelijk nog niet op. Want ook hier had Nederland behoorlijk wat mazzel. Bal is in het bezit van het Nederlands elftal. We gaan naar de linkerkant naar Van de Ven. Van de Ven probeert voorwaarts te spelen, maar wordt geblokt. En mag dan gaan gooien. Een meter of 20 voor de middenlijn. De bondscoach van Marokko. Die sinds een paar maanden daar de basis, sinds maart, de opvolger is van de bondscoach die er nog was in Qatar en op de Afrika Cup. Wil natuurlijk door en heeft het goed voor elkaar met deze ploeg. Somerville pikt op. Somerville er langs. Neergelegd. Scheidsrechter. Wat doe je? Hij doet niets. Was dat geen overtreding op Somerville? Kennelijk niet. Hij leek het door. Maar het mag van Sampaal. Helaas. Want dat was toch een moment voor Somerville. Sampaal en Koeman woest. Woest op de scheidsrechter. Daar is Mazraoui. Ja, en Somerville pakt ook de arm van Mazraoui een beetje vast. Het is een tango tussen twee. En twee gaan naar de grond. En de muziek wordt niet gestopt voor een strafschop. Dus blijft het 0-0. En de beslissing valt uit te leggen van scheidsrechter Sampaao. Vandaar dat de video referee in het IBC in Dallas in Amerika ook hier vanaf blijft. 0-0 in de 65ste minuut. Over niet al te lang gaan we weer drinken. Zal dat ook het moment zijn dat Nederland gaat wisselen? Verbrugge dropt hem, chipt hem in de hoek, helemaal in de hoek. Rechts van zijn strafschopgebied, daar heeft Van Hekken de bal naar voren gebracht. En wordt er een overtreding gemaakt op Gravenberg. En zo komt er een vrij trap voor het Nederlands elftal. Die is inmiddels genomen richting Van Dijk, richting het centrum van het veld. En gaat dan naar de linkerkant waar Mickey van de Ven helemaal aan de linkerkant op de middenlijn de bal heeft. Die tikt hij terug. De warmlopers zijn Weghorst, Malen. Zien we onder andere. Maar voorlopig nog geen serieuze beweging. Van de Ven probeert zich langs te worstelen. Maar ja, dat gaat niet. Het moet echt komen van een opleving. Ik denk toch het meeste was Somerville. Dat is nog degene die de meeste dreiging heeft op het moment dat hij de bal heeft. We hebben nog niet gezien dat Brobby gelanceerd is. Laat staan dat iemand zijn lichaam als kapstok heeft gebruikt. Om daar een bal op af te geven. Dat is niet gelukt. En verder is Gakpo ook nog niet dusdanig in stelling gebracht dat hij er echt iets mee kan. Balbezit is voor Marokko aan de rechterkant van het veld. Gaat naar binnen. Kwam een opstelling door een vlaagje wind. Die wind is hartstikke welkom, even wegwaait. En collega Jeroen Stekelenburg zo vriendelijk is om hem ook weer onder het bureau vandaan te halen. Want bukken en iets niet zien voor het WK-mission doelpunt, dat zou zonde zijn. Van deze avond. Doelpunten hebben we namelijk nog niet gezien. 25 minuten nog in de officiële speeltijd van deze wedstrijd. Bij 0-0 gaan we verlengen in Mexico tussen Nederland en Marokko. En wordt het misschien wel in Nederland een ontbijtwedstrijd. Zou zomaar kunnen als het echt heel lang gaat duren. Balbezit is voor Marokko op de veldhelft van Nederland. Maar Marokko weet en ziet dat het voorzichtig moet zijn. Want er zijn er vier. Brobby, Gravenberg, Somerville en Gakpo die loeren op het moment om ertussen te zitten. En dus gaat Marokko helemaal terug naar de doelman, naar Bounou. Ook met het verstand nu weer even terug in de wedstrijd. In balbezit Marokko. Bounou ziet dat Somerville komt en kiest voor een zwakke lange bal. Even is dit nu Een fase waarin nadat Nederland het heel moeilijk heeft gehad in het eerste kwartier naar rust. Marokko het even lijkt te laten lopen. Daar is de energie er even uit naar alle gemiste momenten. Maar dan helpt het niet als Somerville de bal zomaar over de lijn speelt. We gaan even drinken voor de laatste keer in deze tweede helft. En we gaan zien of dit het moment is dat Koeman ook daadwerkelijk gaat ingrijpen.
0: Geluk dwing je af, hè, luidt dat spreekwoord wel of dat gezegd. Maar dwingt Oranje het ook af, Leon?
1: Nee, ze hebben gewoon letterlijk het geluk aan de zijde. Het is niet dat ze wat afdwingen. Ze zijn heel erg afwachtend, veel op de eigen helft. Ook niet echt ingrijpen, dus dat blok dat schuift gewoon een beetje mee. Marokko bepaalt het spel. Nederland loert op foutjes van Marokko. Maar verder doet het weinig. En dan, je roept het toch echt een beetje op je af. En het is de gelukfactor die ervoor zorgt dat er nog geen 1-0 staat voor Marokko.
0: Ongelooflijk, inderdaad. Is het onmacht of is het een beetje lafjes, Robert?
2: Ja, het heeft gewoon toch met de speelstijl te maken. Je krijgt op deze manier nooit wat hoger druk. Net was één moment dat het Nederlands elftal gestaag net steeds een stapje meer naar voren zetten om wel die druk te krijgen. En dan zie je dat Marokko zomaar een bal wegschiet. Dus dat, dat kunnen we afdwingen op het moment dat je dat wel durft. Dus ik verwacht ook wel een aantal wissels dadelijk. En ja, het is raar, maar Verbrugge is op dit moment onze beste man. Die redt ons gewoon.
0: The man of the match so far voor Oranje. Ja, inderdaad, er loopt van alles warm langs die zijlijn. Wat is nou wijsheid? Want we hoorden Jeroen ook wel zeggen dat Koeman iets uitschadde. Van ja, ik weet het ook niet. Wat zou jij doen, Leonne?
1: Ja, ik zou denk ik toch teruggaan naar 4 achterop. Zodat je wat meer controle op de wedstrijd krijgt. Dat je wat meer vooruit kan gaan voetballen. Ja. Eerst eens kijken hoe dat oppakt. En als Bobby dan nog steeds totaal niet aan het spel mee kan doen, dan zou ik daar wel een wissel in gaan brengen.
0: Nou, daar heb ik een nieuwtje voor je, want ik hoor net Wout Weghorst komt erin.
1: Oh.
0: Is dat zijn sleutel naar succes, Robert?
2: Nou, niet per se, want ik verwacht niet dat ze daar heel veel veranderingen... Ik verwacht dan wel dat ze ook nog wat andere wissels toepassen.
1: Ja. Koopmijners, zie ik.
2: Ja. Oh, nou, dat heb je... ik denk dat Robbie gewoon op is.
0: Ja.
2: Die heeft heel veel verdedigend werk moeten doen. Die heeft vooral heel veel verdedigende meters moeten maken. Is amper aan de bal gekomen. Dus Nederland zal het iets meer door de lucht gaan zoeken. En gokken ook op vrije trappen, cornerballen. Koopmijners erbij die ballen kan trappen. Weghorst die de lengte heeft. Hebben ze nog een keer een extra iemand met boven de 1,90 meter.
0: Ja.
2: Ja, daar is Marokko gewoon kwetsbaar.
0: Bobby kon het niet brengen vandaag. De dreiging kwam, constateerden we. Van Somerville toch weer hij, hè?
1: Ja, zeker. En je ziet hem vandaag vooral op middenveld ook veel uitkomen. Dus Van Dijk kon gewoon een verticale bal linea recta naar hem spelen. Ja, en hij gaat dan op avontuur. En dat is eigenlijk de enige die wat bewerkstelligt. En Gakpo zien we ook eigenlijk niet. Ja, Bobby niet. En Gravenberg af en toe een beetje. Maar dat is het. Dus het moet echt van een Somerville komen.
0: Als we nou een man of the match bij Marokko op dit moment moeten uitroepen, Hakimi?
2: Ja, altijd. Maar die kan je eigenlijk standaard opschrijven.
0: Ja.
2: Wat een dynamiek heeft die man. Verschijnt iedere keer weer in de 16 meter bij Nederland zelf al. Is ook in de opbouw betrokken. Neemt de cornerballen. Ja, gewoon een fantastische speler.
0: De roep om wissels wordt gehoord, Jeroen.
5: Het is zo goed als volle maan hier in Monterrey. En als er één iemand in staat is om met volle maan in een messcherpe weerwolf te veranderen, dan is het Wout Weghorst wel. En laten we hopen dat hij messcherp is voor het doel. Hij komt nu en hij heeft hier lang op gewacht. Zijn moment is gekomen om weer te doen wat hij ook deed in Qatar tegen Argentinië. Iets moois, iets magisch, want dat heeft Nederland nodig. Weghorst komt voor Brobby. Koopmijners komt voor AK. Eens zien wat dit teweeg brengt in deze wedstrijd. Want dat er iets moest veranderen om tot iets te komen, dat is wel duidelijk. Is zien of Weghorst dan de oplossing is samen met Koopmijners. Bal weggetrapt en daar is voor de eerste keer Weghorst. Weghorst verlengt, dat is zijn eerste moment geweest. Weghorst verlengt op Somerville. Somerville wordt onderuit gehaald. Daar gaat hij! Ja! Goal! Cody Gakpo! Het is 1-0 voor Nederland! Het is 1-0 voor Nederland! Wout Weghorst, held dat je er bent met het verlengen van die bal. Somerville loopt. En Cody Gakpo, die zo een verschrikkelijke, maar dan ook echt verschrikkelijke privéweek achter de rug heeft, schiet hier Nederland op voorsprong tegen Marokko. Emoties zijn gigantisch. Tranen bij Cody Gakpo, dat is volstrekt te begrijpen. Wat is dit hem gegund? Geweldig. Fantastisch. Oh, hij kijkt naar de hemel. Hij kijkt naar boven. Cody Gakpo. Hier zijn geen woorden voor. Nederland staat op een 1-0 voorsprong. Via Cody Gakpo. Die een kruis slaat. En inderdaad nu met de vinger naar boven wijst. Prachtig moment. Weghorst verlengt. Somerville valt. Maar in zijn val krijgt hij het nog voor elkaar. Om met zijn rechterbeen een assist af te leveren. En Cody Gakpo ramt hem achter Bonu. Zijn verhaal is verteld. Hij heeft samen met zijn vriendin een verschrikkelijke week achter de rug. Het stilgeboren zoontje. En nu dit. Ongelooflijk. 1-0 voor Nederland.
0: Ja, wat een ongelooflijk moment. Hè? Ook zo vlak na die wissels, Leon.
1: Ja, het lijkt dat die de wissels van Koeman het wederom heel goed doen. En ja, het is ongelooflijk dat dit verhaal. Dat schrijft zichzelf dat precies Cody Gakpo dit doelpunt mag maken. En je ziet de emoties, de ontlading, de hele bank, inclusief staf, op hem af. En prachtig. Ik hoorde zelfs een trilletje bij Jeroen in zijn stem.
0: Ja, het is natuurlijk dat hele hechte collectief ook van Oranje. Iedereen leeft mee met Cody Gakpo, die dus hier die score opent. En dus Jeroen, Nederland, met nog een kwartier te spelen op voorsprong.
5: Kwartier ruim volhouden nu nog. Dus 3 minuten qua drinkpauze. En nu kan Nederland natuurlijk wel wat lekkerder naar achter leunen. Ongelooflijk, hè? Als je kijkt naar de tactische keuzes die Koeman maakt. Dan gaat het van, hoe kan het ook anders, van links naar rechts gaat het met die tactische keuzes van Koeman. Want wat kreeg je een kritiek na de wedstrijd tegen Japan. Wat kreeg je een lof voor de keuzes die hij maakte rond Somerville. Nu toch wel wat gefronste wenkbrauwen over het nieuwe systeem. En ineens is dan Wout Weghorst, waar je ook niet zo snel aan denkt, die een sleutelrol vervult in het verlengen van deze bal. Waardoor uiteindelijk Cody Gakpo iets moois voor Nederland en iets moois voor zichzelf kan doen. Een wissel. Daar is Salah Eddine die erin komt aan de kant van Marokko. Salah Eddine, geboren in Amsterdam. Nu moet hij ervoor zorgen dat Marokko niet uitgeschakeld wordt op dit wereldkampioenschap voetbal. Hij is gebracht. Weghorst terug. Marokko moet naar voren, want de tijd begint echt te dringen. De tijd begint behoorlijk te dringen. Met nog ruim een kwartier op de klok. Het is allemaal niet geweldig mooi, maar het heeft wel effect gehad. Heel veel kansen heeft Marokko gemist. En weer is Somerville ontzettend belangrijk geweest tot nu toe. Hakimi speelt hem in. Hoe gaat Marokko om met deze tegenslag? Nederland kan schakelen. Weghorst is hem kwijt. En dus heeft Marokko weer de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat hij naar het centrum, naar Bouadi. Bouadi in de middencirkel. Gaat naar de as van het veld. Terug naar de rechterkant. Terug naar Bouadi. En dus is het Nederland dat compact terugzakt en wacht op de momenten dat het ertussen kan komen. Dat doet Koopmeiners iets te stevig. Die raakt Hakimi op de voet. En dus een vrije trap voor Marokko. Hakimi klaagt, wil graag dat Koopmeiners geel krijgt. Ja, ik ben wel echt benieuwd hoe Marokko het hoofd kan koel houden. Nu het volstrekt onder druk staat in een stadion met ruim 52.000 mensen. En Marokko moet door de benen nu gespeeld van de Ven in het 16 meter gebied. Marokko dat naar voren moet en dat probeert naar voren te gaan. Het hakjaagt het standbeen langs, komt niet. En de herovering is er wel. Voorzet wordt weggehaald door Van Hekken. De voorzet van Bouadi. Slotoffensief begonnen. Niet alleen de stoelriemen moeten vast. Alles moet vast om hier te kunnen blijven zitten. Want het gaat hobbel de bobbel nu worden voor het Nederlands elftal. Marokko gaat op volle kracht vooruit. Het moet ook wel, want het is of scoren of naar huis voor Marokko. En voor Nederland is het volhouden en door naar Houston. Voor het duel tegen Canada in de volgende ronde. Zover is het nog niet. Hoekschop voor Marokko. Valt bij de tweede paal. Daar komt een schot van afstand. Dat wordt geblokt. Nederland heeft nu alles terug om het schot te blokken van Salah Eddine, de invaller. Zijn eerste poging op doel. Nederland moet niet te ver teruglopen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar we hebben bijvoorbeeld een wedstrijd tegen Japan gezien. Wat dat ook nog kan opleveren voor de tegenstander in de slotfase. Niet te ver terug. Is er een duw- en een trekpartij bij de tweede paal? Ja, Dumfries en Saibari. Beide liggen. Natuurlijk schreeuwen ze bij Marokko dat er een penalty gegeven moet worden door Sampaio. Maar die heeft tot nu toe toch wel heel veel goed gezien. We zien in de herhaling op het scherm voor ons of hij dit ook goed heeft gezien. Ja, het is wel merkwaardig wat Dumfries doet. Maar de val van Saibari is ook een opmerkelijke. Je kan alleen nu maar hopen dat de scheidsrechter en de VAR geen gekke dingen gaan doen in dit soort situaties. En dus even wachten. Even luistert hij. Even heeft hij contact met Nicolas Galas. En hij laat het gaan. Er komen wissels aan. Aan Marokkaanse kant. Nummer 15 en nummer 16 komen erin. Brahim Diaz gaat naar de kant. El Mourabet komt. En Yassine Ghessim komt. Voor de laatste fase van deze wedstrijd. Vooralsnog laatste fase. Want nogmaals, als er een doelpunt valt, dan gaan we gewoon nog even verder. Maar daar hopen we natuurlijk niet op. Brahim Diaz is in toom gehouden door het Nederlands elftal. Dat is prima. En ook talent Bouadi gaat dus naar de kant. Voor die nummer 16 van Marokko. Yassine. En dat is dan het teken dat ze naar voren gaan en moeten. Want zij moeten echt. Marokko moet om uitschakeling te voorkomen. Nederland bijten, knokken, vechten. Alles geven wat je in huis hebt om de volgende ronde te bereiken. En het zou een geweldig resultaat zijn. Een resultaat op basis van mentaliteit. En een beetje heel veel geluk bij bepaalde momenten. En het geluk, laten we hopen dat het nog niet helemaal op is. Er is een overtreding, een hoofdblessure. Kunnen ze hier allemaal schreeuwen en klagen. Maar de scheidsrechter doet gewoon wat hij moet doen. Als iemand hoofdpijn heeft, niet wachten tot er een drogist met een aspirintje langskomt. Maar gewoon het spel stilleggen. En dat is wat hij doet. Gravenberg is de man die pijn heeft. Dat geeft ons de gelegenheid om nog maar een keer op de schermen voor ons te genieten van die goal van Gakpo. Wat een ongelooflijk verhaal. Gakpo die scoort en onmiddellijk met de handen naar het hoofd gaat. En buigt en bukt omdat hij beseft wat hem vanavond overkomt. En nog maar een keer voelt wat hem allemaal is overkomen. En het is allemaal niet niks om dit als mens te verwerken. Het is ongekend. Met al zijn geliefdes op de tribunes familie. Want ook zij hebben het gezien. En ook zij zijn er om steun te geven. Voorlopig is hij de matchwinner. De allerbelangrijkste bijzaak van het leven. Cody Gakpo. Want dat is voetbal nog altijd. Koeman. Heen en weer aan het banjeren voor zijn dugout. De bondscoach van Marokko kijkt door de glazen van zijn prachtige bril.

heen en weer aan het banjeren voor zijn dugout. De bondscoach van Marokko kijkt door de glazen van zijn prachtige bril naar het scorebord. En ziet daar 1-0 voor Nederland. En ziet daar dat de laatste 10 minuten van de officiële speeltijd zijn ingegaan. En dus, wat gaan we krijgen? Hoeveel ruimte komt er nog voor een tegenstoot? 2-0, dan is het gebeurd. Maar voorlopig moet Nederland gewoon terug. En verdedigen kan Nederland wel. Verdedigen kan Nederland zeker. Het gaat straks ook nog. Quinten Timber herstelt van zijn hersenschudding. Brengen zo te zien. Ook natuurlijk iemand die als een tijger erin kan kleunen. En dat is wat Nederland nodig heeft. Hier is het balbezit voor Mazraoui. Het gaat naar de linkerkant. Halverwege de helft van Nederland heeft Marokko de bal in het bezit. En zoekt het centrum. Dat is een gevaarlijke bal, maar te hard. En dus alsof het een paasei is die hij vindt. Pakt Verbrugge die bal uit het gras. En zegt dank u hartelijk, ik heb er een. En die houdt nog even vast. Nu op de grond gelegd. Verbrugge de bal voor zich. En een lange paas. Somerville kan er nu niet aankomen. Eén bal heeft Wout Weghorst aangeraakt. En dat is een gouden bal geweest met dat hoofd van hem. En daarna Somerville en daarna Gakpo. Volhouden nog. We zitten in de 83ste minuut. 83ste minuut. Als Marokko naar voren gaat. Nederland houdt de boel echt dicht. Het is één oranje muur. Een grote oranje muur zoals de Oranje Mars was. En dan de momenten dat je eruit kan komen. Dit is het sfeermoment. Hier komt Nederland weer. Gakpo. Nederland heeft er 4. Marokko heeft er 5. Oh, ai. Niet goed afgegeven. Ingeleverd. Zonde. Zo is er nog geen beslissing in deze wedstrijd. Daar had Nederland wel een kans om iets te forceren. Een tweede goal zou geweldig zijn natuurlijk. Want dan is het, denk ik, over en sluiten. Nu is het echt nog spannend. Mexico, Monterrey, beeft. Een thriller van je welste voor het Nederlands elftal en voor Marokko. Gaat Marokko naar huis of gaat er nog een verlenging komen? Marokko moet scoren en tik-tak, de klok werkt nu ook tegen Marokko. Want de 90 komt heel langzaam in de buurt. Een nieuwe vijand. Niet alleen die 11 in het oranje, maar ook de klok. Is nu de vijand van het Marokkaanse elftal hier in Monterrey. Verbrugge heeft de bal opgepakt in het eigen 16 meter gebied. En neemt natuurlijk zijn tijd. Neemt zoveel tijd als hij kan pakken. De scheidsrechter gaat nu tellen. Dus legt hij hem snel op de grond. Weer een lange bal. Weghorst probeert te verlengen. Somerville heeft hem. Somerville, daar gaat hij weer. Speedy González van Nederland. Somerville, maar neergelegd, vastgepakt of een overtreding daarvoor gemaakt. In elk geval gaat het balbezit naar Marokko. Een wissel. Daar komt Quinten Timber voor Ryan Gravenberg. Dat is nog even iemand die gaat komen. Tenminste, daar moet hij dan wachten. Er wordt het een en ander gezegd. Wat is er aan de hand? Waarom komt Timber niet? Oh, er komt nog een speler bij die erin komt. Dus gebruikt Nederland het wisselmoment om nog een wissel door te voeren. En dat is dan, als ik het goed zie, Hato. Die naast Quinten Timber klaarstaat. Hato en Timber. Zo komen de eerste minuten van Hato er ook aan. Op dit wereldkampioenschap. En niet de minste belangrijke. En hopelijk niet zijn laatste slippertje van de Nederlands elftal. Maar het wordt opgelost door Frenkie de Jong. Somerville heeft de bal en Dumfries is vertrokken. Denzel Dumfries, Denzel. Daar gaat Denzel Dumfries, dendert. Waar dendert hij naartoe? Hij dendert naar de achterlijn. Maar het terugleggen niet tot bij Wout Weghorst. Die al klaar stond voor een volgend hoogtepunt. Heerlijk om Denzel Dumfries in deze wedstrijd eindelijk zo te zien. Aan de andere kant, Saibari er vandoor. Saibari, maar daar afgestopt door Virgil van Dijk. Big Virgil kleunt erin. En het wordt gevierd door al zijn medespelers. Verbrugge, Koopmeiners, alsof hij zojuist de winnende heeft gemaakt. Misschien dat dat verderop in het toernooi nog komt. Maar Virgil van Dijk laat hier even zien wat hij waard is. Geweldige reactie van zijn medespelers. Saibari, de man die naar Bayern München gaat. En Virgil van Dijk, de man die al jaren achter de rug heeft bij Liverpool. Die zegt, not in my house. Wegwezen. En zo, einde aanval. Wissels bij het Nederlands elftal. Wissels ook.

0: bij Marokko. Daar komt Rahimi voor de laatste fase van deze wedstrijd. En ook Talbi komt. Zij gooien natuurlijk alles los. Van de Ven naar de kant. En daar komen dus Hato en Quinten Timber. Van de Ven en Gravenberg gewisseld. Hato naar achter. Alles wat je ziet als het rond is. En het gaat over de grond of door de lucht. Kop het weg, trap het weg, ram het weg. Zo ver mogelijk van het doel af. Dat is de bedoeling nu. In de 87ste minuut van deze wedstrijd in Monterrey. Verbrugge trapt de bal diep richting de Nederlandse aanval. Weghorst gaat weer omhoog, wint weer het duel. Wint veel in de lucht, maar bereikt geen medespeler. Andere lucht wel gewonnen, achterin door Van Hekken. Daar gaat Nederland voor de eerste keer met Quinten Timber, die natuurlijk als invaller vaak genoeg heeft laten zien dat hij wel impact kan hebben met die intensiteit van hem. Dat is waarom Koeman hem zo graag ziet als invaller. Omdat hij echt in zo'n wedstrijd als het nodig is nog heel veel kan geven. Balbezit is voor het Nederlands elftal. Want Van Hekken wint het duel. Frenkie de Jong komt hier de beslissing in de wedstrijd. Wout Weghorst, wat ga je doen? Wout Weghorst, wat ga je doen? Uiteindelijk niets, want hij is hem kwijt. De tackle op de bal. Wie heeft hem te pakken? Nederland heeft hem te pakken. Dat was Timber voor de eerste keer. Hier komt Gakpo. Toch niet nog een keer, hè? Gakpo, voorzet. Niet nog een keer. Want de voorzet wordt geblokt. Waar zitten we? We zitten in de 88ste minuut. Wat gaat zo'n klok langzaam? In een knock-out wedstrijd bij het Nederlands elftal. Bij een voorsprong. Dan lijkt iedere minuut wel 120 seconden te duren. Nederland heeft de bal. Via Teun Koopmeiners. En Nederland mag een hoekschop gaan nemen. Hoekschop. Teun Koopmeiners. Wie kopt hem binnen? Wie verlost ons van alle spanning in deze wedstrijd? Wout Weghorst is er nu ook bij natuurlijk. Koopmeiners trapt. Komt geen kopbal, ja, van Diop. En dus moet Nederland oppassen voor de tegenstoot. Dat lukt. Want de bal wordt aan de andere kant over de achterlijn getrapt. En dus een doeltrap. Gaat het lukken voor het Nederlands elftal om de volgende ronde te halen? Heel veel seinen staan op groen. Alleen de klok nog niet. En dus komt Marokko nog een keer. Hier aan de rechterkant. Er is een overtreding, maar de scheidsrechter heeft het niet gezien. De bal is aan de rechterkant van het veld. Marokko valt aan terwijl er een geblesseerd ligt met pijn in het gezicht. Hakimi zegt ook tegen Sampaol, moet je niet affluiten. Het is pijn aan het gezicht. Is het Saibari? Ja. Dan gaat deze tijd er ook nog maar eens bij trekken. Ze zijn woest bij Marokko, omdat Saibari kennelijk een tik in het gezicht heeft gehad. Ik zou zeggen, niet te lang blijven liggen. Het gebeurt bij Timber. Ja, het is niet echt een tik. Hij pakt hem misschien een beetje bij de oren. Het is een wel degelijk overtreding waar hij voor had moeten fluiten. Maar dat gebeurt niet. Een slaande beweging heb ik niet gezien. Dus Timber gaat hier gewoon mee wegkomen. Saibari staat weer. En het is dan maar de vraag of de scheidsrechter de Braziliaan ook op zijn horloge op pauze heeft gedrukt. We zien wanhopige supporters hier in Marokkaanse tenues op de tribunes. Uitschakeling nabij. 90ste minuut loopt. 90ste minuut loopt van deze wedstrijd. Hoeveel gaat er straks bij komen? Wat staat er op dat verschrikkelijke bord als je voorstaat? Het bord met de blessuretijd. Want je wilt altijd natuurlijk zo min mogelijk minuten daar zien. Maar gaat dat nu ook gebeuren? Balbezit voor Marokko. Dat vooruit wil, gaat en moet. Geweldig elftal Marokko. Geweldige kansen gecreëerd. Maar zoveel kansen om zeep geholpen. Met hangen en wurgen heeft Nederland volgehouden. En heeft het dat ene moment gehad. Dat ene moment dat altijd komt. Via Wout Weghorst, Somerville. En de geweldige Cody Gakpo. Wat een emoties. Zal dat straks na afloop ook nog weer op gaan leveren. En wat een verhaal is dat. Balbezit voor Marokko. Met Mazraoui. Het gaat naar de linkerkant van het veld. Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Het is 1-1 door Issa Diop. En weer krijgt Nederland de deksel op de neus in de extra tijd. Stadion ontploft hier. De rode rode shirts van de Marokko-fans. En wat een opluchting daar. Verbrugge wijst met de vingers naar het hoofd. Koppie er nu weer bij. Het is geen nederlaag waar je hier tegenaan loopt. Misschien voelt het mentaal even zo. Maar nu gelijk klaar gaan staan voor wat er gaat komen. En dat wat er gaat komen, dat wordt vermoedelijk een verlenging. Daar is de goal van Issa Diop. Voorzet valt. Diop komt aanstormen tussen Koopmeiners en Van Dijk in. Duikt op achter Virgil van Dijk. Daar gaat de bal overheen. Van Dijk komt niet van de grond. En kaboom met het hoofd. Verbrugge. De geweldige doelman van het Nederlands elftal kan hier alleen maar naar zweven. En ziet wat geen doelman wil zien. Een net dat bolt. En supporters van de tegenpartij die juichen. Het is 1-1 tussen Nederland en Marokko. Met nog een minuut of vijf aan extra tijd te gaan. In de reguliere speeltijd van deze wedstrijd. Verbrugge trapt hem naar voren. Het is nog niet gedaan. We hebben zoveel gekke dingen gezien op het wereldkampioenschap. Op ieder wereldkampioenschap. Opletten nu. Nederland heeft nu een dreun gehad. Want dat is dit. Een mentale klap. Maar laat het geen knock-out zijn. Want misschien komt er nog wel een aanval van Marokko. Misschien komt er nog wel een kans voor Nederland. Het kan allemaal, hè, met nog 4 minuten te gaan. Het is nog niet af deze wedstrijd. Scherp zijn, scherp blijven, opletten aan beide kanten. Marokko nu ineens even het gevoel dat het op pole position staat ineens. Want het heeft de gelijkmaker geproduceerd. En het heeft een aanvallend elftal op de grasmat staan. Overname Nederland. Het kan dus aan de andere kant ook. Hier is Somerville. Somerville geeft hem mee. En hier gaat dan Nederland met Quinten Timber. Timber loopt, loopt, loopt. Gaat naar de grond. Dat is een overtreding. Dat heeft de scheidsrechter gezien. Vrij trap voor het Nederlands elftal. We dachten dat het bijna voorbij was. We dachten dat de laatste bladzijdes van deze thriller in zicht kwamen. Maar wat blijkt, er komt misschien wel een deel 2. De verlenging. Of komt er nog een moment voor het Nederlands elftal? Heel langzaam wordt dit een WK-klassieker tussen Nederland en Marokko. 1-1 is het nu. Een vrije trap voor het Nederlands elftal. De bal gaat richting het 16 meter gespeeld worden door Teun Koopmeiners. Teun heeft een geweldige linker. En moet nu op maat gaan afleveren. Met nog 3 minuten in extra tijd. Daar komt de vrije trap van Koopmeiners. Gaat richting Van Dijk. Die kopt, maar dat koppen is niets waard. Want de bal gaat over de achterlijn. Ja, het is toch even de scherpe. Het is toch even de scherpe bijeenrapen nu. Het is toch even secondenlijn vinden. Om de boel heel snel te plakken. Om heel snel te herstellen van deze dreun. En de boel weer als een puzzel in elkaar te laten vallen. Een puzzel waarmee je door kan. Het is stevig wat er gebeurt voor het Nederlands elftal. Zo'n late gelijkmaker. En nu komt het aan op mentaliteit. Maar deze ploeg heeft altijd wel veerkracht getoond natuurlijk. In het verleden. In zoveel belangrijke en grote wedstrijden. Dumfries ervandoor. Is dat te halen voor Denzel Dumfries? Ja, maar ja, die gooit zijn tegenstander omver. En dus is het een vrije trap. Dat heeft Dumfries nu ook door 1 minuut en 50 seconden nog in deze wedstrijd. 1 minuut en 50 seconden. En ik heb de zin nu uitgesproken. En nog een zin erachteraan. Dat betekent dat we op 1 minuut en 40 seconden zitten. Zo maken we de tijd wel vol. Koeman zit en drinkt. En maakt zijn stembanden even nat. Want dit is het, hè, zo'n moment straks als coach. En je moet praten over tactiek. Maar wat veel belangrijker is. Je moet zorgen dat ze zometeen weer een beetje fris worden tussen de oren. Voor zover dat kan na zo'n moment. Van Dijk komt ervoor en kopt weg. Somerville is de bal kwijt. Daar komt Marokko nog een keer. Timber kan hem niet vasthouden. Dumfries ook niet. Marokko wil nog naar voren. Saibari tussendoor. Opletten. Dat kan nog ook helemaal misgaan. Dat gebeurt. Het is nog 40 seconden te gaan. Weghorst kop. Somerville. Rennen. Somerville lopen. Speedy Gonzalez. Iman. En Somerville. Oh, geblokt op het laatste moment. Door Mazraoui. Daar ging onze Speedy Gonzalez. Maar hij was net niet snel genoeg hier in Mexico. Somerville. Om hier in de laatste secondes van deze wedstrijd toch Nederland na de laatste en volgende ronde te schieten. Naar de laatste 16. Dus balbezit voor Marokko. Een overtreding gemaakt. En dan zit het erop, denk ik. 5, 4, 3, 2, 1. Laat maar horen, Sampaio, dat het klaar is. Of steekt hij een vinger op? Ja, hij steekt een vinger op. Dat is niet omdat hij een vraag wil stellen aan iemand. Een scheidsrechter met een vinger in de extra tijd betekent dat er nog een minuut bij komt. Een minuut nog erbij in deze extra tijd van de wedstrijd. Hoor Monterrey, hoor het geluid, hoor het publiek. Weghorst heeft echt zijn werk heel goed gedaan bij deze invalbeurt. Waar niemand aan had gedacht. Maar Weghorst is meer dan zijn selectie waard op dit moment. 1-1. Er komt een ingooi aan voor het Nederlands elftal. En dat gaat nog één keer richting het strafschopgebied. Komt er iets uit de magische hoed van de standaardmomenten. Een ingooi het 16 meter gebied in. Hij gaat lang in de lucht. Hij zweeft lang in de lucht. Nu wel oppassen dat er geen counter komt. Dat doet Dumfries ook. Hier is het niet eindsignaal. Hier is het rustsignaal. Want dat is het. Want we gaan, nadat we hebben gerust, zometeen door met de verlenging. Oh, ik weet niet hoe het daar is bij jullie. Maar hier is het bijna niet te houden, zo spannend.
1: Nou, dat is hier inderdaad niet anders. Het wordt langzaam licht in Nederland. En Nederland en Marokko gaan verlengen daar in Monterrey. Uiteraard ook te volgen het komend uur op NPO Radio 1. We gaan allereerst naar het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
2: NPO Radio 1.
3: Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. Ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluisde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. Het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: Marokko. 1-1 de stand daar in Monterrey. En de spelers die melden zich langzaam maar zeker weer op het veld om die wedstrijd te gaan hervatten. Even snel rondje hier aan tafel. Ja, toch uiteindelijk dat deksel op de neus. Maar ja, kan je het zeggen dat het onterecht is, Leon?
1: Nee, qua kansenverhoudingen zeker niet. Maar ik had toch gehoopt dat Nederland geleerd had van die wedstrijd tegen Japan en de boel dicht wist te houden. Maar die opkwam er wel heel erg vrij daar in die 16 meter.
2: Ja. We zaten er beter in na die goal. En toen ik had eigenlijk een beetje verwacht dat we dat door konden trekken. Aan de andere kant, ik durfde mijn Marokkaanse vrienden ook nog geen appje te sturen. Want ik dacht van, niet 100% zeker. En wat me ook opvalt, we hebben koelvesten bij ons, maar die worden dus niet gebruikt.
0: Nee, dat is inderdaad opmerkelijk. Overigens was het zo, natuurlijk zo dat die wissels in eerste instantie heel goed uitpakten voor Oranje. Maar hoe moeten we die wissels nu met een aanstaande verlenging gaan interpreteren? Is het een voordeel of een nadeel hoe die gewisseld heeft?
1: Ja, nu vind ik het wel echt een nadeel. Ik vind dat we wel heel verdedigend gewisseld hebben. En dat je het echt van een opportunistische lange bal moet hebben op Weghorst. Maar dat het niet, ja, het heeft ons niet beter gemaakt in wat er nu wordt gevraagd.
0: Het had alle ingrediënten in zich met die goal van Gakpo om er een hele gedenkwaardige avond van te maken. Ja, dat kan nou weer heel anders gaan lopen. Maar het kan nog altijd, Jeroen. De verlenging bij Marokko-Nederland.
3: Ja, de bal ligt op de middenstip. Ik zit even te tellen naar de wissels. Marokko heeft er 5 ingebracht en als ik het goed zie, heeft Nederland er 4 ingebracht. En dat geeft dus nog in ieder geval een extra mogelijkheid in de verlenging om straks nog iets met je bank te doen. Nederland heeft natuurlijk nog bijvoorbeeld super sub, Donyell Malen. En zien wat het heeft opgeleverd. Het praten, het ook vooral verzorgen, het bezig zijn met elkaar, het drinken. En we zijn begonnen met een verlenging. Volgens mij is Nederland, als het gaat om wedstrijden winnen in een verlenging, nooit zo gelukkig geweest. Sterker nog, Oranje heeft in de verlenging nooit een wedstrijd gewonnen, denk ik. En in de strafschoppen gaat het vaker mis dan goed. Maar ja, dat zijn allemaal verhalen uit het verleden. Wat hebben we eraan? We zijn in het heden, dus who cares, zal ik zeggen. We zijn hier in Mexico. Het staat 1-1 en we zien Wiefer onder andere warm lopen. Ik zag Memphis er ook nog bij. Natuurlijk is Malen bezig met een warming-up. Het komt er nu ook op aan wie heeft het meeste over en wie kan er het meeste vanaf de bank halen. Marokko doet het met de mensen die het nu heeft. En die leveren de bal in, want de bal werd ingeleverd door Rahimi. Penalties, ik wil er toch nog niet al te veel over zeggen, maar één ding is wel zeker. Daar heeft Marokko heel veel ervaring mee. Ze hebben met 1 penalty een hele slechte ervaring. Dat was die van Brahim Diaz in de finale van de Afrika Cup. Maar als het gaat om penalty reeksen met Bonu, dan is het vaak feest. Dat weet Spanje, dat weet Nigeria. Bonu is een hele goede strafschoppenkeeper. Dus laten we misschien hopen dat Nederland zich herpakt. En dat ze nog in deze verlenging op voetballend gebied in open spel iets kunnen afdwingen of via een standaard moment. De wedstrijd komt in die verlenging even rustig en kalm op gang. Vrij trap voor Koopmeiners in de 2e minuut van de verlenging. Van Dijk is weer mee naar voren. De spelers van Marokko staan een meter of 5 van de eigen 16 meterlijn af. Om zo de ploeg buiten het strafschopgebied te houden. De ploeg van Nederland. Wie vangt hem op? Van Dijk krijgt er een schoen tegenaan. Het is druk voor het doel. Gakpo kan hem daar niet afleveren. Maar daar komt de voorzet nu wel. En dat is een gevaarlijke voorzet. Summerville. Dribbelen. Maar er is denk ik gefloten voor Hens. Ja, er is Hens gemaakt door het Nederlands elftal. En dus komt er een vrije trap aan voor Marokko in het eigen strafschopgebied. Hens. En dus hoeft de spanningsopbouw daar niet te zijn met het gedribbel van Summerville, want het had allemaal toch niet geteld. Balbezit is voor Mazraoui. Mazraoui naar de linkerkant van het veld, naar Salah-Eddin. Salah-Eddin speelt hem over de zijlijn en dus mag Denzel Dumfries gaan gooien. Ja, het is bij zo'n verlenging altijd maar de vraag, hoe ontwikkelt zich dat? Ook qua fitheid, frisheid. En wie krijgt daar het eerste moment? Beide ploegen hebben er dus wel wat ervaring mee met verlengingen. Veel spelers op het veld natuurlijk sowieso al heel veel grote wedstrijden. Ook op toernooien gespeeld. Er gooit er nu een. Daar geldt dat niet voor. Hato, een van de invallers. Die ingebracht is om de boel eruit te slepen. Maar hij moet nu dus langer aan het werk. Overuren. Geen idee of die ook worden uitbetaald bij het Nederlands elftal. Misschien een vraag. Een leuke vraag voor later als Nederland dit wint. Maar voor de rest volstrekt onbelangrijk. Balbezit is voor Nederland. Diepe paas aan de rechterkant. Weggehaald door Salah Eddin. Die hem over de zijlijn schiet. Koeman staat aan de zijkant en maakt zo'n beweging van chippen. Die bal moet meer eroverheen richting Wout Weghorst. Want Weghorst heeft een heleboel van zijn luchtduels gewonnen. Of heeft daardoor gevaar gesticht. Dus probeer het eens met een bal hoog. En het landt het liefst over een aantal verdedigers van Marokko heen richting Wout Weghorst. Weghorst staat daar om te zwaaien. Van de Ven heeft het begrepen. Daar is Weghorst, daar is Bounou. Het is gelijk gevaarlijk. De aanwijzingen van Koeman dus overduidelijk overgenomen. Maar het levert alleen een beetje dreiging op. Daarna een overtreding van Frenkie de Jong die met het hoofd schudt en schudt en schudt. En zegt tegen Sampaio, daar ben ik het niet mee eens. Het is dus duidelijk meer de lange bal spelen op Wout Weghorst. En zo krijg je toch heel langzaam een beetje het Argentinië gevoel. Waar ook alles lang ging. Maar toen stond Nederland op een 2-0 achterstand. Twee keer Wout Weghorst. Een kopbal en die fenomenale vrije trap leverde daarna nog de strafschoppen op. Maar door missers van Van Dijk en Berghuis ging Nederland in Qatar eruit in de kwartfinale tegen de latere wereldkampioen. Nu is Nederland nog niet eens in de buurt van de kwartfinale. Daarvoor moet het hierna nog een wedstrijd overleven. Eerst deze maar. Het staat 1-1 tussen Nederland en Marokko. Vijf minuten zijn we onderweg in de eerste verlenging. En heel langzaam, als Nederland niet is opgestaan voor deze wedstrijd, wordt Nederland wakker. En zal het doorhebben dat er iets gebeurt in Mexico. Dat de boeken in zal gaan als een WK-klassieker. Want dat is het tussen Nederland en Marokko qua spanning. Wat is alleen de uitkomst? Dat is de grote vraag die nog moet worden beantwoord. Niemand weet het. Balbezit is van Marokko. En dus gaat het terug voor Marokko naar Bounou. En Bounou geeft hem mee aan Mazraoui. Mazraoui kiest het centrum van zijn eigen defensie. Ook Marokko heeft door dat het misschien na dat offensief dat de gelijkmaker opleverde even terug moet naar controle. Want daar was het in het grootste deel van de wedstrijd zo goed in. De bal rondspelen in balbezit. Nederland verdedigt in een 5-4-1 opstelling. En probeert de boel dicht bij elkaar te houden. Daar komt Marokko weer over de grond nu. Komt een grote kans aan. Daar gaat hij. Nee! Bart Verbrugge. Standbeeld. Hoe kan je deze nog tegenhouden als doelman? Hier ging iedereen ervan uit dat Marokko hier op voorsprong zou komen. Dit was een 2000% kans. En die 2000% kans wordt niet benut. Verbrugge met zijn rechterbeen en zijn rechterhand. Het lijkt wel een octopus met zoveel armen en benen. Het zijn echt maar twee armen en twee benen, maar hij haalt alles eruit. Een wonder dat deze er niet ingaat van de voet van Rahimi. En weer een gemiste kans van Marokko. Bart Verbrugge. Het is ongelooflijk wat je zo af en toe laat zien als doelman. Hoekschop, dat nog wel. Hakimi, inswinger Hakimi, weggehaald bij de eerste paal door Frenkie de Jong. Het is echt ongekend hoor, zoveel geluk als Nederland heeft gehad. Maar ja, geluk is niet altijd geluk hè. Een goede keeper, dat is geen geluk. Een goede keeper is gewoon een goede keeper. Maar dit is een redding die toch de WK-geschiedenis ingaat als een van de beste en meest ongelofelijke ooit. Het is geen Gordon Banks, dat nog niet. Maar het is wel een hele mooie en belangrijke, de reflex van Bart Verbrugge. Een zuurpruim zal zeggen, slecht ingeschoten. Maar wij kijken naar de Nederlandse doelman. Die in deze wedstrijd weer fantastische dingen heeft laten zien. En dat deed hij toen ook al in die knock-out wedstrijd in Berlijn tegen Turkije. Toen Nederland ook uiteindelijk doorging naar de volgende ronde, naar de halve finale van dat toernooi, 2 jaar geleden. Hier is Van Hekken aan de bal. We kijken naar de klok. 98ste minuut. In de eerste verlenging zitten we dus. En we kijken naar de fans van Marokko die vol verbijstering en ongeloof naar elkaar kijken en nog een keer op een telefoon kijken naar de herhaling van dat moment. Frenkie de Jong zit ertussen. En daar komt Nederland dan. Weer een moment zelf overleeft. Nu weer proberen aan de andere kant iets te creëren. Maar De Jong geeft een super zwakke bal. Frenkie De Jong met een foutje. En de omschakeling van Marokko. De man die miste gaat erachteraan. Nu komt hij niet aan de bal. Gaimi. Omdat Van Dijk hem achtervolgt. En de bal heeft weggetrapt. Die zal, als Marokko eruit gaat, die invallerspits, denk ik nog een paar keer ongelooflijk wakker schrikken vannacht en naar zijn eigen plafond kijken. Als het gaat om het missen van deze kans. En we moeten allemaal Bart Verbrugge bedanken als dit gaat lukken. Mocht Nederland deze wedstrijd er nog uitslepen, dan moet hij nog iets moois gaan doen als doelman. Als het bij deze stand blijft, namelijk ook nog een strafschop ergens gaan tegenhouden. Dat zijn zorgen voor later. Dat zijn zorgen voor misschien 21 minuten vooruit vanaf nu. Want we zitten in de 100ste minuut van deze wedstrijd. Mazraoui heeft hem gegeven aan de man van de gelijkmaker. De man die Nederland in rouw dompelde, Diop. Hier komt Marokko weer over de as van het veld. Dat risico durven ze dus te nemen. En dan gaat het weer naar Diop. Die indribbelt. Nederland zakt weer heel erg ver terug. En kennelijk lukt het niet om wat meer van het doel af te komen. Kennelijk lukt het niet om onder de druk van Marokko uit te voetballen. Nederland wil gewoon gokken. Kennelijk nog steeds op die omschakelmomenten. Die er zo weinig zijn geweest. Op dat ene moment na natuurlijk. Want de goal was er ook een op snelheid ingezet. Met een lange bal op Weghorst. En die snelle actie van Somerville afgerond door Gakpo. Het voelt alweer als even geleden. Het was de 72ste minuut. We zitten nu in minuut 101. Minuut 101. Marokko heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Marokko heeft Nederland omsingeld. En speelt de bal rond van links naar rechts. Maar het is niet het van links naar rechts dat we willen zien. Al moet worden gezegd dat dit van links naar rechts wordt. Het Mexicaanse olé, olé. De Mexicanen zijn hier kennelijk op de hand van Marokko. Want olé betekent dat de volgende bal van voet naar voet gaat bij Marokko. Diop naar Mazraoui. En de bal wordt opgehaald in het midden van het veld. Op de as heeft Nederland het redelijk goed dicht zitten. Marokko speelt de bal niet in een heel hoog tempo rond. We zitten dus nu in minuut 102. Als nu wel de as wordt gezocht en Nederland daar onmiddellijk de boel dicht metselt. En dat gaat goed. Het metselwerk was in dit geval van onder meer Quinten Timber. Op het moment dat Saibari daar in de buurt kwam. Saibari staat dus nog altijd binnen de lijnen. Marokko heeft 5 keer gewisseld. Bijna een half elftal dus veranderd in vergelijking met hoe het begon. Met het rondspelen achterin en daar in het centrum altijd maar Mazraoui, centrale verdediger. Het jagen van Weghorst. Het jagen van Weghorst, maar die heeft hens gemaakt. Het was nog een lange weg voor Wout Weghorst. Maar we hebben al gezien wat er kan gebeuren als Wout Weghorst de lont die steeds korter werd. Het opladen van het stuk dynamiet. Want dat heeft hij gedaan al die weken en maanden hier naartoe. Als dat explodeert. Want dat gebeurde bij de goal namelijk. Weghorst. Qua mentaliteit natuurlijk iemand die hier toch, ondanks alle kritiek die hij heeft gehad dit seizoen, echt levert wat hij moet leveren. En dat is ook iets moois. En dat mag ook wel worden gezegd over de invalbeurt van Wout Weghorst. Balbezit is voor Marokko. Weer gaat het in een hoefijzer vorm van rechts naar links. Nu zijn ze aan de linkerkant uitgekomen. Voorzet komt er nog niet. Salah Eddine heeft hem. Heeft hem teruggelegd. Misschien dan nu nog een nieuwe voorzet. Het is kijken naar de bal. Dat wat Nederland goed doet. Somerville zit er weer eens tussen. Somerville echt een van de beste aan de kant van het Nederlands elftal. Maar het bezit houden van de bal, dat lukt niet. Timber jaagt door met alles wat hij heeft. En dus gaat het helemaal terug naar Bounou. En kijken we naar de klok. En zien we nog 2,5 minuut in de eerste verlenging. Nog 2,5 minuut in de eerste verlenging. Het staat 1-1 tussen Nederland en Marokko. Wie gaat er naar de volgende ronde van dit wereldkampioenschap voetbal? De hele wereld kijkt mee naar dit topduel tussen deze twee ploegen. Een intense wedstrijd met geweldige duels, met doelpunten, met kansen. Heel veel gemiste kansen van Marokko en een uitblinkende Bart Verbrugge. Zodat Nederland nog altijd hier in de wedstrijd zit. Al had Nederland bijna de overwinning te pakken. Het ging in de eerste minuut van de extra tijd mis door een gelijkmaker van Diop. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Gaat terug. Nu weer Marokko speelt rond. En wacht misschien een momentje af om naar voren te gaan. Want het zal toch niet zo zijn dat Marokko hier in balbezit graag naar de penalties wil. Zoveel vertrouwen zullen ze toch ook weer niet in Bonou hebben. Al is er wel heel veel vertrouwen in deze doelman. Dat zien ze misschien wel als extra kans. Maar de bal is in het bezit van Marokko. Inmiddels zit Marokko bijna op 55% in Nederland. Met die tussenfase aan percentages eruit gelaten. Maar op 37%. In Nederland komt er maar zelden tussen. Maar het is niet zo dat er iets gebeurt. Het is tik, tik, bijna stilstaand voetbal. Maar het is misschien ook wel het in slaap sussen van je tegenstander. Dat wat Marokko probeert. Niet in slaap sussen als Marokko de bal rondspeelt. Niet in slaap vallen, wakker blijven, geconcentreerd blijven. Want hier gaat Saibari met de bal dan ineens het 16 meter gebied in. Van Dijk haalt hem eruit. Nederland moet hem nu niet verliezen. Heel, heel handig. Timber denkt gewoon, hey, ik voel contact. En dan ga ik naar de grond en dan fluit die scheidsrechter. Dat is goed gedaan door Quinten Timber. Die de vrije trap krijgt en ervoor zorgt dat er nog wat mensen klagen aan de kant van Marokko. Balbezit is voor Nederland Bart Verbrugge. Bart Verbrugge gaat hem ver trappen richting Wout Weghorst. Die heeft Masraoui bij zich staan. Dat moet een duel zijn dat Wout Weghorst kan winnen. Gaat hij over Weghorst heen? Nee, Weghorst gaat er achteraan. Dan gaat hij weer koppen. Hij duwt en trekt. Zorgt voor wat onvrede aan de kant van Marokko. Want zij vinden dat Weghorst een overtreding maakt. Maar Sampaio vindt van niet. Dat heeft Weghorst dan heel slim gedaan. Want Nederland heeft de bal nu toch op een meter of 30 van de achterlijn af aan de rechterkant. Denzel Dumfries gaat weer ver gooien. En daar komt die bal. Denzel Dumfries het 16 meter gebied in. Van Dijk probeert omhoog te komen. Maar ja, die Diop die is ook heel lang. En dus zit het erop. De eerste verlenging is voorbij. En dankzij Bart Verbrugge, niemand anders, staat het hier nog 1-1.
0: Het is rust in de verlenging. 1-1 dus de stand. En alles is nog mogelijk. Ja, Robert Maaskant die zit al een beetje te kijken van wat moeten we nou dadelijk als het penalties gaan worden. Hè?
2: Nou ja, beide ploegen maken natuurlijk niet echt meer een enorme storm om drang om nog om die goal te maken. Dus penalties zou niet raar zijn. En dan gaan we een beetje kijken naar nou ja, wie staan er dan nog op die een strafschop kunnen nemen. Nou, Weghorst gaat hem sowieso nemen natuurlijk.
1: Koopmeiners.
2: Van Dijk, dat is al 3.
1: Gakpo.
2: Ja, als die niet gewisseld wordt nog natuurlijk.
1: Nee.
2: Malen zou er nog in kunnen komen. Natuurlijk nog een extra wissel.
1: Ja. Nou, ik heb er in ieder geval al 4.
4: Ja, nou, dan kunnen we naar het lijstje. Ah, dan kunnen we ook komen we tot een lijstje. En we weten natuurlijk dat Bart Verbrugge ongetwijfeld in een enorm met een enorm goed gevoel aan zo'n serie zal gaan beginnen.
1: Zo, die zit in een flow, dat is niet normaal. Zijn redding was echt zo waanzinnig. Ja, die wil je gewoon inlijsten. Echt prachtig. Zo ja. Goed gedaan.
4: We zeiden al, als Eloy Room dan een standbeeld krijgt op Curaçao, dan moet Verbrugge er toch zeker wel eentje in Nederland krijgen.
1: Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat is, ik hoop dat iemand alweer wat AI-afbeeldingen aan het bouwen is.
2: Dat is ook mooi van dit WK. Hè? Zo snel gaat de Room ook weer voorbij.
4: Ja, ja. Ja, het is altijd weer
2: de volgende wedstrijd. Er zit weer een mooie redding tussen.
1: Ja.
4: Wat zou dat zijn dat die ploegen allebei niet meer zo aandringen? Is het echt vermoeidheid? Of zouden ze toch allebei gewoon mikken ook op die penalties?
1: Ja, ik vind dat Marokko nog wel ergens aandringt, maar ja, dat is het is ook op een gegeven moment gaat de vermoeidheid meespelen en dan loop je niet meer al die runs zonder bal en dan is het ook moeilijk om door zo'n oranje muur heen te komen. Maar Nederland is wel echt aan het afwachten en ja. Nou, af en toe een beetje opportunistisch richting Weghorst, maar verder is het gewoon aan het verdedigen. Dus ik heb het gevoel dat Nederland nog liever die penalties pakt dan Marokko.
4: Ja, en misschien als je kijkt naar hoe deze wedstrijd is gespeeld, Robert, is dat ook niet zo gek dat Nederland denkt van nou ja, penalties, daar liggen onze beste kans.
2: Ja, dat zou... ja, Nederland was niet beter. Nederland is in alle statistieken minder dan Marokko. Maar goed, uiteindelijk als wij doorbekeren, dan is dat allemaal vergeten. Want dan krijgen we Canada. En daar kunnen we ook van winnen. Dus dan schieten we een heel eind op richting die beker.
1: Met finale.
4: Ja.
2: Dan moeten we tegen Frankrijk
1: gaan. Ja, precies.
4: Dan wordt het weer een ander verhaal inderdaad. Nou ja, nu moet dus ook gaan blijken inderdaad of het penaltyplan van Ronald Koeman gaat werken. Hè? Want Van Gaal maakte er een groot ding van. Maar ja, waar Koeman nou precies voor staat, dat weten we nog niet.
1: Ja, het is natuurlijk denk ik verstandiger geweest om er niet zo'n groot ding van te maken als Van Gaal voor Qatar. En vervolgens dat nog Lampert dat eventjes vlak voor het WK helemaal onderuit heeft gehaald, dat hele plan.
4: Ja.
1: Dus ik ben blij dat het er niet zoveel over is gegaan. Dus dan kunnen we ook niet met hele hoge verwachtingen naar een soort penaltyplan zitten te kijken wat dan misschien helemaal niet wordt uitgevoerd.
4: Nou, ik denk niet dat we op een keeperswissel hoeven te rekenen, toch, Robert?
2: Nee, dat verwacht ik niet. Overigens, je kijkt nu net achter jou naar buiten toe en daar is het redelijk licht aan het worden al.
4: Ja, zeker. En in Mexico is het al donker. Maar daar gaan ze gewoon nog eventjes door, Jeroen. Want de tweede helft van de verlenging is aanstaande.
3: Wat een spanning. Het zit overal in je lijf. Het zit overal in dit stadion. Het zit bij de spelers. Het zit bij de trainers. Nederland wil, denk ik, nog gaan wisselen. Maar dat gebeurt nog niet. Er is afgetrapt voor de tweede verlenging. Wat gaat er het laatste kwartier hier in Mexico gebeuren? Er is al zoveel gebeurd. Gaan we toch weer naar die penalties, waar we lang niet altijd goede ervaringen mee hebben. Maar vanavond zou alles anders kunnen worden natuurlijk. Eerst nog 15 minuten voetbal tussen Nederland en Marokko bij die 1-1 stand. Balbezit is voor Marokko via Mazraoui. Nederland laat al gedurende de hele verlenging de bal aan Marokko. Zonder dat Marokko nou vol vooruit gaat op die ene kans. Natuurlijk na gepakt door Bart Verbrugge. 15 minuten nog. Sterker nog, 14 minuten. Want de eerste minuut is alweer voorbij. Nederland wacht met 5 op lijn. 4 in een kommetje. Of 4 in een lijn daarvoor. Het hangt een beetje ervan af hoe zich dat plooit. En daarvoorop alleen Wout Weghorst. Wie gaat dit gevecht om de bal winnen? Dat is Nederland. Gakpo heeft hem te pakken. Mooie sleepbeweging van Gakpo. 2 man erachteraan, 3 man erachteraan. Gakpo, hoe kom je daaruit? Dat is niet te doen. Tussen 3 kan de tovenaar van Nederland daar niet uitkomen natuurlijk. Cody Gakpo. En dus gaat de bal naar Marokko. Dat ook nog eens een vrije trap krijgt in deze verlenging, in de tweede helft van de verlenging, die nu 1,5 minuut oud is. Nog 13,5 minuut te gaan. En dan moeten de lijstjes worden gemaakt voor zover die er nog niet zijn. Wie wil er ook? Wie moet er? Wie mag er? En wie durft er in de strafschoppenreeks die wellicht gaat komen? Maar laten we er niet te vroeg van uitgaan, want we hebben gezien in de reguliere speeltijd wat er nog kan gebeuren op het laatste moment in de wedstrijd. Als u later inschakelt. Nederland heeft dichtbij de volgende ronde gestaan in de stand. Totdat in de eerste minuut van de blessuretijd er een gelijkmaker viel van het hoofd van Diop. Nu is het 1-1. Daar komt Marokko weer. Goed blijven opletten, Koopmeiners. Dat lukt met een bal omhoog geschoten. Daarna weggekopt. Timber en Hato verrichten de opruimwerkzaamheden. Gakpo wordt omvergeduwd. Maar het moet allemaal en mag allemaal door. Koeman woest. Koeman kan niet tegen deze beslissing van São Paulo, de scheidsrechter. Die 1 gele kaart heeft uitgedeeld in de wedstrijd die echt leek te ontsporen. Helemaal aan het begin van de avond. Dat lijkt echt al heel lang geleden. Maar dat is het nog niet. Het is hier in Mexico 9:55 in de avond. Marokko heeft de bal in de verlenging van deze wedstrijd. De tweede verlenging is bezig. 108 minuten voetbal hebben we achter de rug. En Marokko heeft veel meer balbezit in deze verlenging. Maar naar voren, dat willen ze ook niet echt. Ze zijn ook nu weer met het hoofd aan het spelen. Ze willen heel voorzichtig kijken of ze een gaatje zien. Ze zijn ook bang dat Nederland met een uitbraak ineens voor 2-1 zorgt. De ploeg die nu scoort is natuurlijk echt heel dichtbij. De volgende ronde is heel dicht bij Houston. Want daar wordt er gespeeld tegen Canada. Voor een plek daarna in de kwartfinale. Marokko heeft de bal. Marokko dreigt. Nederland weer terug. Weghorst schokt achter de bal aan. Het gaat weer naar de rechterkant. En het gaat weer terug. En dan zal het weer naar de linkerkant gaan. Nederland vindt het allemaal prima. Het centrum staat compact dicht. Maar Nederland moet geconcentreerd blijven. Hakimi, die in die penaltyreeks tegen Spanje in Qatar de boel afronde met een Panenka. Weet u nog? Toen Spanje geen penalty raak schoot. Heeft de bal weer afgegeven, Hakimi. Het gaat weer naar de as van het veld. Het gaat maar van links naar rechts. Het is net of Marokko niet naar voren wil. Maar het is ook gewoon voorzichtig. Nu gaat de bal wel richting het 16 meter gebied. Van Dijk met een licht duwtje. Er is iemand die last heeft van aanstelleritis. Het fijne van aanstelleritis is dat je daarna ook weer heel snel staat als je geen fluitsignaal hoort. Het is Rahimi, de spits van Marokko die onderuit ging. Maar de scheidsrechter trapt niet in deze tuimelpartij. Bal is getrapt door Bart Verbrugge. Wout Weghorst gaat ook naar de grond. Dat is dan wel een overtreding. En zo krijgt Nederland een vrije trap. En zal het misschien proberen op die manier via die vrije trap nog een keer richting het 16 meter gebied te gaan. Maarten de Roon gaat komen. Het is een avond dat er af en toe wissels worden ingebracht die je niet helemaal ziet aankomen. Degene die eruit gaat, moe, op, leeg. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar de kant voor de man die er lang niet meer bij was bij het Nederlands elftal. Zo verrassend werd opgeroepen en nu komt hij. De Roon, en je ziet aan het lopen van de Jong, dat gaat niet meer. Dat is op. Dat been moet hij slepend vooruit trekken. Voor latere zorg is hoe erg dat eventueel qua blessure is. Vrije trap richting het 16 meter gebied. Nederland daarin, maar Nederland daar nu met de bal ook weer uit. Summerville erachteraan oppassen voor een uitbraak van Marokko. Zij, Bari geeft af. En Marokko heeft dus de bal via Talbi. Een van de vele invallers. Zij, Bari is er nog altijd volgens nog in toom gehouden door het Nederlands elftal in deze wedstrijd. Marokko, hoeveel doelpogingen zien we voor ons? 11 doelpogingen tegenover 6 van Nederland. Enorme kansen heeft Marokko gemist door goed keeperswerk, voornamelijk van Bart Verbrugge. Hier komt Marokko aan de linkerkant van het veld. Dat ziet er heel gevaarlijk uit. Er komt zo'n voorzet het 16 meter gebied in. Maar daar let dan uiteindelijk Koopmeiners heel goed uit, heel goed op. Die steekt zijn linker uit en heeft de bal te pakken. Weghorst jaagt erachteraan. Weghorst, Weghorst, beuken, rammen, knallen. Weghorst goed gedaan, want het mag door. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Wout Weghorst. Het is ongelooflijk wat Wout Weghorst eruit perst, hoor, in al die duels. En Gakpo, die op de grond ligt, heeft kramp. Want we zitten in minuut 112. Gakpo heeft kramp, maar staat op en gaat door. Een van de spelers die ongetwijfeld plaats gaat nemen achter de bal straks. Mochten het strafschoppen worden. Maar zal dat nog erger worden qua spanning? Het is dat we commentaar moeten geven op de radio. Anders hadden we onze ogen dicht gedaan en nagels gaan bijten. Maar dat kan nu helemaal niet. Vrije trap. Teun Koopmeiners in de middencirkel. Hij pompt hem naar voren. Het strafschopgebied in weer richting Weghorst. Bal blijft hangen. En wat gebeurt er daar? Een duwtje bij Gakpo. Die buiten de lijnen ligt. En heel snel weer binnen de lijnen gaat liggen met kramp. Want die denkt, ja, als ik er buiten ga liggen, dan ben ik straks gezien. Dan moet ik namelijk een minuut aan de kant blijven. En dan staat mijn ploeg met 10. Het is een botsing met Salah Eddin. Verder niets aan de hand. Die scheidsrechter zegt, ja, ga dan maar eruit. Ga er maar buiten. Ik heb deze grap wel door. Maar Gakpo kan niet meer. Hij moet gewisseld worden. Cody Gakpo moet gewisseld worden. Het is klaar voor de man die die emotionele gelijkmaker produceerde. En Justin Kluivert komt. Laat Justin Kluivert dan de man zijn die gaat doen wat zijn vader ook deed op een wereldkampioenschap voetbal. Doelpunten maken. Weet u nog? Op het wereldkampioenschap bijvoorbeeld in 98. Die kopbal in de halve finale tegen Brazilië. Patrick Kluivert. 40 goals maakte hij in het Nederlands elftal. Nu komt Justin op een WK. In een ontzettend spannende wedstrijd. Laten we de naam Kluivert straks nog een keer uit kunnen schreeuwen. In het voordeel van het Nederlands elftal. We gaan het meemaken. Hij staat erin. Cody Gakpo. Voor hem zit deze emotionele avond binnen de lijnen in elk geval erop. Hij moet nu gaan toekijken hoe zijn ploeggenoten gaan proberen Marokko uit te schakelen. Hier is voor de eerste keer Kluivert, maar er wordt een overtreding gemaakt door Denzel Dumfries. Vrije trap gefloten door Sampaio, de Braziliaanse scheidsrechter. Die veel moeilijke momenten heeft gehad vanavond. Eén keer geel heeft uitgedeeld. En ik denk het al met al gewoon prima heeft gedaan vanavond. In een moeilijke wedstrijd om te fluiten. Want het is hard geweest. Het is scherp geweest. En de spanning zit er nog altijd op. Minuut 114. Zit er bijna op. Heel langzaam zien we die strafschopstip groter en groter worden. In beide doelgebieden. Straks gaan we zien aan welke kant het eventueel gaat gebeuren. Eén kant, daar zit het Oranje Legioen. Aan de andere kant de Marokkanen in het rood. Die ook sfeer hebben gemaakt de hele avond. Een spannende avond. Maar wordt het een avond om nooit meer te vergeten. Sowieso wordt dat het. Maar voor wie? Voor Nederland of voor Marokko? Bal gaat naar de linkerkant van het veld. Marokko heeft hem. Nederland probeert wat hoger druk te zetten. Maar Timber heeft snel door dat dat niet helemaal de bedoeling is. En dus wandelt hij terug. Als Marokko de bal heeft nog op eigen helft. Het gaat nu naar de rechterkant. Naar Hakimi. Hakimi terug. En heel Marokko terug. Mazraoui loopt op. Mazraoui uit Leidendorp. Met een bal naar voren. Mazraoui. Zo is het aan de linkerkant nu. Saibari die hem heeft. Rond het 16 meter gebied van Nederland zelf. Alweer zo'n scherpe voorzet. Goed opgelet door Koopmeiners. Een van de verdedigers. Al een tijdje nu. Bij het Nederlands elftal weggekopt door Teun Koopmeiners. Somerville. Somerville, dat moet toch geloof ik langzamerhand ook een lege tank zijn voor Somerville. Die lijkt hier toch een trap te krijgen. Geblesseerd licht. Opstaan Somerville, niet behandeld worden, want dan kom je met 10 te staan. Hoeveel pijn je ook hebt, je moet door. Je moet door Somerville. Hij ligt met veel pijn. En de scheidsrechter stopt nu het spel. En dat betekent dat Somerville straks naar de kant gaat. En dat betekent dat Somerville daar een minuut moet blijven staan. En dat betekent dat Nederland met 10 man terechtkomt. Tenzij die opkrabbelt zonder waterzak. Maar dat lukt hem dus niet. Dat is vervelend. Dat wat nu gaat gebeuren in deze fase van de wedstrijd. 116e minuut. 116e minuut. Penalties komen dichterbij. En dichterbij dat wat iedereen toch wilde vermijden voor ons zit. De man die alles weet van penalties, Clarence Seedorf, miste ooit op het EK in Engeland natuurlijk tegen de Fransen. Laten we hopen dat dat scenario vanavond niet geschreven gaat worden, niet uitkomt voor het Nederlands elftal. Maar zover is het nog niet. 117e minuut, Nederland met 10. Nederland met 10, want Somerville ligt buiten de lijnen. Nederland met 10 man tegen 11 van Marokko, dat ook nog. In de 117e minuut. Marokko speelt hem rond. Hij gaat naar voren, naar voren, naar voren met de bal. Wat kan het ondertaal van Nederland? Dat nu ook doorheeft dat Weghorst helemaal terug moet. Somerville wil terug, mag niet natuurlijk. Balbezit voor Marokko. Het 16 meter gebied in. Weggekopt door Van Hekken. Die gaat over Saibari heen. Maar Timber kan geen balbezit houden. Mag Somerville terug? Mag Somerville terug? Nee, zegt de Marokkaanse coach. Wat doet Sampaoli met deze situatie? Want Somerville zou eigenlijk helemaal naar de andere kant moeten. Voordat hij terugkeert binnen de lijnen, denk ik. Gezien die nieuwe regels. En dat lijkt die bondscoach ook te zeggen. Hij mag er toch in. Scheidsrechter heeft ook bijgehouden hoe het allemaal zit, zo te zien. 11 tegen 11 is het weer. En dus balbezit voor Marokko. Marokko heeft de bal achterin. 118e minuut. Over minder dan 3 minuten gaat er een fluitsignaal klinken en gaan we strafschoppen nemen. Nu al in de eerste knock-out ronde van dit toernooi tussen Nederland en Marokko. Balbezit kwijtgeraakt door Somerville. Overtreding Somerville en Dumfries. Vrije trap voor Marokko op de middenlijn aan de linkerkant. Wil Marokko nog een keer naar voren of vertrouwt het volledig op Bonou? Het kan. Het weet dat het Bonou heeft. Maar wij hebben, en het is niet per se een penalty killer, maar wel Bart Verbrugge. Die wel penalties kan killen, maar de naam nog niet helemaal heeft. Daar kan één avond verandering in brengen. Hè? Het zou zomaar vanavond kunnen zijn. Hij heeft zoveel gepakt, zoveel tegengehouden op meesterlijke wijze. Laat het dan nog maar een keer gebeuren. Bart Verbrugge zou het al door zijn hoofd spelen. Kan nog niet, want je moet nog 2 minuten officieel door. 2 minuten nog, 120 seconden. 120 tellen is deze wedstrijd verwijderd van strafschoppen. Nederland heeft de bal. Weghorst kan er niet bij. Wie springt er omhoog? Dat is Kluivert. Daarna is het Mazraoui die wegkopt. Opnieuw ingebracht door de Roon. Somerville krijgt hem bijna door. De bal naar voren geramd door Marokko. Daar is niemand die erbij kan. Dus Teun Koopmeiners die zich ongetwijfeld ook gaat melden met de terugspeelbal op Verbrugge. Verbrugge met een lange bal naar voren. Dat is een goede bal van Verbrugge. Maar hij valt voor Nederland niet goed. Marokko heeft hem in bezit. En toch, ik ben benieuwd of ze dat gaan toegeven. Toch heb je het gevoel dat Marokko gewoon met het grootste vertrouwen uitkijkt naar die strafschoppen. Want waarom zou het dan zo weinig doen? Waarom zou het anders zo weinig doen met de bal? Dan gaat Marokko dan nog een keer. Aan de linkerkant van het veld. Saibari wil hem graag hebben. Krijgt hem ook, maar lastig aangespeeld. Nederland neemt over via Quinten Timber. Timber krijgt de bal niet lekker mee. Het gebeurt aan de rechterkant van het veld. Tikt hem terug naar Somerville. Er gaat ook iemand meer bij Marokko. Dat lijkt me Saibari. die ergens last van heeft. Maar de wedstrijd gaat verder. Saibari wandelt terug. Nederland heeft de bal. 120ste minuut. Van Dijk heeft de bal. Laat er iets van magie uit een van de schoenen van de Nederlands elftalspelers komen nu. 120ste minuut. Met het balbezit voor Kluivert. Kluivert terug naar Koopmeiners. Koopmeiners naar Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Het gebeurt allemaal op eigen helft. Terug naar Verbrugge. 20 seconden nog. 20 seconden nog. Verbrugge met een lange bal op Weghorst. Nou, nog een keer Weghorst. Wint hij het duel? Ja. Kan Nederland oppikken? Nee. Er wordt gejaagd achter de bal aan door De Roon. Maar Marokko heeft de bal in het bezit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komt er nog wat bij? Ik zie een bord omhoog gaan met daarop 1 minuut. 55 seconden nog. En dan gaan we strafschoppen nemen. Dan gaan we strafschoppen nemen tussen Nederland en Marokko. Marokko dat in de Afrika Cup Nigeria uitschakelde na strafschoppen. Dankzij Bounou. Dat op het WK in Qatar Spanje uitschakelde. Dankzij Bounou. Nu moet Nederland proberen die keeper van Marokko niet een helder rol te laten vervullen. Wat gebeurt er nog? Ja, Saibari. Saibari heeft nu hetzelfde als Van Hekken. Saibari volledig onder het bloed. Overal bloedspetters. En kennelijk zegt Saibari ook dat is niet voor niets. Moet nu zijn shirt uitdoen. Maar ook dat moet, denk ik, het is zijn wenkbrauw. En zo'n heel klein wondje kan heel veel bloed geven. Ik denk niet dat de scheidsrechter dit toe gaat staan. Nee, schoonmaken. Daar moet ook de zeepsop overheen. En misschien ook nog wel een nietje. Hup, daar komt een badje met schoonmaakmiddel. Maar ja, dat bloed blijft stromen, zei Bari. Die minuut zit erop. Hoe lang nog? Hoe lang nog voor de strafschoppen? Het spel loopt, alleen Sampaio, de scheidsrechter, weet het. Nederland met nog een keer een bal naar voren. Summerville rennen, Summerville rennen. Maar de bal niet pakken. En Marokko krijgt hem met pijn en moeite uit het eigen 16 meter gebied. Daar was nog bijna Summerville. Daar was nog bijna een moment voor Nederland. Daar was nog bijna het klapstuk, het slotstuk van deze wedstrijd. Maar dat gaat op een andere manier volgen. Hier is het eindsignaal. Het gaat weer gebeuren. We gaan strafschoppen nemen tussen Nederland en Marokko. Bounou tegen Verbrugge. Dat is het duel dat we nu gaan zien.
4: Tja, daar gaan we weer naar de strafschoppen. Het is toch alsof de duvel ermee speelt iedere keer weer.
2: Toch waar voor ons geld, joh. Ongelooflijk.
4: Zeker, zeker.
2: Heerlijk, maar als je dan toch de nacht wakker bent, kun je maar beter zo'n wedstrijd zien.
4: Nou, het maakt de nacht nog zinderender dan dat hij al was. Hoe bleef jij dat straks, zo'n strafschoppenserie? Want we hebben natuurlijk wel een verleden, Leonne.
5: Ja, 2014, 2022.
4: Momentje, dat microfoon die deed eventjes niet. Ja, nu staat hij aan.
5: 2014.
2: Sorry, had ik niet moeten doen.
5: Nee, ja. Ik was al naar huis. 2014, 2022 natuurlijk uitgeschakeld. Ja, ik hou wel van penalty series. Ik vind die spanning wel leuk als kijker zijnde.
4: Ja, als speler, als neutrale kijker.
5: Ja, speler zijnde vond ik het niet leuk. Maar ja, het valt zeker te trainen. Weet je, spelers met een routine scoren vaker dan spelers die dat niet hebben. Je timing is heel belangrijk. Dus zorgen dat je zelf de regie hebt. Dus de keeper zal proberen de regie te pakken door te vertragen of te af te leiden. Maar zelf altijd zorgen dat jij bepaalt, scheidsfluit, jij bepaalt wanneer ga je hem nemen. Dat zijn allemaal facetten die in ieder geval de kans vergroten dat je scoort. Want ja, het gaat niet over of je wel of niet een bal in een hoek kan trappen. Het gaat gewoon over, kan je met die druk omgaan en heb je dat genoeg getraind om daar vertrouwen in jezelf te blijven houden.
4: Even vanuit een trainersperspectief. Hè? We zien daar ook het rondootje staan rondom Ronald Koeman. Heeft hij alle namen al vooraf afgesproken, denk je?
2: Nou, hij heeft 6 keer gewisseld, dus nee, dat denk ik niet.
4: Nee, maar hij heeft wel diverse scenario's in zijn hoofd zitten natuurlijk.
2: Jawel, en ze zullen ongetwijfeld tijdens de wedstrijd al... Het zag er niet naar uit dat die wedstrijd nog in een overwinning zou uitmonden. Dus ze zullen ongetwijfeld de lijst hebben gemaakt. Wat ik interessant vond was, zowel Wim Jonk als Patrick Lodewijks waren met Verbrugge bezig.
4: Keeperstrainer Patrick Lodewijks.
2: Die hebben alles doorgenomen ten aanzien van de tegenstander natuurlijk.
4: Ja.
2: Van wie gaat daar waarschijnlijk staan. Ja, hier heeft wel voorbereiding in gezeten. En dat zie je bij beide ploegen.
4: Ja, als we dan kijken naar degene die je moeten gaan nemen. De volgorde. Bepalen ze dat dan vooraf? Of wordt dat een beetje gekeken van wie heeft het meeste vertrouwen? Of zit er een heel idee achter?
2: Ja, tot nog toe is het, dacht ik, Virgil van Dijk geweest als aanvoerder die zijn verantwoordelijkheid neemt. Die als eerste vooruitstapt. En daarna is het ook vaak gewoon simpelweg bij hand opsteken. Van, ja. Jongens, wie heeft er zin? Want zo werkt het ook nog.
4: Wie heeft er zin?
2: Ja, nou ja, zo werkt het ook vaak nog. Hoe zat het ook weer? Ik ben niet zo van de data, maar de ploeg die begint heeft voordeel. Of degene die daarna als tweede komt juist.
5: Dat weet ik niet.
2: Ja, er is één duidelijk in het voordeel.
4: Oké. Hey, Leonne, en als je daar als speler staat, je hebt het dus zelf ook meegemaakt. Wil je dan graag als eerste of verschilt dat misschien van speler tot speler?
5: Het verschilt denk ik wel van speler tot speler. Ik was wel iemand die als eerste wilde van let's get this over with. En zo snel mogelijk naar die stip. Maar ik denk dat dat heel erg verschilt. En ja, dat het ook precies wat Robert zegt. Hoe zit je erin? Hoe zit je in de wedstrijd? En wil je hem echt nemen? En ja. Wanneer wil je het dan? Ja.
4: Moet je echt die overtuiging ook voelen op het moment dat je naar die stip loopt? Ik zit wel eens gewoon als televisiekijker te kijken. En dan denk ik van, oh, die komt wel heel weifelend aanlopen. Dan begin ik al te twijfelen of dat hem gaat worden.
5: Ja, kijk, iedere speler ervaart die spanning en die druk. Weet je, ook een Haaland die altijd de penalties neemt, die benoemt dat ook. Het is zo heftig. En soms is dat ook het benoemen daarvan helpt het al om het te verminderen. Trainingen in omgaan met druk, al dat soort kleine dingen zorgen er in ieder geval voor dat je het ergens gewoon kan accepteren dat het er is. En dat je het misschien wel kan omzetten in, oké, ik weet dat deze spanning zorgt voor focus. Zo moet je het proberen positief te draaien. En als je dat niet vaak genoeg hebt meegemaakt, ja, dan...

0: En als je dat niet te vaak, of ja, niet vaak genoeg hebt meegemaakt, ja, dan bezwijk je denk ik wel vaker onder de druk.
1: Ik vond het mooi dat wat Koeman zei. Hij zegt, ja, we hebben het getraind. Ja, we hebben ons voorbereid. Maar ik kan niemand voorbereiden op die 40 meter vanuit de middencirkel naar de 11 meter toe. Hij zegt, dat stuk lopen in een vol stadion, daar kan je niet op trainen, simpelweg. En ja, daar gaan dingen in je hoofd spelen.
2: Het is natuurlijk wel echt het moment dat je de druk van een hele natie op je schouders voelt.
1: Heerlijk lijkt me het.
2: Ja, lijkt het je heerlijk?
1: Mocht ze nooit nemen.
0: Nee, hoezo niet?
1: Nee, jawel, de vijfde, maar dat was meestal al gedaan.
2: Oh. We hebben de aanvoerders bij de scheidsrechter zien staan. De formaliteiten voorafgaand aan de strafschoppenserie. En nu is het moment daar dat de keepers de goal gaan opzoeken, Jeroen.
3: Virgil van Dijk heeft twee keer de TOS gewonnen. Heeft bepaald dat we de strafschoppen gaan nemen aan de kant waar de oranje fans zitten. En hij heeft bepaald dat Nederland, want dat is inderdaad altijd een licht voordeel historisch gezien, mag beginnen. Bonou, penalty, held van Marokko. Wordt hij dat vanavond ook? Of gaat Nederland weer eens een keer afrekenen met dat strafschoppenspook? De eerste strafschop gaat worden genomen door Teun Koopmeiners. Specialist. Mist natuurlijk ook wel eens, maar schiet vaker raak dan mis. Koopmeiners met de eerste voor het Nederlands elftal. Koopmeiners achter de bal. Een niet al te lange aanloop. Koopmeiners raak. Nederland staat op voorsprong in deze serie. En dat is altijd lekker beginnen. Teun Koopmeiners in de hoek. En wat kan hij dat dan goed en wat blijft hij cool. De man uit Castricum in de hoek. En die grote Bonou kansloos op dit moment. Ontlading bij de spelers in de middencirkel. Nu is het de beurt aan Marokko. En we zien wie het daar gaat doen. El Ainaoui. Eens kijken wat Verbrugge kan. Tegenover deze middenvelder. El Ainaoui. El Ainaoui. Verbrugge heeft heel veel tegengehouden. Nu zien we of hij het vanaf 11 meter ook kan. Hier komt de aanloop voor Marokko. Verbrugge. Ja, op de lat. Op de lat. Eerste misser daar. El Ainaoui schiet hem er niet in. Nederland op voorsprong na allebei één strafschop. Verbrugge gaat naar de hoek. De bal ketst op de lat als zo'n dwarsligger. Nu nog aan het trillen. Nederland een beetje op voorsprong. Volgende hoekschop. Of volgende strafschop van Nederland. Kluivert. Kluivert, Kluivert op de paal! Kluivert op de paal! Oh nee! Justin Kluivert. En zo wordt het moment niet geheel verzilverd. Kluivert mis. Nog altijd wel Nederland op voorsprong. Nu Marokko om op gelijke hoogte te komen. Kluivert kan wel wegzakken in het shirt. Een penalty op de paal. En nu is het dus Marokko dat aan de beurt is. Rahimi die grote kans miste. Rahimi. Verbrugge maakt zich groot beweegd. Rahimi voor de gelijkmaker. Gaat deze voor Marokko wel in. Rahimi. Rahimi strafschop nummer 2 voor Marokko. Rahimi. Rahimi. Verbrugge. Oh nee. Nee. Nee. Hij gaat er alsnog in. Oh wat een pech. Hij had hem. Puntje, puntje, puntje niet. Want hij rolt er toch in. Oh, oh, oh, wat een dreun voor Bart Verbrugge. Hij gaat naar de hoek en hij gaat er niet in. En dan in zijn val tegen zijn hak. En dan hakt hij hem er zelf in. Oh, oh, oh, wat een pech voor Verbrugge. Wat een pech voor Nederland. Wout Weghorst staat gelijk. Allebei één strafschop raak. Wout Weghorst. Strafschop nummer 3 voor het Nederlands elftal. Wout Weghorst viel geweldig in. Wout Weghorst nu vanaf 11 meter. Wout Weghorst, de derde penalty voor Nederland. Wout Weghorst of Bonou. Wout Weghorst, hoe cool ben je? Wout Weghorst.

0: Hier komt de aanloop van Wout Weghorst. Weghorst. Kom op. Weghorst. Weghorst. Ja. Heerlijk tegen de touwen. Tweede raak voor Nederland. Gelijkmakende beurt komt nu voor Marokko. Overtuigend ingeschoten hoor, voor Wout Weghorst. Knap gedaan. Ingevallen en geleverd vandaag. Aan Wout Weghorst heeft het niet gelegen. Wout Weghorst. En eens kijken wat Verbrugge nu weer kan tegenover Talbi. Verbrugge had hem net en uiteindelijk niet. Een bal op de lat. Een bal net niet gepakt door Verbrugge. Hier komt de derde van Marokko. Talbi. Talbi met de aanloop. Nog een keer Verbrugge misschien. Talbi met de aanloop. Talbi met de aanloop. En die schiet hem erin. En zo staat het 2-2 na 3 strafschoppen. 2-2 na 3 strafschoppen. En ook dit is zinderend. En ook dit is verschrikkelijk spannend. Volgende aanloop gaat komen van Quinten Timber. Quinten Timber herstelt van zijn hersenschudding. Nu heeft hij de bal gepakt. Quinten Timber uit Utrecht is de volgende die Nederland op voorsprong moet proberen te schieten. Vierde strafschop nu. Eerst Nederland. Vierde strafschop. Quinten Timber. Een diepe zucht. Een korte aanloop is het hoor. Een hele korte aanloop van Quinten Timber. Quinten Timber. Neemt zijn tijd. Timber met de aanloop. Hij naast. Hij komt helemaal niet goed uit. En hij schiet hem naast. Oh, oh, oh, oh, oh. Quinten Timber kan het zelf nauwelijks geloven. Wat een merkwaardige strafschop. Hij gaat echt naast de paal. En Koeman met de hand naar het voorhoofd. Nu kan Marokko op voorsprong komen. Hakimi. Hakimi. Hakimi. Durft hij nog een keer op een denken of niet? Hakimi gaat hem nemen. Hakimi. Paal! Ook mis! De man die tegen Spanje de strafschoppenserie besliste met een Panenka. Mist nu. Op de paal Hakimi. De captain. En nu de laatste voordat we om en om gaan. Strafschop nummer 5. Er is geen bal. Marokko doet vervelend. Somerville is de man die hem gaat nemen. Somerville moet wachten op de bal die hij krijgt van de scheidsrechter. Dit is geen thriller meer. Het is vooral te hopen dat het geen horror wordt. Het is verschrikkelijk spannend. Waar gaat dit heen? Strafschop nummer 5. Hij moet erin om op pole position te komen. Om op matchpoint te komen zelfs. Dat zou kunnen als hij raakt. Somerville. Somerville. Met een rechte aanloop. Somerville. Hoe cool is hij? Hier komt de aanloop van Somerville. Somerville. En nee, hij pakt de Bonou. Somerville mist ook. Nee, nee, nee, nee, nee. Derde misser van Nederland. En nu matchpoint voor Marokko. Kluivert. Timber en Somerville. Bonou doet een grote stap naar rechts. En zet zijn linkerhand omhoog. En daar komt de bal tegenaan. Bart Verbrugge moet hem pakken. Anders is het voorbij. En daar is Saibari. Saibari om Marokko naar de volgende ronde te schieten. Saibari om Nederland naar huis te knallen. Bart Verbrugge. Veel gepakt. Nu moet je. Bart. Bart Verbrugge of Saibari? Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van. Marokko viert feest. Marokko naar de volgende ronde. Het is over, uit en sluiten.
1: En zo hebben we er weer een strafschoppentrauma bij, Leon.
2: Zo ongelooflijk. Echt. Ik heb er echt geen woorden voor, maar het is echt...
3: Dat was niet handig op de radio.
2: Dan gaat die alarmdingen aan. Nee, ja, vooral die gemiste van Timber vond ik wel heel pijnlijk.
1: Oh, die ging heel ver
2: flink
1: naast.
2: Ja.
1: Maar als je ook gewoon kijkt, 3 gemiste strafschoppen, Robert. Of, zegt dat wat, zo'n aantal missers?
3: Nou, ik wil het zelfs nog wat groter trekken. Ik vind dat wij vandaag terecht niet door zijn gegaan naar de volgende ronde. Als je gewoon de hele wedstrijd bekijkt, dan hebben we eigenlijk maar een hele korte fase in de wedstrijd gehad waar je wat gedomineerd hebt.
1: Ja.
3: En voor de rest is het Marokko geweest met de betere kansen. Een betere spelopvatting zelfs, denk ik. En de strafschoppen zijn simpelweg gewoon slecht genomen. Punt.
1: We hadden veel geluk tijdens de wedstrijd. En dat geluk dat ontbeerde Nederland in die strafschoppenserie. Je kan ook denken, daarmee is het wel een balans.
2: Ja, op een gegeven moment is het geluk op. En dan zie je dat bij die redding van Verbrugge met die penalty dat hij hem heeft. En vervolgens via zijn eigen hak alsnog erin gaat. Ja, toen dacht ik, het geluk is op. Dit is het moment.
1: Dat was het moment in deze strafschoppenserie. Ja. Wat scheelde het inderdaad.
2: Ja, ongelooflijk. Echt, dat verzin je niet. Hij pakte hem zo goed. Maar hij landde een beetje op de bal. Waardoor hij richting zijn voet ging. En hij wilde zijn benen intrekken of optrekken. Ja, ongelooflijk. Maar ja, je hebt het echt zelf laten liggen door er gewoon 3 te missen. Die ook weer zo. Kluivert was het zo hard en hoog. Ja. Vooral, het is echt niet nodig. Je moet, dit is een soort ideale plek waar je maar een keer moet schieten. En daar gewoon aan vasthouden. Maar hij zit bij Duitsland ook, met Ta ook. Die schiet hem huishoog over. Ja, het doet toch een hele hoop met je, die druk.
1: 16e finales. Duitsland eruit. Nederland eruit. Ja.
3: Ja, nou goed, vandaag was natuurlijk een... Duitsland vond ik echt een verrassing. Marokko of Nederland naar huis.
1: Sowieso een groot land eruit.
3: Dat was een beetje om het even qua niveau natuurlijk. Ik denk, kijkend naar de toekomst, wat nu heel belangrijk wordt. Er is een grote campagne over online haat geweest. Om dat weg te houden.
1: Ja.
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Want dit soort spelers krijgen ongelooflijk veel over zich heen. En als je toch kijkt naar de beelden op dit moment, dat spelers in mega tranen, dat is ook voor die gasten een trauma voor het leven.
1: Ja, dat draag je lang met je mee inderdaad. Als we eventjes die wedstrijd als geheel bekijken, het had natuurlijk iets haast symbolisch moois met die treffer van Gakpo. Dat had alles in zich om er echt een memorabele avond van te maken.
2: Ja, zeker. Dat is echt, het is zonde dat Nederland het gewoon niet voor elkaar kreeg om die 0-1 of die 1-0 te verdedigen. Want dit was het verhaal wat bij deze wedstrijd had gepast. Maar ja, verdedigend gezien zijn we dit hele toernooi al kwetsbaar geweest in omschakelingen, bij dode spelmomenten. Nu weer 3 van de 4 goals zijn vanuit de lucht met het hoofd gemaakt tegen Nederland. Dat is gewoon een kwetsbaarheid en gewoon doodzonde dat in die 90 minuten dat weer gebeurt.
1: En zo sneuvelt Nederland dus in de 16e finales van een WK voetbal. Dat is ruim onvoldoende als je kijkt naar de doelstelling zoals die was geformuleerd door de KNVB. En als je dan kijkt naar dit Oranje, heeft het je ooit kunnen imponeren?
3: Nou, jawel.
1: Dit toernooi?
3: Niet tegen de sterkste tegenstanders natuurlijk, maar de wedstrijd tegen Zweden was gewoon smullen. Dat was uitstekend. Tegen
1: die 5-1, hè?
3: Ja, tegen Tunesië verwacht je niet anders. Maar ja, uiteindelijk is het wel weer. We hebben weer niet gewonnen van een topland en vliegen er daardoor uit. En dat heeft simpelweg te maken dat we uiteindelijk aanvallend zijn we niet goed genoeg. En normaal gesproken, Leona stipt het net al eventjes aan. Normaal gesproken hebben we een rots in de branding achterin met de hele defensie. Maar die heeft ook niet geleverd.
1: Ja, en dan is het een harde conclusie. Dank jullie wel voor jullie analyses. Robert Maaskant, Leon de Stentler. Het is een slechte afloop, maar het was wel een bijzondere nacht.
4: Wie voegt zich bij Canada, Brazilië en Paraguay?
5: Van Hekken zegt niet hier. Dit is mijn gedeelte op het veld. Wegwezen, Saibari. Stoelriemen vast alvast, want dit wordt er een hoor, deze wedstrijd. Summerville is aan het lopen. Summerville. En hier gaat er niet in. Oh, dat heeft Nederland niet goed uitgespeeld. Dus gaat het spel door en weer Verbrugge.
4: Bart Verbrugge. Fenomenaal.
5: Wat een chaos. Alsof hij 3 rondes in een kooigevecht achter de rug heeft van Hekken.
4: Het is wel een wedstrijd waarbij je langzaam maar zeker in ademnood komt.
5: Het gaat niet goed. Het gaat voor Nederland maar net wel goed. Hakimi er vandoor. En Mickey. Broem broem van de Ven. Daar gaat hij. Ja! Cody Gakpo.
4: En kijk eens naar de emotie.
5: Wat is dit hem gegund? Voorzet komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker. Summerville lopen, Speedy Gonzalez. Summerville. Oh, geblokt op het laatste moment.
4: We krijgen een toegift.
6: Let's go, let's go.
5: Daar gaat hij. Nee. Bart Verbrugge. Standbeeld.
4: En dan gaan we toch echt van 11 meter schieten.
5: Bonou tegen Verbrugge. Dat is het duel dat we nu gaan zien. Saibari. Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
1: Dat was de conclusie na 3 uur voetbal in Monterrey. Zo dadelijk het Radio 1-journaal met Mark Visser. Een fijne dag.
7: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemorgen, ook al voelt het nog niet echt zo. Het is dinsdag de 30ste juni. Het is in Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Daarover al veel meer in overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
9: Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Dat leek de winnende treffer, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. 1-1. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in om te scoren en dus kwam het aan op de penalties. De Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. En eerder vannacht werd Duitsland uitgeschakeld, ook na penalties tegen Paraguay. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1. Omdat in de verlenging niet werd gescoord, draaide het uit op penalties en daarbij trok Paraguay dus aan het langste eind. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd, Frankrijk tegen Zweden. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaanoever dan ooit tevoren. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem is dat een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. En er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. Het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
8: ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Annemieke Bosgaard.
10: Goedemorgen. 2 files op dit moment al. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum ook 10 minuten vertraging door ook de wegwerkzaamheden.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het is 6:03. Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal. Marokko was in de tweede ronde na penalties te sterk. Jeroen Elshoff vanuit Monterrey in Mexico. Ja, jij hebt de hele wedstrijd voor ons hier op deze zender verslagen, Jeroen. En dan dus weer, je eindigde er ook mee net, weer penalties.
0: Ja, het is om gek van te worden. Het is maar zelden een gelukkig huwelijk, Nederland en penalties. Want het is een strafschoppenreeks geweest waarin het helemaal misging. Kluivert, Timber en Somerville misten. En wat er ook nog eens bij kwam was dat Bart Verbrugge een strafschop leek te stoppen. Maar in zijn val de bal alsnog via zijn eigen hak het doel intikte. Nederland had heel veel geluk in deze wedstrijd. Want er waren echt heel veel kansen voor Marokko. Bart Verbrugge keepte een geweldige wedstrijd. En er kwam in de 72e minuut zelfs een hoogtepunt voor het Nederlands elftal. Want Cody Gakpo, die een ontzettend vervelende periode meemaakt omdat zijn zoontje stilgeboren is, scoorde een doelpunt waarna hij in tranen uitbarstte. Een zeer emotioneel moment. Nederland leek de wedstrijd te gaan winnen totdat in de 91e minuut Issa Diop de bal inkopte. Daarna een verlenging. Daarin gebeurde weinig behalve nog een wereldredding voor Verbrugge. En toen weer die strafschoppen. Ja, je moet er wel een paar inschieten. En dat heeft Nederland nauwelijks gedaan. 2 keer raak, 3 keer mis. En Saibari schoot toen Marokko naar de volgende ronde. Nederland is uitgeschakeld.
8: Had bondscoach Koeman aanpassingen gedaan voor deze wedstrijd?
0: Ja, hij heeft zijn hele systeem omgegooid terug naar 5 verdedigers. Een echte aanpassing die hij lang geleden voor het laatst had gedaan. Het was bijna 2 jaar terug dat Nederland zo'n wedstrijd was gestart. Dat was nog voor het EK. Koeman leek er helemaal afscheid van te hebben genomen. Maar heeft daarna toch een aantal keer wel aangegeven dat hij dit systeem ook wilde spelen. Met 5 man achterop. Tijani Reinders heeft hij daardoor buiten de basis gelaten. En we kunnen rustig zeggen dat de systeemwijziging niet goed genoeg voor Nederland heeft uitgepakt. Want oké, ze hadden de wedstrijd weliswaar bijna gewonnen. Maar als je kijkt naar het aantal kansen, naar de, zoals het heet, de expected goals, dan was Marokko wel echt de ploeg die veel gevaarlijker was vanavond. En Nederland had het echt heel zwaar. Ook in de verlenging is Nederland er niet aan te pas gekomen. Het inbrengen van Wout Weghorst bracht Nederland nog wel heel veel. Want hij kopte de bal door waarna Nederland scoorde. Maar uiteindelijk kan je wel heel kritisch kijken. Maar zo gaat het altijd als je een wedstrijd uiteindelijk niet wint naar de keuzes die Koeman heeft gemaakt. En bovendien zijn er nog wel andere vragen. Maar de wedstrijd is net afgelopen die beantwoord moeten worden. Want de vraag is nu echt, is Koeman nog bondscoach na dit toernooi, na vanavond? Nederland heeft de doelstelling ruimschoots niet gehaald. Het heeft dik en dik gefaald. Het is er in de eerste ronde van de knock-outfase uitgegaan. En ik ben benieuwd of Koeman daar straks al antwoorden op zal geven. Of dat dat later zal gebeuren. Maar er zal nog wel het een en ander over gezegd en geschreven gaan worden, denk ik. Wat feitelijk zo is, is dat Nederland gewoon simpelweg de strafschoppen niet goed genoeg nam. Zoals zo vaak. Helaas.
8: Jeroen Elshoff vanuit Mexico, dankjewel. We kunnen even naar Matthijs van der Wiel in Amsterdam. Amsterdam-Oost. Matthijs?
11: Ja.
8: Hoe is de sfeer bij jou?
11: Nou, ik was in een café waar mensen de hele nacht voor wakker waren gebleven. Moesten om 1 uur binnen zijn, want toen ging de deur op slot om samen vanaf 3 uur die wedstrijd te kijken. Dat werd steeds later en later natuurlijk. Verlenging, strafschoppen. En toen, na die laatste strafschop van Marokko, was binnen, nou, ik denk minder dan een minuut, het hele café leeg. Werden de glazen gespoeld en ging iedereen gedesillusioneerd naar huis. Een hele grote teleurstelling. Alle analyses kwamen natuurlijk langs. En nu zie ik hier op straat mensen in het oranje naar huis fietsen. Die samen gekeken hebben bij andere mensen thuis of in de paar cafés die de hele nacht open waren. Ik hoorde ook wat auto's toeteren. Amsterdam-Oost, zeer gemengde wijk met veel Marokkaanse Nederlanders. Toeterende auto's om de hoek. En fietsende oranje fans die snel naar bed gaan na een hele, hele lange nacht die niet heeft opgeleverd. Wat ze hadden gehoopt, natuurlijk.
8: Ja, dat kun je wel zeggen. Matthijs, dank je wel. Dan door weer terug naar Mexico. Want die wedstrijd was dus in de Mexicaanse stad Monterrey. Correspondent Boris van der Spek is daar. Boris, hoe is de wedstrijd daar vannacht beleefd?
12: Nou, de wedstrijd is daar even intens beleefd als denk ik iedereen hem heeft gezien. Het spel, ja, het was niet geweldig, maar het was wel een spannende wedstrijd. En het kroop toch langzaam naar die penalties toe in het stadion. Veel oranje shirtjes, maar ook toch heel veel mensen uit Marokko, of op zijn minst Marokkaanse fans. En vooral heel veel Mexicanen daar aanwezig. Dus ja, het was gewoon een hele, voor de neutrale kijker toch wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar ja, als je er zit als Nederlandse journalist, dan ben je er ook een beetje als een Nederlandse fan. Ja, en dan is de uitschakeling toch wel heel verdrietig.
13: Ja. Hey, al die Mexicanen, voor wie juichten ze het meest, het hardst?
12: Nou, toevallig is het vandaag 12 jaar geleden dat de beruchte wedstrijd Nederland-Mexico werd gespeeld op het WK in Brazilië, waar dus Nederland een penalty kreeg en doorging. En dat is in Mexico nog steeds het beruchte No Era Penal. Dus de wedstrijd was maar net begonnen, of de Mexicanen lieten zich horen en No Era Penal schalde van de tribunes. En daarna was het ook wel duidelijk dat zij team hadden gekozen om te steunen. Dat was Marokko. Dus Nederland werd eigenlijk uitgefloten in balbezit, zeker op het begin, maar ook tijdens de penalties. En Marokko werd volledig toegejuicht door de Mexicanen. Dus ook de Mexicanen hebben dan misschien uiteindelijk hun trauma een beetje overwonnen, nu Nederland met penalties in Mexico is uitgeschakeld.
13: En ze zelf er nog in zitten. Ja, dat is minstens zo belangrijk. Merk je dat het WK dus ook leeft onder de bevolking?
12: Ja, hier in Monterrey afgelopen dagen wel. Er is ook veel moeite ingestoken door de autoriteiten. Die hebben echt flink uitgepakt met een fanfest. We hebben vandaag natuurlijk de beelden gezien van de Oranje Mars. En dat feest daar, dat ging ook lang door met veel artiesten. Als je het stadion ziet, dat zag helemaal vol. Maar het waren vooral Mexicanen die erheen gingen. Dus het leefde hier wel. Maar voor Monterrey is het ook gelijk het afscheid van het WK. Dit is de laatste wedstrijd die hier gespeeld wordt. Dan zijn er nog twee WK-wedstrijden in Mexico stad. Dinsdag en zondag 5 juli. Ja, en dan is het klaar hier. Dus het heeft zeker geleefd, ook dankzij de goede prestaties van het Mexicaanse elftal. Maar ja, hierna gaat het naar de VS en dan is het de vraag of hier nog veel WK-sfeer zal blijven.
13: Ja, hier in Nederland lag de focus sowieso op de VS natuurlijk. Vooral die eerste wedstrijden waren allemaal daar. De basiskamp was daar. De Amerikanen waren ook veel meer voor Oranje dan de Mexicanen, blijkt dus. Voelt Mexico zich wel echt onderdeel van dit WK-voetbal?
12: Nou, er zijn af en toe wel vragen over geweest. Kijk, er worden maar 13 wedstrijden hier in Mexico gespeeld. 78 in Verenigde Staten. En vanaf de kwartfinale gaan ze allemaal naar de Verenigde Staten. Dus, en er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel spanningen tussen Mexico en de Verenigde Staten. Mexicanen die zich daar niet altijd goed behandeld voelen, die worden daar ook niet altijd goed behandeld. Dus ja, het is een heel vreemd toernooi geweest. En daardoor, ja, ze voelden zich wel onderdeel van het WK, maar meer van het WK dat in Mexico wordt georganiseerd. Want het hele WK als geheel genomen over die drie landen, ja, dat is geen eenheid. Tussen die landen is geen eenheid. Dus in die zin is het misschien maar goed voor Mexico dat het toernooi naar de VS gaat. En gaan we kijken of het daar echt gaat uitgroeien tot een misschien onvergetelijk voetbaltoernooi.
13: Maar niet meer voor Nederland. Correspondent Boris van der Spek, dank je wel.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Het is 11 minuten over 6. Wat was er gisteren op radio en tv? Ja, ook in de programma's natuurlijk veel aandacht voor die wedstrijd. Afgelopen dagen kregen Marokkaanse Nederlanders vaak de vraag voor wie ze zouden juichen. Nederland of Marokko, of allebei, kan natuurlijk ook. In NPO Radio 1-programma De Rode Draad zei journalist Aya El Bahi dat ze dat moeilijk vond.
14: In mijn column noem ik die vraag ook een wolf in schaapskleren. Ik vind het gewoon polarisatie verhult in sport. Het moeten kiezen, waarom zou je moeten kiezen? Nee, ondanks dat ik die vraag op zich al een vervelende vraag vind, is wanneer ik aangeef dat ik voor allebei ben, dat is verdacht. Dat gaat niet. En dat stoort mij denk ik nog meer.
13: Ook opiniepeiler Aziz El Kadouri voelde zich ongemakkelijk bij de vraag.
15: Iedere, vooral Marokkaanse Nederlanders, daarvoor kan ik praten, voelt dat ongemak van je moet nu ergens voor kiezen. Kies je, ben je één van ons of ben je een buitenstaander, ben je tegen ons min of meer? En dat zit erachter en dat is redelijk kwalijk als je die vraag gesteld krijgt. Ja. Want die vraag wordt niet gesteld aan iemand anders.
13: In de reportageserie Ongelijke Behandeling vraagt oud-NOS-verslaggever Gerry Eikhoff zich af hoe het gesteld is met de gelijkheid in de gezondheidszorg. In hoeverre bepalen culturele achtergrond, gender en inkomen een eerlijke behandeling? Kraamverzorgende Aisha maakte meerdere keren mee dat vrouwen tijdens hun bevalling anders behandeld werden als ze bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spraken.
16: Ik was bij een bevalling en toen liep ik langs de kamers. En toen hoorde ik een vrouw, die was aan het bevallen. Die was aan het schreeuwen in het Arabisch. niet van pijn, maar heel angstig. En toen dacht ik, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Het gaat sowieso mis bij een vrouw als je bevalt. Het is een hele gevoelige, bijzondere moment. En niemand om je heen kan je verstaan. Ik weet zeker dat die vrouw psychisch is ontdaan.
13: Aisha begon een eigen kraambureau omdat ze zag dat kraambureaus bepaalde groepen vrouwen niet aan wilden nemen.
16: Soms wordt een zwangere wel aangenomen en sommige niet. En ik heb ze ook de vraag gesteld, waar baseer je op wanneer je wel zorg levert en wanneer niet? En toen zei ze, ja, de gammele gezinnen, de taal, dat spreken wij niet, dat verstaan we niet. Sommige kraambureaus werken op bepaalde postcodes niet meer, omdat daar te moeilijk is, te zwaar, te veel complicaties.
13: Gisteren bekend dat het Olympisch schaatstoernooi van 2030 definitief wordt gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. In Langs de Lijn en Omstreken zei Marianne Fransen van schaatscafé Het Hutsje dat ze enorm veel zin erin heeft.
17: Het was eventjes spannend en je wil niet op de feiten vooruitlopen natuurlijk. Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tialf, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En dit is wel next level natuurlijk.
13: En Franse vertelde wat Het Hutsje tot schaatscafé maakt.
17: Je ziet heel veel schaatsaankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen en die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
13: Dat was Marianne Fransen van Het Hutsje. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Let's pretend it's not the end of the world. Nou, laten we dat maar in de oren knopen. Miley Cyrus. De vertrekkende vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, roept in het AD moedige politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.
1: Zonder structurele afspraken met de oppositie komt de regeerbaarheid van Nederland in gevaar, zegt hij. En volgens de Graaf zit ons land al dicht tegen het punt van onbestuurbaarheid aan. Dat komt volgens hem door de versplintering in Nederland en omdat we hier minderheidskabinetten niet gewend zijn. Oppositiepartijen willen niet meebewegen en de coalitie zoekt niet naar meerderheden en zegt ja, maar wij willen ons programma uitvoeren. Dan wordt het, zegt Tom de Graaf, dus een onmogelijke situatie. Het lukt veel gemeenten niet om de overlast van ongedierte terug te dringen. Dat onderzocht de Telegraaf. Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Maar vaak wil dat niet echt lukken. Ondernemers in Den Haag zitten met de handen in het haar, want het kost klanten. Een restauranteigenaar merkt dat de aanwezigheid van de ratten klanten afschrikt. Ik zag laatst een jonge vrouw, een vaste klant, zegt hij, die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg. Migratiedeals met landen hebben weinig zin. Dat blijkt uit een analyse waar Trouw over schrijft. In die akkoorden wordt met landen afgesproken dat zij uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen. Op dit moment zijn er van die deals met onder meer Tunesië en Turkije. Maar die hebben volgens Trouw weinig effect. Alleen het akkoord met Marokko zou daadwerkelijk iets doen met migratie. Bij de anderen is het weggegooid geld. Daarnaast blijkt uit de analyse ook dat landen de deals gebruiken als drukmiddel tegen de EU. Meedoen is een recht en geen gunst. NRC schrijft over een rapport van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Die vindt dat we anders moeten gaan kijken naar mensen met een beperking. Ze worden vaak niet gezien als volwaardige burgers, maar als ontvangers van zorg. Ze moeten vragen om aanpassingen in hun woon-, werk- of schoolomgeving, terwijl ze daar volgens de Nationaal Coördinator gewoon recht op hebben. Hij pleit voor een nieuwe denkwijze. Mensen met een beperking moeten niet meer gereduceerd worden tot patiënten. Zie ze als mensen die een handicap ervaren door de nalatige inrichting van hun omgeving.
0: ANWB Verkeersinformatie. Annemieke, je had al wat files.
2: Klopt, de ochtendspits is begonnen. En dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen staat een kapotte auto. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En twee files door wegwerkzaamheden. Te beginnen op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp heb je 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Zomaar een klein gesprek voeren met een vreemde. Veel mensen durven het niet of denken dat niemand erop zit te wachten, maar de positieve impact ervan kan groot zijn. Daarom begint Sieren vandaag de campagne Een praatje maakt je dag. En dat klinkt zo.

0: je dag.
1: Lucie van der Helm, directeur van Sieren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark.
1: Nou, toch benieuwd, wat voor effect heeft zo'n praatje dan volgens jullie?
2: Nou, die effecten zijn heel groot van praatjes. Ik wou zeggen, heb je even. maar goed, zonder gekheid. Een klein praatje heeft gewoon enorme impact op hoe we samenleven. Dat is in feite de kern van het verhaal. Het brengt ons gewoon dichter bij elkaar. En als je dan concreet kijkt, wat bedoel je daar dan precies mee? Mensen geven aan dat ze mensen in de buurt beter leren kennen. Het draagt bij aan vertrouwen en tolerantie in onze samenleving. Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
1: Nou, iets wat zeker in de stad vaak al niet gebeurt, is elkaar groeten.
2: Dat is een misvatting wat jij nu zegt. Natuurlijk wordt in de stad vaak niet gegroet, maar dat is op het platteland denk ik net zo. Maar inderdaad, het niet groeten, dat willen wij juist omdraaien. Maak nou gewoon even spontaan contact met een ander. En start gewoon een praatje, want de ander vindt dat hartstikke leuk en jij vindt het ook leuk.
1: Ja, en die behoefte, waar blijkt die verder uit?
2: Nou, mensen vinden het gewoon leuk om met elkaar in contact te zijn. En mensen geven ook gewoon aan dat 90% die heeft behoefte aan een praatje.
1: Ja. Ik herken ook wel dat beeld van, nee, god, daar zit toch niemand op te wachten. Dat je denkt, oh nee, je zit in de tram en iemand begint tegen je aan te praten.
2: Ja. Dat klopt. En dat is juist ook die drempel. Maar die drempel zit gewoon tussen onze oren. En dat denkt gewoon bijna 70% van Nederland. Terwijl 90% heeft behoefte aan een praatje. En wat dan ook nog eens een keer zo is, is dat achteraf een praatje maken veel leuker en makkelijker bleek te zijn. Dus wij zouden ook gewoon tegen die mensen willen zeggen, zet nou gewoon die stap, overwin dat korte moment van ongemak, en dan zul je zien hoe leuk het is om een praatje te maken.
1: Maakt de plek nog uit waar je het doet?
2: Nee. Zoals Tim Coehorn, dat is de singer-songwriter die dat liedje heeft geschreven, ja. Een praatje maak je dag. Zoals hij ook zegt in het liedje, een praatje maken kan overal. Het kan gewoon werkelijk overal. Maar goed, er zijn natuurlijk wel gewoon bekende plekken. Hè? Op straat, in de winkel. De hond uitlaten, ook een hele belangrijke. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook.
1: Gebeurt het daar niet wel meer? Dat het dan, ja, dan heb je al een soort overeenkomst, allebei een hond.
2: Ja, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel van mensen die honden uitlaten. Ja, die zie je ook heel vaak staan praten met elkaar. Maar goed, dat is op een gegeven moment dan ook geen onbekende meer voor je. Deze campagne, dat is natuurlijk ook heel goed. Maar deze campagne gaat natuurlijk ook over praatje maken met een onbekende. Want dan moet je net even die stap zetten om over die angst, dat sociale ongemak heen te gaan.
1: Vaak zie je bij dit soort onderzoeken ook verschil tussen leeftijdsgroepen. Zit dat hier er ook in?
2: Ja, dat nou wat je zou denken, toen wij met deze campagne begonnen, dachten wij van nou, jongeren hebben gewoon minder behoefte aan praatjes. Maar dat is dus helemaal niet waar. We hebben echt heel goed in de cijfers gekeken, maar konden eigenlijk maar weinig onderscheid ontdekken. En er is alleen wel één groot verschil ten opzichte van zeg maar iets oudere mensen. De sociale angst bij jongeren is gewoon veel groter. En je ziet een grote ongemak. Ze durven het minder. Maar ze verschuilen zich bijvoorbeeld ook achter hun telefoon. En ze geven ook gewoon, ja, we zijn het gewoon niet zo gewend. Maar dit is dus het leuke van die campagne. We denken overigens een vorm te hebben gevonden die jongeren ook heel erg aanspreekt. Mm-hmm. Het leuke van deze campagne is dat die gewoon heel enthousiasmerend is, met enorm veel voorbeelden. We laten zien hoe leuk het is. En we hopen gewoon dat heel Nederland denkt, jeetje, ik ga dat ook gewoon doen. En daarmee, en dat is natuurlijk ons uiteindelijke doel, de samenleving gewoon een beetje mooier maken.
1: Nou, sowieso bedankt voor dit praatje, directeur Lucie van der Helm van Sieren.
2: Het was best een lang praatje.
1: Ja, best wel lang, maar wel zeker leuk. Dus het onderzoek klopt. Ja,
2: Oké, goed. Dag Mark.
1: Dag. Het is 6:54. Deze hele week draai ik zomerhits, in ieder geval potentiële zomerhits. Ja, dit is er eentje, zeker met het WK in gedachten, die zeker meedingt. Shakira, Burna Boy met Die Die.

0: Let's go. NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: Het WK voetbal zit erop voor Nederland. Tegen Marokko werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord, dus draaide het uit op penalties. Marokko nam die beter. Dat land speelt in de 8e finale tegen Canada. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor cryptoplatform Knaken. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Zij kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. De passagier is om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. Bij een bomaanslag op een appartementengebouw in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco noemt het een gerichte aanslag. De politie is nog op zoek naar de dader. Het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
3: De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken extra drukte op de A2 bij Den Bosch en de A4 bij Zoeterwoude. Wat verder nog opvalt, de A2, Den Bosch richting Utrecht, staat bij knooppunt Everding een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij afrit Weiderwormer ook een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier.
1: Oranje licht eruit. Straks de reactie van de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk.
4: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Meteen beginnen met besparen. iungo.nl. Iungo.
1: Het is 6:54. Het WK voetbal gaat verder zonder Nederland. Marokko was eigenlijk de hele wedstrijd beter. Nam ook de strafschoppen beter. En daardoor eindigt het toernooi voor Oranje al in de 16e finales. Aanvoerder Virgil van Dijk stond zojuist bij verslaggever Jeroen Stekelenburg.
13: Virgil, dan is het zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
14: Het is heel moeilijk om het nu te analyseren. Maar intens potje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
13: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
14: Ja.
13: Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
14: Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaar ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
13: Dacht je dat je er was op het moment, richting het einde van de wedstrijd?
14: Eigenlijk niet.
13: Zo dichtbij, hè?
14: Ja, maar heb je niks aan.
13: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
14: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
13: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
14: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op doen.
1: Ja, straks meer reacties. Dit was die van Virgil van Dijk. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Het is 6:07. Bijna 6 jaar na haar overlijden staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht de 14-jarige Tamar uit Marken te hebben aangereden. Tamar, het meisje, dat kwam daarbij om het leven. Eerder kreeg de man een boete van €1.500 van het Openbaar Ministerie tot woede van de nabestaanden van Tamar. Zij denken dat de bestuurder meer weet dan hij doet voorkomen en het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. De ouders van Tamar dwongen af dat de man zich voor de rechter moet verantwoorden. En vandaag moet blijken of er na jaren extra onderzoek ook extra bewijs is in de zaak. Verslaggever Josephine Trehi, jij volgt deze zaak. Kun je nog eens uitleggen wat er gebeurde, voor zover we nu weten, in juli 2020?
15: Ja, want in die nacht verliet Tamar dus haar huis. Ze had wat ruzie gehad met haar ouders. Die zijn haar daarna nog gaan zoeken, maar hebben er ook niet gevonden. En uren later is haar lichaam dus door de politie wel gevonden in de berm. Aangereden, automobilist was doorgereden net buiten het dorp, net buiten Marken.
1: Uiteindelijk legde het Openbaar Ministerie hem een boete op van €1.500. Waarom koos het OM hiervoor?
15: Ja, omdat volgens het OM had hij onvoldoende op de weg gelet. En kon hij daarom dus niet op tijd reageren op het feit dat Tamar zich dus op de weg bevond. Uiteindelijk is dat onderzoek dus heropend, zoals we nu weten. En staat hij dus nu wel voor de rechter. Want de ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
1: Wat weet u over hemzelf, over zijn achtergrond?
15: Nou, dat het een man uit Irak is, die asiel had aangevraagd op dat moment in 2020 in Duitsland. Dat was toen nog niet rond. Daarom mocht hij eigenlijk niet reizen. Dat heeft hij dus wel gedaan, want hij was hier in Nederland. Dus dat was eigenlijk illegaal op dat moment. Na die aanrijding is hij teruggegaan naar Duitsland en daar heeft hij inmiddels ook een verblijfsvergunning gekregen.
1: Nu staat hij dus voor de rechter. Waar wordt hij van verdacht?
15: Eigenlijk van hetzelfde als toen die eerste keer. Dus het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Dat kon dus op dat moment gebeuren, dat niet opletten. Omdat hij keek op de navigatie op de telefoon van de man die naast hem zat. De bijrijder. De verdachte, dus de bestuurder zelf, heeft ook wel gezegd dat hij dacht dat hij iets raakte. Dat merkte hij wel, maar hij dacht dat het iets kleins was. Dus misschien een dier. Dus het zou dus kunnen dat het OM vandaag of in de rechtszaak dus ook gaat zeggen van ja, hij had wel kunnen weten dat het om een mens ging en dat hij in ieder geval iets had moeten controleren en dus terug moeten gaan, terugrijden, kijken wat het was. En dat heeft hij natuurlijk allemaal niet gedaan.
1: De ouders van Tamar hebben veel vragen nog. Wat willen ze weten?
15: Ja, uiteraard wat er nou precies is gebeurd. Hoe is zij ook op de weg gekomen? Lag ze er al? Liep ze over de weg toen ze werd aangereden? Hoe is ze nou daar verderop in die berm beland? Want die sporen die er zijn, die geven daar geen duidelijke verklaring voor. Alsof dat niet helemaal klopt. Als haar lichaam is verplaatst, wie heeft dat dan gedaan? Nou ja, heel veel vragen, dat zal natuurlijk allemaal besproken worden in de rechtszaak. Er is ook spreekrecht en de ouders zullen daar ook gebruik van maken.
1: Oké, nou, jij blijft voor ons volgen en dan horen je later weer verslaggever Josephine Trehi. Dank je wel voor nu.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het Flamingo-protest in Albanië is vandaag een maand al aan de gang. Elke avond gaan duizenden Albanese de straat op in de hoofdstad Tirana om te demonstreren tegen een bouwproject in beschermd natuurgebied van de dochter en de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Veel van de demonstranten dragen een houten of plastic flamingo en die vogel is het symbool geworden van de natuur die in de verdrukking komt als het resort doorgaat. Maar inmiddels staat het protest voor veel meer dan dat, zag correspondent Thijs Kettenis.
18: Nou, dat is duidelijke taal. En deze man staat luidkeels mee te scanderen hier naast me, met een Albanese vlag om zijn schouders gedrapeerd. Waarom moet Rama weg?
19: He's like basically selling out Albania.
18: Hij doet Albanië in de uitverkoop. En verder gaat het economisch heel slecht met het land. Mijn broer woont in Wenen, mijn zus in Italië, zegt hij. Iedere familie heeft wel iemand in het buitenland wonen. Rama is nu 13 jaar premier. Tijd om op te stappen. Deze jonge Hermes is 20 jaar, gaat dit jaar in Gent studeren en heeft alvast Nederlands geleerd. Hermes, waarom ben jij hier?
20: We zijn niet blij met de regering, maar ook met de oppositie. Iets moet veranderen. Er is veel corruptie.
18: Maar dit begon natuurlijk, dit protest. Hè? Ik zie ook daar de flamingo's nog. Mensen rondlopen met flamingo's. Als een protest tegen een project van Kushner en Trump aan de kust. Het is inmiddels wel breder, geloof ik.
20: Het is heel veel breder. Als je kijkt hier, er zijn mensen die rechts, die links, die geen partij ondersteunen. Maar we zijn hier met een doel om een beter land te kunnen hebben.
21: It is not a bad thing.
18: Het is niet slecht dat ook andere groepen zich hebben aangesloten, zegt deze milieuactivist hier die met een houten flamingo in de hand staat. We hebben allemaal dezelfde boodschap. Rama treedt af. 13 jaar aan de macht is genoeg.
1: Correspondent Thijs Kettenis, we praten nog even met jou door. Hoe reageert de premier van Albanië op dit alles? Is hij onder de indruk van de protesten?
12: Nou, daar lijkt het in ieder geval niet op. Sterker nog, hij schoffeert de demonstranten zelfs. Rama, Rama, fuck you, hoorde je aan het begin van de reportage mensen scanderen. Nou ja, dat is een antwoord op een uitspraak van Rama zelf vorige week in een interview in de Financial Times, waarin hij zelf fuck you tegen de demonstranten zei. Nou, verder beschuldigt hij ook de media van desinformatie en zegt hij dat Iran achter de protesten zit. Ja, dat klinkt een beetje vergezocht, maar ja, dat zou dan zijn omdat Albanië de belangrijkste de Iraanse oppositie onderdak biedt. Nou, Iran ontkent daar iets mee te maken te hebben. Maar goed, hoe dan ook de kern van die aantijgingen, hè, de uitverkoop van het land. Rama zou niet democratisch regeren, alle beslissingen alleen nemen, er is geen transparantie, het land is corrupt en Rama staat daar aan de leiding van die corruptie. Ja, daar gaat hij allemaal niet op in. En over aftreden, ja, daar praat hij helemaal niet over.
1: Kunnen we wel de balans opmaken? Hebben de protesten iets teweeg gebracht?
12: Nou, wat we in ieder geval kunnen vaststellen is dat het de eerste keer is dat er zo lang zulke grote en vreedzame protesten zijn in Albanië. En dan ook nog van heel verschillende groepen die elkaar normaal niet zoveel tegenkomen, laat staan samen iets doen.

0: protesten zijn in Albanië. En dan ook nog van heel verschillende groepen die elkaar normaal niet zoveel tegenkomen, laat staan samen iets doen. Hè. Het gaat dan om die milieuactivisten, maar ook om de meer nationalistische types die met Albanese vlaggen zwaaien. Nou, wat ook in ieder geval gebeurd is, is dat het project van Kushner en Trump nu voorlopig stil ligt. Er wordt daar niet meer gegraven aan de kust. Ook heeft de Europese Unie zich inmiddels gemeld naar aanleiding van de protesten. Die zegt dat ze van een kandidaatlid, Albanië wil toetreden tot de EU, dat ze van een kandidaatlid verwachten dat die aan EU-milieueisen voldoet. Maar ja, wat dat dan concreet gaat betekenen, dat moeten we nog echt zien. Veel demonstranten beseffen wel dat dit een kwestie van de lange adem is, want zelfs als Rama aftreedt, wie moet het land dan leiden? Ook de oppositieleider, die wordt verdacht van corruptie, dus die is geen haar beter, zeggen de mensen die de straat op gaat. Het hele systeem moet eigenlijk op de schop. Dat hoorde je ook de mensen in de reportage net zeggen. Ja, en dat gaat natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar zo zei ook iemand die er was tegen me, in ieder geval is er nu bewustzijn bij de Albanese. Jarenlang liet ze dit over zich heen komen, maar nu is in ieder geval de apathie doorbroken, en dat is al winst, dat zei die vrouw.
1: Correspondent Thijs Kettenis, dank je wel. De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn opnieuw gestegen, meldt RTL Nieuws.
2: 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de patiënten nog. 30 jaar geleden was dat nog 51%. De meeste winst is behaald voor mensen bij wie de ziekte al ver is gevorderd. Er zijn stadia van 0 tot en met 4. Bij patiënten in stadium 3 verdubbelde de 5-jaars overleving bijna van 30% naar 57%. Dat komt volgens het Integraal Kankercentrum Nederland door nauwkeurigere operaties en aanvullende behandelingen zoals bestraling en medicatie. Bij patiënten in het laatste stadium, 4 dus, steeg de overlevingskans van 5 jaar naar 25%. 30 jaar geleden was dat nog 13%. En wat we hier ook doen, Europese bedrijven zijn kansloos tegen concurrenten uit China. Dat is een conclusie van het onderzoek van adviesbureau McKinsey, waarover het FD schrijft. Energie- en loonkosten liggen hier veel hoger. Chinese bedrijven kunnen hun spullen daardoor zoveel goedkoper produceren dat het verschil niet overbrugbaar is. Toch probeert de economieredacteur van het FD de moed erin te houden.
3: Laten we niet pessimistisch zijn over Europa, want dat lijkt me ook verkeerd. Ik bedoel, het is een grote, welvarende markt. En zowel Amerikaanse als Chinese bedrijven hebben die markt ook nodig, hè? Dus we hebben wel iets in de melk te brokkelen. Het is niet zo dat wij maar willoze slachtoffers zijn en alles maar kopen wat elders gemaakt is, onder het motto, ja, dat scheelt een paar tientjes.
2: Volgens de onderzoekers moet Europa vooral veel meer investeren om de concurrentie met China aan te gaan. Bij Hart van Nederland aandacht voor kinderen die uit ramen vallen. Iets wat de afgelopen tijd regelmatig gebeurde. Gisteren viel bijvoorbeeld een kind uit een raam in Apeldoorn, en zondag gebeurde hetzelfde in Schiedam. Een expert kinderveiligheid zegt tegen Hart van Nederland dat ouders geen bankjes of opstapjes onder open ramen moeten zetten. En ook zouden ze hun kinderen niet moeten laten rondkruipen in een ruimte waar een raam open staat. Want als ze kunnen kruipen, kunnen ze ook klimmen. Ook op balkons moeten ouders in de gaten houden dat er geen meubels staan waar hun kinderen op kunnen klauteren. En Rusland heeft een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam lag voorzien van zware machinegeweren. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat op het schip Russische geheimagenten en militairen aan boord zitten. Het zou langs de kust van NAVO-landen Litouwen, Estland en Letland varen. Defensie-expert Patrick Bolder zegt tegen Pointer dat het een boodschap is aan de NAVO om het schip niet te enteren. Anders zou het bondgenootschap een oorlog uitlokken. Het schip wordt gebruikt om de Russische enclave Kaliningrad te voorzien van gas. En president Poetin wil het vaartuig koste wat kost beschermen tegen vijanden.
1: ANWB Verkeersinformatie. Annemieke, is er wat te merken van de wedstrijd van het Nederlands elftal? Is het misschien rustiger omdat mensen nu toch nog even kort zijn gaan slapen op de weg?
4: Helaas niet. En ik hoop ook niet dat ze slapen op de weg.
1: Nee, niet op de weg. Ja, dat is erg ongelukkig geformuleerd. Ja.
4: Nee, dat geeft helemaal niet. Maar ja, toch belangrijk, blijf wakker achter het stuur. Ook al is het een lange wedstrijd geweest. En helaas een ongeluk op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade ging het mis en daardoor heb je 40 minuten vertraging.

0: Superstition van Stevie Wonder. Aanstaande donderdag bieden staatssecretaris Claudia van Bruggen en minister Sophie Hermans excuses aan afstandsmoeders. Dat doen ze namens het kabinet. Tussen 1956 en 1984 moesten zo'n 15.000 vrouwen hun pasgeboren baby gedwongen afstaan, omdat ze bijvoorbeeld ongetrouwd waren, jong of geen geld hadden. Barbalique Peters is van de stichting Verleden in Zicht, die de belangen behartigt van kinderen die zijn afgestaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zouden u eigenlijk donderdag spreken, op de dag van de excuses dus, maar u wilde liever vandaag. Waarom?
1: Ja, wij hebben gevraagd of wij vandaag in de uitzending konden, omdat gebleken is dat helaas de overheid, ministerie, heeft toch onvoldoende inspanning geleverd om mensen uit te nodigen. In ieder geval zoveel mogelijk mensen. Er is geen landelijke campagne geweest. En wij hebben eigenlijk tot vandaag en tot morgen zullen we dat nog doen, tot 1 juli 12 uur. Dan is de laatste mogelijkheid voor je aan te melden voor de bijeenkomst. Dan zullen wij alles in het werk stellen om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken, omdat wij het heel belangrijk vinden dat mensen die toentertijd slachtoffer zijn geweest van die misstanden rondom die adoptiewet, om die zeg maar te informeren dat die bijeenkomst er is. Want dan worden excuses aangeboden. En dat is toch iets waar mensen de mogelijkheid voor moeten krijgen om fysiek bij te zijn. Omdat dat toch de grootste impact zal hebben als iemand erbij kan zijn en die keuze wil maken. Dus vandaar dat wij ons helaas dan maar de taak van het ministerie op ons moeten nemen om te proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. En daar is dit programma hopelijk ook al een onderdeel in.
0: Maar heeft u ze gevraagd waarom ze er zo weinig rugbaarheid aan geven?
1: Ja, dat hebben wij gevraagd. Maar je staat tegenover een ministerie wat helaas daar ook geen duidelijkheid over geeft. Het enige wat men zegt is, wij vinden dat we voldoende hebben gedaan. En het enige wat ze in principe tot nu gedaan hebben is een nieuwsbrief rondsturen. Dat heeft zo'n 100, 150 mensen bereikt. En via een website is het aanmeldformulier wel te vinden. Maar dan moet je weten dat er excuses zijn op 2 juli. Mm-hmm. En je moet ook specifiek de pagina weten en waar het te vinden is. Want je moet een flink aantal keren doorklikken. Dus dat is voor mensen die er niet over geïnformeerd zijn op een andere weg niet vindbaar. Dus dat vinden wij heel treurig, dat het op deze manier gaat. En het ministerie heeft daar niet echt een verklaring voor gegeven. We kunnen alleen maar raden. Kostenoverwegingen of men wil het misschien niet te groot maken. Dat zijn de... Maar dat is nogmaals, dan moet ik gaan aannames gaan doen. En dat weet ik natuurlijk niet. Maar geeft daar geen duidelijkheid over, helaas.
0: Even over de excuses zelf. Waarom verdienen al die afstandsmoeders, vaders en afgestaande kinderen excuses?
1: Nou, er is toentertijd, vorig jaar juni is er een rapport opgemaakt door Commissie De Winter, Schade door Schande geheten. En daarin is uiteindelijk vastgesteld dat er in de periode van 1956, 1984 is er geweest, sprake is geweest van heel groot onrecht, historisch onrecht dat mensen aangedaan is. En het leed wat in principe is aangedaan is met name terug te wijzen op het zonder toestemming scheiden van moeders en kinderen. Kinderen werden weggenomen vlak na de geboorte. Dus veel moeders hebben kinderen niet eens gezien. En hebben daarna nooit meer contact kunnen krijgen met kinderen. Er is in principe bij 15.000 moeders is het geweest. Er zijn nog meer kinderen. Soms zijn meer kinderen verwekt. Ik probeer het altijd voor te stellen. Het betreft zo'n groep van... je kunt er een Ajax-stadion mee vullen. 50.000, 55.000 mensen die hierbij betrokken zijn. En die hier ook een zeer ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt die hun hele leven getekend hebben of heeft, zeg maar. Dat is een onrecht geweest wat degene die de rapportage, De Winter, die de rapportage heeft gemaakt, die heeft zelf ook gezegd van, het onrecht spat van elke pagina van het rapport af. Ja, en dat zegt natuurlijk al genoeg. Ja. En daar hoort niets anders dan excuses van een overheid bij.
0: Uw moeder moest u gedwongen afstaan. Gelukkig heeft u ook wel weer contact gekregen later. Ja. Hoe kijkt zij tegen deze excuses aan?
1: Zij is hier blij mee. Want, en dat merk ik zelf ook al in de manier. Het zijn al kleine voorbeelden hoe zij in principe nu al over die periode praat. Want het is toch heel kleinig, heel gevoelig. Daar worden over en weer weinig vragen over gesteld. Heel voorzichtig dans je daaromheen. Maar laatst in mei, tijdens mijn verjaardag, was ze bij mij, was ik in Limburg in Veilen. En we zaten buiten en uit het niets vertelde ze opeens dat het een hele mooie, net zo'n mooie dag is als die dag van mijn verjaardag in mei. En dat die dag ook ontzettend de zon scheen en het ook heel mooi weer was. Dat is bijvoorbeeld een detail wat ze nog nooit gedeeld heeft. En dat begint opeens los te komen. En daar merk ik al dat dit al mensen sterkt. Een taboe en het geheim en de verantwoordelijkheid van vooral de schouders van de moeders afneemt. En daarbij ook de afgestaan. Want het is natuurlijk een periode geweest die gekenmerkt is door zwijgen, door schuld, door schaamte. En doordat de overheid nu die verantwoordelijkheid op zich neemt, nu zegt van wij waren verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is, die adoptiewet en de uitvoering ervan, daar hebben ze gewoon onvoldoende toezicht op gehouden. Ja. Want te denken op de dag dat ik geadopteerd werd, werden 5 kinderen per dag gemiddeld.
0: Het gaat echt heel om enorme aantallen. Ja. U zegt ook daarom een Ajax of Feyenoordstadion vol. Ja. Mensen die erbij willen zijn donderdag, die kunnen zich aanmelden via verledeninzicht.nl. Ja. Daar staat een handige linker naartoe. Dank u wel,
1: Barbara
0: Liekje. Kunnen
1: ze meteen doorklikken en tot 1 juli 12 uur. Dus okay. Er is ruimte genoeg en het is in Den Haag in Amare, vlakbij het station. Dus het is goed bereikbaar.
0: Barbara Liekje Peters van de Stichting Verleden in Zicht, dank u wel.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Media Logica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
3: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Mark Visser.
5: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen, Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal en Marokko gaat door, daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsy.
7: Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Somerville. Oranje leek de wedstrijd te gaan winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging werd niet gescoord, 1-1 dus, en daarom kwam het aan op de penalties. De Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. De overwinning van Marokko wordt op meerdere plekken gevierd. In Utrecht zijn veel Marokkaanse voetbalfans op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon, politie te paard en de ME ingezet. Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd van cryptoplatform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt bekeken of klanten hun geld terugkrijgen. De FIOD onderzoekt of er bij knaken strafbare feiten zijn gepleegd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaanoever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk zegt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en de verlenging leverde geen winnaar op. De penaltyreeks eindigde in het voordeel van Paraguay. Ook Brazilië is door naar de achtste finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Het weer, eerst zon, vanuit het westen steeds meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
8: Verkeersinformatie bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
9: Goedemorgen. Zoals gebruikelijk op de dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat verder opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaar is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een uur vertraging. Dan naar de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord stond een kapotte auto. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
8: Bondscoach Ronald Koeman koos in de verloren wedstrijd tegen Marokko voor 5 verdedigers. Straks zijn uitleg bij dat strijdplan van Oranje.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het is 7:07. Oranje ligt eruit op het WK-voetbal. Iets meer dan een uur geleden ging het mis tegen Marokko. Het land maakte vlak voor tijd de gelijkmaker en in de verlenging vielen geen treffers meer. Dus penalties, en dat ging helemaal mis voor Oranje. Jeroen Stekelenburg trof na afloop een zwaar teleurgestelde bondscoach, Ronald Koeman.
15: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk en bij ons juist de andere kant op.
16: Dit bizarre moment.
15: Zien, ja, Richard, Bart, die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
8: Koeman vindt dat zijn team er alles aan gedaan heeft.
15: We kunnen onszelf niets verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk speelt dat in de hoofden mee, een penalty-serie. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver teruggingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dat is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid.
16: Maar je weet toch wel dat je een risico neemt. Tenminste, geen risico. Je hoofd op het hak.
15: Ja, nou, dat maakt me niet uit. Dus dan moet ik keuzes maken voor het geval als het niet goed gaat, of voor het geval dat je wordt uitgeschakeld omdat je iets anders wilt doen. Nou ja, dan dat past niet bij een trainer en dat past zeker niet meer bij mij. En daar zoek ik niet de moeilijkste weg in. Wij hebben gekozen in samenspraak met de spelers. En uiteindelijk heb ik dat beslist om zo te spelen. En dat we dan ietsje verder terugkomen, dat gebeurt. Dat zie je in heel veel wedstrijden terug. Bij een aantal momenten hadden we iets meer druk. Maar zij brachten vier. Hè, een van de twee zessen ging in de opbouw mee. Ja, en dan is dat ook moeilijk om met drie. Maar we hadden mensen over. We hebben het goed verdedigd op een paar momenten na. Maar dat is de kwaliteit. En dat iedereen zijn mening heeft, dat mag, dat moet. Als ik het over moest doen, zou ik hetzelfde doen.
16: Had je een moment in de wedstrijd, je dacht, we gaan hem over de streep trekken? Want je had de 90 minuten bereikt met een 1-0.
15: Ja, het is niet 90, het is 95. En dat is wederom gebleken. En ja, is één moment die bal die dan net daartussen, dacht ik, tussen Virgil en Koopmeiners valt. En het is 1-1. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben.
16: Nou is het een emotionele avond hier in Monterrey. Ik denk ook in Nederland waar een heleboel mensen voor de televisie zullen zitten. Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
15: Dat gaat vanaf morgen komen.
16: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet wat dat betreft?
15: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
16: Krijgen we geen inkijkje in?
15: Nee, zeker niet.
8: Maar als je hem zo hoort, zegt het wel al best wel wat, vind ik. De vreugde in ieder geval aan de kant van Marokko is groot. Thierry Boon sprak na afloop met Nusair Mazraoui.
17: Marokko-Nederland, hoe zij spelen, hoe wij spelen. Zoveel kwaliteit bij Nederland, niet normaal. Het is eigenlijk voor ons bijna een finale gevoel. Dat we hem over de streep hebben getrokken is natuurlijk fantastisch.
18: Hoe heb jij naar deze wedstrijd toegeleefd? Geboren in Leiderdorp?
17: Ja, speciaal, heel speciaal.
18: Alphense boys?
17: Ja, heel speciaal. Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlands elftal. Het scheelde niet veel en ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
18: Ja, was veel spanning vanaf het begin. Vanaf de eerste minuut al. Was dat ook jullie strategie? Spijker hard erin?
17: Ja, natuurlijk. Ja. We weten dat het Nederlands elftal absurd veel kwaliteit heeft. Achterin, voorin, in het middenveld. Eigenlijk elke speler speelt bij de top van de wereld. Dan weet je dat je ze niet moet laten voetballen. Dus dat is wat we wel hebben geleerd te leren in Afrika. Is om heel strak erop te zitten. En vooral bij spelers die zulke hoge niveaus kunnen halen. Dus dat was zeker een gedeelte van ons strijdplan.
18: Ja, dus die strategie heeft gewerkt. En daarmee hebben jullie ook onderling continu mee opgepept.
17: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat je voor elkaar gaat vechten. Want nogmaals, zonder dat zouden we nooit vandaag uiteindelijk de wedstrijd over de streep trekken.
18: Hoe heerlijk is dit?
17: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
8: Masroui in gesprek met verslaggever Thierry Boon. Matthijs van der Wiel is in Amsterdam-West. En als ik dit zo hoor, Matthijs, sta jij bij fans van Marokko?
19: Ik zal eens vragen, wie heeft er eigenlijk gewonnen?
20: Wat denk je? Marokko!
19: Een heel groot straatfeest wat hier ontstaan is. En het is al even bezig, hè? Want de wedstrijd is al een uur en een kwartier klaar.
20: Ja, dat hebben we ook in de gaten. Maar het feest moet gefeest worden. Dat moet gefeest worden.
19: En wat gebeurt er dan? Dat betekent dat iedereen hier gaat toeteren in Amsterdam-West. Ja, jongens, jullie hebben gewonnen. Jullie hebben gewonnen. Dankjewel. Op de vluchtlaan gingen allemaal auto's rondrijden met Marokkaanse vlaggen. Marokkaanse vlaggen uit de ramen. Mensen die uit de ramen hingen, toeterend. Scooters die langsrijden, toeterend. Waardoor het verkeer er eigenlijk niet meer langs kan. De politie probeert het enigszins in goede banen te leiden. Door de mensen een beetje van de rijbanen af te duwen. Maar dat lukt niet echt, zodat er af en toe wat auto's door kunnen. Er wordt hier gejuicht alsof dit de finale was. Het is pas de 16e finale.
20: Hij is zo goed dan ook!
19: Waarom niet? Niet mijn microfoon vastpakken.
20: Winnen van Nederland is belangrijker dan het WK winnen.
19: Waarom? Oh, leg dat eens uit. Waarom?
20: Omdat het zo persoonlijk is.
19: Ja. Is het tegen Nederland?
20: Nee, zeker niet.
19: Leg dan even uit. Wat is dan die emotie?
20: Ja, omdat ze vanaf het begin dachten dat ze het eventjes zouden doen.
19: Ja.
20: Hun arrogantie was ten top. Ze zeiden, Marokko, rollen we even op.
19: En Marokko was nederig?
20: Nee, zeker niet. We hebben de hele wedstrijd gedomineerd. We hebben ze de hele dag eruit gedrukt. En uiteindelijk hebben we terecht gewonnen!
19: Ja. Gefeliciteerd. Dus dat is er. En ik zie je, ik spreek je dan ook. Een Nederlander met een Nederlands shirt, Jelle. Een Hollandse Nederlander, zullen we maar zeggen.
20: Ik ben een Nederlander.
19: En die heeft net een Marokkaans schuitje eroverheen aangetrokken.
20: Ja, fantastisch.
19: Je bent meteen overgestapt.
20: En terecht. Want we hebben dapper gestreden, maar het was helaas niet genoeg. We hebben die penalties verneukt, helaas. En we hebben terecht verloren.
19: En nu bent u voor Marokko.
20: Van deze strijders.
21: Mag ik ook wat zeggen?
19: Ja, heel kort nog.
21: Zonder verliezer, geen winnaar.
19: Ah, wat is dat? Mooie laatste woorden.
21: Weet je wat het is? We zijn allebei winnaars.
19: Allemaal?
21: Ja, allemaal.
19: En daarom wordt hier feest gevierd. Mooie laatste woorden. Op de burgemeester de Vluchtlaan. Waar iedereen toetert en de politie de grootste moeite heeft om de doorgang voor de auto's hier te regelen.
8: Verslaggever Matthijs van der Wiel in Amsterdam-West. In Den Haag gaat het trouwens niet goed, want daar is de ME ingezet. En ook gebruikt daar de politie waterkanon in de Schilderswijk. Wellicht meer daar straks over. Ja, dan voor Oranje weer even terug. Dat gebeurde rond 10:10 moet ik zeggen, dat het de doek viel vanochtend.
22: Bart Verbrugge of Saibari? Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
8: Sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen.
8: Knettergek. Dat zou jij toch ook hebben gehad. Toen het begon eigenlijk wel goed, die serie.
23: Ja, maar in goede Nederlandse traditie ging het weer mis op de penalties. Ja, ik zat er helemaal lekker in toen de aanvoerder Virgil van Dijk de TOS won. Want daardoor mocht Nederland beginnen. En het team dat begint met penalties wint vaker een serie. Mm-hmm. Dus dat was een fijn begin. Het ging vervolgens ook goed, want Koopmeiners die schoten eerst overtuigend binnen. Marokko schoot vervolgens op de lat. Dus ik dacht, nou, daar gaan we. Hè, dit is het einde van het trauma. Yeah. En dan zie je vervolgens dat Kluivert op de paal schiet. Verbrugge de volgende wel redden. Maar toen kwam die bal een beetje achter hem. En na een rare karambol via zijn rug en zijn hak hobbelde de bal toch over de lijn. Toch
8: daar ligt hij vannacht wakker van. Nee, ik bedoel, hij kan er niks, dat is gewoon pech. Maar dat is natuurlijk...
23: Nou, ja. Hij niet alleen, denk ik, toch? Het was wel echt enorme pech en teleurstellend, denk ik, voor hem. Ik denk ook wel dat dat een mentale klap was. Zoals Koeman net ook zei in deze uitzending. Wout Weghorst maakte die volgende nog wel. Maar daarna ging het echt helemaal mis. Hè. Quinten Timber schoot heel slecht in, ruim naast. En dan de oranje revelatie van dit WK, Crescentio Summerville. Die moest Nederland vervolgens weer op voorsprong zetten, maar schoot wat wild in op de vuisten van de keeper van Marokko. En toen was daar uitgerekend Ismaël Saibari, de speler van het jaar van de Eredivisie, die we zo goed kennen natuurlijk met dat geweldige seizoen bij PSV. Was de beul van Oranje met een uitstekend ingeschoten strafschop. Moet ook heel veel druk op die schouders hebben gelegen. Die weet natuurlijk ook dat iedereen meekijkt. Hij deed het heel goed, een dramatische ontknoping dus voor Nederland. Niet het einde van een penalty-trauma, maar een nieuw penalty-trauma erbij. Ja,
8: kan dan ook nog wel bij. Sowieso gezien de hele wedstrijd, terecht dat Marokko door is, want die penalty's zijn een loterij, maar op basis van de wedstrijd?
23: Nou, die penalty's zijn geen loterijen, Mark. Dat moeten we echt een beetje mee ophouden. Okay. Er wordt gewoon op getraind en daar kan je ook op trainen. Ja, dan moet je af en toe een beetje geluk hebben.
8: Ja, Koeman zei van wel dat hij er, maar ook weer, ja, je kan er niet op trainen. Die begon toch weer van, je kunt er niet op trainen.
23: Je kan er wel op trainen, zei hij, maar je kan niet trainen op dat loopje van de middenlijn naar de 16 en op de druk die er dan op je schouders ligt. Ik denk dat je daar ook wel weer op een met mentale coaches op kan trainen. Maar goed, dat is een andere discussie. Mm-hmm. Of die overwinning terecht was van Marokko, dat vind ik wel. Ja, Marokko was de hele wedstrijd beter, soms veel beter. Nederland kwam amper aan voetballen toe, creëerde heel weinig aanvallend. En Marokko kreeg wel die kansen, maar maakte ze niet af. Dat de doelman Bart Verbrugge de beste Nederlander was, is denk ik veelzeggend. Hij onderscheidde zich met een aantal geweldige reddingen en reflexen op die kansen van Marokko. Echt een hele, hele goede wedstrijd van hem. Ik heb ook wel genoten van de 1-0 van Nederland. 1 kans kreeg Nederland in deze wedstrijd. Meteen was het een goal. Summerville die zette goed door in de 16, kreeg de bal bij Gakpo die niet nadacht en hard inschoot. En uitgerekend hij was het, hè, Gakpo, die dit WK een drama meemaakt op persoonlijk gebied. Hij en zijn vriendin verloren hun ongeboren zoontje. En de emoties die bij hem loskwamen na de goal waren ook ontroerend, net als de manier waarop zijn ploeggenoten hem troosten. Dus dan denk je toch, ja, zou het, hè, tegen alle verhoudingen in, dat Nederland de mindere ploeg is, niks creëert en een keer een wedstrijd steelt met dodelijke efficiëntie. Nou, en niet dus. In de extra tijd maakte Marokko een fraaie, meer dan verdiende gelijkmaker. En in de verlenging hadden ze ook weer moeten scoren, hoor. Maar weer lag Verbrugge in de weg met weer een goede redding. Nou, dat geluk van Nederland, dat duurde voort dus tot de penalties en toen was het klaar. Marokko was sterker, Marokko was beter en Nederland dus heel vroeg naar huis dit weekend.
8: Ja, over het hele toernooi gezien, dus 4 wedstrijden gespeeld in totaal. Hoe gaan we naar huis?
23: Nou, ik denk met een heel erg goed gevoel. Je hoorde Koeman net ook getergd zijn, boos zijn. Ik zag net een interview met Jan-Paul van Hekken, strijder vandaag op het veld. Die bood zijn excuses aan voor het resultaat. Sorry dat we niet zijn doorgegaan. Nou, dat was wel aandoenlijk. Spelers zijn echt heel teleurgesteld. Je hebt niks aan een prima groepsfase als je daarna meteen uit ligt. In de 16e finale, een soort ronde, tussenronde die nieuw is, hè, op dit WK. Je gaat voor de wereldtitel, dus dan is dit veel en veel te vroeg. Het is natuurlijk wel zo dat Nederland pech heeft gehad met de loting. Dat het nu al een topland als Marokko trof. Hadden veel, veel mindere tegenstanders kunnen zijn. Maar ik denk dat dit nog wel eventjes voortduurt in de hoofden van de spelers. Ja. Door die dramatische penalty-reeks, maar ook door het spel. Hè. Nederland kon eigenlijk geen vuist maken tegen Marokko. En dat is toch wel teleurstellend. De gekozen tactiek ook roept ook wat vragen op met 5 verdedigers. Het was defensief, het was behoudend. Heel erg aangepast op de tegenstander. Wij gaan denk ik de komende dagen nog wel veel praten of Koeman dat wel had moeten doen. Of dat hij meer van eigen kracht en van het voetbal dat had moeten uitgaan. Nou, je hoorde hem net, daar wil hij niks van weten. Maar ik denk dat dat wel een discussiepunt is. Net als de positie dus van de bondscoach, dat neem ik wel aan. Het contract van Koeman loopt af naar dit WK. Valt een hoop te evalueren, maar ik denk dat ze eerst even gaan bijkomen op vakantie.
8: Okay. Dankjewel, Suze van Kleef. De hitte van vorige week heeft in België tot veel extra telefoontjes naar noodnummer 112 gezorgd, schrijft de Standaard.
1: Zaterdag kwamen er meer dan 12.000 oproepen binnen, zo'n beetje het dubbele van een normale dag. Die oproepen hebben tot meer dan 4.500 medische interventies geleid, zo'n 2.000 meer dan anders. Ambulancemedewerkers in Brussel hebben ook ongewoon veel overlijdens aan huis vastgesteld, zegt een hoofd van de ambulancedienst tegen de krant. De spoedeisende hulpen van ziekenhuizen in België liepen vol met mensen die bevangen waren door de hitte. Zo had één patiënt een lichaamstemperatuur van bijna 44 graden, terwijl 37 normaal is. Israël heeft afgelopen zondag aanvallen uitgevoerd op Syrisch grondgebied en landen in de regio zijn daar boos over, meldt Al Jazeera. Onder meer Turkije, Saoedi-Arabië en Kuwait zeggen dat Israël geen oog heeft voor onschuldige Syriërs en dat het Israëlische leger stabiliteit in de regio tegenwerkt. Het Israëlische leger zegt dat het zelfverdediging was. Ze zouden vanuit Syrië zijn aangevallen. Het leger zou daarop de grens zijn overgestoken om daar een dorpje te bezetten. Landen in de regio zeggen dat Israël daarmee internationale regels overtreedt. Een visser die dagenlang overleefde in een klein bootje op de Grote Oceaan doet voor het eerst zijn verhaal bij de Britse krant The Guardian. De motor van zijn kleine bootje viel uit en de visser was overgeleverd aan de stroming van de oceaan bij de Cook Islands. Junior Apiuta Apiuta, zo heet hij, werd meerdere keren uit zijn boot geworpen door de golven, maar verloor nooit de hoop.
0: I never lose hope. I never lose hope. Because I let the Lord to lead me the way. To guide me. I never lost hope.
1: De visser heeft het overleefd met alleen een dekentje, wat visspullen en twee flesjes water aan boord. En CNN besteedt aandacht aan zeeolifant Neil, die in een plaatsje in Tasmanië de boel helemaal op zijn kop zet. Zeeolifanten komen aan wal als ze hun vacht verliezen en Neil doet dat ook. Maar hij is niet bang voor mensen en ligt dus vaak midden op straat of in een tuin. Op TikTok heeft een fanaccount van de zeeolifant inmiddels meer dan 1 miljoen volgers. Tasmaniërs vinden het prachtig dat Neil zo zijn eigen wil heeft.
3: Neil will go to the beach when Neil wants to go to the beach.
1: De autoriteiten waarschuwen wel om een beetje afstand te houden. Neil weegt zo'n 1000 kilo.
8: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke. Veel mensen waarschijnlijk ook met een kater in de auto. En reizen dan ook nog er op veel plekken de file in?
4: Ja, helaas wel. En dat komt door een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Bij Lunette ging het mis en daardoor heb je een kwartier vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert nu 40 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
8: In Venezuela worden 6 dagen na de krachtige aardbeving nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. Maar de kans dat slachtoffers levend worden gevonden wordt steeds kleiner. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. En de angst voor een naschok blijft groot onder de getroffen Venezolanen. Correspondent Nina Jurna is in La Guaira. Dat is het zwaarst getroffen gebied. En zag de verwoesting met eigen ogen.
6: In vergelijking met Caracas, de hoofdstad, is de verwoesting in La Guaira is echt veel heftiger. Je moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf. Door vrijwilligers die met een helm en een schep gaan zoeken. Ik ben met de Nederlandse hulpbrigade meegegaan. Die zijn met 64 man in het gebied actief en 8 speurhonden. En toen we daar waren, toen was er in de ochtend nog een geluid gehoord. Een noodroep van iemand. Dus ze zijn ook heel gericht gaan zoeken. Ze hebben toen verder niemand gevonden. Maar later, aan het einde van de middag, het Amerikaanse team, wat ook iets verderop was gaan zoeken, die hebben op een gegeven moment, daar stond ik ook bij, 3 zussen nog, levende zussen nog, daar kregen ze contact mee, die in het onder het puin 5 meter vast zaten. En zij waren dus bezig om die echt nog te redden. Dat is, kan nog wel de hele avond, misschien ook wel een deel van de ochtend duren, want dat is heel gespecialiseerd werk. Maar die leven nog, daar was contact mee, daar hebben ze ook communicatie mee. Dus dat geeft aan dat er toch nog steeds mensen ook echt gered worden na, wat is het, bijna zes dagen nadat de aardbeving plaatsvond.
8: Ja. Jij bent ook mee geweest met Nederlandse hulpverleners. Hoe staat het met de hulpverlening? Is die goed op gang gekomen?
6: Ja, er is heel veel buitenlandse hulp. De Nederlanders zijn zaterdag gekomen. Er zijn Zwitserse hulpgroepen. Dubai heb ik gezien. Veel Latijns-Amerikaanse reddingwerkers ook. Rode Kruis is actief. Dus wat dat betreft zie je echt van de hele wereld komt hulp op gang. Maar goed, het is in Venezuela zelf is ook een tekort aan bijvoorbeeld het gebied waar ik was vandaag. Aan echt groot materieel, graafmachines en zo. Dat is er wel in Caracas, zag ik, maar in La Guaira zag ik dat veel minder. Daar gaat het toch veel meer allemaal met de hand. En dan dat die hulpgroepen allemaal meenemen aan boren en machines en zo. Maar ja, dat is natuurlijk. Venezuela is ook al een land wat kan heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Waar ook de ziekenhuizen niet, ook los van deze ramp, al niet goed functioneren. Dus ja, die worden natuurlijk nu ook overbelast. Dus dat zie je dus ook terug in bij wat er nu gebeurt. Dat het ook een land is wat gewoon al heel lang in een crisis verkeert. Ja. En je ziet wel heel veel vrijwilligers, mensen die. Ook bijvoorbeeld water uitdelen, ook mondkapjes uitdelen. Want er hangt gewoon een enorme lucht van echt ontbindende lichamen. Dat is ook wel iets wat je in La Guaira gewoon veel sterker. Eigenlijk de realiteit daar is in vergeleken met bijvoorbeeld de hoofdstad. Dus er worden ook mondkapjes uitgedeeld. Er worden ook bijvoorbeeld ook mensen die. Geëmotioneerd raken, omdat zij zich ook rondom die gebouwen. Daar blijven ze ook eigenlijk, laat ik het zo zeggen, de wacht houden. Om dan ook weer gewoon daar zelf te gaan zoeken. Ja, en die raken dan geëmotioneerd, dus daar is dan ook wel hulp voor. Er lopen ook artsen rond die dan de mensen ook. Ook proberen rustig te houden en zo. Dus het is dus wel heel veel onderlinge solidariteit en hulp, dat zie ik wel.
8: Aldus correspondent Nina Jurna in Venezuela.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
24: 52 min 40.
25: 12 natuurlijk.
24: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
24: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
24: In 12 weken leren rekenen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: NPO Radio 1.
8: Het is 19:30, de hoofdpunten Thomas.
1: Op verschillende plekken vieren fans van het Marokkaanse elftal de winst op Nederland. Onder meer in Utrecht zijn mensen de straat op gegaan. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. In Den Haag greep de politie met onder meer een waterkanon in nadat er vuurwerk naar agenten werd gegooid. Het WK voetbal zit er dus op voor Nederland. Tegen Marokko werd het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus draaide het uit op penalties en de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het Openbaar Ministerie. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Zij kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. Bij een bomaanslag op een appartementengebouw in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om een echtpaar van in de 50 of 60 en een 13-jarig kind. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco noemt het een gerichte aanslag. De politie is nog op zoek naar de dader.
8: Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Goedemorgen, Floris.
10: Goedemorgen, Mark.
8: Wat voor dag kunnen we verwachten?
10: Ja, best wel een prima weerdag vandaag. Op de meeste plaatsen is het momenteel droog, met flink wat ruimte voor de zon in het midden en oosten van het land. Maar vanuit het westen trekt er ook een band met bewolking over het land heen. En daaruit kan een klein beetje lichte regen vallen zo nu en dan. Maar ik denk dat het heel weinig voorstelt. Nou, verder stijgt de temperatuur naar een zeer aangename waarde tussen de 22 en 27 graden in het noorden van Limburg.
8: Houden dat de komende dagen een beetje vast?
10: Ja, de komende dagen blijft het heel erg rustig en prima Hollands zomerweer eigenlijk. Morgen starten we met heel veel ruimte voor de zon en met name in de kustgebieden blijft het morgen overdag ook gewoon enige tijd zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er wel een paar stapelwolken in het midden en oosten van het land. En daaruit kan opnieuw een enkele bui vallen, maar ook dan zijn het aantal millimeters behoorlijk beperkt. Donderdag kunnen we op grotere schaal wel wat regen verwachten. Dan trekt er namelijk een inactief storingje over het land heen, wat tijdelijk meer bewolking en een klein beetje regen met zich meebrengt.
8: Floris, dank je wel. ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
4: Goedemorgen. De ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je nu 25 minuten vertraging. En op de A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur op onthoud. Dan naar de A27, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd heb je nog een half uur extra reistijd.
8: We waren al bij het feest in Amsterdam-West, waar Marokkaanse Nederlanders vieren dat Marokko Nederland heeft uitgeschakeld. Straks onze correspondent in Marokko.
9: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
12: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
13: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: 5 minuten over 7:30. Feest bij de Marokkaanse voetbalploeg na de winst op Nederland op het WK. We hoorden net al dat het voor de Nederland geboren speler Nusair Mazraoui bijna voelde als een finale. En ook fans in Amsterdam hoorden we dat zeggen. Correspondent Samira Jadir in Marokko. Werd die wedstrijd in Marokko ook beleefd als een finale? Ja, daar hadden we graag nu het...
16: Hallo, Samira Jadir.
8: Ja, Samira, je bent live in de uitzending. Je was even niet te horen, maar nu wel. Maar de vraag was of Nederland, of laat ik het zo zeggen, of de wedstrijd tegen Nederland, of dat in Marokko ook werd beleefd als een finale, zoals dat hier door veel Marokkaanse Nederlanders zo werd gezien.
16: Ja, het werd zeker beleefd als de finale. Het was de meest zenuwslopende wedstrijd van dit WK voor Marokko. Dus heel veel emoties hier. Mensen keken er ook echt naar uit, maar wel met een bepaald soort vrees. Ze onderschatten absoluut niet het Nederlands elftal. En we hebben gezien dat beide teams hebben bloed, zweet en tranen gegeven. Maar ik denk ook dat Issa Diop, Marokkaanse speler, vanaf vandaag echt volksheld nummer 1 is. Sabari natuurlijk ook. Het is nu weer rustig. De mensen zijn weer terug naar huis gegaan. Maar het moment was echt een ontlading hier in Marokko.
8: Ja, en er werd dus ook al vooraf heel erg toegeleefd naar deze wedstrijd. En juist ook Nederland gezien als een grote rivaal.
16: Ja, Nederland werd zeker als een grote rivaal gezien. Het Nederlands elftal wordt ook erg gerespecteerd hier in Marokko. Ze zien het gewoon als een Europese voetbalmacht. Je kan het vergelijken met Frankrijk. Dus hier in Marokko was er wel veel lof en ook een beetje vrees. Maar de meeste Marokkaanse voetballiefhebbers zeiden wel: het gaat moeilijk worden, maar we gaan wel winnen.
8: Ja, dat is gelukt. Wat zijn nu de verwachtingen voor de rest van het toernooi? Want op zich, ja, daar ging het ook steeds over. Ze hebben nu tegen Canada een relatief makkelijkere wedstrijd.
16: Ja, ik denk dat Marokko na dit duel, na deze wedstrijd zelfverzekerder is. En dat ze weer volle vertrouwen erin hebben om de cup te winnen. Maar Marokkanen feesten sowieso na elke wedstrijd alsof ze het WK hebben gewonnen. Dat was de afgelopen 3 wedstrijden ook zo. En ik denk ze gaan door met feest totdat ze de beker winnen of totdat het ophoudt. En dan gaat iedereen gewoon naar huis.
8: Nou, dat is wel zo verstandig. Dankjewel, Marokko-correspondent Samira Jadir. Na eerder al de asielwetten dreigt nu opnieuw een al door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel te stranden in de Eerste Kamer, namelijk de wet werkelijk rendement. Die wet gaat over de belasting op vermogen, zoals spaargeld, aandelen en vastgoed, na 2028. En vandaag gaat staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Fiscaliteit daarover in debat met de Eerste Kamerleden. En die zijn erg kritisch dus, politiek verslaggever Roel Bolsius. Wat gaat er veranderen als de wet, laten we dat toch eerst maar uitleggen, er wel doorheen komt?
17: Ja, dan komt er een nieuwe manier van het belasten van vermogen in de inkomstenbelasting. De belasting in box 3, zoals dat dan heet. En eigenlijk worden dat dan 2 verschillende manieren. Er komt een vermogensaanwasbelasting. En dat betekent dat je elk jaar je belastingplicht moet voldoen. Ook al heb je je vermogen nog in bezit op spaargeld, crypto en aandelen. Met uitzondering van de aandelen op start-up en skill-ups. Want dan gaat de vermogenswinstbelasting gelden. Dat betekent dat je pas de belasting hoeft te betalen bij de verkoop van die aandelen. En dat gaat ook gelden voor vastgoed. Nou, deze manier die is een aantal keer uitgesteld. Maar de bedoeling is dat in 2028 dan echt van kracht moet gaan.
8: En wat is dan de kritiek vanuit de Eerste Kamer?
17: Ja, er zijn meerdere punten, maar het belangrijkste punt is dat er eigenlijk belasting op papieren winsten betaald moet worden. En dat bij schommelende aandelenkoersen van aandelen en cryptomunten. Je hebt het ene jaar verlies, het andere jaar winst, maar je moet wel die belasting betalen nog voordat die aandelen of de cryptomunten verkocht zijn. Nou, er is kritiek daarop dat vocaal te horen is. Dan moet je dus misschien wel aandelen gaan verkopen om aan je belastingplicht te moeten voldoen. Vanuit de techsector is bijvoorbeeld de kritiek vrij hard te horen dat Nederland dan op die manier niet aantrekkelijk wordt als land om je te gaan vestigen.
8: Waarom komt de kritiek nu pas naar boven? Althans, zo lijkt het.
17: Nou, die kritiek die was er al. Die was ook al in de Tweede Kamer te horen. Toen zijn er ook al aanpassingen geweest. Maar het kabinet en de vorige staatssecretaris hebben de Tweede Kamer toen net weten te overtuigen er toch mee in te stemmen. Maar de kritiek op die wet die is ook vanuit het kabinet te horen geweest. De minister Heijnen, daags nadat het nieuwe kabinet aantrad, die zegt: ja, we moeten terug naar de tekentafel. Hij verwees niet naar zijn staatssecretaris om dat te verwoorden. Hij verwoordde dat zelf. Hij was in het vorige kabinet overigens ook al minister van Financiën. Dus hij heeft wel erg laat pas ingegrepen. Toen is in ieder geval de belofte gedaan met een wijziging te komen. Een novelle die dat heet. Die komt pas met Prinsjesdag. Ja, en er is tegelijkertijd besloten, ja, dat traject gaat lopen. Maar tegelijkertijd gaan we het wel al behandelen in de Eerste Kamer. Dus we zitten nu in de gekke situatie dat er in de Eerste Kamer al over een wet gesproken wordt. Terwijl niet volledig duidelijk is wat er veranderd is. Wat de kosten van die verandering zijn en waar dat van betaald wordt. Dus terwijl er nog gesleuteld wordt, kan het zijn dat de wet helemaal gaat sneuvelen.
8: Maar waarom dan die haast?
17: Ja, dat komt omdat niemand eigenlijk tevreden is met het huidige systeem. Dat huidige systeem dat is hals over kop opgetuigd na een uitspraak van de Hoge Raad in 2019... dat het systeem van toen helemaal niet mocht, dat die niet deugde. Maar met dit systeem loopt de staat wel inkomsten mis. Ook bijvoorbeeld als dit niet wordt ingevoerd per 2028... dan komt er een jaarlijks gat op de begroting van 2,4 miljard euro per jaar. Bovendien is het huidige systeem ingewikkeld en duur in de uitvoering. Want je moet bijvoorbeeld aantonen dat als je kan zelf aantonen dat je te veel belasting hebt betaald. Dat moet dan handmatig worden gecontroleerd bij de Belastingdienst. Ja, dit klinkt allemaal vrij technisch. Maar er komt ook bij dat dit onderliggend de kern raakt van politiek. Wat is eerlijk en wie betaalt waaraan mee en hoeveel? Ja. En dat, daar denken links en rechts echt verschillend over. Dus dit compromis is ook echt pas na een aantal jaren tot stand gekomen. En toen heeft de Tweede Kamer er toch met ruim 100 van de 150 zetels... met misschien wel lange tanden toch mee ingestemd. Vooral omdat het huidige systeem niet gewenst wordt gezien.
8: Ja. Wanneer weten we of de wet het gaat halen? Of dat, dat de wet dus strandt in de Eerste Kamer?
17: Ja, dat ligt een beetje aan hoe het debat gaat vandaag. Ik verwacht sowieso een erg kritische Eerste Kamer vandaag. Maar als de staatssecretaris het toch goed weet te doen, dan vermoed ik eigenlijk dat de Eerste Kamer hem de ruimte geeft pas te gaan stemmen nadat die novelle, nadat die wetswijziging met Prinsjesdag er ligt. Maar dat betekent dus ook wel dat er nog maanden onduidelijkheid gaat zijn met hoe nu verder met deze wet.
8: Politiek verslaggever Roel Bolsie is, dank je wel.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
0: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
0: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
20: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
0: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Misschien interessant om te vermelden.
8: De spanning rond de straat van Hormuz blijft onverminderd groot. De druk op de straat nam afgelopen dagen weer toe na herhaalde aanvallen van de VS en Iran over en weer. Iran wil dat alle scheepvaartverkeer dat door de zeestraat gaat de noordelijke route neemt die door Iraanse wateren. Maar veel schepen proberen ook de zuidelijke route te nemen die langs de kust van Oman. En Iran is daar gepikeerd over. En daarom hebben Iran en Oman gisteren met elkaar gesprekken gevoerd over het beheer van de straat van Hormuz. Arabist Leo Kwarten, goedemorgen.
22: Hi, goedemorgen.
8: Hoe staat Oman erin? Waarom gaan ze het gesprek aan met Iran?
22: Nou ja, ze hebben eigenlijk geen andere keus. Omaanse territoriale wateren grenzen aan die van Iran. En ze moeten eigenlijk wel praten met Iran om iets af te spreken over die straat van Hormuz. Moeten ze daar tol gaan heffen? Of moeten ze daar een ander soort heffing hebben? En tot overmaat van ramp, want de Omanis zien dat absoluut niet zitten, worden ze ook nog een keertje genoemd in het memorandum. Dat is ondertekend door de Verenigde Staten en Iran. Het staakt het vuren. Dat Iran en Oman er samen uit moeten komen van wat wordt nou het beheer van de straat van Hormuz. Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat de Omanis willen eigenlijk willen echt niemand tegen de haren instrijken. Oman is een goede bondgenoot van westerse landen, van Europa, met name van de Britten. Vroeger was het Brits Oman. En ook met de Verenigde Staten. Aan de andere kant hebben ze ook hele goede relaties met Iran. En ze willen dat zo houden.
8: Maar Iran wil dus geld ervoor hebben, wil een soort tol gaan heffen. En Oman dus niet, hè, om die verhoudingen met het Westen onder meer goed te houden. In hoeverre voert Iran nu de druk op? Want dat is natuurlijk wel een veel groter land ook.
22: Is een veel groter land.

0: In hoeverre voert Iran nu de druk op? Want dat is natuurlijk wel een veel groter land ook.
1: Is een veel groter land en Oman is natuurlijk een militair zwak land. De Omanen zien ook wat dat Iraniërs dit doen, vooral om sterker te staan aan de onderhandelingstafel. Want ja, er is nu een staakt het vuren en de komende 60 dagen was het, inmiddels 50 dagen, gaan de Verenigde Staten en Iran onderhandelen over hoe het nu verder moet met de Straat van Hormuz en het nucleaire dossier van Iran. En de Iraniërs zitten natuurlijk sterker aan de onderhandelingstafel als ze nog steeds kunnen zeggen van ja, maar wij beheren op dit moment de Straat van Hormuz. Iedereen luistert naar ons, wij bepalen wat daar gebeurt. Ze kunnen misschien in de loop van die onderhandelingen misschien wat soepeler worden over die tol die ze willen hebben. Maar tot nu toe is het zo. Iran wil duidelijk laten blijken aan de Amerikanen van wij hebben het voor het zeggen in de Straat van Hormuz.
0: Is het echt iets wat sinds de oorlog is opgekomen of wil Iran dit al langer?
1: Nee, dat is eigenlijk sinds de oorlog. Voordat de oorlog begon op 28 februari was er überhaupt geen sprake van dat er tol zou worden geheven in de Straat van Hormuz. Het is puur een gevolg van de oorlog. Iran heeft wel eens gedreigd in het verleden om de Straat van Hormuz af te sluiten. Nu hebben ze het gedaan en het blijkt een formidabele politieke hefboom voor de Iraniërs. Ja. Ze kunnen werkelijk enorme druk uitoefenen op de wereld en op de Verenigde Staten. En Oman, dat is een beetje zielig, die doet eigenlijk mee. Omdat ze daar toevallig ook in die regio liggen. Toevallig de Straat van Hormuz delen met Iran, maar willen eigenlijk helemaal niet meedoen.
0: Maar het is natuurlijk opmerkelijk, het Suezkanaal, het Panama-kanaal weten dat er tol wordt geheven. Maar ja, dat zijn dus geen natuurlijke waterwegen. Dat is de Straat van Hormuz wel. Dus dat is echt anders. Waarom denken de Iraniërs toch dat ze er recht op hebben?
1: Ja, ze willen gewoon eigenlijk hun spierballen laten zien. Dat is het belangrijkste. En dat ze het daarvoor het zeggen hebben. En ook voor de Iraniërs een soort van garantie voor de toekomst. Ze zijn nu al twee keer aangevallen tijdens onderhandelingen met de Verenigde Staten door de Verenigde Staten. En ze denken van als we dit middel in handen houden, dan is een soort van garantie dat in de toekomst niet meer gebeurt. Dat is eigenlijk wat de Iraniërs nastreven.
0: Is al iets te zien, misschien op bijvoorbeeld die sites waar je het scheepvaartverkeer kunt volgen, dat de gesprekken hebben gewerkt? Dat er dus nu weer minder schepen die zuidelijke route via Oman nemen?
1: Ja, dat fluctueert nogal. Sommige dagen zijn er meer schepen, andere dagen zijn er minder schepen. Nu, wat we nu hebben gezien de afgelopen dagen, is dat er weer minder schepen gaan. De Iraniërs zijn er tegen dat inderdaad schepen de zuidelijke route nemen, dus via de Omaanse wateren. Desondanks vindt dat toch plaats. En het komt vaak omdat sommige schepen zetten de zogenaamde transponders af, dus dat je ze kunt volgen, zodat ze niet meer kunnen worden gevolgd. Dus sommige schepen lukt dat toch.
0: Het is afwachten hoe dit verder gaat, ook zeker met die onderhandelingen. Het is sowieso een pressiemiddel voor Iran, dat is duidelijk. En tot nu toe werkt het goed. Arabist Leo Kwarten, dank u wel. Duikers hebben een Nederlandse viskotter teruggevonden die bijna 70 jaar werd vermist.
2: Het schip was vanuit Wieringen onderweg naar het Duitse eiland Silt om garnalen te vissen. Ze kwamen in 1967 in een storm terecht en het schip zonk. Drie opvarenden overleefden dat niet. De vondst is een opluchting voor hun nabestaanden, zeggen ze tegen NH Nieuws.
3: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is het voor elkaar. Het boek kan dicht.
4: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om hem te vinden. En dat het nou toch gelukt is, dat is gewoon echt fantastisch.
3: We gaan het vieren met een pond paling, met paling en met een drankje erbij.
2: Het schip is teruggevonden vlak bij dat Duitse eiland. Er worden miljarden euro's geïnvesteerd in samenwerkingen tussen regionale zorg- en welzijnsorganisaties. Maar veel van die samenwerkingen zijn niet goed voorbereid op de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek waar RTV Noord over schrijft. Onderzoekers bekeken 2300 projecten en zochten uit hoe toekomstbestendig ze werkelijk zijn. Geen enkele haalde een voldoende, zegt een van de onderzoekers. Veel projecten beginnen met subsidie uit een of andere innovatiepot van de overheid, zorgverzekeraars of een paar enthousiaste kartrekkers. Maar zodra het geld of de enthousiasteling stopt, stopt ook het project, is de conclusie. 7 van de 25 nieuwe gemeentebesturen in Overijssel hebben geen enkele vrouwelijke wethouder, blijkt uit een inventarisatie van RTV Oost. Met name in gemeenten waar de SGP mee bestuurt zitten geen vrouwen in het nieuwe college. Dat heeft gevolgen voor de representativiteit, zeggen deskundigen tegen de regionale omroep. En dat terwijl het in een democratie belangrijk

0: is dat alle groepen vertegenwoordigd worden, in de samenleving een stem hebben. Dat geldt dus ook voor de verdeling man-vrouw, zegt een politicoloog van de Universiteit Twente. Volgens een SGP-fractieleider werd het gesprek over de man-vrouw verhoudingen in colleges polariserend. En in het Limburgse Bellveld is kritiek op de nieuwe dijk die er is gebouwd. Dat weet Omroep L1. De nieuwe hoogwaterkeringen in Bellveld moeten ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst beter beschermd zijn tegen overstromingen. Maar bij het bouwen van die dijken is te weinig rekening gehouden met wensen van de inwoners, zegt deze man.
1: Het voornaamste is dat je een stuk zicht kwijt bent. Als ik vroeger daar ging zitten, dan kon ik naar Kassel kijken. Dat gaat niet meer. Dat is weg.
0: Het waterschap erkent dat niet naar alle wensen van buurtbewoners is geluisterd, maar zeggen ze, veiligheid gaat boven alles.
2: Even naar Annemieke bij de ANWB. Die wegwerkzaamheden op de A27 en A44, heeft het verkeer daar opnieuw veel last van?
3: Klopt, daar hebben we opnieuw veel last van. Dat merk je dus op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen nu 50 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Gorkum gebeurde bij knooppunt Lunetten ook nog eens een ongeluk. Daar zijn ze nu bezig met het bergen en daardoor heb je nog een kwartier vertraging.
4: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: You Don't Know van Milo. Een zuidenbuur, maar we gaan het nu over een oosterbuur hebben. Eigenlijk zou ze als eerste Duitse artiest ooit de Johan Cruijff Arena in Amsterdam vullen, maar dat bleek toch een maatje te groot. Het is daarom het Gelredome in Arnhem geworden. En daar staat vanavond Helene Fischer, de grootste muziekster van Duitsland, in een stadion vol Nederlandse en ik denk toch ook wel wat Duitse fans. Correspondent Gien Balduk sprak met haar.
1: We ziehen door die straßen en die clubs dieser stad. Dat is onze nacht die voor ons beiden gemaakt.
2: Ich weiß nicht, also was ich mache, warum die Leute kommen, aber ich freue mich natürlich darüber.
3: Ze begrijpt het zelf eigenlijk ook niet, waarom haar muziek in Nederland zo in de smaak valt. Maar Helene Fischer is in ieder geval dol op de Nederlanders.
2: Und es berührt mich auch sehr, wie liebevoll und nett die Menschen hier auf mich zukommen.
3: De Nederlandse fans zijn vriendelijk, gaan goed op luchtigheid en houden van een feestje.
2: Je hebt einfach so viel Freude und so viel Lust auf Leichtigkeit und euch einen schönen Abend zu machen. Und dafür bin ich natürlich jetzt da.
3: Dat feestje, dat is bei den Nederlandse Fans wel opvallend luid. So viel Fische eerder al eens op.
2: Ich habe meiner Band gesagt, ich warne euch schon mal vor, es wird heute laut.
3: Darum heeft ze haar band gewaarschuwd voor de Nederlandse fans.
2: Das holländische Publikum ist laut, die wissen, wie man Party macht, die wollen feiern. Macht euch auf was gefasst, es wird richtig, richtig laut.
3: Helene Fischer kwam 42 jaar geleden op aarde in het Russische Krasnojarsk, in een Duitse familie. Op haar vierde verhuisde ze naar Duitsland, waar ze al op jonge leeftijd bezig ging houden met muziek en dans. Haar moeder stuurde een demo naar een manager, die hapte toe en de rest is geschiedenis. De muziek van Helene Fischer is de typische Duitse schlager, met emotionele en duidelijke teksten. De melodie is pakkend en voor schlager uitzonderlijk vaak dansbaar met een beat. In haar show vanavond moeten de fans de echte Helene Fischer leren kennen, hoopt ze.
2: Ik möchte alle einladen, mich auch ein bisschen besser kennenzulernen.
3: Daarmee doelt ze vooral op haar muziek. Want over haar privéleven, bijvoorbeeld haar jeugd in Rusland, wil ze liever niet praten.
2: Man weiß ja von mir, dass ich private Dinge nicht teile. Und ich weiß, dass das Interesse an meinem Privatleben sehr groß ist.
3: Dat daar wel veel interesse in is, begrijpt Fischer. Zij noemt het de schaduwzijde van haar werk.
2: Ich stehe da drüber. Ich bin mittlerweile da sehr abgehärtet.
1: Die Tasse Kaffee.
3: Ik vraag Fischer of zij in haar positie als grootste muziekster van Duitsland überhaupt politieke uitspraken kan doen. Of dat ze vooral een smetteloze ster voor iedereen moet zijn.
2: Durchaus, natürlich. Also ich könnte alle Plattformen nutzen, habe mich aber bewusst dagegen entschieden.
3: Ze kan allerlei meningen geven, zegt ze. Maar Fischer kiest ervoor om dat niet te doen. Daar heeft Fischer ook simpelweg de tijd niet voor, zegt ze.
2: Die had ik irgendwie niet en vielleicht ben ik ook irgendwo een stuk weit niet bereid sie reinzulegen.
3: Toch, soms besluit Fischer toch om iets te zeggen tijdens een show. Een steunbetuiging aan Oekraïne bijvoorbeeld. Of een oproep om racisme af te zweren.
2: Dat zet ik einmal ab en dat had dan voor mij aber ook den richtigen puls der tijd.
3: Eén zo'n uitspraak tijdens de show, af en toe, dat volstaat, zegt ze. Want het vindt dan de weg naar de fans. In de stadioshow vanavond in Arnhem draait het volledig om de muziek.
2: Het wordt een zeer bunte, zeer laute, emotionele show.
3: Met mogelijk voor de Nederlandse fans nog een bijzondere verrassing in petto.
4: Und vielleicht auch noch een niederländische song, oder?
2: Ich überleg mir das. Es ist jetzt erstmal nichts geplant, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Correspondent Gien Balduk in gesprek met Helene Fischer. Vanavond dus in Arnhem met mogelijk ook een Nederlandstalig liedje.
5: NPO Radio 1.
6: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
7: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
8: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
7: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
9: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
7: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
12: Mark Visser.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is op het WK voetbal uitgeschakeld door Marokko. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsen. In onder meer Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij zijn ook stenen en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Die politie heeft een waterkanon, politie te paard en de ME ingezet. Er zijn een paar mensen aangehouden. Het is Nederland dus niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Somerville. Dat leek de winnende treffer, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. 1-1. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op de penalties. De Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd van cryptoplatform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt gekeken of klanten hun geld terugkrijgen. De FIOD onderzoekt of er bij Knaken strafbare feiten zijn gepleegd. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. Ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk zegt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. En het weer. Eerst zon, vanuit het westen meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
14: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
15: Goedemorgen. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de alternatieve routes. Wat verder opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je een half uur vertraging. Dan naar de A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooi stond een auto in brand. Daar zijn ze nu aan het bergen. Daardoor is de oprit en de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A16, Belgische grens richting Rotterdam. Bij Dordrecht nu een half uur vertraging.
14: Het was al een trauma en we zijn er niet vanaf. Het ging weer mis naar penalties op een WK. Oranje moet naar huis. Straks de teleurstelling bij Oranje en de vreugde bij de Marokkaans-Nederlandse fans.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
18: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
18: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Het is 8:05. Goed was het niet. Zenuwslotend was het wel, de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Na verlenging stond het 1-1 en dus moesten penalties uitsluitsel geven. En dat klonk iets voor 6:00 vanochtend zo.
22: Bart Verbrugge of Saibari? Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
13: We liggen eruit tot grote teleurstelling van bondscoach Ronald Koeman.
23: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
24: Dit bizarre moment.
23: Misschien, ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
13: En verdediger Jan-Paul van Hekken die liep een blauw oog op en een bloedend hoofd. Extra pijn dus voor hem na de verloren wedstrijd.
25: Ja, het was een heet potje. Zo teleurgesteld dat je hem niet wint. Dat je niet doorgaat. We hebben hard voor gestreden, alles gegeven. Alleen het was net niet. En ik denk, zuurder kan je hem niet krijgen. Ik denk in de blessuretijd, in officiële tijd, scoren ze de 1-1 en dan met penalties verlies je hem. Ja, zo pijnlijk.
26: Wat gebeurde er ook in die beginfase ook allemaal met jou? Ik kijk nu naar je haar, het is nog steeds rood van het bloed. Het was echt, echt hard, hè?
25: Ja, nee, het was hard tegen hard. En we gingen ervoor. En maakt allemaal niet uit. We hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
26: Valt die eerste goal, hè, van Gakpo. Dan denk je, ja, dit moet zo zijn. Hè, dit is het verhaal. Dan komen jullie allemaal samen. Ja, het leek zo mooi te zijn.
25: Nee, zeker. Ik denk dat we het tot aan de laatste wat was het, tot de blessuretijd eigenlijk op orde hadden. Ik had ook echt het gevoel dat we wat dicht gingen houden. En dat we dat gingen doen. En dat we de volgende ronde gingen halen. En toen scoren had ik nog steeds het gevoel dat, dat het kon. Toen vloeide de energie wel weg. Alleen, ja, penaltyreeks. Dan kan het beide kanten op gaan. En nu ging het de laatste kant van Marokko op.
26: Ik kom net uit de kleedkamer. Neem dan iemand het woord?
25: Nee, het is gewoon stil. Het is gewoon stil. Iedereen is leeg. Het heeft ook niet meer veel zin om wat te zeggen. Want iedereen had een droom. En dat was het WK winnen. En zo is de volgende ronde halen. En als je zo verliest, is het heel pijnlijk. En deze gaat nog wel even zin.
14: Jan-Paul van Hekken, Thierry Boon, sprak met hem. Marokko dus door. Matthijs van der Wiel, uurtje geleden stond je in Amsterdam-West in het feestgedruis tussen de Marokko-supporters. Hoe is het er nu?
0: Ja, het kruispunt waar ik stond is inmiddels weer vrij. Daar zijn de mensen van de straat, het verkeer rijdt weer. En dat betekent rijdend, toeterend rijdend, nog steeds. Ruim 2 uur na het eindsignaal rijden ze hier langs. Toeterend, de rode vlag met de groene ster van Marokko wapperend uit het raam. Mensen hangen uit de ramen, scooters, auto's. Het gaat maar door het feest, alsof het de finale was.
1: Ja, het lijkt op een finale, maar jammer dat Nederland eruit lag.
0: Oh, je mag wel even blijven. Blij zijn voor Marokko, hoor.
1: Ik ben ook blij voor Marokko. Natuurlijk, het is mijn land en ik hou ook van Marokkaanse voetbal. De laatste tijd is het heel goed gegaan met Marokkaanse voetbal. Er wordt gelukkig heel veel geld ingevesteerd. En jammer dat Nederland eruit lag.
0: U had dus sowieso vreugde vanochtend, want ja, u was voor beide landen.
1: Ja, ik was de hele nacht wakker. Ik ging om 8 uur slapen. Om 3 uur ben ik wakker, sliep op tijd. Dan ging ik in mijn eentje op de woonkamer volgen. En gelukkig hebben we gewonnen. Ja. En gefeliciteerd Marokko. Vive le Maroc!
0: Gefeliciteerd, zeg ik tegen deze man. Hoeveel vreugde hier op straat. Alsof het de finale was, zei ik al. Al dat getoeter. Wat een contrast met de sfeer na die strafschoppen in het café waar ik vannacht was. In Amsterdam-Oost was dat. De deur moest op slot.
2: Ja, de deur moest op slot voor gemeenteregels.
0: En hoeveel mensen heeft u al geweigerd? Dat
2: was een stuk of 40, 50.
0: Ruim café, ruk en pluk.
2: Je moest hier voor 1 uur moest je hier binnen zijn. Binnen is binnen, je kan niet meer naar buiten om een peukje te roken. Je kan niet meer even een frisse neus halen.
0: Dit zijn de diehards, die waren voor 1 uur binnen.
2: Die zijn op tijd gewoon, ja.
0: Goedemorgen of goeienacht. Wat is het eigenlijk?
3: Ja, morgen zullen we het wel maken.
0: Wat een tijdstip.
3: Ja, je moet er iets voor over hebben.
0: En waarom had je het er voor over?
4: Ja, voor de gezelligheid. Hij heeft me overtuigd.
3: Je moet elke wedstrijd zien. Maakt niet uit wanneer ze spelen. Werk, school is niet belangrijk dan.
0: Je kon hem ook in bed kijken.
3: Ja, maar dan word je snel moe. En hier is gezelligheid, hier is sfeer. En dan is de wedstrijd veel leuker.
0: Is hij leuk?
3: Hij is wel spannend. Marokko heeft veel meer kansen. Dus.
6: We zitten hier met de prinsbuik aangeknepen. Ik wil eigenlijk naar bed toe, maar we kunnen het niet nalaten.
0: Iedereen hier had zijn eigen plan om hierbij te kunnen zijn. Midden in de nacht in het café.
4: Ik ben heel graag klaar, ben opgestaan voor dit.
0: Al wakker of nog wakker?
3: Nog wakker.
0: Zijn jullie dinsdag helemaal vrij?
3: Ik ben morgen niet helemaal vrij. Ik moet om 10:30 toch op de zaak zijn. Dus,
0: morgen is het nu al lang, hè?
3: Nee, ja, zo is het, zo is het.
24: Ja, als Nederland wint ben ik vrij.
0: Heeft de baas bepaald?
24: Ja, mijn manager.
27: Dus we gaan winnen.
0: Eerlijk gezegd kijkt niemand echt fit en opgewekt uit zijn ogen. Totdat... Ja! Nederland scoort. Hè, hè?
3: Ja, hè, hè.
28: Dit is een doelpunt.
3: Lange avond. Maar nu niet.
0: Maar ja, hoor. Als ze willen gaan aftellen in de 90ste minuut, de gelijkmaker. Verlenging. En dan de strafschoppen.
3: Ja, we denken ook nog later naar bed, ja. Ja, absoluut. Niet te houden deze spanning.
0: Spijt van de keuze om straks te gaan kijken?
3: Nee, absoluut niet. Ik had ook niet kunnen slapen als deze wedstrijd aan de gang was. Dat was me gewoon niet gelukt. Dus ik moest kijken, dus dan maar hier.
0: Trekt u het nog?
27: Zeker. Vind ik het leuk? Nee.
0: De dames rechts aan de bar zitten aan de koffie. Maar hij haalt nog maar 2 biertjes voor de strafschoppen.
29: Je krijgt er een droge mond van.
28: Saibari. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
0: En stroomt het café in 1 ruk leeg.
29: Het is jammer. Ze waren beter.
5: En weer die pingels ook, hè.
0: De strafschoppen.
5: Altijd weer die godvergeten pingels.
0: Even gedroomd.
5: Er was even hoop. Nu is de hoop weg.
7: Kut.
0: Er zitten alleen nog twee stamgasten aan de bar.
7: Ja, dit is echt belachelijk, dit. Slecht.
0: Gaat het niet altijd zo?
7: Soms niet. Maar dit is echt waardeloos. Zonde van mijn tijd.
0: En de hele nacht.
7: En de hele nacht, ja, inderdaad.
8: De hele nacht moet ik lopen.
7: Zonde.
0: Barvrouw, spoelt de laatste glazen.
9: Nee. Dan gaat hij de knaap hier 5 minuten voor het einde erin zetten. En dan moet hij nog een penalty nemen.
8: Die spek denk ik begrijpen.
9: Hoe dan? Ja. Hoe dan? Ja,
8: kom maar.
9: Dat is normaal, man.
8: Dat was gegund aan Marokko. Dit is wat het is. En ja, jammer.
14: Verslaggever Matthijs van der Wiel in Amsterdam. Dan door naar Den Haag, de Schilderswijk. Daar is het vanochtend onrustig na de wedstrijd door de politie onder meer het waterkanon ingezet. Verslaggever Mark Robin Visser, hoe is het er nu?
10: Ja. Dat waterkanon is vanochtend ingezet aan de Vijandlaan. Daar ben ik nu op een kruispunt. Het is hier de hele ochtend al behoorlijk onrustig. Grote groepen jongeren op fatbikes en scooters die hier rondrijden. En die op dit moment door de politie uiteengedreven worden. Politie op motoren en op fietsen. Die tegen de jongeren zeggen, ga weg, ga naar huis. Maar ja, dan begint er dus een kat-en-muisspel van weggaan en weer terugkomen. Hè? Jullie zijn ook al weggestuurd, geloof ik.
11: Van waar?
10: Van hier, toch?
11: Nee, man.
10: Of ben je hier voor het eerst?
11: Nee, voor de tweede keer.
10: Ah, voor de tweede keer. Maar moet jij niet weggaan als de politie zegt dat je weg moet gaan?
11: Nee, ik ben voor de derde keer hier. Okay. Of vierde keer.
10: Ja.
11: Mag ik vragen, ben je voor Nederland of Marokko?
10: Ik ben eigenlijk helemaal nergens voor. Het interesseert me helemaal geen bal. En jou dan?
11: Ik ben gewoon voor Marokko, man.
10: Ja. Nou, dat wordt hier dus uitgebreid gevierd aan de variant. Laat met hier en daar wat onrust. Er wordt met flessen gegooid, heb ik begrepen. En met stenen, hoewel ik moet zeggen dat het nu toch alweer een stuk rustiger is dan een half uur geleden. Dus het lijkt erop dat de politie erin slaagt om hier dit enigszins chaotische feestje tot een einde te brengen.
14: Verslaggever Mark Robin Visser vanuit de Haagse Schilderswijk. Moedige politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
18: Met die oproep komt de vertrekkende vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vanochtend in het AD. Hij ziet dat de regeerbaarheid van Nederland in gevaar komt door de versplintering en omdat we hier minderheidskabinetten niet gewend zijn. Migratiedeals met Tunesië en Turkije hebben weinig zin. Dat blijkt uit een analyse waar Trouw over schrijft. Met die landen is afgesproken dat zij uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, maar dat heeft volgens Trouw weinig effect. Alleen het akkoord met Marokko zou daadwerkelijk een effect hebben gehad op migratie. Bij de anderen is het weggegooid geld. De hitte van vorige week heeft in België tot veel extra telefoontjes naar noodnummer 112 gezorgd, schrijft de krant De Standaard. Zaterdag kwamen er meer dan 12.000 oproepen binnen, zo'n beetje het dubbele van een normale dag. Die oproepen hebben tot meer dan 4.500 medische interventies geleid. Zo'n 2.000 meer dan anders. Ambulancemedewerkers in Brussel hebben ook ongewoon veel overlijdens aan huis vastgesteld, zegt een hoofd van de ambulancedienst tegen de krant. En bij Hart van Nederland aandacht voor kinderen die uit ramen vallen. Iets wat onlangs gebeurde in Apeldoorn en Schiedam. Een expert kinderveiligheid zegt tegen Hart van Nederland dat ouders bijvoorbeeld geen bankjes of opstapjes onder open ramen moeten zetten. Ook zouden ze hun kinderen niet moeten laten rondkruipen in een ruimte waar een raam open staat. Want als ze kunnen kruipen, kunnen ze ook klimmen. En CNN besteedt aandacht aan zeeolifant Neil, die een plaatsje in Tasmanië op zijn kop zet. Zeeolifanten komen aan wal als ze hun vacht verliezen en Neil doet dat ook. Maar Neil is niet bang voor mensen en ligt dus vaak midden op straat of in een tuin. De Tasmaniërs vinden het prachtig dat het dier zo'n eigen wil heeft.
12: Neil will go to the beach when Neil wants to go to the beach.
18: Neil bepaalt zelf wel wanneer hij naar het strand gaat en wanneer niet, zegt die man. De autoriteiten waarschuwen wel om een beetje afstand te houden. Neil weegt namelijk zo'n 1000 kilo.
14: Even naar Annemieke bij de ANWB. Waar staan de files?
15: Op de A15 richting Gorkum stond een auto in brand bij Wadenoijen. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Reken hier op een half uur extra reistijd.
21: NPO
24: Radio 1. Dit is tot 9:30.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Flamingo-protest in Albanië is nu al een maand aan de gang. Elke avond gaan duizenden Albanezen de straat op in de hoofdstad Tirana om te demonstreren tegen een bouwproject in beschermd natuurgebied van de dochter en zoon van Amerikaanse president Trump. Ze willen een resort bouwen. Nou, veel van de demonstranten dragen een houten of plastic flamingo mee. Die vogel is het symbool geworden van de natuur die in de verdrukking komt als dat resort doorgaat. Maar inmiddels staat het protest voor veel meer, zag correspondent Thijs Kettenis.
13: Nou, dat is duidelijke taal. En deze man staat luidkeels mee te scanderen hier naast me, met een Albanese vlag om zijn schouders gedrapeerd. Waarom moet Rama weg?
16: He's like basically selling out Albania.
13: Hij doet Albanië in de uitverkoop. En verder gaat het economisch heel slecht met het land. Mijn broer woont in Wenen, mijn zus in Italië, zegt hij. Iedere familie heeft wel iemand in het buitenland wonen. Rama is nu 13 jaar premier, tijd om op te stappen. Deze jonge Hermes is 20 jaar, gaat dit jaar in Gent studeren en heeft alvast Nederlands geleerd. Hermes, waarom ben jij hier?
17: We zijn niet blij met de regering, maar ook met de oppositie. Iets moet veranderen. Er is veel corruptie.
13: Maar dit begon natuurlijk, dit protest. Hè? Ik zie ook daar de flamingo's nog. Mensen rondlopen met flamingo's. Als een protest tegen een project van Kushner en Trump aan de kust. Het is inmiddels wel breder, geloof ik.
17: Het is heel veel breder. Als je kijkt hier, er zijn mensen die rechts, die links, die geen partij ondersteunen. Maar we zijn hier met een doel om een beter land te kunnen hebben.
19: It is not a bad thing.
13: Het is niet slecht dat ook andere groepen zich hebben aangesloten, zegt deze milieuactivist hier, die met een houten flamingo in de hand staat. We hebben allemaal dezelfde boodschap. Rama treedt af. 13 jaar aan de macht is genoeg.
14: Aldus correspondent Thijs Kettenis. En hij vertelt of de premier van Albanië onder de indruk is van al die protesten.
20: Nou, daar lijkt het in ieder geval niet op. Sterker nog, hij schoffeert de demonstranten zelfs. Rama, Rama, fuck you, hoorde je aan het begin van de reportage mensen scanderen. Nou ja, dat is een antwoord op een uitspraak van Rama zelf vorige week in een interview in de Financial Times, waarin hij zelf fuck you tegen de demonstranten zei. Nou, verder beschuldigt hij ook de media van desinformatie en zegt hij dat Iran achter de protesten zit. Ja, dat klinkt een beetje ver gezocht, maar ja, dat zou dan zijn omdat Albanië de belangrijkste de Iraanse oppositie onderdak biedt. Nou, Iran ontkent daar iets mee te maken te hebben. Maar goed, hoe dan ook de kern van die aantijgingen, hè, de uitverkoop van het land. Rama zou niet democratisch regeren, alle beslissingen alleen nemen, er is geen transparantie, het land is corrupt en Rama staat daar aan de leiding van die corruptie. Ja, daar gaat hij allemaal niet op in. En over aftreden, ja, daar praat hij helemaal niet over.
14: Kunnen we wel de balans opmaken? Hebben de protesten iets teweeg gebracht?
20: Nou, wat we in ieder geval kunnen vaststellen is dat het de eerste keer is dat er zo lang zulke grote en vreedzame protesten zijn in Albanië. En dan ook nog van heel verschillende groepen die elkaar normaal niet zoveel tegenkomen, laat staan samen iets doen. Hè. Het gaat dan om die milieuactivisten, maar ook om de meer nationalistische types die met Albanese vlaggen zwaaien. Nou, wat ook in ieder geval gebeurd is, is dat het project van Kushner en Trump nu voorlopig stil ligt. Er wordt daar niet meer gegraven aan de kust. Ook heeft de Europese Unie zich inmiddels gemeld naar aanleiding van de protesten. Die zegt dat ze van een kandidaatlid, Albanië wil toetreden tot de EU, dat ze van een kandidaatlid verwachten dat die aan EU-milieueisen voldoet. Maar ja, wat dat dan concreet gaat betekenen, dat moeten we nog echt zien. Veel demonstranten beseffen wel dat dit een kwestie van de lange adem is, want zelfs als Rama aftreedt, wie moet het land dan leiden? Ook de oppositieleider, die wordt verdacht van corruptie, dus die is geen haar beter, zeggen de mensen die de straat op gaan. Het hele systeem moet eigenlijk op de schop. Dat hoorde je ook de mensen in de reportage net zeggen. Ja, en dat gaat natuurlijk niet zo eenvoudig. Maar zo zei ook iemand die er was tegen me, in ieder geval is er nu bewustzijn bij de Albanese. Jarenlang lieten ze dit over zich heen komen, maar nu is in ieder geval de apathie doorbroken en dat is al winst, dat zei die vrouw.
14: Aldus correspondent Thijs Kettenis. Het is 8:08. Bijna 6 jaar na haar overlijden staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht de 14-jarige Tamar uit Marken te hebben aangereden. Het meisje kwam daarbij om het leven. Eerder kreeg de man een boete van €1500 van het Openbaar Ministerie tot woede van de nabestaanden van Tamar. Zij denken dat de bestuurder meer weet dan hij doet voorkomen en het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. De ouders van Tamar dwongen af dat de man zich voor de rechter moet verantwoorden en vandaag moet blijken of er na jaren extra onderzoek ook extra bewijs is in de zaak. Verslaggever Josephine Trehi volgt die zaak en ze vertelt wat er, voor zover we nu weten, gebeurde in juli 2020.
1: In die nacht verliet Tamar dus haar huis. Ze had wat ruzie gehad met haar ouders. Die zijn haar daarna nog gaan zoeken, maar hebben er ook niet gevonden. En uren later is haar lichaam dus door de politie wel gevonden in de berm. Aangereden, automobilist was doorgereden net buiten het dorp, net buiten Marken.
14: Uiteindelijk legde het Openbaar Ministerie hem een boete op van €1500. Waarom koos het OM hiervoor?
1: Ja, omdat volgens het OM had hij onvoldoende op de weg gelet. En kon hij daarom dus niet op tijd reageren op het feit dat Tamar zich dus op de weg bevond. Uiteindelijk is dat onderzoek dus heropend, zoals we nu weten. En staat hij dus nu wel voor de rechter. Want de ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
14: Wat weet hij over hemzelf, over zijn achtergrond?
1: Nou, dat het een man uit Irak is, die asiel had aangevraagd op dat moment in 2020 in Duitsland. Dat was toen nog niet rond. Daarom mocht hij eigenlijk niet reizen. Dat heeft hij dus wel gedaan, want hij was hier in Nederland. Dus dat was eigenlijk illegaal op dat moment. Na die aanrijding is hij teruggegaan naar Duitsland en daar heeft hij inmiddels ook een verblijfsvergunning gekregen.
14: Nu staat hij dus voor de rechter. Waar wordt hij van verdacht?
1: Eigenlijk van hetzelfde als toen die eerste keer. Dus het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Dat kon dus op dat moment gebeuren, dat niet opletten. Omdat hij keek op de navigatie op de telefoon van de man die naast hem zat. De bijrijder, de verdachte, dus de bestuurder zelf, heeft ook wel gezegd dat hij dacht dat hij iets raakte. Dat merkte hij wel, maar hij dacht dat het iets kleins was. Dus ja, misschien een dier. Dus het zou dus kunnen dat het OM vandaag of in de rechtszaak dus ook gaat zeggen van ja, hij had wel kunnen weten dat het om een mens ging en dat hij in ieder geval iets had moeten controleren en dus terug moeten gaan, terugrijden, kijken wat het was. En dat heeft hij natuurlijk allemaal niet gedaan.
14: De ouders van Tamar hebben veel vragen nog. Wat willen ze weten?
1: Ja, uiteraard wat er nou precies is gebeurd. Hoe is zij ook op de weg gekomen? Lag ze er al? Liep ze over de weg toen ze werd aangereden? Hoe is ze nou daar verderop in die berm beland? Want die sporen die er zijn, die geven daar geen duidelijke verklaring voor. Alsof dat niet helemaal klopt. Als haar lichaam is verplaatst, wie heeft dat dan gedaan? Nou ja, heel veel vragen, dat zal natuurlijk allemaal besproken worden in de rechtszaak. Er is ook spreekrecht en de ouders zullen daar ook gebruik van maken.
14: Aldus verslaggever Josephine Trehi. Bij ons ook al. Roos, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen.
14: Ja, ik twijfel ook steeds of ik het wel kan zeggen. Maar ik wil ook niet de hele tijd te zuur overkomen.
2: Nee, ik snap het. Ja, we gaan het er wel over hebben in Stand.nl. Ja. Dat begrijp je. Dat doen we aan de hand van de stelling.
14: Kom eruit of niet?
2: Nee. Zover zijn wij nog helemaal niet. Okay. Nee, de stelling is vandaag: Oranje heeft echt teleurgesteld. We gooien de lijnen open in Stand.nl om dit met elkaar te verwerken eigenlijk, hè, dit verlies. We kunnen ook weer een hoofdstuk toevoegen aan onze collectieve strafschoppentrauma. Maar goed, de analyses zeggen ook Marokko speelde echt een stuk beter. Ik ben heel erg benieuwd hoe u de nacht heeft beleefd. Heeft u het gekeken? Zo ja, hoe? Of heeft u helemaal niet gekeken? Bent u vanmorgen wakker geworden met de pushberichten? Hoe bent u dan wakker geworden? Met welke emotie? Baalt u van het spel van de Oranje Leeuwen? Genoot u juist van Marokko? Vindt u de overwinning van Marokko meer dan terecht? Of bent u juist blij dat het hele WK-circus, in ieder geval voor Nederland dan nu, voorbij is? Was u er eigenlijk sowieso wel klaar mee? U kunt meepraten hierover. Collectief traumaverwerking doen we dus zo meteen in Stand.nl. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
3: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl. NPO Radio 1.
14: Het is bijna 8:30, de hoofdpunten. Thomas.
6: In onder meer Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaans elftal op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. In Rotterdam is de ME ingezet toen fans niet wilden vertrekken. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in de Schilderswijk in Den Haag was het onrustig. Daar zijn stenen en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Het WK voetbal zit erop voor Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het tegen Marokko 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. En die nam Marokko een stuk beter. Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Zij kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. In Sieren start vandaag een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.
14: Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, de afgelopen tijd heel vaak met de zon begonnen de dag hier in Hilversum, nu bewolkt.
19: Inderdaad, ja, op dit moment neemt de bewolking toe vanuit het westen. In het oosten van het land schijnt nog met enige regelmaat de zon. Maar de komende uren raakt het ook daar bewolkt. En de rest van de dag hebben we dan een mix van veel hoge wolkenvelden. Zo nu en dan wat zon tussendoor. En uit de dikkere bewolking kan een enkele spat lichte regen vallen. Maar ik denk dat het heel weinig voorstelt. En vandaag hebben we aangename temperaturen van 22 graden in de kop van Noord-Holland en 23 tot 27 graden in het binnenland.
14: En de komende dagen, wat verwacht je dan?
19: Ja, morgen is er flink wat ruimte voor de zon. Met name in de kustgebieden is het van tijd tot tijd zon overgoten, met aangename temperaturen van 21 of 22 graden. In de loop van de middag ontstaan er in het binnenland wel wat stapelwolken die een enkele regen- of onweersbui produceren. Maar ook dan verwacht ik niet al te veel millimeters in de regenton. Donderdag kan er wel wat meer regen vallen. Dat is allemaal wel tijdelijk, omdat er een inactief storingje overtrekt. Wat meer bewolking en een klein beetje lichte regen met zich meebrengt. En de temperatuur blijft verder op een aangenaam niveau tussen de 21 graden en 25 graden in het binnenland.
14: Floris, dank je wel. Bij de ANWB, Annemieke Bosgaard, hoe is het op de weg?
22: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we alweer gehad. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant nog. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de alternatieve routes. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je nog een uur vertraging. Dan naar de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooi stond een auto in brand. Ze zijn er aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en hier heb je een kwartier vertraging. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 25 minuten oponthoud. En tot slot de A35, Enschede richting Almelo. Bij Hengelo-Zuid zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging.
14: Nederland is niet goed voorbereid op een polycrisis, zegt het RIVM. En wat? Nou, straks de RIVM-onderzoeker met ook de uitleg wat zo'n polycrisis is.
23: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
24: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
25: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
14: 4 minuten over 8:30. Het RIVM waarschuwt dat Nederland de komende 10 jaar een grote kans loopt op een zogeheten polycrisis, waarbij meerdere gezondheidsdreigingen tegelijk optreden en elkaar versterken. Volgens het RIVM is Nederland hier onvoldoende op voorbereid, staat in een vandaag verschenen rapport waar NRC over schrijft. Henk Hilderink van het RIVM heeft het onderzoek geleid. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
14: Wat voor gezondheidsdreigingen zijn het dan?
26: Nou, het RIVM heeft de 36 belangrijkste mondiale dreigingen voor de volksgezondheid in Nederland systematisch in kaart gebracht. En dan moet u denken aan bekende dreigingen die we al eerder al in kaart hadden gebracht, zoals antimicrobiële resistentie, klimaatveranderingen, daar de impact van en de verspreiding van infectieziekten. Maar de laatste jaren zien we dat daar een aantal nieuwe grote dreigingen bijgekomen is. Bijvoorbeeld de toename van des- en misinformatie. En de toenemende druk op internationale samenwerking. En we zien dat die combinatie van die dreigingen, dat eigenlijk een grote dreiging met zich meebrengt voor de Nederlandse volksgezondheid.
14: Ja, een polycrisis dus. Ik denk voor velen als woord nieuw. Maar is het ook nieuw als fenomeen?
26: Nou, we zien het wel vaker gebeuren dat een aantal van die dreigingen samenvallen. Nou, ik denk de coronapandemie was een goed voorbeeld waarbij je ziet dat een virus zich voordoet, maar dat we ook nog de kwetsbaarheden op andere punten in de samenleving zien. En we zien eigenlijk dat de wereld om ons heen sneller aan het veranderen is en dat die dreigingen alsmaar complexer worden. En juist die samenhang van die dreigingen, dat is eigenlijk ons belangrijkste boodschap, die samenhang van die dreigingen, die maakt dat we daar beter op moeten voorbereid zijn.
14: U zegt dat Nederland er dus niet goed genoeg op voorbereid is momenteel. Wat moet er gebeuren?
26: Nou, we hebben een aantal aanbevelingen gedaan. En een van de punten is dat we zien dat we moeten eigenlijk meer tussen de verschillende ministeries samen gaan werken. De dreigingen worden steeds complexer, verschillend van aard. En dat betekent dus ook dat verschillende ministeries moeten samenwerken om die dreigingen goed aan te pakken. Nou, een goed voorbeeld is dat je een conflict in Oekraïne hebt en dat er dan een migratiestromen op gang komen die de volksgezondheid in Nederland ook kunnen bedreigen. Via antimicrobiële resistentie. Nou, dat betekent dus dat verschillende ministeries, in dit geval Defensie en het ministerie van VWS, dat die moeten samenwerken om te kijken van hoe kunnen we die combinatie van die dreiging nu het beste het hoofd bieden.
14: Is daar ook genoeg geld voor om dat beter op elkaar af te stemmen?
26: Nou, wij hebben niet gekeken naar de financiële onderbouwing. Wat wij wel hebben gezien van als je kijkt naar de combinatie, je kunt ook bijvoorbeeld als je wat meer inzet op de dreiging des- en misinformatie om die tegen te gaan, dan zie je ook dat andere dreigingen wellicht ook nog kan verminderen. Mm-hmm. We zien dat bijvoorbeeld des- en misinformatie de vaccinatiebereidheid kan ondermijnen. Het ondermijnt ook onze democratie. En door des- en misinformatie goed aan te pakken, kun je dus ook andere dreigingen daarmee tegelijkertijd aanpakken.
14: Een paar vliegen in één klap. En als individu, wat kun je dan doen?
26: Nou, het is met name bedoeld voor de overheid, het rapport dat het RIVM heeft gemaakt. Maar uiteraard, de samenleving is ook aan zet. Als we het hebben over des- en misinformatie, de digitale weerbaarheid, dan gaat het ook om de samenleving als geheel. Hoe kunnen we nou beter zelf ook die weerbaarheid van de samenleving met z'n allen versterken?
14: En waar denkt u dan aan?
26: Nou, die digitale weerbaarheid, wat ik net noemde, dat mensen wat meer bewust zijn van hoe bijvoorbeeld met algoritmes door de grote techbedrijven wordt gewerkt. Maar ook waar recentelijk meer aandacht voor is geweest, dat iedereen wat meer inzet op het aanschaffen van een noodpakket. Dat je bedenkt dat de informatie die wordt gegeven, dat je altijd daar kritisch naar kijkt. Dat soort aspecten is goed om voor de samenleving, om je daar bewust van te zijn of om daar op een goede manier mee om te gaan.
14: Henk Hildering van het RIVM, dank u wel.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
15: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
16: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
14: Niet alleen Oranje is uitgeschakeld, wat hebben we natuurlijk vooral over gehad vanochtend, maar ook Duitsland ligt eruit, ook na strafschoppen vannacht. Paraguay was de grote verrassing. En Duitsland staat in zijn hemd, volgens een presentator van het Duitse Bild.
17: Nachdem was passiert ist hinter mir, die deutschen Trikots, die können wir einpacken. Die können wir zurückschicken nach Deutschland. Deutschland ist raus aus der WM. Im 16-Finale hat Paraguay uns das entscheidende Bein gestellt. 4-5 nach Elfmeterschießen.
14: We kunnen de Duitse shirts weer terugsturen, want Paraguay heeft ons verslagen na strafschoppen. Voor mij de laatste keer dat ze dat eigen merk Duitse shirt hadden. Duitsland-correspondent Gimbal Duk. Het grote Duitsland uitgeschakeld door Paraguay. Hoe is de sfeer?
18: Ja, het was vannacht bij mij in de buurt eigenlijk stil en luid tegelijk. Dus stil door heel veel mensen, omdat ze het zo'n grote afgang van vonden. En ook wel luid, omdat sommige mensen toch wel echt hun woede lieten gaan. Ik heb een beetje gependeld tussen verschillende cafés bij mij in de buurt. En het was eigenlijk niet eens zo heel erg druk. Omdat veel mensen ook dachten, Duitsland wint deze pot wel. Het is ook maandagavond laat. Ik moet werken de volgende dag. Ik ga de volgende wedstrijden wel kijken. En de mensen die er wel waren, die werden ook best wel fatalistisch toen ik eenmaal die goal van Paraguay tegenkwam. Toen vielen al woorden als gênant en dat het pijnlijk is. Anderen gingen veel discussiëren. Ja, Duitsland wist hem toch een beetje te herstellen. Vervolgens leek het 2-1 te worden. Maar toen werd die goal van Jonathan Tah afgekeurd. En toen was er eigenlijk volop woede in het café. En dat ontladde vooral na die verloren strafschoppen. En toen was er toch ook wel boosheid en her en der geschreeuw te horen.
14: Ja, en hoe komt dat op papier terecht? Wat schrijven de Duitse media?
18: Ja, even vernietigend, denk ik, als de mensen die in dat café zaten. Grote woorden worden daarbij echt wel gebruikt. Dat het een fiasco is, een afgang. Ook dat het een verdiende nederlaag is. Het sportblad Kikker schrijft dat Duitsland de grootste teleurstelling van dit toernooi en van alle voorgaande toernooien is. Der Spiegel schrijft dat dit definitief de neergang is van het ooit zo grote voetballand Duitsland. Ook na de dramatisch verlopen vorige WK's van Duitsland en nu dus opnieuw vroeger uit. Het blad oordeelt echt dat Duitsland niet meer tot de wereldtop hoort. Wij meten niet meer aan Frankrijk en Spanje, schrijven zij, maar hooguit bij Ecuador en Paraguay. Nou ja, niet eens aan Paraguay dus.
14: Nee.
18: En het blad zegt ook dat in Duitsland en ook bij de DFB, de Duitse Voetbalbond, nog steeds het gevoel heerst alsof ze wel kanshebbers zijn en recht op de titel hebben. En dat zijn we niet, schrijven zij. En daar moet er ook echt wel even een realiteitscheck ook weer gaan komen. Nou ja, andere kranten schrijven ook dat het een dramatisch spel was. Dat Duitsland ook saai en lusteloos was, schrijft onder meer Bild. De vraag wordt ook opgeworpen, was Paraguay nou zo goed of waren wij nou zo slecht? En dan is toch het antwoord, Duitsland was ook niet zo goed meer. Dus ja, in het algemeen is toch wel het oordeel, het is eigenlijk wel verdiend dat Duitsland eruit ligt. Maar vernederend is het zeker.
14: Ja, en hoe nu verder? Want we hebben eigenlijk sinds het WK toen in Duitsland zelf kwam die enorme opleving. Mensen waren ook weer trots, ook zelfs om die Duitse vlag te laten zien. Speelde goed voetbal, het was niet meer altijd in de laatste minuut, verdedigen in de laatste minuut. Ja, wat nu?
18: Ja, en zelfs bij het EK 2 jaar geleden nog in Duitsland was de sfeer nog best wel goed. Ook al werd het toen ook niet meer dan de kwartfinale. Toen klonk vervolgens ook die kritiek op bondscoach Julian Nagelsmann. En die kritiek is nu nog harder. Echt alle ballen op Nagelsmann op dit moment. Vooral over hem hoor je een vernietigend oordeel. Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en op moeten stappen. Koppen meerdere kranten. Bij Bild is er ook een smeekbede richting Jurgen Klopp. De oud-trainer van Liverpool te horen. Om het roer over te nemen. Nagelsmann zelf die zei vannacht dat hij gewoon nog beschikbaar is om het EK 28 ook te doen. En hij zei ook dat hij niet iemand is die wegloopt. En dat wordt op zijn beurt ook weer arrogant genoemd. En daar wordt ook van gevonden dat hij weinig zelfreflectie en zelfkritiek uit. De voetbalverslaggever van NTV, een commerciële zender, die zei dat hij even 1 à 2 nachten moet slapen. En dan zal hij zelf waarschijnlijk ook wel erkennen dat hij niet het jas van een voetbaltrainer past. Dus ja, vooral Nagelsmann op het nationale hakblok vandaag. Bij deze dag in Duitsland met een flinke kater voor veel Duitsers.
14: Dankjewel, Duitsland-correspondent Giem Balduk. Nog even verder over die wedstrijd die wij dus wat minder hebben gevolgd omdat wij vooral naar Oranje keken.
1: Ja, Duitsland. De Duitse voetballers misten in de WK-historie pas één strafschop. En daar kwamen er vannacht in de serie tegen Paraguay 3 bij. Nou, de vernietigende woorden in Duitse kranten kwamen net van Giem. In Paraguay zijn ze vanzelfsprekend positiever na deze stunt. Op radiozender ABC liep de emotie hoog op na de beslissende penalty.
14: Een beetje partijdig is hij wel, maar goed.
1: Misschien ook iets waar we onszelf ook aan vast kunnen houden. Bij ieder verlies hoort ook een winnaar. En dat levert vaak hele leuke, blije mensen op.
14: Is zo.
1: Nou, de kranten zijn het erover eens dat Nederland op het WK-voetbal terecht van Marokko heeft verloren. NRC schrijft dat een behoudend Oranje geen grip kreeg op Marokko. En de Telegraaf noemde Nederland fletser dan flets. De Volkskrant is zelfs nog harder. Na een afzichtelijke wedstrijd van Oranje verloor het een erbarmelijke strafschoppenserie. Het AD gaf cijfers en deelde de nodige onvoldoendes uit aan het Nederlands elftal. De grootste was voor bondscoach Ronald Koeman, een 4. Volgens de krant kreeg Koeman voor zijn defensieve speelstijl het loon van de angst. De Japanse tennister Naomi Osaka had gisteren tijdens Wimbledon weer eens alle ogen op zich gericht. Osaka komt vaker in bijzondere outfits de baan op en dat was gisteren niet anders. Ze droeg een kimono die, om aan de regels van Wimbledon te voldoen, helemaal wit was.
2: The arrival of the fashion queen of Wimbledon. And that looks like it has taken some serious Japanese inspiration.
1: Osaka vertelde aan onder meer de BBC dat ze werd geïnspireerd door de film Kill Bill, waarin een personage een volledig witte kimono droeg.
14: Ik weet niet van welk merk de kimono is. Niet dat wij merken noemen, maar voor mij is dat dus ook een... Het zijn niet meer alleen de sportmerken, maar ook de grote modemerken die, die zich nu mengen in de sportwereld, zeker het tennis.
1: Dat zou kunnen. Ik zou er ook geen merk bij kunnen noemen, want zo goed zit ik daar niet in.
14: Nee, dat geeft ook niet.
1: En misschien zien we die kimono wel vaker, want Osaka plaatste zich in elk geval voor de tweede ronde van Wimbledon. En dan weer even terug naar het WK, want de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Mark Wayne Mullen, heeft de uitschakeling van Iran op het WK-voetbal in zijn land uitbundig gevierd. Ik heb een vreugde.

0: Mullin heeft de uitschakeling van Iran op het WK-voetbal in zijn land uitbundig gevierd. Ik heb een vreugdedansje gedaan, zei hij tegen Sport Business Journal. Iran miste de tweede ronde op 1 doelpunt. De ploeg klaagde over de slechte behandeling in de Verenigde Staten. Ook mochten ze voor wedstrijden pas laat het land in en moesten ze na afloop steeds snel weer weg. Mullin zegt blij te zijn dat Iran nu definitief is vertrokken. Want, quote, er is geen team waar we onze handen zo vol aan hadden als Iran.
1: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke, we zijn over het hoogtepunt heen, zei jij.
2: Klopt, we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Wat nog opvalt is de A35 richting Almelo. Bij Hengelo-Zuid ligt glas op de weg, pardon. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging.

0: Alexander Helm vertelt over de positieve impact van een spontaan gesprek met een vreemde.
1: Een klein praatje heeft gewoon enorme impact op hoe we samenleven. Dat is in feite de kern van het verhaal. Het brengt ons gewoon dichter bij elkaar. En als je dan concreet kijkt, wat bedoel je daar dan precies mee? Mensen geven aan dat ze mensen in de buurt beter leren kennen. Het draagt bij aan vertrouwen en tolerantie in onze samenleving. Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
0: Nou, iets wat zeker in de stad vaak al niet gebeurt, is elkaar groeten.
1: Dat is een misvatting wat jij nu zegt. Natuurlijk wordt in de stad vaak niet gegroet. Maar dat is op het platteland denk ik net zo. Maar inderdaad, het niet groeten, dat willen wij juist omdraaien. Maak nou gewoon even spontaan contact met een ander. En start gewoon een praatje. Want de ander vindt dat hartstikke leuk en jij vindt het ook leuk.
0: Ja, en die behoefte, waar blijkt die verder uit?
1: Nou, mensen vinden het gewoon leuk om met elkaar in contact te zijn. En mensen geven ook gewoon aan dat 90% die heeft behoefte aan een praatje.
0: Ja. Ik herken ook wel dat beeld van, god, daar zit toch niemand op te wachten. Dat je denkt, oh nee, je zit in de tram en iemand begint tegen je aan te praten.
1: Ja. Dat klopt. En dat is juist ook die drempel. Maar die drempel zit gewoon tussen onze oren. En dat denkt gewoon bijna 70% van Nederland. Terwijl 90% heeft behoefte aan een praatje. En wat dan ook nog eens een keer zo is, is dat achteraf een praatje maken veel leuker en makkelijker bleek te zijn. Dus wij zouden ook gewoon tegen die mensen willen zeggen, zet nou gewoon die stap, overwin dat korte moment van ongemak, en dan zul je zien hoe leuk het is om een praatje te maken.
0: Maakt de plek nog uit waar je het doet?
1: Nee. Zoals Tim Coehorn, dat is de singer-songwriter die dat liedje heeft geschreven, ja. Een praatje maak je dag. Zoals hij ook zegt in het liedje, een praatje maken kan overal. Het kan gewoon werkelijk overal. Maar goed, er zijn natuurlijk wel gewoon bekende plekken. Hè? Op straat, in de winkel. De hond uitlaten, ook een hele belangrijke. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook.
0: Gebeurt het daar niet wel meer? Dat het dan, ja, dan heb je al een soort overeenkomst, allebei een hond.
1: Ja, ik denk dat je daar absoluut gelijk in hebt. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel van mensen die honden uitlaten. Ja, die zie je ook heel vaak staan praten met elkaar. Maar goed, dat is op een gegeven moment dan ook geen onbekende meer voor je. Deze campagne, dat is natuurlijk ook heel goed. Maar deze campagne gaat natuurlijk ook over praatje maken met een onbekende. Want dan moet je net even die stap zetten om over die angst, dat sociale ongemak heen te gaan.
0: Vaak zie je bij dit soort onderzoeken ook verschil tussen leeftijdsgroepen. Zit dat hier er ook in?
1: Ja, wat je zou denken, toen wij met deze campagne begonnen, dachten wij van nou, jongeren hebben gewoon minder behoefte aan praatjes. Maar dat is dus helemaal niet waar. We hebben echt heel goed in de cijfers gekeken, maar konden eigenlijk maar weinig onderscheid ontdekken. En er is alleen wel één groot verschil ten opzichte van zeg maar iets oudere mensen. De sociale angst bij jongeren is gewoon veel groter. En je ziet een groter ongemak. Ze durven het minder. Maar ze verschuilen zich bijvoorbeeld ook achter hun telefoon. En ze geven ook gewoon, ja, we zijn het gewoon niet zo gewend. Maar dit is dus het leuke van die campagne. We denken over zijn vorm te hebben gevonden die jongeren ook heel erg aanspreekt. Mm-hmm. Het leuke van deze campagne is dat die gewoon heel enthousiasmerend is met enorm veel voorbeelden. We laten zien hoe leuk het is en we hopen gewoon dat heel Nederland denkt, jeetje, ik ga dat ook gewoon doen. En daarmee, en dat is natuurlijk ons uiteindelijke doel, de samenleving gewoon een beetje mooier maken.
0: Aldus Lucie van der Helm van Sieren. Ultra-fast fashion winkels zoals Shein, Temu en AliExpress mogen in Frankrijk straks geen reclame meer maken. De Franse politiek heeft daarover een wet aangenomen die per 1 januari ingaat. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, waar gaat de wet over?
2: Ja, deze wet die moet extreem goedkope kleding van webwinkels, je noemt al een aantal, Shein, Temu, AliExpress, minder aantrekkelijk gaan maken voor consumenten in Frankrijk. En dat gebeurt met deze wet door een extra heffing, het wordt ook al een boete genoemd hier, op zulke kleding. En ook een heel belangrijk punt is een verbod dus op reclame voor deze bedrijven. En dat zijn niet alleen advertenties in kranten of op televisie of online, maar ook influencers bijvoorbeeld mogen geen reclame meer maken voor deze ketens in Frankrijk. Oorspronkelijk zou deze wet wel voor meer kledingketens gaan gelden, maar de wet is door de jaren heen, dat die in de maak was, wel afgezwakt tot een aantal grote spelers.
0: Ja, maar hij zat er al een tijdje dus aan te komen, deze wet.
2: Klopt, Frankrijk kondigde al vrij groots aan in 2024 dat ze dit wilden gaan doen. Hè. We gaan dit aanpakken, we moeten iets gaan doen tegen die massaal geproduceerde kledingstukken waar veel broeikasgassen voor worden uitgestoten, waarbij ook vaak mensenrechten worden geschonden. Maar het heeft wel even geduurd voordat de wet inging. Eigenlijk was het de bedoeling dat het vorig jaar al zou gebeuren. Maar ja, er kwam van alles tussen in Frankrijk, waaronder meerdere regeringswisselen. Dus ja, veel mensen, ook zeker de mensen die deze wet destijds hebben ingevoerd, hè, hebben geïnitieerd, die zijn heel blij dat hij er eindelijk doorheen is.
0: Is er vanuit de bedrijven al gereageerd?
2: Nee, er is nog geen reactie van zowel Shein als Temu nu op het feit dat die wet is aangenomen, maar wel veel dus vanuit de Franse politiek. Sommige mensen noemen deze wet historisch een heel belangrijke grote stap, maar belangrijke kanttekening. Anderen die zijn wel wat minder optimistisch. Die vinden dat de wet door de jaren heen te veel is uitgehold en dat er toch wel heel veel fast fashion merken die eerder wel leken te worden meegenomen in deze wet, ja, nu toch te veel worden ontzien.
0: In hoeverre speelt mee dat Frankrijk natuurlijk echt een modeland, hè? We kennen de catwalks en de grote modemerken. Hoe staan die hierin?
2: Nou, de grote modehuizen hebben nog niet zozeer gereageerd, maar wel bijvoorbeeld de wat kleinere ketens die door de jaren heen failliet zijn gegaan. Bijvoorbeeld een heel bekende Franse modeketen voor jongeren met name. Dat was ook fast fashion, moet ik erbij zeggen. Dat heette Jennifer. Daar werd wel veel naar verwezen de afgelopen maanden en jaren als het gaat om die fast fashion wet. Dat ook toch wel, ja, ook wel een concurrentieelement er ook wel in speelde. Want die kleding die wordt geproduceerd met name in Aziatische landen werd zo goedkoop gemaakt. Gaat ook zo snel kapot, voldoet aan zoveel voorwaarden eigenlijk niet. Dat wel een rol heeft gespeeld, ook wel met de totstandkoming van deze wet.
0: Was ook vorig jaar geloof ik toch een groot warenhuis, wat dan wel of niet het zou ja, gaan
2: de
0: verkopen.
2: BSV.
0: Ja, precies.
2: Dat
0: die.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Dat zijn ze gaan doen. Nee, dat hebben ze inderdaad gedaan. En dat heeft ook wel voor heel erg veel protesten gezorgd. Dat is een groot warenhuis in het hart van Parijs, bij de wijk Le Marais. Ik kom er ook heel vaak langs. En dan zie je ook dat ze daar dus producten verkopen van Shein, onder andere. En het was wel een bizar fenomeen om te zien. Want aan de ene kant stonden er hele lange rijen van consumenten voor de winkel die daar kleding wilden gaan kopen. Aan de andere kant zijn er ook meerdere merken, modemerken, maar ook bijvoorbeeld merken van echt totaal andere orde. Hè. Bijvoorbeeld beautymerken bijvoorbeeld, mm-hmm. die hun producten hebben teruggetrokken uit die warenhuisketen, juist uit protest tegen die fast fashion, tegen het feit dat Shein daar zou worden verkocht. Dus je merkt eigenlijk wel dat er eigenlijk wel een beetje twee kanten zijn aan dit verhaal. Aan de ene kant, mensen die ook zoiets hebben van we kunnen voor weinig geld heel veel kleding krijgen.
0: En ook niet iedereen heeft heel veel geld, hè? Dus dat geeft ook kansen, ja.
2: Nee, dat speelt ook mee. En daarom zijn er ook wel mensen die natuurlijk niet zo blij zijn met het feit dat nu juist dat soort kleding nu zwaarder wordt belast en dat ze daar dus meer voor geld voor zullen moeten gaan betalen. Ja.
0: Dankjewel, Saskia. Frankrijk-correspondent Saskia Houten.
3: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
6: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
5: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
7: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
3: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
7: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Mark Visser.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In Venezuela worden 6 dagen na de eerste grote beving nog altijd mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar de tijd begint te dringen. En na de overwinning van Marokko op Oranje is er op veel plaatsen door Marokkaanse fans feest gevierd. Maar ook is het wat onrustig geweest. Daarover meer in overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
12: In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten, zegt de politie. De ME zette het waterkanon in. Daar zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Nou, het WK voetbal zit er dus op voor Nederland. Het werd 1-1 tegen Marokko. In de verlenging werd niet gescoord en dus draaide het uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het 3e jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd van cryptoplatform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt bekeken of klanten hun geld terug kunnen krijgen. De FIOD onderzoekt of er bij Knaken strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt het niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. Ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. Het weer. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden en vanavond klaart het op.
0: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
13: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk op. De afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken nog veel extra reistijd op de alternatieve routes, zoals op de A4 richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep nog 3 kwartier vertraging, en op de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dan nog even naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Brechtseplein gebeurde een ongeluk, hierdoor heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij afrit Oud-Beijerland nu 40 minuten extra reistijd.
0: Straks de angst voor zware naschokken in Venezuela blijft groot, merkt onze correspondent die in het rampgebied is. Ster.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 9:05. In Venezuela worden 6 dagen na de krachtige aardbeving nog steeds mensen onder het puin vandaan gehaald. Maar de kans dat slachtoffers levend worden gevonden wordt steeds kleiner.
19: Dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1700. En de angst voor een naschok blijft groot onder de getroffen Venezolanen. Correspondent Nina Jurna is in La Guaira, het zwaarst getroffen gebied, en zag de verwoesting met eigen ogen.
20: In vergelijking met Caracas, de hoofdstad, is de verwoesting in La Guaira is echt veel heftiger. Je moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf. Door vrijwilligers die met een helm en een schep gaan zoeken. Ik ben met de Nederlandse hulpbrigade meegegaan. Die zijn met 64 man in het gebied actief en 8 speurhonden. En toen we daar waren, toen was er in de ochtend nog een geluid gehoord. Een noodroep van iemand. Dus we zijn ook heel gericht gaan zoeken. Ze hebben toen verder niemand gevonden. Maar later, aan het einde van de middag, het Amerikaanse team, wat ook iets verderop was gaan zoeken, die hebben op een gegeven moment, daar stond ik ook bij, drie zussen nog, levende zussen nog, daar kregen ze contact mee, die in het onder het puin 5 meter vast zaten. En zij waren dus bezig om die echt nog te redden. Dat is, kan nog wel de hele avond, misschien ook wel een deel van de ochtend duren, want dat is heel gespecialiseerd werk. Maar die leven nog, daar was contact mee, daar hebben ze ook communicatie mee. Dus dat geeft aan dat er toch nog steeds mensen ook echt gered worden na, wat is het, bijna 6 dagen na nadat de aardbeving plaatsvond.
19: Ja. En jij zegt, vergeleken met de hoofdstad is de verwoesting dus groter. Want hoe erg is het dan in Caracas zelf?
20: In Caracas, wat je daar ziet, is dat je bijvoorbeeld een wijk hebt waar dan tussen hoge gebouwen in één keer 1 gebouw is ingestort. Dus dat is heel lokaal dan, 1 gebouw. Mm-hmm. Wat je in het epicentrum ziet, is dat dat gewoon echt het lijkt bijna een soort oorlogssituatie met gewoon helemaal ingestorte gebouwen. En wat ook heel luguber is, is dat dat epicentrum is eigenlijk een hele populaire vakantieplek, een badplaats. Dus als je daar binnenkomt rijden, zie je ook gewoon strand. Je ziet strandstoelen nog staan. En dan zie je dus op een gegeven moment de verwoesting. Dus dat geeft ook een heel erg luguber beeld, die combinatie ook. En wat je heel duidelijk ook ziet, is bij de mensen enorm verdriet om het verlies, maar toch nog steeds ook hoop. Maar ze voelen zich toch ook wel ontredderd, omdat ze heel erg op zichzelf aangewezen zijn. Zo voelen ze dat. Ze steunen elkaar. Maar echt van een gecoördineerde actie vanuit de overheid, dat is eigenlijk bijna niet zichtbaar. Je ziet heel veel groepen die allemaal, ook van het Rode Kruis en vrijwilligers. Maar echt gecoördineerd lijkt het niet te worden. En dat hoor ik ook van de mensen die zeggen ook, wij doen het gewoon zelf onderling, maar dat zijn we ook gewend. Want dit land is al heel lang in een crisis eigenlijk, waarbij we ook al op onszelf zijn aangewezen. En dat zie je dus bij deze ramp eigenlijk ook, lijkt het wel terug. Zo voelen de mensen dat in ieder geval.
19: Jij bent ook mee geweest met Nederlandse hulpverleners. Hoe staat het met de hulpverlening? Is die goed op gang gekomen?
20: Ja, er is heel veel buitenlandse hulp. De Nederlanders zijn zaterdag gekomen. Er zijn Zwitserse hulpgroepen. Dubai heb ik gezien. Veel Latijns-Amerikaanse reddingwerkers ook. Rode Kruis is actief. Dus wat dat betreft zie je echt van de hele wereld komt hulp op gang. Maar goed, het is in Venezuela zelf is ook een tekort aan bijvoorbeeld het gebied waar ik was vandaag, aan echt groot materieel, graafmachines en zo. Dat is er wel in Caracas, zag ik, maar in La Guaira zag ik dat veel minder. Daar gaat het toch veel meer allemaal met de hand. En dan dat die hulpgroepen allemaal meenemen aan boren en machines en zo. Dat is natuurlijk, Venezuela is ook al een land wat kan heel lang in een humanitaire crisis verkeert, waar ook de ziekenhuizen niet, ook los van deze ramp, al niet goed functioneren. Dus die worden natuurlijk nu ook overbelast. Dus dat zie je dus ook
1: terug in bij wat er nu gebeurt. Dat het ook een land is wat gewoon al heel lang in een crisis verkeert. Ja. Maar je ziet wel heel veel vrijwilligers. Mensen die ook bijvoorbeeld water uitdelen. Ook mondkapjes uitdelen. Want er hangt gewoon een enorme lucht van echt ontbindende lichamen. Dat is ook wel iets wat je in La Guaira gewoon veel sterker... eigenlijk de realiteit daar is in vergeleken met bijvoorbeeld de hoofdstad. Dus er worden ook mondkapjes uitgedeeld. Er worden ook bijvoorbeeld ook mensen die geëmotioneerd raken. Omdat zij zich ook rondom die gebouwen... daar blijven ze ook eigenlijk, laat ik het zo zeggen, de wacht houden. Om dan ook weer gewoon daar zelf te gaan zoeken. Ja, en die raken dan geëmotioneerd. Dus daar is dan ook wel hulp voor. Er lopen ook artsen rond die dan de mensen ook... ook proberen rustig te houden en zo. Dus het is dus wel heel veel onderlinge solidariteit en hulp. Dat zie ik wel.
19: Dat was correspondent Nina Jurna vanuit Venezuela. Het Openbaar Ministerie heeft het faillissement aangevraagd van crypto-platform Knaken. Bij dat bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin en handelen in cryptomunten. Bart Kamphuis van de economieredactie. Knaken zat al in de problemen, dat weten we. Dat is in het nieuws geweest. Klanten konden niet meer inloggen. Ja. En nu dus die faillissementsaanvraag. Waarom doet het OM dat?
21: Ja, dat was inderdaad al sinds begin van deze maand dat Knaken er plotsklaps mee stopte. Klanten konden niet meer bij hun tegoeden van de cryptomunten en moesten het doen met de mededeling op de website dat het bedrijf onderzoekt hoe ze de afhandeling met hun klanten kunnen gaan vormgeven. Nou ja, het is een hele vage mededeling en het Openbaar Ministerie vertrouwt dat gewoon niet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de reden waarom ze nu het faillissement hebben aangevraagd. Want als het faillissement, dat moet nog gebeuren, wordt toegekend door de rechter, dan komt er een curator, een soort van bewindvoerder bij het bedrijf, en die krijgt dan eigenlijk alle macht, alle touwtjes in handen. En die kan dan erop toezien dat wat er nog aan tegoeden bij het bedrijf zit, dat dat op een eerlijke manier wordt verdeeld onder de klanten.
19: Is al duidelijk hoe ze überhaupt in problemen zijn gekomen?
21: Ja, nou, het korte antwoord is omdat ze geen vergunning kregen. Zij zijn in 2021 begonnen met de cryptohandel. Toen was een registratie bij de Nederlandse bank was voldoende om dat te mogen gaan doen. Maar daar kwam nog een vergunningsplicht bij vorig jaar van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten. En Knaken voldeed niet aan alle eisen waaraan je moet voldoen om zo'n vergunning te krijgen. En toen ging opeens de site offline. Opeens heel snel. Heel even
19: maar niet door een hack of dat er wachtwoorden
21: liggen. Nee. Het was echt gewoon van, ze stopten ermee. Zonder een mededeling vooraf aan de klanten die wilden inloggen. En dat lukte niet meer. En dat was het begin van het eind, zou je kunnen zeggen.
19: En wat betekent het voor die klanten nu?
21: Ja, dat is onduidelijk. Het zijn zo'n 30.000 klanten. Hoeveel geld hebben ze daar gestald? Nou, het zou gaan om duizenden euro's. Maar ja, Rijnmond, het is een Rotterdams bedrijf. Rijnmond, de regionale omroep, heeft er nog wel wat navraag naar gedaan. Er zouden klanten zijn met tegoeden van tienduizenden euro's. Ja, wat daarvan over is, dat zal dus nu moeten gaan blijken. Als die curator wordt aangesteld door de rechter, als het faillissement wordt toegekend, hoeveel er nog in het bedrijf zit. Dat is op dit moment allemaal nog onduidelijk.
19: Want hoe gaat zoiets als dit nu verder?
21: Ja, nou, belangrijke omstandigheid is ook wel dat de FIOD erbij betrokken is. Dat is de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst. Die gaat dus kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Die hebben ook computers in beslag genomen, telefoons in beslag genomen. En uit dat onderzoek zal dan moeten gaan blijken of er mogelijk ongeoorloofd geld van die klanten is weggesluist.
19: Die vergunningsplicht van de AFM die zal er toen vorig jaar niet voor niets zijn gekomen. Ja. Wat betekent dit voor de cryptomarkt?
21: Ja, voor de klant is het natuurlijk hartstikke zuur. Voor de gedupeerde klanten, mogelijk gedupeerde klanten, waarschijnlijk gedupeerde klanten. Maar voor de cryptomarkt zou je kunnen zeggen dat het strengere vergunningenbeleid nu wel zijn vruchten afwerpt, omdat een mogelijk wanbeheer van tegoeden bij een cryptohandelaar, dat is stopgezet.
19: Dankjewel, Bart Kamphuis van de economieredactie. Annemieke bij de ANWB. Door die wegwerkzaamheden nog steeds lange files. Ik zag het gisteren toevallig zelf op de A4. Een hele lange file richting Amsterdam door de gesloten A44.
22: Klopt, en daardoor heb je ook nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen een half uur vertraging.

Hot Chocolate met het toepasselijke vanochtend. Everyone's a winner. We gaan het hebben over sieren, want dit is een spotje dat trapt sieren een nieuwe campagne mee af.

0: Lose Control van Teddy Swims. Hij is in de buurt. Hij treedt deze week nog op in België. De immigratie naar Nederland is vorig jaar opnieuw gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen vooral minder asielmigranten en kennismigranten naar van buiten de Europese Unie naar ons land. Tegelijkertijd blijven de opvanglocaties onder druk staan. Monica Sie, directeur van Klingendaal Instituut, een expert op het gebied van migratie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kan dat? Want het is misschien niet wat we meteen denken, juist omdat natuurlijk die druk op die opvanglocaties er is, er toch minder migranten.
1: Ja, met migratiecijfers is het altijd belangrijk om je hoofd koel te houden. En als je kijkt naar de cijfers, dan is de daling marginaal. En dus de bevolking groeit tegelijkertijd nog steeds met een flinke stad per jaar. Vorig jaar was die groei net meer dan 100.000. En dit jaar is het net minder dan 100.000. En die groei wordt volledig veroorzaakt door migratie. En onze opiniepeilingen is heel duidelijk dat de Nederlandse bevolking die snelle groei niet wil. En want we zitten op een groeipad dat ons ruim boven de 21 miljoen brengt in 2050. Zonder dat we echt duidelijke keuzes maken. Welke economie willen we zijn? Welke samenleving willen we zijn? Migratie is nu nog heel erg resultante van individuele keuzes. En zo kan het zijn dat nu vooral, precies wat u zegt, de kennismigratie degene is die wat afneemt. Terwijl je, als je met z'n allen beslissingen zou nemen over welk type migratie wil je, hoe wil je die migratieruimte benutten, dan zou je die misschien juist willen. In de zorg, in de kenniseconomie. En zou je juist wat rustiger aan willen doen in de arbeidsmigratie van tienduizenden slachters die in Nederland onder moeilijke omstandigheden, ook wel met overlast in de grote steden, komen in het niet hoge kwaliteitsdeel van de economie. Zolang we die keuzes niet samen maken, migratie, de resultante blijft van private lusten, publieke lasten, gaat het eigenlijk niet goed. En die asielmigratie, wat je zei, die is vorig jaar weliswaar wat afgenomen, maar in het eerste kwartaal van dit jaar alweer toegenomen. Ja. En dus bij gebrek aan beleid, systeemverandering, zijn we eigenlijk een beetje aan de goden overgeleverd. Wat het land moet gaan doen is keuzes maken. Hoe wil je migratieruimte benutten?
0: Waar denkt u dan aan? Ja, dus keuzes maken, zegt u. En dus bijvoorbeeld voor kennismigranten, omdat die
1: precies,
0: nodig zijn.
1: Ja, precies. Het vorige kabinet, Eddy van Heinem, de minister van Sociale Zaken, had wetgeving voorbereid om die onderkant van de arbeidsmarkt, waar veel uitbuiting plaatsvindt, waar ook veel overlast plaatsvindt in de grote steden, om die aan te pakken. Maar dat is eigenlijk door dit kabinet alweer vrij stilletjes aan de kant geschoven. Omdat dat type groei dit kabinet blijkbaar toch wil.
0: En, maar komt het ook omdat de arbeidsmigranten op hun manier ook nodig zijn? En dan even los dat natuurlijk het niet goed is als de huisvesting en dat soort dingen niet goed geregeld zijn. Maar dat daar wordt vaak van gezegd, Nederlanders willen dat werk niet doen. Dus dan moeten ze van buiten komen.
1: Ja, maar de vraag is, in welke richting wil je het land dan laten groeien? Welke economie wil je zijn? Mm-hmm. Want je kan eigenlijk niet in al die richtingen tegelijk groeien. En er is een heel groot arbeidsmarkttekort. Alle bedrijven vragen om werknemers. Maar je moet, als je niet wil dat het land zo snel blijft groeien door migratie, dat beter aanpakken door innovatie en door meer arbeidsparticipatie van de bevolking die al in Nederland is. En vervolgens door selectieve arbeidsmigratie, echt in die sectoren waar je wil groeien.
0: Maar in hoeverre heb je
1: en in de zorg.
0: Ja. En ik begrijp hoor, er is nu sowieso niet genoeg beleid. Maar in hoeverre heb je er vat op? Want er komt natuurlijk ook, er komen ook mensen illegaal hier naartoe.
1: Nou, je hebt er vat op door eigenlijk door indirect te sturen, door veel meer aan te geven welk type economie we willen zijn. En ook dat type sector dan te helpen. En andere sectoren minder te helpen. Zoals dat Beethoven-project heel duidelijk aangaf. We willen een kenniseconomie worden. Dan gaan we ook die regio Eindhoven helpen met huisvesting. Opdat de kennismigranten daar ook niet de bevolking rond Eindhoven verdwijnen. dringen. Als je die migratie wil in een bepaalde sector, moet je daar ook met je huisvestingsbeleid echt op sturen.
0: Ja, maak keuzes, zegt u, duidelijk.
1: Maak keuzes, precies.
0: Monica Sie, directeur Klingendaal Instituut, dank u wel. Het aantal fraudezaken bij geldtransacties neemt toe. Vorig jaar waren er ruim 650.000 gevallen van fraude, zegt de Nederlandse Bank. Een toename van 30% ten opzichte van 2024. Annette Ogilvy, onderzoeker bij DNB. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op welke manier gaat die fraude en met welke situaties?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk per betaalmethode. We hebben naar verschillende gekeken. Bij overschrijvingen zien we voornamelijk een stijging bij instant overschrijvingen, waarbij het geld binnen 10 seconden op andermans rekening staat. Maar ook bij overschrijvingen die naar het buitenland gaan. Ten beide gevallen is die overschrijving minder makkelijk terug te draaien. En nou, hoe gaat het dan mis? Hoe ontstaat er nu fraude in die gevallen? Nou, vaak worden we dan misleid door de fraudeur. Dus die doet zich voor als een familielid of als een bekende. Of misschien zelfs als iemand die bij de bank werkt. En via een appje of een mailtje of via bellen probeert hij je te misleiden om toch die overboeking te doen. En dan zien we bij kaartbetalingen weer wat anders. Daar zien we voornamelijk een stijging bij online fraude bij kaartbetalingen. Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
0: En om dus wat voor bedragen gaat het dan?
2: Ja, het gaat. We zien uit een opvallende stijging op het totaal. Dus in totaal zagen we vorig jaar 200 miljoen euro aan fraude. De grootste stijging in aantallen zagen we bij overschrijvingen. Met zo'n 55% stegen die. Naar een waarde van zo'n 120 miljoen euro. Maar het grootste aantal frauduleuze betalingen is nog steeds bij kaartbetalingen. Het was zo'n 500.000 vorig jaar. Maar om dan toch een beetje in perspectief te plaatsen, uiteindelijk was nog maar 7 op de 100.000 betalingen frauduleus. En we maken met z'n allen met deze methode zo'n 13 miljard euro over per dag. En daarvan was zo'n 500.000 euro frauduleus per dag.
0: We worden aan alle kanten hier wel nu voor gewaarschuwd. Maar blijkbaar helpt dat nog onvoldoende. Wat kan er nog meer worden gedaan?
2: Ja, de Nederlandse Bank die heeft een aantal tips van hoe je dit soort misleiding kan herkennen. Dus hoe je bijvoorbeeld phishing kan herkennen. En het is belangrijk dat we daar als consument allemaal van op de hoogte zijn. Maar je kan ook naar de fraude helpdesk kijken van hoe kun je nu goed veilig bankieren. En daar kun je ook terecht, mocht je toch slachtoffer worden van fraude.
0: Dank u wel. Dan maakt het de zin af. Ja.
2: En wat ik ook nog wilde zeggen, van dit zijn naar het hoge bedragen, maar ook een deel hiervan wordt ook weer vergoed door de banken. Dus het valt uiteindelijk ook nog mee in dat opzicht.
0: Dat is fijn. Dank u wel, Annette Ogilvy van DNB.
3: Reactie aan de redactie. Vandaag begint Sieren met de campagne Een praatje maakt je dag. Bedoeld om mensen meer kleine gesprekjes met elkaar te laten voeren, want de positieve impact daarvan kan groot zijn. Dat hoorden we vanochtend van Lucie van der Helm, directeur van Sieren. Niek vroeg zich af of er wel eens onderzoek gedaan wordt naar de impact van die Sieren-campagnes.
0: Nou, Nieuwsuur heeft er al eens onderzoek naar gedaan. En volgens gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renus kunnen campagnes van Sieren zeker een gesprek op gang brengen, maar voor daadwerkelijke gedragsverandering is het nodig dat campagnes jarenlang terugkomen, zegt hij.
3: Nou, dan moet ik meteen denken aan die Bob-campagne. Die is, heb ik net even opgezocht, begonnen in 2001 en loopt volgens mij nog steeds. Sieren zelf voert in elk geval ook impactmetingen uit. Dat valt te lezen op hun website. Ze meten de impact van elke campagne en dat doen ze dan door vooraf een nulmeting uit te voeren. En na elke campagne, die loopt gemiddeld 4 maanden, meten ze dan nog een keer. Nou ja, en als we dan zoeken naar onderwerpen om gesprekjes over aan te knopen, dat kan natuurlijk zomaar het voetbal zijn vandaag. Kan bijna niet ontgaan zijn. Vanochtend vroeg werd Nederland definitief uitgeschakeld op het WK voetbal.
0: Ook kans dat mensen zeggen, hou alsjeblieft over op.
3: Ja, goed. Zeker. Ja. Nou, daar zijn we bijna klaar mee. Ja. Tegen Marokko werd het 1-1. Daarna namen de Marokkanen de penalties een stuk beter. Nou, voor veel mensen een grote deceptie. Maar er zijn ook luisteraars die er wel blij mee zijn.
0: Ja, want zo schrijft iemand, gelukkig bestaat er meer dan voetbal en ik ben blij dat ze zijn uitgeschakeld.
3: Ik denk dat mijn moeder vanochtend ook alweer 6 keer heeft gezegd, het is maar een spelletje. Maar goed, ook kwam nog binnen. Dan kunnen we nu weer over op de orde van de dag.
0: Laten we dat maar doen dan.
4: 3 voor de dag.
0: Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran praten naar verwachting in Doha, in Qatar, met elkaar over de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn eigen social media kanaal. Iran ontkent overigens dat het gesprek plaatsvindt. In Spanje is het voor ongedocumenteerde migranten de laatste dag om zich in te schrijven voor een verblijfsvergunning van zeker 1 jaar. Correspondent Miral de Bruyne.
5: Heel veel mensen hebben zich ingeschreven, veel meer dan verwacht zelfs. Toen de legalisatie werd aangekondigd, ja, was de verwachting dat ongeveer 500.000 mensen zich zou aanmelden. Nu blijkt dat er dus meer dan 1 miljoen te zijn. Ja, of al die mensen daadwerkelijk ook in aanmerking gaan komen voor zo'n legale status, dat wordt de komende maanden pas duidelijk. Want ja, mensen moesten echt wel heel veel documenten inleveren. Bijvoorbeeld bewijs dat ze sinds december in elk geval al in Spanje woonden bijvoorbeeld. En ja, ambtenaren die zullen die documenten de komende tijd gaan controleren. Wat er wel duidelijk is, is dat de regeling dus heel erg populair was.
0: En de automobilist die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2022 moet voor de rechtbank verschijnen. Verslaggever Josephine Trehi vertelt welke vragen er liggen.
6: Uiteraard wat er nou precies is gebeurd. Hoe is zij ook op de weg gekomen? Lag ze er al? Liep ze over de weg toen ze werd aangereden? Hoe is ze nou daar verderop in die berm beland? Want die sporen die er zijn, die geven daar geen duidelijke verklaring voor. Alsof dat niet helemaal klopt. Als haar lichaam is verplaatst, wie heeft dat dan gedaan? Nou ja, heel veel vragen, dat zal natuurlijk allemaal besproken worden in de rechtszaak. Er is ook spreekrecht en de ouders zullen daar ook gebruik van maken.
0: Ik zei 2022, maar dat moet zijn 2020. Toen kwam Tamar om het leven. Tot zover dit Radio 1-journaal. Zometeen Spraakmakers. Roos,
7: ja, we willen graag dat Oranje heeft echt teleurgesteld. We willen graag dat mensen bellen over hoe zij deze dag beleven. Nu Oranje dus uit het WK is, kun je zeggen, geknald. Bel 0800-1101.
0: Zo voelt het wel. Eerst nog Thomas met het nieuws. Fijne dag.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: De WK-overwinning van Marokko op Nederland is in een aantal steden gevierd. Vaak verliep dat feestelijk, maar in Den Haag en Rotterdam bekogelden voetbalfans de politie met stenen en zwaar vuurwerk en kwam de ME in actie. Een onbekend aantal mensen is opgepakt voor openlijke geweldpleging. Vorig jaar kwamen er minder migranten naar Nederland dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het waren er 309.000, 8.000 minder dan in 2024. Het aantal kennismigranten halveerde. Er kwamen vooral minder mensen uit India. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is door het OM faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Zij kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. Het weer, eerst nog veel ruimte voor de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de middag kan er een beetje regen vallen. Op de meeste plekken blijft het wel droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Vanavond dan klaart het op.
9: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost vrij snel op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog wel extra reistijd op de alternatieve routes. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Everding heb je 20 minuten vertraging. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoogmade een half uur oponthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk. De weg is dicht. Je kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. En de andere kant op de A50. Richting Eindhoven bij knooppunt Paalgraven 40 minuten vertraging.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is historicus Marijke Huisman. Ze is op dit moment op weg naar de studio. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de queergeschiedenis van Nederland. Want een overzichtswerk daarover, dat was er nog helemaal niet. Zometeen gaan we langs de belangrijke momenten uit de afgelopen eeuw. Hier in de studio is Sarah Selbing, hoofdredacteur bij de VPRO. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
7: Je bent natuurlijk alvast voor het Mediaforum. Daarin de presentatie van de plannen van Defensie. Meester Jessicus valt het in ieder geval persoonlijk op.
11: Ik wil graag dat Oekraïne overeind blijft. Ik wil dat Poetin verslagen wordt. En ik wil dat wij veilig zijn.
7: Ja, die ik-vorm, die viel ons op. En nog veel meer dat we zo meteen gaan bespreken dus in ons mediaforum. Maar we beginnen op deze Morning After met de stelling in Stand.nl. Oranje heeft echt teleurgesteld.
4: Deel uw ervaring.
10: Op 0800 1101.
11: Timber. Nee.
12: Aanloop en normaal schieten. Al die idiote dingen. Ik word er zo kosmisch
11: in. Niet
13: Cody Gakpo!
14: Zo dichtbij, hè?
15: Ja, maar heb je niks aan.
12: Ja, ik was echt heel teleurgesteld.
13: Oh, nee, daar gaat hij!
12: Dan echt dik te doen.
16: We kunnen onszelf niet verwijten.
12: Oh, we moeten tegen Marokko en dan gaan we het even allemaal anders doen. Ik snap er echt helemaal geen reden.
16: Maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
13: Ismael Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland!
7: Ja, we gaan met elkaar even de trauma verwerken deze ochtend. Komend half uur. Sarah Selbing, je huis zat vol en jij lag in bed.
17: Ja, had je me 10 jaar geleden had ik dat ook niet kunnen geloven, hoor. Maar ik kon het niet opbrengen. Ik werkte tot laat en ik lag om 1 uur in bed. En toen dacht ik, ik ga geloof ik niet over 2 uur weer de wekker zetten.
7: Nee, nee. Of ik blijf op en ik ga daarna nog even slapen.
17: Nee, daarvoor is mijn baan te groot en te veel verantwoordelijkheid.
7: Ja,
17: ja, saai, hè?
7: Ja, maar man en zoon hebben wel gekeken?
17: Zeker, en 4 vrienden waren er. En mijn oudste zoon kwam ook later nog thuis. Toen ik net om 7:30 opstond, ging mijn zoon net naar bed.
7: Oké,
17: ja.
7: Hoe was de sfeer?
17: Nou, ik vond hem nog vrij veerkrachtig. Ik had hem wel. Hij vindt clubvoetbal interessanter. Hij is fan van Manchester United. Dus ja. Maar hij had, zoals wij allemaal natuurlijk, gehoopt dat we verder zouden komen.
7: Ja.
17: Maar ik vind, het was een onpopulaire mening, maar ik vind het voor alle Nederlanders met Marokkaanse roots wel echt een fantastisch moment.
7: Ja. Ja, waarom is dat een onpopulaire mening?
17: Nou ja, ik bedoel, iedereen zou natuurlijk willen dat Nederland heeft gewonnen. Maar ik bedoel, het is toch, in ons land zijn de Marokkanen altijd de underdog. En het is geweldig dat de underdog wint.
7: Ja, ze waren ook beter.
17: Ze waren ook beter, dat helpt. Ja. Dat scheelt alles. Want als je terecht verliest, is het toch iets minder zuur dan wanneer je onterecht verliest.
7: De stelling is dus vandaag, Oranje heeft echt teleurgesteld. We gaan naar Luc Oosterbaan. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
7: Ja, jij belde ons vanmorgen, want je hebt vannacht in je eentje op de bank de wedstrijd gekeken. En dat begon nog best aardig, hè?
18: Ja, 10 minuutjes. Ik denk, nou, dit kan nog wel wat worden.
7: Ja.
18: Maar ik kan alleen maar zuchten vandaag. Ik heb het heel zwaar.
7: Ja?
18: Ja, dit is niet leuk. Nee. Dit is niet leuk. Het doet zeer.
7: Ja.
18: Weet je, je kijkt 4 jaar uit naar dit toernooi en individueel hebben ze, naar mijn mening, echt wel goede spelers. En dan komt er zo'n rukpot op tv en Marokko echt verdiend gewonnen. Naar al mijn Marokkaanse vrienden gefeliciteerd, want ze hebben echt verdiend gewonnen. Maar dat maakt het niet minder pijnlijk. Ik heb er echt last van.
7: Ja.
18: Weet je, ik zit daar om 3:15 met mijn bakje chips, mijn colaatje. Daarna nog een biertje. Ik denk, weet je, we maken er een feestje van. Laat ik met mijn partner nog naar beneden. Van nou, misschien gaat het nog wat worden. Toen kwam die goal van Cody. Nou, dat was fantastisch. Ik kon nog emotioneel van worden.
7: Ja, ja, dus, dan denk je, we zijn er.
18: We zijn er, we komen er. En dan 5 minuten voor tijd. En weet je, ik snap het ook niet. Ik snap het gewoon niet. Waarom spelen we ineens anders?
7: Mm-hmm.
18: Ik snap het gewoon niet. Je hebt echt een hele teleurgestelde supporter aan de telefoon.
7: Ja. Ja, was echt teleurgesteld dus ook in het spel van Oranje.
18: Ja, onwijs. Onwijs, weet je. Het was gewoon één geslappen hap. Een andere opstelling. Ik herkende ze gewoon niet.
7: Nee.
18: Ik was dat naar te kijken. Ik ben ADO-supporter, maar doorgaans speelde zij beter, hoor, vorig seizoen.
7: Ja, speelde heel verdedigend, hè?
18: Erg verdedigend. Ja, ik wil niet zeggen laf, want Koeman die zal er echt wel verstand van hebben. Maar ik zou zo graag een keer met die man om tafel willen dat hij het me uitlegt. Want ik snap het gewoon niet.
7: Ik denk jij en 18 andere,
17: 18 miljoen.
7: Miljoen andere coaches ook.
18: Ja, dat denk ik ook.
7: Ja, wat zou je, stel het kan, wat zou je hem willen vragen dan? Waar zou je het over willen hebben?
18: Wat heb je bezield? Wat ging er in je hoofd om?
7: Ja.
18: Leg het eens uit.
7: Hij zei zelf vanmorgen, ik zou het precies zo weer gedaan hebben.
18: Ja, dat vind ik wel stoer van hem. Dat vind ik wel stoer van. Dan kan ik wel waarderen dat hij dat zegt. Maar ik snap het nog steeds niet.
7: Nee. Nee. Luc, we hebben natuurlijk een strafschoppentrauma als land.
18: Oh.
7: ik stip het toch nog even aan. Toen het op strafschoppen aankwam, hoe zat jij er toen bij? Kun je daar naar kijken?
18: Ja, nee. Ik heel eerlijk. Ik heb een kussen gepakt. Ik heb geen één strafschop van Nederland gezien. Voor Marokko wel, maar ik had er zo weinig vertrouwen in. Weet je, in 2000, nou weet ik, voor alle toernooien volgens mij mijn strafschoppen eruit. Dat wat ik me kan herinneren. En dat, dat is pijnlijk.
7: Ja.
18: Het vertrouwen met strafschoppen, ik weet niet wat dat is. Ik snap het niet. Je staat op 11 meter voor de goal. Ja, natuurlijk kun je er wel een keer één missen, maar kom op man.
7: Ja.
18: Drie, en hoe hè? Ja. En hoe? Ik, ze moeten allemaal wat mij betreft, naar de, tenminste degenen die gemist hebben, linea direct naar de Pearl Optician of weet ik van waar naartoe. Even een afspraakje maken met de oogarts.
7: Ja, ja. Luc, wat voor een dag ga je nu tegemoet? Ik heb begrepen dat je vandaag ook weer gewoon moet werken.
18: Ja, ik ben vroeg naar bed gegaan gisteren. Ik ben daarna niet meer naar bed gegaan. Ik ben vroeg begonnen. Ik heb een paar keer een masker op moeten zetten, maar dat masker valt me erg zwaar.
7: Ja.
18: Weet je, ik ben een vertegenwoordiger, dus je moet er gewoon je best doen.
7: Oh,
18: en
7: ja.
18: Met een glimlach naar binnen komen. Maar er is ooit een liedje van gemaakt, toch? Over een clown die met een traan en een lach, weet ik dat. En zo voel ik me een beetje.
7: Sterkte, Luc.
18: Dankjewel, Roos.
7: En dank voor je belletje, Luc Oosterbaan. De stelling is dus vandaag, Oranje heeft echt teleurgesteld. Ineke schrijft in ons collectief, wat een onzin. Ze hebben heel goed gespeeld en enorme pech met die penalties gehad. Bijna had Oranje gewonnen, zegt ze. Laten we trots het strijdtoneel verlaten. Hans zegt, nee hoor, ik ben niet teleurgesteld. Het blijft sport en daar hoort winnen en verliezen ook bij. En Roy Jansen zegt, Oranje heeft zwaar teleurgesteld. Het wordt tijd dat de bezem door de selectie gaat, beginnend bij de technische staf. Dat verdedigende voetbal past niet bij de Nederlandse voetbalcultuur. Ik hoop dat er een bondscoach komt die aanvallend denkt. Die heeft zo afscheid genomen van de bondscoach, zo te horen. Koen Kops, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Jij bent leraar van groep 8 van basisschool De Wilgen in Vlijmen. We spraken jou eerder ook al natuurlijk tijdens het WK. Toen ging het over of leerlingen konden of mochten gaan kijken naar de wedstrijd. Ja. Op een onzalig tijdstip. Nou, we liggen eruit. Hoe gaat het met jou? Laat ik daar even mee beginnen. Heb je gekeken?
11: Ik heb zeker gekeken, ja. Ja, dat is een beetje teleurstellend. Jammer dat ze eruit liggen. Het is wel leuk voor de leerlingen met Marokkaanse roots die we op school hebben. Zeg maar. Die zijn blij, dus dat verzacht de pijn een beetje.
7: Ja.
11: Maar het is wel, wel erg zuur.
7: Ja, wekkertje gezet voor de wedstrijd? Ja.
11: Ja.
7: En hoe zat je erbij?
11: Ja, gewoon rustig op de bank met mijn oudste zoon. Die mocht meekijken. Dus zaten wij met z'n tweeën te kijken.
7: Ja.
11: Het was in het begin nog een beetje hoopvol, maar het werd steeds frustrerender eigenlijk.
7: Ja. Ja, je hebt dezelfde ervaring als Luc Oosterbaan die we net spraken.
11: Nou ja, het was niet echt een hele mooie wedstrijd om naar te kijken. En als ze hem dan zouden winnen, zoals het toch nog een tijdje uitzag, dan maakt het allemaal niet meer zoveel uit.
7: Nee.
11: Maar als je er dan uitvliegt, dan is dat wel, dan is dat wel vervelend.
7: Ja. Je bent nu onderweg met je klas. Want jullie gaan op schoolkamp.
11: Zeker.
7: Op de fiets.
11: Ja.
7: Ja. Is dat een beetje te doen als je zo weinig geslapen hebt eigenlijk?
11: Ja, dat is zeker. Nu nog wel. Maar aan het einde van het kamp moeten we ook weer terugfietsen. Dat is altijd een beetje,
7: ja.
11: een beetje minder.
7: En Koen, hoe is nu de sfeer in de groep?
11: In het begin, toen ze op school kwamen, waren ze vooral nog een beetje aan het balen. Maar inmiddels hebben ze vooral de knop wel redelijk om kunnen zetten. En hebben ze weer zin om op schoolkamp te gaan.
7: Dus okay.
11: Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
7: Oké, okay. En staan ze een beetje bij je in de buurt?
11: Ja, ze staan wel bij me in de buurt.
7: Ja, kan ik ze horen?
11: Als ze een beetje herrie maken, kan je ze vast wel horen.
7: ik hoor... Ja. Nou,
11: heel enthousiast zijn ze nog niet inderdaad.
7: Nee, maar daar kan ik me ook wel voorstellen, want ze zullen ook wel teleurgesteld zijn.
11: Ja, zeker. De twee hadden bij elkaar gelogeerd om de wedstrijd te kijken. Dus die baalden wel goed.
7: Ja. Hoe bespreek je nou zo'n wedstrijd met die kinderen? Ga je dat straks nog doen? Of heb je dat al gedaan?
11: Ja, nu op de fiets een beetje de momenten. Dat zijn soms heel snel de scheidsrechters de schuld geven, maar daar gaan we natuurlijk niet aan beginnen, want daar ligt het echt niet aan. Maar straks op kamp hebben we tijd zat om er nog op terug te komen.
7: Ja, ja. En heb je over nagedacht hoe? Of is dat gewoon gesprekken tijdens het kampvuur, zal ik maar zeggen?
11: Nee, het is gewoon gesprekken tijdens het kamp. We gaan geen groepsgesprek houden, hoor. Zo dramatisch is het ook weer niet.
7: Nee. Dankjewel, Koen Kops. En goede reis op weg naar Campus Heiders met zijn groep 8. Nora Akkertjar, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
7: Acteur, presentator en voetbalfan.
14: Absoluut.
7: Gekeken vannacht?
14: Zeker, ja, ja hoor. Ja.
7: En hoe heb jij gekeken?
14: Ja, ik ging zo wat aan de beademing. Het was echt super spannend, zenuwslopend en het duurde maar. Maar ik heb met veel plezier gekeken en ik ben echt trots op onze Nederlandse jongens.
7: Ja, Ja, en hoe zit jij er nu in? Want ik begreep dat jij voor Marokko bent.
14: Absoluut.
7: Ja, precies. Trots op de Nederlandse jongens. Heel blij Zeker. Dat Marokko gewonnen heeft.
14: Heel blij dat Marokko gewonnen heeft. Ze worden al heel lang gezien als de underdog. En nu denk ik, nee, ze hebben zich echt wel bewezen dat ze bij de grotere van de wereld horen. Mm-hmm. En ze hebben dominanter gespeeld, beter gespeeld. En ja, het resultaat was uiteindelijk wel helaas de penalties die... Ja. Waarvan ik ja, bij beide teams dacht, oké, daar moeten we nog op oefenen.
7: Ja.
14: Want het is echt niet alleen dat Nederland dat niet zo goed deed. Ik mm-hmm. vond Marokko ook wel spannend daarin. Maar uiteindelijk, a win is a win. En ik had het de Nederlandse jongens net zo hard gegund, hoor. Maar ja. Ik ben wel heel blij.
7: Ja, nu zijn overal in het land Marokkanen de straat op gegaan om feest te vieren. Ik woon in
14: net
7: het dorp.
14: Nederlanders, hè?
7: Ja, ik zeg met Marokkaanse roots. Ik woon hier vlakbij in het dorp en er stonden er 15 bij elkaar.
14: Oh, wauw.
7: Ja, dat was heel leuk. Ik heb even getoeterd voor ze. Die waren gewoon lekker aan het feest vieren. Ja, wat doet deze overwinning? Wat betekent het?
14: Ja, het is een bepaalde trots die je voelt voor je land. Of voor het land waar je roots liggen. Het is erkenning. Het is ook wel een beetje, in mijn geval, een hele grote middelvinger naar alle kritiek die er over het Marokkaanse elftal is geuit van professionals. Denk aan een Rafael van der Vaart, die gelukkig ook is teruggekomen op zijn woorden. Maar ook een Johan Derksen en al die... onzin die je online leest. Dat ik denk, ja jongens, één, het is gewoon een voetbalwedstrijd. Het is een heel groot evenement, dat weten we. Maar uiteindelijk, er is er altijd eentje die verliest. En in dit geval was het Nederland. Nou, we move on.
7: Ja.
14: En ja, nee, ik hoop dat Nederland een beetje lief blijft voor Sebari, dat wel. Maar ja
7: dat zal toch wel.
14: Jawel, ja. Nou, ze hebben hem verkocht in Duitsland, dus...
7: Maar je schrijft op je Instagram, feest erop los, maar doe rustig. Waarom voelde je de behoefte om dat te benadrukken?
14: Nou, ik hoorde het vanuit mijn huis helemaal losgaan, getoeter. En ik ken het van voorgaande wedstrijden. Dat niet alleen Marokkaanse Nederlanders overigens. Dat we toch al in ons enthousiasme iets te ruw en iets te wild zijn.
7: Mm-hmm.
14: En ik las ook hier en daar wat dat politie moest ingrijpen in bepaalde delen van het land.
7: Yeah.
14: Maar over het algemeen is het vrij rustig gebleven en... Ja, soms sla je een beetje door in je enthousiasme, maar ook dat mag.
7: Ja, hoe ver gaat Marokko het schoppen, denk je? We gaan even de voorspellingenronde in.
14: Oeh, nou, ik denk dat ze Canada wel kunnen hebben zaterdag.
7: Ja.
14: En dan hangt het een beetje af van wie ze treffen, maar ze hebben de grootste partij of de sterke groepen wel gehad nu, denk ik. Nou, niet gehad, maar daar hebben ze het ook best goed gedaan. Dus ik heb alle hoop.
7: Oké, sowieso voor een finale plaats.
14: Let's go.
7: Heel goed. Dank Nora Akacar voor jouw bijdrage. De stelling is...

0: Dus ik heb alle hoop.
1: Oké, sowieso voor een finale plaats.
0: Let's go.
1: Heel goed. Dank Nora Akkachar voor jouw bijdrage. De stelling is dus vandaag: Oranje heeft echt teleurgesteld. Het WK is voorbij voor Nederland. Hoe heeft u gekeken vannacht? Hoe heeft u die wedstrijd beleefd? U kunt nog bellen met 0800 1101 of reageren via de NPO Luister-app. Er is nog plek voor u hoor bij ons in de studio om mee te praten hierover. Paul Moers, goedemorgen. Paul Moers? Meneer Moers? Ik hoor wel wat namelijk op de achtergrond. We gaan naar Loek Grauw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U bent de eigenaar van Café De Smitse in Den Bosch.
2: Ja.
1: Ja, ik sprak u vorige week ook in voorbereiding op de wedstrijd. Nu is die wedstrijd geweest. En ik begrijp, u laat er geen gas over groeien. Die oranje versiering gaat vandaag nog van het plafond.
2: Ja, zeker. Als we uitgeschakeld zijn, dan moet ook alles wat er omheen hangt, is dan ook voorbij.
1: Ja?
2: Dus vandaag gaat gelijk de versiering ook weg, ja.
1: Ja, want je zou toch zeggen dat WK gaat nog wel even door. Het is toch een sfeertje in zo'n kroeg.
2: Zeker, maar als Nederland zelf niet meer deelneemt, dan zal de oranje versiering in ieder geval niet meer zo geplaatst zijn.
1: Oké. En wat betekent dat nou voor jou als ondernemer?
2: Nou, het is natuurlijk heel erg jammer dat ze niet doorgegaan zijn. En het zijn heel erg leuke en ook commercieel interessante dagen om uit te zenden in het café.
1: Ja, want wat maakt het dan commercieel interessant? Wat ziet u daarvan terug?
2: Nou, het zijn natuurlijk altijd op andere momenten dan de vaste geplaatste momenten dat mensen naar het café komen om gezamenlijk voetballen te kijken.
1: Mm-hmm.
2: Mochten ze gewonnen zouden hebben, dan zou er op zaterdag natuurlijk één groot feest zijn geweest aanstaande zaterdag.
1: Ja.
2: Maar ook daarna op donderdagen en op andere dagen is dat wel extra inkomsten.
1: Ja, want die eerstvolgende wedstrijd zou dan rond, wat is het, 10:00 s'avonds zijn geloof ik. Hè? Wat beter tijdstip dan nu afgelopen nacht.
2: 7:00 zelfs.
1: Ja, 7:00. Oh ja.
2: 7:00 zijn geweest, ja.
1: Nu was het dus midden in de nacht, hè? Hoe was het in het café?
2: Nou, wat ik al wel verwacht had, duidelijk veel rustiger was. Andere momenten, voor ons althans. Maar er waren toch wel genoeg mensen gekomen om een hele leuke avond te hebben.
1: Ja, en hoe hebben jullie gekeken met elkaar?
2: Nou, we hebben in de zaak 4 schermen hangen, dus we hebben gezamenlijk gekeken. Velen zijn echt later gekomen. Normaal zijn er mensen die bij het voetballen het onderdeel van het avondje uit is. En nu was het echt dat mensen straks om 2:00 naar het café te kwamen om toch de sfeer mee te pikken. In de hoop op de winst natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En als je het spel zelf zou moeten analyseren?
2: Het mag ook wel eens het terechte winnaar als je over de hele wedstrijd kijkt. Maar ja, als je dan toch voorkomt en je krijgt ook nog penalties, dan blijf je de hoop houden dat je toch nog de wedstrijd kan meepikken.
1: Ja, ja. En is dat ook als Oranje-fan of denk je dan toch ook gewoon als ondernemer?
2: Ik denk alle twee wel. Ja? Dat je wel realistisch bent om te kijken naar de hele wedstrijd. En je zegt van ja, maar ook als terechte winnaar, helaas. Mm-hmm. Op naar het volgende.
1: Ja, ja. Ga je de andere wedstrijden nog wel uitzenden? Zonder versiering dan wel?
2: Ja, alle wedstrijden zijn er wel te zien. Dus alle wedstrijden zijn in ieder geval te volgen. Alleen of we dat volledig met al het commentaar en alles erbij doen, dan wordt het wel een beetje heel veel.
1: Ja.
2: Maar de wedstrijden zijn zeker te zien. En het zijn alle finale natuurlijk. Mm-hmm. Daar komen altijd wel mensen voor kijken.
1: Dankjewel, Loek Grauw, eigenaar van Café De Smitse in Den Bosch. Dan gaan we naar Paul Moers nu. Retaildeskundige. Goedemorgen, meneer Moers.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Tatja Verbrugge die appt ons, zie ik, via de NPO Luister-app. Ik ga zo meteen oranje tompoes halen. Die zijn vast in de aanbieding. Heeft ze gelijk?
3: Nou, bij sommige supermarkten en bakkers liggen ze nog. En dat is een van de weinige producten die niet houdbaar zijn. Dus daar moet je snel vanaf. Maar voor de rest zal het ongelooflijk meevallen. Supermarkten zijn namelijk in staat om op hele korte termijn extra bier, extra zoutjes, al dat soort dingen op hele korte termijn extra in te slaan.
1: Mm-hmm.
3: Dus dat maakt voor supermarkten niet uit.
1: Oké, maar dan gaat het dus om wat mensen verder consumeren vanuit de supermarkt. Tegelijkertijd zie je dus ook rond zo'n WK heel veel reclames, ook van supermarkten. Wat heeft dat allemaal gekost?
3: Ja, dat heeft tientallen miljoenen gekost. En dat is heel pijnlijk, want je moet bedenken dat iedere wedstrijd die Nederland speelt levert ruim 10 miljoen aan extra omzet op voor de supermarkten.
1: En, wacht even, dus elke wedstrijd levert 10 miljoen voor alle supermarkten bij elkaar, neem ik aan?
3: Ja, extra 10 miljoen aan omzet. Hè. Dus als je de hele WK zou nemen, je zou tot het einde komen, dan moet je gauw al op zo'n 70 tot 80 miljoen extra omzet rekenen. Ja, en dat is natuurlijk leuk voor supermarkten.
1: Nou.
3: Zeker ook omdat die winst van supermarkten de laatste jaren flink onder druk staat. Dus supermarkten hebben hier met

0: tweede ogen naar die waardeloze wedstrijd gekeken vannacht.
1: Ja, want we hebben dus niet de neiging om voor andere wedstrijden zoveel in te slaan.
0: Nou, dat gebeurt ook wel, maar nee, het Nederlands elftal is dan toch een heel ander verhaal. Hè? Dat doe je met buren, dat doe je met familie. En het was dit keer al lastig dat de wedstrijden zo laat zijn. Want ja, veel mensen moeten de volgende dag aan het werk, dus die kijken niet. Hè? En dat had al een wat negatievere invloed op die extra omzet van de supermarkten. Maar goed, dan nog hè, is zo'n 10 miljoen per wedstrijd. Het is toch leuk meegenomen.
1: Ja, maar goed, aan de voorkant hebben ze dus heel veel geïnvesteerd. Er zijn ook supermarkten die hebben allerlei kledinglijnen en zo, zoals altijd, de wereld ingeslingerd. Ja, dat ben je dan dus ook kwijt.
0: Dat is dan eigenlijk maar voor een hele korte periode geweest. Hè. Je hebt natuurlijk supermarkten die er gewoon niet aan meegedaan hebben. Die hebben gezegd van ja goed, wij gaan geen extra gadgets voor die WK neerzetten. Mm-hmm. Wij gaan gewoon de prijzen standaard laag houden. En andere grote supermarkten, ja, die kwamen met juichmantels en badjassen. En dat kost natuurlijk hoe dan ook veel geld.
1: Ja.
0: Die investering, ja, die krijg je op deze manier natuurlijk niet echt helemaal terug.
1: Nee, en wat doe je dan? Hè? Want we spraken net Loek Gauw van Café in Den Bosch. Die zegt, ik haal meteen al mijn versiering weg. Wat doe je als supermarkt? Want dan kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, ik wil het nog snel even kwijt. Of zeg je dan van, nee, dat kan echt niet.
0: Nee,
1: Iedereen heeft een trauma, maar dat moet echt weg uit de winkel vandaag.
0: Nee, ik denk niet dat er een Nederlander is die nu een juichmantel aantrekt om Marokko toe te gaan juichen.
1: Je kan hem aanschaffen tegen een korting en dan hopen op een volgend toernooi dat het dan beter gaat.
2: Ja, ik vind wel dat we allemaal achter Marokko moeten gaan staan nu. Curaçao ligt eruit, Nederland ligt eruit. Het lijkt me de evidente land om te gaan supporten.
0: Nou, daar heb je helemaal gelijk in, want Marokko speelde duidelijk om te winnen. Mm-hmm. En het leek wel alsof Nederland dat niet deed.
1: Nee.
0: En natuurlijk hartstikke jammer. Maar ja, ook de cafés, hè, die balen als een stekker.
1: Ja.
0: Dat dit allemaal niet doorgaat. Ik was zelf in een café in Amsterdam vorige week zaterdag.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk één geweldig feest hoe die cafés dat doen. Hè. Dat is natuurlijk ook geweldig qua omzet. Ja, dus ook voor café-eigenaren is dit echt hartstikke pijnlijk.
1: Dank, Paul Moers, retail-deskundige. Gaan we naar Lotfi Elhamidi, hij is journalist. Goedemorgen, Lotfi.
3: Goedemorgen.
1: Ik zie dat Judy Houweling in ons collectief schrijft, als we van iemand moesten verliezen, dan maar van Marokko. Fijn dat wij nu gezamenlijk voor hun elftal kunnen zijn. Hopelijk wordt het nog veel feestjes. Ja. Nou, Sarah Selbing zegt het ook al. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen een beetje vroeg komt om deze switch te maken. Maar we dachten toch, als we kijken naar de sportieve kansen van Marokko, kunnen zij het ver gaan schoppen, denk je?
3: Minstens de kwartfinale, dat zou haalbaar moeten zijn. Want de volgende wedstrijd in de achtste finale is tegen Canada. Nou, die moeten ze kunnen hebben. Mm-hmm. Canada is een laagvlieger. Ik wil ze niet onderschatten. Maar Marokko zou ze in principe moeten kunnen hebben.
1: Okay.
3: Maar wat daarna komt, dat is een lastig verhaal. Want hoogstwaarschijnlijk zal dat Frankrijk zijn. En Frankrijk is natuurlijk de grote kanshebber van dit toernooi. Maar het zelfvertrouwen bij Marokko is toch wel heel groot. En ergens zou je misschien kunnen stellen dat Marokko misschien zelfs liever de grotere landen heeft dan de kleinere landen.
1: Oh ja?
3: Ja, ik denk dat ze die onderdog-positie wel hebben gecultiveerd inmiddels. En dat ze toch wel denken van kom maar op, we zijn niet bang. En we hebben de kwaliteit en de passie. Om ze toch wel te verslaan.
1: Ja.
3: Nou ja, Frankrijk halve finale zou dat dan, of kwartfinale zou dat dan moeten zijn. En daarna zou het dan eventueel Spanje kunnen zijn. Dus we zitten wel, ik kwam even in de vorm.
1: Ja.
3: De Marokkanen zitten wel in de moeilijkste helft van het schema.
1: Ja.
3: Ja, dus de kansen zijn niet heel groot, maar wel aanwezig.
1: Dat is goed om te horen voor iedereen die nu denkt, we gaan gewoon lekker gezamenlijk achter Marokko staan. Dankjewel, Lotfi Elhamidi, journalist. Richard Segers, goedemorgen.
4: Ja, klopt. Goedemorgen. Hallo.
1: Hi. U belde ons vanmorgen. U bent teleurgesteld in Oranje.
4: Ja, Nou, ook eigenlijk met name toch op de bondscoach. Alhoewel ik het een heel aimabel figuur vind, Ronald Koeman. Mm-hmm. Maar het heeft mij redelijk gestoken dat hij blijft volharden in zijn eigen gelijk, ook na de wedstrijd.
1: Ja.
4: En ik snap het wel. Je wordt meteen voor de camera gehaald door een journalist en je moet maar antwoord geven. Dus het stoom kwam een beetje uit zijn oren, zag ik al vanmorgen.
1: Ja.
4: Maar ik vind het jammer dat Nederland een beetje de speelstijl de laatste 10 jaar, hoor, mm-hmm. weer verkwanseld. En ik weet zeker dat Nederlanders het niet te erg vinden dat we uitgeschakeld zijn. Mm-hmm. Want we hebben zat legendarische wedstrijden gespeeld in 98, 74, andere jaartallen misschien ook, mm-hmm. waarbij je net verliest. Maar dat mensen er toch een goed toernooigevoel aan over hebben gehouden. En nu ga je roemloos weg met een 5-man verdediging, wat bij de spelers niet past. En achteraf nog blijven volharden in je eigen gelijk. Dat vind ik nog wat het meeste steekt. En ik hoop dat de KNVB ook echt op zoek gaat naar een ander type DNA-coach.
1: Ja, zijn we daar nu al?
4: Ja. Nou, ik denk dat zonder het poppetje af te willen zagen. Ik vind het echt een hele aardige kerel, Ronald Koeman. Mm-hmm. Maar het is vind ik een te behoudende coach voor waar wij voor staan.
1: Ja,
4: en dat mag ook best een keer gezegd.
1: Hij baseerde zijn keuze op de groepsfase, hè, waarin hij zei, we hebben gewoon eigenlijk te veel ballen doorgelaten.
2: Ja. Maar Van Gaal speelde ook heel verdedigend, hè, met het Nederlands elftal als coach.
4: Ja, oké. Maar goed, hebben wij dat toernooi herinnerd als een mijlpaal in de Nederlandse voetbalgeschiedenis?
2: Ik ben het met je eens, bedoel ik eigenlijk maar te zeggen.
4: Ik snap het. Dat is ook zo. Dus incidenteel leidt dat tot succes. Maar dat is altijd voor de korte termijn, dat weet ik zeker.
1: Ja.
4: Tijdens het toernooi switchen vind ik niet handig.
1: Nee.
4: Dan moet je de spelers instrueren dat ze de volgende wedstrijd beter spelen. Of je kan met een poppetje schuiven. Maar wie gaat nou met 2 middenvelders spelen? Terwijl je weet dat Marokko heel sterk is.
1: Ja.
4: Ik begrijp dat niet.
1: Nee, nou, je bent niet alleen, want ik zie dat Theo Pauw, de voorzitter van de supportersclub Oranje, ook kritiek heeft op de keuzes van de bondscoach. En Rob zegt nog in de NPO Luister-app, terecht dat Nederland is uitgeschakeld. Koeman stopt ermee, Arne Slot wordt de nieuwe bondscoach.
4: Ja, kijk, ik vind dat nog niet. Ik vind het poppetje niet zo belangrijk. Ik vind meer dat de KNVB naar een profiel moet gaan, naar een coach die staat voor hoe Nederland toch groot geworden is. En dan verdrink ik echt niet in het verleden. Dat allemaal zo fantastisch is. Maar ik vind het extreem, extreem behoudend. En dat is niet van het laatste toernooi. Dat is de laatste 3-4 toernooien.
1: Nee, ja, dan ben je niet alleen in, Richard. Dat zie ik ook inderdaad heel veel terug. Dat heel veel mensen dat met jou delen. Ja, tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Oranje heeft echt teleurgesteld. Nou, er is veel gereageerd. Waarvoor dank. Annelies Heikant zegt nog, het wordt tijd dat Koeman opstapt en er een frisse wind gaat waaien in Oranje. Het is te suf, afwachtend en fantasieloos. En George Teuling kan er wel mee leven. Het zij zo, we moeten bedenken dat Marokko Afrikaans kampioen is. Daarvan verliezen is geen schande.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Roos Abelman. Defensie presenteerde een ambitieuze toekomstplanning. En minister Jezus had ook een persoonlijke verlanglijst. Ik wil dat Poetin verslagen wordt en ik wil dat wij veilig zijn. We bekijken het zo meteen door de mediabril. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten.
7: Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna €200 miljoen. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd van crypto-platform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt, zegt Bart Kamphuis van de economieredactie.
8: Zouden klanten zijn met tegoeden van €10.000? Wat daarvan over is, dat zal dus nu moeten gaan blijken. Als die curator wordt aangesteld door de rechter, als het faillissement wordt toegekend, hoeveel er nog in het bedrijf zit, dat is op dit moment allemaal nog onduidelijk.
7: Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt bekeken of klanten hun geld terugkrijgen. De FIOD onderzoekt of er bij Knaken strafbare feiten zijn gepleegd. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1.500 van het Openbaar Ministerie. Tot woede van de nabestaanden van Tamar, zegt verslaggever Josephine Trehi.
9: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
7: Ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. Vorig jaar kwamen er minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het waren er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal kennismigranten halveerde. Er kwamen vooral minder mensen uit India. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Bij een bomaanslag op een appartementengebouw in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een rijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco noemt het een gerichte aanslag. De politie is nog op zoek naar de dader. Het WK voetbal zit erop voor Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het tegen Marokko 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. En daarbij trok Marokko aan het langste eind. Marokkaanse supporters in Nederland vierden al vroeg feest. Zo ook deze jonge fan in het Utrechtse Lombok.
10: Blij ben je dan?
11: Super blij.
10: Ja, dat klinkt niet blij.
11: Heel blij.
10: Nee, kom op.
11: Tot max blij.
7: En de teleurstelling is groot bij veel Oranje supporters. Maar deze fan weet er nog een positieve draai aan te geven.
12: Je zou zeggen, uiteindelijk wordt Duitsland kampioen. Maar we zaten langer in het toernooi dan Duitsland. Dus dat is dan weer
2: positief.
7: Marokko speelt zaterdag in de achtste finale tegen Canada. Ja, niet alleen teleurstelling in Nederland. Ook de Duitsers werden dus wakker met een fikse kater. Net als Oranje moest ook de manschaft strafschoppen nemen om door te gaan naar de volgende ronde op het WK voetbal. Maar het ging mis tegen Paraguay.
12: Wieder der dritte Matchball für Paraguay. Kanal in macht's aus, Schuss vorbei. Deutschland fährt nach Hause. Es ist unglaublich.
7: Vooral coach Nagelsmann moet het ontgelden in de Duitse media, ziet correspondent Gien Balduk.
13: Echt alle ballen op Nagelsmann op dit moment. Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en op moeten stappen. Koppen meerdere kranten. Bij Bild is er ook een smeekbede richting Jurgen Klopp. De oud-trainer van Liverpool te horen om het roer over te nemen. Nagelsmann zelf die zei vannacht dat hij gewoon nog beschikbaar is om het EK 28 ook te doen. En hij zei ook dat hij niet iemand is die wegloopt. En dat wordt op zijn beurt ook weer arrogant genoemd. En daar wordt ook van gevonden dat hij weinig zelfreflectie en zelfkritiek uit.
7: Paraguay is dus door en om dat te vieren heeft de president van Paraguay een nationale feestdag uitgeroepen. En dat weer nog, bewolking, af en toe wat zon, misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
6: We gaan naar de ANWB, die zit vanmorgen Annemieke Bosgaard. Goedemorgen Annemieke.
14: Goedemorgen.
6: Hoe is het op de weg?
14: Nou, de ochtendspits is op veel plaatsen opgelost, maar wel staan er nog files door de afgesloten A27 en A44 vanwege wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Alfred Everding heb je een kwartier vertraging. En op de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. Dan gaan we nog even naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein gebeurde een ongeluk. De weg was even dicht, maar is gelukkig weer vrij. Reken hier nog wel op een uur extra reistijd. En daardoor is het ook druk op de A59, Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraaf heb je een half uur vertraging.
15: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Roos Abelman.
0: Spraakmakers.
1: Met nu het Mediaforum.
6: Journalisten hebben toegang tot Venezuela en Studio Barn is failliet. De thuisbasis van een heleboel zaterdagavondvermaak op televisie. Daarover en meer gaat het vandaag in ons Mediaforum met Sarah Selbing, hoofdredacteur bij de VPRO. Mark Adriani, hoofdredacteur BNR Nieuwsradio. Goedemorgen Mark.
17: Goedemorgen.
6: En spraakmaker is universitair docent publieke geschiedenis Marijke Huisman. Ook goedemorgen.
18: Bedankt.
6: We beginnen met de grootst gepresenteerde defensieplannen. Nederland gaat vol inzetten op onbemenste wapensystemen, zoals drones. En ook wordt er fors geïnvesteerd in AI, cyber en lange afstandswapens. En zoals we gewend zijn bij dit soort gelegenheden, veel militair vertoon. Gekozen was voor de luchtmachtbasis Schilzerijen met op de achtergrond een Apache-gevechtshelikopter. Ja, Mark, als het gaat om defensie, dan gaat het ook meteen hand in hand met beeldvorming, hè?
17: Ja, zeker. Het is afschrikking, dacht ik, hè? Dus dan zie je die, ook bij Nieuwsuur gisteravond zag je zo'n afweergeschut achter de minister. Mm-hmm. Denk, ja, dit hoort gewoon bij de oorlogsvoering. Dat misschien Poetin toevallig via de knipselkrant ziet hoe wij erbij zitten.
6: Was het voor hem bedoeld of was het voor ons bedoeld?
17: Nou, ik denk beide. Want wij Nederlanders moeten natuurlijk een beetje bereid zijn de belastinggeld eraan te besteden. En misschien toch ook wel naar de buitenwereld. Dat Poetin denkt, wow, ze zijn echt aan het opstomen. Dat denk ik wel, ja. Misschien is het naïef, maar ik denk dat het wel een doel heeft.
6: Ja. Is het doel bereikt ook, denk je, zo'n slimme zet? Om het zo te doen?
17: Ja, ik weet niet of die man zich er nou echt van aantrekt dat wij hier een persconferentie geven in Nederland. Maar ja, ik vond het wel opvallend hoe het deze keer gepresenteerd wordt. Want ieder jaar, dat hadden wij ook bij BNR Nieuwsradio, ieder jaar komt wel zo'n nota uit over de defensieplannen. Ja. Maar dit jaar was het grootste dan grootst. En Lisbeth Staats, onze presentatrice, zei ik, het heeft opgeschreven. De alles moet anders grote defensieshow.
6: Ja.
17: En dat was het wel.
6: Ja. Ja. Ja. Sarah, heb je er ook zo naar gekeken?
2: Ja, deels denk ik dat je gelijk hebt. Maar ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat we een minister van Defensie hebben die ook wel houdt van een potje...
17: Show.
2: Ja.
6: Dylan Jesselgus bedoel
2: ik. Dylan Jesselgus en haar partij. Ik bedoel, D66 kan er trouwens ook wat van. Die zijn eigenlijk voortdurend in de campagnestand. Mm-hmm. Dat zie je
6: de staatssecretaris van het CDA van Defensie.
2: Ja, nou, die lift dan mooi mee. Nee, maar goed, Jesselgus is natuurlijk, die heeft niet voor niks ook deze portefeuille gekozen. Die heeft natuurlijk heel goed begrepen dat dat voor haar imagobuilding een uitstekende zet is. En ze zal geen gelegenheid onbenut laten om dat podium te pakken met glamour en alles wat erbij komt kijken.
6: Dan kun je natuurlijk als medium kun je gewoon kiezen. Hoe brengen we dat vervolgens in beeld?
2: Zeker.
6: Ja, hoe zie jij dat terug, Sarah?
2: Nou, ik was benieuwd, wel echt oprecht benieuwd naar de afwegingen van Nieuwsuur. Want ze hebben natuurlijk daar ook ongetwijfeld over vergaderd. Want het lastige is ook nog dat je bij Defensie, en als je de minister interviewt, op een heleboel vragen geen antwoord krijgt.
6: Ja, moet even uitleggen, want dat hadden we nog niet gedaan. Nieuwsuur heeft hier natuurlijk aandacht aan besteed. Mm-hmm. Deze Defensienota. En deden dat door Dylan Jesselgus te interviewen daar in Gilserijen.
2: En
17: heel mooi uitgelicht. Hè? Er stonden studiolampen en twee stoeltjes stonden er klaar. En dan een hele grote hangar. Dus ik vond het ook wel opvallend.
2: Ja.
17: Want het is niet zo, dat dacht ik eerst nog even. Nou, ze zullen haar wel exclusief hebben, dat de rest helemaal niet met haar mag praten. Maar dat was ook niet zo. Wij hadden haar ook. Dus iedereen van de pers kon haar zo'n beetje een vraag stellen.
6: Ja.
17: Maar Nieuwsuur dacht kennelijk toch, nou laten we deze hele bijzondere setting even organiseren.
2: Ja.
17: En het gesprek met haar voeren.
6: Want voordat we verder gaan, Sarah, sorry, wat heeft Mark gedaan? Of wat heeft BNR gedaan?
17: Wij hebben onze verslaggever daarheen gestuurd. Dus die heeft ook de minister gedaan. We hadden niet zo'n zitje en ook niet mooi uitgelicht. Maar we hebben haar gewoon vragen gesteld.
6: Ja, maar goed, je bent ook radio, hè, dus dan ben je ook gewoon veel meer bezig, denk ik, met...
17: Wij zijn normaal gebleven.
2: Krijg je antwoord op alle vragen die je hebt gesteld? Want dat is eigenlijk wat ik wilde gaan zeggen. Je bent natuurlijk, en dat snap ik ook, als defensieminister moet je ook terughoudend zijn met wat je vertelt. Je wil de vijand niet slimmer maken dan hij al is.
6: Ja.
2: Dus je hebt als nieuwsmedium toch ook altijd de afweging te maken van, levert het iets op als we nu gaan interviewen?
17: Ja, nou ja, kijk, ik vind dat wel goed dat de media hier aandacht aan besteden. Het was ook de opening in het NOS-journaal. Bij ons ook in de avondspits het belangrijkste nieuws van die middag. Hè, om 4:00 brachten we dat. Ja, ook wel, natuurlijk, het wordt wat groots gebracht. Maar er is natuurlijk ook wel sprake van een miljardeninvestering.
2: Zeker.
17: Dus dan denk ik, dan vind ik het ook voor een zender als BNR ook echt wel nieuws. En ook voor anderen, alle Nederlanders betalen mee. We hebben ermee te maken.
6: Ja. Maar terug naar jouw nieuwsuuranalyse. Want dat heb je dus gekeken. Welke vragen bleven bij jou hangen na het kijken daarvan?
2: Nou, eigenlijk die heb ik net al een beetje gesteld. Ik vind Marielle Tweebeke dat heel goed doen. Maar het viel inderdaad op de glamorous setting.
6: Ja?
2: De uitgelichte shots van Jesselgus. Ik bedoel, er werd haar geen strobreed in de weg gelegd om dit podium ook ten volle te pakken. En ik was gewoon benieuwd hoe de gesprekken waren geweest vooraf op de redactie en wat de overweging is geweest om zo groots uit te pakken.
6: Ja, dus eigenlijk met de vraag, hoe voorkom je dat je in een PR-machine terechtkomt?
2: Nou,
17: maar ik vond wel trouwens dat Nieuwsuur, die had op een gegeven moment wel een goede vraag. En misschien wel meerdere hoor trouwens. Maar ze zeiden op een gegeven moment, in die vorige nota stond dat de Russen binnen een paar jaar Nederland zouden kunnen binnenvallen. Of de rest van Europa.
2: Ja.
17: En nu in de nieuwe nota staat binnen een jaar. En dat vond ik wel een terechte vraag. Ja. Want als je dan kijkt nu naar het slagveld in Oekraïne. Dan gaat het helemaal niet zo goed met Rusland. Ook economisch niet. Dus het was een terechte vraag van Nieuwsuur dat ze zich afvroegen, waarom is dat veranderd?
6: Het lijkt waar baseer je dat op?
17: Ja, het zou eerder nog langer duren voordat ze hier zouden kunnen zijn, de Russen. Ja. Dan als je kijkt naar de ontwikkeling in Oekraïne. Maar dat vond ik wel een goede vraag.
6: Mm-hmm. Ja, het is al best wel lastig, hè, om echt kritisch te kunnen zijn. Als journalistiek hierop. Omdat heel veel niet transparant is, bijvoorbeeld.
2: Precies.
6: Ja, heel veel uitgaven zijn niet transparant. En dat kun je wel allemaal voorleggen. Omdat de Algemene Rekenkamer die kritiek heeft geuit. Maar verder dan dat kom je even niet.
17: Nee, maar er komt natuurlijk op een gegeven moment een Kamercommissie. Die gaat dan een parlementaire enquête instellen naar de uitgaven die we nu doen. Let maar op.
2: Ja, zeker. Ik wou net een vergelijking trekken met de coronaperiode. De antwoorden vanuit de politiek zijn ook al gehaald van, je wilt toch ook niet dat we overlopen worden door de Russen? En natuurlijk, zorg en cultuur is ook belangrijk. Maar wat hebben we nog te verdedigen als we de veiligheid en de vrijheid hebben opgegeven? Dus je wordt ook heel snel als journalist in een soort hoekje geplaatst.
6: Ja.
2: Van, hier mag je eigenlijk geen kritiek op hebben.
6: Ja.
2: Dat was natuurlijk in de coronaperiode, zagen we dat toch ook?
6: Ja, ik zag wel dat staatssecretaris Dirk Boswijk in de Volkskrant alvast een voorschot daarop nam. En zei, er wordt fors geïnvesteerd in innovatie, waarbij projecten ook mogen mislukken. Het lukt alleen als falen mag. Dus dan neem je al een beetje een voorschot op, let op.
17: Maar daar heeft hij natuurlijk wel ook een beetje gelijk in. Want als we dat zo voorzichtig blijven doen, Ja, dan kun je niks meer. En nee. Soms moet je maar een beetje ondernemen.
6: Ja, tegelijkertijd, er wordt wel bezuinigd op...
17: Alles. Ja. Publieke omroepen.
2: Ja, publieke omroep, zorg, universiteiten, ja. Onderwijs.
6: Ja, nou, met name zorg kwam dan natuurlijk naar voren. Dus dat, dan moet je natuurlijk ook kunnen verantwoorden of jij dat geld al dan niet wel goed uitgeeft. Ja. Over Nieuwsuur gesproken. We hebben natuurlijk even gebeld met Ilko Bos van Roosentaal, adjunct hoofdredacteur van Nieuwsuur en lid ook van ons mediaforum. Hij zegt over de locatie, we hebben haar natuurlijk liever live in de studio, maar ze had een debat in de Kamer, dus hebben we het op deze manier gedaan. Verder zegt hij, je moet nooit meegaan in een PR-offensief. Er zijn altijd kritische vragen te stellen. Er waren geen beperkingen vanuit de kant van Defensie. Geen vragen die we niet zouden mogen stellen. Daar zouden we sowieso nooit in meegaan. En ze hadden haar dus al langer geleden uitgenodigd en nu dus opnieuw. Dus dit was gewoon eigenlijk de gelegenheid waarop zij wilde, zou je kunnen zeggen.
17: Ja, ik ontbrak alleen nog een showtrap.
6: Ja, wat ons verder nog opviel bij deze hele presentatie was het volgende.
18: Ik heb nu meer aanwas dan dat we aan kunnen voor het beeld. Ik heb nu permanent 6000 mensen in de opleiding zitten. Dat is echt extreem veel. Zoveel hebben wij nog nooit gehad.
19: En ik wil graag dat Oekraïne overeind blijft. Ik wil dat Poetin verslagen wordt. En ik wil dat wij veilig zijn. Dat zijn mijn hoofdprioriteiten.
18: Ik denk dat de tijd ons nu leert dat we ons altijd moeten voorbereiden op het meest onverwachte.
6: Ja. Welk hoort hoor je hier het meest voorbij komen?
17: Ik.
2: Nou, het CDA heeft het over we.
6: Nee, hij zegt ook ik.
2: Ja, nee, ik denk dat we nu hierop voorbereid moeten zijn. Nou ja, goed. Ja. In elk geval, Ilan heeft het over ik.
6: Ja.
17: Ja, ik heb niet zoveel problemen met ik. Ik bedoel, zij gaat erover, ze is de minister. Ja, dan is het ik. En ja, dat is een beetje daadkrachtig.
6: Ja.
17: Ja, prima.
6: Maar zou je niet zeggen, de verdediging van ons land... daarvoor gebruik je bij uitstek het woord wij?
17: Ja, maar... Ja.
6: Geef aan onze spraakmaker, Marijke Huisman.
20: Ik vond het wel opmerkelijk. Het is de eerste keer dat ik dit fragment hoorde.
6: Ja?
20: En dat de staatssecretaris ook zegt... ik heb zoveel mensen, ik heb dit, ik heb dat. Ja.
17: Ja. Nou, voelt hij zich tenminste verantwoordelijk.
20: Nou ja,
17: mooi, moet
20: dat
17: ook.
20: Is misschien de goede uitleg. Ik vond het een beetje...
6: Ja, het is een keuze, toch? Ook,
20: ja.
6: Ja.
20: Ja.
6: Meestal zeg je wij Nederland, wij het ministerie. We doen het met elkaar.
17: Ja?
6: Ja? Nee?
17: Ja. Nee, ja, sorry, het kan mij liggen. Ik heb er niet zoveel moeite mee.
6: Nee, en Sarah, jij ook niet?
2: Nou, jeetje, ik heb wel met grotere dingen moeite, maar het valt op, en het past in een tijd waarin we leven, toch? Ja, en het past heel erg bij de VVD, denk ik.
6: Ja. We gaan in de mediamomenten. Mark, voor jouw moment luisteren we eerst kort hiernaar.

0: Nou, mooi, hè?
1: Heerlijk, handjes in de lucht.
0: Ja, dinsdagochtend, mooi mediamoment. Ik hou van Holland.
1: Ja.
0: Nee, ik zal het even uitleggen. Het heeft te maken met een klein berichtje in een lokale krant. En dat berichtje luidt als volgt. Studio Baren is failliet. En dan zul je denken, nou, lekker belangrijk in deze... We hebben het net over Defensie gehad, waar hebben we het over? Maar dit is toch voor de media toch wel, denk ik, een soort kantelpunt. Want Studio Baren is opgericht in 1986. Groot studiocomplex, 5000 vierkante meter. En daar kwamen dit soort shows van bij, voor vandaan. Dus ja. Ik hou van Holland, ook Kinderen voor Kinderen, Marble Mania. En die shows waarvan je vroeger bij de televisie ging zitten... Een bakje chips erbij, gekamde haartjes, ja. Zaterdagavond. En ik denk, die tijd is gewoon voorbij. Die studio is failliet,
1: is
0: natuurlijk. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat groot vermaak, hè, dus grote shows, showtrappen met ballet en met, weet ik veel, zwembaden waar je dan in moet vallen en dat soort dingen. Ik denk dat het allemaal te duur is. Er wordt te weinig tv gekeken. Mm-hmm. Ik denk dat die tijd langzaam voorbij is. En dat zie je dus, ja, dat kleine berichtje in de krant.
1: Ja.
0: Studio Baren failliet. Dat lees je zo overheen.
1: Talpa had er ook heel veel shows, hè?
0: Ja.
1: The Voice of Holland bijvoorbeeld. Maar die zijn in 2024, zijn ze daar gestopt met het gebruiken van die studio's, dat heeft ook niet geholpen.
0: Nee, precies, dus te weinig vraag.
1: Want er zijn er nog steeds, die shows.
0: Ja, maar dat gebeurt dan hier achter ons, hè, in die complexen op het Mediapark. Maar er wordt gewoon minder gemaakt. Komt deels door de bezuiniging, deels door gewoon ook het gedrag van de consument. Die doet wel een avondje Netflix of heel veel talkshows.
1: Mm-hmm.
0: Of reality TV, is allemaal goedkoper. En er valt gewoon wat meer in de smaak bij de Nederlanders. Ja, die oude shows. Ik denk dat de kantelpunt is aangebroken. Het is er niet meer zometeen.
1: Ja, ze hebben zich dus niet kunnen aanpassen dan als studio. Ook, nee. Zou je kunnen zeggen. Er valt dan eigenlijk niks meer van te maken.
0: Nou ja, je zou er woningen van kunnen maken. Want die hebben we wel nodig.
1: Ja. Ga je het zelf missen?
0: Nee, ik vind het zelf niet zo heel erg. Maar ik moet natuurlijk wel zeggen dat ik vroeger ook met een bakje chips... en gekamde haartjes naar de honeymoon show en zo keek.
1: Ja, daar zijn we allemaal mee opgegroeid.
0: Daar zijn we allemaal mee opgegroeid. Dus een beetje nostalgie is het wel. Maar gewoon mijn huidige mediagedrag is... ja, ik heb dan toch maar liever een talkshow dan zo'n showprogramma, zeg ik eerlijk. Maar het is toch wel sneu, ook voor de mensen achter die studio.
1: Ja. Sarah, nu staat de VPRO niet bekend om een hele grote spelshows.
2: Nee.
1: Moeten we heel in terug.
2: Nee, maar ja.
1: Maar ja, jullie moeten ook keuzes maken, denk ik. Als je kijkt naar welke studio gaan we gebruiken.
2: Zeker. Want je ziet al dat we veel programma's zoals Buiten of een bureau Buitenland TV nu vanuit het VPRO-gebouw doen. Dus dat is dan onze go-to als we moeten bezuinigen. Maar het is, wij moeten natuurlijk het voortdurend dit soort afwegingen maken. Wij hebben dan niet grote spelshows, maar wij zijn over het algemeen is onze programmering wel kostbaar, omdat we lange research doen en lang op plekken zijn in het buitenland, wat gewoon veel geld kost. En zeker in de geopolitieke wereld van vandaag is het steeds moeilijker om naar bepaalde landen af te reizen. Dus dat is allemaal heel kostbaar.
1: Ja.
2: En dat staat onder in mensen druk.
1: Ja, het klinkt ook alsof de wereld een beetje kleiner wordt.
2: Ja, zo is het.
1: Voor media, voor makers op deze manier.
2: Zeker. En
0: omdat de shows verdwijnen?
1: Nou. Ja, omdat je gewoon meer, omdat je scherpere keuzes moet maken over waar je programma's maakt.
2: En hoe
1: waar.
2: En hoe, op welke manier. Ik bedoel, with all due respect, maar twee witte mannen met een radio. Hè, die podcasts waar je de grachten mee kan dempen. Die ook overigens heel vaak heel leuk zijn. Mm-hmm. Maar die zijn natuurlijk buitengewoon goedkoop. En mensen vinden het heerlijk. Ja. Dus we gaan wel allemaal hetzelfde doen.
0: Wat heeft dat met witte mannen te maken?
2: Niks, toevallig zijn het altijd twee witte mannen die met elkaar de wereld bespreken.
0: Kijk even naar het aanbod van BNR.
2: BNR is een grote uitzondering. Maar
0: goed zo. Zijn we daarover eens?
2: Nee, maar goed.
1: Je voelde hem, hè?
0: Deze is pijn. Ik bedoel, wat is er nou weer mis met een witte man?
2: Helemaal niks, maar we hebben het over de pluriformiteit, de diversiteit en over verschillende vormen van vermaak of inhoud of journalistiek. Ja. En dat gaat allemaal steeds meer op elkaar lijken. En dat zie je gewoon, dit vind ik gewoon een sprekend voorbeeld.
1: We gaan naar jouw mediamoment, Sarah. Gaat over de oud-directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker.
2: Ja.
1: Haar ontslag is voor de rechter gekomen. Dat ontslag was niet terecht, zegt de rechter. Ze krijgt nu een schadevergoeding van €400.000. En het Fotomuseum moet een rectificatie plaatsen. Uiterst pijnlijk allemaal.
2: Zeker.
1: Waarom is dit jouw mediamoment?
2: Nou, eigenlijk omdat toch ook dat stuk in de Volkskrant, wat toen over haar verscheen, een rol heeft gespeeld in deze hele kwestie. Dus de Volkskrant heeft een stuk geschreven op basis van anonieme bronnen, wat kranten vaak doen, hè. Waaruit een soort schrikbewind of een onveilige sfeer naar boven zou komen. De RVT, dus de Raad van Toezicht van het Fotomuseum, heeft zich daardoor laten beïnvloeden. Is in elk geval de redenatie van de rechter.
1: En heeft toen een onderzoek gestart.
2: Ja, precies.
1: En op basis daarvan geconcludeerd er is sprake van grensoverschrijdend gedrag, we ontslaan haar.
2: Mm-hmm. Ja. En dat is dus onterecht gebleken, maar de rechter zegt ook expliciet dat het vernietigende artikel in de Volkskrant een rol heeft gespeeld bij het ontslag van Donker.
1: Ja.
2: Het werd vlak voor haar ontslag gepubliceerd, er werden anonieme bronnen opgevoerd en ook de Raad van Journalistiek noemde die termen eerder onvoldoende onderbouwd.
1: Ja.
2: En de kwestie eigenlijk, en het is ook niet eenvoudig, hè, want ik zou niet willen bepleiten dat kranten helemaal niet meer onderzoek moeten doen naar grensoverschrijdend of vervelende werksferen. Maar het gevolg in de mediacratie waarin we leven en wat het is niet te onderschatten. En dan vind ik het wel echt zorgelijk dat interessante mensen die iedereen kent. Kijk, ik heb wel eens het gevoel dat die kranten vooral duiken op bekende gezichten, mediapersoonlijkheden.
1: Ja, waar baseer je dat op?
0: Ja, ik ben het er wel mee eens.
1: Ja?
0: Je ziet dat, je zag het bij de NOS, je ziet het bij de NPO. Heeft ook de topvrouw hier moeten laten gaan.
1: Maar er zijn toch ook stukken verschenen over ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar
2: veel meer
1: angstcultuur heerst.
0: Ja. Ja, maar ik heb ook wel een beetje dat idee. En ik vind het ook heel kwalijk dat het op basis van anonieme bronnen is. De persoon die dus beschuldigd wordt. En dat hebben we dus meerdere keren gezien. Dus nu ook weer in het Fotografiemuseum.
1: Ja.
0: Die mensen kunnen zich niet meer verdedigen. Die hebben nu een smetje. Dus zij is nu onterecht ontslagen. Krijgt wat geld mee. Maar vind maar weer een baan. Ja, ik vind het heel kwalijk. En ik vind ook dat Volkskrant zich, tenminste dat zou ik doen, je wel moet afvragen. We hebben toch als medium heel veel macht.
2: Precies, die macht die wordt onderschat. Daar ben ik van overtuigd.
0: En zij denken gewoon, wij hebben haar niet ontslagen. Ja. Nee, dag. Maar dat is natuurlijk wel het gevolg van dat artikel, want ik weet precies hoe het gaat.
1: Dat is dan dus de vraag. Zo'n raad van toezicht heeft op basis daarvan dus gehandeld.
0: Ja. Wiens, pure paniek.
1: Wiens schuld is het dan? Moet je daar als journalist rekening mee houden? Of had
2: het is een dynamiek. Het is een dynamiek.
1: Twee stappen achteruit moeten doen.
2: Natuurlijk.
1: Want
2: dat zou je
1: onderzoek
2: ook
1: wat zij hebben gedaan, bleek ook niet goed te zijn gegaan.
2: Nee,
0: maar je hebt gelijk. Natuurlijk is er een rol voor die raad van toezicht. Dat is heel duidelijk. Maar als je weet als medium dat raden van toezicht, zeker in deze samenleving, dat je heel erg voorzichtig moet zijn. En als er ergens het woord onveilig klinkt en het wordt naar je gewezen, dan sta je al op straat. Dat is tegenwoordig echt heel erg overdreven, vind ik.
1: Ja.
0: En dat moet je ook weten als Volkskrant. En dan moet je denk ik extra voorzichtig zijn op het moment dat het anonieme bronnen zijn. Want dat is veel te makkelijk, vind ik.
1: Ze is ontslagen als gevolg van, uit dat onderzoek door hen zelf ingevoerde, concludeerde, dat er dus sprake was van grensoverschrijdend gedrag. De Raad van Toezicht zelf onderzoek naar laten doen. Toen is ze ontslagen, niet meteen na het artikel.
0: Nee, wat ik begrepen
2: allemaal niet te kloppen.
0: Nee, want wat ik begrepen heb, dat artikel zou bijna verschijnen. Ik weet hoe dat gaat. Dan ligt dat artikel ter inzage waarschijnlijk bij haar. Zij heeft meteen de Raad van Toezicht gebeld. Die zijn in de paniek geschoten. Oh, dat artikel komt morgen of overmorgen in de krant. Mm-hmm. Nou, dan ben je nu op non-actief gesteld.
1: Ja.
0: Zo is het gegaan. En dat is natuurlijk wel heel schadelijk.
1: Maar dat onderzoek is ook niet goed gedaan.
2: Nee, dus er zijn hier meerdere dingen aan de gang.
1: Niet gezegd, het is niet alleen wat er in de Volkskrant staat niet klopt.
2: Nee, tuurlijk. Maar wat we hier proberen aan te snijden is een tendens waarvan je ziet dat het voor mijn gevoel, ik bedoel, ik zit zelf niet in die hoofdredactionele kamers, maar te lichtzinnig wordt gedacht over dit soort artikelen die echt funest en mensen hun leven kapot kunnen maken.
1: Dan de volgende vraag dus. Ja. Stel nou dat een van jullie krijgt dus een gouden tip binnen en het blijkt dat ergens bij een belangrijke instelling in Nederland sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Je kunt een journalistiek verantwoorde hoeveelheid mensen daarover spreken. En die dat allemaal beamen. Mm-hmm. Dat kun je gewoon goed journalistiek onderzoeken. Wat zou je dan doen? Zou je dan dus zeggen, we doen het niet, want het kan zijn dat een raad van toezicht daar vervolgens verkeerd op reageert?
2: Nee, maar daar gaat het volgens mij niet om.
0: Laat ik zo zeggen, en ik ga niet bepleiten dat wij of ik nooit een fout zou maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik hoop dat wij heel voorzichtig zijn, omdat het over een persoon gaat.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik wel als hoofdredacteur in ieder geval 6 keer de vraag ga stellen van, wil iemand on the record reageren? Want dit is wel heel laf.
2: Ja.
0: En deze mevrouw kreeg ook de opdracht van de eigen raad van toezicht. Want het ging helemaal niet goed met het museum. Ja, dan moeten soms mensen weg. En als iemand ontslagen wordt omdat hij tegenwerkt of niet lekker in het team ligt, is niet meteen dat het onveilig is. Dat is misschien wel een goede bestuurder geweest die gewoon zegt, we gaan even opruimen.
1: Dus jij zegt publiceren alleen als op zijn minst 1 iemand on the record
2: wil? On the record is één belangrijk criterium. En het ander is toch, het moet wel passen in een soort tendens. Je wil meer blootleggen dan alleen maar 1 casus. En dat vind ik ook een belangrijk criterium, dat het echt gaat over een beweging of iets wat we in de samenleving kunnen vaststellen.
1: Veel op de persoon bedoel je?
2: Ja.
1: Ja. Ja, we hebben Pieter Klok gebeld, hoofdredacteur van de Volkskrant, en gevraagd hoe zij kijken naar hun publicaties hierover. Hij zegt, we staan nog helemaal achter de publicatie. De Raad voor Journalistiek heeft ook geoordeeld dat het een evenwichtige productie is. We hadden alleen beter moeten verantwoorden waarom we anonieme bronnen gebruiken. Dat de rechter het stuk vernietigend noemt, verbaast ons zeer. Dat was het niet. Lees het anders nog even terug.
0: Ja, nou, vind ik het toch een rare reactie, als ik heel eerlijk ben. Want hij zegt, we staan helemaal achter de publicatie. Ik heb het artikel, het hele oorspronkelijke artikel, vanmorgen nog even helemaal gelezen. En er staat gewoon onderin heel duidelijk een rectificatie. Er staat, we hebben onterecht bewoordingen gebruikt die wij niet goed onderbouwd hebben. Dus hoe kun je nou beweren dat je nog helemaal achter dat artikel staat?
1: Ja, omdat het evenwichtig was, zeggen zij, wat de rechter ook had beaamd. Ik herhaal even wat Pieter Klok zegt hier. Sarah, wat is jouw reactie hierop?
2: Ja, dat is natuurlijk een... Ja, god, weet ik niet. Ik bedoel, ik snap dat Pieter Klok dat nu zo zegt, want je gaat achter je mensen staan. Maar het gaat mij dus meer om de grotere tendens, waarvan ik me afvraag of er bij die hoofdredacties niet iets te veel wordt gekeken naar, dit is een lekker geil verhaal en hier gaan we goed mee scoren. En iets te weinig wordt gekeken naar de onvoorstelbare macht die ze hebben.
1: Dan, de eerste cameraploegen zijn inmiddels in Venezuela gearriveerd. We krijgen nu de ramp in volle omvang op onze beeldschermen. Mark, het was heel lang lastig voor journalisten, voor correspondenten om Venezuela in te komen. Eigenlijk gewoon onmogelijk. Nu kun je die beelden natuurlijk gewoon allemaal nog meer zien eigenlijk. Hè. We hadden wel wat mobieltjes die filmpjes hadden gemaakt. Daarvan hadden we de beelden gezien. Maakt dit verschil?
0: Nou ja, misschien is het zo dat de autoriteit daar ter plekke ziet van, we zijn door de internationale samenleving geholpen. Laten we misschien nu een iets milder regime hanteren als het gaat om media. Mm-hmm. Omdat dit brengt Venezuela hulp. En daar zullen ze, dat heb ik ook begrepen van de verslaggevers ter plekke. Ja, er komen heel veel bedankjes. Wat fijn dat jullie er zijn. Ja. Wat fijn dat jullie dit willen tonen.
1: We kunnen even luisteren naar Nina Jurna vanmorgen in het Radio 1 Journaal.
3: Dus wij zijn hier nu om een ramp te verslaan. En het is natuurlijk eigenlijk heel triest dat we er nu zijn, terwijl al die tijd het land dus dicht was. Dus misschien ook wel de hoop dat het nu ook opener blijft. En daar ook bij geldt dat de Venezolanen ontzettend blij zijn dat hier ook echt verslag van wordt gedaan. Dat mensen in de wereld ook weten wat hier gebeurt. Ik word ook steeds bedankt door de mensen van bedankt dat je hier bent. Ja. He, ook hulpverleners, maar ook de media worden bedankt dat ze hier verslag van doen.
1: Ja, dit was gisteren overigens, als dit zei in Radio 1. Nou, maar bedankt dus. Je wordt bedankt van wat fijn dat je hier bent.
0: Ja, dus en ze zegt het wel mooi. Misschien is dus dit het kantelpunt dat er iets meer openheid is, ook voor pers. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk als je wil kijken hoe het met het land gaat, de ontwikkeling, om daar een mening over te vormen. Ja, dan moet het land gewoon ook voor journalisten open.
1: Ja,
2: ik begrijp overigens van onze Zuid-Amerika-correspondent Edwin Koopman dat van het moment dat Maduro werd opgepakt door de Amerikanen eigenlijk het al een stuk makkelijker werd om als journalist daar rond te lopen. Dus het was al een beetje in beweging. Mm-hmm. En het zou zomaar kunnen dat deze aardbeving ervoor zorgt dat de deuren nog meer open gaan. Het gaat overigens daar heel slecht in het land. Hè? Mm-hmm. Er is weinig positiefs te melden. En wat deze aardbeving weer voor politieke gevolgen gaat hebben, kunnen we ook nu nog niet inschatten.
1: Nee. Jullie zijn natuurlijk van onder andere Bureau Buitenland, besteden heel veel aandacht aan geopolitiek. Mm-hmm. Nina Jurna is daar dus nu. Ja. Is dan ook meteen de vraag of de hoop, misschien kan ze nog langer blijven en meer maken?
2: Nou, Nina werkt voor ons voor langere series, maar verder is ze nu vooral voor het NOS altijd aan het werk. Dus wij hebben eigenlijk Edwin Koopman. En die wil heel graag in september er naartoe, omdat hij ook, ik sprak hem net even, hij zei nu is het natuurlijk heel erg eerste lijn journalistiek, superbelangrijk, maar niet helemaal ons pakkie aan. Mm-hmm. Terwijl in september kan je echt gaan zien wat ook na-hebben van deze aardbeving voor de politiek zal betekenen. Dus gaan wij de diepte daarin.
1: Oké. En dit was Media Forum. Dank jullie wel voor jullie komst, Mark Adriani en Sarah Selbing. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over kernenergie? Heeft u daar vragen over het plaatsen van kerncentrales? Het kabinet heeft er 4 in de planning staan. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Jan van den Putten met de hoofdpunten van het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: Bij bankoverschrijvingen, kaartbetalingen en contant geld opnemen wordt steeds meer fraude gepleegd. Vorig jaar was er een toename van 30% vergeleken met een jaar eerder, zegt de Nederlandse Bank. Het schadebedrag is bijna 200 miljoen euro. Vorig jaar kwamen er minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het waren er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder. Prins Albert van Monaco heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de explosie gisteravond in een appartementencomplex. 3 mensen raakten gewond. 1 van de gewonden is volgens Franse media een Oekraïense zakenman. En de stichting Sieren roept mensen op om eens spontaan een praatje te maken met onbekenden. Bijna iedereen krijgt van zo'n onverwacht gesprek een goed gevoel, blijkt uit onderzoek. De nieuwe publiekscampagne van Sieren heet Een praatje maakt je dag.
1: Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Waar staat het nu nog vast?
6: Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij Waddenooyen zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam stond een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. De weg is wel weer vrij, maar reken op een uur extra reistijd.
7: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Spraakmaker vandaag is historicus Marijke Huisman. Na 11:00 neemt ze ons mee in een eeuw queergeschiedenis. Want in tijden waarin de acceptatie van queerpersonen onder druk staat, kan een historische blik geen kwaad. Zometeen meer dus. Aangeschoven is Benham Tebi, professor energie en klimaatethiek bij de TU Delft. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Zijn er nog vragen? Gaat het namelijk vandaag over kernenergie? Het kabinet maakte onlangs bekend Terneuzen en de Eemshaven te zien als meest geschikte plekken voor 2 nieuwe kerncentrales. In totaal staan er 4 op de agenda. Donderdag debatteert de Tweede Kamer erover. En heeft u daar vragen over, dan kunt u die stellen via 0800 1101. Meneer Tebi, om te beginnen, is het goed dat het kabinet wat concreet wordt in de plannen?
8: Ik denk dat het wel een stap voorwaarts is in de zin van wat helderheid te schaffen. Zowel over de grote centrales, dat zijn de 2 waar nu locatie wordt aangewezen, en ook de 2 kleinere centrales waar ook in het kabinetsbeleid, ook in de coalitieakkoord wat over staat.
1: Ja, dus die 2, laten we daar even nu op doorgaan. Dat zijn dus de 2 grotere. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Dat zijn de 2 grotere kerncentrales. Dat zijn van de omvang van de kerncentrale in Borselen en nog groter eigenlijk. Want Borselen is, het wordt even technisch, maar 500 megawatt. En de centrales die er zullen komen zijn 2 à 3 keer zo groot. Mm-hmm. In termen van de capaciteit. En die vergen dan ook een andere type voorbereiding qua bouw enzovoort. Dus dat zijn de grotere centrales waar alle aandacht naar uitgaat.
1: Ja, die echt dure centrales.
8: Het zijn duur en het zijn ook wel. Duurt ook wat langer om ze neer te zetten. Mm-hmm. En de locatiekeuze is zeer cruciaal. Daar gaat het nu even over in de politiek.
1: Ja, en ze komen bij elkaar te staan.
8: Ze kunnen bij elkaar komen te staan. Oorspronkelijk was ook de bedoeling om die centrales bij die centrale in Borselen eigenlijk neer te zetten. In Borselen was ook bereidheid eigenlijk het verst, het meest van de 4 locaties. De draagvlak binnen de onder de bevolking was het meest leek erop. Maar nu kan het om technische redenen niet in Borselen, concludeert het kabinet. Dat is eigenlijk een conclusie van het netbeheerder, Tennet.
1: Te weinig plek.
8: Te weinig plek, niet zozeer voor de centrale, maar voor alles wat daar omheen moet komen. Er zijn grote centrales, heel veel elektriciteit die wordt geproduceerd, die moet je ook kunnen vervoeren.
1: Ja, er komt ook wind, energie natuurlijk van zee, komt daar ook allemaal aan?
8: Er komt wind van zee aan, er is een andere centrale die ook heel veel elektriciteit produceert, dus het net moet het allemaal wel kunnen transporteren naar andere delen van het land.
1: Ja, hoe haalbaar zijn die plannen dan eigenlijk? Totaliteit.
8: Borselen heeft het kabinet zelf van de lijst gehaald. Dus ze kijken nu naar Terneuzen en Eemshaven. Ja. Dus het gaat nu even om politieke haalbaarheid. Groningen staat niet te popelen om een centrale binnen te halen. Al is het technisch gezien eigenlijk de meest logische locatie. Mm-hmm. Ook vanwege de aansluiting op het net. Terneuzen staat toch op de lijst. En de vraag is in hoeverre gaat Terneuzen dan echt serieus een locatie worden voor 1, dan wel 2 kerncentrales.
1: Ja, en heeft dat zin ook als je het überhaupt niet kan verwerken of bolwerken met je stroomnet?
8: In principe zou je dat wel kunnen doen. Maar dan moet je het net ook behoorlijk gaan aanpassen. Dat is prijzig en het duurt ook lang.
1: Oké. Okay. Deze overwegingen die nemen we even mee. Want ja, we gaan zo meteen hier uitgebreid verder over praten. Doen we ook aan de hand van uw vragen. 0800 1101 of stel ze weer de NPO Luister-app. Want Marijke Huisman, we gaan eerst naar
7: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, u heeft Anne van der Veen op pad gestuurd met een vraag. Anne, goedemorgen. Je bent in Utrecht.
9: Ja, goedemorgen. Ik ben bij Aileen Nederlof van House of Clay. En daar zit het woord klei al in, hè. En dat is wat we aan het doen zijn hier, aan het ouderwets pottenbakken.
10: Ja, inderdaad, aan het pottenbakken, ja.
9: Ja, ligt een grote, of eigenlijk voor jou, zei je eigenlijk, voor mij een grote, voor jouw gevoel, een kleine homp klei al op de draaischijf.
10: Ja, dat klopt, ja. Ja.
9: En wat ben je nu aan het doen?
10: Ik ben een bord aan het draaien.
9: Een bord aan het draaien. Ja. Nou, Marijke Huisman, jij luistert waarschijnlijk nu al met jaloezie, want een bord draaien, dat is wat jij ook wil en waar jij een vraag over hebt, hè?
11: Ja, ik ben nu ruim een jaar bezig met pottenbakken. En ik dacht, nou, een bord is makkelijk. En het het lukt mij niet om een helemaal recht bord te krijgen. Ik heb altijd een soort bergje in het midden. Dus ik vroeg me af, hoe krijg ik een echt plat bord?
9: Nou, Eileen, ik hoor hier Marijke Huisman al zeggen, ik dacht een bord is makkelijk. Nou, dat is vergissing nummer 1. Hè? Ja, je lacht al heel hard.
12: Ja, inderdaad. Ja, ja.
9: Waarom is dat niet makkelijk?
12: Dat heeft te maken met zeg maar, de manier waarop je het draait. En daarna ook de manier waarop het goed droogt. Dus er zijn eigenlijk een paar dingen in het pottenbakken wat het moeilijk maakt bij het maken van een bord. Je ziet dus nu, hè, ik ben aan het draaien. Nu even niet, maar zo. Ja,
9: in theorie.
12: In theorie zijn we net aan het draaien. Wat ik net gedaan heb, ik heb eigenlijk gezorgd dat de bol klei, dat hij nu in een platte vorm. En nu wil ik dus echt een plat bord gaan maken. En dat ga ik dus doen door deze bol met klei, door die heel plat zo over de schijf uit te spreiden.
9: En nu denkt de luisteraar, dat klinkt eigenlijk nog best wel simpel. Maar klei heeft één gemene nare eigenschap. Ja. Alles in de klei wil niet plat zijn.
12: Nee, dat klopt. Nou ja, alles in de klei wil eigenlijk weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Laat ik het zo zeggen. Dus klei bestaat eigenlijk uit een heleboel kleine deeltjes. Ik vergelijk het altijd met een zak met rijst, waarin de rijst allemaal door elkaar zit, al die deeltjes. En je wil dus zorgen dat tijdens het draaien dat al die deeltjes in bepaalde richting terechtkomen. Dus door de schijf die draait, help je ook die kleideeltjes in die richting te laten komen. Ja.
9: Ja, en dan kan je natuurlijk gewoon een deegroller pakken of iets heel stevigs erop zetten. Maar dat vind jij, en dat vindt Marijke Huisman in de studio ook, eigenlijk vals spelen.
12: Ja, dat is wel een beetje vals spelen. Kijk, ik zeg ook altijd tegen mijn cursisten, je wil gewoon de techniek goed kunnen aanleren. Daarna mag je van mij vals spelen wat je wil. Maar op het moment dat je het echt met je hand gaat doen, en dat zal ik zo meteen ook een beetje laten zien, hè. Dus op het moment dat je met je hand die klei gaat verspreiden over de schijf, help je dus ook goed om die deeltjes in de juiste richting te krijgen. En dat wil je een aantal keer blijven doen, zeg maar.
9: En hoe lang heb jij erover gedaan om dit onder de knie te krijgen?
12: Nou, ik doe dit inmiddels bijna 12 jaar. Maar ik denk dat ik de eerste 2 jaar zeg maar, over heb gedaan om alle technieken, de basistechnieken, onder de knie te krijgen. Ja.
9: Nou, slinger de schijf even aan. Ja, en dan, want het is dus ontzettend populair aan het worden. Ook hier in Utrecht zijn er meerdere plekken, maar ook in Amsterdam. En eigenlijk elke stad schieten de klei-ateliers uit de grond.
12: Ja,
9: want het is rustgevend. Het is in coronatijd populair geworden. Ik praat even de tijd vol, zodat je even een beginnetje kan maken. Ja. En dan zie ik inderdaad al iets plats ontstaan. Hè?
12: Ja, inderdaad. Ik ben nu eigenlijk vanuit het midden van de bol klei, als ik het zo kan uitleggen, de klei naar de zijkant aan het trekken. En dat doe ik dus heel rustig, zodat die kleideeltjes dus langzaam over de breedte van de schijf kunnen verspreiden. Kijk, en als ik dat dus nu met een deegroller zou doen, dan zou dat gewoon zo poep in één keer plat zijn. En als je dus daarna zegt, nou, nu is het klaar, dan heb je dus heel grote kans op het moment dat die klei droogt, dat die kleideeltjes allemaal weer denken, hey, ik ga terug in die oude vorm. En dan gaat je klei dus krom worden. Dus heb je kromme borden.
9: Nu ken jij Marijke Huisman niet, maar heeft ze nou geen talent of wil ze te snel? Want zij doet het dus een jaar en ze wil dit nu al kunnen. Maar jij zegt langer oefenen.
12: Oefenen, oefenen, oefenen en snappen hoe klei werkt.
9: Ja, dus klei is brutaal, dat moet je weten. En gewoon meer tijd erin stoppen.
12: Ja.
9: En dan valt jou op, mannen zijn hier beter in dan vrouwen. Want vrouwen willen te snel. En mannen volgen.
12: Dat is een statement, hè?
9: Ja, sorry, ik neem het voor mijn rekening. Maar maak even je punt. Wat willen mannen en wat willen vrouwen hierin?
12: Nou, ik zie heel vaak dat vrouwen komen die willen meteen iets heel moois maken. Dus die nemen eigenlijk niet de tijd om gewoon te oefenen en te falen. En dan weer te leren. En mannen die komen vaak en die volgen dan de stappen. En dan gaat het vaak wel een stuk beter. Dus die zijn niet zozeer bezig met het eindresultaat, maar meer met het proces.
9: Ja, want je denkt misschien, we zijn heel creatief bezig, maar in het begin is het gewoon oefenen, is het heel praktisch. Er zijn gewoon stappen voor en accepteren. Die klei is gewoon brutaal, die wil weer terug. Dus het is oefenen, oefenen, oefenen en dan kom je er wel. Maar in een jaar denken dat je een plat bord kan draaien, dat is gewoon gekke werk, Marijke Huisman.
12: Een klein bordje, een klein bordje. Misschien hoe meer klei, hoe moeilijker. Dus
9: doe rustig aan en het is ook heel zen en het is rustgevend. Want ik ben nu ook al die nederlaag van het Nederlands elftal bijna vergeten, alleen al door hier naar te kijken. Dus neem je tijd, Marijke. Meer kan ik je echt niet van zeggen. En accepteer dat de klei de klei is.
1: Ja. Bent u een beetje ongeduldig van aard ook?
11: Ik heb heel veel doorzettingsvermogen, maar als er geen vooruitgang is, dan kan ik inderdaad wel ongeduldig worden. En Wat zij zei over dat vrouwen dan meer op het resultaat zijn gericht. Dat herken ik wel een beetje. Ik ben al dus meer dan een jaar bezig. Ik dacht de eerste keer dat ik ging, ik ga een vaas maken. Ja, dat is dus... nu heb ik dingen die op een vaas lijken, maar nog steeds heel klein zijn.
1: Ja, het gemene is van pottenbakken, het ziet er op een afstand heel makkelijk uit. Maar als je het zelf moet gaan doen, is het eigenlijk heel ingewikkeld. Maar goed, ik ben nog maar een jaar bezig, zouden we kunnen zeggen.
11: Ja, dus ik ga gewoon zaterdag weer.
1: Precies, de horizon ligt over 12 maanden. Dan spreken we elkaar nog een keer.
11: Dank je wel.
1: Dank Anne van der Veen voor je bijdrage. Spraakmakers. We praten verder met Benham Taebi. Hij is professor energie en klimaatethiek bij de TU Delft. Zijn er nog vragen? Gaat vandaag over kernenergie.
13: Het is belangrijk, kernenergie. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten.
14: Het kabinet ziet er onderzoek naar doen.
15: In de Eemshaven is genoeg ruimte.
16: Dit zal ongelooflijk veel onrust gaan veroorzaken.
17: Nou, dan ga ik verhuizen. Dat vind ik geen rustig gevoel.
18: Beetje gevallen situatie, denk ik.
19: In het noorden willen ze niet. Dan maar naar Zeeland.
20: Moet passen bij de schaal van Terneuzen. Maar mensen maken zich zorgen ook over de natuur achter ons.
21: Tegenwoordig is het toverwoord SMR. Dat zijn een soort compactere kerncentrales.
22: Ze en een stabiele energiebron geven en ze CO2-arm zijn.
23: In het Noord-Hollandse Opmeer willen ze er graag eentje.
24: Ik heb daar geen probleem mee, die zijn tegenwoordig zo veilig.
25: Prima, moeten ze toch ergens krijgen.
26: SMR, je kunt het niet ding even meteen koppelen aan Tennet.
27: In 2030 moet hij er al staan.
28: 2030, volstrekt onhaalbaar.
29: Maar zo heb ik toch soms het gevoel dat eigenlijk, als je vol inzet op kernenergie, een verkapte manier is om voorlopig lekker niks te hoeven doen.
1: Nou, dat was de discussie eigenlijk in 56 seconden die we de afgelopen tijd hebben gevoerd hierover. Meneer Taebi, we hadden het net over die 4 kerncentrales die het kabinet wil bouwen. 2 grote, maar dus ook 2 kleine. Ze kwamen ook al even voorbij in dit fragment. Zogenoemde kleine modulaire kernreactoren.
8: Ja.
1: Wat zijn dat?
8: Dat zijn eigenlijk bepaalde types reactoren die anders van aard zijn qua opzet. Het is ook wel een zeer brede categorie, want wereldwijd hebben we meer dan 100 van die verschillende modellen en ontwerpen. Veel van de reactoren bestaan alleen op papier.
1: Okay.
8: Het moet er allemaal bewaarheid worden. Maar daar zit in principe wel bepaalde voordelen in. In Nederland kijken we specifiek naar 4 types van die kleinmodulaire centrales. Dat zijn de types waar dan de vergunningverlener voor mee naar gaat kijken, omdat er interesse is ook vanuit de markt en vanuit ontwikkelaars. Mm-hmm. En dan zijn er bepaalde types die misschien wel bepaalde voordelen hebben. En er wordt specifiek bijvoorbeeld gesproken over de thoriumreactoren, met een moeilijker woord gesmolten zoutreactoren.
1: Yep.
8: Daar zijn bepaalde veiligheidsvoordelen en voordelen met het oog op afvalopslag.
1: Ja.
8: En het belangrijkste voordeel van een klein modulaire reactor is dat je het op een andere manier zou kunnen aansluiten op het net. Je hebt niet zo heel veel ruimte nodig. Het moet ook niet per se naar een plek zoals Eemhaven of andere. En het schijnt dat de bereidheid door het land groter is. De draagvlak groter is dan voor zo'n grote centrale.
1: Maar het levert ook minder op.
8: Het levert minder op, dat is één. En het tweede is, we moeten niet vergeten dat we het nog altijd over een kerncentrale hebben. Dus SMR, het toverwoord waar iemand naar verwees in de reportage van net. Dat vind ik ook inderdaad een toverwoord. Want het is ook ergens een nikszeggend woord. Een van de types waar we in Nederland naar kijken is het type dat Rolls-Royce in ontwikkelt. Dat is gewoon even groot als borstelen. Er is weinig kleins aan.
1: Oké. Ja, want dat wordt ook altijd een kleine kerncentrale genoemd die zij aan het ontwikkelen zouden zijn. Maar dat is dus niet zo.
8: De technische definitie van klein modulair is eigenlijk de helft van borstelen en kleiner. En je hebt ook modellen in Nederland, waar we Nederland bekijken. Bijvoorbeeld waar Alcees, een offshore bedrijf, aan werkt. Dat is een microreactor, dat is veel kleiner dan borstelen. Zeg maar 20 keer kleiner ongeveer. Qua productie.
1: Ja.
8: Maar er zijn heel veel verschillende soorten. Ik denk dat het wel goed is om niet alleen maar de verzamelnaam te gebruiken, maar te zeggen van wat voor type van die klein modulair zou je willen en waar zou je het in je net willen passen of achter het net aansluiten als je heel veel elektriciteit behoefte hebt.
1: We gaan naar onze eerste bellen. Dat is vandaag Rick Zakke. Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
1: U heeft een vraag over die kleine kerncentrales. Hè? Wat is uw vraag?
30: Ja, het is meer algemeen van gewoon, er wordt vaak gedacht, je doet het kleiner, dat is minder overlast, maar je hebt er wel meer voor nodig. En dat weten we ook met andere dingen als autowegen en zo. Dan heb je weer de overlast, die moet je weer met een factor vermenigvuldigen. En dan kom je altijd hoger uit. Hè. Laat ik het zo zeggen, bijvoorbeeld afval. Je krijgt allemaal kleine stroompjes, maar je hebt wel overal afval. En je hebt overal beveiliging nodig.
1: Mm.
30: En dat is dan wel kleiner bij kleiner dan bij een grote.
1: Oh, ja,
30: maar ik zeg het totaal, de totaal kosten per kilowattuur, die worden groter als je het met een stel kleine installaties doet. Dat is ongeveer mijn punt.
1: Ja, dus uw vraag is hierover, waar heb je meer overlast van? Een hele hoop kleine of één grote?
30: Nou,
1: zoiets?
30: De kosten. Toevallig ook van de week professor Turkenburg, die zei dat ook al. Die kleine dingen die zijn veel duurder. En dat komt doordat je meer beveiliging en allerlei andere dingen moet doen.
1: Ja.
30: Per kilowattuur. Dus,
1: Een goede vraag. Onderaan de streep, meneer Ter Eby. Een hele hoop kleine of één grote?
8: Ik denk dat we niet in die termen moeten denken. In termen van 10 kleine tegenover 1 grote. Want zo werkt het niet in het principe van de klein modulair. Want klein modulair.

0: niet in die termen moeten denken, in termen van 10 kleine tegenover 1 grote. Want zo werkt het niet in het principe van de klein modulair. Want klein modulair sluit je dan anders aan, ergens anders op het net. Dus dan is het ook minder productie, maar andere type productie, misschien gerichter op consumptie.
1: Maar goed, heeft hij gelijk dat er dan ook meer beveiliging bij nodig is, dat ook daar afval meer, bij komt kijken?
0: Zonder meer, zoals ik het eerder zei, gaat het nog altijd om een kernreactor. Dat moeten we niet vergeten. Er komt ook afval bij kijken, er komt beveiliging bij kijken. Mm-hmm. En wat betreft de kosten, zijn het reactoren die nog niet bestaan eigenlijk. Dus die moeten we nog ontwikkelen. En ze zijn voordelig als je er heel veel van maakt en verkoopt.
1: Ja.
0: Dus de eerste paar zijn waarschijnlijk niet voordelig. Het gaat nog even duren en dan moet je ervan uitgaan dat je er veel van kunt maken. Want dan is het idee van klein modulair maken en dan lokaal installeren, dan is dat idee dan wel een zinnig idee. Anders hebben er weinig ook voordelen aan in termen van kosten.
1: Ja.
0: En alle andere kosten die erbij komen uiteraard, zoals bij elke reactor, moet je ook afval kunnen opbergen en dan moet je ervoor betalen om het later over 50 à 100 jaar de grond in te gaan.
1: U zei ook net, het meeste bestaat alleen nog maar op papier.
0: Dat klopt inderdaad. De klein modulaire reactoren die we kennen wereldwijd, die draaien op dit moment in China en in Rusland. Ik zie niet dat we van die twee landen gaan kopen. Er zijn andere modellen, zoals die van Rolls-Royce, die ik zojuist noemde. Het is een bestaande bouwer die al best wel decennia lang bezig is met reactoren. Mm-hmm. Maar dat is niet echt een klein, daar werken ze ook nog aan. En ook in Nederland wordt gewerkt aan twee modellen die ook lokaal gebouwd worden.
1: Kun je wel kijken naar China en Rusland om te kijken van hoe pakt dat daar uit en wat levert het ze op en wat kost het ze?
0: Uiteindelijk moet je toch wel, als je het voor de lokale omgeving gaan bouwen. Mm-hmm. Dus je moet ook rekening houden met alles lokaal. En ik denk wederom niet om politieke redenen, zie ik niet zo snel dat wij van Rosatom gaan kopen in Rusland van China.
1: Maar we zijn nu, of ik hoor u allerlei analyses maken op basis van centrales die op papier bestaan.
0: Ja.
1: En ik ben dan benieuwd of er ook gekeken wordt naar degenen die daadwerkelijk al bestaan en of die misschien lijken op die reactoren die nu op papier bestaan, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Zeker, zeker. Ja. Dat is ook vanuit vergunningverlening belangrijk om ervaring elders te kennen. Om te weten van wat voor stralingsgevaar is of waar moet je allemaal rekening mee houden. Dat is er allemaal, daar wordt ook zeker naar gekeken. Maar feitelijk moet je dat voor je eigen omgeving in de Nederlandse context, afhankelijk van de locatie die aangewezen wordt, naar de technische details gaan kijken en dan daarvoor gaan bouwen.
1: Oké, en wat is beter? Want ze gaan nu inzetten op twee grote.
0: Ja.
1: En dan kijken ze daarna naar die twee kleine. Is dat de juiste volgorde wat u betreft?
0: Ik denk dat de inzet op dit moment is om zo snel mogelijk heel veel hoeveelheid aan het net toevoegen de komende 15 à 20 jaar. En dan zijn die twee grote. De kleine zijn op dit moment, er wordt mee geëxperimenteerd. Politiek is er ruimte om daarmee te experimenteren. Meerdere provincies geven aan dat misschien te willen overwegen. Dus draagvlak is anders. Dus het is lastig te zeggen welke beter is.
1: Ja.
0: Maar de eerste heeft een compleet andere impact op het net en de elektriciteitsproductie dan de tweede.
1: Ja, en het is dus niet of maar en eigenlijk. Hè, dus we gaan naast elkaar bestaan.
0: Politiek is ervoor gekozen om ruimte te maken voor beide, wat 15 jaar geleden compleet onmogelijk was. Mm-hmm. Dus we kijken, vanuit politiek beredeneerd kijken we naar zowel grote als kleine centrales.
1: Oké, Rick Saké, dat is het antwoord.
2: Nou ja, het blijft voor mij, als je het met kleine doet, dan staan ze overal. He, dat het op veel meer plaats is, dat is...
1: Dit is alleen als de keuze wordt gemaakt voor of een grote of allemaal kleine. En we hoorden net van meneer Taebi dat die keuze eigenlijk op dit moment niet voor ligt. Dus het worden en grote en een paar kleine uiteindelijk onderaan de streep. Peter appt ons nog. Hij zegt, kunnen we de stilgelegde Duitse kerncentrales gaan leasen in plaats van nieuwe bouwen?
0: Dat lijkt mij geen goed idee. Dat zijn onveiligheidsredenen niet. En je kunt ook niet een centrale ergens anders leasen en de lasten ergens anders laten zijn.
1: Okay.
0: Andere idee dat ook was genoemd was verhuizen van die centrales. Dat kan ook technisch niet.
1: Oké, dat kan niet. Rick Saké, dank voor uw deelname. Heel fijn dat u mee wilde doen. Wilt u ook een vraag stellen? Dat kan. Bel 0800 1101. Marijke Huisman, als spraakmaker mag u ook een vraag stellen. Welke vraag heeft u?
3: Ja, misschien een beetje een historische inslag. Maar ik ben opgegroeid in de tijd dat overal stickers waren kernenergie. Nee, bedankt. Iedereen tegen. Nu lijkt het best wel gekanteld. En nou, in Groningen willen ze het niet, maar in Opmeer en allerlei plekken zeggen ze, ja, wij willen wel graag een kerncentrale. Ja, hoe kan... Waarom die omslag? En ook... U zei net van, ja, we gaan geen kerncentrales uit Rusland en China halen. Maar je hebt toch ook basismaterialen nodig om kernenergie te maken. Waar komt dat uranium dan vandaan?
1: Laten we eerst even die eerste vraag doen.
0: Dat lijkt me een hele goede vraag, is de eerste vraag. Waarom de omslag? Ik denk dat dat het alles te maken heeft met de gascrisis van het begin van de Russische inval in Oekraïne.
3: Ja.
0: En de gascrisis heeft energiezekerheid in Nederland flink op de agenda gezet. En het politieke antwoord daarop

0: was kernenergie. Ik zeg niet dat het juiste antwoord is, want we zijn nog altijd volop afhankelijk van wind en wind en zonne-energie. Daar moet ook zo blijven.
1: Ja, maar we zijn allemaal dus daardoor het belang gaan inzien van dat je het zelf een beetje moet rooien wat dat betreft. En die tweede vraag, die grondstoffen?
0: De grondstoffen komen van overal, maar dat zal het grootste probleem niet zijn. En sommige van die nieuwere kerncentrales gebruiken bijvoorbeeld thorium. Dat is weer een ander type materiaal dan uranium. Je hebt nog een klein beetje uranium nodig in die centrales, maar dan heb je ook andere stromen. En thorium is ook, komt ook veel vaker of veel meer voor dan uranium wereldwijd.
1: Oké. We gaan naar Aad de Kool, onze volgende beller. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. Met Aad de Kool, Goede Overvlak 1.
1: Hi.
2: En ik had een vraag.
1: Ja.
2: Ja, het is hier mooi weer trouwens, joh. Hoeveel grote en hoeveel kleine kerncentrales zou je nodig hebben om de BV Nederland te kunnen afdekken? En zou je dan voor die grote, vooral voor de veelvragende gebieden, zoals Europoort, Amsterdam, met Schiphol en dergelijke, en de kleinere meer voor de rurale gebieden kunnen inzetten?
1: En bedoelt u dan in plaats van windmolens, zonneparken, et cetera?
2: Oh, dus zo leuk dat u dit vraagt. Dat is de gevoeligste snaar zo'n beetje. Ja, natuurlijk. Daar hadden we 30 jaar terug al nooit aan moeten beginnen. Dat is instabiel. Het is zeker ook milieuvervuilend. Want op het moment dat ze pas staan, dan heb je een beetje de schone wind. Zoals dat dan. Daarna moeten ze worden af. Het is gewoon ook moneymaking. En 24-7, schone energie, CO2-neutraal.
1: Ja. Ja, het is maar net wie het vraagt. Hè. Er zijn ook voorstanders van windenergie.
2: Ja, die er weer anders
1: naar kijken. Maar goed, is dat in theorie, is dit mogelijk, meneer?
0: In theorie is heel veel mogelijk, maar dat zou ik absoluut niet aanraden. Nee. Ik denk dat het wel verstandig is om juist wel goed te kijken naar de toekomstige energiebehoeften in Nederland. Mm-hmm. En zoals ik eerder zei, blijven we enorm afhankelijk van wind en van zonne-energie. En daar is ook de energietransitie van afhankelijk. En we moeten beter werken aan opslag. We moeten die centrales niet, die windmolens niet uitzetten. Ik was een paar dagen geleden op Scheveningen bijvoorbeeld met goed weer. Dan zie je van het strand dat alle windmolens op zee uitstaan.
1: Ja.
0: Waarom? Omdat er weinig behoefte is. Dan moet je ze uitzetten. Dat is gewoon het verspillen van energie, weggooien van energie. Dus we moeten naar betere opslag werken, enzovoort, enzovoort. Ja. En in het geheel zou kernenergie misschien wel een plek kunnen hebben.
1: Ja.
0: En dan is de redenering niet zozeer groter en naar veel energiebehoefte brengen. Want je moet redeneren vanuit locatiekeuze, technisch en draagvlak. En dan zijn we inmiddels uitgekomen bij die twee plekken van Terneuzen en Eemshaven.
1: Ja. Maar ik ben toch heel erg benieuwd, nu ook zelf even. Stel, we zouden al die andere vormen van energieopwekking niet hebben. Hoeveel kerncentrales heb je dan nodig om ons draaiende te houden?
0: Heel veel meer. De huidige zelf met de twee grote en de twee kleine blijft de bijdrage van kernenergie in de energiemix van de toekomst toch een redelijk bescheiden bijdrage.
1: Oké. Aad de Kool, dank u wel. Dan kernafval. Peter de Jong heeft hierover een vraag ingestuurd.
3: Met Peter de Jong uit Bodegraven. Ik vind het goed dat er actie wordt ondernomen om meer kernenergie te realiseren in Nederland. Dat maakt ons onafhankelijker. Wel heb ik een vraag. Wat zijn nou de werkelijke gevaren van kernafval over 10, 20 of 50 jaar voor het milieu en mijn kleinkinderen? Daar ben ik erg naar benieuwd. Dank u wel.
0: Een zeer goede vraag. Kernafval blijft een aandacht vragen. Misschien goed om te benadrukken dat het afval op dit moment in Nederland goed opgeslagen ligt bij de Kofra. Dat is een tijdelijke opslagplaats.
1: Mm-hmm.
0: Het moet uiteindelijk onder de grond worden opgeslagen. Dat is internationaal de afspraak.
1: Waarom is dat nog niet zo?
0: Omdat ook locatiekeuze is daar een van de heikelpunten. Je moet ook wederom een locatie kunnen vinden waar je zo'n enorme gat kan graven. Je moet onderzoek doen of het daar inderdaad wel opgeslagen kan worden. Dat is ook een proces van decennia lang. Bedenk wel dat de allereerste kerncentrale in Nederland was niet Borselen, maar het was de centrale die we in Nijmegen hadden, Dodewaard. Die centrale staat nog, die moet nog ontmanteld worden. Dus in die termen, je praat over decennia, ook na de operatie moet je laatst je kerncentrale bestaan, afval moet je laten afkoelen, om technische redenen, en dan gaan we de grond in. Dus
1: het moet eerst afkoelen, hoe lang duurt dat?
0: Het afkoelen duurt wel best wel een tijd, afhankelijk van welk type afval. Huidige afval uit Borselen wordt even afgekoeld voor een paar jaar, gaat op en neer naar Frankrijk, wordt gerecycleerd en vervolgens wordt het wederom weer koeler gehouden, voortdurend afgekoeld, om op het moment dat wij een afvalplaats, finale opslagplaats hebben onder de grond, dat het dan daar opgeslagen zou worden. Dus dat blijft wel een punt. Op korte termijn is waarschijnlijk de risico's zijn de risico's niet zo heel groot in Nederland, omdat wij ons gelukkig mogen prijzen met een goede opslagplaats in Nederland. Maar op lange termijn moet je dan een oplossing hebben. En dat is ook een politiek heikelpunt.
1: Oké, dus daar zijn ze nog over in gesprek. Dank u wel voor het beantwoorden van al onze vragen hierover. Ben Amte Ebi, professor energie en klimaatethiek bij de TU Delft. Morgen is er een nieuwe, zijn er nog vragen. Dan gaat het over koppen bij voetballen. Wat betekent dat voor je hoofd bijvoorbeeld? Als je dat doet, is een van de vragen die je zou kunnen stellen. 0800 1101, kunt u bellen. De redactie zit nog tot 11:30 naast de telefoon.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
5: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
13: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
12: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
16: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
15: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
17: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
18: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: NPO Radio 1, 11 uur.
1: Roos Abelman. Voor het eerst is er een overzichtswerk van de queergeschiedenis van Nederland. Een aantal van de sleutelmomenten van die geschiedenis bespreken we zo na het NWS-journaal met Jan van der Putten.
19: Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Vooral bij snelle overschrijvingen en betalingen naar het buitenland wordt er gefraudeerd. Ook bij kaartbetalingen worden mensen misleid, ziet deze onderzoeker van DNB.
20: We zien voornamelijk een stijging bij online fraude bij kaartbetalingen. Dus dat iemand bijvoorbeeld je creditcardgegevens gebruikt. Maar ook nog steeds fysiek, dat we mensen hun kaart verliezen of dat een kaart gestolen wordt en dat fraudeurs die gebruiken.
19: DNB plaatst nog wel een kanttekening.
20: Uiteindelijk was nog maar 7 op de 100.000 betalingen frauduleus. En we maken met z'n allen met deze methode zo'n 13 miljard euro over per dag. En daarvan was zo'n 500.000 euro frauduleus.
19: En in totaal waren er ruim 650.000 gevallen van fraude. De Stichting Sieren start vandaag een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maakt met een onbekende, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Directeur van Sieren, Lucie van der Helm, legt uit wat de impact van gesprekjes met een vreemde is.
7: Het brengt ons gewoon dichter bij elkaar. En als je dan concreet kijkt, wat bedoel je daar dan precies mee? Mensen geven aan dat ze mensen in de buurt beter leren kennen. Het draagt bij aan vertrouwen en tolerantie in onze samenleving. Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
19: Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is door het OM faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Vorig jaar kwamen er minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het waren er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal kennismigranten halveerde. Er kwamen vooral minder mensen uit India. De WK-overwinning van Marokko op Nederland is in een aantal steden gevierd. Vaak verliep dat feestelijk. Maar in Den Haag en Rotterdam bekogelden voetbalfans de politie met stenen en zwaar vuurwerk en kwam de ME in actie. In Den Haag zijn 13 mensen aangehouden, in Rotterdam 4. En de teleurstelling is groot onder de spelers van het Nederlands elftal nu ze uit het WK-voetbal liggen. Nederland verloor de penaltyreeks van Marokko nadat ze 1-1 speelden in de verlenging. Aanvoerder Virgil van Dijk staat achter het strijdplan van Oranje, zei hij na afloop.
8: Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Nou, bijna alle grote ploegen kijken op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaag ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter, maar goed, hebben we nu niks aan.
19: De aanvoerder baalt wel van hoe de penalties zijn verlopen.
8: Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk vlieg je eruit.
19: En Van Hekke had een zware wedstrijd te verduren door de noppen van Nusair Mazraoui. Die liep hij een bloedende hoofdwond op. Na afloop van de wedstrijd bood hij zijn excuses aan voor het verlies.
9: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
19: Duitsland ligt er ook uit het WK. Net als Oranje moest de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann strafschoppen nemen om door te gaan naar de volgende ronde op het WK. Maar het ging mis tegen Paraguay. Duitsers dropen na de wedstrijd teleurgesteld af naar huis.
21: Das Glück war heute nicht auf unserer Seite und jetzt heißt es nach Hause fahren, ne?
19: Naar huis. Het weer, bewolking, af en toe wat zon, misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23.
1: Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Waar staan de files nog?
22: Ik heb 2 vertragingen. Te beginnen op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over.
23: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
23: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
25: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman. Het is 10:55. En ik begin het half uur altijd met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. Dat is een hint voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welk gewas wordt door boeren fors minder geplant na de recordoogst van vorig jaar? Heel creatief bedacht van onze redactie. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keertje meedoen aan die quiz? Dat kan natuurlijk. Bel 0800 1101. En wie weet zit u hier dan binnenkort bij mij in de studio. Wie homo, biseksueel of transgender is en geschiedenisles krijgt, hoort zelden iets over de eigen gemeenschap. Nou, daar heeft onze spraakmaker van vandaag, historicus Marijke Huisman, verandering in gebracht. Met haar boek De Queergeschiedenis van Nederland zorgt ze ervoor dat er een overzicht is van de geschiedenis die tot dusver ontbrak. Of zoals de eerste lezers van dit boek aan Marijke vertelden, eindelijk een boek met de geschiedenis van mijzelf. Ik vond dat ontroerend.
4: Ja, ik vond het zelf ook wel heel ontroerend. Hoe dankbaar en blij mensen zijn bij de boekpresentatie laatst. Waren natuurlijk veel mensen die ik zelf had uitgenodigd, maar ook een paar onbekenden. Van die mensen die bedankte me echt van bedankt dat u dit hebt geschreven. Ik heb zo lang gezocht naar zoiets. Ja,
1: ja.
4: Nou ja, dan denk je, het is toch niet voor niks wat ik doe.
1: Nee, 5 jaar onderzoek niet voor niks geweest. Maar er zijn wel boeken verschenen in het verleden over onderdelen van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Maar zo'n groot overzicht was er niet.
4: Nou, er zijn wel rond de millenniumwisseling zijn wel een aantal overzichtswerken. Een wereldgeschiedenis van homoseksualiteit. Mm-hmm. En ook een boek over homoseksualiteit in Nederland. Maar dat in de praktijk ging dat dan eigenlijk vooral over mannelijke homoseksualiteit of mannelijke homoseksuelen. Ja. En ik denk dat de laatste 25 jaar de terminologie heel erg is veranderd en daarmee ook de manier van denken. Dus wat zeg maar rond de millenniumwisseling had je nog een heel duidelijke scheiding man, vrouw, homo, hetero. Ja, dat is nu veel meer door elkaar gaan lopen, mm-hmm, of gequeerd.
1: Ja, er zijn weer kleuren.
4: Ja.
1: Zoals gezegd, 5 jaar onderzoek hiernaar gedaan naar de queergeschiedenis van Nederland. Waar begon u? Wat was het startpunt?
4: Nou ja, dat was eigenlijk mijn eerste onderzoeksvraag. Je kan overal beginnen, maar ik heb dan geprobeerd te kijken hoe hebben queer of LHBT-activisten die rond 1900 een beetje opkomen. Dan komt er een georganiseerde emancipatiebeweging, mm-hmm, op. Waar zochten zij het begin?
1: Oh ja.
4: Dus dan hoefde ik dat niet zelf te doen. Maar ik volg hun activisme. En kijk wat voor stukken verleden claimden zij als dit is onze geschiedenis. Mm-hmm. En rond 1900, nou, dat is misschien niet verrassend. De beweging bestond toen vooral uit mannelijke homoseksuelen. Mm-hmm. En die vonden het begin bij de oude Grieken. En het verhaal was dan van de oude Grieken. Ja, daarin was homoseksualiteit helemaal natuurlijk en vanzelfsprekend. En kijk wat een mooie, goede, misschien wel in rond 1900, mm-hmm, zeker de beste beschaving ooit. En die hadden geen moeite met homoseksualiteit. Wat zitten wij dan hier in Nederland of Europa rond 1900 moeilijk te doen?
1: Ja.
4: Wordt het niet tijd dat wij onze mensen ook accepteren?
1: Mm-hmm.
4: En wie weet tot wat voor hoogte ze dan allemaal komen als ze gewoon zichzelf kunnen zijn.
1: Maar nou bent u niet teruggegaan helemaal vanaf die Grieken. U bent wel wat later begonnen met het schrijven van dit overzicht. Het begint later.
4: Nou ja, er zitten eigenlijk 2 lagen. Dus de hoofdlaag die volgt de min of meer georganiseerde, mm-hmm, homo queer-rechterbeweging. Dus dat is vanaf 1900 grofweg. Mm-hmm. En dan volg ik de manier waarop zij een eigen verleden claimden. En rond 1900 zag het eigen verleden er dus uit als, nou, we hadden de Grieken, daarna hadden we de Renaissance, en Shakespeare was eigenlijk ook homoseksueel, en Michelangelo. Mm-hmm. En dan gaan we door naar Oscar Wilde en allerlei moderne kunstenaars, wetenschappers. Dus de beste mensen uit de Europese cultuurgeschiedenis, mm-hmm, die waren soms eigenlijk ook homoseksueel.
1: Ja.
4: Dus
1: ja, zometeen meer daarover. Maar ik begrijp dat u noemt dit herinneringsactivisme.
4: Ja, ja, ik denk, nou, dat geldt eigenlijk voor elke emancipatiebeweging. Allerlei groepen die voor hun emancipatie opkomen, die willen vaak verandering in het hier en nu. Bijvoorbeeld de strafwet moet aangepast, of juridische gelijkstelling. Maar ook vaak willen ze erkenning van hun historische bestaan.
1: Ja.
4: Dus ze willen een monument, of ze willen bladzijden in de geschiedenisboeken.
1: Oh, ja. Onder het moment is er altijd al geweest.
4: Ja. Ja. Ja. Dus ze willen ook een soort historische erkenning. En zeg maar die kant van de emancipatiebeweging heb ik onderzocht.
1: Ja, ja. En nu kennen we de termen zoals homoseksueel, biseksueel, transgender. In hoeverre kon u die termen terugvinden in de geschiedenis? Of kon u vinden dat het op dat moment anders werd genoemd? Ook, dat lijkt me ook nog ingewikkeld bij zo'n zoektocht. Dat die terminologie is natuurlijk ook niet altijd hetzelfde.
4: Dat is inderdaad een constant gedoe was dat. Want rond 1900 waren er heel andere termen die we nu helemaal niet meer kennen. Zoals uranier of urning. Was toen heel gebruikelijk voor homoseksueel, zeg maar. Mm-hmm. Maar zitten ook elementen van trans in. Maar het werd dus niet zo genoemd. Maar ja, door de beweging te volgen door de tijd en ook de introductie van nieuwe termen, bijvoorbeeld lesbisch was natuurlijk al wel een langer bestaande term, maar dat werd vanaf de jaren 70 echt een soort geuzennaam voor vrouwelijke homoseksuelen of vrouwelijke homofielen. Maar dat ging ook samen met het zoeken naar een eigen geschiedenis voor lesbische vrouwen. Van, mm-hmm, ja, wij zien heel veel werk op het gebied van geschiedenis, maar waarom bestaat die geschiedenis alleen uit mannen? Het lijkt alsof homogeschiedenis alleen maar over Plato en Oscar Wilde gaat. Die lesbische vrouwen gingen aan de slag en die kwamen met allerlei, nou, de Amazone bijvoorbeeld, die gingen ook weer terug naar nog verder dan de Grieken.
1: Ja.
4: Heksen, maar ook schrijfsters als Anna Blaman. Dus die maakte een eigen geschiedenis vol lesbische vrouwen.
1: Ja, en dus ook weer aan de hand van bekende persoonlijkheden, zoals die mannen dat ook deden.
4: Ja, dat is eigenlijk vaak de eerste stap. En dat zie je tegenwoordig of al langere tijd ook met de queers van kleur, met transgender personen. Nou, die zoeken dan ook weer Heliogabalus, heet die, geloof ik, ben de even kwijt, maar een Romeinse keizer, zeg maar, uit het jaar nul, zo'n beetje. Die wordt dan als androgyn omschreven. Ja, was die misschien transgender, zeg maar. Dus die wordt nu, en bij Louis Couperus rond 1900 was die homo of androgyn.
1: Ja.
4: En nu wordt die geïnterpreteerd als transgender.
1: Ja. Ja.
4: En zo zie je wel meer figuren die in de loop van de tijd een andere lading hebben gekregen, of een andere woord.
1: Ja, u noemt dat de internationale eregalerij
4: van
1: historische homoseksuelen.
4: Ja, ja, dat zie je eigenlijk bij queers, maar bij elke zich emanciperende beweging. Van, wij hebben ook grote mensen die grote daden hebben verricht.
1: Mm-hmm.
4: En vanaf het midden van de 20e eeuw, dan zeggen er een nieuwe generatie homoactivisten, ja, mensen, we hebben nu 100 jaar lijsten gemaakt van beroemde homoseksuelen en het werkt niet, we worden nog steeds gediscrimineerd. Misschien moeten we dat eens gaan thematiseren. Dus dan wordt vervolging en verzet een beetje de rode draad van een nieuw herinneringsactivistisch verhaal over wat dan de geschiedenis van homoseksuelen of queers is.
1: Ja.
4: En dan gaat het dus ook minder om individuen, helden, maar meer om de klasse, de groep.
1: Om de gemeenschap.
4: Ja, gemeenschap is een woord dat zeg maar midden 20e eeuw helemaal niet dat was gebruikt. Dat is een woord van nu.
1: Ja, laten we even gaan naar 21 januari 1969. Dat is een hele belangrijke datum. Toen werd de eerste openbare homodemonstratie georganiseerd. Wat was de aanleiding toen?
4: Ja, de aanleiding was een al veel langer bestaande artikel in de strafwet. In 1911 was het Nederlandse wetboek voor strafrecht herzien. En daar was strafwet artikel 248 bis ingekomen. En dat gaat over ontucht door verleiding. En ontucht met minderjarigen was altijd al strafbaar. Dat bleef het ook. Alleen de minister koppelde die misdaad heel erg aan homoseksualiteit. En hij wilde dus voorkomen dat volwassen homoseksuelen, ja, jongeren zouden, ja, verleiden.
1: Mm-hmm.
4: Want de gedachte was toen ook, als je eenmaal, ja, van de verboden vrucht hebt gegeten, dan komt het ook niet meer goed. Dan ben je verloren. Dan wordt zo'n jongere ook homoseksueel en blijft hij dat. Dus er werd een leeftijdsverschil gemaakt. Heteroseksuelen mochten seks hebben met iemand vanaf 16.
1: Mm-hmm.
4: En homoseksuelen moesten allebei vanaf 21.
1: Oh, ja.
4: En dat was eigenlijk de aanleiding voor eerst de homorechtenbeweging in Nederland. En in de jaren 60, de studenten- en jongerenbeweging van vaak 21 minners, die zeiden, ja, wat is dit? Wij mogen niet naar bijvoorbeeld de sociëteit van het COC, de belangenorganisatie, allerlei plekken, omdat wij 21 min zijn.
1: Ja.
4: Dus weg met dat 248 bis. Dus dat was de aanleiding. Maar het ging ook over gewoon geen discriminatie meer. Emancipatie, de maatschappij moet veranderen.
1: Ja.
4: Wij zijn niet ziek, de maatschappij is ziek. En die moet zijn norm aanpassen.
1: Precies, die moeten veranderen. Bleek het startpunt voor meer activisme ook. Hè? Bijvoorbeeld radicale actiegroepen als Paarse September en Rode Flikkers.
4: Ja.
1: Wie waren zij?
4: Ja, dat zijn de meest bekende actiegroepen uit de vroege jaren 70. Die echt een beetje de knuppel in het hoenderhok gooiden. Daarvoor had je het wat nu nog steeds bestaat, het COC. En door zeg maar wat links-activistische jongeren werd het COC te gematigd gevonden.
1: Oh ja.
4: Dus het COC had als missie van, ja, homoseksuelen moeten geïntegreerd worden in de maatschappij. En die radicalere groepen zeiden, hoezo integratie in de maatschappij? Die maatschappij moet helemaal anders.
1: Die past zich maar aan ons.
4: En Rode Flikkers, rood, staat natuurlijk voor links.
1: Mm-hmm.
4: Anarchistisch waren zij ook.
1: Oh ja.
4: En Paars September, ze zat ook aan de zeer linkerkant van het spectrum.
1: Ja.
4: Maar ze waren dus gescheiden groepen. Mannen en vrouwen waren apart. En dat is eigenlijk tot heel lang gebleven.
1: Ja, want hoe zit het met biseksuelen, transgenders? Hoe zichtbaar zijn die in de geschiedenis?
4: Die zijn natuurlijk wel zichtbaar in het verleden als zodanig zijn ze natuurlijk altijd geweest. Dus bijvoorbeeld iemand als Shakespeare was getrouwd, maar hij zou ook relaties met jongens hebben gehad.
1: Mm.
4: Maar die werd toegeëigend als homo.
1: Oh, ja.
4: Dus heel lang in die queergeschiedenis van Nederland, of welke stukken verleden werden toegeëigend, speelden biseksuelen helemaal geen rol en transgenders eigenlijk ook niet. En voor zover ze een rol speelden, werden ze ofwel lesbisch of homo geduid. Dus bijvoorbeeld iemand als de schrijver Andreas Burnier, die als man gekleed door het leven ging en inmiddels is toegeëigend als een transgender-icoon of een non-binair-icoon, was in de jaren 70 een lesbisch-icoon.
1: Ja. Ik kom je ook weer terug bij dat waar we het eerder over hadden. Hè? Dat je, als je teruggaat in de geschiedenis, soms best lastig is om te vinden wat is. Omdat het gewoon onder een andere terminologie bijvoorbeeld bekend stond.
4: Dus maar ik heb dus ook niet geprobeerd te zeggen wat is. Maar ik heb in kaart gebracht, hoe werd Michelangelo geduid?
1: Ja.
4: Of waarom werd hij opgerakeld?
1: Ja.
4: Ja, als homo.
1: Ja. Ben Amtebi heeft een vraag.
6: Wat ik me afvraag, waar de term queer vandaan komt. Want er is wel de terminologie die is veranderd, heb ik zojuist geleerd. En veel termen zijn misschien wel voor het eerst gebruikt of geïntroduceerd. Terwijl queer, als ik me goed herinner, wel een bestaand Engels woord is dat op de een of andere manier wordt gebruikt eigenlijk in de geschiedenis. Dus ik was benieuwd naar de geschiedenis van het woord queer.
4: Ja, ja, het is natuurlijk gewoon een Engels woord voor raar of bizar.
6: Maar is dat niet merkwaardig?
4: Nou ja, in de jaren 90 van de 20e eeuw is dat Engelse scheldwoord eigenlijk toegeëigend door mensen die zich queer gingen noemen. En in die zin is het vergelijkbaar met flikker. Flikker of pot was eerder ook een scheldwoord. Maar zelfbewuste flikkers en potten gingen in de jaren 70 zeggen: ja, ik ben een flikker, ik ben een pot, ik ben daar trots op. En ik kom daarvoor uit. Maar bij queer zit ook een betekenis. Nou ja, dat heeft weer met allerlei wetenschappelijke of gendertheoretische ontwikkelingen te maken in de jaren 90. Dat queer gaat staan voor het bevragen van de norm. Dus een queer antwoord is dus ook niet vaak: ik ben ofwel een man of een vrouw, ik ben homo, hetero. Zeg maar, die onderscheiden worden vloeiender gezien. En ook wordt er meer gezocht naar dwarsverbanden. Wat bindt deze groepen? Mm-hmm. Terwijl, nou, wat ik net zei, met de jaren 70, de rode flikkers zaten als mannen apart. De linkse lesbo's zaten als vrouwen apart. Ja, die hadden eigenlijk niks met elkaar te maken. En al helemaal niet met biseksuelen die als soort verraders werden gezien. Of transgenders. Terwijl het bekritiseren van de gendernorm bindt eigenlijk dat queer begrip. Yeah. Maar dat is dus heel recent eigenlijk, jaren 90. En dat het echt is doorgebroken, ja, 21ste eeuw.
1: Ja, echt heel, heel kort geleden dus eigenlijk. Ja. Het uiteindelijke doel is, na al dat onderzoek en het boek, is om het te integreren in de geschiedenisles.
4: Ja, dat zou ik heel graag willen.
1: Wat gaat er nu gebeuren? Scholen langs? Wat is het? Gaan we naar het ministerie van Onderwijs?
4: Nou ja, ik heb in mijn boek wel geschreven over dat daar begin ik het mee, dat de kanon van Nederland, het verhaal van Nederland, dat in het onderwijs wordt gebruikt, maar ook bijvoorbeeld voor de tv-serie. Queergeschiedenis spelen daar helemaal geen rol in. Nee. Terwijl Nederland zich laat voorstaan op, ja, wij zijn helemaal geëmancipeerd en iedereen is gelijk. Mm-hmm. Denk ik, nou, dan moet je dat ook in praktijk brengen in het verhaal van Nederland. Ik wil gaan met een collega aan werken om dit boek te verwerken tot nascholing voor leraren geschiedenis en andere maatschappijvakken. Zodat ze het kunnen verwerken in hun onderwijs. Ja. En nou ja, als het ooit in het lesboek zou komen, zou het natuurlijk mooi zijn.
1: Zou er een droom uitkomen. Dank voor dit gesprek, Marijke Huisman. Het boek Queergeschiedenis van Nederland, de strijd om het eigen verleden, is nu verkrijgbaar.
4: Dank je.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Michael Hoorn uit Zwolle, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Roos.
1: Je bent 40, je bent pakketbezorger en je rijdt grote afstanden.
10: Ja, ik rijd een groot gebied rond Hardenberg, dat is een stad bij de Duitse grens.
1: Oh ja.
10: En daar heb ik gewoon alle dorpen eromheen, plus de stad zelf.
1: Ja, dus je luistert lekker veel radio.
10: Ik luister veel radio en ik heb ook veel tijd om te rijden, want omdat de afstanden wat groter zijn, dan kan ik alle gesprekken gewoon prima volgen.
1: Oh ja, speel je dan ook de quiz elke dag hier mee?
10: Ja,
1: en win je hem dan ook altijd? Want dat is thuis altijd makkelijker dan hier.
10: Ja, dat zei ik ook al tegen Iris. Ja, nee, vaak winnen niet. Maar ik heb regelmatig wel een goede score, ja. Maar ja, dan moet je hem maar waarmaken hier, hè.
1: Ja, en we gaan kijken hoe het allemaal landt, de kennis die in uw hoofd zit. De hoogste score was natuurlijk gisteren, was maandag, neergezet door Erik Hoege uit Doetinchem. 32 punten scoorde hij. Ik wens je heel veel plezier.
10: Dankjewel.
11: Nee. Zo dichtbij, hè.
12: Ja, maar heb je niks aan.
11: Daar gaat hij!
13: Nee, weer niet. En het is zo ontzettend zuur. En
11: ik moet zo werken. Ik moet zo naar mijn werk.
14: Nee, daar gaat hij.
16: Of nu wat er nog gaat gebeuren, maakt voor ons niet meer uit.
11: Maar zo zie je ook maar weer. Het kan ook gewoon leuk.
14: Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland.
1: Ja, het is klaar. Oranje is uitgeschakeld op het WK. Nederland miste 3 van de 5 strafschoppen. Vraag 1. Wie wel raakschoten vanaf 11 meter waren Wout Weghorst en welke andere speler?
10: Koopmijners.
1: Ja, dat is goed. Kluivert, Timber en Somerville misten hun penalty. De overwinning werd gevierd, maar het leidde deze ochtend ook al tot ongeregeldheden. Vraag 2. In welke Haagse wijk moest de politie vanochtend het waterkanon inzetten?
10: De Schilderswijk.
1: Ja, Al zeggen verschillende buurtbewoners tegen de NOS dat de politie onnodig snel en hard ingreep. Gaan we naar vraag 3, luister hier even naar.
5: Chinese webwinkels als Temu en AliExpress mogen niet binnenkort geen reclame meer maken voor mode.
7: Om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen.
5: Ultra-fast fashion bedrijven.
7: Zoals Shein, Temu en AliExpress.
1: Ja, over die piep die worden gaat de vraag. Welk land voert een reclameverbod in voor ultra-fast fashion winkels?
15: Dat is Frankrijk.
1: Ja, dat is goed. Wordt er toch reclame gemaakt, dan riskeert men een boete. Vraag 4 dan. Wanneer gaat deze wet in Frankrijk in?
10: Doe, dat weet ik niet.
1: Gok maar.
10: Volgende week?
1: Nee, 1 januari. Nou. Ja, het had zomaar volgende week kunnen zijn, hoor. Het verbod om kleding van deze winkels te promoten geldt ook voor influencers, overigens. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is.
17: Dat betekent dus naast de tanks, naast onze helikopters die we nodig hebben en van alles wat u kent van vroeger, daarnaast zullen die onbemanste systemen volop aanwezig zijn.
10: Dylan Jezilgus.
1: Ja, Dylan Jezilgus. De defensieminister presenteerde gisteren de defensienota met de plannen voor de komende tijd. Deze vraag kent een vervolgvraag. Daarmee kunt u extra punten scoren. Je mag kiezen voor de moeilijke vragen over het onderwerp voor 2 punten of een makkelijke voor 1 punt. Welke wordt het?
10: Doe het moeilijk.
1: De Rekenkamer, het orgaan dat de overheidsuitgaven controleert, publiceerde onlangs een kritisch rapport over de defensieuitgaven. Daaruit bleek dat het ministerie welke regels niet altijd goed volgt.
10: Begrotingsregels?
1: De aanbestedingsregels is wat ik zocht. Dat heeft volgens de Rekenkamer in 2025 geleid tot 4,4 miljard euro aan fouten en onzekerheden. Dan gaan we naar de hintsvraag. Die gaan vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
18: 4. Voor mij is dit echt goud.
20: 3.
18: Ik ben met afstand de beste.
20: 2.
18: Dus, it get on.
10: Oh, ja, stop. Tialf, de Olympische Spelen daar.
1: Ja hoor, dat is goed. Voor 1 punt hadden we nog. Ik ben officieel aangewezen als Olympische schaatslocatie voor 2030. Ja, voor 4 punten was de hintsvraag, voor mij zit echt goud. Nou, de gouden plakken kunnen dus daar gepakt worden in Tialf. Het is natuurlijk ook een eer. En voor 3 punten, ik ben met afstand de beste. Tialf was als locatie in beeld gekomen omdat Frankrijk zelf geen geschikte overdekte 400 meter baan heeft. Voor het lange baan schaatsen dus. En Tialf dus wel met afstand de beste had. Oké, Michael, 6 punten in de factor. Dat betekent dat je 6 vragen goed moet hebben om het kanonnenbak op te gaan. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Door welk land is Duitsland uitgeschakeld op het WK na strafschoppen?
10: Paraguay.
1: Ja, hoe heet de vicevoorzitter van de Raad van State die vandaag afscheid neemt?
10: Tom de Graaf.
1: Ja, welk gewas wordt door boeren fors minder geplant na de recordoogst van vorig jaar?
10: Piepers.
1: Aardappelen was ook de hintsvraag. Het OM heeft het faillissement van welk cryptoplatform aangevraagd?
10: Knaken.
1: Ja, welke Amerikaanse zangeres stelt 3 concerten uit vanwege veiligheidsredenen?
10: Taylor Swift.
1: Ariana Grande. Vorig jaar kwamen hoeveel migranten minder naar Nederland dan in 2024?
10: 8000.
1: Ja, de overlevingskansen van welke ziekte zijn weer toegenomen?
10: Kanker.
1: Ja, welk land was vorig jaar koploper als het gaat om de toename van CO2-uitstoot?
10: Pas.
1: De VS. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam is tot zeker wanneer verstoord vanwege brand?
10: Volgende week.
1: Donderdagavond. Diverse waterschappen kregen berichten binnen dat wat in het water dreef?
10: Dode vissen.
1: Ja, het kabinet haalt het doel niet om voor de zomer hoeveel regels te schrappen of vereenvoudigen.
10: 500.
1: Ja, in Madurodam is vanmorgen een miniatuurversie van welke zanger onthuld?
10: Pas.
1: André Hazes. Frankrijk gaat samen met welk land mijnen verwijderen in de straat van Hormuz?
10: Nederland.
1: Omaan.
10: Oh.
1: Ja, maar helemaal niet slecht hoor, want je had 8 vragen goed in het kanon en 6 punten in de factor, dus 48 punten.
10: Oh, ja.
1: En daarmee, Michael, ga je de komende 24 uur aan kop. Zo is het.
10: Top.
1: Lekker gewerkt, dankjewel. Michael Horn. Dank, Marijke Huisman, dat je spraakmaker wilde zijn. Succes met het boek en vooral ook met de toekomst. Ben Amtebi, nogmaals dank voor het beantwoorden van al onze vragen over kernenergie. We gaan naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Wie is jouw gast vandaag?
26: Roos, goedemorgen. Ik ga praten met de nieuwe onderkoning van Nederland. Dat is de bijnaam van zijn nieuwe functie. Vicevoorzitter van de Raad van State vanaf morgen. En dus is vandaag zijn allerlaatste dag als burgemeester van Leeuwarden. Sybrand Buma is mijn gast zo in Sven op 1.
1: Dat zometeen. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne ochtend. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Jan van der Putten. Dag.
27: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
28: Bij een bedrijf in Genemuiden bij Zwolle is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 12 mensen werden onwel en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Die stof kwam vrij doordat een accu van een heftruck droog kookte. De WK-overwinning van Marokko op Nederland is in een aantal steden gevierd. Vaak verliep dat feestelijk, maar in Den Haag en Rotterdam bekogelden voetbalfans de politie met stenen en zwaar vuurwerk. De ME kwam in actie. In Den Haag zijn 13 mensen aangehouden en in Rotterdam 4. In de gemeente Schagen mogen huizen worden gebouwd in beschermd natuurgebied. De woningnood is zo groot dat de gemeente daar bij uitzondering toestemming voor geeft. Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland heeft begrip voor de maatregel. En de komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. En er is ook vertraging op het traject richting Brussel en Parijs.
8: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat bij Moergestel een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
26: Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat progressief Nederland-leider Jesse Klaver zijn steun uitspreekt voor de stikstofplannen van het kabinet. Morgen is daarover een debat in de Tweede Kamer. Waardoor die plannen waarschijnlijk een meerderheid in die Tweede Kamer krijgen en ook in de Eerste Kamer. Op die dag zit mijn gast vandaag voor het laatst in zijn werkkamer. De werkkamer van de burgemeester van Leeuwarden. Gisteren ging hij in ambtsketenhal om de nek van de lokale burgemeester. En morgen gaat hij aan de slag in zijn nieuwe functie, die van onderkoning van Nederland, vicevoorzitter van de Raad van State dus. Meneer Sybrand Buma, goedemorgen.
9: Goedemorgen, meneer Kokkelman.
26: Nog één dag burgervader van de hoofdstad van Friesland. Is bij u rustig gebleven vannacht eigenlijk naar die voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal?
9: Ja, hier is het helemaal rustig gebleven, ja.
26: Want u hebt wel een Marokkaanse gemeenschap daar, toch? Meen ik ook in Leeuwarden.
9: Ja. Ja.
26: Maar geen gedoe. Hebt u wel zitten kijken vannacht of niet?
9: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toch gewoon te veel moet werken om 's nachts televisie te gaan kijken. Dus zelfs voor een voetbalwedstrijd kom ik er dan niet uit.
26: Juist, dus als degene die u vanaf morgen adviseert, als belangrijkste adviseert, aan u vraagt: wat vond je van de eerste helft? Dan zegt Sybrand Buma tegen het staatshoofd:
9: waarvan?
26: Van de eerste helft van het. Goed, dat wordt toch maar met de koning naar 10:30 bij de Olympische Winterspelen, denk ik, hè?
9: Ja, zeker.
26: Goed, morgen begint u pas, maar we gaan nu al praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat is een burgemeester eigenlijk zonder zijn ambtsketen?
9: Nou, dat is een hele goede. Ik heb gisteren net afgelegd en ik kom hier op het stadhuis en ik fietste hier naartoe. En je kijkt echt anders naar de stad als je bedenkt van, bij alles wat ik zie heb ik hier geen taak meer. Dus het betekent inderdaad heel veel, merk ik. Ja,
26: ja, wat betekent het dan?
9: Nou, het is met name een best wel emotionele, als ik dat zo mag zeggen, overgang van een hele mooie functie in een hele mooie gemeente naar iets totaal nieuws. En ik zit nu in een soort oog van de orkaan waar ik gisteren nog voluit burgemeester was. Nu ben ik het ook nog, als er iets gebeurt, tot 24 uur vannacht. En dan ineens begin ik morgen aan mijn nieuwe functie. Dus het is een heel gek tussendag.
26: Ja, hoe ziet die dag er dan precies uit? Zit u gewoon op de werkkamer te wachten tot er nog iets gebeurt? Of hebt u nog vergaderingen? Er is geen raad meer, toch, meestal? Of wel?
9: Nee, ik ben nu, as we speak, bezig met mijn telefoon en mijn iPad over te zetten.
26: Okay, ja?
9: Al die dingen moeten gebeuren. Alles wat praktisch moet,
26: ja,
9: doe ik nu. En vanmiddag rij ik naar Den Haag. En vanmiddag is het afscheid van mijn voorganger.
26: Ja.
9: Dus daar probeer ik dan nog bij aan te sluiten. En dan ben ik morgen helemaal actief in mijn nieuwe functie.
26: Juist. Goed, u verlaat Leeuwarden, de stad waar u graag naartoe ging om burgemeester te worden. Dat was eigenlijk ook de enige plek waar u burgemeester wilde worden. Toen u afscheid nam in uw vorige periode in Den Haag. Toen nog als leider van het CDA. Omroep Friesland interviewde u. En daar was u vrij openhartig. Namelijk dat u in de beginperiode van uw politiek leiderschap opeens behoorlijk ziek werd.
9: Ja, dat klopt. Ja, nou, het 2000, moet zeggen, jaarovergang 2010-2011, ja.
26: Ja, dat was net, laten we zeggen, tijdens het gedoogkabinet en de storm van kritiek ook rondom uw eigen partij. Wat was er met u aan
9: dat
26: de hand?
9: Precies in dat jaar, ja.
26: Ja, wat scheelde u, als ik het vragen mag?
9: Ik had zo'n vleesetende bacterie vlakbij mijn long.
26: Oh?
9: Dus dat was vrij precies, dat was...
26: Dat is levensbedreigend meestal.
9: Ja, was het ook, ja.
0: Nou, hij doet er heel laconiek over, maar het is een beetje wat Jan-Peter Balkenende in zijn voet had, zeg maar.
9: Ja, ja. Ja, en uiteindelijk zei de arts ook wel, daarom ben ik ook wel wat anders gaan kijken naar de wereld. Dat was wel een heel extreem jaar waar ik ook helemaal niet gestopt ben tijdens de zomer helemaal doorging. Dus het is niet één op één, maar hij zei wel, op een gegeven moment kan je zo ongelooflijk doorgewerkt hebben dat betekent dat je minder weerstand hebt en dus de risico's groter worden. En vanaf dat moment heb ik altijd wel gezorgd dat ik met name in de zomer echt minimaal 3 weken stop.
0: Ja.
9: Omdat het wel een heel belastend vak is. En dus inderdaad dit soort dingen. Nou ja, Jan-Peter Balkenende had dat ook. Kijk, nogmaals, het is niet één op één dat je van dat werk zo'n bacterie krijgt. Maar het is wel één op één dat je minder weerstand krijgt.
0: Ja. Dus u was er echt. Daar hebt u goed verborgen gehouden, eerlijk gezegd.
9: Nou, dat valt mee. Als u de kranten er uit die tijd nog bij haalt, dan zult u dat zien. En wat zo fascinerend toen was. Ja, het is lang geleden hoor. Maar het was dus echt. Ik werd naar de. Spoedeisende hulp gebracht en binnen 3 kwartier moest ik geopereerd worden. En er stond al. Ik kan me herinneren dat het. Hoorde ik achteraf het radiojournaal. Fractievoorzitter CDA geopereerd en de operatie is goed verlopen.
0: Ja.
9: Terwijl ik nog niet bijgekomen was en de familie nog van niks wist. Dus het was. Als je over bizarre momenten praat, is dat er één geweest. Ja.
0: Ja.
9: Maar dat heeft gewoon dat stond gewoon in de kranten en op sites en zo. Dat is helemaal niet.
0: Nee, ik wil niet zeggen dat u er geen zin over hebt gedaan.
9: Het enige is dat het alweer heel lang geleden is.
0: Ja, zeker. En nou, ik heb u daarna nadien, terwijl we elkaar in die tijd ook al tegenkwamen, toch niet heel veel over gehoord. Maar goed, dat terzijde.
9: Nee, want dat je moet gewoon weer verder. Ja,
0: toch? Ja, u bent daar vrij nuchter onder. Met welk gevoel neemt u afscheid van Friesland? U blijft er wonen in de weekenden, maar toch in de bestuursfunctie?
9: Nou, echt wel met weemoed hoor. Kijk, het is een hele mooie functie geweest. En als de functie van vicepresident van de Raad van State niet voorbij was gekomen, dan was ik deze functie nog echt wel een aantal jaren blijven doen. En tegelijkertijd weet ik, op een gegeven moment moet je ook wel weer verder. Het precieze moment kan je nooit uitmeten. En de functie die ik ga doen is wel heel bijzonder. Dus het is een goede keuze, maar ik heb hier echt van iedere dag genoten. Dus in die zin is het echt wel een. Met weemoed.
0: Ja.
9: En dat is misschien wel de mooiste manier om afscheid te kunnen nemen.
0: Het was de eerste functie die u met hart en ziel ging doen. Uit eigen vrije wil, hebt u wel eens gezegd. Eerdere functies vanuit verantwoordelijkheidsgevoel. Dus met andere woorden, dan zit je eindelijk op een plek waar je echt leuk vindt wat je doet. En dan neem je weer de benen naar Den Haag.
9: Ja, kijk, nou, het is niet zo dat ik nou functies hiervoor gedwongen deed. Maar het was wel altijd zo het gevoel, nou, het lot valt nu op mij. Dus ga ik dit doen.
0: Ja.
9: En dit was heel bewust. Maar de nieuwe baan die ik nu doe ook. Dus inderdaad, misschien is dat wel het mooie van de jaren sinds mijn politieke werk. Dat ik inderdaad functies doe die ik echt wil. En wat blijft staan is dat ik functies doe waarin ik echt het gevoel heb dat ik mij maximaal kan inzetten voor de samenleving. Want dat zit gewoon in mij, dat voel ik wel. Ik moet geen andere dingen doen. Maar in beide gevallen, of nou Leeuwarden is of vicepresident van de Raad van State, zijn het unieke functies die ik echt met volle overtuiging ga doen.
0: Een Friese staartklok of een Franse rococo-klok?
9: Nou, ik weet niet waar die vandaan komt, maar doe mij de Friese staartklok maar.
0: Nou, in uw nieuwe kantoor staat een Franse rococo-klok op de schouw.
9: Ja, je kan geen staartklok op een schouw zetten. Dus ik denk dat dat zo blijft.
0: Ik dacht, misschien bent u nog niet in die nieuwe werkkamer geweest en valt het straks een beetje tegen als u daar morgen begint.
9: Ik ben wel op die kamer geweest. En als. Nou, moet ik wel erkennen, waar ik nu zit is nog mijn kamer op het stadhuis in Leeuwarden. Die is kunsthistorisch nog veel unieker, met een schitterend wandtapijt. En ook ouder. Dus die is echt wel heel mooi. Maar de nieuwe kamer is echt ook subliem. Dus ik ga echt niet nu klagen over de kamer waar ik ga komen.
0: Wat neemt
9: en daarbij
0: u
9: denk ik dat het net zo is als mijn huidige functie. Zoveel uren breng je dat nou ook weer niet door, want je bent altijd op pad.
0: Ja. En wat brengt u eigenlijk mee vanuit Friesland naar die nieuwe functie? Met andere woorden, wat hebt u geleerd als burgemeester na uw actieve politieke carrière in Den Haag? En voordat u dus weer de adviseur wordt van datzelfde politiek actieve Den Haag?
9: Ik geloof dat ik echt wel heel veel meeneem. Wat ik het meeste meeneem, ook voor mijn nieuwe werk, is dat ik natuurlijk zowel de kant heb gezien van de politiek die de wetten maakt, mijn hand opgestoken heb voor wetten, maar ook de burgemeester ben geweest die die wetten moest uitvoeren. Soms waar ik zelf mijn hand voor opstak en ik nu dacht, hoe is het mogelijk? En de uitvoerbaarheid van wetten en het het werkelijk soms in allerlei bochten moeten wringen om buiten de regeltje, ja, binnen de regels dan, maar de mensen nog te helpen, dat is soms gewoon heel ingewikkeld. En dat is echt wel iets wat ik meeneem. Gewoon de gebrekkige uitvoerbaarheid van wetten. Dat is eigenlijk iets wat ik mee naar Den Haag terugneem als een van de dingen die mij toch nog meer dan ik dacht is opgevallen.
0: Ja, dat is een van de vier toetingscriteria van de Raad van State bij het beoordelen van nieuwe wetgevingen. Uitvoerbaarheid, los van het juridische kader en nog twee andere dingen. Is dit dan wat u betreft het meest zwaarwegende advisering onder uw regentschap daar? Laat ik het maar zo formuleren.
9: Nou, zo kan je het niet zeggen, want we hebben inderdaad vier criteria, waarbij natuurlijk het eerste is, past het binnen de grondwet.
0: Ja.
9: Dus je kijkt naar vier dingen. En uw vraag was, wat neem jij mee uit Leeuwarden? Wat ik meeneem is dat je als burgemeester, maar zo'n hele gemeente heeft maar één doel, mensen in die samenleving verder helpen en verbeteren, achterstanden wegwerken, mensen waar het moeilijk mee gaat in de knel zitten, verder te kunnen helpen. En dat is echt iets wat in Leeuwarden gewoon veel speelt.
0: Ja.
9: En daarin zag ik te vaak dat het enige wat we aan het doen waren, eindeloos vergaderen over convenanten die moesten worden gesloten, omdat de wet zei dat je niet iemand mocht gaan helpen voordat je allemaal convenanten met andere partners had gesloten. Nou, dan ben je echt, ik heb echt voorbeelden dat we 2-3 jaar bezig zijn met een convenant voordat we aan het werk konden. Ja. Dat zijn allemaal van die bureaucratische woorden, maar die wel komen uit wetgeving. En dat vind ik dus wel een punt wat ik uit de praktijk meeneem. En vergeet niet, de Raad van State bestaat uit heel veel mensen met verschillende achtergronden. Dus er zitten ook hoogleraren in, echte kenners van bepaalde terreinen. En dus ook van de grondwet, ook van bepaalde wetgeving, internationaal recht. Dus het is niet zo dat ik daar kom en er iets anders komt. Nee, ik breng iets in een samenwerking die één college wordt.
0: Ja, en nou was uw voorganger, die vandaag dus afzwaait, was ook burgemeester van Nijmegen in dit geval. Oud-minister ook, oud-vicepremier, oud-partijleider. U bent ook oud-partijleider, hebt u kabinetsformaties meegemaakt, ook de hele onderhandelingen over een regeerakkoord met daaruit voortkomende wetgeving. En u bent ook burgemeester. Beschouwt u zichzelf echt als de ideale kandidaat voor de nieuwe functie eigenlijk?
9: Nou, zo zit ik ook niet in elkaar. Ik beschouw mij als de kandidaat die door de hele selectie is gekomen.
0: Ja.
9: Ik weet ook niet wie de andere kandidaten waren. En ik heb gesolliciteerd op een profielschets, zoals dat heet. Er wordt gekeken wie zoeken we.
0: Ja.
9: Nou, ik had de indruk dat ik daaraan voldeed. En dat is zo ook uitgekomen. Dus ja, ik ga mijn werk zo goed mogelijk doen. En ik weet niet wie eventueel anderen waren of hoe dat gegaan is.
0: Vanaf morgen bent u het. Het is niet zo dat je zegt, ik ga eens eventjes tot aan de zomer of tot aan het einde van het jaar even rustig inwerken. Je bent het meteen op zo'n functie. En net zoals je bent meteen minister, je bent meteen burgemeester. En als je CEO bent van een bedrijf, ben je ook meteen de baas. Dus er zit weinig, u bent daar aan het begin van uw loopbaan begonnen. Hebt u ook uw vrouw ontmoet, toch? Bij de Raad van State, ja. Heel belangrijk. Wat dat betreft is de cirkel weer rond. Hoe bereid je je nou eigenlijk voor op zo'n functie? Praat u dan met uw voorgangers?
9: Ja, twee dingen daarover. Eén, ik werk dus inderdaad tot de laatste dag door in Leeuwarden. En dat komt ook omdat hier echt nog wel veel te doen was. Hier beginnen de vakanties vroeg. Dus 3 juli is de dag van de vakantie. Dus ik probeer zo lang mogelijk door te werken om zoveel mogelijk te doen. Dat betekent dus inderdaad dat ik nog veel inwerken ga doen. En tegelijkertijd heb ik met mijn voorganger gesproken, die me echt wel, ja, toch ook wel in gesprekken veel verteld heeft over de gang van zaken. Ik heb een aantal mensen van de raad ook al gesproken.
0: Mm-hmm.
9: Dus ik heb een aantal dingen voor gedaan. En nu ga ik de komende 2 weken handen schudden, mensen leren kennen. En dan ga ik inderdaad wel met vakantie even terugdenkend aan de ziekte die ik heb gehad. Ik maak geen zomers meer mee zonder vakantie. Dus ik ga inderdaad ook wel dan even 3 weken eruit. En dan ben ik fris in augustus weer terug.
0: Ja. Nou, is het een prestigieuze functie, het belangrijkste adviseur van het staatshoofd, belangrijkste adviseur van het kabinet en van het parlement ook. Op het gebied van wetgeving, 2 benen. 1 is de adviseringspoot. En de ander is de wetgevende poot van die Raad van State. Uw voorgangers zitten er allemaal altijd best wel lang. Tom de Graaf 8 jaar. Piet Hein Donner, iets korter, 6 jaar. Herman Tjenk Willink, 15 jaar. Willem Scholten, 17 jaar. Hoe lang bent u van plan te blijven eigenlijk? Is dit een functie die u tot aan uw 70ste gaat doen? Of gaat u eerder met pensioen, denkt u?
9: Nou, in principe is het een benoeming zoals rechters worden benoemd. Dat is voor het leven.
0: Ja.
9: Maar dat is feitelijk tot 70. Dus mijn perspectief is tot 70. En dan zien we wel waar het leven mij brengt. Maar in principe, ja, de vraag is wat lang is en wat kort. Dit is ook niet een functie die je heel snel weer overgeeft. Het is niet zo dat ik de indruk heb van ik ga deze functie doen en begin ondertussen al even na te denken over wat ik hierna nog eens ga doen.
0: Nee, dus de bedoeling is...
9: Het is wel voor mij een functie die ik voort wil zetten tot, zou ik maar zeggen, het pensioen. Ja.
0: Ja, en het pensioen is in dit geval 70 dan?
9: Ja.
0: Dus u bent van plan tot uw 70ste te blijven?
9: Ja. Ja.
0: Hebt u dat thuis ook al medegedeeld?
9: Dat is wel mijn bedoeling. Wat zegt u?
0: Hebt u dat thuis ook al medegedeeld?
9: Nou, misschien hoort men het via de radio.
0: Weer iets rondom uw levenspad.
9: En ik ben een jaar weer weg, ik weet het niet.
0: Nee, goed.
9: Kijk, mijn voorganger, Tom de Graaf, is 69. Die is iets eerder gestopt. Ja. Ik ga ervan uit dat dit mijn laatste functie is. En op een gegeven moment merk je vanzelf wel hoe dat verloopt.
0: Juist. Laten we zeggen, net zoals bij minister staatsrechtelijk is de nieuwe minister dezelfde als de oude. Geldt dat eigenlijk ook voor de vicevoorzitter van de Raad van State? Overdrachtelijk gezien dan staatsrechtelijk niet, namelijk dat u dus per definitie vindt wat uw voorganger vond?
9: Nou ja, kijk, de eenheid van kabinetsbeleid staat niet, maar in principe is het niet eens mijn voorganger, maar ik vind wel wat het college heeft gevonden. Ja. Dus inderdaad is het zo dat ik volg op de vorige, maar het werkt anders dan een ministerschap hoor. Wij adviseren. En die advisering doe je als collectief. Ja. Op basis van criteria. Dus als u dat bedoelt, ik kom in een nieuwe organisatie waar ik niet met een programma kom om eens even de boel om te gaan gooien. Ik kom daar om te bestendigen dat het verantwoordelijke en ook gezaghebbende advisering is.
0: Ik vroeg het eigenlijk omdat uw voorganger, Tom de Graaf, dus in een van de afscheidsinterviews.

0: verantwoordelijke en ook gezaghebbende advisering is.
1: Ik vroeg het eigenlijk omdat uw voorganger, Tom de Graaf dus, in een van de afscheidsinterviews zei dat de bestuurlijkheid van dat land wel op het spel staat. Of woorden van gelijke strekking, namelijk onder druk staat op zijn minst. Door niet alleen de fragmentering van het politieke landschap, maar ook het minderheidskabinet, dat het steeds moeilijker wordt om langduriger stabiele politiek te krijgen. Deelt u die zorg eigenlijk met hem?
0: Ja, dat bedoelt u. Ja, dat zijn een mooi afscheidsinterview van hem vandaag.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat ik dat daarmee iets gezegd.
1: Ja.
0: Of AD, ja. Daar zegt hij dus inderdaad, minderheidskabinet. Je hebt verantwoordelijke politici nodig om bij minderheidskabinetten samen te komen om besluiten te nemen. Daar ben ik het ontzettend mee eens. Het is ook een soort bijtaak misschien van de Raad van State om niet behalve wetgeving te adviseren, ook over het proces te adviseren van hoe gaat het. En een van de dingen die we in onze democratie zien, en dat ziet denk ik iedereen om ons heen, is dat meerderheden krijgen een steeds grotere opgave wordt. En dat is ook in heel veel lokale besturen zo. Dus ik deel die opvatting van hem, zeker.
1: Juist, dus u maakt zich ook zorgen over de bestuurbaarheid van het land en de continuïteit van het beleid in dat opzicht.
0: Ja, waarbij ik overigens, kijk, de zorg is volgens mij breed. Ik wil niet zelf degene te zijn die binnenkomt met de mededeling, och, wat gaat het allemaal moeilijk. We hebben gewoon een taak met z'n allen.
1: Ja.
0: En in die democratie heeft de politiek de eerste taak om niet alleen meningen te ventileren, maar ook samen te bouwen. En dat is niet nieuw. Ik heb natuurlijk ook al moeilijke kabinetten meegemaakt in de tijd dat ik in Den Haag zat. Maar je ziet wel dat de doorloopsnelheid groter wordt en dat het steeds moeilijker wordt om het compromis nog te vinden. En die oproep van mijn voorganger, die deel ik van harte.
1: Ja. U hebt er eerder gewerkt bij die Raad van State. Bestaat ook al heel lang, over 5 jaar 500 jaar. Dat maakt u dan nog mee als vicevoorzitter?
0: Dat klopt, maar ik moet wel zeggen, dan ben ik toch nog even burgemeester van Leeuwarden, want de Raad van State die bestaat 500 jaar, maar Leeuwarden bestaat binnenkort 600 jaar. Dus wat is oud?
1: En welk jubileum had u liever meegemaakt in functie?
0: Nou, 600 Leeuwarden had ik nooit gehaald, want dat is in 2034.
1: Ja.
0: Dus 2031 Raad van State, dat ga ik halen.
1: Juist. Wordt een bijzonder jubileum dan. Want ik geloof dat het daarmee het oudste adviserende staatsorgaan is ter wereld, zo'n beetje. Of in ieder geval één van de oudste.
0: Ja, nou, dat zijn dingen. Ik hou van geschiedenis, dus ik ga mij daar wel, zeg ik heel eerlijk, in verdiepen. Maar dat heb ik ook begrepen, inderdaad.
1: Ja.
0: En dat is ook natuurlijk in een land. We hadden het net over de versplintering, waar de doorloopsnelheid heel groot is. Is het natuurlijk wel bijzonder dat je een aantal organen hebt die door de eeuwen heen altijd zijn gebleven. Wel in andere functies, maar altijd een rol hebben gehad in dat hele proces van bestuur.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel het besef dat de functie die ik ga doen niet een functie is van iedere dag even stoere taal uitslaan. Maar een functie is om op de achtergrond, door advisering, te proberen de democratie toch een goede richting in te sturen. En daar heb je zo'n langer blijvend orgaan wel voor nodig.
1: Ja, maar goed, desalniettemin is het toch iets minder op de achtergrond dan het vroeger was, de advisering van de Raad van State, zo je wilt. Want in de tijd van Willem Scholten waren alle adviezen nog geheim. Die werden niet per se openbaar. Ik weet ook nog uit mijn periode dat ik begon in de journalistiek, was het een soort bokaaltje als je het advies van de Raad van State boven tafel had gehaald bij wetgeving. Tegenwoordig wordt het allemaal natuurlijk gepubliceerd. Woensdag besloten, maandag staat het online met het oog op de wet open overheid. En daardoor is het advies van de Raad van State ook veel meer betrokken, ook aan de voorkant al, in het politieke debat. En wordt het dus ook veel meer met politieke ogen gekeken naar dat advies van de Raad van State. Is dat iets waar u zich zorgen over maakt?
0: Nou, je zegt het helemaal precies goed. De wet is veranderd, waardoor het advies meteen openbaar wordt. Dat is op zichzelf een politieke keuze geweest. Maar je ziet wel een consequentie waarvan ik vind dat ook de politiek moet nadenken of men dat zo wil houden bij het nadenken over die wet open overheid.
1: Ja.
0: Want wat er dus gebeurd is dat het advies een soort zelfstandig nieuwsmoment is geworden. En een advies heeft altijd wel een aantal kritische noten.
1: Ja.
0: Kritische noten worden altijd eruit gelicht. Dus het beeld van de Raad van State is er overal tegen. En een kabinet moet weer reageren op die Raad van State.
1: Ja.
0: Is een nieuw element geworden in ons democratische proces. Terwijl de bedoeling eigenlijk meer was in het verleden. Het kabinet regeert, maakt een wet. En op de achtergrond zit er een advies bij, wat niet de bedoeling heeft zo kritisch mogelijk te zijn, maar wat de bedoeling heeft in zijn kritiek tot verandering te leiden.
1: Ja.

0: Nou ja, ik vind dat dat wel iets is, laat ik het zo zeggen, waar je het gesprek over moet voeren. En ik vind tegelijkertijd, de Raad van State zelf kan dat neerleggen. Maar het is gewoon ook een vraag van het politieke proces, hoe men daarmee om wil gaan.
1: Ja, overigens, de idee of het imago van de Raad van State als zijnde een steeds meer tegenwerkend adviserend orgaan is weerlegd door professor Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, die al die adviezen van de Raad van State is tegen het licht heeft gehouden. En het aantal keren dat een dictum C of een dictum D, dat is de tik op de vingers, de ene keer iets lichter, de andere iets zwaarder. D is het zwaarste negatieve advies. Is ongeveer wel min of meer gelijk gebleven in de afgelopen jaren. Het is ook een kwestie van beeldvorming dus.
0: Ja, en als ik, want ik vind dat is een hele interessante hoor. Want ik inderdaad van het verleden herinner ik de ook de kritiek. En het is natuurlijk zo, als een kabinet of een politieke een partij een richting uit wil gaan en de Raad van State adviseert daar niet positief over, ja dan is het niet zo gek dat er kritiek komt. En ik meen dat zeg maar jaren 70 en 80, toen we meer links werden bestuurd, men voortdurend riep, wat is die Raad van State conservatief?
1: Ja.
0: Nu wordt er meer rechts toch een stroming dominant en is de Raad van State links. Het zou ook kunnen dat politiek verandert, maar dat de Raad van State steeds in dat midden blijft zitten van de grondwet. En daardoor dus die kritiek krijgt. Dat wil niet zeggen dat de Raad van State daar niet van moet leren en daar gewoon mee om moet gaan. Maar ik denk wel dat te duiden is dat het vaak komt door politieke keuzes die nou eenmaal niet rechtstreeks passen binnen de advisering.
1: U zit in uw burgemeesterskamer nu, toch?
0: Dat klopt, ja.
1: Met dat prachtige wandkleed.
0: Ik zou nog kunnen zeggen, ik ga hier niet weg, maar dat is niet helemaal waar. Vanmiddag vertrek ik hier, ja.
1: Kijkt u eens rond?
0: Dat doe ik, zeker.
1: Wat gaat u het meeste mis aan deze kamer?
0: Nou, mijn medewerkers zitten ook in de kamer. Dus de mensen ga ik het meest missen. In de kamer, ja, dat is gewoon een ontzettend mooie kamer. Maar ik kan u zeggen, gisteren nam ik afscheid van de raad. En ik kreeg een hele mooie foto van die kamer met het unieke wandtapijt. Want dat is het mooiste van deze kamer. Een wandtapijt uit 1715. Nou, dat... Het gaat wat ver om dat eruit te snijden en dat mee te nemen. Maar ik heb een hele mooie foto die ik in mijn nieuwe kamer ga ophangen. Dus het blijft toch een beetje bij mij.
1: Ja, ik weet, uw vader was natuurlijk burgemeester van Sneek. Komt uit een langdurig bestuurs- en burgemeestersgeslacht. U bent ook wel eens terug geweest naar die burgemeesterskamer in Sneek, waar u als jongen dan langs het raam liep, zal ik maar zeggen, om te kijken of uw vader aan het werk was. Met andere woorden, dat Friesland en het dicht bij de mensen staan en dat de mensen dus ook dicht bij de burgemeester staan, om het zo te zeggen. En die historie, niet alleen van uw eigen familie-DNA, maar ook überhaupt van de hele bestuurscultuur in Friesland, staat u na aan het hart. Dus dat moet toch best lastig zijn om daar aan het einde van de dag de sleutels of het pasje in te leveren en voor de laatste keer naar huis te fietsen in deze functie.
0: Ja, dat zegt u wel goed. Dat zijn echt wel overwegingen. Dat zijn mijn persoonlijke overwegingen die ook maken dat Leeuwarden zo bijzonder is. Tegelijkertijd blijven hier, zij het zelf ook al wonen. Dus ook al ben ik hier niet meer de hele week, mijn basis blijft hier. En ik sluit niet uit dat ik hier in het vlakbij mijn huis gelegen archief blijf rondlopen om eens even te zoeken of er in de historie nog dingen zijn waar ik over zou kunnen schrijven. Want die hobby die ik in de randen van die dagen altijd deed, die blijft echt wel overeind.
1: Dus u blijft schrijven?
0: Dat is wel mijn bedoeling. Ja, ik kan absoluut niet voorzien hoe dat gaat lopen, want dat moet maar net iets gebeuren waardoor ik denk, dat kan ik beschrijven. Ik heb nog een paar dingen in mijn hoofd die op papier moeten.
1: Ja?
0: Maar daar moet ik dan wel de tijd voor vinden. Nou, er zijn altijd historische personen uit de 19e eeuw die ik ben tegengekomen hier in Friesland, waarvan ik denk, hé, maar daar moet over geschreven worden. Maar dat is maar net of de tijd er is. De afgelopen tijd had ik die niet. En misschien komt hij ineens weer. En dan is dat altijd een heerlijke manier om de chaotische wereld even los te laten en te duiken in een wereld, ik zeg altijd, die niet terugpraat, die geen kritiek heeft, die niet klaagt, maar die gewoon doet wat ik wil. Namelijk een verhaal vormen wat ik op kan schrijven. En dat is dus een soort nevenwereld voor mij die ik denk ik wel vasthoud. En vergeet niet, in Den Haag is ook het Nationaal Archief.
1: Ja.
0: Ik sluit niet uit dat ik daar ook nog wel eens te vinden ben.
1: Nou ja, en u gaat werken aan de Kneuterdijk in een pand dat ook zo zijn historie kent.
0: Ja, dat is ook heel bijzonder. Dus ik moet ook nog meer van dat pand leren. Want inderdaad, ik wil door een pand lopen waar ik weet wat de historie is, wat de geschiedenis daar is. En het is een historische omgeving ook daar. Het is een fantastische plek. Dus het klopt dat ook daar nog heel veel voor mij is om uit te vinden. Nou ja, en wat in de tijd die overblijft, moet ik dan het vicepresidentschap uitvoeren.
1: Toen, ten tijde van uw informateurschap, hing u uiteindelijk een spreuk aan de wand voor de journalisten, die alsmaar moesten wachten daar in dat vreselijke formatiegebied, die bunker zonder daglicht enzovoorts. Heb u een spreuk voor uzelf in uw hoofd zitten bij het afreizen naar Den Haag, of de terugkeer naar Den Haag, retour Den Haag, zo u wilt?
0: Zeker, want mijn medewerkers die gaan voor mij een gedicht van als afscheid van diezelfde dichteres.
1: Ja.
0: En dat is leg niet alles langs een lat. Nee, zonder oordeel. Leg niet alles langs de lat. Imperfectie is juist sexy. Aan iedereen ontbreekt wel.
1: Wat?
0: En dat woord staat er niet.
1: Sybrand Buma, hartelijk dank. Fijne laatste dag daar in Leeuwarden.
0: Hier graag gedaan.
1: Dag, tot ziens. Dag. Hier is Suzanne Bosman, dames en heren, met Even Vandaag. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
7: Suzanne Bosman. Goedemiddag, die verdraaide penalties, daar gaat het zo over in 1 Vandaag. Eerst het NOS Journaal. Sydney Dijkers.
8: Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. Dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar van 14 uit Marken. 6 jaar geleden werd zij dood langs de weg gevonden op de dijk. Ze was overreden daar door een auto. De bestuurder kreeg aanvankelijk een boete van €1.500... maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Vandaag staat de automobilist daarom voor de rechter voor het doorrijden na het ongeval. Het OM richtte de excuses aan de nabestaanden en de verdachten. Vorig jaar kwamen er minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het waren er 309.000. Het zijn er 8.000 minder dan een jaar eerder. Het aantal kennismigranten halveerde. Het komt volgens instituut Klingendaal door een gebrek aan keuzes door het kabinet.
9: Welke economie willen we zijn? Welke samenleving willen we zijn? Migratie is nu nog heel erg resultante van individuele keuzes. En zo kan het zijn dat nu vooral de kennismigratie degene is die wat afneemt. Terwijl je, als je met z'n allen beslissingen zou nemen over welk type migratie wil je, hoe wil je die migratieruimte benutten, dan zou je die misschien juist willen in de zorg, in de kenniseconomie.
8: Er kwamen vooral minder mensen uit India. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten, ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. Met bankoverschrijvingen, kaartbetalingen en opnemen van contant geld wordt steeds meer fraude gepleegd. Vorig jaar was er een toename van 30% vergeleken met een jaar eerder, zegt de Nederlandse Bank. Het schadebedrag is nu bijna 200 miljoen euro. Het RIVM vreest dat steeds meer problemen de komende 10 jaar zich zullen opstapelen en zo een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid. Ze wijzen op klimaatverandering, maar ook de afnemende slagkracht van internationale organisaties, als bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. Als dat allemaal tegelijkertijd samenkomt, dan kan dat voor een nieuwe crisis zorgen, waarschuwt het RIVM. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen opgepakt. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen werden daar aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het Nederlands elftal vliegt ondertussen dan weer morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug naar Monterrey, van Monterrey naar Kansas City. Dat is de thuisbasis tijdens het WK voor Oranje. Niet alle spelers vliegen overigens terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor natuurlijk vannacht met strafschoppen van Marokko. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor crypto-platform Knaken. Klanten konden daar euro's omzetten in cryptomunten als bitcoin. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld nu kwijt. De FIOD onderzoekt of er ook strafbare feiten zijn gepleegd, zegt Bart Kamphuis van de economieredactie.
10: Die gaat dus kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Die hebben ook computers in beslag genomen, telefoons in beslag genomen. En uit dat onderzoek zal dan moeten gaan blijken of er mogelijk ongeoorloofd geld van die klanten is weggesluist.
8: Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt bekeken of klanten hun geld kunnen terugkrijgen. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het weer nog, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui nog. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan een graad of 23.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
18: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
19: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: Hom of Kuit samenwerken met de linkse of met de rechtse oppositie in de Kamer. Klaver en Eerdmans zetten het kabinet voor het blok. Hun kiezers zijn daar niet blij mee. Dat noteert het opiniepanel. En dat horen we zo meteen. Ja, Julia, een voorspellende gave.
20: Ja, gisteren spraken we twee Marokkaanse Nederlanders in de uitzending. En die bleek een hele goede vooruitziende blik te hebben. We horen zo hoe ze de winst van Marokko gevierd hebben.
7: En nu weer niet.
21: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
7: Oké, nog één keertje dan.
22: Saibari. Of toch Verbrugge. Ja! Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
7: Nee, die beslissende penalty van Marokko die krabt in het collectieve Nederlandse voetbaltrauma. De vloek die er lijkt te heersen op dat ene zenuwslopende schot vanaf de 11 meter. Sportjournalist Maarten van der Hoven, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
7: Hoe is een halve dag verder het gemoed nu?
23: Het gemoed. Nou, de teleurstelling voor de uitschakeling die is wel gezakt. Het
7: oh ja? Was, nu al?
23: Het was verdiend. En dan kan ik me er altijd wel makkelijk bij neerleggen. Wat ik veel vervelender vind is dat ik ontdekte dat in mijn voetbalpool er mensen waren die voorspeld hadden dat Nederland eruit zou vliegen en daar ook nog punten voor hebben gekregen. Daar kan ik veel slechter tegen, als ik eerlijk ben.
7: dat doet pijn. Maar zijn er intussen ook, als je nu in een halve zin die wedstrijd moet omschrijven, wat komt er dan in je op?
23: Niet goed genoeg. Te bang misschien wel van Marokko. Het zijn allebei toplanden, Nederland en Marokko. Maar Nederland heeft gewoon te weinig lef getoond, te weinig gecreëerd. En eigenlijk overal ook te weinig aanspraak gemaakt. Te weinig verdiend te winnen in die wedstrijd.
7: Ja, dat verklaart misschien ook dat het gemoed inmiddels al wat bedaard is. Maar hoor je bij die mensen die ook van tevoren zeiden van, oh, als het maar geen penalties worden?
23: Nou ja, niet echt. Ik had ook eerlijk gezegd niet gedacht dat het zover zou komen. Maar ja, je weet, dat lijstje van penaltyreeksen van Nederland waarin we eruit vlogen, dat is inmiddels oneindig lang. En je weet, ja, dan zal het wel weer niet onze kant opvallen. Dat gevoel, dat begrijp je toch heel snel. En dat had ik eigenlijk vandaag ook wel. Op het moment dat het penalties werd, dan dacht je wel, ja, dat zal wel niet aan Nederland gegund zijn.
7: Ja, die penalties, Julia. Ja. We zijn er weer eens ingedoken.
20: Nou, er komt natuurlijk gigantisch veel druk bij kijken. En dit zei bondscoach Ronald Koeman er vooraf aan het WK over.
24: Een stukje spanning is niet te trainen. Dus ja, het moment dat je de penalty neemt en je moet de afstand richting penaltystip lopen. Ja, dan het enige wat je kunt trainen is dat je vast een hoek kiest en die heel goed neemt en dat traint.
7: Ja, ze hebben wel getraind op penalties, maar kun je dat gevoel, die druk, kun je dat wel nabootsen op een training?
20: We spraken met oud-spits Pierre van Hooijdonk en vroegen hem hoe hij dat deed.
25: Dan nam ik één penalty na afloop van de training. En dan kreeg ik de keeper 5 of 10 euro. Als hij de bal zou stoppen of als ik zou missen eigenlijk. Dat was dan iets. Je had toch liever je geld in je zak op zo'n moment.
7: Ja, nou, Koeman had het ook over een vaste hoek kiezen. Dus ja, dat je van tevoren al bepaalt, ik schiet hem in de linkerhoek.
20: Ja, dat vindt Pierre van Hooijdonk een beetje onzinnig.
25: Ik kan wel voor hoek links hebben gekozen. Maar als daar de keeper al een meter in gaat staan, ja, dan verandert dat ook weer iets in je hoofd. Dan brengt dat je waarschijnlijk op andere gedachtes.
7: Nou ja, daar is blijkbaar geen eenduidigheid over. Is er eigenlijk onderzoek gedaan naar het nemen van penalties en die druk die daarbij komt kijken?
20: Jazeker. Afke van der Wouw is sportpsycholoog en bewegingswetenschapper. En volgens haar kan een beetje spanning creëren al helpen bij presteren onder druk.
0: als je leert om met geringe spanning om te gaan, dat je dat kan helpen ook bij meer spanning. Vaak wat coaches zeggen, ja, maar je kan nooit de spanning van het hele stadion nabootsen op de training. Maar dat blijkt dus ook niet te hoeven. Als je toch op een of andere manier druk aan kan brengen in die training, dan kan het al helpen om hem te leren met die druk om te gaan.
20: Alleen gaat dit vooral om hoe je met spanning omgaat.
0: Wat ze bij het hockey ook wel gedaan hadden, dat ze bij elke training namen ze strafballen. En hadden ze twee teams ontwikkeld. En die twee teams moesten dan tegen elkaar die strafballen nemen. En dan gingen ze ook vanuit de middencirkel naartoe lopen. En als team A dan die strafballen aan het nemen was, dan ging team D proberen ze uit de concentratie te halen. Door te joelen, door te kijken, door opmerkingen te geven. En ook door de consequenties aan te verbinden.
20: Ja, zoals rondjes lopen na de training of de spullen op te ruimen.
1: Ja, of een paar euro waar Van Hooijdonk het dan over had. Ja, maar heeft zij, Afke, ook handvatten voor hoe je nou achter die bal moet gaan staan?
20: Zeker. Tip 1 is routine inbouwen.
0: En die routine die kan ervoor zorgen dat je met je aandacht tijdens het schieten echt bezig bent met je taak. Namelijk die bal schieten en waar je die bal wil schieten. En iets minder met gedachten als, oh, iedereen zit te kijken. Oh, als ik nu maar niet naschiet. Oh, als er nu maar niet dit gebeurt. Dan ben je eigenlijk al met de toekomst bezig en niet meer bezig met hoe je hem wil schieten en waar je hem wil schieten.
20: Ja. Tip 2. Vergeet niet goed in en uit te ademen, zodat je wat spanning kan ontladen. En de laatste tip die Van der Wouw geeft, die komt van oud-bondscoach Louis van Gaal.
0: In gedachten alvast schieten en hoe je hem wil schieten, noemen ze ook al visualiseren. Of zoals Louis van Gaal zegt, imagineren. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hoeveel tijd je moet nemen. Als je te snel afraffelt, dan is de kans groot dat je naschiet. Doe je er weer heel lang over, dan werkt het ook niet goed. Dus leg je de bal neer en loop je met je rug ernaartoe, dan werkt het ook niet. Dus altijd de gezicht op de keeper houden.
1: Ja. Maarten van der Hoven, het gaat erom, he, je kunt het trainen, je kunt het coachen, maar dan toch is het uiteindelijk dat moment en dan denk je van ja, op dat niveau ervaring kan dan ook helpen, maar die strafschoppen die werden afgelopen nacht gemist door jongere spelers, Kluivert, Summerfield, Timber, Virgil van Dijk bijvoorbeeld, die nam geen penalty.
23: Nee, dat is best wel gek, hè? Want dat is een van de oudste spelers van het team. De absolute leider ook, het meest ervaren. En iemand die normaal ook wel achter de bal gaat staan. Ja, hij had kramp, zei Koeman achteraf. Hij was te vermoeid om met volle zekerheid achter die bal te gaan staan. En ja, je weet hoe coaches zijn. Als je niet 100% zeker van jezelf bent, dan kiezen ze liever iemand anders. Dat was de reden dat we Van Dijk niet hebben gezien.
1: Ja, en nu zijn het dus van die jonge mannen die dan gemist hebben. En die daar ook mee een hoop over zich heen krijgen. Kunnen wij ons er iets bij voorstellen wat het voor een speler betekent om zo'n strafschop te missen?
23: Nou, ik denk dat het heel lastig is. Hè. Dus sowieso al de druk die je op jezelf legt. Hè. Je neemt de druk van het hele team. Iedereen moet nu naar huis en dat komt dan door jou. Ja. Dat gevoel heb je sowieso. Maar ja, tegenwoordig met social media, met alle externe invloeden die er ook nog eens zijn. Ja, dan kun je je voorstellen, we hebben al 18 miljoen bondscoaches in dit land. Als die ook nog eens allemaal een mening gaan hebben over degene die de penalty heeft gemist. En misschien zelfs wel hè, op een WK, als in het internationaal podium. Dus nog veel meer mensen. Ja, dan kun je wel voorstellen wat er aan meningen en opmerkingen. Misschien zelfs ook wel nare opmerkingen naar de jongens toekomst.
1: Ja, zeker ook wel eens gehoord van een voetballer. Ferdinand was dat die maanden niet sliep nadat hij een belangrijke penalty had gemist.
23: Ja, dat heeft er dan wel weer mee te maken wat voor moment het is. Hè. Kijk, deze jongens, er is nu niet één iemand die de beslissende penalty miste. Zijn met z'n drieën en dat helpt misschien wel mee. Het is niet zo makkelijk om naar één iemand te wijzen. Dat helpt misschien. Het is ook niet, er stond niet een prijs al op het spel. Hè. Die finale van het WK was nog heel ver weg. Dus dat zijn dan misschien verzachtende omstandigheden. Het voetbalseizoen gaat over een maand ook gewoon weer beginnen. Dus dan moeten die jongens weer door. Ik heb goede hoop voor deze jongens dat ze, als ze eenmaal thuis zijn overmorgen of zo, gaan lekker naar bed kunnen.
1: Ja, maar je had het ook over nare reacties die je kunt krijgen. Hele nare reacties. Op de redactie gingen de gedachten ook uit naar het EK van 2020. Engeland door Italië met penalties uitgeschakeld. Wat toen die drie jonge spelers van Engeland die de penalties misten over zich heen kregen. Daar zat ook heel veel naar racisme bij.
23: Ja, dat waren alle drie jongens van kleur. Rashford, Sancho en Saka waren dat toen. Jonge jongens die inderdaad één bak racisme over zich heen kregen. Die allerlei hele vieze en nare verwensingen kregen. En waarom? Ik weet het niet. Het heeft weinig met voetbal te maken.
1: Ja, de volgende vraag aan jou is dan van hoe nu verder? Maar je zei al, er is wat uitzicht. Straks gewoon maar weer naar de training. Gewoon over een maand weer de boel oppakken.
23: Ja, en ik denk ook dat dat kan. Kijk, het zijn jonge jongens. Dat is dan soms een nadeel qua druk misschien. Maar het is ook het voordeel dat er nog heel veel wedstrijden in het vooruitzicht liggen. Dat er ook nog toernooien zijn waarop ze zich kunnen revancheren. Dat ze zich bij hun club kunnen revancheren. En wat misschien ook wel helpt, is dat het toch vooral gaat over de bondscoach vandaag. Het gaat over Koeman, over zijn plan wat niet werkte. Over zijn tactieken die niet hebben gebracht wat we met z'n allen hadden gehoopt. Ik neem even schot voor de boeg. Zal misschien ook nog wel afscheid gaan nemen als bondscoach. Dus het gaat heel veel over het hem. Het gaat veel minder over de jongens die de penalties hebben gemist. Ook al waren ze niet allemaal even goed ingeschoten. Maar de kans dat we dit over 10 jaar nog weten lijkt mij heel klein.
1: Ik weet niet hoe dat gaat met het voetbalgeheugen. Maar goed, over 2 jaar, over 4 jaar zijn er weer kansen op grote toernooien. Julien, jij vroeg Pierre van Hooijdonk, toen je toch aan het bellen was, nog om een penalty tip voor een volgend eindtoernooi.
2: Ja. Doe normaal, zegt de oudspits van Feyenoord.
25: Als er nou eentje weet hoe je een penalty moet nemen, dan is het Koeman. En die heb ik nog nooit een hupje zien maken. Die heb ik nog nooit uit stand een penalty zien nemen. Het allerbelangrijkste, doe normaal. Denk even terug aan toen je 5 was bij de EP-pilletjes toen de tijd. Penalty na afloop van de wedstrijd altijd. Dat je vader tegen je zei, schop deze erin. Dan liep iedereen naar die bal en die schoot die bal.
1: Oké, schop deze erin. Nou, Maarten van den Hoven, dat moeten ze ook maar meenemen. Dank voor je verhaal op deze day after. Een nieuwe sierencampagne roept ons op om spontaan op straat of in de winkel een praatje te maken. Nou prima, maar hoe dan? Wat zeg je tegen een vreemde? Wat zeg je terug als een vreemde tegen jou begint te praten? Dit is allemaal voer voor een paniekaanval. Zometeen wat praktische tips.
3: Eén vandaag.
1: Maar goed, Julia, we gaan door met de winnaars.
2: Ja, die zijn er ook. En we spraken ze gisteren al in onze uitzending. Marokkaanse Nederlanders Mustafa Sadiq en Nordin Goudani. De schrijver en de podcasthost die deden een, blijkt nu, hele scherpe voorspelling.
4: Het wordt een beetje 50-50 in de zaal. Ik verwacht de wedstrijd ook 50-50. En uiteindelijk zal Marokko winnen.
5: En ik verwacht daarom dus dat de wedstrijd in penalties eindigt. Ja, en dan weten we dat het Nederlands elftal niet een heel goed track record heeft.
2: Ja, en we hebben ze nu weer aan de lijn. Goedemiddag allebei.
5: Goedemiddag.
2: Ja, Mustafa, jullie blijken helderziend.
5: Nou, zo moeilijk was dat ook niet. Want we kennen Koeman ook als een hele behoudende coach. Ik moet wel zeggen, ik had niet verwacht dat hij zo verdedigend zou spelen. Maar ik had wel verwacht dat hij behoudend zou spelen. En natuurlijk ook de omstandigheden. Het was super warm. Dat wisten we van tevoren natuurlijk ook. Ja, en dan moet je je krachten natuurlijk wel sparen. Dus vandaar dat ik had ingezet op een gelijkspel met penalties. Sterker nog, ik had de wekker om 5 uur gezet. Zo zeker wist ik ervan dat, het in, dat er een verlenging
1: cool.
5: zou komen.
1: Dat is cool. Zo.
2: En hoe is het gevoel nu, Nordin?
4: Ja, stem is brak, maar de euforie is er niet minder om. Het is echt, het was echt een geweldige nacht. Ik heb echt genoten van het Marokkaanse elftal, echt genoten.
2: En welk moment bezorgde jou nou het meeste kippenvel?
4: Ja, toch die 1-1, want Gakpo maakte 20 minuten voor tijd die 1-0. Vrij verrassend, omdat Marokko op dat moment echt domineerde. Ja, toen stortte wel even mijn wereld in, letterlijk en figuurlijk. En ik zag die 1-1 eerlijk gezegd niet aankomen. En toen die kwam, ik werd echt gek. Het was echt niet normaal.
2: En hoe heb je het nou gevierd? Want je zegt, je bent schoor natuurlijk, maar wat heb je gedaan?
4: Nou, ik had gisteren uitzendingen met een man of 75, 80. Nou, als je die emoties ziet, naar die 1-1 of naar die penalties, en dat je dan wint. Want op een gegeven moment denk je van, het zal toch niet. Je domineert die wedstrijd, je bent veel beter, je hebt veel meer kansen. En dan ga je toch niet verliezen. Nou, je zag Nederland, moest er zijn net ook al, dat Koeman vrij behoudend. Angstig zelfs. Ja, dat gaf zoveel respect toe richting Marokko. Dat staat er gewoon heel veel respect. En ontzag eigenlijk ook. Ah. En als je dan toch na penalties wint, zenuwslopend. Marokko mist de eerste penalty. Ja, en daar ging het op en af. Uiteindelijk 5 penalties gemist aan vanuit beide landen. Als je hem dan toch wint, dat gevoel is zo heerlijk. Dat is echt normaal.
2: Ja, herkenbaar denk ik, Mustafa, of niet?
5: Ja, was zeker herkenbaar. Nou, ik kwam er dus wat later in. Eigenlijk werd ik al om 4:30 door mijn buurman wakker gemaakt, die bij de 1-0 heel hard schreeuwde. Dat was op zich ook wel heel leuk. Maar goed, daarna in die verlenging dat ik ook bij mezelf dacht van wat is hier aan de hand? En Nederlands elftal wilde heel graag groepswinnaar worden. Maar uiteindelijk tijdens de wedstrijd begreep ik daar heel weinig van. Want Het was ook een soort van thuiswedstrijd voor Marokko. Hè. De supporters ook uit Mexico steunden ook die Marokkaanse ploeg. Het was ook super warm, terwijl Nederland tegen Brazilië in een airco-stadion had kunnen spelen. Ja. Sterker nog, ja, achteraf had ik ook wel een soort van gemengde gevoelens, dat ik bij mezelf dacht van nou, als Nederland gewoon tweede was geworden, dan zag ik ze tegen Brazilië met alle respect veel meer kans maken dan gisteren in Mexico.
20: Ja, maar het wordt zaterdag Marokko-Canada. Tot slot nog een voorspelling, Mustafa?
5: Ik denk 2-0 voor Marokko.
20: En Nordin?
4: 3-1, Marokko.
20: Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. Ja. Dankjewel en mooie dag. Mustafa Issedik en Nordin Goudani.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Bijvoorbeeld smalltalk, ik krijg meteen... Ik heb vanavond geen druppel gelaten hier, maar als ik smalltalk zou moeten doen... zou het zweet langs mijn lijf lopen.
2: Ik heb moeite met smalltalk houden. Ditjes en datjes praten, koetjes en kafjes. Ik vind het verschrikkelijk, ik kan dat niet.
0: Ja, een praatje maakt je dag. De nieuwste Sieren-campagne gaat over de kracht van vluchtig sociaal contact. Smalltalk, zeg maar. Even kort kletsen met een vreemde in de trein of bij het bushokje. Dat doet een mens goed. Maar in de praktijk vinden we dat heel spannend. Hoe voer je smalltalk? Ja, to the rescue. Roos Vonk, psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag, mevrouw Vonk.
3: Goedemiddag.
0: Heel spannend is dat, een gesprekje te beginnen. Hoe doen we dat? Hoe beginnen wij een praatje voor de vaak op straat?
3: Nou, ik denk dat Sieren met deze campagne wel een hele goede opening heeft gegeven. Want het wordt nu ineens heel makkelijk om iemand aan te spreken en te zeggen... ik heb die campagne gezien en ik dacht, ik ga het maar eens proberen. Heb je het ook gezien?
0: Oh, dan de heb campagne je meteen, zelf al, om, het, om ja. het, een soort meta zeg maar te beginnen. Ja,
3: het lijkt me een hele goede ingang. Ik vind het ook goed dat ze die campagne zijn gestart. Want het is denk ik wel belangrijk om te beseffen dat het... Kijk, het gaat nergens over. Het hoeft ook nergens over te gaan. Maar het is wel echt goed voor mensen, blijkt uit onderzoek. Dat het toch de verbondenheid met anderen bevordert. En je wordt er blijer van.
0: Zeker. Maar voordat je zover bent, hè, want we hoorden dat in de fragmentjes. We hadden het er ook met elkaar over onderling. Hoe voer je een gesprekje over niks?
3: Nou, begin met te beseffen dat het echt over niks hoeft te gaan. Want ik denk dat die mensen die zeggen, daar ben ik niet van... dat die misschien ook denken, ja, maar ik wil wel laten zien... dat ik een beetje diepgang heb en dat ik doorheb dat het heel oppervlakkig is. Zo moet je niet denken. Dat is niet de functie van smalltalk. De smalltalk is bedoeld om even een lijntje uit te gooien naar iemand. Van even, ik zie je, we hebben contact... Het hoeft nergens over te gaan. Hè? Dus het kan over het weer gaan. Dat is natuurlijk heel vaak. Want je gaat eigenlijk kijken van... nou, wat hebben we met elkaar gemeen? Hè? Zodra je iets met iemand gemeen hebt... dan schept dat al een band. Dan heb je een raakvlak en iets om over te praten. Nou, dat kan zijn. Je staat allebei bij de bushalte om te wachten. Dus dan begin je over... wanneer komt jouw bus? Of zoiets.
0: Maar je kan ook altijd...
3: Altijd over het weer beginnen. Of in de supermarkt. Van, oh, die heb ik laatst ook gekocht. Die zijn lekker. He, dus je zoekt raakvlakken. En dan kan je het daarover hebben. En het geeft niet als het oppervlakkig is. Want het geeft je toch een goed gevoel.
4: Waarom vinden we het nou eigenlijk zo moeilijk?
3: Ja, ik denk dat mensen vaak ten onrechte bang zijn dat ze raar gevonden worden. Van ja, als ik nou zomaar begin... dan denken ze misschien... sowieso kunnen mensen de angst hebben... dat ze door de ander opdringerig worden gevonden. Hè? Dat die daar niet van gediend is. En dat is natuurlijk ook goed... om op signalen van de ander te letten. Hè? Want we kennen denk ik ook allemaal wel... degene in de trein die probeert... de hele reis tegen je aan te kletsen... waar je geen zin in hebt. En mensen moeten natuurlijk ook gevoelig zijn. Je ziet wel aan iemand die zegt... ja, oké, en daarna weer zijn eigen ding gaat doen... dat hij er geen zin in heeft... Maar in de meeste gevallen, het geldt ook voor iets als een compliment maken. Hè, wat Sieren ook geeft als tip. Denken mensen dat het voor de ander ongemakkelijk of vervelend is. En blijkt uit onderzoek dat andere mensen het juist heel leuk vinden. En dat het andere mensen een goed gevoel geeft.
0: Mevrouw Vonk, daar wil ik dan ook wel een tip over. Stel iemand zegt, wat een leuke schoenen. Hè, bijvoorbeeld. Ja. Wat zeg je dan terug? Bedankt?
3: Nou, niet,
0: of...
3: die heb ik heel goedkoop gekocht.
4: Nou ja, ja, dat doen we allemaal.
0: Het was een uitverkoopje. Ze zijn al heel oud.
3: Ja. Dus dan ga je je verontschuldigen omdat je iets leuks aan hebt. Dus inderdaad, je kan zeggen, oh wat leuk dat je dat zegt, dank je wel. Of ja, ik vind ze zelf ook leuk, dank je. En dus een compliment incasseren is ook een kunst. En je kan ook, als je het leuk vindt, laat het ook op je inwerken. Van, oh god, nou dat is fijn eigenlijk dat die ander dat leuk vindt. En laat blijken dat je dat vindt, dan heb je contact.
0: Ja, want het gaat erom. En je moet dat proberen van je af te zeggen dat het inderdaad niet over gaat. En dat je ook niet bang moet zijn om stom gevonden te worden als je over zoiets als het weer begint. van warm.
3: Nee, want ja, dat vinden mensen ook niet. Want mensen snappen best dat het bedoeld is om even een lijntje uit te gooien. En daar reageren ze dan ook op.
0: Oké. We gaan het proberen. Roos Vonk, hartelijk dank voor deze handgrepen. Roos Vonk is psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Kort nadat hij geboren was, moest Ronalds moeder hem afstaan. Hij heeft haar nooit meer gezien. Duizenden vrouwen zijn vroeger gedwongen hun kind af te geven, omdat ze niet getrouwd waren. Gedwongen door de kerk, door familie. De overheid werkte daaraan mee en daar maakt het kabinet nu excuses voor. Heb je daar wat aan? Dat vragen we zo aan Ronald. Eerst het nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Sydney.
6: De bestuurder van de auto die vannacht te water raakte in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen, meldt de politie. Zelf overleefde hij het ongeluk, maar zijn 18-jarige bijrijder kwam om het leven. De auto belandde vannacht rond 1 uur in het water. De politie verdenkt die jongen van rijden onder invloed. De explosie in een appartementengebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt wel uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van dat gebouw. Een van de gewonden is een steenrijke Oekraïense zakenman. Het Verenigd Koninkrijk investeert de komende jaren een recordbedrag in defensie, heeft premier Starmer bekendgemaakt. Het budget wordt nog eens verhoogd met 15 miljard pond. Starmer spreekt van een gigantische stap voorwaarts die genoeg moet zijn om Rusland af te schrikken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie naar de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal van vannacht. Hij sprak het team bemoedigend toe naar de wedstrijd op social media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild zegt dat Merz zichzelf belachelijk maakt.
7: Eén vandaag. Susanne Bosman.
0: Naar schatting zijn tussen 1956 en 1984 zo'n 13.000 tot 15.000 ongehuwde moeders gedwongen hun kind af te staan per adoptie. Donderdag biedt het kabinet excuses aan voor de rol die de overheid daarin speelde. Het was landelijke wetgeving die deze adoptie mogelijk maakte. Julia, gedwongen adoptie, wat gebeurde er dan?
4: Nou, we hebben het over een tijd dat ongetrouwd zwanger zijn een schande was. De norm was dat je pas kinderen kreeg als je getrouwd was. En tegelijkertijd waren er geen voorbehoedsmiddelen en was ook abortus illegaal. Veel ongehuwde meisjes en vrouwen hebben onder grote druk van onder andere hun ouders, familie, de kerk en hulpverleners hun baby afgestaan. En bij deze meisjes en vrouwen is grote schade aangericht.
8: Ik werd naar Duitsland afgevoerd, want niemand mocht natuurlijk weten dat ik zwanger was. En toen werd ik op een gegeven moment weer teruggehaald. En toen ben ik in een kraamkliniek afgeleverd. En daar heb ik een slaapmiddeltje gekregen. En toen ik wakker werd, was mijn kind weg. En ik lag helemaal alleen op een kamertje. Ik mocht er met niemand over praten. Dus het was een hele eenzame tijd.
0: Ja, je krijgt het er koud van als je het weer hoort. Afstandsmoeders Merapi en Irene waren dat. Niet alleen voor de moeders was het traumatisch. Ook kinderen die werden afgestaan. Die dragen dit hun hele leven lang met zich mee. Een van hen is hier in de studio, Ronald Notenboom. Fijn dat u hier bent. Vlak nadat u geboren was, werd u afgestaan. Hebt u enig idee, hebt u gehoord hoe dat is gegaan, wat er is gebeurd toen?
9: Ja, niet gehoord, maar achteraf wel in de verschillende dossiers kunnen zien.
0: Ja,
9: maar niet gehoord.
0: Ja, wat is het verhaal?
9: Het verhaal is in feite dat mijn moeder bewust of onbewust zwanger is geworden en daar eigenlijk geen zin in had.
0: Ja, en toen is ze ergens naartoe gegaan en
9: zeker,
0: bent
9: zeker
0: u geboren?
9: Ja, ze zegt lopend een kleine 500 meter de stad ingegaan in Haarlem bij een verloskundige mevrouw. En heeft daar 3 dagen in een kliniek gezeten en is vervolgens weer lopend naar huis gegaan.
0: Ja, weet u of ze u nog gezien heeft, bij zich gehouden heeft?
9: Ik heb achteraf gelezen dat ze mij na 2 dagen wel gezien heeft.
0: Ja.
9: Ja.
0: U bent vervolgens naar een kinderthuis gegaan?
9: Klopt. Ja, eigenlijk bijna alle kinderen die zijn afgestaan, zijn vervolgens naar een kinderthuis gebracht. En die hebben daarvoor langere of korte tijd verbleven. Grofweg tussen de 2 maanden, soms wel tot 4, 5 jaar.
0: Ja. En daarna bent u naar een gezin gegaan?
9: Klopt. Ja.
0: Geadopteerd?
9: Nee. Want eerst zijn dat dan je pleegouders. Je aspirant adoptieouders. En pas na een jaar of 4 is dat bekrachtigd door de wetgever. En ben ik officieel geadopteerd.
0: Ja. Hebt u altijd geweten, of werd er over gesproken, dat dat niet uw echte ouders?
9: Ja, er zijn twee verschillende vragen. Heb ik dat altijd geweten? Ja. Volgens mij wel. En ja, zijn het je echte ouders? Als kind weet je niet beter, dus zijn het je echte ouders? Mm. Totdat je merkt dat andere kinderen ouders hebben die wel hun geboorteouders zijn.
0: Ja, dus als u zegt, heb je dat geweten, u hebt dat gevoeld?
9: Ja. En ook wel geweten. Ja. Ook wel geweten. Ja. Ja, overigens, daarbij is dat binnen het gezin geen enkel probleem. En buiten het gezin was toch de norm om het daar vooral niet over te hebben.
0: Mm. Er niet over te praten, want het is toch iets waar je dan een beetje...
9: Nou, ik denk waarschijnlijk toch wel een soort van schaamte.
0: Anders.
9: Schaamte. Ja. Mm-hmm. Schaamte in combinatie met, wil mensen ook geen... adoptieouders ook geen pijn doen, niet een vervelend gevoel geven. Dus ja, je leeft eigenlijk in een soort schijnwerkelijkheid, want bent plotseling in een heel ander gezin. En daar speel je dan de rol van hun kind.
0: Ja, dus tussen schaamte en een soort van dankbaarheid in. Dan zit je dan... Ja, ik probeer het maar voor te... Ja. En ik krijg er een enorme knoop van, moet ik zeggen.
9: Okay. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Dat moet u toch ook gevoeld hebben?
9: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, dankbaarheid is niet helemaal... genegenheid. Mm. En zeg maar... Ze hebben hun best gedaan. Weet je, dat is wat het is. Ze hebben hun best gedaan.
0: Ja. Zij hebben hun best gedaan. U deed uw best, als ik dat zo hoor. Hè, dus allemaal. Maar als u nu achteraf zegt, wat heeft het met mij gedaan?
9: Ja.
0: Hoe heeft het mij gevormd? Of misschien wel. Of ja, als ik al zeg beschadigd, misschien is dat wel niet zo. Maar wat heeft het voor u betekend?
9: Ja, de goede vraag. Ik denk dat iedereen die is afgestaan, dat die op de een of andere manier beschadigd is. En we differentiëren hoogstens, we verschillen in de mate waarin die beschadiging nog in je dagelijks leven een rol speelt.
0: Mm-hmm.
9: Dus heeft het mij beschadigd? Nou ja.
0: Ja, want hoe speelt het een rol?
9: Het gevoel er alleen voor te staan. Want ja, dat was zeg maar binnen een uur na mijn geboorte. Ja. Dus dat gevoel er alleen voor te staan. Dat als ik het moeilijk heb, dan komt dat wel terug. Dan komt dat wel terug. Dan kan ik voelen dat ik er alleen voor sta. Terwijl, zeg maar, als ik daarover nadenk, dat niet waar is. Want het is natuurlijk een heel systeem van mensen, van familie om mij heen, die mij zou steunen.
0: Ja.
9: Maar het gevoel is makkelijk oproepbaar.
0: Ja. Want je weet ook niet precies waar je vandaan komt.
9: Nee. Ik heb
0: en waar
9: geen,
0: je nee. bij hoort of zo. Van
9: klopt, ik weet in ieder geval waar ik niet bij hoor.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, en dat draag je dan met je mee. En
9: zeker.
0: Om je heen zie je allemaal mensen die wel ergens vandaan komen. En
9: klopt. Ja, en dat is voor veel afgestaande geadopteerden is het moment dat je zelf voor het eerst vader of moeder wordt eigenlijk het moment dat je denkt, hey, dit is iemand die van mij is.
0: Mm-hmm.
9: Die op mij lijkt. Of ja. die,
0: ook dat kan weer er enorm in hakken.
9: Zeker.
0: Ja. Dit is allemaal gebeurd langer geleden. En nu komt er is een belangwekkend rapport verschenen.
9: Ja.
0: Nog niet zo heel lang geleden. Nu komt het kabinet met excuses. Want ja, de overheid heeft dit hele systeem mogelijk gemaakt.
9: Correct.
0: Ja, dus dat. Helpt dat u iets? Of doet dat iets? Want excuses, dat is ook, dat zijn woorden.
9: Zeker. Helpen. Niet echt. Doet het mij wat? Ja, toch wel.
0: Ja.
9: Toch wel. Ik zie het als het markeren van een periode waarin de overheid nu terugkijkt en zegt, hey, dat hebben we niet goed gedaan. En daar waren we verantwoordelijk voor.
4: Is die erkenning ook belangrijk? Of dat wij het nu hierover hebben bijvoorbeeld? Of dat, dus dat mensen er toch meer over weten?
9: Ja, dat denk ik wel. Ja, het mag er wel de afgelopen jaren steeds meer zijn. Ja, ja, dus in dat opzicht is het wel van belang. Kijk, ik zit hier nu. En tegelijkertijd zijn er duizenden mensen die thuis zitten. Die ofwel het niet weten, ofwel niet durven, ofwel dermate getraumatiseerd zijn. Dat ze het ontkennen of er helemaal niet over spreken.
0: Er wordt bij excuses vaak gezegd, hè, sinds voormalig premier Rutte dat zei bij het slavernijverleden van hier zetten we geen punt, maar een komma. Geldt het ook in uw geval? Dat u zegt van ja, excuses, daarmee is het niet klaar.
9: Wat mij betreft wel. Kijk, excuses is eigenlijk is het terugkijken. En excuses zonder dat daar vanuit verantwoordelijkheid iets op volgt, ja, zijn niets meer dan loze woorden.
0: Ja. Wat zou er dan moeten volgen?
9: Er kan van alles op volgen. En ik denk een heel belangrijk punt is dat heel veel mensen die zijn afgestaan, geen idee hebben waar hun dossiers zijn, dan wel daar niet volledig toegang toe hebben, omdat allerlei mensen dat zomaar mogen blokkeren. Ja, daar moeten we gewoon morgen mee stoppen.
0: Ja, want hoe naar het is om eigenlijk te laat erachter te komen wie je moeder was, dat hebt u meegemaakt.
9: Zeker. Ja, maar ik denk, ja, zeker. Mm.
0: Dus dat zou ook al een ding zijn. Meer openheid daarover. Gooi alle archieven, alles wat er is, open. Bijvoorbeeld.
9: Kijk, het is voor mensen die gewoon een vader en moeder hebben, daar is hun identiteit redelijk bekend. Mm-hmm. En die weten waar ze vandaan komen en die kunnen daarna vragen. Voor mensen zoals ik in onze achterban is dat echt volledig onduidelijk. En ja, loop je het risico dat je tot je 60ste op zoek bent naar in feite je identiteit. Mm-hmm. En dat is echt hartverscheurend.
0: Ja. U spreekt ook namens de Stichting Verleden Inzicht. Hè? Ja. En de donderdag is de dag. Een belangrijke dag voor u, denk
9: Zeker.
0: Ik. En emotioneel ook. Ik dank dat u hier zo openhartig over wilde vertellen.
9: Ja, en Pim, misschien nog als ik van het moment gebruik mag maken. Het zou heel fijn zijn, mensen kunnen zich nog steeds aanmelden om donderdag
0: daar is behoefte aan. Hè? Ik hoorde het vanochtend vroeg ook al op de radio. Meer mensen moeten dit weten.
9: Zeker.
0: Ronald Notenboom, hartelijk dank.
9: Dank je wel.
0: Ja, dan toch nog even Nederland-Marokko. The day after, zometeen verslag vanuit Utrecht.

0: Phoenix in 1901. In Lombok, in Utrecht, was vanmorgen in alle vroegte na de winst van Marokko op Oranje veel vreugde te vinden, maar ook het nodige verdriet. Onze verslaggever Joris Kreugel trok met de microfoon de wijk in.
1: Duiven, winkels worden bevoorraad. Ik zie niet veel mensen, maar ik kan me ook wel voorstellen. In deze multiculturele wijk in Utrecht, achter het station. Er is natuurlijk vannacht feest gevierd. Ik zie hier onder andere een mevrouw, die ze even de afval aan het weggooien. Goedemorgen! Heeft u het gezien vannacht?
2: De tweede helft gezien. Penalties, die konden die ze niet aan. Dus, ja.
1: Begrijpt u daar wat van, dat het bij penalties misgaat?
2: Nou, dat werd al voorspeld. Dus ja, begrijpen doe ik weinig van voetbal. Maar dat begrijp ik wel dan. Ja,
1: teleurgesteld nu we nu niet meer meedoen?
2: Ja, zeker. Ja,
1: het is maar een spel.
2: Het is een spel. De jongens hebben echt de best gedaan.
1: Was het hier feest? Want hier woont eigenlijk alles door elkaar heen.
2: Ja, dus toen het was afgelopen, toen begon dus het getoeteren, wat hier bekend is. Maar de politie heeft de boel geblokkeerd, dus die konden er niet door. Dus op een gegeven moment was dat wel afgelopen. Maar ik verwacht vanavond dat ze toch in de auto springen om alsnog te gaan vieren. Het hoort erbij allemaal bij ze, hè? Het is een traditie.
1: En u deed de gordijnen dicht toen u zag dat Nederland uitgeschakeld was?
2: Nee hoor. Ik heb niks dicht gedaan. Ik heb alleen vanmorgen mijn versiering weggehaald. Ik denk, weg ermee.
1: Ik zou zeggen, brand even los. Nederland tegen Marokko.
3: Ja, ik heb gezien wel hoor. Ja, mijn zoon vocht die Nederland. Hij huilde door.
1: Oh, jouw zoon vindt dat Nederland? En ja. Hoe stond jij erin?
3: Marokko is sterkte, man. Dat is eerlijk, toch?
1: Ik kan wel roepen van nee, Nederland was sterker. Maar... Ja,
3: ik hoop dat Nederland tot einde blijft, maar gaat niet door, man. Ik vind het niet sterk, hoor. Nee. Want gisteren was het heel slecht. Beetje bam, bam. Ja, iedereen achter spelen, man. Dat kan niet... Ik niet zo verwacht. Dus. Even een beetje saai, man.
1: Je zat samen met je zoon op de bank en je zoon is voor Nederland en jij voor Marokko?
3: Ik moet weer winnen. Mag niet uit, ja.
1: Best wel lekker is dat eigenlijk, hè?
3: Hard zijn dan, ja.
1: Wekker gezet vannacht?
4: Niet.
1: Dus je hoeft ook geen spijt te hebben dat je... We hebben verloren. Ik moest vroeg uit mijn bed.
4: Weet je, dat wist ik zelf al. De kwaliteit is minder geworden in de loop der jaren. Ze waren toen zo ontzettend goed in die tijd van Michels.
1: Met Van Basten nog en Gullit en Rijkaard, Van Tichelen, Van Aarlen.
4: Als ze dat niet terug kunnen krijgen, dan halen ze het nooit.
1: Vannacht niet de televisie aangezet?
4: Nee, ik kijk niet meer, omdat ik al weet dat het toch altijd een flop wordt.
1: Weet je wel wat...

0: Wordt het, dan halen ze het nooit.
1: Vannacht niet de televisie aan?
0: Nee, ik kijk niet meer, omdat ik al weet dat het toch altijd een flop wordt.
1: Weet je wel wat er gebeurd is vannacht?
0: Nee, ook niet.
1: Ze zijn niet door?
0: Ze zijn al decennia lang bezig met niks ervan te brouwen.
1: Ja, ook met penalties wil het mij niet vlot, hè?
0: Nee, daar zijn we ook altijd slecht in, hè? Ja. Maar de voetballer zelf ook, dat doen we ook niet goed.
1: Dat klinkt niet hoopvol voor de voetballiefhebber, wat je nu zegt.
0: Nou, dat is ook wel feitelijk. Ook wel. Je moet zorgen dat je goed personeel in het veld hebt staan.
2: Nog een Marokkaan.
1: Nog een Marokkaan in een mooie shirt. Trots op, als je hem zo ziet lopen?
2: Trots op, ja.
1: Vannacht wekkertje gezet?
2: 2:50, werd voor 3 wakker geworden, snel gedoucht.
1: En wat dacht je toen, aan het begin van de wedstrijd?
2: Ik was samen met een paar cliënten van mij, waren we aan het kijken. Nou ja, hun waren met een mooie oranje shirt, ik was met mijn Marokko shirt.
1: Was je de enige?
2: Ik was de enige.
1: Ja?
2: Keihard te lachen en juichen, ja.
1: Waar zat nou het verschil tussen Marokko en Nederland?
2: Nederland is op papier, hebben zij de sterkere team. Marokko heeft vechtlust. Het is echt een team. Je ziet echt dat ze gewoon echt hongerig zijn. Mijn hart ligt toch wel bij Marokko. Maar Nederland had ik ook zeker de winst gegund. Maar zolang Argentinië mij niet wint, hè, ja, dan is het goed.
1: Maar wat heerlijk, hè, dat je gewoon voor 2 landen kan zijn.
2: Zeker, inderdaad. Maar ik zeg eerlijk, ik vond het wel jammer dat ze zo vroeg elkaar al hebben tegengekomen. Halffinale, kwartfinale, misschien finale, dat zou prachtig zijn.
1: Wekkertje gezet vannacht?
3: Nou nee, het is waardeloos was het.
1: Ja, maar heb je je wekker gezet?
3: Ja, ik heb mijn wekker gezet.
1: Speciaal
3: om de voetbal te kijken, ja.
1: Oranje pyjama op de bank gaan zitten?
3: Dat niet, maar het was waardeloos.
1: Ja, waardeloos?
3: Weet je, je zag Seedorf zitten, die al die penalties miste. En daarna kwamen de penalties en dat was gewoon een vloek.
1: Maar goed, zover moet je het toch ook niet laten komen, penalties?
3: Het zijn gewoon volgevreten miljonairs. Dat is het Nederlands elftal. Weet je, ze lopen een miljoenen lopen er in het veld en voetballen kennen ze niet. Het is geen team.
1: Nee, maar had je ook wel zo gesproken als ze gewonnen hadden?
3: Ja, altijd volgevreten miljonairs. Ze verdienen miljoenen, dus heb je al gewonnen dat je het veld in komt lopen? Dat denk je bij jezelf, snap je?
1: Vind je dat Koeman het goed heeft gedaan?
3: Ja, Koeman doet het altijd goed. Dat is
1: altijd?
3: Nou ja, ik vind van wel. Kijk, de trainer kan er niks aan doen. Snap je? Op het moment dat de wedstrijd begint, heb de trainer niks meer in de hand.
1: Wisselbeleid?
3: Als de fluit gaat, dan rolt het als de rolt. Kan de trainer schreeuwen wat hij wil. Maar dan wordt er toch niks. Dus ik heb gezegd, het WK is voor mij voorbij. Dus zo doen we.
1: Er komt iemand aan met een mooi Marokkaansje.
3: Ik zit, hè? Dus goed, ik ga je zien, hè?
1: Ja, dankjewel. Gefeliciteerd, hè?
4: Nou, dankjewel.
1: Blij?
4: Ja, zeker. Altijd.
5: Ze zijn allebei gewaagd aan elkaar. Dat heb je ook gezien aan de wedstrijd.
1: Waar denk je dat het misging bij Nederland?
5: Verdedigend spel. Je moet aanvallen om te scoren. Heel laf.
1: Wat denk je nu?
5: We gaan die beker meenemen, toch?
1: Ja,
5: ja, waarom niet? Kunnen we het net zo goed afmaken.
1: Lekker aan de weg gaan timmeren.
5: Ja, zeker. Iedereen mag zijn borst nat maken.
1: Marokko wereldkampioen?
5: Ik denk dat iedereen bang voor ons is nu.
6: Oké, okay, Lombok, Utrecht. Vanmorgen een verslag was dat van Joris Kreugel. Kabinet Kies, samenwerken met links, met pro of met rechts. In de aanloop naar Prinsjesdag wil pro-partijleider Jesse Klaver duidelijkheid. En Joost Eertmans van JA21, die wil dat nu ook. De kiezers van JA21 en zeker die van pro denken daar anders over. En dat weten wij, omdat het opiniepanel daarnaar gevraagd heeft. Roosmarijn Lubbe.
7: Goedemiddag.
6: Fijn dat je hier bent. In Den Haag politiek commentator Joost Vullings. Dag Joost.
8: Ja, hallo.
6: Laten we eerst eens even kijken, Roosmarijn, wat jij dan hebt opgehaald bij dat panel. Zometeen de maandelijkse zetelpeiling trouwens, samen met de onderzoekers van Verian. Maar dan die stemmers en de opstelling van Klaver en Eertmans. Wat is hier aan de hand?
7: Nou, Jesse Klaver die zette het kabinet dus voor het blok. Hè. Die heeft gezegd, de hele begroting met ons of niks. Maar de ruime meerderheid van zijn eigen kiezers, 67%, ja, die vindt dat toch niet de goede instelling. Want die vinden dat de partij ook open moet staan om per plan of per voorstel te kijken of ze daar niet mee willen instemmen.
6: Oké, okay, en wat zeggen ze daar dan verder over?
7: Ja, kijk, die kiezers die willen natuurlijk eigenlijk ook het liefst dat alle plannen lijken op het partijprogramma van Pro. Natuurlijk, hè, willen die dat, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, die zien ook wel, dat wordt heel lastig. Zeker met de VVD, die, dat weten we allemaal, niet happig is op samenwerking met Pro. Sterker nog, die zien ook wel, als je echt zo'n soort alles-of-niets-strategie voert die Klaver nu voert, ja, dan is er precies, dan is er ook een optie op niks. Dus die zeggen, ja, je moet eigenlijk, misschien moeten we wel gewoon nu pakken wat we pakken kunnen. Dan kunnen we dat beleid in ieder geval op een paar punten nog wat naar links krijgen. En wat ze ook zeggen, en dat is wel echt heel erg nobel, het is echt opvallend, maar het wordt echt best wel vaak gezegd. Ze storen zich aan het feit dat Klaver hier echt wel lijkt te denken in het partijbelang van Pro. Hij is natuurlijk de partijleider, kan je zeggen, logisch. Maar zij zeggen, ja, als we nu bijvoorbeeld allemaal eisen op tafel gaan leggen, dan wordt het niks. En ze zeggen ook, er zijn ook rechtse kiezers in Nederland, dus geven en nemen.
6: Ja, er moet ook gewoon wat gebeuren. Dat is precies wat ze zeggen. Ja. Maar hoe zit dat dan bij JA21-stemmen?
7: Nou, die zijn misschien iets minder nobel naar de linkerkant. Maar daar zie je toch ook wel een fikse groep. Want Eertmans heeft dit dus ook

0: zo gezegd. Ja. 42% die ook zegt, ja, we moeten eigenlijk gewoon per plan kijken. En ook die hebben door, het is een relatief kleine partij. Het is ook een beetje geven en nemen in deze situatie.
1: Ja. Ja, dat zijn hele gewogen woorden inderdaad van de achterbannen, ja, van de kiezers, ja, van deze partijen. Maar Joost, toch willen Klaver en Eertmans, hè, die zeggen nou hom of kuit, maak een keuze. Klaver zegt het al langer, Eertmans sinds dit weekend. Waarom willen zij dan niet per voorstel bekijken of ze het kabinet steunen?
2: Ja, dat hangt er een beetje vanaf naar je kijkt. Kijk je bijvoorbeeld naar wetsvoorstellen. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden is het heel veel over asiel gegaan. Kijk, die wetsvoorstellen zijn over rechts gegaan. Daar heeft het kabinet voor rechts gekozen. En rechts dacht, dit gaan wij steunen en links niet. Nu hebben we vrijdag hebben we de stikstofplannen van het kabinet gehad. Nou, dat gaat waarschijnlijk gesteund worden door pro. Dus dan zie je dus dat ze, ja, dat kan over links, over rechts. Maar met een begroting is het lastig om dan moet je eigenlijk ook inderdaad wel een keuze maken. Omdat de dingen dan in samenhang worden bekeken. Je kan niet zeggen, ja, dan doen wij onderwijs. Pro en dan doet Defensie ja 21, maar daar kom je niet uit. Dus dat werkt niet. Dus dat maakt het lastig dat die begroting, dat is een geheel waarbij je dus als er ergens wat vanaf gaat, dan komt er ergens wat bij. En dat moet je in samenhang zien. Dus zeggen van ja, we doen dat een beetje hapsnap, dat gaat gewoon waarschijnlijk niet werken.
1: Oké, dus maar gaat het kabinet dan dat ook doen als ik jou zo hoor? Gaan ze dan ook inderdaad kiezen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het lastige is dat natuurlijk de coalitie intern verdeeld is in het kabinet. Want ze snappen dat er uiteindelijk gekozen moet worden. Maar die keuze wordt de hele tijd vooruitgeschoven. Kijk, wat ze nu doen, ze voeren nu gesprekken met fractievoorzitters. En waarschijnlijk zit er ook nog wel een financieel specialist bij. Maar eigenlijk wat ze komen doen is van ja, hoe zien jullie het ongeveer? Wat is voor jullie belangrijk? Wat is ongeveer jullie wensenlijstje? En dan vertrekt het kabinet weer. En dan gaan ze in augustus eigenlijk het kabinet en de coalitiepartners eerst een ontwerpbegroting maken en dan pas gaan ze terug naar de oppositie. Mm-hmm. En dat proces om er met z'n drie al uit te komen, dat wordt denk ik al heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. Omdat ze het eigenlijk ook onderling niet eens zijn met wie de samenwerking moet worden gevormd.
1: Ja, Rosemarijn formuleerde net wat de kiezers van Pro zeggen. Jullie met zo'n oproep spelen heel hoog spel.
2: Ja.
1: Want het is dan in feite alles of niets. Klaver, die krijgt die achterban dus daar niet in mee.
2: Nee,
1: want die is
2: nee.
1: voorzichtiger.
2: Nee, ik snap ook wel dat die achterban denkt van wacht eens even, we zijn al uit de formatie geknikkerd. Nu hebben we dus niks en straks gebeurt het nu weer. En dan staan we helemaal buitenspel. Je moet ook die opmerkingen van Klaver en Eertmans natuurlijk ook in het licht zien van het creëren van de onderhandelingspositie. Druk opvoeren op de coalitie. Maar ik denk ook, want zeker als je ook met gewoon dus niet naar die retoriek kijkt van het kabinet moet nu kiezen. Als je gewoon praat met mensen van Pro, ook met mensen van Ja 21. Zeggen ze ook van ja, een begroting maken met beide partijen, dat is gewoon niet mogelijk. Want Pro zegt, nou, bezuinigen op de sociale zekerheid, die willen we niet. En de vermogensbelasting moet omhoog. En bij Ja 21 zeggen ze, nou, wij zijn wel voor bezuinigingen op sociale zekerheid. En bij ons moeten de belastingen naar beneden. Ja. Nou, dan zie je dus al dat je daar gewoon niet uit gaat komen. Dus het klinkt misschien een beetje stoer. Maar als je gewoon kijkt naar de inhoud. Ja, dan als je iets met Ja 21 doet, dat gaat Pro nooit trekken. En andersom ook niet. Mm-hmm. Dus er moet inderdaad uiteindelijk toch echt gekozen worden.
1: Ja, dan kunnen we het kijken. Ja?
0: Wat het lastig maakt, is dat het ook heel erg over beeldvorming gaat. Want het is ook door deze woorden van deze leiders. Er zijn ook kiezers die zeggen, ja, het lijkt nu wel of wij dan dadelijk bijna een soort stel dat het wel lukt, hè, dat wij dan een soort gedoogpartner worden van het kabinet. Nou, van tevoren mochten we niet meedoen, dan moeten we nu gedoogpartner, dan zijn wij dadelijk ook verantwoordelijk voor de slechte plannen. Dus het is ook heel erg in wat je erbij voorstelt. Het is echt ingewikkeld, ja.
1: Ja, het lijkt ook een beetje alsof dat hele verkiezingsverhaal weer terugkomt.
0: Ja, precies.
1: Gaan we links,
0: ja.
1: Of gaan we over.
2: Ja, maar dat is en dat is zo, als je dus een soort gedoogpartner wordt, al is maar voor één begroting, dan is het natuurlijk ook zo dat de coalitie in het kabinet zeg jij, dan krijg je heel veel zoet. Dat is het mooie. Je hebt een hele grote machtspositie. Maar dat je alleen maar zoet krijgt en helemaal geen zuur hoeft te pakken. Ja, dat bestaat natuurlijk niet. Nee, zo werkt dat helaas niet.
1: Wil Rosemarijn nog even naar de cijfers? Want het is de laatste junidag, de maandelijkse peiling van Eén Vandaag en Verian. Ik begrijp Pro virtueel de grootste.
0: Precies, er lopen geen kiezers weg daar. Pro staat op 26 zetels. En daarmee zijn ze dus de grootste. En op enige afstand volgen de PVV en de VVD. Die staan allebei op 20, D66 op 17 en het CDA op 15. Nou, dat gaat snel, maar ik heb het even opgeteld. Daar hou ik van. Coalitie op 52 virtuele zetels voor de zomer.
1: Ja, is niet veel, Joost?
2: Nee, dat is zeker niet veel. En dat zullen ze zien, maar ze zullen toch gewoon doorgaan. En ik denk dat ze bij de coalitie op zich ook wel enigszins tevreden zijn, toch? Klinkt misschien gek. Want ze zeggen, asiel hebben we geregeld. Niet dat de instroom is gedaald, want dat is wat veel mensen willen. Maar wel, die wetten zijn er doorheen. Mm-hmm. Waarschijnlijk ze zijn een hele grote stap gezet op het gebied van stikstof. Dus zij zullen vooral uitstralen. We zijn gewoon lekker op stoom gekomen.
1: Okay. Joost Vullings, Roosmarijn Rubbe, dank. Alle cijfers zijn terug te vinden op onze website eenvandaag.nl. En vanavond gaat het er ook over in onze tv-uitzending. Ja, het mes in een brood, dat is wel een klassieker. Maar nu zijn het drones die gedetineerden in de gevangenis voorzien van drugs, van telefoons of helpen te ontsnappen. Beveiligers mogen vanaf morgen op die drones schieten. De expert die we zo spreken is daar niet enthousiast over.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
5: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind. En dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
3: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
6: Ik hou ervan om op één detail hier heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
3: Ster. Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Susanne Bosman.
1: Waar komt dat stikstof dat in de natuur is neergedaald nou precies vandaan? Nou, dat is moeilijk te zien. Kamerlid Mona Keijzer die zei in Nieuws van de Dag dat als de bron op 200 meter afstand zit, die al niet meer te achterhalen is. Nou, is dat feit of fictie? We duiken er zo in één vandaag, na het NOS Journaal. Sydney Dijkers.
8: In Duitsland is volgens de Binnenlandse Inlichtingendienst het aantal extremisten toegenomen. Dat maakten zij bekend in een vandaag gepubliceerd jaarrapport. Correspondent Gien Balduk die heeft dat rapport ook gelezen. Gien, hoeveel extremisten zijn er volgens de Inlichtingendienst daar in Duitsland dan?
9: Ja, het hangt een beetje af van welk cijfer je pakt, want de dienst heeft meerdere definities en meerdere tellingen die deels ook overlappen. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar extreem rechts, het grootste gevaar volgens de dienst, dan zien ze een stijging van maar liefst 8000 extreemrechtse figuren tot 58.000. En van die mensen zijn 15.000 ook bereid tot geweld. Eenzelfde groei is ook te zien op extreem links, maar daar gaat het om een kleinere groep. En bij islamitisch extremisme is het aantal ongeveer gelijk gebleven op 11.000 mensen. En als je nog even wat verder kijkt achter die cijfers, dan heb je ook nog de strafdelicten. En dan valt ook op dat het veruit het grootste deel aan extreem rechts is toe te schrijven. Ruim de helft van de 80.000 strafdelicten die vorig jaar zijn waargenomen, zijn door extreem rechts gepleegd. Dan gaat het om brandstichting, intimidatie, bedreigingen. Maar gelukkig ook om wel wat iets kleinere dingen zo gezegd, zoals het weghalen van campagneposters. En dat maakt het ook wel lastig om deze cijfers goed te lezen en te begrijpen. Want het heeft een verschillende orde van grootte, zou je kunnen zeggen. Maar de minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, die heeft ook bij de presentatie vanochtend gezegd dat rechtsextremisme echt het grootste en ook de grootste bedreiging blijft voor de vrije democratie in Duitsland.
8: Ja, op allerlei terreinen. Zeggen ze ook wat de oorzaak is van die toename?
9: Ja, ze wijzen dit jaar heel specifiek naar sociale media. De dienst zegt dat vooral jongeren daar in korte tijd radicaliseren. Dat zij daar een zorgwekkende online fancultuur zien rond rechtsextremistische geweldplegers, waarbij ook echt geweld wordt goed gepraat. En ze zien ook dat juist via online groepen jongeren in dat wereldje worden gezogen door bijvoorbeeld hulp te bieden bij eenzaamheid of persoonlijke psychische problemen. En dat die jongeren vervolgens in hele korte tijd radicaliseren in zo'n extreem rechtsnetwerk. Die trend zien ze ook bij islamitisch extremisme, schrijft de dienst ook nog. En daar zien ze ook vooral ook de zorgen dat veel geweldplegers jonger dan 14 jaar zijn, waardoor ze ook strafrechtelijk niet te vervolgen zijn. En verder ziet de dienst ook wel een oorzaak in de toenemende polarisatie, wat er ook weer toe leidt dat juist de flanken, zowel links als rechts, groeien onder dat klimaat.
8: Ja, dit zijn de cijfers dus die dus gepubliceerd zijn in een jaarrapport. Hoe gaat dat nu verder? Is al duidelijk wat de overheid met die cijfers gaat doen?
9: Ja, er zal ongetwijfeld nog meer geïnvesteerd gaan worden in allerlei preventieprojecten die er bestaan. Er is ook een levende discussie om de mogelijkheid voor sociale media voor jongeren te beperken. Zoals in meerdere landen ook al wordt ondernomen. En dit kan ook nog consequenties hebben voor de partij AFD, de deels extreemrechtse partij. Zij doen het goed in de peilingen, grootste partij in het land. Zij maken ook kans om later dit jaar bij deelstaatverkiezingen de absolute meerderheid te halen in Sachsen-Anhalt. En dan ook voor het eerst een regering te kunnen bouwen op deelstaatniveau. Daar zijn überhaupt al zorgen over. Maar ook dit rapport versterkt het nog maar eens dat daar zorgen zijn over die partij. Specifiek ook onder de leden van de AFD ziet de dienst ook een stijging van 40% van extreemrechtse leden. Zo'n 28.000 mensen worden gekenmerkt als rechtsextremistisch door de dienst. Ja, en dan mede door dit soort cijfers wordt die partij nog meer in een verdomd hoekje gedrukt. En zullen andere partijen ook nog nadrukkelijker zeggen dat het wat hen betreft uitgesloten is om ooit met die partij samen te werken.
8: Ja, die reacties zullen verder volgen. In ieder geval dus het jaarrapport van de Binnenlandse Inlichtingendienst in Duitsland. Daarover correspondent Giemel Duk, dankjewel. De bestuurder van de auto die vannacht te water raakte in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen, meldt de politie. Zelf overleefde hij dat ongeluk, maar zijn 18-jarige bijrijder kwam om het leven. De auto belandde vannacht daar rond 1 uur in het water. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. De minderjarige bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie verdenkt hem nu van rijden onder invloed. De explosie in een gebouw in Monaco was een gerichte aanslag, zegt justitie daar. Er raakte onder meer een Oekraïense zakenman bij gewond. De politie is nog op zoek naar de man die die bom plaatste. Vermoedelijk is hij naar Frankrijk gevlucht. Vorig jaar zijn opnieuw minder baby's en kleuters gevaccineerd. Voor de meeste ziektes ligt de vaccinatiegraad nu onder de 90%, meldt het RIVM, en dat verhoogt de kans op een uitbraak. De brand in een kabelgoot op het spoor bij Rotterdam zorgt ook voor het internationale treinverkeer voor problemen. De komende dagen kunnen er daardoor ook geen treinen van en naar Londen rijden. Sinds gisteren rijden er door dezelfde problemen ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droogkookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, zegt de veiligheidsregio IJsseland.
10: Dat hebben we geprobeerd te meten, om daar zekerheid van te hebben. Maar we hebben dat eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die in het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft. Maar er wordt gedacht aan CO of H2S. Of misschien een combinatie van.
8: Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht. En het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal afgelopen nacht. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst nog terug van Monterrey naar Kansas City, dat de thuisbasis is tijdens het WK voor Oranje. Niet alle spelers vliegen overigens terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat ook nog naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer nog veel bewolking vanmiddag. Af en toe wel wat zon ook nog. En misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan een graad of 23.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Ook gedetineerden kennen het gemak van drones. Door de lucht krijgen ze van alles toegestuurd. Gevangenisbewaarders mogen per morgen die drones zelf uit de lucht halen. En zometeen horen we hoe dat dan gaat. Feit of fictie, Julia, gaat over stikstof.
11: Ja, en of je kunt zien waar neergeslagen stikstof nou vandaan komt. Kamerlid Mona Keijzer zei dit weekend dat als de bron van het stikstof 200 meter uit de buurt is, die niet meer te achterhalen valt. Nou, we pakken de duimstok erbij.
1: En nu voor altijd op Facebook.
12: Vraag 1 vandaag.
1: En na een overlijden blijft er veel achter. Niet alleen fysieke spullen, ook online data bijvoorbeeld. Soms levert dat onverwachte problemen op voor de nabestaanden. Linda Peers uit Den Haag, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: U bent daar ook mee geconfronteerd.
13: Ja, dat klopt.
1: Ja, wat gebeurde er?
13: Nou, onze dochter die is in februari vorig jaar overleden. En zij had een Facebook-account waar ze niet zo vaak meer kwam. En ik dacht, ik maak daar een in-memoriam-account van. Want dan kunnen mensen die we misschien hebben vergeten nog zien en zo. Mm. En ik dacht, dit jaar, dan kan ik hem nu opheffen. Maar dat kan niet meer, want ik kan er niet meer bij.
1: U kunt daar niet meer bij, want u hebt geen inlog of wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus die pagina is er nog steeds?
13: Die is er nog steeds, ja dat klopt. Ja, ik had geen inloggegevens van haar. Ze heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk voor mij achter te laten. Ook van Instagram en al dat soort dingen. Alleen Facebook, daar heeft ze niet aan gedacht. We hadden ook niet genoeg tijd. Maar je kan, als je als familielid bekend bent op Facebook, dan kun je wel nog iets doorgeven. Ik had een overlijdensakte en dat soort dingen. Mm-hmm. En daarmee kan je aangeven of je een in-memoriam-account wil, of dat je het account wil opheffen. En ik heb dus gekozen voor een in-memoriam-account met de gedachte, dan kan ik hem later opheffen. Nee, maar dat kan niet, het is op-off.
1: Pijnlijk, hè? Je komt het dan steeds weer tegen.
13: Nou ja, en ik vind het gewoon schandalig. Het voelt alsof mijn dochter gegijzeld is door Facebook.
1: Ja. We gaan naar Sander van der Meer, expert digitaal nalatenschap bij Kenniscentrum Digital Life Legacy. Meneer van der Meer, goedemiddag.
14: Als eerste goedemiddag.
1: Ja, we hebben het verhaal van mevrouw Peers hier gehoord. Wel een in memoriam status en daarna kun je er, ja, om het zomaar te zeggen, niet meer vanaf. Hè? Dan blijft dat zo. Want wat verandert er nou precies als je naar die in memoriam status gaat op Facebook?
14: Nou, het is natuurlijk een bijzonder schrijnend verhaal. Ja. En ik wil even vooraf aangeven dat het verhaal zelfs gaat dat in 2065 er meer dode mensen op Facebook zouden staan dan levende mensen. En het heeft er allemaal mee te maken dat al die accounts blijven voortbestaan. Ja. En ik snap de opmerking van die mevrouw heel goed. Ja. Want inderdaad, Facebook geeft aan, na een overlijden zijn er twee opties. Dat is of opzeggen of een in memoriam pagina. Ja, of het laten bestaan. Maar dan krijg je nog steeds verjaardagsmeldingen als iemand jarig is. Het bijzondere is dus, er wordt nergens aangegeven dat als je de keuze maakt voor een in memoriam pagina, dat het daarna niet meer te verwijderen is. En ik snap dat ook heel goed, want wat veel mensen zich misschien niet beseffen, is dat Facebook heeft er geen belang bij om accounts op te zeggen. Hun belang is zoveel mogelijk accounts in stand te houden, want ja, daar betalen adverteerders natuurlijk ook voor. Dus op het moment dat je een in memoriam pagina aanmaakt, dan blijft dat account nog steeds bestaan, is het niet verwijderd. En dus kunnen zij dat meetellen in het aantal accounts.
1: Ja. Dus om het heel hard en plat te zeggen, voor Facebook maakt het niet uit of je dood bent of leeft.
14: Als het account maar blijft bestaan. Ja. Dat is inderdaad hun verdienmodel.
1: Ja. Maar ja, je zou toch ook zeggen, ze hebben er toch ook belang bij om de mensen te helpen dat er vriendelijk over ze gedacht wordt?
14: Nou, dat weet ik niet. Wil je dat er vriendelijk over jou wordt gedacht, of wil je dat een account in stand blijft waar adverteerders voor betalen? Maar ik zat nog wel even mee te denken met die mevrouw om te kijken of daar misschien toch nog wat mogelijk is. Want als je nu gaat reageren op Facebook, dan zullen ze je daar niet bij helpen. Want je hebt tenslotte die keuze al gemaakt. Wat je soms nog wel kunt doen, is vanuit een ander Facebook-account klagen over het bestaande account en aan te geven bij Facebook, let op, volgens mij zou deze afgesloten moeten zijn. Want Facebook reageert nu niet op mensen die een berichtje sturen, maar soms wel op klachten die binnenkomen. Mm-hmm. En dan zou dit heel soms kunnen helpen.
1: Ja, mevrouw Peers, dat is een soort omweg.
13: Ja. Ik heb het zelf geprobeerd, hoor. Mm-hmm. Ik heb een keer op een dag heb ik ze gespamd met klachten over het account, maar alleen vanuit mijn eigen account natuurlijk, maar geen reactie. Dus misschien moet ik de hele familie inschakelen.
14: Ja. Dat zou ik zeker doen, maar wat ik misschien anders nog even kan aanbieden is dat we wellicht na de uitzending nog even contact hebben, dat we samen even kunnen kijken of we alsnog op die manier bij kunnen komen.
1: Ja, om een einde te maken aan deze voor mevrouw Peers bijzonder lastige situatie. Meneer van der Meer, wat raadt u nou mensen aan om dit te voorkomen?
14: Nou, sowieso is het altijd fijn om te weten waar iemand allemaal gebruik van maakt. Want ik hoorde die mevrouw net zeggen, Instagram, maar ook Facebook, noem maar op. Maar zet daar dan ook achter, bij leven en zolang het nog mogelijk is, wat je wil, wat daarna met dat account gebeurt. Want inderdaad, eenmaal die keuze gemaakt, en als nabestaanden niet weten wat ze moeten kiezen, ja, dan kies je ergens voor. Dan is dat eigenlijk niet meer ongedaan te maken. Dus geef bij leven al aan wat je wil en wat ermee moet gebeuren. Dat scheelt al een hoop frustratie achteraf.
1: Ja. Sander van der Meer, dank u wel voor deze uitleg. Linda Peers, dank dat u dit bij ons aan de orde wilde stellen. Ik wens u het allerbeste in deze hele nare situatie. En als u allebei aan de lijn blijft, dan brengen we u met elkaar in contact.
13: Okay, goedemiddag. Dank u wel.
15: Vlieg niet in de no-fly zone van de gevangenis in Vught. Die is er namelijk niet voor niks.
1: Ja, en dat geldt ook voor drones. Vanaf morgen dan kan de dienst justitiële inrichtingen, de DAI, zelf de drones neerhalen die in de buurt komen van een extra beveiligde inrichting, zoals die in Vught. Of dat nou een goed idee is, dat bespreken we met de drone-expert Wiebe de Jager van Drone Watch. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
1: Meneer de Jager, waar gebruiken criminelen die drones zoal voor?
16: Ja, en vooral moet je denken aan het binnensmokkelen van contrabanden. Denk aan telefoons of drugs of zelfs wapens. Het gebeurt wel eens dat een drone echt heel gericht boven een luchtplaats wordt gemanoeuvreerd om daar een pakketje af te laten leveren. En je kunt dus eigenlijk bij wijze van spreken op bestelling iemand inschakelen om met een drone iets bij je af te laten leveren.
1: En dat is dus al een tijd praktijk?
16: Ja, dat gebeurt al best wel wat jaren. Ja.
1: Gewoon open en bloot.
16: Ja, dat gebeurt dan op het moment dat mensen aan het luchten zijn. Echt op de meest gekke tijdstippen, ook 's nachts veel. En de dienst justitiële richting is natuurlijk al wel een tijdje op de hoogte hiervan. En ze zijn ook al een tijd aan het experimenteren met bijvoorbeeld detectiesystemen. Maar goed, deze nieuwe stap die morgen dus ingaat, dat is echt wel een nieuwe fase. Hè. Dus dat is om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Ja. Bijvoorbeeld het verstoren van de radiosignalen waar mensen een drone wordt bestuurd. Of misschien wel andere maatregelen.
1: Ja, want wat is het grote verschil? Want ze wisten natuurlijk en ze zagen het al bij DAI van wat er gebeurde, hè, bij de dienst. Maar ze konden zelf niet ingrijpen.
16: Nee, klopt. Er is best wel strenge regelgeving als het gaat om het verstoren van luchtverkeer. Hè, want daar heb je het dan over. Dus dat moest echt wel afgekaderd worden met de juiste bevoegdheden. En het is ook technisch nog wel een puzzel hoor, om drones tegen te houden. Dat is nog niet zo heel eenvoudig. En het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld dat je ongewenste neveneffecten krijgt als je een drone gaat verstoren. Ja, dan verstoor je misschien niet alleen die drone, maar misschien ook wel communicatieapparatuur in de omgeving. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Oké, ingewikkeld. Ja, ik dacht gelijk, schieten.
16: Ja, nou, dat is echt wel een laatste maatregel. Want dat risico, dat brengt veel risico's met zich mee.
1: Ja, maar het zou eventueel wel kunnen. Ja, hoort dat bij de bevoegdheden die ze krijgen?
16: Ik denk niet dat die bevoegdheden zo ver gaan. Okay. Maar
1: maar er zijn andere methoden die je eerst kunt proberen. En dat is dan dat jammen. Dus hoe doe je dat dan? Is dat ook met een apparaat? Of hoe werkt dat?
16: Ja, dat is. Kijk, een drone wordt vaak bestuurd door iemand met een zender. En een jammer is eigenlijk een soort tweede zender waarmee je dan gaat inbreken op die verbinding. En dat kan een manier zijn om drone tegen te houden. Het probleem is alleen wel dat je niet precies weet hoe zo'n drone dan gaat reageren. Dus het kan wel problemen met zich meebrengen. En je ziet ook in andere landen dat dronesmokkelen is daar ook wel in opkomst of ook wel een probleem. Mm-hmm. En in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is begin dit jaar nog een soort uitvraag gedaan bij marktpartijen om te kijken van, ja, wat voor antidrone technieken zijn er nou die laagdrempelig te gebruiken zijn, maar die ook veilig zijn voor de omgeving. Want dat zijn natuurlijk twee belangrijke aspecten.
1: En die zijn gevonden?
16: Die uitvraag is nog, die is net gedaan. Okay. Dus ik denk dat Nederland ook goed moet kijken wat er in het VK uitrolt. Ja.
1: Ja, want als je niet weet hoe zo'n drone reageert, dan denk ik, hij valt op de grond of hij slaat op hol, zoiets.
16: Nou, het kan zijn dat hij blijft hangen of dat hij gaat landen of dat hij misschien terugvliegt naar de plek van opstijgen. Dus dan heb je in ieder geval voorkomen dat die drone dat pakketje dan aflevert. Maar je weet ook niet precies wat hij wel doet. En je moet er ook natuurlijk rekening mee houden dat je wel heel zeker moet weten dat het dan om een malafide drone gaat. Het kan misschien ook wel een verdwaalde hobbydrone zijn. Dat gebeurt ook wel eens. En het is ook niet ondenkbaar dat op een gegeven moment dat gevangenispersoneel, zeker 's nachts, en die zien lichtjes knipperen boven een gevangenis, ja, dan het kan ook voorkomen dat er andere luchtvaartuigen worden gezien als drone. Dus daar moet je echt heel scherp op zijn.
0: Ben je niet strafbaar als je überhaupt met een drone in de buurt van een gevangenis probeert te vliegen?
1: Als hobby?
16: Ja. In Nederland zijn eigenlijk alle detentiecentra, er zijn een soort cirkels omheen getekend op een kaart met no-fly zones, zoals dat heet. Als dronevlieger dien je daarvan op de hoogte te zijn. Dus dan moet je inderdaad kijken voordat je gaat vliegen van ja, mag ik daar wel vliegen? Dus dat gaat dan om luchthavens en om militaire terreinen en dus ook om detentiecentra. Maar goed, zo'n drone, ja, die trekt zich daar in principe niets van aan. Hè. Dus die geeft misschien wel een waarschuwing van je mag niet vliegen hier. Maar het kan wel. Dus dat is wel een issue.
1: Spannend om dat vanaf morgen dan te volgen hoe ze dat gaan doen. Of is dit, zit er ook nog een bepaalde geheimzinnigheid over? Dat ze het niet prijs mogen geven vanuit justitie?
16: Ja, handhaving die is altijd wel wat terughoudend als het gaat om de middelen die ze hebben. Ook om eventuele kwaadwillenden natuurlijk niet op de verkeerde ideeën te brengen. Hè. Het is toch een beetje een kat en muisspel. Dus ze zullen niet heel scheutig zijn met informatie. Maar goed, misschien dat we over een paar maanden wel een eerste incident zien. En daar leren we dan ook weer van.
1: Dank u wel. Wiebe de Jager was dat van Drone Watch.

0: kondig hem toch gewoon af. The Golden Earring, Radar Love.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Stikstof, Julia, is weer helemaal terug.
3: Ja, 1000 meter, 500 meter. De afstanden die vlogen ons om de oren afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van de plannen van het kabinet. En Mona Keijzer voegde daarbij het nieuws van de dag nog even 200 meter aan toe.
4: De meeste stikstof is na 200 meter niet meer van vast te stellen waar het vandaan komt.
0: Ja, na 200 meter niet meer te achterhalen waar die stikstof dus vandaan komt.
3: Precies. Eerst maar eens even probleem in de notendop. De landbouw, industrie, verkeer en huishoudens stoten stikstof uit. Een beetje is niet erg, want de natuur heeft het ook nodig, zegt ecoloog Han Olf, maar niet te veel.
5: Als er te veel stikstof komt, dan worden alleen maar bepaalde plantensoorten dominant. Daardoor verdwijnen bepaalde insecten, daardoor verdwijnen vlinders, daardoor daalt de kwaliteit van de bodem. Daardoor verzuurt de bodem, komt er veel meer aluminium in de bodem. Dus de essentie is, als je natuurgebieden bemest met een onnatuurlijke hoeveelheid stikstof, dan daalt de biodiversiteit.
3: Ja, en dan komen we ook Europese afspraken niet meer na.
0: Oké, hebben we dat weer helder?
3: Ja, en kunnen we beginnen aan de zoektocht? Ja. Volgens Wim de Vries, hoogleraar stikstof, zijn er meerdere methoden om stikstof te meten.
6: Het heel eenvoudigste is natuurlijk de natte depressie. Dat is gewoon een regenbevalmeter. Je meet het regenwater en daarin de ammoniumconcentratie. En ammonium, dat is uit ammoniak gevormd.
3: Ja, en dan is er nog een tweede methode.
6: De andere, dat heet de droge depositie. Dus dat is eigenlijk wat als gasvormig neerdwarrelt. En dat wordt met zogenaamde samplers gemeten, die concentratie, die zuigen dat gas als het ware op en die kunnen daar de concentratie in meten.
0: Prima. Maar is het dan na 200 meter dus niet te achterhalen waar stikstof vandaan komt?
3: Nou, volgens de Vries is het na die afstand ook mogelijk.
6: Dat is sowieso meer dan 200 meter. Gemiddeld, zeg maar, is de extra stikstof die je kunt meten ten opzichte van één uitstoter, want daar gaat het dan om. Die dooft heel snel uit tot op een gegeven moment 500 meter.
3: Ja, andere onderzoekers die we spraken, die bevestigen dit ook.
0: Oké, dus niet tot 200 meter, maar tot 500 meter is dat te achterhalen.
3: Ja, maar dan moet je wel maar één uitstoter hebben, legt Olf uit.
5: Het hangt er heel erg vanaf of er één bron is. Bijvoorbeeld één boerderij die midden in een natuurgebied ligt. Dan kun je zeker ook op een kilometer afstand nog zeggen dat de stikstof die je daar ziet, dat die van die boerderij komt. Als natuurlijk allerlei boerderijen dicht bij elkaar liggen, dan stel dat boerderijen 200 meter uit elkaar liggen en je bent een paar honderd meter verder, ja, dan kun je niet meer zeggen of het van boerderij A of van boerderij B komt.
3: Nee, meerdere uitstootbronnen kunnen dus de herkomst van de stikstof lastiger maken. Welke boerderij is nou de schuldige? Maar dat is voor elke afstand een probleem en niet specifiek pas na de 200 meter die Keijzer noemde, vertelde onderzoeker Emiel van Loon van de UvA ons ook nog.
0: Ja, dus het is niet altijd te zeggen.
3: Nee, ja, toch hebben de maatregelen van het kabinet en de zones van 500 of 1000 meter wel degelijk nut, of is het dan ook niet eens met de suggestie die de uitspraak van Keijzer in zich heeft?
5: Het is bedoeld niet zozeer om inzicht te verscheppen, maar om een soort verwarring te scheppen. Zo van alsof als het naar 200 meter niet meer van een bron te herleiden zou zijn, dat het dus niet zinnig is om zo'n zone om een natuurgebied in te stellen. Dat zit er een beetje achter. Maar dat klopt dus niet. Dus daar ben ik het expliciet niet mee eens. Als je na een paar honderd meter niet meer kan herleiden uit welke bron het komt, dat is niet strijdig met het feit dat je zo'n zone rondom een natuurgebied, dat helpt voor het beperken van de depositie op een natuurgebied.
0: Oké. Zeg het dan maar, feit of fictie?
3: Nou, een verhoogd stikstofgehalte is tot zeker 500 meter duidelijk te herleiden tot de bron. Bij meerdere stikstofuitstootbronnen kan het wel lastiger zijn om te achterhalen waar het dan precies vandaan komt. Maar dat is voor elke afstand en niet specifiek voor 200 meter. Fictie dus.
0: Oké. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland. Laila Frank, goedemiddag.
7: Hey, dag Suzanne. Als ik jou nou vraag, noem mij...
0: Ja, daar kom jij weer met
7: een vraag. Een groot Duits auto-icoon, wat zeg jij dan?
0: Ja, dan zeg ik meteen Volkswagen.
7: Ja, Volkswagen. Ja. Bingo. Wolfsburg. Je gaat door naar de volgende ronde.
0: Oké, Wolfsburg.
7: Het is zwaar weer voor Volkswagen. Er zijn een hoop massa-ontslagen aangekondigd. En gesloten fabrieken. Dat snijdt diep in de Duitse ziel, maar brengt ook de bondskanselier zwaar in de problemen. Daar gaan wij heen. Maar we gaan ook naar een oude KGB-gevangenis in Belarus. En we gaan naar Oeganda, want daar werkt de zoon van Museveni aan een troonsopvolging.
0: Dat allemaal bij Laila Frank, zo meteen in Bureau Buitenland. Wat hebben wij nog, Julia?
3: Nou, we hadden het vanochtend al even over die iconische warmloopshirts van Patten, hè? Die het Nederlands elftal droeg. Jij zou die wel in je kast willen, toch?
0: Zien we er zo op de camping mee lopen.
3: Nou, ze waren aan het begin van het WK binnen een uur uitverkocht. En op Marktplaats werd er zo'n, nou ja, €150 zag ik voorbij komen. Mm-hmm. Werd ervoor gevraagd, en je kan het al raden. Vandaag staan ze voor slechts een paar tientjes op de site.
0: Oké. Okay.
3: Dus, ja. Ga je ervoor?
0: Misschien nog even wachten, maar zeker in de gaten houden.
3: Mooi.
0: Oké, dankjewel. Goed, dat was het. Voor vragen bij het nieuws kunt u naar onze website 1vandaag.nl. We zoeken graag met deskundigen naar antwoorden. Onze televisieuitzending die is om 6:30 op NPO 2. En dat we daar zitten, dat heeft te maken met het voetbal. En in onze televisieuitzending ook alle uitslagen van het onderzoek van het opiniepanel en onderzoeksbureau Verian. De laatste zetelpeiling waar we het net met Roosmarijn Lubbe over hebben gehad. En met Joost Vullings. Zometeen dus Laila Frank hier met Bureau Buitenland na het nieuws. En wij wensen u nog een hele fijne middag.
2: Avrotros, de omroep voor ons.
8: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
2: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
11: Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Na 6 jaar is de rechtszaak begonnen, maar veel is nog onduidelijk. Vertrekkend premier Starmer heeft verhoging aangekondigd van de Britse defensiebegroting. De komende jaren gaat het om een investering van €350 miljard. Volgens Starmer genoeg om Rusland af te schrikken. Er wordt al langer aangedrongen op verhoging van het budget. Defensieminister Healey was zo ontevreden dat hij deze maand ontslag nam. Vorig jaar zijn opnieuw minder baby's en kleuters gevaccineerd. Voor de meeste ziektes ligt de vaccinatiegraad onder de 90%, meldt het RIVM. Dat verhoogt de kans op een uitbraak. En de politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. De bestuurder is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Zijn passagier van 18 kwam om het leven.
12: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Een aantal files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. Dan naar de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. De Haringvlietbrug stond open en daardoor heb je nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de N343, Oldenzaal richting Slagharen. Bij Geesteren nu 10 minuten extra reistijd.
2: NPO Radio 1. VPRO.
13: Bureau Buitenland. Frank.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Eén leider in opkomst en een leider in zwaar weer. De zoon van de Oegandese president Museveni lijkt te werken aan een troonsopvolging. En dat voorspelt weinig goeds voor de bevolking van Oeganda. Maar het roept ook vragen op over de mogelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland in Oeganda. Ondertussen bij de Oosterburen verkeert bondskanselier Merz in zwaar weer. Daar kondigde Volkswagen massa-ontslagen aan. En dat zet de positie van de toch al kwetsbare bondskanselier onder druk. Het is tijd voor buitenland. Wij gaan de grens over. Het is klap na klap voor de Duitse auto-industrie. En nu dreigen er bij Volkswagen massa-ontslagen en sluiting van meerdere fabrieken. De Duitse regering zegt er nu alles aan te zullen doen om dit te voorkomen. Maar is de vraag, is dat wel realistisch? En bovendien, wat betekent dit voor de toch al erg wankele positie van bondskanselier Friedrich Merz? Daarover aan de lijn verslaggever Duitsland bij de VRT, Jeroen Reijgaard. Dag Jeroen.
14: Goedemiddag.
7: Het zijn wel dramatische berichten, hè, over een toch al iconisch Duits bedrijf. Ruim 100.000 voorgenomen ontslagen. Verschillende fabrieken die mogelijk worden gesloten. Wat brengt dat teweeg in de samenleving?
14: Ja, veel, hè. Het is een symbool, hè. Volkswagen is niet zomaar een bedrijf. Dat is gewoon, ja, dat is Duitsland, hè. Zo simpel is het. Dus als daar dan een document uit lekt dat er 100.000 banen zouden verdwijnen, eerder waren er trouwens al 50.000 banen aangekondigd, ja, dan gaat dat natuurlijk door merg en benen in Duitsland, zoiets.
7: Ja, en hoe merk je dat dan? Hoe zie je dat dan?
14: Wel, er wordt al sowieso heel hard over de economie gepraat. Het is het thema bij de Duitsers al een paar jaar. De verkiezingen, de vorige bondsdagverkiezingen gingen erover. Ja. Alle deelstaatverkiezingen gaan ook over kijken hoe slecht het gaat met onze Duitse economie. Ja, als dat er dan bovenop komt, is het de talk of the town. En zeker natuurlijk in de gebieden die zouden getroffen worden. Hè. Hannover, Emden, Zwickau zit daarbij. Dan een Audi-fabriek in Zuid-Beieren. Ja, zeker daar leeft dat enorm. Je ziet bijvoorbeeld lokale politici die al gezegd hebben van ik ga me desnoods voor de fabriek leggen om ontslagen te vermijden.
7: Oh,
14: dus het is tussen paniek en echt symbolisch waar getroffen zijn. Ja,
7: precies.
14: Absoluut.
7: En je zegt het eigenlijk wel, het is eigenlijk een bedrijfseconomische keuze van Volkswagen, wat meteen een enorm politiek probleem wordt voor de regering Merz. Merz die er toch al niet al te best voor staat in de peilingen. Hoe belangrijk is het nou dat hij met een antwoord komt voor de crisis in die auto-industrie?
14: Maar ik denk dat het belangrijk is dat hij voor een antwoord komt op de crisis algemeen. En de auto-industrie is daar natuurlijk zeer tekenend voor. Maar er zal richting de bondsregering gekeken worden. Alleen is de vraag van, ja, wat kan je daar natuurlijk aan doen? Je zou kunnen miljoenen, miljarden aan subsidies in Volkswagen steken om het bedrijf proberen op die manier wat kunstmatig in leven te houden. Maar ja, macro-economisch is dat al vaak bewezen dat eigenlijk niet zo heel goed werkt. Dus heel veel kan je er niet aan doen. Het is een beslissing van Volkswagen zelf die voor een groot stuk ook wel samenhangt met het beleid dat Volkswagen zelf de voorbije jaren fout gevoerd heeft. Er zijn natuurlijk nationale beslissingen die daarin meespelen. Dat de loonlast in Duitsland hoog is bijvoorbeeld, dat zal niemand betwijfelen. Maar voor een groot stuk is het toch vooral de verantwoordelijkheid van Volkswagen zelf. Ja, en toch zal inderdaad ook naar de politiek gekeken worden.
7: Ja, maar jij noemt nu eigenlijk de mogelijkheid van het investeren van staat. Steun. Nou ja, dat macro-economisch niet handig. Misschien politiek nog wel. Dat kan je ook niet helemaal inschatten natuurlijk. Maar kijken ze ook niet naar China? Er zal toch ook een grotere Chinese strategie naar boven moeten komen?
14: Ja, absoluut. Want een groot deel van de problemen bij Volkswagen hangt met China samen. Hè. Als je eigenlijk samenvat, hoe komt Volkswagen nu in die problemen terecht? Omdat ze zwaar moeten investeren in de elektrificatie. Ze zijn daar veel te laat mee begonnen. Ja. Ik was bijvoorbeeld zelf 5 jaar geleden in Emden, vlakbij Groningen. Hè, een van de fabrieken die mogelijk zal moeten sluiten. En daar waren ze toen pas begonnen met de omschakeling richting elektrificatie. Dus daar moet veel geld naartoe. Je hebt die Amerikaanse importtarieven, je hebt Audi die het niet goed doet. Maar inderdaad, als belangrijke reden wordt ook wel de Chinese markt genoemd. In die zin, ja, vroeger was het vooral, om het simpel samen te vatten, eenrichtingsverkeer van Duitsland richting China. De Chinezen kochten massaal Duitse luxe auto's. Ja, nu krijg je wat het omgekeerde. De Chinezen bouwen zelf auto's die goedkoper zijn, soms beter zijn. En voor Chinese auto's is Duitsland dan weer zeer afhankelijk van import vanuit China. Dus je zit daar eigenlijk met een dubbele gekeerde relatie. En ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. De regering kijkt naar China. En het antwoord van de Duitse regering is, wij willen een relatie opbouwen waar we zoveel mogelijk voordeel en zo weinig mogelijk nadeel uithalen. Nu ja, dat lijkt mij misschien wel de kern van een economische relatie. Dat is bijzonder wollig ook. En bovendien, Duitsland kan moeilijk een China-strategie ontwikkelen, want dat wordt natuurlijk Europees geregeld.
7: Juist. Nou komen er wel deelstaatverkiezingen aan in het oosten in september. De radicaalrechtse AfD, Alternatief voor Duitsland, staat er ontzettend goed voor. In sommige deelstaten zelfs op kop. Is dit dan ook meteen het belangrijkste thema in de verkiezingen, die Duitse industrie en die economie?
14: Ja, absoluut. Heb ik ook gemerkt bijvoorbeeld toen ik in Stuttgart was voor de deelstaatverkiezingen in het voorjaar. In Baden-Württemberg, als je aan mensen vraagt van wat telt mee in je stem, dan zeggen die de economie. Ook bij deelstaatverkiezingen, wat eigenlijk op zich vreemd is, want zo heel veel kunnen deelstaten aan de economie eigenlijk niet doen. Het is meer nationaal. Maar het is inderdaad een heel, heel, heel belangrijke reden. En ja, voor veel mensen is het bewijs dat het economisch niet goed gaat, gewoon het bewijs dat Duitsland gewoon kapot is. En ja, dat leidt dan natuurlijk richting proteststemmen. En dat is dus voor de zoveelste keer eigenlijk heel goed nieuws voor de AfD.
7: Ja.
14: Terwijl Merz net alles uit de kast wil halen, zou moeten halen, om de AfD af te remmen? Je zei daarnet van in sommige deelstaten de grootste. In Sachsen-Anhalt bijvoorbeeld, waar er verkiezingen zijn op 6 september, staan ze op een zuchtje van de absolute meerderheid. Dat zou historisch ongezien zijn. En dat soort nieuws erbij, ja, dat is allemaal natuurlijk koren op de molen van de AfD.
7: Ja, en betekent dit dan ook dat migratie, toch het onderwerp waarop de AfD zo groot is geworden, dat dat het onderspit delft, dat dat minder belangrijk wordt geacht?
14: Dat wordt op dit moment zeker minder belangrijk geacht. Ja, het is een van de domeinen waarop de regering Merz ook geleverd heeft. Dus voor hem is dat een beetje, ja, dubbele pech, om het zo te zeggen. Hè. Je hebt die grenscontroles, hoe symbolisch ze ook zijn, ze zijn er wel. Hè. Dus er is wel geleverd op dat vlak. Maar inderdaad, de economie, ja, neemt het nu al een tijdje over in Duitsland. En met kop en schouders. Als je Duitsers bevraagt van waar lig je het meest van wakker, dan is dat absoluut het antwoord. Ook ja, bij AfD, ook bij AfD-kiezers, zeker ook bij AfD-kiezers. En het dubbele pech voor Merz is dat uit de laatste peilingen blijkt dat de Duitsers eigenlijk niet geloven dat hij en zijn regering de mensen zijn die de economie wel weer op de rails gaan krijgen.
7: Ja, en jij zegt het net al, hè? Eigenlijk Duitsland is kapot. Of ik parafraseer je misschien net niet helemaal goed. Maar betekent dat ook niet dat Duitsland gewoon moet accepteren dat ze die leidende industriepositie verloren is aan China? Houdt Duitsland niet vast aan een idee van het land dat er eigenlijk niet meer is?
14: Voor een stukje wel, maar economie is natuurlijk ook Duitsland. Hè. Het is altijd het land dat omschreven werd als de economische motor van Europa. En dat is het nog altijd. Het is nog altijd het belangrijkste Europese land van dit continent. Maar je merkt wel dat ze het op wereldvlak inderdaad moeilijk krijgen. En er wordt ook gekeken richting kanselier Merz en zijn regering. Maar de vraag is natuurlijk in deze geopolitieke omstandigheden, ja, wat kan je daaraan doen? Werkelijk alles zit tegen. Hè. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een energiecrisis. Daarna kwam dan, ja, de oorlog in Iran zorgt ook voor een energiecrisis. Dan krijg je Trump met importtarieven. En dan heb je China dat zich almaar machtiger gaat voelen. En almaar meer een negatieve handelsbalans. Of voor Duitsland dan een negatieve handelsbalans opzet. Dus je zit daar ook wel met een heel pak geopolitieke factoren. Eigenlijk moet je, ja, 4, 5, 6, 7 crisissen tegelijkertijd beheersen op dit moment in Duitsland. Om de economie er eigenlijk weer bovenop te krijgen.
7: Ja, dat is meer dan dubbele pech. Dat is 10-dubbele pech bijna, zou je kunnen zeggen.
14: Absoluut.
7: Betekent dat Merz nog wel een toekomst heeft, is dan de vraag.
14: Ja, zoals het er nu uitziet, voor zover peilingen, maar we zijn natuurlijk nog heel ver van bondsdagverkiezingen verwijderd. Hè? Maar zoals het er nu uitziet, niet. Simpel samengevat, want de peilingen zijn gewoon niet goed. Nog voor hemzelf, nog voor zijn partij, nog voor zijn coalitiepartner de SPD, nog voor zijn regering. Die deelstaatverkiezingen die zien er ook niet goed uit. En de vraag is natuurlijk, stel dat op 6 september, ja, de AfD echt een monsterscore haalt in Sachsen-Anhalt. Misschien de absolute meerderheid haalt. Daarna zijn er dan ook nog andere deelstaatverkiezingen in het oosten een paar weken later. Stel dat die allemaal op een ramp uitdraaien voor de nationale regeringspartijen. Ja, dan is nog maar de vraag wat dat ook op nationaal niveau gaat betekenen. In C zit die C voor nog 3 jaar. Maar ja, of dat echt 3 jaar zullen worden, in die omstandigheden, dat is toch nog maar de vraag, denk ik.
7: Ja, nou, wij spreken elkaar ongetwijfeld in september weer dan. Jeroen Rijgaard van de VRT, hartelijk dank.
13: Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast.
7: De Belarusische dictator Alexander Lukashenko liet afgelopen jaar een flink aantal politiek gevangenen vrij na onderhandelingen met president Trump. En van de oude gevangenis van de Veiligheidsdienst in Vilnius, de KGB, is nu een museum gemaakt. Onze verslaggever Michiel Driebergen bezocht het museum met Sergej Sparic. Hij zat jarenlang gevangen in Belarus, kwam afgelopen jaar vrij en zet zich nu in voor de vrijlating van de politiek gevangenen die nog wel vastzitten.
15: We dalen de trap af.
16: The walls are the same in Belarusian prisons.
15: Ja?
16: Yeah? Almost everything is the same.
15: Ja, lange gangen, kunstlicht aan het plafond. Ja. Aan beide kanten metalen of zware houten deuren. En hier schuifelen de toeristen rond. Dan gaat hij de hele dag door in het KGB Museum. Ja, en dit is dus althans soortgelijk aan de CISO, zoals ze dat in Belarus noemen.
16: It is punishment cell. Here you will live for a day, a week, 2 weeks, a month, 3 months and so on.
15: Ja, het verschil met die andere cel is dat deze veel kleiner is. Denk nou 1,5 bij 2 meter misschien. En de muren zijn niet geverfd, gewoon van ruig cement. Het is een inklapbed, die ingeklapt omdat er anders geen plek zou zijn om je te verroeren overdag.
16: Generally, you will be in prison with somebody else.
15: Also in CISO?
16: Also in CISO, and this guy will be mentally ill.
15: Ja, politieke gevangenen zoals Sergej worden in Belarus nooit bij elkaar gezet. Ze komen met de meest gestoorde criminelen in de cel.
16: For example, once I was in a cell with a guy who was had diabetes.
15: Een geesteszieke diabetespatiënt die geen insuline kreeg en dus gek werd. Een oersterke man die over de spaarzame eigendommen van Sergej heen piste.
16: And is here. A boxer. You can do nothing.
15: Op zeker moment werd Sergej bijna gewurgd door de man.
16: This guy take my neck like this. Yes, like this.
15: Ja, dit is een hele grote groep schoolkinderen. Jaar of 11, 12 denk ik.
17: Hoi, Ronald.
15: Michiel.
17: Ik ben eens Nederlands en denk, ben je een podcast aan het maken of iets dergelijks?
15: En jij bent hier als bezoeker.
17: Als bezoeker, ja, met een grote interesse in de hele geschiedenis.
15: Ja, en hoe is het voor jou om hier te zijn?
17: Ja, moet je zeggen, weet je, ik ben al veel ook in oorlogsmuseums geweest.
15: Ja.
17: En dat is indrukwekkend, maar dit is gaat nog net even een stapje verder of zo.
15: Ja, en dit is Sergej. Hij heeft dus echt in deze cellen gezeten. Tot een jaartje.
16: Well, it was the same experience.
17: Oh, okay. But this is one of the worst cells to be in.
16: Yes. I was not allowed to sleep for 2 weeks, for example.
15: Yeah? And how did it work?
16: At night you can sleep, but every half of hour officials will knock at your cell and tell you, take your hand up.
15: 2 weken niet mogen slapen, dat is ook zo'n standaard straf in Belarus, speciaal voor politieke gevangenen. Wat er dan met je gebeurt, is lastig uit te leggen voor Sergej.
16: I had some hallucinations.
15: Hallucinations?
16: Yes. Very interesting hallucinations. Yes, at day and at night.
15: Yeah.
17: It's very weird for me to see that you are so laughing about it. I think it's a coping mechanism also, but also afterwards, maybe laughing is even better than crying afterwards, because it's so ridiculous, you can't even imagine how it was.
15: Ja, Ronald uit Nederland zegt, Sergej, je lacht erom. Is dat misschien ook een manier om ermee om te gaan met alles wat je is overkomen?
16: Maybe. For me, much more difficult was to live with criminals. You can not be alone. This is the most grievous punishment for political prisoners.
15: Yeah. Ja, met tape wordt een vlag bevestigd aan een enorm spandoek met wel een paar honderd foto's. De vlag is wit, rood-wit.
16: I have a phobia. It is very difficult for me to go to bank and purchase a bank card, for example.
15: Sergej heeft moeite met mensen van officiële instanties. Daar heeft hij een fobie voor ontwikkeld, zegt hij in de gevangenis. En bijvoorbeeld een bankpasje aanvragen. Dan moet ik een bank binnenlopen met die mensen. Die zien er dan officieel uit en die moeten mij dat gunnen. Ja, vreselijk. Daar kan ik nog steeds niet tegen. Dat heb ik echt overgehouden aan mijn gevangenistijd.
16: I have to do this, but for 3 months I'm struggling with this. I am a little bit afraid. Because I need this, really.
15: Op deze manifestatie in het centrum van Vilnius wordt aandacht gevraagd voor de huidige politieke gevangenen in Belarus. Ja, er zijn nog steeds ongeveer 1500 politieke gevangenen. Mensen die, zoals Sergej, dus vastzaten in die KGB-gevangenissen.
16: I believe people are a little bit tired about this because of Ukrainian war. It is,
15: de aandacht gaat vooral naar Oekraïne, zegt Sergej.
16: It is understandable.
15: Wat kunnen wij doen, Sergej, om jou, voormalige politieke gevangenen, te helpen en de situatie in Belarus daar iets mee te doen.
18: I believe the most important is to win the Ukrainian war.
15: Dat Rusland wordt verslagen in Oekraïne, dat is de enige hoop voor Belarus, zegt Sergei.
18: In 2020 he stood in power because of this help.
15: Poetin is de enige steunpilaar voor het regime van Lukashenko.
18: So if Russia will be destroyed or it will be not have possibilities to help Lukashenko, it will be more convenient for us as political prisoners, as freedom fighters, to make our country free.
7: U hoorde een reportage van Michiel Driebergen vanuit Vilnius.
2: Bureau Buitenland. Leila Frank.
19: And in a dramatic crackdown on the press, Uganda's military has ordered the shutdown of two of the country's leading independent media outlets. General Muhoozi, the son of President Yoweri Museveni, said point blank that he does not believe in a free press.
7: Ik geloof niet in vrije media in Oeganda. Aldus leeg

0: Press.
1: Ik geloof niet in vrije media in Oeganda. Aldus legerbaas en zoon van de president Museveni, generaal Muhoozi. Met deze woorden sloot hij twee grote onafhankelijke mediaorganisaties in het land. De greep van de legerleiding op het land wordt sowieso steeds groter. En dat heeft niet alleen binnenlandse gevolgen, maar roept ook vragen op over de mogelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Nederland in Oeganda. Ik praat erover door met Christophe Tieteka, Oeganda-deskundige van de Universiteit van Antwerpen. Dag Christophe.
2: Goedemiddag.
1: Twee grote onafhankelijke mediaorganisaties die worden gesloten door de legerleiding. Wat is hier nou precies aan de hand?
2: Nou, in het weekend om 1 uur 's nachts is het leger een aantal hoofdkwartieren van die organisaties binnengevallen. En daardoor zijn een aantal tv-stations, de belangrijkste krant van het land, een aantal radiostations, et cetera, gesloten. En dat gaat een aanloop van een week waarin het legerhoofd, de zoon van de president, aankondigde: wel, ik zal ze sluiten, het kan elk moment gebeuren. En dan zaterdagnacht, zondagmorgen, heeft hij het uiteindelijk wel gedaan.
1: Juist, en nu gaat het om mediaorganisaties, maar eerder vergrootte hij zijn greep op het land ook al, hè?
2: Ja, het is maar de laatste escalatie van iets wat de laatste weken wel heel snel aan het gaan is. Je hebt al lang de vraag, president Museveni is 81 jaar oud, meer dan 40 jaar aan de macht, wie zal hem opvolgen? En zijn zoon wordt lang gezien als zijn troonopvolger, maar ja, zijn zoon is op zijn zacht gezegd onvoorspelbaar en ja, nogal, vooral op sociale media, op Twitter, een losgeslagen projectiel. Het is een soort Trump 2.0. Hij dreigde ermee buurlanden binnen te vallen, hij wil met Beyoncé trouwen. En jij, ja, vooral bluft heel hard over vreedheden die jij wil begaan of al begaan heeft.
1: En kan je daar iets meer over vertellen? Die vreedheden die hij al begaan heeft. En ook het dreigen is één ding. Mm-hmm. Maar op wat voor manier houdt hij concreet dat land onder controle?
2: Ja, ik zal eerst van de vreedheid nog een voorbeeld geven. Ongeveer 2 weken terug is de vorige burgemeester van Kampala en ook een belangrijk advocaat, is die ontvoerd. Tot hij plots weer opdook wanneer dus Muhoozi op Twitter aankondigde: ik hou hem in mijn kelder. Hij op Twitter schept hij vaak op over die kelder, omdat hij daar mensen foltert. En dan postte hij een foto van dus die vorige burgemeester die geblinddoekt is. En zat hij op te scheppen hoezeer hij hem ging folteren. Dus het is echt heel, heel donker, heel brutaal. Het ziet er, ja. En hij had vorig jaar had hij een gelijkaardige foto's gepost van een ander oppositielid enzovoort. Dus hij heeft eigenlijk een klimaat van angst geïnstalleerd, zowel in de bredere maatschappij, maar ook in de politiek en in het leger. Anderzijds, hij wordt gezien als de volgende troonopvolger en heb je ja, heel veel mensen die hem, ja, die hem adoreren, die hem als de nieuwe leider aanschouwen enzovoort.
1: En dan toch nog even over president Museveni, want formeel is hij nog aan de macht, maar we zien hem helemaal niet. Speelt hij nog een rol?
2: Ja, dat is een goede vraag en dat is een beetje de vraag die de voorbije week gesteld wordt. Dus dit spel, ja, men zou het bijna een spel noemen, moest het niet zo duister zijn, is al een aantal jaar bezig. In 2014 was er een hooggeplaatste generaal die naar buiten kwam en die zei: het Muhoozi-project is begonnen, de president wil zijn zoon aanstellen en wij die het land hebben bevrijd in 1986 na een lange burgeroorlog, wij worden een doelwit. De laatste jaren was er heel veel speculatie, zal hij president worden of niet, maar toch kwam de president nog steeds tussen als zijn zoon te ver ging. Hmm. Als hij bijvoorbeeld op sociale media te ver ging, toen hij bijvoorbeeld dreigde om Nairobi binnen te vallen, moest hij van zijn vader van Twitter. Is hij zijn positie verloren, maar sinds hij in 2024 aan het hoofd van het leger is geplaatst, durft er niemand echt meer tussenkomen.
1: Juist, want hij heet niet Museveni, dat is misschien verwarrend. De zoon heet Muhoozi. Hij is inderdaad die legerleider. Maakt dat zijn positie onaantastbaar?
2: Ja, sinds hij aan het hoofd van het leger is gekomen, is hij de facto onaantastbaar geworden. Degenen die durven om hem te bekritiseren, die zullen het vergelden. En dat kan, hij heeft achter de Duitse ambassadeur aangezeten, nu is het de Turkse ambassadeur waar hij achteraan zit. Het kunnen ministers zijn, dus iedereen die het ook maar durft om te bekritiseren, ja, daar gaat hij achteraan. Het meest recente voorbeeld is, ja, je hebt Miriam Itembe, dat is een 72-jarige oud-politica, een beetje een

0: boegbeeld in Oeganda voor de vrouwenbeweging. Ze was lang een bondgenote van de president. In een tv-interview, een tiental dagen geleden, uitte ze kritiek op Muhoozi. Kort daarop zijn de veiligheidsdiensten bij haar binnengevallen om haar te zoeken, is op de vlucht moeten slaan en ze is nu ook ontvoerd en gevangen gezet.
1: En eindigt misschien in die kuilder?
0: Voor een 72-jarige vrouw, dat zou wel heel duister zijn.
1: Dan, ik kan me voorstellen, laat ik het open vragen. Hoe reageert de Oegandese bevolking? Hoe is de sfeer in het land?
0: Enerzijds heb je een groep die op sociale media heel mondig is en die hem als een redder des vaderlands ziet. Hmm. Want ik moet zeggen, er is een andere kant aan Museveni. Hij heeft goede adviseurs rond hem. Hij weet wel heel slim wat de prioriteiten zijn voor de bevolking. Die willen een einde aan corruptie, die willen betere wegen. En hij verkondigt dat hij dat allemaal wel zal brengen. Anderzijds, er is angst. Mensen hebben schrik dat een telefoon zal worden beluisterd. Hebben schrik om zich politiek uit te spreken. Oeganda is lang een land geweest waar men heel vrij over politiek praatte, maar met wat er nu gaande is, men durft dat heel moeilijk. Vooral omdat het heel sterk aan het verleden van Oeganda herinnert. Het beeld dat vaak wordt opgeroepen is dat van Idi Amin. Dus Idi Amin was de president in de tweede helft van de jaren 70 en die deed zo'n beetje hetzelfde. Mensen ontvoeren, ook, quote-unquote grappige dingen doen. Idi Amin die schreef een brief aan de Britse koningin. Nu Muhoozi, die doet dat niet aan de Britse koningin, maar die schrijft dan, die wilde met Beyoncé trouwen enzovoort.
1: Dat willen wel meer mensen. Ja. En als ik me niet vergis, was de bijnaam van Idi Amin ook de slachter van Oeganda.
0: Ja, dat klopt. Zo'n bijnaam bestaat er nu niet voor Muhoozi, maar dus die tactieken van ontvoering, et cetera, die doen heel sterk denken aan die heel duistere periode uit de Oegandese geschiedenis.
1: Ja, voerde Nederland, onder andere Nederland en Oeganda eerder gesprekken over Oeganda als terugkeerhub, dus opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers daar in de regio, in het kader van het migratiepact, het Europees Migratiepact. Nu zijn die gesprekken op pauze gezet door Nederland vanwege de mensenrechten situatie. Betekent deze hernieuwde machtsgreep, vernieuwde inzet van de zoon van Museveni dan ook het einde van die gesprekken, denk jij?
0: Daar is de kans inderdaad wel groot. Bijvoorbeeld ook Canada, die had een terugkeerpolitiek uitgeprocedeerde Oegandese vluchtelingen, die moesten terug naar Oeganda. Dat hebben ze ook gepauzeerd, exact door wat er de laatste weken aan het gebeuren is. Ja. Het moet ook gesteld worden, Oeganda heeft steeds een heel genereus beleid naar vluchtelingen gehad. Het vangt ongeveer 2 miljoen vluchtelingen op, dus het had zich zo'n beetje gepositioneerd. Maar met wat er gaande is, dat lijkt het allemaal zo'n beetje in vraag te stellen.
1: Ja, hartelijk dank, Christophe Titeka, Oeganda-deskundige van de Universiteit van Antwerpen. Hartelijk dank voor het luisteren. Dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer om 2:30.
2: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2:00.
3: 3 weken lang.
2: Radio Tour de France.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook. Rook?
10: Nee, ook. Ik heb mezelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1, 2 uur.
15: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. 1 op de 4 basisschoolleraren verlaat binnen 5 jaar na het afstuderen het onderwijs. In het project Samen Sterk van Start krijgen nieuwe leraren een jaar lang een ervaren docent als mentor. Daarover gaan we zometeen praten in het programma Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers.
17: Het Openbaar Ministerie eist 2 maanden cel tegen de man die verdacht wordt van het doodrijden van Tamar van 14. Het meisje werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Mark en Volendam langs de weg gevonden. Ze was aangereden en de dader was doorgereden. In eerste instantie deed het OM de zaak af met een boete, maar door het aandringen van nabestaanden is het nu toch tot een rechtszaak gekomen. En verslaggever Josephine Trehi zit in de rechtszaal en heeft het allemaal gevolgd. Josephine, hoe komt het OM tot deze eis van 2 maanden?
18: Ja, ze vinden dat de verdachte uiteindelijk onvoldoende heeft opgelet. Dat was toen ook al bepaald bij die boete. Hij was namelijk tijdens, of vlak voor het ongeluk, aan het kijken op de navigatie op de telefoon van de bijrijder. Dus dat is nummer 1. En nummer 2 is dat hij is doorgereden, waar hij volgens het Openbaar Ministerie toch had moeten weten dat hij iets heeft geraakt. Zoals de verdachte zelf zegt, dat hij dacht dat het misschien een dier was. Pardon, een dier was. Of iets anders. Daarvan zegt het Openbaar Ministerie, ja, hij had toch moeten checken of dat zo was, of dat het een mens was, in plaats van door te rijden. Dus ook voor dat doorrijden, dat wordt hem aangerekend. En vandaar dus die 8 weken in totaal. En ook nog een schadevergoeding van 2 keer 20.000 euro... en de kosten van de begrafenis.
17: Nou, gebeurde dit allemaal in 2020 al. Dus jarenlang is er onderzoek geweest. Waarom duurde dat zo lang?
18: Ja, het Openbaar Ministerie zei ook aan het begin vandaag dat het allemaal niet goed is gegaan. Dat ze ook excuses aanbieden voordat het onderzoek zo lang heeft geduurd. Dat had onder andere mee te maken dat er heel veel deskundigen ingeschakeld zijn. En dat de verdachte in Duitsland woont. En ze zeggen ook dat het niet goed is gegaan. En dat deze verdachte in eerste instantie al voor de rechter had moeten komen in plaats van die bekeuring. En dat heeft dan ook vooral te maken met de ernst. En het verdrietige kan natuurlijk van deze zaak.
17: Ja, zij werd dus aangereden, het meisje Tamar. Maar zij werd uiteindelijk in de berm gevonden van die weg. Dus het draait ook vooral ook over het feit of het slachtoffer het is verplaatst door die verdachte. Is daar nog iets duidelijk over geworden?
18: Ja, daar blijkt nu uit de onderzoeken dat dat niet bewezen kan worden. Niet dat ze versleept is dus. Of, want dat is ook nog een optie, of ze zichzelf misschien heeft verplaatst. Dus dat blijft ook nog steeds onduidelijk. Want dat wilden ook vooral de ouders natuurlijk heel graag weten. Het enige wat het Openbaar Ministerie wel bewezen ziet, is dat Tamar dus aangereden is. Terwijl ze ook op de weg lag. Want daar is ook nog uitgebreid naar gekeken door deskundigen. Lag ze op de grond, zat ze op de grond, liep ze die weg over. Nou ja, daarvan zeggen ze nu, ze lag op de weg. En er is ook bewezen dat het echt wel door deze auto komt van de verdachte.
17: Je zei het al, veel vragen bij de ouders. Die ouders van Tamar die maakten ook nog gebruik van hun spreekrecht in de rechtszaal. Wat zeiden zij?
18: Ja, dat was heel emotioneel natuurlijk. De vader kwam aan het woord, de broer kwam aan het woord. En de moeder natuurlijk. En het ging er vooral om dat ze al deze jaren gewoon graag, na al deze jaren graag duidelijkheid willen.
19: Een onderzoek dat een waarheid leek te vertellen. Maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
17: De moeder van Tamar was dat in de rechtszaal. En Josephine Tree, die volgde de rechtszaak, hoorden we net ook. Dankjewel. Het Verenigd Koninkrijk gaat de komende jaren flink meer investeren in het leger, heeft premier Starmer bekendgemaakt. Er komt nog eens 15 miljard pond bij, waardoor het budget van Defensie stijgt naar bijna 80 miljard pond per jaar. Dat is omgerekend bijna 93 miljard euro. Volgens Starmer is dat nodig om Rusland af te schrikken. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder opgepakt van de auto die vannacht in het water reed. De bestuurder is minderjarig en wordt nu verdacht van rijden onder invloed. Zijn passagier van 18 kwam bij dat ongeluk om het leven. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie naar de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij op sociale media. Mensen vroegen zich online op dat bericht vervolgens af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. En van voetbal naar tennis. Want tennisser Jesper de Jong die komt momenteel in actie op Wimbledon. Zijn partij in de eerste ronde tegen de Australiër Rinki Hijikata kon gisteren vanwege invallende duisternis uiteindelijk niet worden afgemaakt. Mark Brasser, hoe staat het er nu voor?
20: Nou, ze zijn begonnen inderdaad aan deel 2 bij een stand van 5-3 in de derde set. Het was 1-1 in sets, 5-3 in de derde set. In het voordeel van die Hijikata werd deze partij hervat, zeg maar. Jesper de Jong begon goed, hield zijn service, kwam terug tot 5-4. Brak vervolgens de service van Hijikata. Dus ja, toen leek het wel goed te gaan. En toen moest hij zelf serveren, Jesper de Jong, bij die stand van 5-5. En toen speelde hij een heel erg slechte game, onder meer 2 dubbele fouten. Hij werd gebroken, weer gebroken, kwam 6-5 achter. En Hijikata maakte de set vervolgens uit met een love game. Dus doodzonde, die goede start van Jesper de Jong. Van deze hervatting van de partij. Ja, dat hij die geen vervolgen kon geven. En nu staat hij dus 2-1 achter in sets. En weet hij dat hij in ieder geval nog 2 sets moet gaan winnen. Wil hij deze partij eruit trekken. Kansen waren er zeker voor Jesper de Jong. Hij heeft ze helaas niet gegrepen.
17: Kijken hoe dat verder gaat. Mark Brasser, dank voor nu in ieder geval. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon, misschien een enkele bui. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan een graad of 23.
21: ANWB Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard.
22: Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Gorkum, bij knooppunt Everdingen 5 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
25: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching?
0: Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Kappersdag. Nou, ik heb het toevallig voor vrijdag in de agenda staan. Maar goed, vandaag is het dus Kappersdag. Als u een kapper bent of u kent er eentje, geef hem een schouderklopje. Dat is leuk. Ik kijk op de gastenlijst Pam de Vries en Lidwien van Grieken. Ik ga met ze praten over het project Samen Sterk van Start, waarin nieuwe basisschoolleraren worden gecoacht door oude rotten. En historisch geograaf Marcel IJsselstein komt langs. Wist u dat de middeleeuwen veel invloed hebben gehad op hoe onze steden eruit zien? Maar ook vanmiddag beginnen we weer met een van onze huisvrienden. En bij de intercom van de villa staat Janine Jansen en dat is de Max-ombudsman. Janine, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Max Vakantieman komt er weer aan, hè, over een weekje of twee, denk ik. Ik kwam de eindredacteur net nog even tegen in het zonnetje. Jij wil het hebben over de verzekeringen en dan met name met betrekking hebbende op de ongevallen op vakantie.
5: Ja, eigenlijk verschillende terreinen. Want je ziet toch vaak dat verzekeringen nog een soort onderbelicht zijn. Of dat mensen ervan uitgaan dat ze voor heel veel dingen verzekerd zijn, wat dan niet zo blijkt te zijn. Zo kregen we recent een mevrouw binnen. Haar man is op vakantie in het ziekenhuis beland. Zij is zelf best wel in paniek. Eigenlijk zou die meneer gerepatrieerd worden, maar dat lukte niet. Het ziekenhuis had wel toestemming gegeven, maar Nederland dan nog niet. En inmiddels is die man heel erg verslechterd. Nou, daar komt dan bij dat je daar met de auto in de caravan bent. Die moet terug. Dat was weer net niet aangevinkt op de reisverzekering. Dus dan stapelen eigenlijk alle problemen zich op. Omdat je 1 niet goed verzekerd bent. En 2 natuurlijk in een hele onvoorziene omstandigheid komt, waar een repatriëring aan te pas moet komen. En dat is vaak heel ingewikkeld.
4: Ja, dus het is sowieso zaak dat als je op reis gaat, of voordat je op reis gaat, dat je die zaken eens even goed doorneemt natuurlijk.
5: Ja, en dat zien we regelmatig, want in een van de eerste uitzendingen komt iemand anders aan bod die ook inderdaad, daar moest de caravan ook van teruggehaald worden door familieleden, want daar was ook het vinkje niet aangezet. Dus je moet heel goed kijken in die reisverzekering wat nou precies gedekt is en in welke situaties. Want als je een ongeluk bijvoorbeeld krijgt met die auto in die caravan, dan wordt die wel gerepatrieerd. Maar kom je zelf in het ziekenhuis, dan dus niet, terwijl je zelf op een andere manier dus terug moet. Maar nog erger natuurlijk, als je ziek bent, en het wordt op een gegeven moment natuurlijk een hele penibele situatie, want we hebben ook in andere seizoenen mensen gehad die zijn overleden op vakantie. En dan gaat natuurlijk ook een heel circus aan de gang om naar huis te komen.
4: Je wil op vakantie, dat soort dingen wil je liever niet aan denken. Maar het is natuurlijk wel handig om te weten hoe het dan zit, mocht het gebeuren. Het is vaak zo, denk ik, dat mensen denken dat ze goed verzekerd zijn, maar dat het achteraf niet zo was.
5: Ja, dat zie je ook met zorgkosten. In de winter natuurlijk met ski-ongevallen. Daar moet je weer een aparte dekking voor hebben. Maar ook dat mensen denken, ik heb een EIC-kaart. Dat is zeg maar die Europese kaart achter op je zorgverzekeringspas. Dus dan denk je, ik ben voor alles verzekerd. Maar dat is alleen maar tegen een Nederlands tarief. En in heel veel buitenlanden kom je in een privékliniek en die zijn vele malen hoger, die prijzen. Maar die rekening is voor jezelf als je dat niet goed verzekerd hebt. Dus een goede reisverzekering en ook een annuleringsverzekering voor mocht je reis toch niet doorgaan of je moet ter plekke terug. Het is echt zaak om daar goed naar te kijken en dat wordt vaak vergeten.
4: Ja. Zijn er dingen die je beter niet kan doen op vakantie om dit soort situaties te voorkomen?
5: Ja, weet je, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat is natuurlijk toch, dat is een probleem. Ze hadden een andere zaak van een meneer die krijgt een ongeluk in Albanië. Die komt ook in een van de eerste uitzendingen. En blijkbaar is in Albanië het systeem dat als je een ongeluk maakt, veroorzaakt, dan moet je eigenlijk ongeveer gelijk de gevangenis in. Oh. En dan zit je daar. Maar ja, maar dat bedenk je van tevoren niet. Dus het is wel zaak om ook de site van Buitenlandse Zaken heel goed te bekijken voordat je naar een bepaald land gaat. Wat zijn nou de regels van het land? Waar kan je tegenaan lopen? Maar ook die zal niet altijd up-to-date zijn. Want er komen natuurlijk steeds nieuwe situaties voor. Vorig jaar hadden we iemand die had niet mogen rijden met ADHD-medicijnen, die in Nederland heel normaal zijn. Maar in Bulgarije was dat tegen de wet. Dus daar werd het rijbewijs ingevorderd. Ja, dus sommige dingen kan je ook niet voorzien. Maar ja, dat is lastig advies geven. Het enige advies wat ik wel kan geven. Kijk naar buitenlandse zaken. Zorg dat je je verzekeringen goed checkt. Of alle vinkjes aangevinkt zijn. En in noodsituaties, oorlogen, wat dan ook. Het is ook handig om je te melden bij buitenlandse zaken. Dat je daar bent. Dat als er iets aan de hand is. Dat buitenlandse zaken weet. Hey, die mensen die zitten daar.
4: En nog een belangrijke tip van mijn kant. Kijk vanaf 13 juli naar Max Vakantieman.
5: Ja, hele goede tip.
4: Dan worden dit soort dingen allemaal behandeld. Dankjewel, Janine. Ja. Janine Jansen is Max Ombudsman en huisvriendin van Villa VDB.

0: Diana Ross en de Super Supremes en Love Child.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Beginnende basisschoolleraren in Amsterdam die krijgen sinds kort begeleiding van meer ervaren docenten. Dat is om ze binnenboord te houden, want veel jonge leraren haken na een paar jaar voor de klas alweer af. Het project in Amsterdam heet Samen Sterk van Start. En vanuit de rest van het land is er veel interesse hoe ze dat in de hoofdstad aanpakken. We gaan over praten met Pam de Vries, is coördinator van dit programma. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
0: Is bij mij in de villa. En meepraat ook Lidwien van Grieken, is leerkracht op een school in Amsterdam en kreeg het afgelopen schooljaar begeleiding van een mentor. Mevrouw van Grieken, goedemiddag. Oh, is er niet? Is er niet? Oh. Maar waarom horen we niks? Ah, daar bent u. Ja.
4: Nee, ja? Hallo.
0: Hallo, hier Hilversum. Nee, dat gaat goed allemaal. Ja. Ik begin even bij Pam de Vries, hier in de villa. Hoeveel van die nieuwe docenten haken eigenlijk binnen die 5 jaar alweer af?
3: Nou, we zien eigenlijk dat ongeveer 1/4 van de leerkrachten in de eerste 5 of 6 jaar alweer het lerarenberoep verlaat. En eigenlijk met die grootste uitstroom in de eerste 2 jaar.
0: En waarom is dat?
3: Ja, dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Maar veel startende leerkrachten geven aan dat het als heel zwaar ervaren. Ze krijgen natuurlijk in 1 keer verantwoordelijkheid voor 20 tot 30 leerlingen. Ze krijgen te maken met ouders, met allemaal administratieve taken. Ze hebben vaak ook zorgleerlingen in die klas. En vaak hebben ze ook te maken met best wel heftige gedragsproblemen van leerlingen. En dat maakt dat stukje orde houden best wel lastig. Wow. En als je een klas niet stil kan houden, dan maakt ook het lesgeven het lastig. En dat leidt soms tot frustratie, ook twijfels over hun eigen kunnen. En vaak geven ze ook aan dat ze dan niet genoeg steun van de directie of collega's krijgen. Of van een coach of een mentor. En dan geven ze aan dat dat voelt alsof je in het diepe wordt gegooid zonder zwembandjes. En dat leidt dan voor sommige leerkrachten tot de keuze om te vertrekken.
0: Kijk, petje af natuurlijk voor die leraren. We kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Al die dingen die jij nu noemt. En dan heb je nog niet eens de ouders genoemd. Die dan natuurlijk ook nog weer eens af en toe op die school komen en van alles vinden. En zich overal mee bemoeien.
3: Ja, zeker. Ja, er komt gewoon heel veel op je af. En ik denk, als je het vergelijkt met andere beroepen, daarmee is het misschien zo dat je eerder misschien een soort van makkelijke taken krijgt. En ook veel hulp krijgt. Maar startende leerkracht krijg je eigenlijk dezelfde soort groep als een meer ervaren leerkracht.
0: En wordt er in de opleiding eigenlijk wel genoeg aandacht besteed aan dit soort dingen?
3: Natuurlijk op de PABO en ook in het zijinstroomtraject wordt er al stages gevolgd of staan ze al voor de klas.
0: Ja.
3: Maar veel startende leerkrachten geven toch aan dat vooral eigenlijk die stukjes naast het lesgeven, dus bijvoorbeeld de administratie of het omgaan met de ouders, dat daar nog niet heel veel aandacht voor is.
0: Want er zijn wel dingen in de CAO geregeld. Hè? Als je dus nieuwe leraar bent, dan mag je wel gebruik maken van een aantal regelingen.
3: Ja, zeker. En in principe hebben ze bijvoorbeeld ook recht op een mentor. Maar helaas zien we in de praktijk dat niet altijd lukt. Dus vooral op achterstandsscholen met heel grote lerarentekorten zien we dat er gewoon heel weinig tijd en ruimte is om een begeleiding te bieden aan die startende leerkrachten.
0: En ik begreep ook dat die nieuwe leerkrachten vaak op de moeilijkste scholen terechtkomen. Die zijn net klaar met hun opleiding en dan worden ze dagen neergezet.
3: Ja, het probleem wat we in Nederland hebben is dat lerarentekort heel onevenredig verdeeld. Dus in het PO is een tekort van volgens mij 6,8%. Maar dat is dan groter in de grotere steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Almere. En dan is het ook nog een stuk groter in de achterstandswijken, op de achterstandsscholen. Dus bijvoorbeeld in 1 wijk in Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, is het tekort gemiddeld 25%. En daar zijn dus natuurlijk dan ook de meeste vacatures. Ja. En daar komen dan sommige startende leraren terecht.
0: Mevrouw van Grieken, al die dingen die u net hoort, hè, herkenbaar?
4: Voor een deel wel, ja zeker. Ja,
0: ja, vertel eens, wat spreekt er wat u betreft uit?
4: Nou, ik ben mijn opleidingstraject begonnen als zijinstromer in Amsterdam-Zuidoost. En dat was inderdaad een heel lastig traject. Omdat ik werd gewoon inderdaad in het diepe gegooid. Ik was nog niet met de opleiding begonnen. En meteen voor de klas neergezet. Dus nou, daar weet je echt nog helemaal nergens van.
0: Ja, want u bent van oorsprong kunsthistoricus, hè?
4: Ja, klopt.
0: En u dacht op een gegeven moment van, nou, zo'n zijinstroomtraject vind ik wel leuk om het onderwijs in te gaan.
4: Precies, ja, zeker. Ik stond al veel voor, tenminste, ik deed al veel groepen in de musea die ik rondleidde. En toen dacht ik van, nou, er is natuurlijk zo'n tekort aan leerkrachten. Dus daar kan ik me nu voor inzetten. En ook het had ook mee te maken dat mijn zoons, die waren allebei, hadden ze middelbare school eindexamen gedaan, afgerond. Dus toen dacht ik van nou, mooi moment om nog iets anders te kunnen gaan doen.
0: Ja. Maar u had dus ook al enige levenservaring, zou ik maar zeggen. U was niet helemaal een groentje die net van de opleiding kwam. Toch was het behoorlijk pittig.
4: Ja, enorm. Ja, het is zo'n groepsdynamiek. Dat moet je echt leren. Dat heb je niet meer. Sommigen die hebben dat misschien van zichzelf al deels in handen. Maar ik moest dat echt leren hoe je daarmee om moet gaan. En dan zitten er inderdaad een paar van die gevalletjes bij. Die gewoon extra lastig zijn. En die moet je echt leren om daarmee om te gaan. En hoe je dat aan moet pakken.
0: En die ook feilloos aanvoelen van, hey, dit is het nieuwe, die kunnen we wel even uittesten.
4: Ja, uiteraard. Ja,
0: voorbeelden? Ja. Bent u uitgetest?
4: Een jongetje dat gewoon altijd, als ik les wil gaan geven, heel hard gaat tikken met een potlood. Gewoon door de instructie heen. Eventjes. En dan, en die gewoon even alle aandacht naar zich toe trekt. Ja. En die moet je dan weer in het gereel krijgen. Ja. Dat is soms best lastig.
0: Maar u hebt ook op het punt gestaan om er toch ook weer mee te stoppen, hè, geloof ik.
4: Ja, klopt. Ja. Ik ben tijdens de opleiding ben ik tijdelijk ook even gestopt. Toen dacht ik inderdaad van nou, dit is het dus blijkbaar niet. Ik kan het gewoon niet. Alleen dat was ook in coronatijd. Dus mijn oude werk viel weg, omdat ik de musea waren dicht, dus ik kon geen rondleidingen geven. En toen heb ik een tijdje gedacht van ja, wat dan nu? En uiteindelijk kwam ik er toch op uit dat ik denk van nou, ik ben eigenlijk toch alweer zover. Laat ik het toch proberen om het af te maken. En dan op een school, een kleiner schooltje misschien, waar ik het wat makkelijker ga doen.
0: Ja. En met hulp van dit project is het dus ook in ieder geval een beetje de goede kant op gegaan. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want ja. Pam de Vries, wat voor begeleiding krijgen docenten als mevrouw van Grieken?
3: We hebben in samenwerking van Stad verzorgen we dus begeleiding voor startende leerkrachten op achterstandsscholen. En dit houdt eigenlijk in dat we ervaren leerkrachten van scholen die minder te maken hebben met lerarentekort hebben opgeleid tot mentor voor startende leerkrachten op die achterstandsscholen. En het houdt eigenlijk in dat de mentor en de starter zien elkaar 2 keer per maand. 1 keer voor meer een coachingsgesprek. Dus daar wordt meer ingegaan van waar loopt de startende leerkracht tegenaan? Zijn er bijvoorbeeld problemen met ouders of met collega's? Of loopt ze bijvoorbeeld tegen bepaalde gedragsproblemen aan? En dan de andere keer in de maand, dan doet de mentor bij de starter een lesobservatie. En dan is er daarna een feedbackgesprek. En er wordt heel erg op gefocust van, wat gaat er nou goed?
0: Oké, maar dan komt ook iemand echt in de klas kijken van, hoe doe je het eigenlijk?
3: Ja, zeker, want onderzoek laat zien dat juist heel erg belangrijk is.
0: Het klinkt eigenlijk heel logisch dit. Het klinkt als het ei van Columbus, maar dat, ja.
3: Nee, en het is ook zo dat een mentor of een coach is al iets wat langer gebeurt in het onderwijs. Maar zoals ik eerder zei, zien we dus helaas op die achterstandsscholen dat er gewoon geen tijd voor is om die starters te begeleiden. En dat proberen we eigenlijk met dit project dan op te vangen.
0: Ja, mevrouw van Grieken, u hebt die begeleiding gehad het afgelopen jaar. Hoe is dat bevallen?
4: Goed. Alleen de school waar ik nu bezig ben, dat is geen achterstandsschool. Dus dat maakt natuurlijk wel verschil. Ik moet zeggen dat ik dit jaar juist een klasje had wat niet zo heel ingewikkeld was.
0: En, geen tikkende jongetjes. Dat ging...
4: Nou, ook toch wel. Jawel. Oh, toch. Maar toch nog wel. Ja. Maar ja, je leert inderdaad toch ook langzamerhand natuurlijk wat beter om daarmee om te gaan. Maar nog steeds hele, hele goede tips. Heel fijn gewoon om zo'n feedbackgesprekje te krijgen.
0: Wat is het? Noem eens zo'n tip. Waar hebt u echt veel aan gehad van die mentor die u een tijd begeleid heeft?
4: Dat ik gewoon veel duidelijker moest zijn in mijn aanwijzingen. Dan op een gegeven moment liet ik de kinderen bijvoorbeeld vrij in de opdracht die ze mochten gaan maken. En toen zei ze van, nou, je moet eigenlijk gewoon veel beperkter zijn. Je moet gewoon een aantal keuzes geven. Maximaal 3 keuzes. Dan is het voor hun veel makkelijker om uit te kiezen. Ja. En dan gaan ze veel makkelijker aan de slag. Gewoon misschien heel simpel, maar dan moet je wel even aan denken. En dat werkte dus. Dat werkt dan nu veel beter inderdaad.
0: En Pam de Vries, die mentoren, die geven zelf ook les. Hebben die de tijd voor dan?
3: Ja, Eigenlijk mentoren die doen dit een halve dag of een dag in de week eigenlijk naast het lesgeven. En het idee daarachter is dat zij daardoor juist ook wat meer uitdaging en afwisseling kunnen ervaren in hun baan. Want een gebrek aan uitdaging en afwisseling is ook een van de redenen waarom juist meer ervaren leerkrachten het beroep verlaten.
0: Ja. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Want jullie doen dit als proef nu in Amsterdam. En de rest van Nederland, zei ik al, kijk mee. Hè, van als dit aanslaat, dan kunnen we dat daar ook gaan doen.
3: Ja, zeker. Dus we hebben afgelopen jaar het project gedaan met 41 startende leerkrachten in Amsterdam en 12 mentoren. En tot nu toe zijn de resultaten erg positief. Dus startende leerkrachten geven aan dat ze echt veel hebben aan de begeleiding. En dat ze ook echt het effect van die tips die ze dan krijgen van die mentor, het effect ervan zien in de klas. En dat het ook echt beter gaat. En dat het ook een positief effect heeft op hun zelfvertrouwen. Dat ze, doordat ze dan ook voor positieve feedback krijgen van die mentor.
0: Mevrouw van Grieken, u bent voorlopig binnenboord, hè?
4: Ja, zeker.
0: U zei dat net ook, u had een fijn klasje het afgelopen jaar. Dat helpt natuurlijk ook wel.
4: Ja. Ja, zeker. Ja, wat dat betreft denk ik zo van, ja, dat kun je gewoon niet precies uitkiezen, hè, van tevoren. Had ik misschien iets meer nog aan het project gehad het afgelopen jaar, want toen had ik wel een heel pittige klas. Dus dat kun je nooit precies zien natuurlijk, hoe dat werkt.
0: Ja,
4: maar ik heb er toch zeker wat aan gehad.
0: Ja, en u blijft voorlopig dus binnen het onderwijs.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja,
0: hartelijk dank. Hartelijk dank allebei. U hoorde leerkracht Lieswien van Grieken en Pam de Vries, coördinator van Samen Sterk van Start. SACO, dat is het project van DJ-producer Koen van Hessen uit Utrecht. Op zijn 11e begon hij samen met een jeugdvriend Sander met plaatjes draaien. Maar omdat er al een duo bestond met de naam Koen en Sander, hebben ze het afgekort tot SACO. En dit is hun allernieuwste Where the Wild Things Run.

0: Wat een vrolijkheid van Saco uit Nederland. Dus daarom deze hele week liedjes in rood, hit en blauw. Where the Wild Things Run. Het is nog niet een hit, maar het zou er eentje kunnen worden. En dan hebt u het eerst gehoord hier in de villa. Zometeen is het de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
2: Het leger gaat beter opletten als ze gaan oefenen bij, terwijl er een groot risico is op natuurbranden. Is besloten na de grote natuurbranden die 2 maanden geleden uitbraken bij legeroefeningen op de Veluwe en in Brabant. Vanaf nu mag er bijvoorbeeld alleen bij een groot natuurbrandgevaar explosieven worden gebruikt op bijvoorbeeld Schietterrein het Harde als de brandweer op korte afstand klaarstaat. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Over het algemeen blijft de vaccinatiegraad volgens de RIVM te laag daardoor. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90% en dat verhoogt de kans op uitbraak van ziektes. En dan nog naar Wimbledon, waar Jesper de Jong zijn partij tegen de Australiër Rinky Hichikata aan het afmaken is. Mark Brasser, een half uur geleden ging het niet zo best voor de Jong, maar hoe is het nu?
3: Ja, inmiddels gaat het wel goed in een wedstrijd van, ja, een wedstrijd van onderbrekingen, zou je kunnen zeggen. Gisteravond deze partij gestopt vanwege het donker. Net zojuist, een beetje aan het begin van de vierde set, lag de partij weer een tijd stil omdat er een toeschouwer onwel werd aan de kant van Jesper de Jong. Hij zag het ook, riep meteen naar de umpire van ja, dit gaat niet goed. Nou ja, er moet wat gebeuren. Nou ja, dat is gelukkig geregeld. Hoe het met de toeschouwer is, weet ik niet. De Jong niet daarvan geschrokken, niet van onder de indruk. En hij leidt in de vierde set met 5-2. Dus dat ziet er heel erg goed uit. Staat een break voor Jesper de Jong in de vierde set tegen Rinky Hichikata. En als je die weet vast te houden, dan krijgen we dus zometeen hier op baan 10 in Londen. Krijgen we een 5e set.
0: Dan naar de situatie op de weg. Helene de Geest, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is niet al te druk op de weg. Er staan maar een paar files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Zo onder andere eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk tot de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 10 minuten extra reistijd. En door wegwerkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum ook ruim 10 minuten op onthoud.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, en die gaat over deze maestro.

0: Ja, ja, vandaag namelijk zou André Hazes 75 jaar zijn geworden. De Amsterdamse volkszanger overleed in 2004, maar ruim 20 jaar later is hij nog niet vergeten. Sterker nog, Hazes die nog in elke kroeg de baas is. De vraag van vandaag, wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes? En aan zijn muziek natuurlijk. Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luister. Dus het gaat dan om verhalen, misschien hebt u hem ooit ontmoet, hè? André Hazes, of zien optreden. Is een van die liedjes van hem heel belangrijk voor u? Laat het me allemaal gewoon weten, via de bekende reageeradressen. Op de nog steeds actieve fanpagina van Hazes worden ook herinneringen opgehaald. Onder andere door superfan Mart Hoogkamer.
1: Wat andere mensen hebben met God of met een geloof, bij mij is dat vanaf de paplepel in gegooid heb ik met Hazes.
2: Ja, dit is mijn leven, dit is hoe ik ben opgegroeid. En het voelt als een oom voor bij ons thuis. En ik hoop dat ik dat ook gewoon hier zo mag neerzetten. Dat het echt gewoon vanuit diep gaat. Ik hoop hier gewoon elk jaar weer bij te zijn. Vooral volgend jaar, ja.
0: Mart Hoogkamer is dat. Dries Roelvink, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Jurgen.
0: Dries, hoe lang kende jij Hazes al eigenlijk?
3: Ik heb hem denk ik leren kennen in 1978. Ik speelde toen bij FC Amsterdam. En ik zat eigenlijk net te denken tijdens jouw introductie. Wat had André zich gisteren rot geërgerd aan Oranje? Want hij was zo'n fanatieke voetbalsupporter.
0: Ja, man. Ja, nou, inderdaad. Ik denk dat we dat allemaal hebben met alle ja. Fanatieke en wat minder fanatieke voetbalsupporters. Wat een vreselijke nacht was het eigenlijk.
3: Ja, ik heb de wekker ervoor gezet. Ik ben gaan zitten. En ja het was, laten we niet te lang over Oranje. Maar het was een en al ergernis. Ja. En toen nog weer die strafschoppen.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Dries, wat is jouw mooiste herinnering aan Hazes?
3: Nou, ik heb hem heel vaak ontmoet. Hij was dus supporter van FC Amsterdam. Met Ajax had hij niet zoveel. Maar toen hadden we nog twee profclubs. En ja. André die zat iedere zondag bij FC Amsterdam.
0: Jan Jongbloed, hè, de goal.
3: Ja. Daar heeft hij ook nog een lied over geschreven.
0: Oh ja.
3: Hij heeft drie keer een lied over een voetballer geschreven. Eén keer over FC Amsterdam, één keer over Piet Schrijvers. Die won toen de voetballer van het jaarprijs.
0: Ja, ja.
3: En één keer over Johan Cruijff. Toen zat hij bij Barend in Van Dorp. Dus dat heeft hij drie keer een persoonlijke tekst gemaakt over voetballen.
0: Ja.
3: En omdat hij van die mooie teksten maakte, heb ik ooit eens aan hem gevraagd van André, ik heb zo'n mooi nummer gehoord van Tom Jones. Zou jij nog niet een Nederlandse tekst voor mij erop kunnen maken? En dan zei hij, kom maar morgenochtend dan naar de Plashoeve. Daar zat hij altijd in Vinkeveen. Ik ben daar naartoe gereden. Het was 11:00. André zat alleen aan tafel daar. Ik had een cassettetje bij me. Hij zei tegen die barkeeper, zet dat nummer van Tom Jansens op. Want dan ga ik een tekst opmaken voor Dries. Maar Dries, we nemen eerst een Jägermeister en een biertje.
0: Om 11:00 uur morgens.
3: Ik moet hem toch een beetje paaien. Oké. Okay. Dat hebben we nog een keer of 5-6 gedaan. Op een gegeven moment keek hij mij aan. Toen was het 1:30 middags. Hij zei, Dries, ik ga die tekst voor je maken. Maar één ding, jij gaat niet meer terugrijden nu naar Amsterdam. Ik zei, nee, dan laat ik mijn chauffeur komen. Die kwam met een soort limo. Ik moest daarin. Ik kwam thuis en mijn vrouw zegt, waar is jouw auto? Ik zei, nou, ik mocht niet meer rijden van André Hazes. Dat is natuurlijk wel. Terwijl je dus dacht van, die man die begint s'avonds pas met een borreltje, begon dat die dag al vroeg.
0: Ja.
3: En die tekst is er helaas nooit gekomen.
0: Nee, ik wou zeggen, hoe is dat afgelopen? Maar dat was jij zingt ook liedjes van hem. Laten we even luisteren naar jouw versie van Kleine Jongen.
4: Kleine Jongen,

0: Ieder ogenblik.
1: Ik zag laatst een tv-programma, dat ging ook over Hazes. Daar zat jij ook in. En dat jij ook wel eens voor hem moest invallen als hij geen zin had soms om ergens op te treden. Of klopt dat of niet?
2: Ja, het gebeurde eind jaren 80 wel eens dat hij daar zat altijd in die plashoeve dus. En dat hij dan 's middags tegen zijn manager zei: Ik ga dat niet redden vanavond. Ik jeetje. En één keer stond hij dus in Heerenveen. En toen werd ik om 3:00 middags gebeld door zijn manager, Dries André. Dat lukt hem niet vanavond, wil jij er naartoe gaan? Nou ja, een volle zaak, ik vergeet het nooit. En zo'n speaker, weet je wel, zo'n plaatselijke speaker. Volle zaal, dames en heren, we hebben een slechte mededeling. André Hazes is ziek. Nou, een gejoel. Maar we hebben een geweldige vervanger. Ook uit Amsterdam, Dries Roefink. Boe! Weer die hele zaal. Want die man die was niet te vervangen.
1: Dus
2: ik kreeg dat verschrikkelijk moeilijk. Ik heb er van alles aan gedaan. Maar Hazes was niet te vervangen. En je hoort het net al. De Nederlandse liedjes die hij gezongen heeft. Je gelooft hem. En dat komt door alles wat hij heeft meegemaakt. Al die schandaaltjes en zijn jeugd, zijn alcoholistische ouders. En door dat beeld geloof je dus al die liedjes, die smartlappen zou ik bijna willen zeggen. Als hij het zingt, geloof je het. Als een ander het zingt, krijg je twijfels.
1: Ja. En nu nog steeds dus, hè, want dat is uit het liedje van Baas B en Lange Frans volgens mij. Hazes die nog in elke kroeg de baas is. Ja, als die opgezet wordt, dan de hele tent zingt mee, hè?
2: Ja, ik doe het zelf ook nog bijna elke avond. Ik heb in mijn optreden, ja, trouwens van iedere artiest die in Nederland boekt zo'n optreden, duurt meestal 40 minuten. En ik heb er altijd een medleytje in van een paar grote hits van Hazes. En ja, dan doe ik net Hazes na. Ik zing een regel. Ik doe de microfoon omhoog. Oh, ja. En de zaal zingt de volgende regel. Dat is zo
1: makkelijk verdiend, ja. Dries, zo.
2: Ja, ja.
1: Ja. Dankjewel voor jouw herinneringen aan André Hazes. Dries Roefink, hoor u. Vraag van vandaag dus, wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes en aan zijn muziek natuurlijk? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of reageer via de NPO Luisterapp.

0: R.E.M., dat waren van die volwassen mannen, zou ik maar zeggen. U denkt, ja, wie is die vrouw dan die erbij zit? Dat was Kate Pearson, zangeres van de B-52's. Die hadden ze even ingehuurd voor dit liedje. Shiny Happy People. De middeleeuwen die hebben veel invloed gehad op onze steden. Utrecht, Den Bosch, Amsterdam ook natuurlijk. Historisch geograaf Marcel IJsselstein heeft voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden de ontwikkeling van die middeleeuwse steden in kaart gebracht. En daar gaan we nu over praten. Meneer IJsselstein, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het grappige is dat in die steden niet heel veel middeleeuwse gebouwen staan, hè?
1: Nee, dat klopt. Je moet, als je over de middeleeuwse stad nadenkt, dan niet zozeer denken aan de gebouwen die nog staan, maar vooral de, wat je noemt, de stedenbouwkundige structuur. Dus stratenpatroon, stegen, pleinen, maar ook waterlopen in de stad. Als je daarnaar kijkt, dat zijn wel vaak structuren die we al sinds de middeleeuwen hebben.
0: Die waren toen ook al, maar hoe zit dat dan met die gebouwen? Waarom hebben die het niet overleefd?
1: Ja, die hebben toch een wat snellere omloopsnelheid, om zo maar te zeggen. Zeker als je nagaat dat in de middeleeuwen heel lang nog met hout is gebouwd. Ah, ja. Baksteen kregen we pas in de loop van de middeleeuwen. Ja. En was in eerste instantie ook nog niet voor iedereen beschikbaar. En huizen worden gewoon makkelijk aangepast aan de mode van de tijd, zeg maar. Ja. En dat is bij straten en waterlopen toch wat lastiger.
0: Ik woon zelf in Utrecht, daar is natuurlijk de Domtoren een bekend voorbeeld van een gebouw dat dan nog wel stamt uit de middeleeuwen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, er zijn ook zeker wel gebouwen uit de middeleeuwen of gebouwdelen. Zeker in Utrecht. Als je onder de grond gaat, de kelders, bijvoorbeeld langs de Oude Gracht, daar kan je echt nog wel middeleeuwse delen in vinden. Of kappen bijvoorbeeld, maar vaak de gevels. Dus wat je buiten op de straat ziet, ja, dat zijn echt vaak veel vaker jongere gevels, wat je in een historische stad ziet.
0: Ja, maar bijvoorbeeld de Oude en Nieuwe Gracht, die zijn door de loop van de jaren natuurlijk wel veranderd. Maar dat, in principe was dat, in de middeleeuwen was daar ook water.
1: Jazeker, ja. Dat is het middeleeuwse havenkanaal van Utrecht, de Oude Gracht. Gegraven in de 12e eeuw. Uiteindelijk ook voorzien van die hele kenmerkende werven en werfkelders die je in Utrecht op grote schaal vindt en nergens anders in Nederland.
0: Ja, dat verklaart het dus allemaal. Dat onderzoek dat u doet en hebt gedaan, dat gaat ook over hoe zo'n stad in de middeleeuwen is gegroeid. Hè? Is daar veel bekend over?
1: Weinig eigenlijk. Hè. Voor de middeleeuwen geldt, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder bronnen je eigenlijk hebt. En zeker als je de vorm van een stad bestudeert, zoals waar ik in geïnteresseerd ben, dan heb je nog minder gegevens om onderzoek mee te doen. De vroegste afbeeldingen van de steden die we hebben zijn eigenlijk pas uit de 16e eeuw, als de middeleeuwen al voorbij zijn. En dan zien we de steden eigenlijk al in een volwassen vorm. Dus juist die honderden jaren van middeleeuwse ontwikkeling, daar hebben we echt nog heel weinig zicht op. En daar heb ik geprobeerd met mijn onderzoek meer greep op te krijgen.
0: Zeg, wat betekent dat dan? Maakt u voortdurend ommetjes en kuiert u dan langs herenwegen in dit soort steden?
1: Ja, zeker. Veldwerk hoort erbij, hè, om een stad in de vingers te krijgen, greep op te krijgen. Maar het is ook vooral heel veel brononderzoek. Dus die kaart uit de 16e eeuw die ik al noemde, dat is eigenlijk mijn vertrekpunt. Maar ik wil leren begrijpen hoe dat beeld wat we daar in de 16e eeuw zien tot stand is gekomen. En dat doe ik dan vooral op basis van veel archeologische gegevens. Ja. Die in de loop van tientallen jaren naar boven zijn gehaald door archeologen. Al die losse puzzelstukjes aan informatie, ja, die probeer ik te leggen. En echt ook in nieuwe getekende kaarten te vervatten. Dus mijn boek is ook echt een boek met veel beeld- en kaartmateriaal erin. Ja. Zodat we eigenlijk zien wat er vooraf gaat aan die kaarten uit de 16e eeuw.
0: Zo'n stad, die was er dan, maar dat ging dus uitbreiden. Wie nam daar dan het initiatief voor om dat te doen?
1: Initiatief tot officiële stadsuitbreidingen, dat moest wel gereguleerd worden van hoge hand. Hè. Daar moest je toestemming voor hebben. Van landsheer, in het geval van Utrecht, was dat de bisschop van Utrecht. Maar in Amsterdam is het een tijd de graaf van Holland geweest. In Hertogenbosch was het hertog van Brabant. En die zullen ook wel een bepaalde vorm van stimulerende rol hebben gespeeld. Maar het grote werk, het echte bouwen en ontwikkelen en plannen maken, denk toch dat het van onderop kwam, van de mensen die daar woonden. Hè. Dat waren voornamelijk handelaren en ambachtslieden die daar hun geld verdienden en die stad verder wilden ontwikkelen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het echt een samenwerking is geweest tussen mensen, lokale mensen en de mensen die de macht hadden in zo'n gebied.
0: Het klinkt ook heel logisch, want ja, zo'n stad is er en die groeit ook omdat er mensen op afkomen. Die denken, hey, dat is allemaal mooi geregeld daar, ik ga daar ook maar eens wonen. Ja. En zo komen er uiteindelijk veel meer mensen bij natuurlijk.

0: Functies van steden zijn heel belangrijk en verklarend voor waarom een stad op een bepaalde plek ontstaat. Dus als ik in de stad ga rondlopen, kijk ik ook altijd waar zitten de marktpleinen, waar zijn hier de grote waterlopen, waar de havens zaten. Maar dat kan niet de hele vorm van de stad verklaren. En mensen deden ook andere dingen dan werken en geld verdienen. De religieuze functies waren in de middeleeuwse stad ook heel belangrijk. En dat is iets wat je in een stad als Utrecht ook nog heel goed terugziet. Grote kerkelijke terreinen rond de kerk of de kloosters. Die structuren die kan je ook nog terugvinden in de huidige plattegrond van de stad vaak.
1: En als je tegenwoordig wil uitbreiden, ja, dan moet je door 20.000 hoepels springen natuurlijk. Vergunningen aanvragen en dat soort zaken. Was dat in de middeleeuwen ook al?
0: Ik denk dat er wel een vorm van regelgeving bestond. Ja, daar weten we niet heel veel vanaf hoe dat ging. Maar ik denk ook wel dat het minder dicht gereguleerd is dan tegenwoordig, hoor. Het is nu heel moeilijk natuurlijk als je iets wil realiseren om dat zomaar voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het in de middeleeuwen voor mensen veel makkelijker was om invloed te hebben op hun eigen stukje stad. Hè? Hun eigen huis te bouwen zoals zij dachten dat dat goed was en zoals zij het wilden hebben. En dat is nu tegenwoordig veel moeilijker en ja, veel meer georganiseerd via projectontwikkeling en en grootschalige ontwikkeling. En niet meer dat kleinschalig wat in de middeleeuwen veel meer het uitgangspunt was.
1: Ja, en toen hadden we nog niet te maken met te veel stikstof dat er niet gebouwd kon worden.
0: Bijvoorbeeld, ja, dat is natuurlijk ook een probleem van deze tijd, ja.
1: Ze kunnen wel wat van ze leren van de mensen uit de middeleeuwen, als je het naar het nu trekt? Ook gezien de huidige woningbouwopgave, zeg maar.
0: Ja, ik denk zeker dat je kan leren van de middeleeuwen. Die historische steden waar we het over hebben zijn tegenwoordig zeer gewaardeerde, geliefde plekken om te wonen, te werken, te recreëren. Dus ik denk dat je op zoek moet naar ingrediënten die gemaakt hebben dat die steden zo zijn geworden tot wat ze geworden zijn. En aan het eind van mijn onderzoek doe ik daar ook een poging toe om wat lessen of inspiratie op te sommen uit de middeleeuwse stedenbouw.
1: Noem eens wat van die inspiratie. Waar kunnen we nu nog iets mee van toen?
0: Bijvoorbeeld dat ik denk dat in de middeleeuwen veel sterker gebruik gemaakt werd van het bestaande landschap waarin een stad lag. De waterlopen, de bodemgesteldheid, daar werd gebruik van gemaakt en op voortgebouwd. In plaats van dat die kenmerken werden uitgewist en dat men opnieuw begon. Zoals nu tegenwoordig gebruikelijk is als je een wijk gaat aanleggen, dat je een dik pakket zand overheen legt. Waarop vervolgens een heel nieuw vanaf de tekentafel bedacht stratenplan wordt aangelegd. In de middeleeuwen keken ze volgens mij veel gerichter van hoe kunnen we gebruik maken van wat we al hebben, zodat we met minimale ingrepen, grondverzet, toch onze stad vorm kunnen geven. Ja. En dat zie je in Oudegracht in Utrecht bijvoorbeeld. Dat is een gegraven kanaal, maar waarbij wel gebruik gemaakt is van stukken natuurlijke rivier die met elkaar verbonden zijn. Zodat je gebruik maakt van wat er al is. En dan toch een verbetering aan te brengen in die stad.
1: Ja. Duidelijk. Ik zou zeggen, dat waren de middeleeuwen terug nu naar de onze. Zo werd dat altijd gezegd, toch? Op tv bij andere tijden. Hartelijk dank voor de uitleg. Marcel IJsselstein, historisch geograaf.

0: we could dance all night.
1: Miles Smith is dat, een Nice to Meet You. De vraag van vandaag: wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes en zijn muziek? Het heeft ermee te maken dat we stilstaan bij de 75ste geboortedag eigenlijk van Hazes. Hij zou vandaag 75 zijn geworden. Vandaar die vraag. Overleed natuurlijk in 2004, maar is nog steeds alive and kicking als je het café ingaat. En nou ja, denk ook even aan dat wij houden van Oranje. Nu even niet zo op zijn plek misschien na de wedstrijd van afgelopen nacht, maar toch. U kunt reageren met uw verhalen over André Hazes, Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Caroline, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Jij hebt wel echt iets heel bijzonders, hè, met Hazes.
2: Ja. Eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd, al vanaf mijn 13e jaar, ben ik Hazes-fan. En ik ben nu 59. Dus het is eigenlijk een rode draad in mijn leven.
1: Ja, maar ik praat hier met de André Hazes lookalike, begrijp ik.
2: Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, hè, toen ik 13 was, wist ik natuurlijk niet dat dit ooit op mijn pad zou komen. Maar ik ben inmiddels al 17,5 jaar de vrouwelijke lookalike van André Hazes.
1: Andrea Hazes.
2: Ja, Andrea Hazes. En ja, als ik omgekleed ben, dan hebben mensen het idee dat ik toch weer eventjes Hazes op hun netvlies zet.
1: Maar jij zingt dus niet. Je stem is niet Hazes.
2: Nee, want ik ben een Rotterdamse. En ja, dat gaat niet, hè?
1: Ja, dat hoor ik inderdaad.
2: Maar dat horen jullie denk ik wel aan mijn stem. En ik ken ook echt voor geen meter zingen, hoor. Dan zeg ik ook altijd, trek ik lege zalen en pleur alle ruiten eruit.
1: Ja. En wat betekent Hazes voor jou dan? Je bent al zo lang fan.
2: Nou, kijk, ik zeg wel eens tegen mensen, als je goed naar de teksten luistert die André geschreven heeft, dan zijn er liedjes bij. Er is altijd wel bij iemand in je leven iets wat je meegemaakt hebt. En dan lijkt het net of hij dat liedje voor jou geschreven heeft.
1: Ja.
2: En dat komt natuurlijk ook door zijn eigen levenservaring. Hij heeft natuurlijk 3 huwelijken, 4 kinderen bij 3 verschillende vrouwen.
1: Oh, ja.
2: Ja, ook een best bizarre, heftige jeugd meegemaakt.
1: Ja.
2: Dus ja, hij had voldoende om over te schrijven.
1: Ja. Hartelijk dank voor jouw herinneringen aan Hazes. En u mag ze ook aan ons doorgeven. Villa VDB, @omroepmax.nl is het mailadres of een berichtje in de app.
3: Radio 1.
4: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
5: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
6: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
5: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
7: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
5: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 14:00 op NPO Radio 1.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Ster. Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
5: NPO Radio 1. 3:00.
0: Jurgen van den Berg.
1: Voor het eerst heeft de Nederlandse overheid een grote studie gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen religieuze gemeenschappen. Anneloes van het Licht werd als tiener misbruikt en richtte de stichting Ik Was Een Kind op. Zij is straks met haar verhaal te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
3: Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is daarvoor vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. De twee hadden vorig jaar na het uitgaan seks met het meisje gehad op een parkeerplaats. Volgens de rechtbank was ze niet in een bijzonder kwetsbare positie, zoals de OM stelde. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje dat wilde. Na thuiskomst zei het meisje dat ze was verkracht. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel tegen beide mannen geëist, mede omdat het meisje zo dronken zou zijn geweest, dat ze bijzonder kwetsbaar was, maar de rechtbank vindt dat niet bewezen. Het OM eist 8 weken cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden op de dijk tussen Marken en Volendam. Ze bleek te zijn aangereden door een auto. De bestuurder, een Irakees die in Duitsland woont, zei dat hij was doorgereden omdat hij niet wist waarover hij precies heen was gereden. Aanvankelijk kreeg de man alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte excuses, zegt verslaggever Josephine Trehi.
10: Het Openbaar Ministerie zei ook aan het begin vandaag dat het allemaal niet goed is gegaan. Dat ze ook excuses aanbieden voordat het onderzoek zo lang heeft geduurd. Dat had onder andere mee te maken dat er heel veel deskundigen ingeschakeld zijn en dat de verdachte in Duitsland woont. En ze zeggen ook dat het niet goed is gegaan en dat deze verdachte in eerste instantie al voor de rechter had moeten komen in plaats van die bekeuring. En dat heeft dan ook vooral te maken met de ernst en het verdrietige kan natuurlijk van deze zaak.
3: Behalve 8 weken cel eist het OM ook een schadevergoeding voor de nabestaanden van 22.000 euro plus de kosten van de begrafenis van Tamar. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels daarvoor aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Om dat verder te voorkomen mag bijvoorbeeld een beheerder van een oefenterrein voortaan bijvoorbeeld een oefening afbreken of uitstellen. Verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft dat tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan regelmatig de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. In Duitsland is volgens de Binnenlandse Inlichtingendienst het aantal extremisten toegenomen. Het staat in een vandaag gepubliceerd jaarrapport. De inlichtingendienst wijst sociale media als een van de oorzaken aan, zegt correspondent Gien Balduk.
14: De dienst zegt dat vooral jongeren daar in korte tijd radicaliseren. Dat zij daar een zorgwekkende online fancultuur zien rond rechtsextremistische geweldplegers, waarbij ook echt geweld wordt goed gepraat. En ze zien ook dat juist via online groepen jongeren in dat wereldje worden gezogen door bijvoorbeeld hulp te bieden bij eenzaamheid of persoonlijke psychische problemen. En dat die jongeren vervolgens in hele korte tijd radicaliseren in zo'n extreem rechtsnetwerk.
3: Een andere oorzaak is de toenemende polarisatie, zegt de Duitse inlichtingendienst. En dan nog naar Wimbledon, waar nog altijd wordt getennist door Jesper de Jong. Tegen de Australiër Rinki Hichikata neemt hij het op. Mark Brassen die volgt die wedstrijd. Ja, ze zijn aan elkaar gewaagd, Mark, of niet?
15: Ja, ze zijn zeker aan elkaar gewaagd. Dit is echt een wedstrijd die Jesper de Jong niet hoeft te verliezen. Het is ook een beetje een onlogische wedstrijd. Er zit weinig lijn in, veel momentum switches. Dat zagen we ook aan het einde van de 4e set. De Jong stond in die set een break voor, stond 5-2 voor. Serveerde bij 5-3 voor de winst in de set. Werd toen teruggebroken. Dan denk je, een mooi moment voor Hichikata. Die druk nu wel door, houdt dan zijn eigen service, maakte 5-5. Maar toen werd de Australiër ook meteen weer gebroken. En was de set voor Jesper de Jong, die nu in de vijfde set, want daarin zijn we inmiddels begonnen, in de vijfde set ook alweer heeft gebroken en op een 3-0 voorsprong gaat. Wil nog niks zeggen in deze partij. Logica is heel erg veel te zoeken, maar het ziet er goed uit voor Jesper de Jong. 3-0 voor dus in de vijfde set tegen Rinki Hichikata.
3: Dankjewel, Mark, voor nu. Met weer nog veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan een graad of 23.
1: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
16: Er staat alweer bijna 100 kilometer in totaal. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp een lange file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Breda naar Gorkum voor de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging vanaf Wezep 10 minuten.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: NPO Radio 1. Max.
0: Jurgen van den Berg.
1: Goedemiddag allemaal. Ik kijk op de gastlijst. Anneloes van het Licht werd als tiener misbruikt en richtte de stichting Ik Was Een Kind op. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1972. Toen werd voor het eerst de zogenoemde schrikkelseconde ingevoerd. De kandidaat een tijdje terug heet Jan-Paul Overkleefd, komt uit Stellendam. En de vraag van vandaag, wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes en zijn muziek? Te maken met dat hij vandaag jarig zou zijn. Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Ja, 75 zou die zijn geworden. Hij overleed natuurlijk 20 jaar geleden. Maar hij is nog steeds live and kicking. Als je gaat kijken naar zijn muziek, ook in de kroeg en zo. En doet nog veel bij mensen in het gevoel en in de herinnering. Even wat reacties lezen. Mirjam die heeft een bijzondere herinnering aan het liedje Ik Ben Een Beetje Verliefd. Toen dat net uitkwam, werd het gespeeld op de begrafenis van twee vrienden van haar oudere broer. En die waren verongelukt bij een motorongeluk. Nog steeds denkt zij dat, als ze dat nummer hoort, denkt ze aan deze jongens. Dan heeft Roel een grappige herinnering aan Hazes.
22: In de jaren 80 kwam ik hem een keer tegen. Ik was toen 1,85 meter en woog 63 kilo. En hij was iets kleiner en woog denk twee keer zoveel. En ik had een t-shirtje aan van de gewoonste man van Rotterdam. Ik kwam hem eigenlijk halen dat hij op moest. Want ik deed iets helpen met het geluid en dergelijke. En toen zei hij, ja, wie ben jij dan? En magere dinges. Maar het was voor de grap allemaal, hè. En op een gegeven moment stonden we samen bodybuilding poses aan te nemen voor de spiegel. Daardoor vergaten we de tijd en zijn we bijna nog een keer opgehaald om dat hij moest optreden. Maar het vergeet, nooit vergeten, 63 kilo en 150 kilo die naast elkaar staan. En allebei bodybuilding poses voor een spiegel staan te doen. Ja, dat was een mooie herinnering.
1: Opvallend veel Rotterdammers die reageren op Hazes. Dat hadden net ook niemand. Nu weer eentje. Dus kom maar door, hè, met uw verhalen over André Hazes. Misschien heb je hem ook een keer ontmoet. Of een liedje dat heel veel indruk heeft gemaakt. John Appel, goedemiddag.
23: Ja, goedemiddag.
1: Jij maakte in 1999 die documentaire Zij gelooft in mij. Ja, wie in Nederland heeft die niet gezien, zou ik zeggen? Mm-hmm. Ik denk dat heel Nederland hem intussen wel heeft bekeken. Kijk je hem zelf nog eens terug, eigenlijk?
23: Ik kijk stukjes terug, moet ik zeggen. Het is niet zo dat ik er elke keer voor ga zitten. Maar soms komt hij nog op televisie.
1: Ja.
23: Opnieuw. En dan denk ik, ja, kom, ik kijk. Ja.
1: Wat is je favoriete scène?
23: Eigenlijk toch wel. Ik heb twee favoriete scènes. Eén daarvan is het moment dat hij de arena van Benidorm betreedt. Hè? Niet om op te treden, maar om te kijken hoe het is. En hij wordt dan echt bevangen door een soort heimwee naar zijn vader en zijn moeder. Natuurlijk heeft hij een paar biertjes op. Maar dat was ook de allereerste opname die wij maakten. En dat was meteen al, raakte dat aan het sentiment en het gevoel van Hazes.
1: Ja.
23: Een tweede moment was natuurlijk het meest dramatische moment in de film. Dat hij in afwachting van het, in de aanloop van het concert in Ahoy, bang is dat Rachel hem gaat verlaten. Voor de zoveelste keer, die angst die hij had. En ik ben erbij op dat moment bij hem. En dat was wel een hele bijzondere ervaring om zo intiem met hem te zijn. En hij was zo open genoeg om zijn, nou ja, zijn kwetsbaarheid te delen.
1: Ja, ja. Was u al fan van Hazes voordat u die documentaire maakte?
23: Ja, want ik hou heel erg van volksmuziek. Smartlappen. Nederlands, Belgisch. Ik was eigenlijk een groot fan van Hazes.
1: En hoe hebt u die, want ik geloof dat een jaar lang, hè, hebt u hem gevolgd?
23: Ja, klopt.
1: Het speelt allemaal eind jaren 90 zo'n beetje. En hoe hebt u die periode samen beleefd?
23: Eigenlijk behoorlijk intensief, omdat ik even los van de dagen dat we filmden, er ook vrij veel tijd met hem doorbracht zonder dat we een camera bij ons hadden. Dus ik heb veel bier gedronken met hem. Ik heb veel gebiljart. Ik ben een keertje naar Londen geweest, naar Arsenal. Voetbalwedstrijd met hem. Heel weekend. Dus ik heb eigenlijk behoorlijk in dat jaar dat ik filmde, behoorlijk veel tijd, zeg maar, off the record met hem doorgebracht. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel leuk met hem.
1: En gebeurden daar ook dingen waarvan u later zei, oh, wat jammer dat ik daar geen camera bij had?
23: Ja, nou ja, dat zei hij zelf een keertje. Hij heeft mij zelf een keertje uitgenodigd om niet in zijn stamcafé, maar op een wat onbekendere plek af te spreken. En toen heeft hij zijn hart gelucht op een manier die ik nog niet eerder van hem gehoord had. En toen zei hij na afloop, het is jammer dat je geen camera bij je had. En ik zei van, weet je, ik kom hier ook zonder camera. Dus ik vond dat niet erg. Maar ik vond het eigenlijk een heel mooi moment. Eigenlijk een moment dat niet gefilmd is. Maar wat voor mij wel heel dierbaar is.
1: Ja. En kennelijk vertrouwde hij u ook heel erg.
23: Hij vertrouwde mij zeer, ja.
1: Ja.
23: Ja.
1: Ja. U had het net al even over, want dat speelt natuurlijk daar doorheen, hè, die relatie met Rachel, dat ging met ups en downs. Een stukje uit de documentaire, laten we even iets van horen, dat hij ook bang was dat zij niet naar zijn grote concert zou komen.
2: Ja, jongens. Toch gekomen?
4: Ja. Wederom, hè?
2: Met mijn gast getrouwd, ik heb problemen met mijn gezoek. Dat ging ook lossen, hè? Dat is een eerlijke zaak. Anders hoef je niet te trouwen met elkaar. Dus het is makkelijk.
6: Maar wederom, zeg je, Rachel?
4: Ja, spanningsveld natuurlijk, iedere keer met je grote dingen. Ja, dat reageert hij dan toch thuis af.
1: Ja, dat was het verhaal met die grote concerten. Ah. Dat bekroop hem eigenlijk behoorlijk. Wat vond hij zelf eigenlijk van de film toen hij hem had gezien?
23: Hij heeft hem van tevoren gezien, voor de première, een paar aantal dagen. En hij had er wel moeite mee. Met eigenlijk ook dit moment wat je nu net liet horen. En ook die hele aanloop naar het concert. Als hij eigenlijk zo in de war is uit angst dat zij niet komt. Of nog erger dat ze hem gaat verlaten. En ikzelf en ook Rachel hebben hem ervan overtuigd dat juist een hele belangrijke scène was die hem zo van zijn menselijke en kwetsbare kant zou laten zien, dat hij daardoor ook de harten van het publiek zou stelen.
1: Ja.
23: Maar daar was hij van tevoren niet van overtuigd en na afloop wel, omdat hij merkte hoe de reacties waren.
1: Ja, ja. Ja, het was natuurlijk gewoon echt, ja, gewoon puur eigenlijk, geen gedoe eromheen. Hebt u na die film en alle succes ook en zo nog contact met hem gehouden ook?
23: Ja, al is dat geleidelijk aan wel verwaterd, omdat ik toch wel heel vaak hem benaderde en hij mij niet minder vaak. Het was een beetje opportunistisch van zijn kant. Dus als hij me nodig had, dan belde hij en... Maar goed, ik maakte die film, maar ik vond het ook leuk om gewoon met hem af te spreken. Dat is geleidelijk aan, is dat minder geworden. En aan het eind van zijn leven, toen het echt heel slecht met hem ging, toen had ik geen contact meer met hem.
1: Nee. Ja, een bijzonder mens, absoluut. En ja, dat wordt prachtig neergezet in de documentaire die u over hem hebt gemaakt. Hartelijk dank voor het gesprek. John Appel is dat. Kent dus Hazes inderdaad van heel dichtbij. Heeft een mooie film over hem gemaakt. De vraag van vandaag: wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes? En aan zijn muziek. Mail door naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp.
7: Max. Terug naar toe.
1: We gaan terug naar 30 juni 1972.
7: Villa VDB.
1: Op die dag werd voor het eerst de schrikkelseconde ingevoerd.
8: Lang was de definitie van een seconde heel simpel. Namelijk 1/86.400ste deel van een dag. Maar sinds de jaren 40 kunnen we zulke nauwkeurige klokken maken dat wetenschappers ontdekten dat de dagen soms net wat langer of korter duren dan andere dagen.
9: Wat blijkt? De aarde draait behoorlijk grillig. Soms wat sneller, soms wat langzamer.
11: Een extra seconde is nodig omdat de dag tegenwoordig net iets langer duurt dan 24 uur. Namelijk 2000ste seconde. Langer.
9: Uiteindelijk is het resultaat dat een grillige aardeklok behoorlijk gaat afwijken van de atoomklok.
8: En om dat op te lossen voegt men sinds 1972 om de zoveel tijd een schrikkelseconde toe.
24: Maar er loopt nog steeds een discussie tussen wetenschappers van: moeten we dat wel blijven doen?
1: Ja, ja, Jim Jansen, goedemiddag.
25: Jorgen, goedemiddag.
1: Prachtig,
25: je begint meteen te lachen. Nee, schrikkelseconde.
1: Ik begin te lachen omdat nu in 50 seconden eigenlijk het hele verhaal een beetje wordt uitgelegd. En ik dacht dat jij niet denkt van dat je voor niks bent geboekt. Want ik heb er nog heel veel vragen over. Jij bent hoofdredacteur van het tijdschrift New Scientist, wetenschapstijdschrift. Mm-hmm. Nou, laten we beginnen bij de beginvraag. Waarom werd die schrikkelseconde ingevoerd?
25: Ja. Nou ja, ik denk, iedereen kent natuurlijk het schrikkeljaar. Hè? Een jaar duurt 365 dagen. Maar de aarde, die doet er eigenlijk 365 dagen plus een paar uur om die zon te draaien. En eigenlijk al die uurtjes, dat tellen we allemaal bij elkaar op. En één keer in de vier jaar heb je dan de schrikkel. De extra schrikkeldag, 29 februari. En de schrikkelseconde is eigenlijk een beetje hetzelfde. 24 uur, het roteren van de aarde. Maar er blijven altijd, Jurgen, een paar nanoseconden, de niet hele seconde, blijven over. En uiteindelijk moeten we met dat wat. Omdat, laat zich tijdmetingen doen we met atoomklokken. Die zijn weer gebaseerd op het roteren van de aarde. En toen hebben we, dat zei je net heel mooi, in 1972 voor het eerst eigenlijk die restseconde, die schrikkelseconde, hebben we toegevoegd.
1: Maar dat is eigenlijk allemaal kleine restjes tijd, zeg maar, door de jaren heen, werden dan samengedrukt in die ene seconde.
25: In die ene seconde, daar begonnen we in 1972 mee. Dat hebben we inmiddels hebben we dat 27 keer hebben we dat gedaan. Maar je moet eigenlijk het roteren, weet je, het bestaat uit 24 uur, hè? Maar er blijft altijd iets over. En dat heeft weer te maken met de getijden. De getijden die zorgen dat het roteren net iets langzamer gaat.
1: Ja,
25: en dan moet je er wat mee. En toen hebben wetenschappers hebben dat bedacht. En het gaat over een seconde. Ik zag ter voorbereiding van dit item een heel leuk filmpje voor mij uit 2016. En dan zie je, het is bijna, hou je vast, het is bijna nieuwjaar, hè? Dan doe je 58, 59, 60. En dan zou je denken, gelukkig nieuwjaar, 61, en toen was het pas nieuwjaar. Ja. Dus het is echt een, ja, wat doen we? Een nanoseconde, een milliseconde, die voegen we toe.
1: Het is niks eigenlijk, natuurlijk.
25: Ja, is dat zo?
1: Het is heel wat, maar het is
25: van alles.
1: Het is een seconde, maar je knippert met je ogen en het is geweest.
25: Ja, maar wacht even. Ik was daar wel over aan het nadenken. Als je naar de sport kijkt bijvoorbeeld, hè. Ik ben zelf, wat je vertelde, hoofdredacteur van New Scientist, maar ik hou erg van zwemmen. Ik heb 2 zwemboeken geschreven. En Jacco Verharen, dat is de allerbeste zwemcoach ter wereld. En ik was daar een keer in Eindhoven, heeft hij een prachtig zwembad waar die al die Pieter van de Hoogband en Inge de Bruin allemaal trainen. En hij zei, hier wordt 7 dagen in de week, 7 dagen in de week getraind eigenlijk om een record te halen. En dat record is de 100 meter vrije slag. Maar Jurgen, dat gaat echt. Pieter van de Hoogband heeft ooit onder de 48 seconden, 47 zoveel gezwommen. Dus als hij dat had gedaan in de tijd van de schrikkelseconde, 30 juni,
5: Ja. En kan ik nog één, ik weet niet of het tijd, één persoonlijk voorbeeld. Ik hou het graag in de familie. Het is mijn broer, het is jouw collega, jouw Radio 2-collega.
10: Die hardlopen bedoel je?
5: Ach jongen, Dolf Jansen. Ja. Mijn broer praat snel, maar die had ooit één droom. 2002, hij wilde de marathon van Rotterdam, onder de 2:30 lopen. Stel Jurgen, dat het... Ja, jij begint te lachen. Stel dat het op 30 juni was. Want wat was zijn tijd? Dolf Jansen, 2002, de marathon. Jij mag het zeggen. Ja, we hebben dit niet voorbereid.
10: Nee,
5: het was 2:30 en 1 seconde. Oh. Je gelooft dit niet. En hij kwam met dat, ik wil niet zeggen dat imposante lijf. Hij probeerde zich over die finish. Er zijn ook leuke filmpjes op internet. Probeerde hij zich om die seconde goed te maken. En ik dacht, jongen, als jij die race had gelopen in een jaar dat het een schrikkelseconde was, was er niks aan de hand geweest. Dan waren we allemaal gelukkig.
10: Ja, mooi. Mooi is dat. En dat het 30 juni is gekozen, dat heeft ook een reden.
5: Ja, eigenlijk 30 juni of 31, dat is precies, ja, het jaar, vandaag al. Het jaar is alweer voor de helft voorbij. Dus er is gekozen om of het op de laatste dag, op 31 december te doen. Of halverwege het jaar. Dat moest ik me ook realiseren. Dat we vandaag, de 2026 is alweer voor de helft voorbij. Wordt die schrikkelseconde toegevoegd.
10: Even nog wat andere tijdsdingetjes. Hè? Want bijvoorbeeld de wijzers van de klok, die draaien naar rechts.
5: Ja, die gaan dan met de zon mee. Dus ze hebben het eigenlijk puur uit pure praktische overwegingen meegedaan. En daarom hebben ze ook dit laten meevoeren.
10: Oké. En er kleven dus ook nadelen aan de schrikkelseconde, begrijp ik. Want die ene extra seconde, die kan eens in de zoveel jaar dus best wel kwaad aanrichten.
5: Eigenlijk alles gaat over tijd, hè. Laat zeggen, van een vliegticket boeken tot GPS-locatie, navigatie, satellieten, het hele internet. Ja, en dat zo'n seconde, dat kan natuurlijk heel veel schelen. En het kan ook heel veel ellende veroorzaken als je net een seconde te laat bent of net een switch te laat omzet. Dus ja, het gaat maar om een, luttelijke seconde, om een schrikkelseconde. Maar het kan ook heel veel in de war schoppen.
10: En we hoorden net in dat stukje aan het begin al even dat dus wetenschappers ook daar een behoorlijke discussie over voeren. Ik begrijp zelfs dat nu is afgesproken dat in 2035 gaan ze ermee stoppen.
5: We stoppen ermee. Nou ja, je hebt, enerzijds heb je de wetenschappers, anderzijds heb je de wereldleiders. En er werd toch gezegd, eigenlijk, die kwamen bij elkaar in 2022 in Versailles. En die zeiden, ja, wat moeten we er nou mee? En toen hebben ze dus uiteindelijk besloten, en dat waren vooral de wereldleiders, van vanaf 2035 stoppen we met de schrikkelseconde. Maar ja, wat dan? Laat zeggen, we hebben het al 27 keer toegevoegd. Dus je kan niet opeens zeggen, jongens, we stoppen ermee. En nu heeft de wetenschap, dat vind ik wel een vrij breed begrip, maar die hebben eigenlijk de opdracht gekregen, en daar heb ik eigenlijk wel alle vertrouwen in natuurlijk, om, kunnen jullie een oplossing bedenken? Dus denk weer aan die roterende aarde, denk weer aan de getijden, dus denk aan al die vertraging. Kunnen jullie met elkaar een oplossing bedenken? Die is er nog niet. Om, laat zeggen, de schrikkelseconde te vervangen. Ik zat zelf te denken, kijk eens, als je in een halve eeuw ongeveer 27 seconden heb je in een eeuw heb je ongeveer een minuut. Reken je dat goed?
10: Ja.
5: Toch, ongeveer?
10: Ja.
5: Nou, toch. Maar ongeveer. Ja. Ongeveer. Ik ben zelf geen wetenschapper.
10: Op 6 seconden na.
5: Dank u, meneer. Maar dat zou je eigenlijk op een gegeven moment ergens een schrikkelminuut kunnen toevoegen over pakweg 50 of 100 jaar. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ik moet er wel deze wijze zeggen, ik ben zelf geen wetenschapper. Maar de wetenschap denkt hier nu over na.
10: Ze hebben nog even de tijd, want tot 2035 moet er dus een oplossing liggen.
5: Dan moet wel echt inderdaad een oplossing liggen.
10: Ja. Nog één belangrijke vraag, Jim, is over tijd gesproken. Hoe komt het dat sommige momenten voorbij vliegen en andere momenten eeuwig lijken te duren?
5: Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Je hebt objectieve tijd. Kijk eens, jullie zeiden, we bellen je om 3:15 en dan doen jullie dat. Dat is gewoon, laat zeggen, een minuut is 60 seconden objectief. Dat klopt helemaal. Maar dan heb je subjectieve tijd. En dat gaat eigenlijk over de tijdsbeleving. Hoe je het voelt, hoe je het aanvoelt als mens. Nou ja, stel dat jij bijvoorbeeld heel lang moet wachten. Ik moest laatst voor mijn moeder thuiszorg regelen. Kom je in een wachtrij, telefoon, et cetera.
25: dat duurde eeuwen. Maar als je iets heel leuks doet, als je met vrienden in het café zit of iets heel leuks, dan voelt het juist alsof het veel sneller gaat. Dus eigenlijk, je hebt de objectiviteit, dat is het. En de subjectiviteit is eigenlijk hoe je het beleeft.
10: Ja, oké. Dus als je je subjectieve tijd wil verlengen, ja, dan moet je dat vooral zelf doen. Door daar bewust mee bezig te zijn.
25: Zeker. En ik weet niet, voor mij zijn wij, Jurgen, een beetje dezelfde leeftijd. Ik ben 55. En ik heb het idee dat het leven, naarmate ik ouder word, dat het veel sneller gaat. Heb jij?
10: Ja, nee, zeker. De tijd gaat supersnel. Ik ben nog zelfs ietsje ouder.
25: Dat meen je niet.
10: Ja, en je
25: ziet er zo goed uit.
10: Ja, dank
25: je wel. Op de radio.
10: Nee,
25: maar weet je wat het is? Als je jong bent, maak je de hele tijd. Als je 10 jaar bent, maak je de hele tijd nieuwe herinneringen aan. Maar als je. En dan, kijk eens, dan vertraagt dat als het ware je leven. Want je ziet, hé, dit is een glijbaan. Of hé, dit is de vakantie. Maar als je ouder wordt, dan kom je gewoon eigenlijk in een soort vast patroon. En door dat vaste patroon gaat het eigenlijk allemaal sneller. Op één moment wordt je kind geboren. Op een ander moment, zoals bij mij, komt hij om 7 uur 's ochtends thuis omdat hij Oranje heeft gekeken. En ik ging net naar mijn werk.
10: Chagrijnig ook, denk ik ook, of niet?
25: En hij was ook heel chagrijnig. Ja, ja. Nee, maar het is eigenlijk wel mooi. En dat is ook wel weer mooi aan de wetenschap. Eigenlijk, de wetenschap heeft een oplossing voor alles. Dus eigenlijk, als je wat ouder wordt, dan moet je proberen gewoon nieuwe dingen te blijven doen. Dus praat eens met een onbekende, dat is heel leuk. Of doe eens een keer iets buiten jouw gebaande pad. Dus vanochtend moest ik naar de redactie van New Scientist. En ik reed eens een keer op een andere weg, snap je? Dat is heel leuk.
10: We moeten minder gewoontedieren zijn. En dan heb je dus meer subjectiviteit. Ook.
25: Ja, en misschien is dat een mooie afsluiter. Als je een klein kind voorop op zo'n zitje ziet, hè, moet je eens kijken hoe dat kind beweegt en naar de stad kijkt. Misschien moeten we het leven veel meer aanschouwen door de ogen van je eigen kind.
10: Het kind in onszelf meer aanspreken.
25: Wat vind je? Dat zou bijna een André Hazes tekst kunnen zijn.
10: Nou, je het zegt, ja. Jim, dankjewel voor dit helder verhaal. Jim Janssen is hoofdredacteur van The New Scientist. Het ging over de eerste schrikkelseconde die op deze dag 54 jaar geleden voor het eerst werd ingevoerd. En dit is muziek uit het jaar 1972 van Earth and Fire.

0: Jurnie Kaagman en Earth and Fire uit 1972. Memories was dat. Zometeen een nieuwe ronde in ons spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst het nieuws van nu. Hier is Sidney Dijkers met de hoofdpunten uit het NOS Journaal.
2: Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon ook op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. Die deed daar onderzoek naar nadat de partijen SGP en NSC daarom hadden gevraagd. Ze maakten zich zorgen na een Brits rapport over de transgenderzorg daar. Maar de Gezondheidsraad vindt dat het Nederlandse en Britse zorgsysteem zorg verschillen, dat die twee niet te vergelijken zijn. Bij een bedrijf in Genemuiden is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 14 mensen raakten daardoor onwel en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat bijna allemaal om medewerkers van het bedrijf en één brandweerman. De stof kwam vrij door een drooggekookte accu van een heftruck. Het is nog niet duidelijk om welke giftige stof het gaat die daarbij vrijkwam. Defensie gaat per direct anders oefenen als er een groot risico is op natuurbranden. Dat is besloten na de grote natuurbranden van 2 maanden geleden. Die bij oefeningen ontstonden. Voortaan mag de zogenoemde springput bij het harde bijvoorbeeld alleen nog worden gebruikt als de brandweer erbij is. En verder kan een beheerder vanaf nu oefeningen uitstellen of helemaal stilleggen. En het is spannend op Wimbledon met Jasper de Jong op de baan tegen Australiër Rinki Hichikata. Nou ja, spannend. Mark Brasser nog steeds?
3: Ja, nog steeds spannend inderdaad. Het matchpoint voor Jesper de Jong bij 5-3 in de vijfde set en 40-30 in het voordeel van de... Hij serveert zelf, heeft zojuist zijn eerste service gemist. Maar ja, hij kan de partij nu uit gaan maken. Jesper de Jong na bijna 4 uur, meer dan 4 uur spelen. Oeh, en dan weer een dubbele fout van de Jong. Ja, die heeft hij toch wel een paar keer geslagen op cruciale momenten. En dus wordt het weer 40 gelijk. Heeft hij de partij nog niet binnen. Maar dat kan hij zo meteen dus wel gaan doen.
0: Waar is het aansluiten geblazen in Nederland? Helene de Geest.
4: Ja, op behoorlijk wat plekken al, want er staat al 250 kilometer file. Is ook deels te wijten aan de wegwerkzaamheden op de A27. Daar dus in beide richtingen file bij knooppunt Gorkum. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar heb je ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam Centrum, 10 minuten vertraging, ook door een auto met pech. Daar is juist de rechterrijstrook dicht. Daardoor ook file op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein, daar ook 10 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier op onthoud door werkzaamheden.
1: Tot 4 uur.
0: Dat is het spel met de historische nieuwsfragmenten. En nu moet ze dan in de goede volgorde zetten. Althans, vroeger of later zeggen bij het fragment. En dan dat ten opzichte van het fragment ervoor. Ja, spelregels zijn al lang duidelijk. We doen een kort weekje dit keer. Want we hebben maar 3 afleveringen van de villa. Morgen is het namelijk Kitty Kotti. En dan maken wij plaats met de villa. Nou, gisteren een kandidaat, die had 5. En we gaan eens kijken wat Jean-Paul Overkleef ervan bakt. Uit Stellendam. Jean-Paul, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
0: Waar ligt dat ook alweer, Stellendam?
5: In Zuid-Holland, bij de Arendsdam, onder Rotterdam.
0: Oké. Nou, dan hebben we het even...
5: Het is een vissersplaats.
0: Ja, nee, precies, daarvan ken ik het ook volgens mij inderdaad.
5: Ja, klopt.
0: Maar er varen ook nog steeds boten uit bij jullie?
5: Er varen nog wel boten uit, maar ja, de visserij is niet meer zo groot als dat het is geweest. Dus het is wel wat minder.
0: Nee, dat is duidelijk, ja. Ja, dat is ook zoiets van vroeger. Ja, dan was dat heel veel en tegenwoordig veel minder. Zo gaat dat in de tijd. Nou ja, dat is ook eigenlijk in een notendop dit hele spel. Hè. Je hebt gisteren geluisterd misschien toevallig, of niet?
5: Ik heb wel geluisterd, ja.
0: Ja, Menno kwam tot 5, dus daar moet je in ieder geval overheen om de weekwinnaar te worden en 100 euro op te strijken. We gaan het spel gewoon spelen. Je kent de regels intussen. 3 minuten de tijd om al die antwoorden zo goed mogelijk te doen. En dan zien we hoe ver we komen. Jouw geboortejaar is...
5: 75.
0: Dan is dat het vertrekpunt voor...
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.
6: Toventum, onder het Noordzeekanaal bij Velsen. Op 28 september werd hij geopend. Hare Majesteit de Koningin maakte de eerste rit. Bouwwerk dat de reputatie van de Nederlandse waterbouwkunde tot ver buiten onze grenzen bevestigt.
0: Het ging over de Velsertunnel, vroeger of later dan 1975...
5: Ik gok vroeger.
0: Ja, is goed, 1957.
7: It was time to sit down with Chairman Gorbachev face to face. A better US-Soviet relationship is to be valued in and of itself, but it also should be an instrument of positive change for the world.
0: Ja, Gorbachev en Bush ontmoeten elkaar op Malta. Was dat vroeger of later dan 1957?
5: Later.
0: Dat is goed, het was 1989.
8: verschillende gedeelten van de Jordaanse hoofdstad Amman zijn door de burgeroorlog getroffen. Maar geen enkel zo hevig als het vluchtelingenkamp El Wahdat. De tanks, de kanonnen en mitrailleurs van het Jordaanse leger hebben praktisch geen gebouw onbeschadigd gelaten.
0: Vroeger of later dan 1989?
5: Ik denk vroeger.
0: Dat is goed, dat was in 1970.
9: Buiten is het 15 graden. Binnen zit Koos Postema.
10: Goedenavond, dit is de 1000ste met het oog op morgen.
0: Was dit vroeger of later dan 1970?
5: Later.
0: Is goed, 1979.
11: Van harte gefeliciteerd, je krijgt er meteen een top 40 award voor.
12: Hartstikke bedankt.
11: Ze hebben ook al een gouden platenshort voor 100.000 singeltjes die verkocht zijn van hetzelfde nummer. Komaal Zafar.
0: Was dit vroeger of later dan 1979?
5: Later.
0: Dat is goed, dat is 1983.
13: Margaret Thatcher, ze leidde 15 jaar, haar partij is al 11 jaar minister-president. En in een heel korte verklaring liet ze vandaag koel weten dat ze aftreedt.
0: Was dit vroeger of later dan 1983?
5: Later.
0: Dat is goed, dat was in 1990.
14: Ben je nou zo dom, of is het niet? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?
15: Volgens mij heb ik het toch keurig verwoord.
0: Beroemde persconferentie van Louis van Gaal. Vroeger of later dan 1990?
5: Later.
0: Dat is goed, 1996.
16: Over enkele minuten bestaat de DDR niet meer en is er weer één Duitsland. De staatkundige eenheid wordt om middernacht een feit wanneer voor het gebouw van de Rijksdag in Berlijn, de nieuwe hoofdstad, officieel de Duitse vlag wordt gehezen.
0: Vroeger of later dan 1996?
5: Vroeger.
0: Dat is goed, dat was in 1990.
17: De laatste dagen van Checkpoint Charlie zijn geteld. Deze week wordt de wereldberoemde doorlaatpost van de Berlijnse muur officieel ontmanteld. Waarschijnlijk komende donderdag al.
0: Ik moet nu zeggen, was dit vroeger of later dan oktober 1990?
5: Vroeger.
0: Dat is een gok.
5: Dat is een gok.
0: Is goed gegokt, dat was namelijk in juni 1990.
18: 11:30 a.m. February 24th. Entering the town of Twin Peaks.
19: Who is that?
20: My name's Audrey Horne.
21: Special Agent Dale Cooper.
0: Een bijzondere serie van David Lynch. Was dat vroeger of later dan 1990?
5: Oeh, daar ben ik niet goed in. Ik kijk weinig series, dus ik gok later.
0: Nou, dat is goed gegokt. 1992 was het, tv-serie nou. Twin Peaks van David Lynch. Wordt in Nederland uitgezonden, zette de levens van velen in de jaren 90 op de kop. Dat was ook af en toe een beetje ingewikkeld hoor, die Twin Peaks. Maar een mooie serie, bijzonder. Je hebt het hartstikke goed gedaan.
5: Oké.
0: Ik weet niet of je meegeteld hebt.
5: Absoluut niet.
0: Je hebt de 10 goed, dus hartstikke goed gespeeld, Jean-Paul.
5: Nou, hartstikke blij mee. Ja, nou, dat valt reuze mee.
0: Je bent in ieder geval over Menno heen van gisteren. En er komt dus donderdag nog één kandidaat. Als je de hoogste score blijft houden, dan win je ook nog eens een keer 100 euro. Je krijgt van ons nu een Villa VDB keukenschort. Daar maak je de blitz mee in Stellendam.
5: Ja hoor, daar ben ik hartstikke blij mee met de keukenschort al hoor.
0: Oké, dankjewel voor het meespelen.
5: Dag Jurgen.
0: Yo, doeg, hier is Keen.

0: Wat een herrie. De groep Keen was dat. En Is It Any Wonder? Ik zet dit even voor, want dit is een belangrijk onderwerp. De overheid heeft voor het eerst een omvangrijk onderzoek gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen religieuze gemeenschappen in Nederland. Het goede nieuws is dat het probleem in steeds meer geloofsgemeenschappen serieus wordt genomen. Maar er is nog wel van alles mis met de procedures om misbruik daadwerkelijk tegen te gaan. In de villa is Anneloes van het Licht, werd als tiener misbruikt door haar broer en haar vader. Dat was een belangrijke ouderling van de gereformeerde gemeenten. Zij heeft de stichting Ik Was Een Kind opgericht om erkenning, steun en herstel te bieden aan mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Hartelijk welkom bij ons.
1: Dank.
0: Waarom heb je die stichting opgericht? Waarom was dat nodig?
1: Nou, er is maart vorig jaar is de documentaire Ik Was Een Kind uitgekomen. Dus een documentaire over mijn leven.
0: Ja, bij de EO?
1: Ja, en naar aanleiding van die documentaire kreeg ik honderden berichten. En een rode draad daarin was hoe eenzaam mensen zich voelden. En toen dacht ik, nou, laat ik eens een avond organiseren. Zodat deze mensen elkaar kunnen ontmoeten.
0: En, allemaal lotgenoten dus eigenlijk?
1: Lotgenoten, naasten, omstanders. Dus mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij seksueel misbruik. En ja, één avond werden er 10 en 10 avonden werden er 50. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Nee. Want er is natuurlijk, er is ook wel hulpverlening, denk ik. Maar is dat dan allemaal te versnipperd of zoiets? Of?
1: Nou, er is zeker wel hulpverlening. Maar wat je ziet is dat mensen behoefte hebben aan het gesprek, het laagdrempelige gesprek. Omdat de drempel is al hoog om überhaupt over seksueel misbruik te praten. Ja. Maar dat het helpend is om dan te praten met mensen die weten waar je het over hebt. Dus die zelf ook door zo'n situatie zijn gegaan. En daarnaast is de realiteit ook dat als mensen zich daadwerkelijk aanmelden voor hulp, dat er vaak ellenlange wachtlijsten zijn.
0: En wat faciliteren jullie dan? Die gesprekken dus, dat mensen met elkaar in gesprek komen. En wat nog meer? Wat kan je nog meer voor die mensen doen met deze stichting?
1: Nou, wat wij kunnen doen is het bieden van herkenning, erkenning en steun. En dat lijkt heel weinig en dat is heel groot. Dus we bieden steeds opnieuw veilige plekken waar het onderwerp bespreekbaar is. Waar je wordt gezien, waar je wordt gehoord en waar je wordt geloofd.
0: Want goed, dat is ook uit jouw eigen ervaring. Als je met een verhaal komt, dan gelooft niet iedereen je gelijk.
1: Nee, sterker nog, als ik kijk naar de 800 deelnemers van het afgelopen half jaar, dan zien we dat veruit de meeste mensen de ervaring hebben dat ze niet worden gezien en niet worden geloofd.
0: Hoe groot is dat probleem nog van seksueel misbruik binnen die geloofsgemeenschappen?
1: Nou, seksueel misbruik komt veel vaker voor dan we denken, ook binnen kerken. En hoe groot is het? Kijk, de exacte cijfers heb ik niet. Maar als we het blijkt niet kleiner te zijn of niet groter te zijn binnen kerken dan buiten kerken. En gemiddeld zit er in elke schoolklas 1 of 2 kinderen met deze ervaring. Ga dan maar na als je een gemiddelde kerk op zondag ziet. Hoeveel mensen daar dan zitten?
0: Ja, want kijk, de gevallen waarvan we het weten, zeg maar, de mensen die dus wel die moed hebben gehad, of tenminste de durf hebben gehad om over die drempel te stappen en het verhaal te vertellen. Maar ja, dat is natuurlijk maar een topje van de ijsberg, want heel veel mensen vertellen het misschien niet eens.
1: Dat is absoluut een topje van de ijsberg. Ja. Als je kijkt, zo'n 90% van onze deelnemers hebben een religieuze achtergrond. En dat wij eind januari zijn gestart met de stichting. En dat er sinds die tijd al 800 deelnemers zijn geweest. Dan kan je echt zeggen dat we nog maar een klein topje van een hele grote ijsberg zien.
0: Hoe kan het dat het in die wereld zo vaak misgaat eigenlijk?
1: Ja, ik wil daar buiten blijven dat het binnen de kerkelijke wereld vaker mis zou gaan. Dat betwijfel ik ten zeerste. En onderzoeken laten ook zien dat dat niet zo is.
0: Oké. Okay. Want we kennen natuurlijk de grote zaken. Die is de katholieke kerk natuurlijk al die geweest is. Ja. En later nog wel een aantal grote misbruikzaken. Maar goed, daar is dan ook ineens alle aandacht voor.
1: Ja, daar is dan alle aandacht voor. Want we kennen ook, ik noem maar even de zaak Ali B. Ja. En daar heeft het helemaal geen religieuze context.
0: Dus in de showbiz, zeg maar, gebeurt dit ook natuurlijk?
1: Gebeurt het ook. Ja. Het gebeurt binnen gezinnen, op scholen, binnen bedrijven, onder collega's. En ook binnen kerken.
0: Ja. Nou ja, goed, dat is ook een beetje mijn simpele kijk daar dan misschien op. Wat u niet wilt dat u geschiet,
1: doet een ander niet.
0: Dat geldt natuurlijk in de religieuze gemeenschap natuurlijk heel erg. Dus daarom denk je juist van, hoe kan dat dan daar eigenlijk? Je wilt met z'n allen lief zijn voor elkaar en dan gebeurt dit.
1: Nou, wat ik met je eens ben, is dat het zou juist binnen kerken veel minder moeten gebeuren dan op andere plekken. Omdat als er één plek is waar je veilig zou moeten zijn, dan is dat toch wel de kerk.
0: Tegelijkertijd is daar natuurlijk ook de component van macht en speelt daar mee. En dus is het ook weer heel logisch dat het daar wel gebeurt.
1: Ja, het is een gesloten gemeenschap. Het zijn vaak gesloten gemeenschappen. Macht speelt vaak een grote rol. En er zijn ook echt nog wel een heel aantal kerkgemeenschappen waarbij de rol van man en vrouw gelijke rol is. Dus waarbij
0: als een vrouw met een verhaal komt, dan wordt dat al op voorhand niet serieus genomen.
1: Ja. Nou ja, en überhaupt bepalen mannen daar het beleid en moeten vrouwen zich daar onderdanig aan en ondergeschikt aan, waardoor je in die machtsverschillen en in die machtsverhoudingen het ook veel sneller mis kan gaan.
0: Ja. Nou ja, goed, je hebt daar zelf mee te maken gehad. Want toen was die stichting er nog niet. Daar had je baat bij gehad op dat moment als je.
1: Nou, waar ik baat had gehad, is als er volwassenen waren geweest die me hadden gezien, gehoord en geloofd. Herstel begint bij erkenning. En ik werd niet gezien, niet gehoord en niet geloofd. En dat was zo mogelijk nog erger dan het misbruik zelf.
0: Maar ook, ik begreep ook binnen je eigen familie niet.
1: Binnen mijn eigen familie, ja. Het misbruik was binnen mijn eigen familie, maar het ongeloof was ook binnen mijn eigen familie. Tot aan mijn eigen moeder, broers, zussen.
0: Die ontkenden dat gewoon of die wilden. Je kwam met die verhalen dus wel van, hey, let eens op wat hier is gebeurd.
1: Die ontkenden het en soms gaven ze er een draai aan dat ik mijn vader zou hebben verleid.
0: Ja.
1: Waar natuurlijk wat echt absurd is. Ja. Want er is geen kind die een volwassene verleidt.
0: En jouw vader was,
1: hij is overleden.
0: Was een hooggeplaatst iemand binnen die kerkgemeenschap. Ja. Dat had zeker aanzien ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dan is het automatisch ook dat de rest ook volgt en denkt van die man zal wel gelijk hebben.
1: Nou, wat er eigenlijk gebeurt, is dat mensen willen dat het niet waar is. We willen geloven dat we in een veilige wereld leven. We willen geloven dat de kerk een veilige plek is. En we willen geloven dat de mensen die we vertrouwen ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn. En dit kwam voor ook de mensen om ons heen, binnen onze kerk, binnen onze familie, zo rauw op hun dak, dat de eerste

0: voor ook de mensen om ons heen, binnen onze kerk, binnen onze familie, zo rauw op hun dak, dat de eerste reflex is, dat is niet waar.
1: Ja.
0: Kan niet waar zijn.
1: Ja, en hoe is dat dan voor jou als slachtoffer?
0: Dat is gekmakend. Dat is bijna niet in woorden te vatten. Dat op het moment dat je met zoveel breekbaarheid en kwetsbaarheid en al een beschadigde ziel naar buiten komt, als je dan ook nog niet wordt geloofd, dan maken we mensen echt stuk.
1: Ja. Dat onderzoek wat ik aanhaalde, daar blijkt ook dat de focus heel vaak op de daders ligt. En niet op de slachtoffers.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje in lijn met wat je net ook vertelt.
0: Ja, het is onbegrijpelijk. Het rapport laat heel duidelijk zien, en ook dat is weer in lijn met wat we in de praktijk zien, dat daders vaak binnen de kerk blijven en dat slachtoffers via de achteruitgang de kerk verlaten en als eenzame eenlingen achterblijven met hun verwondingen en met de schade.
1: Ja, ja. Wat moet er veranderen? Want de constatering is van, laten we zeggen, het idee dat het er is en zo, dat is misschien nu wat meer, daar staat meer wat de schijnwerper op, maar die gemeenschappen hebben nog steeds niet goed voor elkaar hoe ze met die zaken om moeten gaan.
0: Nou, wat er moet veranderen is, om te beginnen moet elke kerk erkennen dat dit ook bij hun gebeurt. Dus dat is het begin. Daarnaast moeten we veel meer, mag er nog veel meer bewustwording komen. En mogen we inzetten op signalering van, joh, maar wanneer gaat het mis? In macht en in onmacht en ook in grensoverschrijding. Als we dan kijken, hebben we bijvoorbeeld Stichting Veilige Kerk Nederland. Die organiseren omstanderstrainingen. Als je het mij vraagt, zou elke kerk zo'n training moeten faciliteren.
1: Dat is dus voor mensen die ook in die kerk zijn en misschien eventueel dingen zien, signalen opvangen.
0: Ja, die zich bewust worden, wat zijn nou eigenlijk de signalen? En hoe kan ik daar nou op een goede manier mee omgaan? En op het moment dat ik daarin vastloop, waar kan ik dan terecht? En daarnaast geloof ik dat er nog steeds meer veilige plekken mogen komen waar mensen hun verhaal kunnen delen en serieus genomen worden. Dus al zouden we die drie dingen doen, dan zijn we al een heel eind op weg.
1: Ja. Dank voor je verhaal hier, Anneloes.
0: Graag gedaan.
1: Ja, Anneloes van het Licht is dat. De stichting die zij heeft opgericht, die heet dus Ik Was Een Kind.

0: en de Look of Love. We gaan de vraag van vandaag eventjes afronden. Op een nette manier. Wat is uw mooiste herinnering aan André Hazes? De reden voor deze vraag vandaag is dat hij vandaag 75 zou zijn geworden. 20 jaar geleden overleden en nog steeds wordt zijn muziek veel gedraaid hier en daar. Dus vroegen we u, wat is uw herinnering aan Hazes? Luisteraar R. Marinissen die zegt, ik heb een tijdje in Vinkeveen gewoond, ontdekte daar de plashoeven, net al beschreven ook door John Appel en door Dries Roefink, de stamkroeg van Hazes. En achter de bar was een hoekje waar hij dan altijd automatisch ging zitten, omdat je daar zo'n goed overzicht had over het café. De barman wist hem te vertellen dat dat het vaste hoekje was van André Hazes. Dat moet hij toch aangevoeld hebben. Dan een audiobericht van Ashwin.
1: In de jaren 90 had je een topvolleybalclub uit Amstelveen, Brother Martinez. En die sloegen die mensen, de tegenstanders, bijna altijd de zaal uit. Vaak binnen een uur. Maar wat deden ze? Als die ze gewonnen hadden, dan zorgden ze ervoor dat in de kleedkamer van de tegenpartij altijd het volgende liedje van André Hazes werd gedraaid. Van zeg maar niets meer, ik weet wel. Nou, en dat vond ik zo schitterend dat ze dat deden. Even nog wat zout in de wonden van André Hazes. De tegenstander vond het niet leuk. Maar ja, ze konden natuurlijk niet bij de geluidsinstallatie.
0: Een mooi verhaal van Ashwin. Luisteraar Willem die zegt dat Hazes en Nico Haak, je weet wel van als ze me missen dan ben ik visser en honky-tonky pianissie, dat hij ze 30 jaar geleden heeft betrapt voor de deur van het huis van zijn broer. Ze kwamen uit de stad en stonden in het portiek. Ze hadden een fles feu bij zich en een zakje wit poeder. Was dat om de was te doen dan misschien? Nee, misschien was het ook wel iets anders. Toen vroeg hij of hij er even langs mocht en toen zeiden ze, sst. En dan als laatste nog een mailtje van Kander. Die had helemaal niks met André Hazes. Totdat een goede vriend, die bij Hercules voetbalde, in de jaren 80 hem eens meenam naar Café de Dikke Dries in Utrecht. Het is daar altijd gezellig. Hij kwam in een vol café terecht en wist eigenlijk niet wat hem overkwam. Meer dan 100 mensen stonden daar uit volle borst mee te zingen met André Hazes. Hij kreeg er kippenvel van en hij was meteen om en was fan van Hazes. En ja, ik zei dat al eerder. Het komt uit het liedje van Lange Frans en Baas B. Hazes, die in elke kroeg nog steeds de baas is. En dat zal ook nog wel een tijdje zo zijn. Hartelijk dank weer iedereen voor het insturen van de reacties. Wij gaan overmorgen nog een nieuwe vraag bedenken. En ja, overmorgen, dat is omdat wij morgen geen uitzending hebben van Villa VDB. We maken plaats voor de Kitty Kotti-herdenking hier op NPO Radio 1. Donderdag zijn we er dan wel weer met de laatste Villa voor de start van het volgende grote sportevenement. Dat is de Tour de France. We maken plaats de komende 3 weken voor Radio Tour de France. Zometeen het NOS Radio 1-journaal op deze zender, gepresenteerd door Dielke Teerstra. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met Anna Nouchin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nouchin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemiddag. De transgenderzorg voor jongeren is in Nederland zorgvuldig, zegt de Gezondheidsraad. Ik spreek zo de vicevoorzitter. Eerst het nieuws, Sip van der Linden.
5: De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van Islamitische Staat. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn voorkomen. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Het aantal extremisten in Duitsland neemt toe. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst. Zowel op links en als rechts neemt het aantal extremisten toe. De Duitse Inlichtingendienst bestempelde vorig jaar ruim 42.000 mensen als linksextremistisch, 4.000 meer dan een jaar eerder. En bij extreem rechts waren het er 59.000, 8.000 meer dan het jaar ervoor. Dat laatste heeft vooral te maken met de AfD, zegt correspondent Gien Balduk.
6: Specifiek ook onder de leden van de AfD ziet de dienst ook een stijging van 40% van extreemrechtse leden. Zo'n 28.000 mensen worden gekenmerkt als rechtsextremistisch door de dienst. Ja, en dan mede door dit soort cijfers wordt die partij nog meer in een verdomd hoekje gedrukt. En zullen andere partijen ook nog nadrukkelijker zeggen dat het wat hen betreft uitgesloten is om ooit met die partij samen te werken.
5: Een gevangenenbewaarder is veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Hij krijgt 3 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van 5 jaar. Volgens de rechtbank is bewezen dat de cipier de vrouw in 2010 verkrachtte in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Het leger heeft de regels aangescherpt voor oefeningen tijdens droge periodes. Bij oefeningen ontstonden 2 maanden geleden grote natuurbranden. Om dat verder te voorkomen mag bijvoorbeeld de beheerder van een oefenterrein voortaan een oefening afbreken of uitstellen. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan regelmatig de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn 14 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde nadat een gevaarlijke stof was vrijgekomen, vertelt de veiligheidsregio.
7: Toen hebben ze de ambulancedienst gebeld en die is gaan rijden. En die kregen onderweg steeds meer meldingen van mensen die zich niet lekker voelden hier.
8: En wat is er binnen gebeurd?
7: Er is een accu van een vorkheftruck droog gaan koken. En dat heeft een gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
5: Ook een brandweerman moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Inmiddels is er geen gevaar meer. Nog even naar Wimbledon. De wedstrijd tussen Jesper de Jong en Rinki Hijikata is afgelopen. Tenniscommentator Mark Brasser, het was een spannende wedstrijd. Hoe is het afgelopen?
9: Het was een heel spannende wedstrijd, inderdaad. 4 uur en 20 minuten, zo'n beetje. Een 5-setter, verdeeld over 2 dagen. Gisteren afgebroken, vandaag afgemaakt, gelukkig afgemaakt. En het goede nieuws voor Jesper de Jong is dat hij de partij heeft gewonnen. 6-3 in de 5e set voor Jesper de Jong, die tijdens Grand Slam toernooien 7 keer een 5-setter heeft gespeeld en 6 van die 5 setters heeft gewonnen. Dat geeft wel aan dat er een goede kop op zit en dat hij altijd blijft knokken en dat hij heel erg sterk is in dit soort 5 setters. De Jong dus door naar de 2e ronde. Mooi nieuws voor het Nederlandse tennis na Botik van de Zandschulpen eerder al. Volgende tegenstander wordt wel ietsje zwaarder voor Jesper de Jong. Dat wordt nou de Braziliaan João Fonseca. Grote talent. Moet hij uit een ander vaatje gaan tappen, de Jong. Maar deze heeft hij in ieder geval binnen. Even na zijn prestatie van vorig jaar toen hij ook de 2e ronde haalde. De Jong is dus door.
5: En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.
4: Bij de ANWB Helene de Geest, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
4: Ja, het is heel druk op de weg. Bijna 400 kilometer file staat er al. Dat is deels te wijten aan de werkzaamheden tussen Gorinchem en Utrecht. Op de A2 daardoor een lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen is de vertraging 20 minuten. Op de A27 zelf ook file daardoor van Utrecht naar Gorinchem. Voor de afsluiting bij knooppunt Everdingen ook een kwartier op onthoud. Verder een lange file bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht sta je nu 20 minuten vast. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef ook alweer 10 kilometer file en een kwartier extra reistijd.
8: Omdat sommige partijen in de Tweede Kamer betwijfelden of de transgenderzorg voor jongeren in Nederland wel veilig en effectief is, deed de Gezondheidsraad onderzoek. En de uitkomst hoort u zo.
10: Ster.
11: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
8: Door een brand in een kabelgoot zijn er ook de tweede dag op rij problemen met treinen in het zuiden van Nederland. Verslaggever Jeroen de Jager.
16: Een heleboel treinen die niet rijden naar het zuiden, niet naar Zwijndrecht, niet naar Dordrecht, niet naar Breda. Daar is allemaal vervangend vervoer voor geregeld met bussen. De trein naar Londen rijdt überhaupt niet. De chaos hier op het station lijkt op het oog nog mee te vallen, maar bij het vervangend vervoer met bussen is het heel wat rommeliger.
8: Komt er vandaag meer duidelijkheid in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 werd doodgereden? Verslaggever Josephine Trehi was in de rechtszaal.
17: Ja, een beladen dag natuurlijk. En de vader en de moeder en de broer van Tamar maakte ook gebruik van hun spreekrecht vandaag. En dat was natuurlijk erg emotioneel.
8: Maar eerst, de transgenderzorg voor jongeren is zorgvuldig ingericht in Nederland. Die conclusie trekt de Gezondheidsraad in een advies. De Gezondheidsraad werd 2 jaar geleden gevraagd om het onderzoek te doen na moties van de SGP en NSC. Zij spraken in de Tweede Kamer hun zorg uit over veiligheid en effectiviteit van behandelingen. Ramon Lindauer is vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en hoogleraar kinderpsychiatrie bij het Amsterdam UMC. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
8: De zorg is zorgvuldig ingericht, zegt u. Hoe ziet die zorg er dan uit?
18: Ja, het is goed om te beginnen om te vertellen wat het voor deze jongeren betekent. Deze jongeren voelen zich niet thuis in hun eigen lichaam. En dat geeft behoorlijk veel stress en ongemak. En we hebben 4 centra in Nederland die zich met deze gespecialiseerde zorg bezighouden. Mm-hmm. En vanuit de VWS hebben we inderdaad de minister van VWS de vraag gekregen om hier als gezondheidsraad kritisch naar te kijken.
8: Ja.
18: En dat hebben we gedaan. En we zijn inderdaad tot de conclusie gekomen dat de zorg zorgvuldig is ingericht.
8: Ja, en dat gebeurt dus, die zorg, in 4 centra. En wat gebeurt daar? En wat is er dus zo zorgvuldig?
18: Ja, wat er zorgvuldig is dat als dit soort vragen komen, dat we eigenlijk niet over 1 nacht ijs gaan. Dat betekent dat er best wat uitgebreide gesprekken zijn, ook met een psycholoog en psychiater, over of er sprake is ook van genderdysforie.
8: Want wat betekent dat genderdysforie?
18: Ja, dat is dat onbehagelijke gevoel, hè, zoals jongeren of als kind in de spiegel kijkt. En je ziet een jongenslichaam en je voelt je een meisje, dan geeft dat heel veel ongemak. Of andersom kan natuurlijk ook.
8: Ja. Ja. Zegt, daar zijn gesprekken over. Wat gebeurt er daarna?
18: Ja, dat is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee? Is er sprake van ook nog andere problemen? En is ook die genderdysforie, is dat ook persisterend? Hè? Dus is dat de langere tijd dat de jongere zich inderdaad op deze manier ook voelt? En als dat zo is en die zorgvuldigheid is op deze manier goed ingericht, dan kan het zijn dat je de volgende stap zet om puberteitsremmers te geven.
4: Ja. Nou is een belangrijke zorg over de transgenderzorg dat het allemaal te snel gaat en dat jongeren spijt krijgen. Maar dat is dus niet iets wat u ziet?
18: Nee, er is inderdaad internationaal kritiek, met name vanuit Engeland. Waar gezegd is van ja, dit gaat te snel. Het is belangrijk om te vermelden dat, en daar hebben we ook naar gekeken, dat hoe het zorg is ingericht in Engeland, dat het ook echt verschilt hoe het in Nederland is. En die zorgvuldigheid en die uitgebreide gesprekken die er zijn om te kijken wat er aan de hand is en of er inderdaad sprake is van genderdysforie, daarvan zeggen wij vanuit de Gezondheidsraad dat zorgvuldig ook ingericht is.
4: Want hoe snel of hoe langzaam gaat het dan?
18: Ja, dat is lastig natuurlijk te zeggen. Maar wat je over het algemeen ziet, is dat als hier sprake van is en jongeren worden aangemeld, het is vaak al een behoorlijk proces, zou ik maar zeggen, als jongeren dit zo bij zichzelf voelen, om dat kenbaar te maken, om dat aan ouders te vertellen, om naar de huisarts te gaan. De huisarts die vervolgens doorverwijst naar zo'n gespecialiseerd centrum. Dus daar zit al behoorlijk wat tijd in. En als je dan kijkt wat er in de centra gebeurt, hè, dus wat ik al zei, die uitgebreide gesprekken, daar kan echt een aantal jaar overheen gaan.
4: Ja, een aantal jaar kan daar overheen gaan, dus dat kan een lang traject zijn.
18: Klopt.
4: U noemt zelf al de kritiek die kwam vanuit Groot-Brittannië. Wat zijn de verschillen tussen de Britse en de Nederlandse zorg?
18: Ja, de verschillen zijn, wat ik al zei, die uitgebreide gesprekken die we hier in Nederland hebben, die misten in Engeland. Dat is het ene. En het andere is dat we in Nederland, zoals we hebben zeggen, een multidisciplinair team hebben. Dus het zijn een team van specialisten die in de zorg werken. En we zien in Engeland dat dat niet zo is. Mm. En in Nederland is het zo dat we vooral erg explorerend werken. Dat bedoel ik mee dat we goed kijken, ook met jongeren en ouders, wat er aan de hand is. En niet zoeken naar bevestiging, maar meer te kijken van, als er sprake is van genderdysforie, is dat ook persisterend, ja of nee?
4: Ja. U schrijft ook wel dat de behandelingen niet zonder risico's zijn. Wat zijn die risico's?
18: Nou ja, wat we zien als we het hebben over puberteitsremmers, wat de hormonen doen, is dat het de puberteit stilzet. Dus als kinderen een jaar of 10, 11, 12 zijn, hè, dus voor de puberteit zijn en je geeft die puberteitsremmers, dan doet het eigenlijk wat het moet doen, namelijk het stilzetten van de puberteit. En dat maakt dat het mogelijk is dat als je een mannelijk lichaam hebt, dat niet zich verder ontwikkelt. Of een vrouwelijk lichaam wat zich verder ontwikkelt. Want dat geeft alleen maar meer stress en meer problemen. Dus daardoor heb je ook wat meer bedenktijd voor eventueel ook een volgende stap.
4: Veel dank, Ramon Lindauer, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. In Utrecht stond vandaag een Iraakse man terecht die verdacht wordt van het doodrijden van de 14-jarige Tamar. In eerste instantie deed het OM de zaak af met een boete, maar door het aandringen van de nabestaanden is het nu toch tot een rechtszaak gekomen. Verslaggever Josephine Trehi is bij die rechtszaak. Josephine, hoe komt het OM nu tot deze eis?
10: Ja, het Openbaar Ministerie denkt bewijs te hebben voor twee dingen. Het eerste is dat de verdachte onvoldoende heeft opgelet tijdens het autorijden vlak voor het ongeluk. Hij zou namelijk bij zijn bijrijder op de telefoon op de navigatie hebben gekeken en daarom niet gezien hebben dat Tamar op de weg lag. En als tweede dat hij is doorgereden. Want hij zegt, ik voelde wel iets. In eerste instantie had hij verklaard dat het misschien iets van een dier was. Later had hij het over een verkeersdrempel. Maakt niet uit, zegt het Openbaar Ministerie. Ook als je het niet zeker weet, dan moet je dat gewoon checken in zo'n geval. En dus niet doorrijden. En dan kom je uiteindelijk tot deze strafeis van 8 weken dus, zegt de persofficier.
14: Ik kan me heel goed voorstellen dat dat in de ogen van de nabestaanden als heel weinig klinkt. Want aan de ene kant heb je nabestaanden met een dochter die ze nooit meer terugkrijgen. En in die zin is geen één straf hoog genoeg, kan ik me voorstellen. Maar wij kijken als OM ook naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Dat hij bijvoorbeeld nog nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. Zowel in Nederland als Duitsland had hij een blanco strafblad. Maar we houden ook rekening met de geldende richtlijnen binnen het Openbaar Ministerie. En die richtlijnen die zijn ervoor om in soortgelijke gevallen soortgelijke straffen te eisen. En dat is wat we gedaan hebben in dit geval.
4: Josephine, dit gebeurde al in 2020. Er is jarenlang onderzoek gedaan. Waarom duurde dat zo lang?
10: Ja, daar bood het Openbaar Ministerie ook wel excuses voor aan vandaag. Het heeft aan de ene kant mee te maken dat het zo'n ingewikkeld onderzoek was. Dus er moesten heel veel deskundigen gehoord worden. Het was ook lastig dat de verdachte in Duitsland woont. En daarnaast hebben ze ook excuses vandaag aangeboden voor het feit dat het in eerste instantie alleen maar om een boete ging. En dat het dus pas na zo'n lange tijd uiteindelijk een rechtszaak is geworden.
4: Die boete van €1.500, daar begon het mee. Maar door de inspanningen van de ouders is er nu toch een rechtszaak gekomen. Hoe komt dat?
10: Ja, dat klopt. Heel veel eigen onderzoek hebben die ouders gedaan en ook mensen daarvoor ingeschakeld. Een procedure gestart ook om tot rechtszaak te laten komen. Dus het was een hele beladen dag sowieso al voor hun vandaag, omdat het zo lang heeft geduurd. En dus nu pas begonnen. Er waren ook heel veel mensen om de familie te steunen. Die waren allemaal meegekomen naar de rechtbank. En de vader, de broer en de moeder hadden ook spreekrechten. Maakte daar ook gebruik van en je hoort een stukje van de moeder.
19: Ik heb na 6 jaar nog steeds geen echte antwoorden. Ik moest zelfs 6 jaar vechten voor deze strafzitting. Daarnaast vecht ik al die jaren tegen het achterhouden van informatie, tegen onwaarheden en tegen weerstand.
10: Ja, je hoort haar ook zeggen, die onwaarheden, weerstand. Ze hebben de hele tijd het idee dat de verdachte niet de waarheid heeft verteld. En dat was ook een belangrijk onderdeel in de zaak. De vraag of Tamer versleept is. Want ze is uiteindelijk gevonden, niet op de plek precies van het ongeluk, maar een beetje in de berm. Dus bijvoorbeeld de ouders dachten ook altijd dat de verdachte haar versleept zou hebben. Mm. Dat ontkent hij. En het Openbaar Ministerie zegt nu ook vandaag dat daar geen bewijs voor is. De andere theorie, namelijk dat ze toch misschien nog even heeft geleefd en zichzelf verplaatst heeft, kan ook niet bewezen worden. Het enige wat wel duidelijk is dat ze op de weg lag. Maar hoe en waarom, dat is allemaal niet duidelijk.
4: Wanneer is een uitspraak?
10: Over 2 weken.
4: Dankjewel, Josephine. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
5: Het levend koken van kreeften en krabben in restaurants moet over een jaar zijn verboden. Dat zei staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur tegen RTL Nieuws. Het verbod geldt in eerste instantie voor 3 soorten. De Europese kreeft, de Canadese kreeft en de Noordzeekrab. Dat zijn de soorten die in de horeca ook het meest worden gebruikt.
4: Ja, zometeen ook een gesprek hierover met viskok en kookboeken auteur Bart van Olsen.
5: Nederland heeft een rode kaart gekregen van de Europese Commissie. Die is het niet eens met de Nederlandse regel dat het staatsbedrijf NS voorrang krijgt op het spoor bij een capaciteitstekort. Die regel geldt sinds een paar jaar en zorgt volgens Brussel voor oneerlijke concurrentie, meldt BNR. Europa-correspondent Stefan de Vries zegt dat Nederland nu 2 maanden de tijd heeft om te reageren.
20: Den Haag kan bewijs aanleveren om te laten zien dat het er niet in de overtreding is. Dus de bal ligt in Den Haag. Het is best lastig uit te leggen, hoe dan ook, dat je eigen bedrijf voortrekt zonder je eigen bedrijf voor te trekken om dat dan weer uit te leggen. Dus het is volgens nog het begin van een juridische procedure en Nederland is nu aan zet.
5: Bij radiozender Phoenix is er aandacht voor hevig racisme op Instagram vanwege het voetbal vannacht. De gemiste penalties tegen Marokko waren aanleiding voor mensen om de meest gruwelijke dingen te zeggen op Instagram-accounts van onder andere Quinten Timber. De zender liet dit commentaar horen van een influencer.
21: Wanneer je 9 minuten speelt, ben jij die guy? Mis je 1 moment, dan word je gewoon gelijk gewoon gevuurd. Dan ben je, hoor je niet bij, nu moet hij ineens voor Curaçao kiezen. Ik vind dat gewoon niet kunnen.
5: Ja, ook Kluivert en Somerville kregen bizarre reacties. Phoenix meldt dat ze de commentsectie op Instagram hebben uitgezet.
4: Ja, afschuwelijk. En ook daarover zometeen een gesprek, iets na 5:30.
5: Er is een nieuw bedrijf in de nummer 1. Er is een nieuw bedrijf de nummer 1 als het gaat om reputatie. Een bureau doet daar elk jaar onderzoek naar, de reputaties van Nederlandse bedrijven. ASML stond de afgelopen 7 jaar op nummer 1, maar is nu ingehaald door een ander Brabants bedrijf, schrijft Omroep Brabant. Enig idee?
0: Ik weet het niet.
5: Het is de Efteling.
0: Oh.
5: Volgens de onderzoekers hebben bij geopolitieke spanningen mensen meer waardering voor bedrijven die vertrouwd voelen en wat dichter bij huis staan.
0: Nou, zoals de Efteling dus.
5: Ja.
0: Wat leuk. Helene, hoe gaat het op de weg?
1: Het is heel erg druk op de weg. Er staat bijna 500 kilometer file. En dat is voornamelijk te wijten aan de werkzaamheden op de A27. Want die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Everdingen en Gorkum. Op de A2 is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is eigenlijk de alternatieve route bij Everdingen. En dat levert een lange file op vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Beest 5 kilometer. De vertraging is daar nu 10 minuten, maar die zal snel toenemen.

0: De Fugees waren dat. Ready or not. Door een brand in een kluwe kabels langs het spoor rijden er vanaf Rotterdam geen treinen richting het zuiden. En dat gaat waarschijnlijk nog duren tot donderdag einde van de middag. Normaal reizen er op dit traject dagelijks tienduizenden mensen. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs op Rotterdam Centraal.
1: Beste reizigers, door een stroomstoring rijden er op de hoge snelheidslijn geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Breda.
2: Als je kijkt naar het vertrekbord, dan zie je een heleboel treinen die niet rijden als gevolg van die stroomstoring. Daar is vervangend vervoer voor ingezet met bussen. Hier in de stationshal valt het nog wel mee met de chaos, maar bij de bussen heb ik gezien, daar is het een rommeltje.
3: Nou, schiet op. Gaat ik alleen tot Dordrecht, tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht?
4: Nee, precies. Ga je gewoon tot aan Zwijndrecht?
3: Tot aan Zwijndrecht. Ja.
2: We staan, nou wat zal het zijn, 100 mensen die eigenlijk niet zo goed weten welke bus ze moeten nemen. Er is een medewerkster die verder niet wil praten met mij.
4: Er gaan heel veel bussen naar Dordrecht, snelbussen, maar die zijn vanochtend allemaal heel snel ingezet. En die zitten nu allemaal aan de rijtijdenwet.
2: Komt het een beetje georganiseerd over?
5: Nou, wat denkt u zelf?
6: Ik weet het niet.
5: Nee, niet echt. Maar ze doen hun best. Ja. Eindelijk. Nou, gauw erin, want ik sta al heel lang te wachten.
6: Oh ja, hoe lang?
5: Nou, drie kwartier.
3: Hebben ze deze bus?
2: Ja. Waar naartoe? En ondanks al die beperkingen lijkt het hier in de hal van Rotterdam Centraal totaal niet chaotisch. Ik loop eens even naar het servicecenter voor die internationale trein naar Londen. Kijk of hier mensen zijn.
7: Ja, yeah, all cancelled.
2: So what is an alternative for you?
7: Maybe just go to... We are on Interrail trip, so maybe we just go to Paris.
2: Change your plans.
7: Yeah, I think we need to do that.
2: Hier twee reizigers die naar Londen willen, die veranderen hun plan. Die gaan naar Parijs. En dat gaat ze, ja, geld kosten. 150 tot 200 euro, schatting.
1: Beste reizigers, door een stroomstoring rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht.
2: En die storing hier gaat nog zeker tot donderdag 6 uur duren. Dan kom je niet weg via het zuiden. Je moet via andere routes weg zien te komen uit Rotterdam. Vertelt Arno Leblanc, woordvoerder van de NS.
8: Ja, Utrecht, of je kunt ook nog wel naar Schiphol vanaf hier, of naar Den Haag, maar je kunt dus niet naar de zuidkant.
2: En als je nou de Eurostar, want er zijn hier ook internationale treinen, naar Londen wil hebben, kun je dan wegkomen nog?
8: Je kunt wegkomen, alleen de trein naar Brussel rijdt hier niet. Die vertrekt ook niet vanaf Amsterdam. Die vertrekt vanaf Brussel, dus dan zul je eerst naar Brussel moeten.
2: Dus je hebt hoe dan ook echt vertraging?
8: Ja, nee, je hebt sowieso echt vertraging. Ja, er is gewoon geen route langs.
2: En dat loopt snel op na half uur, uur.
8: Ja, het ligt er een beetje aan waar je naartoe moet. Ja.
2: Hoeveel reizigers treft dit nu?
8: Ja, enkele tienduizenden.
2: Dagelijks?
8: Dagelijks, ja. En het is gelukkig een rustige periode. We zitten tegen de vakantie aan. Maar ja, dan nog treft het gewoon veel reizigers. Ja.
2: En enig idee hoe die brandt of wat is het geweest? Er is een kluwe kabels daar van 300 kabels. Daar zijn er 100 van verbrand. Ja. Hoe dat is gebeurd?
8: Nee, ja, geen idee. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat ProRail mee bezig is. Ik heb nog niet gehoord dat ze iets van een oorzaak weten, maar ze zijn er hard mee bezig. Alleen ja, je moet dat eerst nog helemaal maken. En daarna moet je het ook goed testen. En ja, ze hebben dus nu gezegd, de prognose is nu donderdag 6 uur. Maar een prognose is wel een prognose. Het kan later worden, het kan eerder worden.
2: Dus checken.
8: Checken. Altijd even de reisplanner checken. Maar hoe dan ook is dit natuurlijk ontzettend vervelend voor de reizigers.
1: Dit duurt tot ongeveer donderdag 2 juni 18 uur 15.
0: Een verslag was dat van Jeroen de Jager.
9: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: NPO Radio 1.
0: 2:30. Hier is Zit met de hoofdpunten.
11: De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Een gevangenenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Het gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Veel ZZP'ers hebben besloten de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan regelmatig de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol, terug van vakantie, de hele hittegolf gemist. En nu mag je hier gewoon doodgewoon juni weer aankondigen.
12: Ja, het is net alsof het helemaal langs mij heen is gegaan. Al moet ik zeggen dat het op mijn bestemming ook nog steeds best warm was. Maar lang niet zo heet als in Nederland. Nee. Dus ik ben eigenlijk op een heel comfortabel moment terug in Nederland gekomen. Het is nu zo'n 20 tot 25 graden met de hoogste temperaturen in Limburg. Daar is het vandaag ook het langst nog zonnig geweest. Maar inmiddels op heel veel plaatsen bewolking, waar ook af en toe een beetje lichte regen uitvalt. Het is niet een enorme stortbui, maar toch af en toe wel dat je er een beetje nat van kan worden. En ook vanavond is er nog veel bewolking en wat regen. Dan vooral in het noorden van het land. Die regen trekt geleidelijk weg naar het noorden. Misschien dat je in Zeeland of in het westen van Brabant later vanmiddag of vanavond dan toch nog even de zon ziet. Want vanavond, later vanavond en vannacht gaan die opklaringen zich dan verder over het land uitbreiden. Temperatuur ligt dan vannacht tussen 10 en 15 graden. Dat is voor heel veel mensen denk ik ook een hele lekkere temperatuur om het huis even weer door te luchten. En dan morgen overdag veel zon, wat stapelwolken. In het binnenland gaan er wel een paar buien ontstaan. En dan is het 20 tot 26 graden. En dat zijn inderdaad voor deze tijd van het jaar weer hele normale temperaturen.
0: Ja, en daarna?
12: Daarna blijft dat een beetje zo. Meestal droog. Het noorden maakt de grootste kans op een paar buien. In het zuiden blijft het overwegend droog. En meestal is het dan zo'n 23 tot 25 graden. Dus dat rustige weer met vrij veel zon en dus temperaturen net iets boven 20 graden, dat blijft voorlopig nog even.
0: Helene, hoe is het op de drukke weg?
13: Ja, heel druk inderdaad. Ruim 500 kilometer file. En dat is voornamelijk te wijten eigenlijk aan de afsluiting van de A27. Die is voorlopig in beide richtingen dicht tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Daardoor lange files op de omliggende wegen, zoals de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en de afrit Everdingen nu 25 minuten oponthoud. Verderop bij Beest is ook nog een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A15. Daardoor ook een lange file van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. Ruim 20 minuten vertraging. Op de A27 zelf ook een lange file van Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen een kwartier oponthoud. Verder is het erg druk vanmiddag op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je een half uur. En door een ongeluk is de A73 Nijmegen-Maasbracht dicht bij de Roer- en Zwalmentunnel. Je kunt daar het beste een andere route nemen.
0: Bewoners van verpleeghuizen mochten in coronatijd niet naar buiten. Maar wettelijk gezien was dat niet helemaal in de haak. Dat zo.
14: Ster. Ik hou van wonen in het groen. En ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
15: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
17: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
19: Dielke Teertstra.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In coronatijd werd bewoners van verpleeghuizen verboden om naar buiten te gaan. Maar dat mocht helemaal niet, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Milena Holdert, verslaggever van Nieuwsuur, jij onderzocht dit. Wat is daar aan de hand?
12: Nou, het gaat deze week in de parlementaire enquête naar corona over de avondklok. Dat we allemaal een paar maanden niet naar buiten mochten, of tussen 9 en 4:30. Maar tijdens de eerste golf mochten verschillende bewoners van verpleeghuizen 24/7 eigenlijk niet naar buiten.
0: Helemaal niet?
12: Nou ja, er was een richtlijn opgesteld, of een vraag- en antwoordpagina van branchevereniging Actis. En dat ging eigenlijk over het bezoekverbod. Dat is ook, dat kennen we ook allemaal. De hoogwerkers van de familie mocht niet meer van buiten naar binnen. Maar eigenlijk langs de lijnen van dat bezoekverbod is er toen door de branchevereniging een vraag- en antwoordpagina opgesteld voor verpleeghuizen om een goede uitwerking van dat bezoekverbod uit te leggen. En daar staat ook ineens de vraag: mogen bewoners nog naar buiten voor een wandeling? En dan staat er: nee, dat kan niet. En mag de deur van het verpleeghuis op slot? Dat kan. Zorgorganisaties moeten ervoor zorgen dat er geen cliënten naar buiten gaan. Mm-hmm. Nou, dat werd door verpleeghuizen destijds, in die periode van paniek en veel onzekerheid, toch wel beschouwd als een soort wet die je echt moest volgen. Niet iets als iets vrijblijvends. En ja, dat heeft er wel toe geleid dat op verschillende plekken mensen die gewoonlijk naar buiten konden gaan. Want ja, verpleeghuisbewoners gaat toch, blijkt ook uit onderzoek, gaat toch een heel groot deel, 70% is gewend om elke week een wandeling te maken. En in de tuin, maar ook in het park. Of doet boodschappen, gaat naar een buurthuis, een café. Dat is één op de vijf verpleeghuisbewoners. Maar dat kon dus niet meer tijdens corona. Terwijl ja, de rest van Nederland kon tijdens de eerste golf wel gewoon naar buiten en naar de winkel. En er was geen total lockdown.
0: Dus even samenvattend, er waren op een gegeven moment wel regels dat we van buiten niet de verpleeghuizen in mochten. En toen de zorgorganisaties vroegen van hoe moeten we dat dan uitwerken, dook er ineens een regel op waarin stond: mensen mogen trouwens ook niet naar buiten.
12: Ja, dus dat bezoekverbod is echt officieel aangekondigd door het kabinet. Maar dat je ook niet meer van binnen naar buiten mocht, dat ging. Ja, hoogleraar staatsrecht Wim Voormans noemt het een schaduwbeleidslijntje, waarmee dat eigenlijk wekenlang de praktijk is geworden.
0: Zomaar, zonder dat er een noodverordening of een wet was die dat regelde. Dus.
12: Ja, dat was dus steeds de vraag van waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Want het is volgens juristen ook ingrijpender dan het bezoekverbod. Dat je echt zegt je mag niet meer naar buiten. Dat beperkt echt je bewegingsvrijheid. Dus de vraag was ja, op welke grond is dat dan gebaseerd? Want dat bezoekverbod dat stoelde op een noodverordening. Maar we hebben ook een verpleeghuisportier gesproken. Die stelt eigenlijk al 6 jaar deze vraag. Van op welke grondslag rust dit nou? En wij hebben gezien in e-mails die zijn vrijgegeven op basis van de wet Open Overheid. Dat ambtenaren met elkaar corresponderen over die vraag- en antwoordlijst van branchevereniging Actis. En dat ze dan eigenlijk precies op dat punt van je mag niet meer naar buiten voor een wandeling. Dat ze zeggen, dat kan toch niet? Het ging toch over het bezoekverbod, toch niet? Ja, toch niet hierover.
0: Niet zomaar mensen opsluiten.
12: Nee, dan zegt ook een collega, ja, het klopt vast juridisch niet helemaal. Maar uiteindelijk scharen ze het dan onder noodbreekwet. Maar dat is volgens juristen geen grondig rechtsbeginsel.
0: Nee.
12: Dus daar had echt een serieuze juridische basis voor moeten zijn gekomen. En dat is er volgens hun niet. En we hebben het ook aan het ministerie gevraagd. En die kan geen aanvullende stukken leveren waaruit blijkt dat er wel een basis was.
0: Mm. Die portier die je noemde, die had daar inderdaad dus wat vraagtekens bij, hè?
21: En het was buitengewoon verbazend, vond ik, dat niet in de persconferenties aan de orde kwam. Dat het bezoekverbod kwam al aan de orde. Maar een veel zwaardere maatregel, namelijk het opsluiten van tienduizenden mensen in zorginstellingen, dat kwam nooit aan de orde. En daar was ik buitengewoon verbaasd over. Maar ik stond hier binnen wel mensen tegen te houden die naar buiten wilden. En ik vond dat confronterend, ik vond dat bezwarend. En in het begin ben ik me in huis gaan vragen. Ik zeg, waar staat dat nou eigenlijk? Dat ik hier mensen moest gaan tegenhouden, dat mensen niet naar buiten mogen.
0: Nee, en dat stond dus uiteindelijk nergens?
12: Dat stond dus in die vraag en antwoord.
0: Ja. Met welk argument werden mensen dan verboden om naar buiten te gaan?
12: Nou, het was natuurlijk ook heel logisch. Er was heel veel paniek en onzekerheid. Het was ook wel snel bekend dat ouderen grote kans hadden om te overlijden aan corona. Dus aan de ene kant kan je zeggen, ja, het is logisch dat je zegt, we moeten iedereen binnenhouden en we moeten elk risico dat je van buiten iets meeneemt naar binnen, het virus, moeten we voorkomen. Aan de andere kant is het dan wel slecht uitlegbaar dat in diezelfde periode door het ministerie van Volksgezondheid en door branchevereniging Actis steeds werd gezegd, ja, het personeel in de ouderenzorg hoeft geen beschermende middelen zoals mondkapjes te dragen. Die kan gewoon wel naar binnen. Wel bij coronapatiënten, maar uit voorzorg was dat steeds niet nodig. Dat werd echt maandenlang ontmoedigd. Dus als je zegt dat je ieder risico wil voorkomen en absoluut geen besmetting van buiten naar binnen mag komen, dan is dat wel ingewikkeld. Ja. Maar het lijkt er meer op dat het toch een maatregel is in die beginfase van dat het gewoon belangrijk was om duidelijkheid te hebben en dat ze kozen voor zo'n zware maatregel en dat ze ook wel door hadden dat het juridisch niet helemaal klopte, maar gewoon dachten, nou, dat kan nu wel even. Maar het is best lang doorgegaan. Dus het was eerst voor 2 weken bedoeld. En op een gegeven moment heeft het ruim 2 maanden geduurd, met ook nog een na-L-effect. En voor mensen die in een verpleeghuis zitten, ja, die zitten daar gemiddeld nog een jaar. Mm. En dat is natuurlijk heel veel. Dan is 2 maanden, als je vooral nog 30 jaar te leven hebt, dan spreek je over 5 jaar.
0: Ja. Wat zeggen ze bij Actis?
12: Bij Actis zeggen ze dat ze dat dit die Q&A, die vraag- en antwoordlijst, dat volgens hen eigenlijk bedoeld was als een handreiking en niet geen juridische status had. Mm-hmm. Tegelijkertijd zeggen ze ook dat ze wel dachten dat er een juridische basis was, dat het ministerie had het getoetst. En zij gingen er wel vanuit dat het dan stoelde op een noodverordening bijvoorbeeld. En nu zij deze mails zien, zijn ze ook wel gaan twijfelen. En denken ze ook, dat wisten wij niet. En ze kunnen zich ook wel voorstellen dat er verpleeghuizen zijn geweest die het in die tijd wel ervaren hebben als een soort wet.
0: Ja, ze zagen, neem ik aan, ook dat verpleeghuizen het uitvoerden.
12: Ja, dat hebben ze vast en lekker gezien.
0: Dankjewel, Milena Holdert van Nieuwsuur. En jouw reportage is vanavond te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. We gaan even naar het overzicht van de buitenlandse media, Sid.
4: Als nieuwe asielwetten in het Verenigd Koninkrijk erdoor komen, moeten asielzoekers die mogen blijven kosten terugbetalen. De BBC schrijft daarover. Zodra ze kunnen werken, moeten ze de kosten voor opvang en hulp terugbetalen en die kunnen oplopen tot £10.000. In Australië is inmiddels een 5e geval van vogelgriep gevonden. Australië was het laatste continent waar de ziekte nog niet had toegeslagen. Maar sinds een week is het toch aangetroffen bij inmiddels dus 5 vogels aan de kust. Landbouwminister Collins zegt bij Sky News Australia dat er geen gevaar is voor de landbouw.
6: There remains no evidence of any mass mortalities in wildlife. There is no evidence currently of infection in our poultry or agriculture systems, and there remains a low risk to human health.
4: Australië had al grote test- en vaccinatieplannen gemaakt voor het geval dat de vogelgriep er zou opduiken. De Franse justitie bekijkt nog eens 18.000 aanklachten over seksueel misbruik. Dat zegt justitieminister Darmanin in Le Monde. In totaal worden dan 88.000 aanklachten uit het Franse politiesysteem opnieuw beoordeeld. Aanleiding is de moord op een 11-jarig meisje en de fouten die justitie in deze zaak heeft gemaakt. Ook wil de regering gevangenisstraffen tegen kinderverkrachters zwaarder maken. En de Belgische spoorwegen treden harder op tegen zwartrijders, meldt de VRT. Het is vanaf morgen verboden om op het station te komen als je geen kaartje hebt. En ook de boetes voor zwartrijden gaan omhoog, zegt een woordvoerder.
22: Wie geen geldig vervoersbewijs heeft of kan voorleggen, die riskeert bij een controle een boete van €90. Wat, als dat niet wordt betaald, ook nog kan oplopen tot een administratieve boete. En dat kan in dat geval, zelfs als je meerdere keren wordt betrapt, kunnen die boetes oplopen tot €500.
4: Ja, vrij veel. 7% van de mensen reist in België zonder kaartje. De strenge regels zijn ook bedoeld om agressie tegen het personeel tegen te gaan.
0: De sociale media van voetballers Somerville, Kluivert Junior en Timber staan vol met racistische commentaren. Ze misten alle 3 een penalty tegen Marokko. Inmiddels hebben ze de mogelijkheid om onder hun post te reageren uitgezet. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko, voorzitter van de Spelersvakbond, Vereniging van Contractspelers. Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
0: Ja, het is natuurlijk niet voor het eerst dat we dit zien. Een racistisch commentaar richting zwarte spelers van het Nederlands elftal. Ja, verbaast het u nog?
3: Nou, dat verbaast me niet. Het geeft natuurlijk wel een lange geschiedenis. Je merkt wel dat voetballers steeds dat pijnlijker ervaren. Je merkt ook dat spelers ook inderdaad social media afstaan en zeggen bijvoorbeeld, ja, wij willen eigenlijk niets te maken hebben met social media. Of dat mij verbaast. Nee, het verbaast me eigenlijk dat mensen heel erg dat normaal gaan vinden en een soort van accepteren. Ik vind niet dat wij dat met z'n allen moeten accepteren. En ik denk dat dat wel echt een hele belangrijke stap moet zijn vanuit hele voetbalmaatschappij, maar ook voor de normale maatschappij mensen die dit niet moeten accepteren. Nee.
0: Het is ongelooflijk pijnlijk, maar u zegt voetballers ervaren het al steeds pijnlijker.
3: Ja, natuurlijk. Want uiteindelijk als je ziet dat er vrij weinig aan gedaan wordt, daadwerkelijk dat stappen genomen moeten genomen worden, dan merk je wel dat heel veel wordt in media geroepen daarover. Heel vaak wordt experts in het leven geroepen om spelers te beschermen, uit te leggen wat zij moeten doen, hoe zij moeten handelen. Wij maken hele mooie reclames voor het WK met Ruud Gullit en wie dan ook. En daarbij merk je wel, als puntje bij paaltje komt, merk je wel dat daar ontbreekt aan een bepaalde mechanisme waardoor wij mensen kunnen daadwerkelijk tot orde roepen. Wij hebben met VVCS ook meldpunt opgericht en wij vonden dat belangrijk omdat spelers in Nederland, als zij racistisch bejegend worden, dat zij ergens kunnen melden. En dat is wel een hele belangrijke stap. En ik vind dat wij ook samen met andere partijen heel goed moeten nadenken op welke manier kunnen wij spelers daadwerkelijk beschermen.
0: Ja, want u zegt het zou goed zijn als er een meldpunt komt, zodat spelers het kunnen melden. Maar racisme is natuurlijk gewoon strafbaar. Maar daar wordt dus volgens u niet genoeg tegen opgetreden?
3: Nou, ik vind, kijk, we hebben natuurlijk ooit, of tenminste wij, KNVB heeft ooit aanvalsplan racisme en discriminatie uitgerold. Met heel veel mooie woorden. Dat werd heel mooi geïntroduceerd. En dat is wel prima. Alleen daadwerkelijk, als er zoiets gebeurt zoals nu gebeurt. Dat is niet de eerste keer natuurlijk. We hebben gezien dat spelers van het nationale team van Engeland werden kapot gemaakt. Ook zwarte spelers van het nationale team van Engeland. En als daar niet opgetreden wordt, dan gaat niks meer veranderen. Ik vind dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben om de spelers daadwerkelijk te laten zien dat er is een werkend mechanisme dat de mensen online moeten aangepakt worden. En als dat niet zo is, dan kan je natuurlijk niet van de spelers vragen om dat te melden. Ja. En nogmaals, het wordt min of meer genormaliseerd. Er wordt geaccepteerd dat spelers moeten wel een soort van mond houden en doorspelen, want ja, die moeten dikke huid hebben. Maar zo werkt het niet.
0: Nee. En wie zouden die aanpak moeten organiseren? Zorgen dat mensen echt worden aangepakt? Is dat het Openbaar Ministerie wat u betreft?
3: Ik vind dat het Openbaar Ministerie daar wel stappen moet in maken samen met politie. Want we weten natuurlijk dat online haat en discriminatie en racisme wordt bij de politici zeker aangepakt. En ik vind wel dat bepaalde doelgroepen moeten daarvoor gestraft worden. En de spelers vind ik wel persoonlijk dat die moeten zeker beschermd worden. Want bij spelers komt heel veel binnen. Dat zien we ook. Spelers melden dat bij ons. En daar moeten wij een huidige mechanisme volledig veranderen. Wij hebben dus meldpunt al gerealiseerd. We hebben meldpunt. Ja. En gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig. Omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
0: Ja. Veel dank, Yevgeny Levchenko, voorzitter van de Spelersvakbond. Helene, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, niet zo goed. Er staat ruim 600 kilometer files. Veel meer dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Het was daar al drukker vanwege de afgesloten A27, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd bij Beest. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Utrecht is de vertraging 40 minuten.

0: Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers. Nog precies een jaar en dan moet het levend koken van kreeften en krabben in restaurants verboden zijn. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens vandaag. De Tweede Kamer wil al langer een verbod. Al in 2021 en in 2024 werden moties aangenomen om het verbod in te voeren. Eerder vanmiddag sprak ik met viskok en kookboekenauteur Bart van Olven. En ik vroeg hem of hij blij is met deze stap.
1: Ja, absoluut. Ik denk, dit is al iets wat jaren speelt. Ik denk dat ik al 30 jaar geleden al in keukens werkte waar kreeft werd bereid. En ook toen was het een gesprek van de dag. Dus ik vind het goed dat het nu gebeurt. En ik denk dat het sowieso op het moment dat we voedsel, in dit geval ook uit de wildernis verkrijgen, dat we doden het, we eten het, maar we moeten er wel op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Zodat het beestje wat we vangen of bereiden zo min mogelijk hoeft te lijden. Dus ik juich dit absoluut toe.
0: Maar het is dus al heel lang een gesprek in de keuken.
1: Ja, nou waarom eigenlijk die kreeft net als met garnalen direct wordt gekookt, is omdat het vlees dan langer houdbaar is. Dus dat zie je vaak. Hè? Dus als je naar een restaurant toe gaat, dan zie je dus een hele kreeft op ijs liggen dat al voorgekookt is. En die kan je dan nog 1, 2, 3 dagen bewaren voordat je inderdaad die serveert. En dat is zeg maar het gemak voor de kok. En ook op de kans op derving zo min mogelijk. En een reden om het op die manier te doen. Maar ja, nee, er zijn andere methoden die diervriendelijker, dat is een beetje gek woord in dit geval, waarbij het dier minder te lijden heeft.
0: Ja, want dus, maakt dat uit dan voor de smaak of voor de houdbaarheid als je het dier eerst slacht, op wat voor manier dan ook?
1: Nou, een andere methode is bijvoorbeeld inderdaad, en dat is een betere methode, om het mes tussen de ogen te zetten, waarbij je in één handeling de kop doormidden snijdt. Dat klinkt allemaal natuurlijk niet zo heel erg fijn. Maar daarbij leidt de kreeft waarschijnlijk, moet ik er zeggen, want dat is nog niet 100% wetenschappelijk bewijs voor, minder. Echter, dan is die kreeft nog rauw en moet je meteen bereiden om vervolgens verse kreeft te kunnen eten. Dus in principe, of je nou die kreeft snijdt of kookt en allebei direct eet, daar is geen kwaliteitsverschil. Het is meer in hoe lang kan je de kreeft daarna nog bewaren.
0: Ja. Dus op het moment dat je hem al geslacht aangeleverd zou krijgen, als dat op een andere locatie zou gebeuren, dan heb je er niet zo lang de mogelijkheid om iets te bereiden?
1: Exact. Dus het is een veilige methode voor de marge in de keuken. Om genoeg kreeft in huis te hebben als er meer vraag is op een avond om die kreeft inderdaad te koken. Dan inderdaad.

0: kreeften alle minuten inderdaad snijden. Want dat, ja, daar kan je minder op calculeren. Ja. Maar er zijn ook hele nieuwe methoden die langzaam nu in ontwikkeling komen, die wel heel positief zijn. En dus dat biedt kansen voor de horeca, voor de chefs, om op een andere manier met kreeften om te gaan, zodat we wel kunnen genieten van kreeft, want we vinden kreeft ontzettend lekker. Waarbij de kreeft minder te lijden heeft.
1: En wat voor manieren zijn dat?
0: Ja, dat is een apparaat. Je moet denken aan een soort tosti-ijzer. Dat is een crusta-stunner. Dat wordt ook gebruikt voor krab, dus niet alleen voor kreeft. Waarbij eigenlijk de kreeft een elektrische shock krijgt. En eigenlijk binnen no time is overleden. En daarna kun je inderdaad de kreeft direct verder verwerken. En dan kun je bijvoorbeeld daarna koken en alsnog inderdaad lang bewaren. Dus het is een tussenstap. Het is wel een investering. Ik weet niet precies, maar ergens, het kost een paar duizend euro, 3.000-4.000 euro. Maar als je als restaurant veel kreeften verkoopt, is dat een goede oplossing naar de toekomst toe.
1: Klinkt ook niet heel prettig, hè, een tosti-ijzer?
0: Nee, nou misschien moeten we die even vergeten, maar alleen even denken aan elektrische shock.
1: Ja,
0: het blijft, hè. Dus met alle dieren uit de wildernis of vis, zoals waar. We doden het, we verwerken het en we het eten. Dus daar kunnen we niets moois aan maken. Alleen dat moeten we op de mooiste of de beste manier doen. En daarbij is zo'n elektrische shock is de allerbeste methode om inderdaad om kreeft verder te bereiden en te consumeren. Dus we hoeven niet te stoppen met kreeft eten. Alleen we moeten op een andere manier gaan doen. En daarom juich ik enorm toe dat nu ook vanuit de overheid stappen worden genomen om daar inderdaad in de toekomst of de nabije toekomst een verbod te zetten op het koken van kreeft.
1: Ja, want gaat dit in de praktijk voor veel restaurants echt veel veranderen in de keuken?
0: Nou, je hebt natuurlijk wel kleinere restaurants die zo'n investering misschien minder kunnen doen. Maar misschien kunnen die samenwerken met de visleverancier, dat het daar ter plekke al wordt gedaan bij de leverancier en vervolgens wordt geleverd aan de restaurants. Dus er zijn meerdere wegen naar Rome om tot een oplossing te komen. Maar de eerste stap, denk ik sowieso, is dat we moeten stoppen met het direct onderdompelen van kreeft in kokend water. Daar leidt de kreeft enorm onder. En de eerste stap inderdaad tussen de ogen met een mes. Het is niet het meest fijne werk om te doen. Maar ook daar is de kreeft wel eerder inderdaad aan zijn einde dan wanneer we dat in kokend water doen.
1: Aldus viskok en kookboekenauteur Bart van Olven.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
3: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
2: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
4: Ik hou ervan om op één detail hier heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
9: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. In Venezuela is de nood na de aardbeving nog steeds hoog. Maar de bevolking is veelal op zichzelf aangewezen. Nu het nieuws, Sid van der Linden.
10: Het OM eist 8 weken cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden op de dijk tussen Marken en Volendam. Ze bleek te zijn aangereden door een auto. De bestuurder, een Irakees die in Duitsland woont, zei dat hij was doorgereden omdat hij niet wist waarover hij precies heen was gereden. Het OM vertelt hoe ze tot de eis zijn gekomen.
11: Wij kijken als OM ook naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte, dat hij bijvoorbeeld nog nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. Zowel in Nederland als Duitsland had hij een blanco strafblad. Maar we houden ook rekening met de geldende richtlijnen binnen het Openbaar Ministerie. En die richtlijnen die zijn ervoor om in soortgelijke gevallen soortgelijke straffen te eisen. En dat is wat we gedaan hebben in dit geval.
10: Het ministerie van Volksgezondheid stond er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Er rijden wel bussen, maar dat gaat niet vlekkeloos, zag verslaggever Jeroen de Jager.
12: Er staan, nou wat zal het zijn, 100 mensen die eigenlijk niet zo goed weten welke bus ze moeten nemen. Komt het een beetje georganiseerd over?
13: Nou, wat denkt u zelf?
14: Ik weet het niet.
13: Nee, niet echt. Maar ze doen hun best, ja. Eindelijk. Nou, gauw erin, want ze staan al heel lang te wachten.
14: Oh ja, hoe lang?
13: Ja, 3 kwartier. Deze
10: bus. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor een Australier. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad. De partijen SGP en NSC maken zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Het weer, vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en ook overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
15: Het is een hele drukke avondspits met ruim 600 kilometer file. Dat is deels te wijten aan de afgesloten A27. Ook de A44 is dicht door langdurige werkzaamheden. En dat merk je dan weer op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ketelplein en Zoetewoudendorp. Het rijdt daar langzaam over 27 kilometer. Vertraging is 40 minuten. Op de A2 is het extra druk vanwege de afgesloten A27. Van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest. 23 kilometer file en 50 minuten vertraging. Er is ook nog een ongeluk gebeurd waardoor de linkerrijstrook dicht is. Op de A27 zelf voor de afsluiting ook een lange file van Almere naar Gorkum voor knooppunt Everdingen. 40 minuten vertraging vanaf Utrecht. En de A73 Nijmegen-Maasbracht die was even dicht bij de Roer- en Zwalmentunnel. De weg is weer open, maar de vertraging tussen Bezel en Linnen is nog ruim 3 kwartier.
1: De dreiging van een jihadistische aanslag in Nederland blijft aanwezig, maar daarnaast is er sprake van nihilistisch extremisme. Ster.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen illegale immigratie, vertelt deze demonstrant.
19: Today we have gathered here to march against illegal immigration in our country.
1: En we hadden hem liever nog daar gehouden, maar de oranje bus keert terug naar Nederland. En nu eerst, er is nog steeds een substantiële terroristische dreiging. Staat in het nieuwste rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De dreiging van onder meer jihadistische aanslagen blijft groot. Mark Kuipers, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
1: Het dreigingsniveau blijft dus hoog. Wat betekent dat?
20: Ja, het dreigingsniveau blijft hoog. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. En dat betekent dat iedereen die betrokken is bij het veilig houden van ons land, de inlichtingendiensten, de veiligheidsdiensten, de politie, alert moet zijn en zorgen dat we alle signalen die worden opgepakt over mogelijke aanslag, dat we die serieus nemen. En dat is de afgelopen periode ook goed gebeurd. Er zijn in Europa vanuit met name het jihadisme weinig aanslagen gepleegd, tot bijna geen enkele. En dat betekent niet dat de dreiging zich niet heeft vol voorgedaan. Het betekent vooral dat de veiligheidsdiensten en de inlichtingendiensten veel goed werk hebben geleverd. En die alertheid die ze hebben getoond, moeten we blijven tonen.
1: Mm-hmm. Want dit dreigingsniveau is al een tijd groot, hè? Of de dreiging van de aanslagen. Wat is er dan nieuw aan dit rapport?
20: Ja, de dreiging blijft substantieel. Het dreigingsbeeld dat blijft zich ontwikkelen. En wat we ook in dit rapport laten zien, is dat de manier waarop zich dat ontwikkelt heel concreet is. We zien dat er steeds meer online radicalisering is. En we zien ook dat jongeren daar steeds vaker aan bloot worden gesteld. En dat leidt tot risicovolle situaties waarbij ze radicaliseren, extremistisch zouden kunnen worden en mogelijk ook veel meer enkele personen, eenlingen, aanslagen zouden kunnen plegen.
1: En hoe zie je dat? Wat zie je dan online gebeuren?
20: Nou, in essentie, wat er gebeurt is dat jongeren steeds vaker online ook leven. Hè. Mijn generatie die ziet social media en een mobiele telefoon overal als een middel om mee te communiceren. Ja, de jonge generatie die leeft ook in die online wereld. Het is echt een wereld op zich. Met allerlei subculturen waar ze informatie uitwisselen, ook een status kunnen verwerven, met elkaar communiceren op een internationalere manier en dus ook veel meer aan de donkere zijde van de samenleving kunnen worden blootgesteld. Waar je in de echte wereld netwerken hebt die werken met ballotage, niet iedereen kan binnenkomen, een duidelijke hiërarchie. In de online wereld is dat veel minder. En ja, dat betekent dat we met open ogen naar de risico's moeten kijken die daar voor jongeren uit voortvloeien.
1: Ja. En uit welke hoek komen die risico's? Want we hebben het over radicaliseren. Hebben we het dan over jihadisme of ook over andere vormen?
20: Ja, eigenlijk over alle vormen zien we dat online element in terugkomen. Dus online zien we veel jihadistische propaganda nog steeds. Dus waar de netwerken zijn verstoord, veelal, zien we nog steeds dat die propaganda overal aanwezig is. En dat maakt dat als mensen daarop aanslaan en daarop radicaliseren, ze ook in de echte wereld op een gegeven moment tot overtuiging kunnen komen dat ze een aanslag willen of moeten plegen. Maar het is breder dan dat. We zien ook nieuwe stromingen daarin, soms zelfs niet eens meer te koppelen aan een bepaalde ideologie. Er zijn mensen die kijken naar die online geweldsuitingen bijvoorbeeld en vanuit een standaard beeld naar de wereld kijken dat de wereld eigenlijk vernietigd zou moeten worden. Alleen maar een voorkeur voor geweld. Geweld om het geweld verheerlijken. En dat is een zorgwekkende nieuwe ontwikkeling. Het is een soort van nihilisme wat gewelddadige vormen kan krijgen.
1: Ja, hoe nieuw is dat?
20: Het is een trend van de afgelopen jaren, maar het is wel een trend die in opmars is. waar ook daadwerkelijke zaken uit naar voren zijn gekomen. En niet iedereen, niet alle jongeren die online dingen doen die niet mogen, dat zijn meteen extremisten. Maar er zitten ook types bij, en dat is echt wel zorgwekkend, die uiteindelijk zo dol zijn op geweld en zo graag een status willen verkrijgen, dat ze, om zich te laten zien dat ze echt heel goed zijn daarin, ook daadwerkelijk geweld gaan toepassen. Dat is ook internationaal het geval. Denk ook aan school shootings in de Verenigde Staten. Of het verheerlijken van aanslagen die op andere plekken zijn gepleegd.
1: Ja, en dat zien we dus nu hier in Nederland ook.
20: De dreiging die daaruit gaat, die is ook in Nederland. En dat betekent dat we dat serieus moeten nemen. Het is vooral een ontwikkeling die we zien. En die moeten we goed begrijpen. Want als we hem begrijpen, dan weten we ook beter hoe we vroeger kunnen ingrijpen. Hoe ouders, hoe op scholen, hoe hulpverleners, hoe die allemaal vroege signalen kunnen oppikken, zodat we daadwerkelijk kunnen ingrijpen en voorkomen dat jongeren, onze jongeren, radicaliseren.
1: En kunnen we die signalen als ouders, als hulpverleners ook oppikken uit uw rapport, of gebeurt daar iets anders mee?
20: Het is ook de bedoeling dat dit rapport wordt gelezen door professionals aan alle kanten, maar in zijn algemeenheid zou ik iedereen willen oproepen om geïnteresseerd te zijn in de online leefwereld van kinderen. Dus bemoei je ermee en heb gesprekken met ze en leef je in. Het is helemaal niet zo dat alle kinderen hieraan zullen worden blootgesteld. Maar heb gewoon een open oog voor de leefwereld van de kinderen, zoals dat op andere gebieden ook het geval is. En dat helpt wel heel erg.
1: Veel dank, Mark Kuipers, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In Zuid-Afrika zijn grote anti-immigratiedemonstraties.
19: And we want government to start massive deportation of illegal immigrants. We want government to take this matter seriously.
1: We willen dat de overheid start met deportaties en dit probleem serieus neemt, zegt deze demonstrant. Dat duizenden mensen vandaag de straat op gaan is geen toeval. Een nieuwe anti-migratiegroepering had illegale immigranten een deadline gegeven om het land te verlaten. En die deadline loopt vandaag af. Afrika-correspondent Alice van Gelder, wat weten we over de demonstraties op dit moment?
0: Ja, sommige zijn nog bezig, maar mensen zijn de straat op gegaan in eigenlijk alle grote steden sowieso in Zuid-Afrika. Denk aan Johannesburg, Kaapstad, Durban. Het lijkt redelijk rustig verlopen te zijn. De politie zegt dat er wel hier en daar een winkel is geplunderd. Want ja, mensen grijpen dit soort onrust natuurlijk ook een beetje aan om dan te gaan stelen als er een beetje chaos is. Maar ja, het is redelijk goed verlopen tot nu toe. Vooral omdat de politie eigenlijk toch echt wel heel erg bang was. Het was een hele gespannen dag vandaag. Ja, omdat dus die deadline was gesteld.
1: Ja, want wie zijn de groepen, de mensen die deadline hebben gesteld?
0: Ja, de voornaamste groep nu is eigenlijk een nieuwe groepering. Die heet March & March. Zij zeggen een burgergroepering te zijn. Wordt geleid door een oude radiojournalist vanuit de stad Durban. Ja, en zij heeft onder meer via sociale media toch echt wel heel veel burgers achter haar gekregen. Met dus inderdaad die boodschap van illegale migranten moeten het land uit. Want die groepering geeft hen de schuld van het inpikken van banen. Ze zeggen door migranten zijn ook de klassen te vol. Onze klinieken die functioneren niet door de migranten. Ja, eigenlijk krijgen ze overal de schuld van ook de misdaad in Zuid-Afrika. En ja, in een land dus met al dat soort problemen, ja, vinden ze dus wel echt gehoor.
1: Ja, en kunnen ze dat gewoon roepen zonder dat daar consequenties aan vastzitten?
0: Ja, in principe wel. Kijk, ze zijn ook wel heel slim. Ze blijven ook maar de hele tijd herhalen van wij zijn een vredelievende groep. Maar waarom de spanning zo groot was, is dat er toch wel degelijk ook van dit soort demonstraties ook de afgelopen maanden al uit de hand zijn gelopen. Onder meer dichtbij die stad Durban ligt een andere stad, Pietermaritzburg. Daar was onlangs een protest. En toen is een deel van die demonstranten zijn achter een man uit Malawi aangegaan. Nou, de politie onderzoekt het maar nog, maar die is eigenlijk gewoon gelyncht. En de hersens ingeslagen. Ja, en daarom waren natuurlijk ook heel veel migranten, Afrikaanse migranten hebben we het dan over, zo bang wat er vandaag zou gebeuren.
1: Ja. Hoeveel, Alice, hoeveel illegale immigratie is er in Zuid-Afrika?
0: Ja, we weten eigenlijk niet op precieze cijfers. We zijn sowieso heel veel mensen in Zuid-Afrika uit buurlanden, zoals Zimbabwe, maar ook Mozambique. Die komen naar Zuid-Afrika om te werken. Nou, deels hebben die gewoon allemaal geldige papieren. Maar we weten ook eigenlijk wel dat de grens zo lek als een mandje is. Dus er zijn plekken waar het zo poreus is, ja, dat je zeg maar onder een hek door kan kruipen en dan ben je in Zuid-Afrika. We weten ook dat er heel veel problemen zijn bij de grensposten, vooral een grote grenspost, Beitbridge. bridge met Zimbabwe. Ja, daar kan je eigenlijk gewoon wat geld betalen aan de grenswachten en dan ben je over. Dus het is wel degelijk een probleem. Maar onderzoekers blijven wel ook zeggen van ja, ze dragen ook bij aan de economie. Ze openen winkeltjes bijvoorbeeld. Ze zorgen er ook voor. Ja, dat soms, ze brengen ook vaardigheden het land in. Als je naar de gevangenissen kijkt, dan zijn het toch vooral echt Zuid-Afrikanen die vastzitten. Dus er zijn natuurlijk ook wel heel veel analisten die zeggen van ja, ze zijn gewoon een zondebok. Het is misschien een probleem, maar ze zijn niet het probleem van ja, al die dingen die de demonstranten nu roepen.
3: Is het duidelijk hoeveel mensen naar aanleiding van deze deadline ook daadwerkelijk zijn vertrokken?
0: Ja, echt wel heel veel eigenlijk, lijkt het op. Toch wel tienduizenden. Ja, ik was afgelopen week in die kuststad Durban. En daar waren dus echt duizenden en duizenden mensen uit Malawi. Omdat daar dus net in de buurt die moord was gepleegd. Ja, die pakten gewoon hun spullen. Er was een heel groot vluchtelingenkamp ontstaan. De laatste getallen die ik hoorde, dat is toch wel dat er zo'n 25.000 mensen het land hebben verlaten. De Malawiërs, de Zimbabwanen zijn opgehaald met bus door hun eigen land. Nigeria en Ghana hebben zelfs vliegtuigen gestuurd om enkele honderden mensen op te halen. Ja, ik moet ook wel zeggen dat Zuid-Afrika er nu regionaal en op het Afrikaanse continent niet zo goed op staat, hoor. Want ze zeggen ook van, wat is dit nu? We zijn toch allemaal Afrikanen en ja, dit doe je eigenlijk niet je mede-Afrikaan aan.
3: Dankjewel, Alice van Gelder. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
10: De kans is groot dat er bij schaatstoernooien weer een trein stopt bij Tialf, weet Omroep Friesland. Gemeente en provincie willen dat. Begin dit jaar was er een proef om het ongebruikte treinstation weer in te zetten tijdens toernooien. En dat is goed bevallen. 12% van de bezoekers van het NK en WK kwam toen met de trein. Dat komt dan mooi op tijd voor de Olympische Spelen van 2030. Want gisteren werd bekend dat het schaatstoernooi daarvan naar Tialf komt. Allerlei geheimen van Apple zijn gelekt op het dark web. RTLZ weet dat er foto's van nog niet uitgebrachte iPhone 18 Pro zijn gepubliceerd. En ook is te zien welke bedrijven onderdelen leveren aan Apple. Dat is fijn voor de concurrentie, zegt deze verslaggever.
21: Die weten welke onderdelen worden gebruikt, van wie ze zijn en hoe ze worden gemaakt en gefabriceerd. En het geeft natuurlijk ook relatief vrij spel aan alle namaakbedrijven. Die zijn er met name in China heel erg veel. Die precies weten hoe zo'n iPhone in elkaar wordt gezet. En dat maakt natuurlijk meer echte kopieën van die iPhone mogelijk.
10: Ja, informatie is gelekt door een ransomware groep omdat Apple niet heeft betaald aan de afperser. Zo zouden er ook documenten van Tesla zijn gelekt. De Tweede Kamer wil kijken naar de mogelijkheden om de Ridderzaal toegankelijk te maken voor publiek. Een motie van de ChristenUnie en D66 daarover is aangenomen, schrijft het ANP. Onlangs heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor de renovatie van de Ridderzaal en nog enkele andere ruimtes in hetzelfde gebouw, omdat die er slecht aan toe zijn. Een renovatie biedt volgens de Tweede Kamer kansen om het historisch deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven, bijvoorbeeld via een bezoekerscentrum. Een bijzonder project nog voor leerlingen van het Assink Lyceum in Neede in de Achterhoek. Tijdens het vak bouwkunde hebben ze een tiny house gemaakt voor hun docent. Die moest zijn huurhuis uit namelijk. Het was een klus waar de leerlingen een tijd mee bezig zijn geweest, zegt een van hen tegen de Omroep Regio 8.
22: Alles bij elkaar heeft denk ik wel zeker wel 2 jaar gekost, het timmeren zelf. Maar er zit natuurlijk ook heel veel voorbereiding vooraf aan, tekeningen, vergunningen. Dat is ook al, wat ik daarvan hoorde, wel een paar jaar geduurd.
3: Wat bijzonder.
10: Leuk hè, dan hebben ze dus zelf zo'n tiny house gemaakt. Waarschijnlijk komt dat in Lochem te staan. En dan komt er ook een tiny housewarming party.
3: Dat hoort er dan wel bij, zeker. Ja. Helene, nog steeds zo druk?
15: Ja, nog steeds ruim 600 kilometer file. Dus voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de A27 en die van de A44. Door die afsluiting van de A44 is het heel erg druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoetewoudendorp 23 kilometer file en 35 minuten oponthoud.
2: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
5: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran. Venezolanen hebben het gevoel dat ze na de zware aardbeving op zichzelf zijn aangewezen. Er is hulp, maar die bereikt lang niet iedereen. Tot nu toe zijn zo'n 1700 doden geteld, maar onder het puin liggen nog veel meer slachtoffers. Correspondent Nina Jurna in Caracas in Venezuela. Wat zeggen Venezolanen, Nina, die jij hebt gesproken?
1: Nou, veel mensen die hebben echt het gevoel dat ze het vooral zelf moeten doen. Dat ze vooral kunnen rekenen op elkaar en veel minder op de overheid. Ja, die hulp die bereikt ook niet iedereen. Het is een gebied wat moeilijk toegankelijk is, ook omdat er zoveel in puin ligt. Die mensen die hebben echt het gevoel van ja, wij zijn een beetje op onszelf aangewezen. Er komen hier geen zware machines naartoe. Ik sprak bijvoorbeeld ook een man die daar ook best wel kritisch over is.
2: Debería haber campaña por todos lados, ¿verdad? Tiendas de campaña, debería haber algo diferente, ¿no? Pero sabemos que no lo hay. Por ahora, en este momento, no lo hay. Quizás más adelante las cosas puedan mejorar.
1: Ja, die man die zegt, ik hoop wel dat het allemaal beter gaat worden. Maar je ziet nu wel dat er van alles beloofd wordt door de politici. Maar eigenlijk gebeurt er dus niet. Dus deze mensen vinden dat er echt dat het allemaal heel langzaam gaat. Nu moet ik erbij zeggen, het is een ramp van zo'n gigantische omvang. Ik denk eerlijk gezegd dat geen land dit aan zou kunnen. Om zo snel dan ook de juiste hulp te bieden. Maar het gevoel bij de Venezolanen is wel van ja, wij doen het gewoon zelf. Dat is hun gevoel.
0: Ja, en wat mist er dan vooral? Wat hebben ze echt nodig?
1: Nou ja, kijk, in dat gebied, dat rampgebied, daar is bijvoorbeeld daar zijn veel minder zware machines aanwezig dan bijvoorbeeld in Caracas. Maar nu sprak ik gisteren ook de Nederlandse hulpverleners die daar bezig zijn. Die zeiden van ja, het is ook gevaarlijk. Het kan gevaarlijk zijn als je direct met groot materieel in dat beton gaat, omdat er dan ook weer instortingsgevaar is. Dus de perceptie van de mensen is van er moet groot materieel naartoe, maar soms helpt dat niet eens. Dus daar is een tekort aan. En verder is er ook, het is een land in een crisis wat al heel lang speelt, een humanitaire crisis. Er is bijvoorbeeld ook veel te weinig medisch materiaal. Er zijn te weinig opvang in ziekenhuizen, ambulances. Dus dat speelt ook allemaal mee bij deze ramp. Nu is het wel zo dat er steeds meer ook buitenlandse hulp komt. Van verschillende landen uit de hele wereld. Latijns-Amerika, maar ook veel uit Europa. Ik noemde al de Nederlanders, maar ook Zwitsers heb ik gezien, Amerikanen. Dus dat komt wel op gang.
0: Ja, en wordt dat ook ergens een beetje gecoördineerd? Of is iedereen gewoon maar aan de gang gegaan?
1: Het valt me op dat je ontzettend veel mensen ziet rondlopen met helmen, in jasjes, met logo's. Maar die zijn van verschillende organisaties. Het komt niet op mij over alsof er één coördinatiepunt is. Je krijgt het idee dat er gewoon heel veel verschillende groepen aanwezig zijn. Het Rode Kruis, de Venezolaanse vrijwilligers en hulpdiensten. Maar er is niet zo te zien sprake van één coördinatie. En daarnaast zijn er dus ook heel veel mensen die zelf echt een helm opzetten, met een schep aan de gang zijn. Familieleden die zich ophouden rondom de ingestorte gebouwen, in de hoop dat ze daar toch nog iets van een teken van leven zien. Dus echt gecoördineerd lijkt het niet. Maar er zijn wel heel veel verschillende groeperingen aan het werk, zeg maar.
0: Nu heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gewaarschuwd voor het uitbreken van ziektes. Wat merk jij daarvan op locatie?
1: Nou, wat ik merk is dat er bijvoorbeeld bij het mortuarium gewoon absoluut geen plek meer is. En dan zie je dat er dus gewoon dode lichamen gewoon buiten liggen. En je kunt je voorstellen wat dat ook voor geur en stank teweeg brengt. Dus iedereen loopt ook met mondkapjes op. Maar tegelijkertijd, ik zei het al, de mensen die hangen rond de rampplek heen, die blijven daar ook slapen 's nachts, bivakeren daar met matrassen in de open lucht. En ik kan me voorstellen dat dat dus ook niet echt gezond is. Omdat het natuurlijk ook een plek is waar onder dat puin ontzettend veel dode lichamen liggen. Er zijn inmiddels 50.000 tot 60.000 mensen vermist. Dus ik kan me voorstellen dat dat dus ook ziektes verspreidt. Maar het is heel moeilijk om de mensen daar ook weg te houden. Dat werd gisteren wel geprobeerd. Maar omdat de mensen al het gevoel hebben van ja, we zijn op onszelf aangewezen. We blijven hier, wij gaan zelf wel aan de slag. En daar liggen ook nog geliefden van ons. Dus die willen ook bij die rampplek blijven. Dus dat maakt het ook natuurlijk extra kwetsbaar voor eventueel ook ziektes inderdaad.
0: Dankjewel Nina Jurna vanuit Caracas, Venezuela.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
1: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
6: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: NPO Radio 1.
8: 1 voor 5:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
9: Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4600 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers meer vertrouwen hebben dat ze goed worden geholpen. Het ministerie van Volksgezondheid stond het toe dat verzorgingstehuizen bewoners verplicht binnenhielden tijdens de eerste coronagolf, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht. Dat blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De maatregel stond in een instructie aan het personeel en bleef 2 maanden bestaan. Een politiemedewerker die werd verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken, net als een medeverdachte. De 3 hadden seks op een parkeerplaats na het stappen. Toen ze thuis kwam, zei het meisje dat ze was verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie was ze heel dronken en daarom kwetsbaar. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor deze zomer. Mensen kunnen daarmee voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Zij hebben volgens de NS in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd.
8: Weervrouw Roosmarijn Knol, ja, wat voor weekje is het weertechnisch?
10: Nou, een stuk minder warm dan vorige week. Dat zullen heel veel mensen denk ik heel aangenaam vinden. En het is ook vaak droog, maar dat is nu niet het geval. En dat is donderdag ook niet het geval. Er is nu behoorlijk wat bewolking. Ik heb ook wel foto's voorbij zien komen met best wel roerige wolkenlucht. Het ziet er soms best wel dreigend uit, maar er valt niet zo heel erg veel regen op dit moment. Af en toe een beetje lichte regen of een klein buitje hier en daar. En vanavond trekt die regen dan geleidelijk weg naar het noorden. En vannacht is het dan bijna overal weer droog geworden. Temperatuur tussen 10 en 15 graden. Morgen overdag eerst veel zon, wat stapelwolken en in de middag gaan er in het binnenland dan hier en daar een paar buitjes ontstaan. En de donderdag begint dan ook nog droog. Dan gaat er een gebied met regen over het land trekken en in de middag en in de avond wordt het dan ook weer droog. Dus er zijn zo'n paar momenten waarbij er wat regen kan vallen. Maar na donderdag lijkt het toch weer een paar dagen overwegend droog te blijven. Temperaturen zijn dan heel gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Meestal zo'n 23, 24 graden met behoorlijk wat zon. Dus niet zo heet, maar denk ik wel heel erg aangenaam weer.
8: Helene, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, het gaat niet zo goed op de weg. Er staat 700 kilometer files, echt uitzonderlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bijvoorbeeld een hele lange file tussen Utrecht-Leidse Rijn en de afrit Everdingen. De vertraging is daar 35 minuten. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Die is in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum. Daardoor ook file op de A27 zelf vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Utrecht en Everdingen ook 40 minuten vertraging. De A44 die is ook dicht de komende tijd. En dat merk je op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoudendorp. 21 kilometer daar en een half uur op onthoud. En de andere kant op staat ook een lange file, maar daar is door oorzaak een ongeluk. Dat is dus op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zijn daardoor twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf knooppunt Hoflied ook een half uur.
8: Huisartsen vinden dat ze te weinig geld krijgen voor alle kosten die ze maken.
12: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
18: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
19: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
8: De Nederlandse Zorgautoriteit verhoogt de maximumtarieven voor de huisartsenzorg met 2,2%. De rechter oordeelde vorig jaar dat er opnieuw naar gekeken moest worden. Marjolein Tasje, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
8: Ja, die nieuwe tarieven, dus wat huisartsen krijgen voor behandelingen, stijgen dus iets, mogen dus met 2,2% omhoog. Is dat genoeg?
22: Nee, dat is niet voldoende. De tarieven moeten zo zijn dat huisartsen goede patiëntenzorg kunnen leveren en jonge huisartsen ook vol vertrouwen kunnen instappen. We hebben in Nederland al tekorten en we willen dat iedere Nederlander een huisarts heeft. En we hebben een uitspraak van de rechter. Daar zijn we voor naar de rechter gegaan. En de rechter heeft erkenning en waardering uitgesproken. En die vinden wij in dit besluit eigenlijk onvoldoende terug.
8: Want waar gaat dat geld naartoe? Waarom komen huisartsen nu niet uit de kosten?
22: Ja, dat zijn echt de kosten voor die de praktijkhouder maken. Dan moet je denken aan huisvesting, aan het investeren in je team, in ICT. Dus je wil een moderne praktijk zijn en dat kost geld. En de huidige systematiek is zo dat je terugkijkt naar in dit geval 2022 en dan vervolgens indexeert. En als je een slechte toestand indexeert, hou je eigenlijk een slechte toestand.
8: Wat bedoelt u met indexeert?
22: Nou, dus de Nederlandse Zorgautoriteit maakt die tarieven. Die kijkt naar een steekproef in 2022 in dit geval. En indexeert dan over de jaren waar het nu over gaat. Maar als je weet dat de huisartsen slecht in huisvesting zitten en je indexeert dat, dan hou je nog steeds slechte huisvesting. En dat is nu een van de onderdelen waarop de NZA zegt, daar maken we een beweging die dan uitkomt op dat percentage, waar overigens ook nog inconsistenties in de besluiten zitten, maar daar zijn we met hen over bezig. Maar dat is niet voldoende voor het totaal.
0: Nee,
22: ik kan nog een ander.
0: Ja, u zegt dus de zorgautoriteit kijkt dan naar 2020 en die kijkt dan naar hoe de prijzen nu gestegen zijn en bepaalt op basis daarvan dat er 2,2% maximaal bij mag. Is dat wat u bedoelt?
22: Klopt, 2022 was dat.
0: Oh, 2022. Ja, maar daarvan zegt u dus nog steeds dat is toch gewoon te laag. Maar hoe kan dat? Waarom is dat te laag?
22: Dat is te laag omdat we weten dat heel veel huisartsen bijvoorbeeld voor huisvesting te krap zitten en nog steeds. En daar doet dus de NZA ook deze beweging. We weten ook dat de tarieven voor de basiszorg, dat de huisartsen zeker tien uur onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven.
0: Per week?
22: En wij zien per week. Mm-hmm. Gewoon echt de hele tijd. Dat komt ook uit die steekproef. Dat wordt niet meegenomen. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: En wat merkt de patiënt van die lage tarieven? Want als ik naar de huisarts ga, dan hoef ik dat niet direct af te rekenen natuurlijk.
22: Nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook een groot goed in Nederland. En we zien ook echt een beweging dat die huisarts steeds meer zorgvraag opvangt. We kunnen steeds meer ouderen in de wijk laten wonen. Daar staan we ook helemaal achter. Dus we krijgen steeds meer op ons bord. Maar dat kan niet met de inzet. Dat moet ook goed betaald worden. Je wil ook opleiden in je praktijk. Je wil een goede huisvesting hebben. En dat moet meegenomen worden in de tarieven. En het kan niet zijn dat je niet met die basistarieven uitkomt voor de basiszorg die je aan de patiënt wil leveren.
0: Ja. En nu liggen er dus deze nieuwe tarieven. Wat gaat u nu doen als u nog zegt, we komen gewoon nog steeds niet uit?
22: We gaan opnieuw naar de rechter voor de punten die er nog liggen. Helaas, daar zitten we eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dat kunt u zich wel voorstellen. Wij doen een appel op zowel de NZA, maar ook de politiek, VWS, om in die uitvoering, want tegelijkertijd voor die 2,2% lijkt het ook bijna niet uitvoerbaar. Dus dat iedereen ons daarmee gaat helpen, dat in ieder geval lukt. En we willen echt heel snel een model dat toekomstgericht is. Dus enerzijds willen we het herstel, want het loopt inmiddels al vanaf 2023.
0: En ook nieuw naar de toekomst.
22: En anderzijds willen we echt naar de toekomst een ander, meer toekomstgericht model die recht doet aan de patiëntenzorg die we als huisartsen willen leveren.
0: Hartelijk dank, Marjolein Tasje, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. De Nederlandse transgenderzorg is volgens de Gezondheidsraad zorgvuldig ingericht.
2: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee? Is er sprake van ook nog andere problemen? En is ook die genderdysforie, is dat de langere tijd dat de jongere zich inderdaad op deze manier ook voelt? En als dat zo is en die zorgvuldigheid is op deze manier goed ingericht, dan kan het zijn dat je de volgende stap zet om puberteitsremmers te geven.
0: Dat zei de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad, Ramon Lindauer, net bij ons in de uitzending. En ik ga erover doorpraten met Mare de Vries, journalist en perscoördinator bij Transgender Netwerk Nederland. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
0: Wat vindt u van de conclusies in het onderzoek?
20: Niet verrassend. Maar het is natuurlijk altijd fijn als nogmaals wordt bevestigd dat de zorg in Nederland effectief en zorgvuldig is. Mm-hmm. Tegelijkertijd blijft het wel frustrerend dat er zoveel politieke moeite en media-aandacht heet. Het gaat naar het opnieuw ter discussie stellen en moeten bewijzen van het bestaansrecht van de Nederlandse transgenderzorg.
0: Waarom is dat zo?
20: Mede door partijen als de SGP, die ook de indiener van de motie was, een van de aanleidingen was voor dit onderzoek. Die stellen dit soort vragen in de hoop dat het ter discussie blijft staan. En dat merk je ook aan dat op een gegeven moment in de politieke kringen werd bekend dat het rapport waarschijnlijk relatief positief zou zijn. En toen volgde er meteen kamervragen van de SGP over die de onderzoekers zelf ter discussie stelden. Van dat zou dan weer niet kloppen. En toen begon er ook opeens zo langzaam opiniestukken binnen te druppelen van de bekende namen die altijd aan het woord komen hierover, maar er niet veel verstand van hebben.
0: Dus zo blijft het onderwerp van gesprek, zegt u. Terwijl dus in dit rapport wordt gezegd, nou, het is zorgvuldig allemaal ingericht. En herkent u dat beeld ook?
20: Absoluut, ja. Ik hoor dit constant van trans mensen. Dat eigenlijk hun grootste frustratie is de enorme wachttijden. Maar als het eindelijk zover is, voelen ze zich over het algemeen heel prettig gehoord. En ja, voelen ze ook de ruimte om echt hun twijfels te kunnen uiten en daar open over te kunnen praten. Zonder meteen een richting ingeduwd te hoeven worden.
0: Wat de Gezondheidsraad ook aandacht voor heeft in dit rapport, is voor de discriminatie en uitsluiting van transgender mensen. Die ook van invloed is op de keuze om wel of niet te beginnen met een behandeling. Wat voor verhalen hoort u hierover?
20: Ik sprak vanmiddag iemand van Genderpraatjes. Dat is een chatlijn voor jongeren die vragen of twijfels over hun gender hebben. En die vertelde dat ze steeds vaker, zeker in de aanloop naar dit rapport, waar die barrage van opiniestukken kwam, dat ze steeds vaker horen dat jongeren thuis niet meer de vrijheid, veiligheid voelen om open te zijn over hun twijfels. Omdat die discussie, even tussen aanhalingstekens, over het bestaansrecht van trans men in de zorg verplaatst zich ook naar de eettafel. Dus dan horen ze hun ouders die verschrikkelijke dingen herhalen die ze de ochtend in een krant hebben gelezen. Ja, zie dan nog maar eens even te zeggen, goh mam, ik dan twijfel extra, een beetje.
0: De extra barrière, ja. Verwacht u dat dit onderzoek nog leidt tot bepaalde verbeteringen in de zorg?
20: Ja, nou, ze adviseren ook meer onderzoek. En dat is natuurlijk altijd positief. Tegelijkertijd bevestigt het vooral wat we al weten. Het is goed en zorgvuldig. Ik hoop wel dat dit nu een soort definitief antwoord, misschien een beetje naïef, maar een definitief antwoord is op die vragen en op die discussie. Dus dat er nu wat meer politieke aandacht naar vooruitgang kan gaan. In plaats van constant naar de bekende weg vragen.
0: Dank, Mare de Vries van Transgender Netwerk Nederland. En dan gaan we naar het sportnieuws, Sid.
9: Schaatsers en kunstschaatsers uit Rusland en Belarus worden weer toegestaan bij alle internationale wedstrijden vanaf dit najaar. Ze moeten dan wel uitkomen onder een neutrale vlag. Dat heeft de Internationale Schaatsbond, de ISU, bekendgemaakt. In 2022 besloot de ISU om sporters uit Rusland en Belarus uit te sluiten naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Bij de Olympische Spelen in Italië mochten enkele sporters uit Rusland en Belarus onder de neutrale vlag meedoen. Nou, dat verliep zonder grote incidenten en dus besloot de Schaatsbond dat schaatsers vanaf komend seizoen bij alle internationale wedstrijden onder die neutrale vlag mogen meedoen. Jesper de Jong heeft de tweede ronde op Wimbledon bereikt. In 5 sets was hij te sterk voor de Australiër Rinki Hijikata.
1: In 6 om toch door te gaan naar de tweede ronde.
9: En ook Talon Griekspoor kwam vandaag in actie. Hij speelt als 4e partij tegen de Australiër James Duckworth. In Frankrijk is ophef ontstaan over een cartoon van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Op de cartoon is de Franse bondscoach Didier Deschamps te zien als karikatuur die een urn de lucht inhoudt, met daarop het opschrift Moeder. Het spottende bijschrift eronder is Didier Deschamps brengt de beker naar huis. Het refereert aan het droevige nieuws dat hij kreeg. Vorige week is zijn moeder overleden. De staf van de Franse ploeg noemt de cartoon een schande. En Stefan de Vrij verlaat na 8 seizoenen het Italiaanse internationale. De Vrij won met de club 9 prijzen, waaronder 3 landskampioenschappen in de Serie A. De verdediger miste door een blessure het WK-voetbal met Oranje. Hij heeft nog niet bekendgemaakt waar hij nu naartoe gaat.
0: Helene Geest, hoe is het met de drukte?
3: Ja, het is nog steeds heel erg druk. Ruim 600 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land door de afsluiting van de A27. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd op de A4 in beide richtingen. En daardoor nu de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Het oponthoud is daar ruim een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Het was een zware teleurstelling vanochtend rond 6 uur. De penalty-serie van Oranje tegen Marokko. Van tevoren zei bondscoach Ronald Koeman er nog dit over.
4: Het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar. Want die druk, het moment, publiek, kun je niet trainen. Het is gewoon voor jezelf om cool en zakelijk. En je niet laten leiden door keeper. Gewoon je eigen ding doen. En dan heb je de meeste kans dat je hem erin schiet.
0: Ja, dat lukte dus niet iedereen. Nico van Ieperen is hoogleraar sportpsychologie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Heeft Koeman gelijk? Kan je het niet trainen?
5: Nou, het gekke is, hij zegt dat het niet te trainen is, maar hij zegt eigenlijk dat het wel te trainen is door te wijzen dat je zakelijk moet zijn en kalm en taakgericht. En dat zijn nou precies de dingen die je wel kunt trainen.
0: Ja, en hoe kan je dat trainen?
5: Nou, je kunt, kijk, die druk, daar heeft hij op zich groot gelijk. En dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Hoewel topsporters natuurlijk gewend zijn aan druk. Dus die hebben wel geleerd onder druk te presteren. Maar dit is toch een hoog drukmoment en dat is moeilijk te repliceren natuurlijk, maar je kunt wel leren onder bepaalde druk je te richten op de taak. Want onder die druk waar je dan aan denkt is: ik mag die penalty niet missen, dan kijkt de natie over me heen, dan gaat iedereen slecht over me schrijven en praten. Dat zijn allemaal gedachten die je kunt hebben. En dat is ook heel normaal dat je dat soort gedachten hebt onder die situatie. Dus je moet onderkennen dat je die gedachten hebt. Hè. Die kun je niet blokkeren of zo, want die ontstaan gewoon, die krijg je gewoon. En je kunt dus leren als je dit soort gedachten hebt, als je deze afleidingen hebt, dat je kunt weer herfocussen op de taak die je te doen staat. En dat is die penalty goed inschieten. Ja. Wat je ook keer op keer kunt oefenen in trainingen en ook andere wedstrijden. Dus dat hebben ze heel vaak gedaan.
0: Hoe kan je dat dan leren en oefenen?
5: Nou, ten eerste heb je natuurlijk gewoon pure technische, dat je die penalty 10 van de 10 keer in de linker of rechter bovenhoek kunt schieten. Dat kunnen de meeste voetballers. En dan moet je proberen te visualiseren, je in te beelden dat er hoge druksituaties zijn. Je kunt tijdens trainingen kun je situaties creëren als trainer dat de druk staat van spelers die toekijken, dat je de boel moet opruimen als je mist, publiek erbij. Dat zijn minder druksituaties natuurlijk dan een WK finale, want dat heeft ernstige consequenties. Maar je kunt wel leren onder dat soort omstandigheden een penalty goed te nemen. Ja. En dat vergroot de kans. Het is geen garantie, maar het vergroot de kans. Dus dat keer op keer oefent. Dat je uiteindelijk op het moment dat het toe doet, tijdens een WK-wedstrijd, dan vergroot je de kans dat die penalty er wel in gaat.
0: Wat vindt u er dan van dat Koeman zegt dat het niet te trainen valt?
5: Nou, dat vind ik heel slecht. Als coach, dat je zegt dat bepaalde aspecten van de sport waar je coach in bent, dat niet te trainen is. Terwijl we weten dat dit soort dingen wel te trainen zijn.
0: En we weten ook dat we inmiddels dat er zo'n deken boven zo'n penalty-serie hangt. We noemen het ook wel het penalty-trauma. Hè? Hoe terecht is dat we het zo ook benoemen?
5: Nou ja, het is een statistisch feit natuurlijk dat Nederland, geloof ik, in de 8 laatste WK-wedstrijden, of van de laatste 10, 8 keer penalties heeft verloren. Dus dat is wel een statistisch feit, zeg maar. Voor Duitsland bijvoorbeeld, die gisteren ook verloren heeft met penalties. Volgens mij de eerste keer sinds hele lange tijd. Dus dat is die kans bestaat natuurlijk ook. Dat gewoon je kunt een keer verliezen natuurlijk. Maar voor Nederland is dat wel een serieus ding. Dus ik denk dat, ik weet niet of Koeman blijft. Waarschijnlijk stopt hij ermee. Maar ik hoop dat de volgende bondscoach wat reëler is. En dat serieus neemt. En met serieuze experts die dat gaat oefenen. Kijk, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld van militairen, chirurgen, ruimte.

0: dat gaat oefenen. Kijk, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld van militairen, chirurgen, ruimtevaarders, stuntmannen. Ja, die doen ook hele gevaarlijke dingen waar de uitkomst ook fataal is. Staan ook onder zware druk. En die gaan ook niet zeggen van ja, dat is niet oefenen. Ja. Dus dat is heel raar dat in de voetballerij veel mensen wel zo denken.
1: Een tip voor mogelijk de nieuwe bondscoach. Dank Nico van Ieperen, hoogleraar sportpsychologie. Ja, en ook de oranje bus keert weer huiswaarts. Tijdens het toernooi reed de bus door de straten van de steden waar werd gespeeld, omringd door oranje supporters. En in die bus Henk van Beek van de vereniging Oranje Bus. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ja, goedemorgen van ons uit.
1: Goedemorgen. Ja, we hadden het net over het trauma, hè, voor ons dan van vannacht, voor u van gisteren. Hoe zit het met u? Is het ook een trauma?
2: Ja, nou ja, dat penalty trauma, doe maar. Het is voor ons is het veel belangrijker het vertoonde spel, weet je. Ik las ergens in een artikel dat meneer de bondscoach had gezegd van ja, heel Nederland vraagt om 5 verdedigers. Nou, kan je verzekeren dat alle supporters die
1: zaten
2: in Amerika
1: niet in de bus
2: op de tribune zaten, alle supporters op de tribunes in Amerika en in Mexico, die willen met lef voetbal zien. Die willen gewoon trots zijn op hè, dan maar met mooi voetbal eruit. Maar niet dit. Dus dit is niet waar wij heel graag. Nou ja, we gaan sowieso heel graag naar Nederland zelf dan. Maar dit is niet waar je 10.000 kilometer de oceaan voor oversteekt.
1: Nee. Waren het wel leuke kilometers? Ik bedoel, niet per se de oversteek zelf. Maar jullie zijn natuurlijk de VS en Mexico doorgecrossed. Hoe was dat?
2: Ja, nou, dat is een belevenis. Dat gaan we nooit meer vergeten. In Amerika, sportgek land als het is, ja, daar word je ontvangen op een manier wat we echt niet hebben aanzien komen. En voor ons is het vooral heel leuk. Het is ons ding. Wij willen heel graag naar dat toernooi. En we willen heel graag met onze bus lekker overal rijden. En zij hebben zoiets van, ja, dat jullie hier komen vinden we zo geweldig. Nou ja, als we hadden gewild, dat doen we absoluut niet, maar dan hadden we overal volgens mij gratis kunnen eten en slapen en noem maar op. Ja, we hadden zoveel aanbiedingen van kom hierheen, dat doen we niet. Want weet je, wij willen gewoon onszelf blijven. Wij zijn wie we zijn, we zijn gewoon fans.
1: Ja.
2: En dat beleven we gewoon het liefst zoveel mogelijk. Maar ja, de mensen zijn zo enthousiast, zo blij. De Nederlanders die in Amerika heel veel wonen, die hadden weer zoiets van, hè, het is weer even fijn om Nederland te zijn. Ja. Het is weer oranje, het is weer uitbundig.
1: Jullie zijn heel warm mooi ontvangen in ieder geval daar. En nu moet die bus natuurlijk wel nog weer terug naar Nederland. Hoe gaat die terug naar huis?
2: Ja, nou ja, we zijn nu net als op de heenweg in Mexico, zijn we onder een behoorlijke politie-escort onderweg naar de grens.
1: Mm-hmm.
2: En het is gewoon dezelfde grens weer over. Dan rijden we de bus richting Houston. En daar zal die ook weer in ingescheept worden. Plaatsje onder Houston, Galveston. En dus we hebben even wat paar dagen voorbereiding nodig. Even de bus weer leegmaken. Alles wat niet mee mag op de boot. En dan brengen we hem naar de haven. En dan laten we hem daarachter.
1: Ja,
2: dat is het zo'n beetje.
1: En dan gaan jullie weer naar huis en dan begint het gewone leven weer.
2: Ja, dan kruipen we gewoon weer achter het beeldscherm. En dan gaan we weer aan het werk.
1: Sterkte daarmee. Maar wel veel mooie herinneringen in ieder geval. Dank Henk van Beek van de vereniging Oranje Bus.
3: Vanavond.
1: Ja, dendert ook zonder oranje het WK voort. Vanavond met allereerst Ivoorkus tegen Noorwegen. En Anne de Jong, jij geeft commentaar bij
4: oranje Ivoorkus.
1: Knaloranje shirt. Toch nog een beetje oranje.
4: Dus als die bus dan nog een beetje af kan slaan naar Dallas, dan hebben ze misschien daar nog wat te doen.
1: Ja. Noorwegen. Daar zagen we in de vorige wedstrijd tegen Frankrijk veel vedettes niet op het veld. Hè. Zijn ze er vanavond wel bij?
4: Ja, natuurlijk zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Het gaat er nu echt om. Dat weten wij in Nederland natuurlijk nu als geen ander. En natuurlijk speelden dus alle grote sterren en dus ook Erling Braut Haaland. 52 interlands, 59 doelpunten. Ook voor het Noorse elftal blijft hij maar scoren. En hij hoopt dat dan dus vanavond te doen tegen Ivoorkus. Noorwegen, Ivoorkus zijn ook allebei wel teams die wel een beetje worden getipt als dat kunnen wel eens verrassingen worden op dit toernooi. Ja, voor één van twee houdt het natuurlijk.

0: natuurlijk op na vanavond.
1: Ja, ze werden allebei tweede in de pool. 6 punten, alle twee. Ja, hoe kijk jij naar de kansen?
0: Ja, Noorwegen heeft de sterren, Martin Ødegaard natuurlijk ook nog. En Haaland, zulke spelers heeft Ivoorkust niet. Ivoorkust heeft wel een heel groot talent. Jan Diomande, 100 miljoen moet je daarvoor neerleggen als je hem naar je club wil halen, terwijl hij pas 19 is. Ja, en een heel sterk collectief met Ivoorkust. Dus ja, het is lastig wat van te zeggen. Het zijn twee teams. Ivoorkust die is nog nooit door de knock-outfase van een WK heen gekomen. Staan voor het eerst dus in zo'n wedstrijd waarin je uitgeschakeld wordt. En Noorwegen is dat wel 2 keer gelukt. Maar zijn er dan 2 keer direct uit geknikkerd. 2 keer tegen Italië. Ja, die doen niet mee. Dus dat is het goede nieuws voor Noorwegen. Ja. Maar het is heel erg onbekend voor deze twee teams om dit soort wedstrijden die er echt om gaan, waar er maar eentje doorgaat, te gaan spelen. Dus in dat opzicht heel erg spannend.
1: Ja, en je noemt al een aantal spelers. Hè? Zijn er meer waar je nog specifiek op gaat letten?
0: Sørloth van Noorwegen heeft heel even in Nederland gespeeld. Altijd leuk om daar nog even naar te kijken. En Kessié is bezig aan een heel goed toernooi voor Ivoorkust. Dat is de motor op het middenveld. Wat ouder, speelt bij Saoedi-Arabië, in Saoedi-Arabië. Maar echt heel indrukwekkend middenveld.
1: Toch nog, dus vanavond wat oranje op het veld bij Ivoorkust tegen Noorwegen om 7 uur. En om 11 uur is dan ook nog Frankrijk tegen Zweden. En dan is ook nog Mexico tegen Ecuador. Het is wat. Wij zijn er morgen weer. En Sjit heeft natuurlijk nog het uitgebreide NOS-journaal. Fijne avond.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2 uur. 3 weken lang. Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
10: Jan-Willem Wesselink.
11: Goedenavond, dit is dus de dag waarop Nederland aan het bijkomen is van die uitschakeling afgelopen nacht. Maar had bondscoach Ronald Koeman domweg pech of faalde zijn tactiek? Dat analyseren we zo meteen in Dit is de Dag. We gaan beginnen na het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
12: Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens de rechtbank was het meisje niet in een kwetsbare positie toen ze seks had met de 2 mannen. Eline Spit, verslaggever bij RTV Utrecht, volgt deze zaak. Goedenavond.
13: Hoi. Hey.
12: Eline, allereerst, wat is het verhaal van dit meisje?
13: Nou, zij zou de mannen in oktober hebben ontmoet in een café in IJsselstein. En een van hen, Wouter van A, zou hebben aangeboden om haar met de auto naar huis te brengen in Nieuwegein. Dat ligt daarnaast. Zodat ze niet alleen in het donker naar huis hoefde te fietsen. Nou, onderweg zou het meisje hebben gezegd dat ze een ijsje wilde van de McDonald's. Daar zijn ze heen gereden, maar de Mac bleek dicht. En op de parkeerplaats daar hebben daarna seksuele handelingen plaatsgevonden.
12: Ja, en een van de verdachten was politieagent. Was die ook in functie op dat moment?
13: Nee, hij was niet in functie. Hij werkte voor de politie, maar hij was geen agent. Hij had een zogeheten burgerfunctie. Dus dat kan bijvoorbeeld iets administratiefs zijn of als je met de politieauto's te maken hebt. Nou, in de aanloop naar de zaak ontstond er wel flink wat commotie omdat hij voor de politie werkte. Mm. Bij de zaak was dan ook flink wat pers aanwezig. Tijdens die rechtszaak gaf het meisje aan dat ze niet begreep dat de verdachten aangaven dat zij seks met hen wilde hebben. Ze zegt dat ze ontzettend bang was en dat ze daar nog steeds heel erg veel last van heeft. En de verdachte werd ook tijdens de zaak flink ondervraagd over hoe het nou allemaal was gegaan. En zij zeiden dat ze allebei niet wisten dat het meisje geen seks wilde.
12: Ja, en zij krijgen dus vrijspraak. Hoe is de rechter tot die vrijspraak gekomen?
13: Nou, het is eigenlijk best wel een technisch verhaal. De rechtbank gelooft de verklaring van het meisje. Dus voor hen staat vast dat er inderdaad seks is geweest. En dat komt onder andere omdat er DNA-bewijs voor is.
14: Ja.
13: En in deze zaak heeft het OM gezegd... het slachtoffer verkeerde in een bijzonder kwetsbare positie. Want, zei het OM, zij was heel erg dronken... en ze was afhankelijk van de mannen om haar naar huis te brengen. Want ze waren op een verlaten parkeerplaats. En die kwetsbare positie vindt de rechtbank niet bewezen. Zij zeggen, we kunnen op basis van het dossier niet met zekerheid zeggen dat het slachtoffer dusdanig onder invloed was dat zij volledig onmachtig was in die situatie. Seks met een meisje van 17 is niet automatisch strafbaar. Alleen als heel duidelijk is dat zij dat niet wilde en daarover kan twijfel bestaan, zegt de rechtbank. En die twijfel is niet genoeg voor een veroordeling en daarom zijn de mannen vrijgesproken.
14: Ja, het OM gooide het dus op een kwetsbare positie, maar dat kon de rechtbank niet bewijzen. Blijft het OM hierbij of komt er nog een hoger beroep?
13: Nou, het OM gaat eerst goed bestuderen wat dat vonnis precies is en wat daarin staat. En daarna gaan ze beslissen of er een hoger beroep komt. Ze hebben daarvoor 2 weken de tijd. En deze keer hadden ze 4 jaar cel tegen beide mannen geëist. Als ze in hoger beroep gaan, zouden ze in kunnen zetten op een andere straf.
14: Bedankt voor de uitleg, Eline Spit, verslaggever bij RTV Utrecht. De dreiging van jihadistische aanslagen blijft volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid groot en jihadisten zien Nederland nog steeds als doelwit. In het halfjaarlijkse dreigingsbeeld schrijft de coördinator dat er de laatste tijd meerdere aanslagen zijn voorkomen, maar daarmee is het niet klaar, zegt de NCTV.
15: De dreiging blijft substantieel. Het dreigingsbeeld dat blijft zich ontwikkelen. En wat we ook in dit rapport laten zien... is dat de manier waarop zich dat ontwikkelt heel concreet is. We zien dat er steeds meer online radicalisering is. En we zien ook dat jongeren daar steeds vaker aan bloot worden gesteld. En dat leidt tot risicovolle situaties... waarbij ze radicaliseren, extremistisch zouden kunnen worden... en mogelijk ook veel meer enkele personen, eenlingen... aanslagen zouden kunnen plegen.
14: Doordat de jongeren steeds meer online leven, komen ze ook makkelijker in aanraking met jihadisme.
15: Het is echt een wereld op zich. Met allerlei subculturen waar ze informatie uitwisselen, ook een status kunnen verwerven, met elkaar communiceren op een internationalere manier en dus ook veel meer aan de donkere zijde van de samenleving kunnen worden blootgesteld. Waar je in de echte wereld netwerken hebt die werken met ballotage, niet iedereen kan binnenkomen, duidelijke hiërarchie. In de online wereld is dat veel minder. En dat betekent dat we met open ogen naar de risico's moeten kijken die daarvoor jongeren uit voortvloeien.
14: Er zijn de laatste tijd wel jongeren aangehouden op verdenking van het online dreigen met een aanslag. Maar voorbereidingen waren er nauwelijks, zegt de NCTV. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Hulpacties zijn nog altijd bezig. Tot nu toe zijn bijna 500 mensen uit hun huizen gered. Opnieuw hebben zich vorig jaar meer mensen gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar hulp krijgen van experts. Het aantal meldingen stijgt al jaren, vorig jaar met 20%. Volgens het centrum hebben slachtoffers steeds meer vertrouwen in de geboden hulp. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Om dat verder te voorkomen mag bijvoorbeeld de beheerder van een oefenterrein voortaan een oefening afbreken of uitstellen. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden doodgevonden op de dijk tussen Marken en Volendam. Ze bleek te zijn aangereden door een auto. De bestuurder, een Irakees die in Duitsland woont, reed door, zegt verslaggever Josephine Trehi.
16: Hij zegt, ik voelde wel iets. In eerste instantie had hij verklaard dat het misschien iets van een dier was. Later had hij het over een verkeersdrempel. Maakt niet uit, zegt het Openbaar Ministerie. Ook als je het niet zeker weet, dan moet je dat gewoon checken in zo'n geval. En dus niet doorrijden. En dan kom je uiteindelijk tot deze strafeis van 8 weken dus.
14: Aanvankelijk kreeg de man alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakt vandaag excuses voor de gang van zaken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een poging van president Trump om het recht op Amerikaans burgerschap aan te passen. Trump wilde met een decreet voorkomen dat kinderen van illegale migranten of mensen met een werkvisum bij hun geboorte automatisch Amerikaans staatsburger worden. Volgens de hoogste federale rechters is het niet aan de president om beperkingen op te leggen aan dat recht dat voor iedereen moet gelden. Een lagere rechter verwierp eerder het plan van Trump ook al. En de hoogste rechter houdt eraan vast. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor deze zomer. Zij kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens de NS hebben de mensen met een dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. De overheid betaalt eraan mee. Normaal is een dalurenabonnement ongeveer 2,5 keer duurder. Tennisser Jesper de Jong heeft zich op Wimbledon geplaatst voor de tweede ronde. De wedstrijd werd gisteravond stilgelegd omdat het te donker werd en ging vanmiddag weer verder. Het was een lange en spannende wedstrijd, zegt tenniscommentator Mark Brasser.
17: 4:20, zo'n beetje een 5-setter, verdeeld over 2 dagen. Gisteren afgebroken, vandaag afgemaakt, gelukkig afgemaakt. En het goede nieuws voor Jesper de Jong is dat hij de partij heeft gewonnen. 6-3 in de 5e set voor Jesper de Jong. De volgende tegenstander wordt wel ietsje zwaarder. Maar deze heeft hij in ieder geval binnen. Evenaars prestatie van vorig jaar toen hij ook de tweede ronde haalde. De Jong is dus door.
14: Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. 6:08. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen is er veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Het wordt morgen ongeveer 23 graden.
11: Dankjewel, Sid. Dan naar de ANWB. Alleen de Geest.
18: Ja, we hadden een hele drukke avondspits, maar de files worden nu snel korter. Nog wel veel vertragingen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Baardenburg. Daar is het oponthoud 25 minuten. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27. Daardoor ook file de andere kant op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen ook nog ruim 1 kwartier vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud 30 minuten. Daar is de oorzaak een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open, dus je kunt het beste omrijden over de A9 en de A2. En door de afsluiting van de A27 staat er file op de A27 van Almere, van Utrecht naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen ook nog 30 minuten vertraging.
19: NPO Radio 1. EO.
1: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
11: Goedenavond. Ongeveer 12 uur geleden werd Oranje uitgeschakeld op het WK.
20: Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen. Doordat Nederland 3 keer mist van 11 meter.
11: En dus naar huis mag na een wedstrijd waarin Nederland vooral verdedigde. Is dit het einde van bondscoach Ronald Koeman? En is de bekende Hollandse school eigenlijk nog wel van ons? Dat ga ik bespreken met oud-international Hedwiges Maduro en met trainers Robert Maaskant en Gert-Jan Verbeek.
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
11: En voordat we dat gaan doen, zeg ik nu alvast dat we het straks nog gaan hebben over de nieuwe sierencampagne. Een praatje maakt je dag. En ik ben ook benieuwd naar uw ervaringen met spontane praatjes. Doet u dat zelf? Maakt u het mee? Wil u dat helemaal niet? U mag het aan ons laten weten via de NPO Luister-app. Maar eerst dus voetbal. Oranje, Hedwiges Maduro. Jij bent oud-international. 20 jaar geleden speelde je op het WK in Duitsland. Je hebt ook onder Koeman gespeeld toen die clubcoach was. Denk je dat dit zijn laatste wedstrijd als bondscoach was?
21: Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat de KNVB gaat evalueren, hè, met z'n allen, van hoe het WK is verlopen. Of de doelstelling behaald is. Nou, dat is duidelijk dus niet. Hè. Volgens mij is de doelstelling altijd bij de eerste 4. Proberen.
11: Halve finale was het.
21: Halve finale. Ja. Dus ja, dan zal de KNVB wel eerst met Ronald Koeman gaan praten. En ja. Van daaruit worden de conclusies getrokken.
11: Ja, Gert-Jan Verbeek, als jij in die evaluatiecommissie zou zitten, zou die dan mogen blijven?
22: Nou, je moet geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt, hè? Dus
11: oh ja.
22: Zeggen ze meestal. Oh ja. Nou, nee, maar ik denk dat hij er zelf ook gewoon wel klaar mee is. Ik denk dat hij zelf ook besluit om niet verder te gaan.
11: Ja, en vind je dat een logische conclusie naar dit toernooi?
22: Ja, ook gezien de wijze hoe het gegaan is. In de fase waarin hij nu in zijn leven staat. Hij heeft thuis ook wel de nodige problemen. Vraagt ook veel aandacht. Ja, zijn vrouw is ziek. En ja, hij heeft het alweer een hele tijd gedaan. En ja, eigenlijk vind ik, is het niet heel veel beter gegaan. Hè? Er zit geen enkele ontwikkeling in het team, in het teamproces. En het voetbal wordt er niet beter van.
2: Ja, Robert Maaskant, ook trainer natuurlijk en ook analist hier vaak op Radio 1. Zou jij ervan balen als Koeman vertrekt?
3: Nee, ik denk dat Ronald een uitstekende klik had met deze spelersgroep. Maar ook dat hij niet het maximale uit deze spelersgroep heeft kunnen halen. En dan heeft hij lang genoeg de kans gehad om dat wel te doen. En ik ben het met Gert-Jan eens dat hij dan tijd is om een andere bondscoach te gaan zoeken.
2: En waar zit hem dat in? Waar zie jij aan dat er niet het maximale uit is gehaald bij deze ploeg?
3: Nou ja, we zijn gisteren uitgeschakeld.
2: Ja, maar dat kan natuurlijk tegen Marokko, toch? Ik bedoel, je kunt ook als je goed speelt, kun je een keer verliezen.
3: Ja, maar dan zit het direct in de terminologie natuurlijk. Op het moment dat je in de topsport een doelstelling afspreekt en die behaal je niet, dan is het in de topsport heel makkelijk. Je haalt het namelijk wel of je haalt het niet. En we hebben het niet gehaald. En daarnaast gebruik je de term, we hebben goed gevoetbald. Ja, dat is natuurlijk altijd subjectief. Maar het merendeel van de mensen die hebben zitten kijken, zijn het daar niet mee eens. En dan moet je je afvragen, heb je dan het maximale gehaald? Hebben we dan als Nederland in ieder geval nog een soort van voetbal laten zien wat wij hadden kunnen spelen? Nou, daar is het antwoord ook gewoon nee op. Dus ja, en dan ben ik het eens met Gert-Jan over zijn privésituatie. Ik denk ook wel dat hij er een beetje genoeg van heeft van die azijnzeikende media. Ja, ieder wisse was je daar bovenop zit.
2: Ja, dat sprak dus wel een beetje uit zijn reacties inderdaad. Die gaan we nog wel eventjes laten horen. Maar hij drukte zijn stempel gisteren op die wedstrijd door als bondscoach te kiezen voor een verdedigende opstelling.
4: Van der Ven, Ake, Van Dijk, Van Hekken en Dumfries. Dat is de vijfde defensie van Oranje.
2: Ja, en dus werd de middenvelder, namelijk die Tjani Reinders, geofferd. Snapte je dat eigenlijk, Hedwiges, dat de bondscoach dat deed gisteren? Of hebben we de wedstrijd daar verloren?
21: Ja, uiteindelijk wel. Ja en nee. Dus ik begreep eigenlijk wel waarom hij naar vijf ging. Omdat hij ook naar Marokko heeft gekeken. En ik denk dat hij zeg maar Hakimi wilde opvangen. Met AT
2: de rechtsback
21: en van
2: Marokko, hè? Die
21: komt de hele tijd heel erg naar voren in het aanvallen. Dus vanuit die gedachte en ook vanuit de gedachte dat de afgelopen wedstrijden het verdedigend gewoon niet goed was. Mm-hmm. We hebben heel veel kansen weggegeven. Dus die gedachte begreep ik. Alleen, wat jij zelf zegt, je haalt een middenvelder weg. Dus als je de bal zelf hebt en Marokko heeft drie middenvelders, dan kom je gewoon een man tekort. En mm-hmm. Ja, we konden niet normaal aanvallen, wat we normaal eigenlijk wel goed konden doen. We hebben geen kans gecreëerd. Volgens mij expected goals 0,2. Ja, dat is bizar weinig. Eigenlijk is het helemaal niks. Dus aanvallend begreep ik het niet. Verdedigend denk je van ja, moet je het op dit moment doen? Hè? Aangezien de afgelopen wedstrijden die je gewoon 4-3 hebt gespeeld, het gevoel misschien wel goed was bij iedereen. Alleen ja, je moet dingen beter doen. Mm-hmm. Door het hele systeem te gaan veranderen. En ja, uiteindelijk is dat niet goed gegaan.
2: Ja, snap jij dat, Gert-Jan, dat je denkt, nou, we zitten lekker in ons spel, maar als trainer zie je tegenstander komen, dat je toch denkt, wow, ik ga het helemaal anders doen.
22: Nee, daar begrijp ik niks van.
2: Waarom niet?
22: Nou, omdat zo slecht het in de voorbereiding niet ging. Het viel me alleszins mee. Als je kijkt ook naar het doelsaldo, hebben we genoeg kansen gecreëerd. En dan ben ik meer de aanhanger van Dick Schreuder. Die zegt van zolang je er maar eentje meer maakt als de tegenpartij, is er niks in de hand. En dan mag je ook wel wat risico nemen. Het gaat ook niet alleen om het resultaat, maar het gaat ook om de manier waarop je het resultaat haalt. Mm-hmm. Nou ja, en dat was ver onder de maat tegen Marokko. En terwijl tegen Zweden en ook tegen Japan het nog wel leuk was om naar te kijken en genoeg creëerde. We gaven ook wel wat weg. Maar het past, vind ik, niet bij de wijze waarop wij in het leven staan. Hè, bij de Hollandse voetbalcultuur. Mm-hmm. Nou, en daarin heeft hij een concessie gedaan die verkeerd heeft uitgepakt.
2: En waarom is dat belangrijk dat je aan je eigen cultuur vasthoudt?
22: Omdat je daarmee bent opgegroeid. Dat is je eigen identiteit. En dat geeft vertrouwen. En je zag gewoon dat er gisteren angst in de ploeg was. Ze wisten niet, de linkerhand wist niet precies wat de rechterhand wou doen. Ze liepen alleen maar terug. Namen geen initiatief. Dus ja, dan krijg je een soort voetbal waar wij niet mee opgegroeid zijn. Nou, en dan zie je ook dat het los zand is.
2: Ja, Robert, ben jij wel eens in die verleiding gekomen als trainer dat je dacht, ja, eigenlijk heb ik een speelstijl dat hoort helemaal bij het team dat ik coach, maar ik ga er nu toch van afwijken, want ik doe het in mijn broek voor die tegenstander.
3: continu. Daarvoor ben ik zo vaak ontslagen.
2: Oké.
3: Nee, je probeert altijd wel vast te houden. En tegenwoordig is het natuurlijk niet zo dat je met één team niet meerdere systemen kan spelen. Maar het gaat dan voornamelijk om de visie. Pas je je echt aan een tegenstander, waardoor je je eigenlijk zelf zwakker maakt omdat je bang bent voor een tegenstander. Of pas je je op een manier aan dat je de angel eruit haalt bij een tegenstander, maar daardoor zelf de mogelijkheden kan creëren. Nou, dat heeft Koeman bedoeld om met vijf verdedigers te spelen. Maar dat is er op een hele logische manier met de speelwijze van Marokko is dat er niet uitgekomen. Ja. En dan wel aangetekend, hè? Want we praten nu over, we zijn redelijk vernietigend over dit Nederlands elftal. Maar voor hetzelfde geld was het wel gelukt. Ja. Het was nog maar een paar.
2: Maar was jouw analyse dan anders geweest als we die laatste vijf minuten door waren gekomen?
3: Nee, maar dan ga je namelijk wel, nogmaals, dan kom je weer op een topsoortregel uit. Op dat moment telt alleen het resultaat. Als wij de manier waarop wij in finales terecht zijn gekomen allemaal terug zouden kijken, met welke sport dan ook, ja, dat telt eigenlijk niet meer. Dat is voor een trainer wel belangrijk. Het hele proces wat je doorloopt en wat voor manier je speelt en je visie. Maar op het einde telt alleen dat resultaat. En hadden wij wel doorgebekerd en met 1-0 gewonnen, ja, dan waren we daar verzachtender voor geweest.
2: Ja, het Wiegers, nu zijn we allemaal vernietigend. En ja, het werkte niet, aanvallend ook niet. Maar dat kon de bondscoach, bedoel, we hebben 120 minuten naar die wedstrijd zitten kijken. Dan kan het toch ook een moment zijn dat je als coach denkt, hey, laat ik het eens anders gaan doen. Waarom is dat niet gebeurd, denk jij?
21: Omdat hij geloofde in zijn eigen aanpak. En daarom ben ik het helemaal eens met Gerrit-Jan Verbeek. Dat je eigenlijk gewoon door had moeten gaan en meer in de verbetering had moeten zitten dan verandering. Inderdaad hebben we wat kansjes weggegeven.
2: Dat is nog vooraf. En hij heeft dan zijn plan gemaakt. Hij heeft op een gegeven moment gedacht, we gaan verdedigende spelen. Kun je dan tijdens de wedstrijd daar nog wat aan doen?
21: Het voordeel daarvan was, want we hebben ook met Frenkie de Jong ook verdedigd met vijf, hè, tegen die andere landen. Dan ging Frenkie de Jong zakte een linie terug, hè, naar de verdedigers. Dan hadden we eigenlijk ook vijf. Maar het voordeel daarvan is dat Frenkie de Jong ook weer op het middenveld kan komen. En dan spelen we eigenlijk weer 4-3-3. Maar omdat we nu vijf verdedigers hadden, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar het systeem veranderen door te wisselen heel snel. En ja, ik denk dat de staf, zeg maar, heeft gedacht, nee, we gaan het zo volhouden. En ja, we staan op een gegeven moment 1-0 voor en we timmeren dicht en hopen dat we het over de streep kunnen trekken.
2: Ja, dat lukte ook bijna. Nou ja, Koeman werd natuurlijk ook achteraf gevraagd of hij het weer zo zou doen. En dit was zijn reactie.
5: Als je van tevoren mee eens bent, en dan kun je achteraf niet zeggen dat het niet gelukt is. Dat,
6: ja, maar er zijn mensen die zeggen vooraf, je moet meer van je eigen kant.
5: De hele Nederland heeft gevraagd, ze moeten met vijf spelen. Speel je met vijf, krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje. Wij hebben gekozen in samenspraak met de spelers. En uiteindelijk heb ik dat beslist om zo te spelen. Als ik het over moest doen, zou ik hetzelfde doen.
2: Het interesseert hem geen puntje, Gert-Jan Verbeek, wat je ervan vindt?
22: Ja, nee, dat is ook zo goed recht. Ik bedoel, hij heeft een mooie carrière, dus daar is niks op af te dingen. Uh-huh. En hij heeft ook heel lang is hij ongeslagen gebleven met het team. Want verliezen na strafschoppen telt volgens mij niet als verlies.
2: Nee, klopt.
22: Dus in die zin, qua cijfers heeft hij het niet eens zo slecht gedaan. Ik zeg al, alleen je zou verwachten dat je wat meer naar zo'n WK toe een team creëert waarin vastigheden zitten, waarin je herkenbaarheid ziet. Mm-hmm. Maar ja, dat heb ik niet terug kunnen zien. En daarom had ik liever gezien dat je op een eigen speelstijl eruit was gevlogen, als nu dat je iets geprobeerd hebt wat niet heeft gefunctioneerd. En waardoor je toch het gevoel hebt van, ja, daar gaat gewoon meer in gezeten. Ja. Want waarom zouden wij minder zijn dan Marokko? Waarom moeten wij ons aanpassen aan Marokko? Ja, sinds wanneer passen wij ons aan?
2: Ga van je eigen kracht uit, zeg je daarmee eigenlijk. Ja. Edwiges, hoe moeilijk is het voor een coach om nou meteen, dat is niet heel reflectief wat Ronald Koeman hier direct zegt na afloop van die wedstrijd. Hoe moeilijk is het om meteen daarboven te hangen?
21: Ja, het is best wel moeilijk. Je zit nog in emotie en je gaat er natuurlijk niet direct zeggen van, ja, ik heb het verkeerd gedaan.
2: Nee, maar dat dus zegt hij wel eens twee dagen later, hè, Ronald Koeman?
21: Ja, want dan is de emotie gezakt. En misschien kijkt hij de wedstrijd terug. En dan heeft hij misschien een heel ander beeld. Of een ander gevoel erbij. Ja, weet je. En dan ga je ook evalueren met je staf wat we beter moeten doen. En dan kom je misschien tot een andere conclusie. Alleen, ook, je hoort ook zeg maar de buitenlandse pers en ook buitenlandse analisten, oud-voetballers, die zeggen eigenlijk allemaal van, ja, weet je, Nederland, we kennen Nederland als een aanvallend land en dat hebben ze nu niet laten zien. Ze hebben eigenlijk hun eigen identiteit verloochend. En dat is eigenlijk nog pijnlijker, vind ik, zeg maar, dat we ons imago een beetje hebben weggegooid.
2: Ja, maar want dan hebben we het eigenlijk over de Hollandse school, hè, dat aanvallende voetbal. Is dat nog steeds ons voetbal, Robert Maaskant? Of is het eigenlijk een soort...
21: Mooi bruggetje was dat, hè? Maakte
2: uitstekend, ja. Is dat een soort droombeeld uit het verleden, Robert?
3: Nee, kijk, die Hollandse school, ja, natuurlijk staan we daar nog onbekend. En dat gaat over technisch voetbal, over een voetbalvisie die vooruit gaat. Dat gedachtegoed is er wel degelijk nog. Maar dat is natuurlijk al lang geëvolueerd. En de Hollandse school was ook Cruijff. Met die school is Guardiola aan de slag gegaan in Engeland met zijn teams. Mm-hmm. En dat heeft hij verder ontwikkeld. Dus dat is niet meer één iets, de Hollandse school. Maar staat wel altijd nog voor aantrekkelijk en aanvallend.
2: Ja. Maar is dat nog iets waar we ons nu aan moeten vasthouden? Of zijn we dan gewoon te nostalgisch?
3: Nee, ik denk dat je op het moment dat je moet kijken naar hoe haal ik het beste uit mijn team. Mm-hmm. En dat heeft denk ik Van Gaal in dit geval beter gedaan dan Koeman op het WK.
2: Ja.
3: Van Gaal heeft toen ook een aanpassing gedaan. En die zei van ja, oké, wij zijn niet goed genoeg om dat met een 4-3-3 opstelling te doen. Mm-hmm. Dan moet ik een list gaan verzinnen waardoor het beter wordt. En dat heeft Koeman geprobeerd. En ja, uiteindelijk blijkt dat we gewoon simpelweg niet goed genoeg zijn.
2: Maar Van Gaal was natuurlijk ook niet super attractief voetbal. Dus hoe zit jij daar dan in, Gert-Jan? Moet je vasthouden aan die oude principes van de Hollandse school? Of moet je daar gewoon pragmatisch in zijn en ook niet te veel blijven hangen in nostalgie?
22: Nee, maar Hollands voetbal staat ook voor lef en overtuiging, initiatief. En daarin was Van Gaal een meester in. Hè? Dirk Kuyt linksback. Andries Noppert heeft nog nooit meer zijn niveau gehad wat hij op de WK haalde.
2: Nee.
22: Hij liet jongens geloven in dat wat hij voor ogen had. Nou, en dat is ook een sterk punt van een coach. En je kunt wel de ploeg erin meetrekken. Maar ik denk, je leest de reactie of je hoort ook de reactie van Frenkie de Jong. Die is wel wat gematigder als die van Virgil van Dijk. Want Virgil die zal inderdaad als aanvoerder een grote stem hebben gehad in het feit dat je eventueel verandert. Ik denk dat Frenkie er minder blij om was. Want hij had wel in de gaten. Ja, dan wordt mijn rol ook heel anders. En ben ik minder dominant. Hè? Want Frenkie is goed als we de bal hebben. Maar we hadden niet zo heel veel de bal.
2: Nee, en dan komt hij dus in de problemen. Hedwiges, wat vind jij daarvan? Moeten we dat Hollandse schoolkarakter... Is dat nog steeds iets waarop we kunnen varen? Of is dat eigenlijk wel het verleden?
21: Ja, ik vind van wel. Ik ben heel veel in het buitenland. En het grappige is dat iedereen vol bewondering altijd naar het Nederlands voetbal kijkt. Ook naar het Nederlands elftal.
2: Nog steeds?
21: Nog steeds. En ze vinden zeg maar hoe wij spelen inderdaad met lef en aanvallend voetbal. Zeg maar, dat hoort erbij. Maar zij verwachten niet, omdat we zo'n klein landje zijn, dat we iets gaan winnen. Zij vinden het wel knap dat we altijd heel ver op een eindtoernooi komen. Omdat we gewoon een klein landje zijn. En met een identiteit. En wij vergeten dat zelf wel eens hier in Nederland. Wij denken dan direct van ja, we moeten ook wereldkampioen worden. En we moeten ook dit doen en dat doen. En we zetten er zelf druk op. Mm-hmm. Terwijl ik vind eigenlijk dat we het, als je het over het algemeen kijkt, doen we het vrij aardig als klein voetballand. En hebben een eigen identiteit waar iedereen eigenlijk best wel jaloers naar kijkt qua voetbal.
2: Want als je nu naar Nederland zelf tapt, dan is er weer eigenlijk een soort grote periode van 2 jaar afgesloten. Hoe zou je het Nederland zelf dan inschatten? We zijn natuurlijk vroeg uitgevlogen, ook een beetje moeilijke loting. Misschien waren we anders nog wel een rondje verder gekomen. Horen we bij de top 10 van de wereld, top 20, waar staan we ongeveer?
21: Ja, ik vind wel dat we in de top 10 horen. Alleen, ja, we hebben nu een nare nasmaak. En dat gaat heel snel, want we denken aan de wedstrijd van gisteren. En 2 weken geleden was het Hosanna tegen Zweden met 5 doelpunten. Een hele mooie doelpunten en aanvallen. Dus dat kan ook weer heel snel veranderen. En misschien met de nieuwe bondscoach dat we ultra aanvallend gaan spelen. En dat iedereen weer denkt van nee, Nederland is terug. Ja, hoe snel kan het gaan.
2: Robert, hoe schat jij het Nederland zelf al in? Wat is onze plaats in de wereld?
3: Ja, dat zit op dit moment denk ik zo in de ranking rond de top 10. En daarom hebben we ook niet gepresteerd nu op het WK. Want we zijn uit een pool gekomen waar alle andere tegenstanders ook alweer uitgeschakeld zijn. Hè?
2: Ja.
3: Dus de pool waar we doorheen zijn gekomen bleek dus ook al niet zo sterk te zijn.
2: Alleen Zweden zit er nog in, maar die hebben ook geen makkelijke wedstrijd.
3: Die moeten nu tegen Frankrijk gaan spelen.
2: Succes.
3: Dus die hebben het meegeteld, hoor, Jan-Willem.
2: Dat snap ik. Jullie verwachten een nieuwe bondscoach, Gert-Jan Verbeek. Wie van jullie drieën zou het eigenlijk het best kunnen? Hedwiges, Robert of jijzelf?
22: Nou, voor wat mij betreft denk ik dat ze bij een andere categorie aan gaan kloppen. Maar het zal mij niks verbazen als aan de slot wordt benaderd. Volgens mij heeft hij nog geen club. En het is niet voor niks dat hij misschien wel wacht voordat hij tekent bij een club. Want ja, volgens mij wordt hij wel graag gezien bij clubs. Ja. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij in gesprek gaat met de KNVB.
2: Jij hebt op Arne Slot, vind je dat realistisch, Hedwiges?
21: Ik vind het wel realistisch. Je moet hem in ieder geval wel bellen.
2: Ja.
21: Een poging wagen. Ik vind Guardiola ook wat hebben. Die is ook vrij.
2: Guardiola?
21: Ja, die heeft wel ooit eens een keer gezegd dat hij het Nederlands elftal zou willen trainen.
2: Okay.
21: Omdat hij heel goed is met de familie Cruijff.
2: Nou.
21: Dus ja, dat zou ik ook wel heel leuk vinden, denk ik.
2: Nou, Robert, kan die wil jij? Ajax?
21: Ja, dat zou nog beter zijn.
2: Spreek conference lidje hoor, dat wil jij helemaal niet. Met Oranje word je Europees kampioen over 2 jaar. Robert, wie wordt jouw trainer?
3: En mag ik dan mezelf toch nog invullen?
2: Ja, bij deze. Nee, ze kunnen je bellen, nee. Nigel de Jong. Dank jullie wel voor dit gesprek. Kater is toch een klein beetje minder geworden. In ieder geval bij mij. We hoorden oud-trainer of trainer Robert Maaskant, trainer Gert-Jan Verbeek en trainer Hedwiges Maduro, die ook oud-international is. Nou, dan moeten we de sportkater maar wegspoelen bij tennis. Want op Wimbledon speelt Tellen Griekspoor tegen James Duckworth. Mark Brasser, hoe ver zijn jullie in de eerste set?
7: Ja, hier winnen we nog wel, hè, op gras. Ja. En alhoewel, Tellen Griekspoor heeft het lastig gehoord tegen James Duckworth. Een Aussie inderdaad. Opnieuw een Aussie als tegenstander voor Nederland vandaag hier op Wimbledon. Jesper de Jong versloeg er een. Nou, Tellen Griekspoor heeft de eerste set verloren met 6-4. Werd in de openingsgame gebroken en kreeg vervolgens 4 service games om zijn oren van Duckworth, waarin de Australiër geen punt verloor. 4 love games. Dus in de hele eerste set heeft Tellen Griekspoor in de service games van de Australiër 1 puntje gehaald. En dat was ook nog eens helemaal aan het einde van de set. Maar goed, 6-4 verlies in de eerste set voor Tellen Griekspoor. In de tweede gaat het gelijk op. Is het 2-2. Een typische graswedstrijd. Hele, hele korte rallies. 2 of 3 slagen. En dan is het zo'n beetje wel gebeurd. En het zijn beide goede grasspelers. Dus we gaan zien hoe het verder ontwikkelt. Dat eerste setje. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Even inkomen misschien voor Griekspoor. Hopen dat hij zijn niveau op kan krikken. En dat hij een beetje zicht krijgt in ieder geval op die service van Duckworth.
2: De stikstofplannen van het kabinet krijgen de steun van PRO. Dat maakte die partij vandaag bekend. En daardoor is er ook uitzicht op een meerderheid voor de nieuwe stikstofaanpak. Maar wat maakt dat PRO zo blij is met de kabinetsplannen? Dat vraag ik zo meteen aan Kamerlid Laura Bromet.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
23: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: NPO Radio 1.
2: Het is 6:30 en Annette Schutters hier voor het NOS Journaal.
27: Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4600 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld, en dat is 20% meer dan het jaar daarvoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers meer vertrouwen hebben dat ze goed worden geholpen. Het ministerie van Volksgezondheid stond het toe dat verzorgingstehuizen bewoners verplicht binnenhielden tijdens de eerste coronagolf, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht. Blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De maatregel stond in een instructie aan het personeel en bleef 2 maanden bestaan. Amerikaanse president Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof in zijn poging het recht op Amerikaans burgerschap aan te passen. Trump wilde de wet zo aanpassen dat niet iedereen die in Amerika geboren wordt ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Maar dat vindt de hoogste rechter niet goed. En het goedkope treinabonnement voor deze zomer is behoorlijk in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht bij NS. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren.
2: Helene, wat is er nog over van die drukke avondspits?
18: Nou, behoorlijk wat eigenlijk. Er staat nog 160 kilometer file. Onder andere nog veel vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg nog 11 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum nu 3 kwartier vertraging. De Drechttunnel die is daar even dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen De Bilt en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel ook nog 1 kwartier extra reistijd.
1: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Vandaag startte een nieuwe sierencampagne.

0: Nou, daar heb je toch spontaan zin van om een praatje te maken als je dat hoort. Zo meteen gaan we het over de campagne hebben met de onderzoeker en bedenker van die campagne. En ik vraag Maarten van Rossum en Sander de Kramer of die campagne hen aanspreekt. En ik ben ook benieuwd naar u. Wat zijn uw ervaringen met spontane praatjes met mensen die u niet kent? Laat het ons weten via de NPO Luister-app.
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
0: Ja, precies, dat was mijn idee. Maar eerst, Pro steunt de stikstofplannen van het kabinet. Zo maakte partijleider Jesse Klaver vandaag bekend. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer en is er ook beweging op dat stikstofdossier in zicht. Maar waarom spreekt de oppositiepartij haar steun uit, terwijl bijvoorbeeld natuurorganisaties toch nog best kritisch zijn? Dat ga ik vragen aan Laura Bromet, Kamerlid, en ook de landbouwwoordvoerder voor Pro. Goedenavond, mevrouw Bromet.
2: Goedenavond.
0: Boeren worden afgerekend in dit plan op de uitstoot in plaats van op de neerslag van stikstof. Er komt een speciale aanpak voor zones rond kwetsbare natuur. Gebieden en veehouders mogen nog maximaal 2,6 koe per hectare houden. Is er nou iets waar u echt heel erg blij mee bent uit dit plan?
2: Nou nee, ik sta niet te juichen. Dus de inleiding van dit item is van Pro is er blij mee. Nou, blij zijn we er niet mee. We zijn wel blij met dat er eindelijk stappen gezet worden en we willen daar graag meewerken.
0: Ja. Maar waarom stemt u voor als u niet blij bent?
2: Nou, kijk, wij zouden zelf veel ambitieuzer zijn geweest. Wij zouden de plannen sneller verwezenlijkt willen zien. We zouden hogere normen hebben geïntroduceerd. Maar de vraag is natuurlijk, we praten nu al 7 jaar over dit dossier. Er komen steeds weer nieuwe plannen bij. En wij hebben nu gedacht, dit plan heeft hele goede aanknopingspunten. Mm-hmm. Wij willen dit graag steunen, maar wel onder een paar voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat we een oordeel willen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die gaat kijken of de effecten op de natuur groot genoeg zijn.
0: Ja.
2: Of de vergunningverlening weer op orde komt. En we willen ook van een landsadvocaat weten of het juridisch houdbaar is.
0: Ja, maar u had ook kunnen zeggen, ik ben niet blij, ik ga pas voorstemmen als we nog wat extra's krijgen. Dat doet u niet. U zegt eigenlijk, nou, we kunnen wel instemmen met deze plannen. Dus waarom drijft u de prijs niet op, om het even in onderhandelingstermen te zeggen, als u nog niet blij bent, maar ja, met een beetje morren voor gaat stemmen?
2: Nou kijk, dit debat en dit voorstel is niet het einde van het debat over natuurbeleid in het algemeen. Dus wij gaan nu een oplossing voor het meest urgente probleem dat we hebben met de natuur. Namelijk dat die verslechtert en dat de vergunningverlening voor bijvoorbeeld het bouwen van huizen op slot is komen te zitten. Dat willen wij graag helpen oplossen. Dat sleept zich nu al jaren voort. Mm-hmm. En we zullen met voorstellen blijven komen om de natuur te verbeteren. En weet u, het is ook zo, als een plan goed genoeg is en die garanties die willen we hebben, waarom zou je er dan niet voor stemmen? Ja. Waarom zou je dan het onderste uit de kam willen halen? Dat vertraagt alleen maar. En we gaan het op andere manieren aanscherpen.
0: Was er nou echt niet één maatregel waar u heel blij van werd?
2: Nou, ik vind het heel goed dat het kabinet denkt aan zones rondom Natura 2000 gebieden. We hebben een heleboel van die natuurgebieden in Nederland. En soms zit er op de rand van zo'n natuurgebied een intensieve veehouderij. Dat richt heel veel schade aan in de natuur. En het kabinet zegt nu, we gaan zones rondom die Natura 2000 gebieden maken. En waar ik ook ontzettend blij mee ben, is dat wat ik een half jaar geleden aan de minister heb gevraagd, namelijk om een boost te geven aan de biologische landbouw in Nederland, dat helemaal uitgewerkt is. Dus dat er echt regelingen komen voor boeren die biologisch willen worden. Ja. Maar dat supermarkten ook aangespoord worden om meer biologisch in hun assortiment te nemen.
0: Ja, en dan gaat het in de Kamerbrief al snel over ketenverantwoordelijkheid. Een duur woord om te zeggen dat het niet alleen de boer aangaat, maar ook bijvoorbeeld de veevoerbedrijven en inderdaad de supermarkten. Hoe ziet u dat voor zich? Het is uw plan. Hoe moet dat dan gaan werken dat we meer biologisch vlees gaan eten?
2: Nou, niet alleen vlees. Alle biologische producten zijn natuurlijk aantrekkelijk, omdat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en geen kunstmest. Dus beter voor het milieu. En er zijn supermarkten die daar al heel goed mee bezig zijn. Daar heb ik ook mee gesproken. Die zien dat ook helemaal niet als een bezwaar. En ik hoop dat de minister dit gesprek met alle supermarkten aangaat. Dat ze ook met beloftes komen. Maar als stok achter de deur heeft de minister gezegd, als zij niet met eigen plannen komen, dan kom ik met wetgeving. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Want als ze het niet vanzelf doen, dan moet het verplicht worden.
0: Ja, hartstikke goed. Misschien vanuit milieuperspectief. Maar voor je portemonnee ook gewoon gruwelijk duur. We hebben net nog even gekeken. 2 stukjes biologische kipfilet van 320 gram kost bij een bekende supermarktketen nu 9,69. Ja, maar eet je toch geen vlees meer met een gewoon salaris?
2: De vraag over wie die 20 miljard die nu gereserveerd is voor het oplossen van het stikstofprobleem, of dat niet ook ten koste gaat van je portemonnee, die wordt nooit gesteld. Dat is geld wat niet betaald is bij de kassa, schade die aangericht is in het verleden en die ook door de belastingbetaler opgehoest moet worden. Dus het hele verhaal over dat biologisch duur is en kiloknallers goedkoop, dat is niet zo. Die kosten komen links of rechts toch bij de consument terecht.
0: Ja, maar is het ons voorland dat een kipfiletje 10 euro gaat kosten?
2: Nou ja, kijk, een kip die buiten kan lopen, een kip die geen antibiotica krijgt, preventief, die is gewoon duurder. En ik zou zeggen, als een kipfilet dan duurder is, nou neem je een halve kipfilet of je neemt iets heel anders. Ja.
0: Is dat de GroenLinks in u, of vinden de oud-PvdA's in uw fractie dat ook?
2: Nou, wij zeggen niet, je mag geen vlees eten. We zeggen ook niet, vlees moet heel goedkoop zijn of voedsel moet heel goedkoop zijn. Wij zijn een linkse partij. Mm-hmm. Wij zijn voor herverdeling. Dus wij vinden dat ook mensen met een laag inkomen gezond en duurzaam voedsel moeten kunnen kopen. En wij willen dat niet allemaal via de boodschappen regelen. Wij hebben een heel dik pakket aan plannen om geld op te halen bij de hele rijke mensen. En te zorgen dat dat terechtkomt bij gewone mensen.
0: Ja. U gaat dus zeggen, ik besteun dit plan, want het is beter dan wat er nu is. Hè? Dat zeggen de natuurorganisaties eigenlijk ook bijna allemaal. Maar er zijn ook wel wat die zeggen, ja, het is niet genoeg. De wettelijke stikstofdoelen blijven buiten bereik. Hoeveel vertrouwen heeft u dat dit plan het land uiteindelijk wel van dat stikstofslot gaat halen?
2: Nou, allereerst heb ik een heel goed contact gehad met de natuurorganisaties. Ja. En heb ik ook heel goed geluisterd naar de kritiek die zij hebben. En wij vragen dus ook morgen in het debat om die doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving. Want wij gaan niet een plan steunen wat niet werkt.
0: Ja.
2: En als blijkt uit die doorrekeningen dat het niet genoeg is, dan moeten er maatregelen bij. En dat zullen wij ook eisen in ruil voor onze steun.
0: Oké. Die stikstofplannen die werden vrijdag bekendgemaakt. Is er nou nog echt wikken en wegen voor u geweest de afgelopen dagen? Of wist u eigenlijk al wel welke kant de minister op wilde?
2: Ik heb de afgelopen maanden wel af en toe contact gehad achter de schermen met de minister. Niet dat dat een onderhandeling was, maar het was meer een gesprek over van waar hij mee bezig was. En ik heb de afgelopen dagen gebruikt om in overleg te gaan met de natuurorganisaties, maar ook met VNO-NCW, Bouwend Nederland, Rabobank, de jonge boeren, iedereen die maar iets te zeggen had over dit dossier. En ik heb daar een afweging in gemaakt uiteindelijk.
0: Ja, want D66-fractievoorzitter Jan Paternotte, die was vrijdag de gast in ons politiek café. En die zei dat u flink heeft meegedacht.
3: Als je het pakket nu leest, het is natuurlijk echt pas net naar buiten gekomen, maar dan zit daar ook veel in over ideeën die Laura Bromets van hen heeft aangedragen, over hoe je de biologische landbouw kunt versterken, de supermarkten erbij ook kunt betrekken.
0: Ja, wilt u die eer op u nemen?
2: Ja, heel graag. En dat is niet gebeurd in die gesprekken op de achtergrond, wil ik erbij zeggen. Dat is gewoon gebeurd in het publieke debat, waarin wij hebben gezegd hoe wij de toekomst van de landbouw voor ons zien. En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer.
0: Ja.
2: Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
0: Ja, heeft u het idee dat dit ook gedeeltelijk uw plan is?
2: Ja, dit is mijn plan. Ja?
0: Ja. Oké, maar bedoelt u dan het hele stikstofplan of alleen
2: het biologische?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk die hele stikstofplannen. Heeft u het gevoel dat ook uw plannen zijn?
2: Nee, dat is echt het plan van het kabinet. En er zitten goede elementen in. En er zitten elementen in waarvan ik denk, ja, dat is niet krachtig genoeg. Maar zoals gezegd, we zullen zien of het werkt. Als het niet werkt, moeten we wat bij. En als het wel werkt, nou, dan is het een oplossing. Dan kunnen we weer gaan bouwen, dan kan de natuur herstellen. En dan zou toch wel na 7 jaar praten, debatteren en elke week een nieuw plan wel een enorme oplossing.
0: Stap zijn. Ja, minister-president Jette die heeft gezegd dat hij in de Tweede Kamer 100 zetels steun wil voor deze aanpak om die brede steun te vergaren. Met uw partij erbij komen ze op 86 zetels, zegt u. Nou, dat is wel genoeg, of snapt u die ambitie om die 100 zetels te halen?
2: Nou, ik heb het wel altijd een beetje raar gevonden, want hij mikt dan op jaar 21 die echt totaal anders in het stikstofdossier zit als Pro. Ook helemaal nooit serieuze voorstellen heeft gedaan om het probleem op te lossen. Meer in de ontkennende modus zat. Maar misschien is jaar 21 als een blad aan een boom omgeslagen. En dat zullen we morgen in het debat zien.
0: Mm-hmm.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daaraan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: Maar is iedere afzwakking een no-go?
2: Ja.
0: Iedere afzwakking?
2: Ja.
0: Oké, want dan zegt u daarmee eigenlijk ook, met mijn collega's hebben vandaag nou ook nog een ronde door Den Haag gemaakt. En de ChristenUnie JA 21 en de SGP die laten bijvoorbeeld doorschemeren dat zij die zones van 1 kilometer rond kwetsbare natuurgebieden echt niet accepteren. Daarvan zegt u, kunnen we niet over praten?
2: Nou, over praten. Wij zullen een pakket waarin die zones afgezwakt worden niet steunen. En als het kabinet dan steun wil zoeken bij deze partijen die geen meerderheid hebben en met de BBB erbij, dan wens ik ze heel veel succes. Maar wij zijn voor ambitieus natuurbeleid en een beleid wat echt werkt. En daar kunnen afzwakkingen alleen maar afbreuk aan doen.
0: Oké, dan nog één dingetje. Want bijvoorbeeld die grondgebondenheidsnorm. Hè, dat is de 2,6 groot vee-eenheid. Zeg maar 2,6 gemiddelde koe per hectare. Die vinden zij te streng voor heel het land. Kunt u daar nog over praten, bijvoorbeeld door het voorstel van Pieter Ginwis te steunen, die zegt ik wil geen generieke norm voor het hele land, maar we moeten per bedrijf kijken of ze bijvoorbeeld iets anders goeds doen voor de waterkwaliteit en dan kan misschien die norm wat omhoog.
2: Nee, kijk, wij hebben dit soort gesprekken de afgelopen 7 jaar steeds gevoerd. Er is altijd een plan wat wel beter is. Er bestaat geen perfect plan. Er ligt nu een plan van het kabinet. Die GVE-norm is voor een heel groot gedeelte van Nederland totaal geen probleem. Het is wel een probleem in Brabant, in de buurt van de Peel, waar de intensieve veehouderij gewoon veel te veel dieren huisvest. En ook
0: want daar
2: in de buurt
0: is minder
2: van
0: land per dier, grosso modo.
2: Daar staan koeien in de stallen zonder dat daar weiland bij is. En ja, het is heel goed dat minder wordt.
0: Ja. Maar Jette zegt ook, als we het niet met brede steun doen, dan is er het risico dat we straks weer een andere politieke meerderheid hebben en dan wordt er zo weer geld van afgehaald. Zo. Je kunt ook zeggen, we gaan draagvlak organiseren door meer zetels dan 76 bij elkaar op te tellen. En dan vraagt dat misschien ook een concessie van u.
2: Ja, maar wij hebben ook onze principes. En kijk, wij zitten niet in het kabinet. Er werd, wij hebben al door gezegd, wij willen graag meeregeren, maar dat wilde deze coalitie niet. Dus wij kunnen nu gewoon onze eisen stellen. En ik wens het kabinet veel succes. Ze kunnen kiezen met ons om gewoon een doorbraak te realiseren. Of ze kunnen nog eindeloos doorbakkeleien met partijen die steeds weer een nieuw plan hebben of het anders willen. En daar doen wij niet meer aan mee.
0: Nee, dit lijkt dan de eerste succesvolle samenwerking tussen pro- en het minderheidskabinet. Maakt het naar meer wat u betreft?
2: Wij hebben altijd gezegd, wij willen Nederland vooruit helpen. Dat geldt nog steeds. En ik denk dat dit bewijst dat we dat ook kunnen doen. We leggen niet onrealistische eisen op. We gaan gewoon mee in de plannen zoals het er zijn. Maar we willen wel verzekerd hebben dat het goede plannen zijn. En dat laten we extern toetsen. Dus wat mij betreft gaan we nog veel meer van dit soort samenwerkingen aan. Ja.
0: Oké, dank u wel voor dit gesprek. Laura Bromet is Tweede Kamerlid namens PRO.
1: Is de dag met Jan-Willem Wesselink.
0: Je kent ze vast, de hele leuke of soms juist ongemakkelijke praatjes met de buurman over bijvoorbeeld het weer. Als het aan Sieren ligt, dan wordt dat veel normaler.
4: Hoe heet je hond, mevrouw? Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag.
0: Ja, maar werkt het maken van praatjes wel? Gaat dit de verharding in de maatschappij tegen, zoals Sieren claimt? Dat ga ik vragen aan Paul van Lange. Hij is professor psychologie aan de Vrije Universiteit en nam deel aan het onderzoek achter de Sieren-reclame. En ik praat er ook over met historicus Maarten van Rossum en met presentator Sander de Kramer. Goedenavond allemaal. Ik begin bij u, meneer de Lange. U heeft dit onderzoek begeleid. Leg eens uit, hoe zit dat met praatjes maken en de invloed op de samenleving?
5: Praatjes maken klinkt heel grappig, maar het is heel serieus en heel belangrijk. We zijn het eigenlijk steeds minder aan het doen. Er is zelfs heel interessant wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat we per dag 300 woorden minder gebruiken. En dat is al jarenlang is dat gaande. Van 2005 tot aan corona was dat echt het geval. Is dat aangetoond. En dat zijn echt serieuze cijfers. En dat betekent eigenlijk dat we steeds minder gewoon praten en in gesprek zijn met mensen. En het mooie van onbekenden is eigenlijk dat je hebt altijd onbekenden in de buurt. Hè? Ook als je alleen woont of als je eens wandelt. Het heeft heel veel positieve effecten. Vaak geeft het een goed gevoel. Je krijgt een betere stemming eigenlijk. Iets anders wat ook heel belangrijk is en wat we zagen in ons onderzoek is dat je krijgt eigenlijk meer vertrouwen in de medemens. Oh. Wij zijn eigenlijk zodanig sociale wezens dat als je door contact met mensen in gesprek raakt, dan kan een klein gesprekje kan je al het gevoel geven van goh, de mensen zijn over het algemeen leuk. Het is de moeite waard om een gesprekje aan te gaan. En dat alles bij elkaar geeft een positief gevoel. Heeft een positieve uitstraling op anderen, op elkaar. Mm-hmm. En het kan zelfs een heel mooi buurtgevoel versterken.
0: Ja, maar ja, als ik naar huis reis straks, dan misschien had ik 20 jaar geleden, had ik nog niet helemaal die leeftijd, maar ik stel me zo voor een praatje gemaakt met de passagier naast me in de trein. En nu zit ik zelf op mijn telefoon. en de passagier naast me ook. En ja, dat is toch best ongemakkelijk om dat gesprek te starten. Hoe doe ik dat?
5: Nou kijk, dat is inderdaad het interessante. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, met name in de afgelopen 10 jaar. Mensen denken vaak dat je een ander tot last bent, ja, als je dat doet. En dat de ander niet op jou zit te wachten. En het interessante is dat het eigenlijk onjuist is. In de meeste gevallen is het onjuist. Nu is het wel zo, en dat herken ik ook bij mezelf, en heel veel mensen herkennen dit. Heel vaak zit je naar muziek te luisteren of een podcast of iets anders, en ben je daarmee bezig. En dan is het natuurlijk, dat is het voor heel veel mensen trouwens, de barrière om niet een praatje te beginnen met
0: Als je een oor, als je iemand met een koptelefoon hebt, dan moet je iemand aantikken voordat je dat praatje bent begonnen.
5: Ja, maar nu kun je eigenlijk, je hebt eigenlijk ook een keuze. Hè? Dus stel nou dat je rondloopt en je kijkt mensen aan, je glimlacht af en toe, je bent wat uitnodigend in dat opzicht. Dat kan een hele vriendelijke sfeer veroorzaken en bespoedigen in je buurt, wat eigenlijk iets is wat de meeste mensen willen. Want wat eigenlijk de belangrijkste les van dit onderzoek ook is, is dat de meeste mensen willen wel vaker een praatje maken dan dat ze nu doen. En dat is 56% die dat echt wil. En dan bestaat er ook nog een groep van mensen die eigenlijk nooit een praatje maakt. Oh. En dat is bijna 1,4 miljoen mensen. Die maken nooit een praatje, maar die zou heel graag een aantal keren per week een praatje maken.
0: Ja.
5: Dus je hebt, zeg maar, je hebt een aantal zaken die mensen heel graag willen. De maatschappij vraagt daarom. Maar wij doen het niet omdat er, nou ja, een barrière is. Eventueel oortjes aan de telefoon. Maar vaak denken mensen, een ander zit er niet op te wachten, of mensen voelen zich een klein beetje ongemakkelijk.
0: En u zegt, mensen zitten er wel op te wachten.
5: Mensen zitten er wel op te wachten. Ja. En eigenlijk is het ook zo dat het makkelijker is dan je denkt. Ja. Je hoeft er soms alleen maar oogcontact te maken of hoi te zeggen. En dan ben je een heel eind op weg.
0: Maarten van Rossum, maakt u wel eens een praatje met zomaar een willekeurige voorbijganger?
6: Dat doe ik zeker en regelmatig. Maar u heeft eigenlijk in mijn geval een verkeerde persoon gebeld. Omdat ik zit overigens nooit in TOV, maar goed, ik wandel in het park. Ik word heel veel mensen aangesproken. En dat ligt aan het feit dat ik voor heel veel mensen een min of meer bekende persoon ben. Dus ja, ik ga er alles heel vriendelijk op in. Ik zeg niet donder op of zo. Daar heb ik niks mee te maken. Nee, ik vind het meestal wel leuk. Dus ik maak een praatje soms langer en soms korter.
0: Ja.
6: En dat is eigenlijk elke dag in het park wel het geval.
0: En herkent u dan ook dat gelukzalige gevoel dat meneer Van Lange net omschrijft?
6: Nou, dat herken ik niet. Of ik nou, als ik voortdurend gelukzalige gevoelens zou krijgen door korte praatjes in het park, dan zou ik misschien van een gelukzaligheid al overleden zijn. Ik vind het wel gezellig. Ik ben niet een asociaal type zoals sommige mensen denken. Dus ik vind het best om met die mensen te praten.
0: Ja. En gelooft u dat het de verharding in de samenleving tegengaat?
6: Nou, kijk, in zo'n park, dit is een park in het oosten van Utrecht, daar lopen sowieso al een bepaald soort van mensen die, denk ik, niet of nauwelijks participeren in de verharding van onze samenleving.
0: Oh.
6: Er staat een vrij hoog percentage bejaarden bij, die zich misschien nog een andere samenleving herinneren. Al
0: bejaarden kunnen ook goed verharden, hoor.
6: Of onze samenleving zoveel harder is dan die van, zeg, 60 jaar geleden. Daar heb ik mijn twijfels over. Daar is weinig bewijs voor, denk ik, eerlijk gezegd. Dat is ook iets wat we gauw denken, dat dat zo is. Iets anders is natuurlijk die verrekte telefoon die mensen voortdurend bezig zijn te hanteren.
0: Ja.
6: Dat is, denk ik, een tijdelijk verschijnsel. Dat is een soort ziekte die overgaat, denk ik.
0: Oké, is het eigenlijk zo, meneer Van Lange, dat we een meer verharde samenleving hebben dan 60 jaar geleden? Is daar bewijs voor?
5: Het is wel zo dat in de afgelopen 60 jaar dat we steeds meer in een verstedelijke omgeving wonen. En dat betekent in feite dat je veel meer mensen om je heen hebt. En daardoor die mensen, je kunt niet met iedereen contact hebben. En daardoor een soort houding hebben gekregen van anonimiteit, waarbij het normaal wordt om elkaar niet te begroeten, bijvoorbeeld.
0: Mm.
5: En dat is echt wel een verandering in de afgelopen 60 jaar. Dat heeft te maken met verstedelijking voor een groot deel. Een ander effect is dat in de afgelopen 3 jaar is er wel sprake

0: afgelopen 60 jaar, dat heeft te maken met verstedelijking voor een groot deel. Een ander effect is dat in de afgelopen 3 jaar is er wel sprake van een zekere verruwing in de samenleving. Dat heeft te maken met maatschappelijke onzekerheid. We zijn niet al te best uit de COVID-19 gekomen, dus dat is ook nog een aspect.
1: Okay.
0: Dus we hebben echt wel uitdagingen in dat opzicht. Ja. En juist die maatschappelijke onzekerheid, die is heel belangrijk. En even terug te komen op Maarten, wat ik heel interessant vind, is dat dat hele grote gelukschalige gevoel, dat is een beetje te ambitieus. Oh. Hè? Maar dat je stemming wat verandert en dat je ook blijft doorpraten, wat je net vertelde, dat zit toch wel iets in. Dat het toch wel aangenaam is en dat het soms toch wel heel prettig kan zijn. En vaak is het zo laat onderzoek zien dat het onverwacht prettig is.
1: Oké, Sander de Kramer, presentator, Rotterdammer natuurlijk. Je praat veel op radio en televisie, maar maak jij veel praatjes ook met gewoon voorbijgangers?
2: Ja, daar word ik heel vrolijk van.
1: Oh, maar jij bent altijd al vrolijk, dus zet dit dan nog een plus erop?
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Ik ben ook heel nieuwsgierig van aard. En als ik bijvoorbeeld iemand met een hond tegenkom, dan zeg ik van, joh, wat een leuk beestje, hoe heet die of hoe heet ze? En waar komt die vandaan? En dan zeggen ze hele verhalen vaak om het Griekenland. Dat was heel zielig, komt uit asiel. En dan heb ik een heel leuk praatje. En dan word ik daar heel erg vrolijk van, dat ik zo'n praatje maak met iemand. Ik vind het ook wel heel erg... normaal dat je ook praatjes maakt in de buurt. Dat je in elk geval gewoon even iemand begroet. En toen hebben ze in Rotterdam, dat is ik denk toch wel een jaar of 15 geleden, hebben ze toen van de Korenaars Dwarsstraat in het centrum, hebben ze een verplicht groetenzone gemaakt. Dat ging mij wel een beetje ver, want het was echt opgelegd van bovenaf. Maar dat was dus echt om te stimuleren. Er hingen ook allemaal verkeersborden van groeten mag, groet elkaar. En zeggen ze hallo tegen elkaar. Want het is eigenlijk natuurlijk te schandaal voor woorden dat je je eigen buren soms niet kent. Of je bovenburen niet kent. Of nog nooit met je onderburen hebt gesproken. Ja, dat zit niet in mijn systeem. Nee. Altijd als ik ergens kom, dan denk ik van wil ik wel even weten. Wat voor vlees heb ik in de kuip? Wie ken ik helemaal?
1: Maar hoe doe je dat dan? Jij bent redelijk extravert, schat ik zo in. Heb je een tip voor mensen die denken, ik vind het ongemakkelijk, ik wil die eerste stap niet zetten. Hoe zet je die eerste stap dan goed?
2: Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Door gewoon iets dat je opvalt en waar je nieuwsgierig naar bent, om daar eens naar te vragen. Ja. Dus als inderdaad iemand voor jou een podcast aan het luisteren is met een koptelefoon op, dan zeg je van, dan zou je die kunnen aantikken. Wat zit je te luisteren? Waar ben je in geïnteresseerd? Gewoon even een kort praatje. En dan merk je zelf of iemand daarvoor in is of niet. En anders dan ga je met iemand anders een praatje aan. Dat is ook prima.
1: Ja. In onze DIT community, de community rondom onze journalistieke platform, kregen we ook veel reacties over dit onderwerp. Onder andere van Arienne. Ook goedenavond, Arienne.
3: Ja, hallo.
1: Maakt u veel praatjes op een dag?
3: Niet per se heel veel, maar ik ga er wel echt altijd op uitgaan met de hond. Heel bewust, echt iedereen gedag zeggen.
1: Nou, ook bewust geen koptelefoon op bijvoorbeeld, of geen oortjes in?
3: Ja, ik heb wel eens oortjes in en als ik dan mensen zie, doe ik ze ook gelijk uit.
1: Oké, als u ze van verre ziet aankomen?
3: Ja, als ik bijvoorbeeld de buurvrouw zie lopen met haar hond, dan gaan de oortjes uit en dan maken we een praatje.
1: Ja, en heeft u wel eens last van ongemak dan?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, wat fijn.
3: Gewoon wat ik wil doen ook.
1: Ja, gaat u nu naar deze sierencampagne dan denk ik ga nog iets aanpassen of denkt u ik ga op dezelfde weg door?
3: Nee, ik denk dat het alleen maar een bevestiging is van wat ik zelf ook al vind. Ik bedoel, het is zo makkelijk om gewoon even iemand aan te kijken. Ja. En eigenlijk daarmee te zeggen van ik zie jou.
1: Ja, en spreekt u zelf andere mensen aan of wordt u zelf ook veel aangesproken?
3: Ik word zelf aangesproken, bijvoorbeeld inderdaad over mijn hond. Dat is één ding, maar ook wel wat ik zelf heel leuk vond. Dat iemand naar me toe kwam en zei van, mevrouw, heeft u een mooie rok aan?
1: Ja.
3: Nou, dat is hartstikke leuk en dan heb je daar een praatje over. En dat doe ik zelf ook bij mensen.
1: Kijk.
3: Als ik op het station sta en ik zie iemand staan, dan denk ik, goh, fantastisch. Dan tik ik die even aan en dan maak ik een complimentje.
1: Ja, compliment is ook een goede suggestie. Ja? Eva die stuurt nog op de NPO Luister-app. Ja, ik maak veel praatjes met mensen, dat vind ik leuk. En ik denk aan andere mensen ook. Je hoeft er niet veel voor te doen. Ik kijk dan wel met wie ik spreek. Meneer Van Lange, het is een positieve boodschap. Denkt u dat deze campagne nog veel gaat toevoegen?
0: Het is heel belangrijk om dit op de kaart te zetten, dat mensen bewust worden dat dit een mogelijkheid is. Ik sprak toevallig vanmiddag iemand en die zei tegen mij van, ik had daar nooit zo bij stilgestaan, maar ik herken het wel. En dat is precies wat je wilt met zo'n campagne. Dat je herkent het en je denkt van, goh, eigenlijk doe ik te weinig. En eigenlijk is het ook iets waar we allemaal baat bij hebben uiteindelijk.
1: Ik zal zelf ook nog eens bij mezelf te raden gaan. Dus dank voor dit gesprek. Paul van Lange is professor psychologie aan de VU en nam deel aan het onderzoek achter die sierenreclame. Historicus Maarten van Rossum, presentator Sander de Kramer en Arienne uit dus de DIT community. Dan weer naar Wimbledon, want James Duckworth won de eerste set van Tellen Griekspoor. Hoe is het in de tweede set?

0: gegaan, Mark Brasser?
1: Nou, die tweede set is inmiddels gespeeld. En daarin, ja, dat niveau wat Duckworth in die eerste set haalde in zijn eigen service games, ja, dat kon hij bijna niet vasthouden. Dat zou echt krankzinnig zijn geweest. Nou, dat deed hij ook niet. Service werd wat minder. Griekspoor kwam er wat beter in. Rallies zijn nog steeds heel kort in die tweede set, maar hij is inmiddels gespeeld, die tweede set, en gewonnen door Talon Griekspoor met 6-4. Bij 5-4 aan het einde van de set, dus op 40 gelijk, sloeg Duckworth een dubbele fout. Dat leverde Talon Griekspoor het breakpoint op en hij pakte vervolgens ook de break. En dus is het 1-1 in sets en heeft Talon Griekspoor zich goed teruggekocht.
0: Zo meteen de rode draad met Stefan Kombuur. Goedenavond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
4: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
3: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
5: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
3: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
6: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
3: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2:00 op NPO Radio 1.
7: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
9: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
2: Stefan Kombuur.
14: Goedenavond. Wat geef je nou iemand cadeau die met pensioen gaat? Dat hoor je zo meteen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Annette Schut.
15: Het kabinet lijkt de meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
16: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet 1 of 2 gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
15: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren nog langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Door brand in een kabelgoot raakten gistermorgen honderden kabels beschadigd. De reparatie duurt een stuk langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot en met zaterdag met bussen vervoerd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een poging van president Trump om het recht op Amerikaans burgerschap aan te passen. Trump wilde met een decreet voorkomen dat kinderen van illegale migranten of mensen met een werkvisum bij hun geboorte automatisch Amerikaans staatsburger worden. Volgens de hoogste federale rechters is het niet aan de president om beperkingen op te leggen aan dat recht dat voor iedereen geldt. Een lagere rechter verwierp eerder het plan van Trump ook al en de hoogste rechter houdt eraan vast. En hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
17: Er zat bij mij op de balie zat een knop en dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
18: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
17: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
15: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
14: Dankjewel. Het is de situatie te weg. Helene de Geest, goedenavond.
19: Goedenavond. Ja, de files zijn bijna opgelost. Nog wel eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen ook 10 minuten extra reistijd. En door een ongeluk ook nog file in het zuiden van het land op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel ook een kwartier vertraging.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
21: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
21: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
25: NPO Radio 1. BNN VARA.
26: Stefan Kopduur.
14: Goedenavond, Welkom bij de Rode Draad van dinsdag 30 juni. Elke uitzending maken wij voor de luisteraar. Deze uitzending maken wij voor de luisteraar. En voor jou, Wim. Voor Wim van Klaveren. Want onze Wim gaat met pensioen. Hij neemt vandaag afscheid. Afscheid naar een lange carrière als maker van veel VARA en later BNN VARA-programma's. Als criticus, als geweten, als dwarsdenker. Het team van de Rode Draad, Wim, is hartstikke trots dat jij jouw carrière hier gaat afsluiten. De komende 2 uur kijken we, Wim, hoe de wereld naar jou kijkt en vooral hoe jij naar de wereld kijkt en hoe we die wereld ook een beetje mooier kunnen maken. We zien goed om jou als luisteraar even kennis te laten maken met Wim. Wim, dit is de luisteraar, aangenaam. En luisteraar, dit is vooral Wim. Hij leest hier een gedicht voor van de socialistische dichter Karel Adema van Scheltema.
0: Wie zijn het die de wereld tooien met hun wapperende vlag? Die rode bloesems om zich strooien, gelijk een eeuwige lentedag. Dat zijn de werkers en de wakers. Dat zijn de sterken en de stakers. Dat zijn de mannen van de straat. Dat is de daad. En wie die hun vaandels vlechten tot één roze-rode band. Die voor een nieuwe wereld vechten en sterven voor het beloofde land. Dat zijn de muiters en de makkers. Dat zijn de taaie rode rakkers. Dat zijn de slopers van de staat. Dat is de daad.
14: Ja, Wim weet heel veel en dat komt omdat hij gek is op lezen. Bij zijn afscheid op de redactie trakteerde hij ons dan ook niet op taart, maar op leesvoer. En Wim wil niets liever dan die kennis met je delen. Maar voordat hij doet, belt hij het liefst nog even je basiskennis.
1: Ik ben dan ook nog wel nieuwsgierig naar de, toen ik zo oud was als jullie, hadden we het over de grote drie. Dat waren Hermans, Mulisch en Reven. Heb je wel iets van Mulisch of van Reven gelezen?
4: Ja, ik ga mezelf maar even gewoon voor de bus gooien. Nee.
1: Dat dacht ik al.
4: Nee.
14: Ja, dat dacht ik al, inderdaad. Ja, Wim onthoudt ook ontzettend veel. En dat doet hij heel gemakkelijk, want hij leest. En wat hij hoort, dat onthoud hij gewoon direct. Zo kent hij het hele oeuvre van Bram en Freek, Nederlands Hoop in Bange Dagen, uit zijn hoofd. Dat verklaart ook dat er met grote regelmaat fragmenten uit die programma's nog op NPO Radio 1 te horen zijn. Want ze zijn spijtig genoeg, vaak nog ook onwijs actueel.
5: En omdat we vanavond tot onze strot in de problemen zitten, beginnen we maar meteen met het eerste onderwerp. En dat is de oorlog. Ja, er komt nog heel wat kijken voor zo'n oorlog. En die kan ook nog tamelijk lang duren. En daarom maar snel door naar ons tweede onderwerp. De bodemverontreiniging, de luchtverontreiniging, de waterverontreiniging, de geluidshinder. Samen te vatten onder de noemer milieuhygiëne. Ja, dames en heren, het is een hele toestand in ons kleine landje aan de olie. Het enige wat er van de natuur over is zijn pijnbomen, treurwilgen en kreupelhout. En daar willen wij nu eens iets aan gaan doen. Dat wil zeggen, in ons programma. Want als er wat te verdienen valt, zijn wij er als de kippen bij.
14: Maar goed, voordat we al zijn hobby's door gaan nemen, denk ik dat we ook nog beter iets meer kunnen vertellen over wie Wim daadwerkelijk is en wat hij heeft betekend ook voor onze omroep, voor BNN VARA. En het mooie is, dat hebben we al eens gedaan. Toen de misstanden bij de Wereldraad Door naar buiten kwamen namelijk, leek het wel of niemand bij BNN VARA ook maar enigszins aan de bel had getrokken. Maar zo was het zeker niet. Wim van Klaveren was de redacteur die naar de directie stapte om ze deze angstcultuur te attenderen. Toen dat geen resultaat had en later de Volkskrant daar dan een groot artikel aan wijden, was hij dan ook een van de weinigen die met naam en toenaam hier in het woord nam. Wim van Klaveren was degene die BNN VARA intern al die misstanden achter de schermen bij de Wereldraad Door aankaarten en later ook in dat grote Volkskrant artikel daarover dus vertelde. En dat werd door de directie niet altijd op waarde geschat, maar door zijn directe collega's des te meer. Moet jij maar eens even horen hoe zij denken over Wim van Klaveren.
6: Ik ben Dolf Jansen. Als je afvraagt wie Wim van Klaver is, ik heb zoveel aan die man te danken dat ik het echt niet ga lopen opzommen. Maar de man is een drijvende kracht achter zoveel tienduizenden uren topradio dat hij een standbeeld verdient. Plus iemand die het aandurft om zowel de Shavers als Frank Zappa op Radio 1 te draaien. Precies, gewoon nog een standbeeld. Wim van Klaveren.
9: Hi, ik ben Willemijn Veenhoven. En ja, zeker ken ik Wim van Klaveren. Wim is een wandelende encyclopedie en ook nog eens ontzettend aardig en loyaal.
10: Hier Sonja Barend. Ik kan wel vertellen wie Wim van Klaveren was. Is. Want die was een paar jaar mijn einddirecteur. En echt, zonder te overdrijven, een briljante man. En je kon het zo gek niet bedenken of hij wist overal alles van. En het is natuurlijk heerlijk om zo'n soort baas te hebben. Bovendien is hij ook nog een heel amabel mens. En niet alleen voor mij, maar dat was hij ook voor de hele redactie. En dat maakt dat je mooie programma's maakt, veel plezier hebt en dat het een feest is om programma's met hem te maken.
2: Felix Murgers hier. Ik zei gisteren nog, toen ze me vroegen wie is eigenlijk Wim van Klaveren, dat je altijd de stille kracht van de redactie bent. En iets minder stil als je me soms wat influisterde op mijn koptelefoon. En ik heb je wel vaker gezegd dat als ik ooit nog eens een keer mee ga doen met een quiz, dan gebruik ik jou als hulplijn. Mijn god, man, je bent een lopende encyclopedie. En Mabel, en briljant in je werk.
3: Mijn naam is Erik Dijkstra. En de vraag is of ik Wim van Klaveren ken. Jazeker ken ik die. Wim van Klaveren, die bewonder ik. En niet alleen om zijn rol in het hele Wereld Draait Door verhaal. Maar dat vind ik wel bijzonder dat hij dat doet. Maar dat hele verhaal, ik ben me kapot geschrokken. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook van ja, ik hoorde blijkbaar bij die harde kern van mensen die vonden dat erbij hoorde, hard zijn tegen elkaar en wie niet mee kan, die valt af. En dat vind ik eigenlijk verdrietig. En Wim is ongeveer de enige die ooit wel eens aan de bel heeft getrokken om te zeggen, nou, ik vind dat niet normaal. En daarom bewonder ik Wim.
14: En daarom bewonderen wij Wim ook zeker. Ik hoop dat je nu een beetje begrijpt dat de Rode Draad in het laatste programma waar Wim bij betrokken is bestaat uit de zaken die voor Wim dan ook vooral heel belangrijk zijn. En Wim, ik weet eigenlijk niet of dat voetbal is, automatisch.
1: Superleuk.
14: Superleuk. Nou goed, dan gaan we eerst maar eens even naar voetbal. Want er wordt zeker ook gevoetbald vanavond. Anne de Jong, goedenavond.
11: Goedenavond.
14: Ivorcus Noorwegen. Wat is er bij jou gebeurd?
11: Ja, toch nog een beetje oranje op het veld met Ivorcus. Er is nog weinig gebeurd. Na 12 minuten is het vooral spannend. Nog niet heel goed. Erling Haaland staat natuurlijk weer in de basis bij Noorwegen. Heeft één klein kansje gehad. Je voelde gelijk dat de spanning in Dallas in het stadion aanzwelde toen hij in balbezit kwam. Hij is de grote ster van deze wedstrijd. Maar tot nu toe heeft Ivorcus de zaken nog aardig op orde. En heb ik ook nog geen roeiende Nooren op de tribune gezien. Het is nog een beetje aftasten. Na 13 minuten spelen is Ivorcus Noorwegen 0-0.
14: Oké, dankjewel. En hoe is dat aftasten bij jou, Mark Brasser, op de tennisbaan?
12: Ja, nou ja, aftasten is het niet echt. Maar beide spelers houden elkaar wel heel erg in evenwicht. We kijken naar het Tellon Griekspoor op de baan 6 in zijn eerste ronde partij. De laatste Nederlander die op de baan staat. Hij speelt tegen een Australiër, tegen James Duckworth. En het is een wedstrijd tussen twee spelers die heel erg leunen op hun eerste service. Waar de breakpoints heel erg schaars zijn. Nou, Duckworth won de eerste set. Griekspoor pakte de tweede set. En ja, ze ontlopen elkaar bijna niks. We zitten in de derde set en daarin houden ze elkaar over, in evenwicht. Het is 3-3.
16: De Rode Draad.
14: Terug dan naar Wim van Klaveren. Want Wim van Klaveren die herinnert ons steeds weer aan het feit dat achter elk nieuwsbericht over oorlog, vluchten en over hulpverlening menselijke verhalen schuilgaan. Verhalen die verteld moeten worden. En nu die internationale hulpverlening wereldwijd onder druk staat, is dat misschien wel urgenter dan ooit. Wie zich daar volledig bij aansluit, dat is ons collega journalist en documentairemaker Sinan Can. Goedenavond, Sinan.
17: Goedenavond, Steven.
14: Welkom in de uitzending. Goed dat je er bent. En er is meteen een herinnering, want daar hebben we het natuurlijk over. Over werken met Wim. Een herinnering aan Wim waar jij het graag over wil hebben. En daarvoor moeten we terug naar Irak 2011. Want wat gebeurde daar?
17: Ja, ik werkte voor Uitgesproken VARA. En dat was zeg maar een actualiteitenrubriek. Wat in de plaats van Netwerk was gekomen. En ik maakte een reportage over een familie uit Dronten. Een Iraaks-Nederlands familie uit Dronten. Die na 14 jaar werden uitgezet naar Irak. En voor ons was het in ieder geval belangrijk om te kijken, als je uitgezet wordt, waar ga je dan naartoe? En hoe ziet het leven er dan uit voor de kinderen die toch 14 jaar in Nederland geboren zijn, gewoond hebben, waarvan één was ook geboren in Nederland. Ik kwam met dat idee en Wim vond het meteen een goed idee ook. En toen hebben we die reportage gemaakt. Vervolgens ben ik daar 4 dagen naartoe gegaan. De laatste dag is er een bom ontploft, net 20 meter van mij vandaan. Een autobom die ze hadden geplaatst. En daar zijn toen 30 doden en 90 gewonden geweest. En ik zat daar middenin.
14: Ik zat daar middenin. En Wim speelde dus ook een rol in dit verhaal. Ja. Want Wim, welke rol had jij?
1: Ik zat me thuis heel veel zorgen te maken. Daar kwam het voor op.
14: Ja, want de verbindingen begrepen.
1: Was
14: ook
1: heel weg, ingewikkeld. Af en toe hadden we even contact. We wisten al wel. Nou, volgens mij belde jij als eerste van, god, er is hier een bom ontploft. En je was echt wel een beetje Ja. Goedenavond, Sinon, trouwens.
17: Ja,
1: jij was ook echt wel ontdaan. En daardoor ja. Wij hier natuurlijk ook heel erg. Want het is ver weg en wat moet je doen? En in de loop van de dag hebben we nog een paar keer contact gehad. En is het gelukt om jou op een vliegtuig terug te krijgen, als ik me goed herinner.
17: Ja, klopt. Het was zelfs in het begin had ik helemaal geen bereik. Want alles was uitgeschakeld. En ik weet nog dat er op het journaal een bericht kwam. 3 bomaanslagen in Kirkuk in Irak. 10 doden en 10 gewonden. En pas, denk 2 later of zo kon ik jou bellen.
1: Ja, precies.
17: Maar.
1: En was er niet zo zien dat een van die doden een man was die jij de avond daarvoor nog geïnterviewd had? Ja.
17: Ja, klopt. Was de adviseur van de gouverneur. Ja. Die had ik dus echt een dag daarvoor ontmoet bij hem thuis. En vervolgens een dag later was hij overleden. En ik weet nog wel dat het gevoel ook van op dat moment ook dat je denkt van jeetje, we sturen gewoon gezinnen terug hier naartoe. Mm-hmm. En dan ben ik daar maar 3 of 4.
7: Je komt meteen met het gevaar. Ja, je krijgt ook meteen met het gevaar te maken inderdaad.
1: Oh ja, en dat jongetje wat jij daar in zijn voetbalshirtje van Dronten VV, hartverscheurend.
7: Ja, hartverscheurend. We kunnen even luisteren naar een stukje uit VARA uitgesproken programma wat jullie daar samen toen over maakten. Want je volgde inderdaad dus dat uitgeprocedeerde gezin Karim uit Dronten. Laten we even luisteren.
8: Ja. Ik voelde me gewoon Nederlands. Dus voor mij lijkt het alsof hij gewoon een Nederlander naar een vreemde land heeft gestuurd.
13: Ik wil niet hier leven. Ik wil terug. Ik wil mijn eigen vriendinnen. Ik wil niet in Irak wonen. Dat is echt moeilijk.
15: Er is niks wat ik goed vind. Ik vind echt alles vreselijk. Je mag eigenlijk niks. Het is gewoon een gevangenis.
7: Ja, want Sinan, hoe lang woonde dit gezin al in Nederland?
17: 14 jaar,
7: inderdaad.
17: Ja.
7: En wat voor leven hadden ze in Dronten opgebouwd? Wat was hun sociale kring geworden ondertussen?
17: Nou ja, ze waren daar eigenlijk ook min of meer opgevangen door de gemeenschap daar. Buren, vrienden, mensen van de voetbalclub. Vrienden en vriendinnen van school. Dus ze hadden eigenlijk hun eigen een leven opgebouwd daar. En 14 jaar is best lang, zeg maar, om in een land te wonen en om het te wortelen. Vooral kinderen wortelen dan. En vervolgens worden ze het land uitgezet. Op vrij heftige manier, want het is zelfs ook nog gefotografeerd door de Volkskrant toen. Ja. Dat ze worden geboeid.
1: Dat kwamen we erbij,
17: Ja. En hij zegt het ook zo mooi, hè? Het is alsof je een Nederlands kind eigenlijk uitzet. En dat is eigenlijk ook zo.
1: Weet je niet meer, Sinan, dat oudste meisje was net afgestudeerd aan de modeacademie.
17: Ja. Ja, klopt. Ja, die had die droomde, hè, om een modeontwerper te worden en dat je dan de dag dat je eigenlijk slaagt, dat je dan terug wordt gestuurd. Ik vond het was heel aangrijpend ook om dit te maken. En ja, het was ook gevaarlijk, maar
1: het onderwerp was heel aangrijpend en dat was al iets wat ons heel erg bezig hield, ook gewoon op de redactie toen. En toen verzeilde jij ook nog in een levensgevaarlijke situatie? Ja, dat was een.
7: En wat deed de uitzending uiteindelijk zien dan hier in Nederland? Hoe landde die hier in Nederland?
17: Nou, het zorgde best voor veel ophef. En vervolgens heb ik eigenlijk. Daarna heb ik uitgezet gemaakt. Dus een 4-delige serie over verschillende gezinnen die uitgezet zijn. Naar Angola, naar Kosovo, naar Afghanistan, naar Armenië. En eigenlijk ook min of meer het start zijn van mijn carrière wat betreft documentaires. Dus het verhaal, de reportage die we hebben gemaakt, weggestopt in Irak heette dat, voor uitgesproken VARA is eigenlijk de start zijn. Dus in die zin, en ik weet dat Wim's echt heel ongemakkelijk. En ik kan me nu al helemaal inbeelden dat hij daar ook ongemakkelijk met klamme handjes in de studio zit.
1: Zeker.
17: Maar hij weet ook dat hij in ieder geval voor mij in het begin van mijn carrière een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Door mij vertrouwen te geven. Door te zeggen, dit is een goed verhaal. Wij staan achter je. En ga dit maar maken.
7: Ga maar maken, inderdaad. Maar.
1: En met dat je het vertelt voel ik weer hoe verschrikkelijk opgelucht ik was toen je... Ik ben je toen van Schiphol gaan halen.
17: Ja,
1: toen je
17: klopt.
1: Uit die slurf kwam.
7: Ja. Dat hij veilig weer in Nederland was. Ja. De beelden meegenomen. En dat jullie dus dat uit hem konden maken. Het was dus voorzien een van zijn eerste ervaringen. In dat oorlogsgebied, na dit verhaal nog, volgden vele persoonlijke verhalen van mensen op de vlucht. Wim, wat is nou het belang? Wat vond jij als eindredacteur nou zo belangrijk aan dit soort verhalen?
1: Nou, eigenlijk wat jij net al zei. Van er is heel veel te doen. De laatste jaren steeds meer nog te doen in de politiek over vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren. En we vergeten heel vaak, we zien het als een probleem, maar we vergeten heel vaak dat dat allemaal net zulke mensen zijn als jij en ik, die op dezelfde manier in hun leven staan en dezelfde liefdes en belangen hebben.
7: En dat menselijke, dat vervalt heel snel eigenlijk.
1: Als je de krant leest of het grootste deel van de Nederlandse politieke partijen hoort, dan gaat het helemaal niet meer over mensen.
7: Nee, dan valt dat weg. En dat is dus ook belangrijk. Wat hoop jij, Sinan, dat we nou als luisteraars meenemen uit zo'n verhaal van de familie Karim? Is dat wat Wim hier ook deelt?
17: Ja, medemenselijkheid, omkijken naar elkaar, ook een stukje solidariteit, wat we misschien ook in de loop der jaren verloren zijn. Deels door individualisme, maar ook dat de wereld ook verandert. We ook wat harder zijn naar elkaar toe. En dat zien we ook soms in het land, hè, waar het clasht en waar de wrijving is. En ik hoop zo dat we nog steeds de mensen blijven zien en niet als getalen of als probleem. En wat Wim net ook zei, het zijn allemaal mensen die... We zijn allemaal op zoek naar hetzelfde in dit leven. Naar geluk, naar veiligheid, naar een goede toekomst voor onze kinderen. Naar welvaart, naar welzijn. Daarin verschillen we eigenlijk niet. En daarbij komt ook nog dat als we naar ons DNA kijken van alle mensen, dat 99,9% wel allemaal hetzelfde DNA hebben. Alleen die 0,1% bepaalt of we zwart haar of haren hebben of blauwe ogen hebben. Dus we zijn ook vanuit hetzelfde materie gemaakt en we zijn ook, lijken ook op elkaar, los van huidskleuren en hoe we eruit zien en wat voor culturen en kleuren we hebben.
7: Dit item was 15 jaar geleden in VARA uitgesproken. Wim, in hoeverre is er nou in het Nederlandse medialandschap wat we nu hebben nog ruimte voor dit soort verhalen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld in de Rode Draad.
7: Zeker.
1: Er zijn nogal meer plekken, gelukkig.
7: Maar genoeg plekken ook?
1: Nou, laat ik niet te veel lelijke dingen zeggen over...
7: Het mag.
1: Over anderen.
7: Ik ga naar pensioen, Wim. Je kan
1: laat ik gewoon naar onszelf kijken. Ik bedoel, ik vind dat we hier altijd ruimte voor moeten maken. En ook als je van kijkers of luisteraars hoort... Ja, nou weet ik het wel. Of moet dat nou weer? Ja, dat moet weer. Blijven beuken.
7: Ja, precies. Blijven beuken. Zo noemde je dat dan altijd inderdaad op de redactie. Gewoon nog een keer weer dat verhaal maken. Ja. Nieuwe invalshoek, maar wel hetzelfde
1: liefst
7: soort verhaal.
1: Nieuwe invalshoek, maar dit was 15 jaar geleden. En wat dat betreft is er dus niks veranderd. Dan kan je heel treurig over zijn en zeggen van... we hebben er niks mee bereikt. Maar ik heb altijd toch een klein beetje de illusie dat er misschien één luisteraar is die...
7: Ik hoop dat ook altijd.
1: Een beetje.
7: Ja. Sinan, Wim gaat ons verlaten, die gaat met pensioen. Ja. Maar wil jij deze verhalen wel bij ons blijven brengen in de Rode Draad?
17: Ja, zeker. Ja, de Last of the Mohicans vertrekt nu. En Wim is eigenlijk nog het laatste stukje VARA, vind ik. Ook van de generatie van Kees Driehuis, Sonja Barend en Paul Witteman. Dus ik ben zelf ook een beetje verdrietig. Dat mag je best weten. En Wim zal dan zeggen, maar jij bent het toch? Ja, dat is zo.
1: En bovendien, ik bedoel, dingen veranderen. De vader zoals die vroeger was, die bestaat niet meer. En dat is denk ik maar goed ook.
17: Op sommige punten wel.
1: Precies, maar en er zijn ook dingen die je mist. Maar laten we gewoon ons best blijven doen om...
7: En doorgaan als dat...
1: Precies, en wat voor vlaggetje daarop staat, dat is niet zo heel belangrijk.
7: Sinan Can, dankjewel voor je medewerking vanavond.
17: Dankjewel.

0: People Have the Power van Patti Smit. We gaan naar voetbal, denk ik, maar eens even allereerst. Ivorcus Noorwegen. Hoe gaat het bij jou, Anne?
1: 29 minuten gespeeld. Het is nog 0-0. Ivorcus is beter dan Noorwegen. Terwijl de Nooren juist met veel ambitie naar dit toernooi zijn gekomen. De wedstrijd moet nog wel een beetje loskomen. Maar Ivorcus heeft zojuist twee kansen gehad. Pepe na een voorzet van Diomande. En even daarvoor linksback Conan. Die naar binnen sneed en in het zijnet schoot. En nu deze uitzending toch gaat over Wim van Klaveren. Die heb ik al in de kantlijn meegemaakt bij Radio 1. En weet ik toevallig dat hij een seizoenkaart heeft bij Almere City? Of had of heeft? Klopt toch?
2: Klopt, Anne.
1: Ja, ik heb gezocht naar een link in deze wedstrijd en Almere City. En ik heb hem gevonden. Het is alleen niet eentje waar je heel blij van gaat worden. Maar wil je wel weten of niet?
2: Ja, natuurlijk.
1: Muller Wolven, de linksback van Noorwegen, heeft bij AZ gespeeld. En zijn eerste doelpunt heeft hij op 10 december 2023 gemaakt tegen Almere City. In een wedstrijd die Almere City verloor. Maar
2: ik ga
1: is
2: dat
1: dus
2: niet vergeten.
1: Een link tussen Ivorcus Noorwegen en Wim van Klaveren.
0: Ja, fantastisch, Anne. 0-0, ik ben op zoek naar nog meer links. Dus gaan we verder zoeken en we blijven luisteren
1: naar jou.
0: Ja, precies. We moeten ook nog een wedstrijd kijken. Dankjewel. We gaan even naar tennis, naar Mark Brasser. En ik zag bij jou iemand liggen op het gras.
3: Ja, dat was Talon Griekspoor. En sorry, ik ken Wim niet. En ik heb ook niet gezocht naar linkjes of aanknopingspunten. Behalve dat ik hier op Wimbledon zit.
0: Ja, precies.
3: Waar Talon Griekspoor inderdaad zojuist op het gras lag. Inderdaad, die maakte een splitstep, om het zo maar even te zeggen. En die gleed weg met zijn rechterbeen. Ja, dan hou je toch altijd je hand vast. Want die knieën die klappen dan naar binnen. En voor hetzelfde geld beschadigt hij daar iets. We zitten in de derde set die eigenlijk al gespeeld had moeten zijn. Wat zenuw aan het einde van de set bij beide spelers. Het was Duckworth die zijn service verloor bij 4-3. Dan denk je, nou, Griekspoor gaat hem uitserveren bij 5-3. Maar die verloor vervolgens ook zijn service. En dus toen werd het 5-4. En dat is nu de stand waar we op zitten. En dan is het Duckworth die serveert. En nu ook weer heel veel problemen heeft om zijn service binnen te halen. Dus het venijn zit hem zoals wel vaker in de staart. De derde set is nog bezig. 5-4 in het voordeel van Griekspoor. Duckworth serveert.
4: NPO Radio 1.
0: Mag dit 1 minuut over half 8, het NOS Journaal, aan het Schut.
5: Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4600 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar daarvoor. Volgens het centrum komt die stijging doordat slachtoffers meer vertrouwen hebben dat ze goed worden geholpen. Het ministerie van Volksgezondheid stond het toe dat verzorgingstehuizen bewoners verplicht binnenhielden tijdens de eerste coronagolf, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De maatregel stond in een instructie aan het personeel en bleef 2 maanden bestaan. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is flink in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht bij NS. Met dat abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 onbeperkt reizen in de daluren. En een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren. Ze maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor.
4: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Respect voor de moeder, nu al. Goed, welkom bij de Rode Draad. We zijn er nog tot 9 uur vanavond. Kunnen boeken nou de wereld veranderen? Zometeen ga ik in gesprek over de kracht van literatuur. Over hoe verhalen onze geest vormen. Hoe ze zich verhouden tot activisme. En waarom boeken juist nu van betekenis zijn. Eerst tijd voor een icoon van het Nederlands cabaret. Speciaal voor Wim van Klaveren, onze gewaardeerde collega die naar 100 jaar werken voor de VARA en BNNVARA naar vandaag van zijn pensioen gaat genieten. Wim, jij bent gek op anekdotes en gek op Nederlands hoop. En dat wordt hier mooi eens gecombineerd in een speciaal voor Wim opgedist verhaal van Freek de Jonge.
6: Wim, nou ja, ik weet niet of ik je geluk moet wensen of droevig moet toespreken. Het is je werkzame leven zit erop. Je bent zo'n beetje het laatste stukje sociaaldemocratie wat uit onze cultuur gaat verdwijnen. Ik hoop dat het land het aan kan. Ik lees je een verhaal voor, dat gaat over Nederlands hoop. Het speelt ergens zo eind jaren 70. Wij moesten optreden die avond. Het was dan nog een voorstelling die eigenlijk veel eerder had moeten plaatsvinden. Want we waren al beroemd en hoorden in grote theaters te spelen. Maar we speelden in het Wapen van Heemskerk in Alkmaar. Dat is echt een zaaltje voor Bruiloft en partijen en de variété. Een beetje een zaaltje van de vader van Rudy Karel. André Karel, zal ik maar zeggen. Het wapen van Heemskerk. Wij moesten daar ons verkleden in de leeggehaalde bezemkast. Want de kleedkamer was vanwege de enorme belangstelling bij de grote zaal getrokken. Er konden 150 man in. Wij traden daarop voor leden van het NIVON, het Nederlands Instituut voor Ontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Een aan het begin van de eeuw opgerichte club, toen verheffing van de massa nog tot de idealen van het socialisme gerekend kon worden. Anderhalf jaar geleden hadden we deze afspraak gemaakt, toen we optraden voor NIVON-leden in het natuurvriendenhuis Koos Vork. Ik noem allemaal namen die niemand meer iets zeggen. Daar was geen toilet bij de kleedkamer achter het toneeltje. En om mij niet aan het publiek te tonen voor de voorstelling, een doodzonde volgens mij, moest er een schuifraam in de kleedkamer omhoog en mijn broek naar beneden. En uit het raam hangen deed ik mijn behoefte. In plaats van wc-papier gebruikte ik mijn onderbroek, die ik bij de rest in de natuur liet vallen. En schoof het raam weer omhoog. Wat niet weet, wat niet deert. Een week later werd er op ons kantoor een pakketje met mijn gewassen onderbroek bezorgd. Afzender Koos Vork. We hoorden het publiek luidruchtig binnenstromen. Af en toe klonk een kordate vrouwenstem die met korte staccato bevelen de jeugd in goede banen leidde. We hadden haar bij binnenkomst begroet. Ze stond in een strak schort achter een toog met koffiekopjes en kanaranja. Ze keurde ons nauwelijks een blik waardig. Bram en ik kregen het over de Nederlands Hoop Express, zoals ons nieuwe programma zou gaan heten, en de samenstelling van de band. Ik vroeg aan Bram of hij Spike Jonze kende. Hij schudde zijn hoofd. Het ging eventjes verder over dat programma, dus dit is niet zo interessant. En op zeker moment brulde de eerder benoemde gastvrouw in het strakke schort van achter de toog met kopjes: aanvang! Wij sprongen op. De knop ging om van op het ene op de andere tel waren wij het gevreesde duo. Bram keek nog een keer in de spiegel. Ik trok mijn pochet tussen duim en wijsvinger uit het borstzakje van mijn jasje, sloeg het één keer uit en deed het weer terug. We passeerden de imposante gastvrouw. We keken om onze concentratie niet te verliezen, niet op of om, en betraden het zaaltje waar het geroezemoes al lichtelijk aanzwong tot wat weldra een daverend welkomstapplaus ging worden. En op dat moment riep de vrouw van achter de toog met haar intimiderende commandostem: heren, bent u niets vergeten? De brutaliteit om ons midden in onze bijna heilige wandeling naar het podium, die een paar seconden dat de metamorfose plaatsvond, te storen. Midden in onze bijna heilige wandeling naar het podium, om die een paar seconden voordat de metamorfose plaatsvond, te storen. Maar haar stem klonk zo dwingend dat we ons tot haar wenden en vroegen: mevrouw, wat zouden wij vergeten kunnen zijn? Ach, zou jullie het licht in de bezemkast even uit willen doen?
0: Fantastisch, dankjewel Freek de Jongen. We gaan naar de tennisbaan, naar Wimbledon, naar Mark. Wat is er bij jou aan de hand?
3: Ja, Tellon Griekspoor laat toch wel een enorme kans liggen hoor, om die derde set binnen te halen. Hij is nog niet gespeeld, maar zojuist bij 5-5 is hij weer gebroken. Twee keer op een rij verliest Tellon Griekspoor zijn service. En dat betekent dat zijn Australische tegenstander James Duckworth nu gaat serveren om de set binnen te halen. Heeft hem natuurlijk nog niet, maar het had gewoon al lang 2-1 in sets moeten zijn voor Tellon Griekspoor. Belangrijke set in die derde set altijd. Hij lijkt de kant op te vallen van de Australië, terwijl Griekspoor genoeg kans kreeg.
0: Dankjewel. We gaan naar Anne de Jong met een grote kans voor Noorwegen zojuist.
1: Ja, voorzet vanaf de rechterkant Sørloth. En die kwam op het hoofd terecht van Haaland. En als Haaland ergens in de 16 meter de bal krijgt, dan is het per definitie een grote kans. Maar hij kon niet heel erg hard koppen. Het was uiteindelijk een makkelijk vangballetje wel voor de keeper. Nadat Ivoorkust eigenlijk al de eerste 38 minuten beter is dan Noorwegen, heeft Noorwegen nu juist meer het initiatief. Het is nog wel 0-0 richting het eind van de eerste helft.
4: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
0: En het is nu tijd voor een ode aan de verbeelding. En Wim, jij wil meteen iets zeggen, volgens mij.
2: Even over Freek. Een van de gekste dingen in het beroep wat ik een groot deel van mijn leven heb uitgeoefend, is dat je plotseling vaak oog in oog staat met je jeugdhelden. En dat ook weer gewone mensen blijken te zijn. Maar daar was dit een heel mooi voorbeeld van. Ik voel me enorm vereerd.
0: Nou, mooi. Inderdaad, goed dat je dat hebt gezegd. Vereerd zijn ze ook bij jou, Anne de Jong, want er is gescoord.
1: Ze zaten nog helemaal niet in de wedstrijd, maar breken hem wel open. Noorwegen op 1-0. Antonio Nusa doet het helemaal zelf. De buitenspeler komt naar binnen en draait de bal in de kruising. Het is een geweldig mooi doelpunt. Noorwegen voor tegen Ivoorkust in de 40ste minuut.
0: Goed, dan is het nu wel tijd voor die verbeelding. Want zoals je al hoorde, nemen wij in deze bijzondere uitzending afscheid van onze zeer geliefde collega en BNNVARA icoon Wim van Klaveren. In de 35 jaar dat hij bij ons werkte, heeft hij altijd geprobeerd de wereld net iets mooier te maken en ook vooral rechtvaardiger. Zijn belangrijke wapens waren de verbeelding en de literatuur. Wim verslindt boeken en wist er prachtige radio en televisie van te maken. En als redactie, ik zei het al even, kregen wij van Wim dan ook een boek als afscheidscadeau. Of eigenlijk een manifest. Alle journalistiek is activisme, van Frederike Geerdink. En Frederike is in de uitzending. Goedenavond.
7: Goedenavond, hallo.
0: Fijn dat je er bent vanavond. Ja, Frederike, wat vind je ervan dat Wim jouw boek heeft uitverkoren om aan de hele redactie uit te delen?
7: Nou, ik was echt super vereerd. Hij nam contact met mij op. En wat ik er... ik heb er nog even over na zitten denken waarom ik het nou eigenlijk ook zo gaaf vond. Dat hij gaat met pensioen, dus hij is geen jongeman. En ik ben zelf ook 55. En ik merk dat mijn boodschap over alle journalistiek is activisme, dat dat heel erg aanslaat bij jonge journalisten. En dat oudere journalisten de boodschap veel moeilijker vinden, omdat die vaak een beetje vastzitten in een soort van schijnneutraliteit in de journalistiek. Dus dat Wim dat blijkbaar niet had en ook geraakt was door mijn boodschap en ook dat vuur heeft van je wilt met journalistiek iets bewerkstelligen in het publieke belang, want dat is hoe ik dat activisme zie, zeg maar. Ja, dat raakte me wel heel erg. Ik dacht, het gaat niet alleen jonge mensen worden geraakt, ook mensen van mijn generatie en ouder, die zijn er ook, die dit ook belangrijk vinden. Dus dat vond ik echt. En dat hij dan aan jonge collega's geeft. Nou, ik was wel door geraakt, eerlijk gezegd.
0: Want Wim, was dat ook het idee erachter?
2: Jawel, ja.
0: Ja. Ja, nou, het is gelukt.
2: Frederik heeft al uitgelegd waarom.
0: Ja, dat is fantastisch. Frederik, in jouw manifest roep jij eigenlijk alle journalistiek is activisme. Je schrijft dat je jezelf vroeger zag als ook die neutrale verslaggever, maar gaandeweg je opschoof naar pleitverzorger van sociale verandering. En je roept ook jouw collega's op om dat voorbeeld juist te volgen. Want hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Moeten journalisten dan activistischer worden volgens jou?
7: Nou, volgens mij zit het er vooral in om journalistieker te worden. Ik ben naar de school van journalistiek in Nederland gegaan. Daarna heb ik allerlei banen op redacties gehad. Daarna ben ik freelancer geworden. En dan, je wordt een soort gekneed in een soort van objectiviteit. En als je daar niet uitgetrokken wordt, dan blijf je daarin. Ik bedoel, ik ben op een gegeven moment als correspondent naar Turkije gegaan in 2006. En toen leerde ik van buitenaf, van ver weg, naar mijn eigen land kijken. En dat heeft me echt de ogen geopend voor perspectieven op journalistiek, perspectieven op je eigen land. Vooral toen ik binnen Turkije ook nog weer naar Koerdistan ging en zag dat die groep in Turkije, de Koerden, dat die onderdrukt zijn, dat die geen institutionele macht hebben. Maar dat die heel anders, een heel ander land zien dan Turken zien. En toen dacht ik, dat was in dezelfde tijd dat ik een beetje die transformatie doormaakte, was dezelfde tijd dat in Nederland Kick-Out Zwarte Piet opkwam. En ik dacht van, als ik door Koerdische ogen een heel ander Turkije zie, zie ik misschien wel een heel ander Nederland als ik door de ogen van die zwarte mannen naar Nederland kijk. En dat is natuurlijk ook het geval, dan zie je echt een heel ander Nederland. Terwijl ik eigenlijk uit Nederland weg was gegaan als journalist, omdat ik zeg dat nu hardop, maar eigenlijk vind ik het heel schaamtevol. Omdat ik dacht dat er in Nederland niet meer genoeg belangrijke verhalen te vertellen waren. Nederland was toch wel zo'n beetje af.
0: Nou, dat blijkt natuurlijk anders, inderdaad.
7: De schellen zijn me van de ogen gevallen, zeg maar.
0: Precies. Ja. Sindsdien. Ja. Maar dat is natuurlijk een onwijs goede oproep voor de rest van de journalistiek om ook juist jouw boek ook te lezen.
8: alle journalistiek is activisme. En dankjewel dat je heel even bij ons in de uitzendingen dit wilde vertellen. We gaan namelijk door met de gast hier in de studio. Want met haar boek Alle journalistiek is activisme probeert ze die wereld natuurlijk ook een beetje te veranderen. En is dat inderdaad ook wat boeken kunnen doen? Hoe vormen verhalen nou onze geest? En is literatuur ook een vorm van activisme? Ga ik over praten met Wim's favoriete schrijvers en boekendames hier in de studio. Ja, het staat op mijn scherm, dus ik zeg het. Hè?
9: Boekendames.
8: Boekendames, ja, dat vond ik een mooie term. Dichter Ellen Dekwiet, goedenavond.
10: Hey, hoi.
8: En schrijver Marlou Holshuizen, ook welkom.
10: Dankjewel.
8: Fijn dat jullie mee wilden werken. Marlou, jij bent schrijver, theater, podcastmaker. Zie je jezelf ook als activist?
10: Ja, ik zie mezelf zeker als activist, absoluut. Als schrijver kies je altijd een positie, of je nou non-fictie schrijft of fictie. Taal is niet neutraal. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn niet neutraal. Dus helaas moeten we nu zeggen dat wij schrijvers niet alleen maar dienend zijn aan de verbeelding van mensen, maar omdat die verbeelding eigenlijk zo in gevaar is, maakt het jou als schrijver eigenlijk automatisch dat je een activistische daad pleegt.
8: Ja, dat zeg je mooi, denk ik. Je kijkt naar Ellen Dekwiet van, deel je deze woorden met mij, Ellen? Is dat zo?
11: Ja, zeker. Kijk, weet je, je richt je ook als schrijver op het persoonlijke. En om maar wat de oude kreten van weleer op te frissen, het persoonlijke is altijd politiek. En als ik naar mij en Marlou kijk, we hebben ons ook ingezet bijvoorbeeld voor het verhaal van de Indische gemeenschap, de derde generatie Indische mensen in Nederland, sterker naar voren te brengen. En ook om nieuwe woorden te geven. Dat leer je sowieso met veel lezen. Je krijgt nieuwe termen. Bijvoorbeeld dat er niet alleen Indisch zwijgen in Nederland is, maar ook Hollandse hardhorendheid. Je gaat breder kijken als je telkens dezelfde verhalen weer tegenkomt. Bijvoorbeeld, nou ja, Wim, jij leest ook ontzettend veel graag de boeken waar jij vandaan zijn vaak super depressieve boeken. Laat depressie nog net volksziekte nummer 1 zijn. En dat er zoveel boeken over worden geschreven, dan kan het niet meer een individuele aangelegenheid en verantwoordelijkheid zijn. En moet het met z'n allen lekker aanpakken, Stefan, wat jij.
8: Ja, daar ben ik mee eens.
11: Fantastisch.
8: Wim, denk ik ook.
2: Ja, en kijk, een van mijn favoriete uitspraken is van een Schotse kunsthistoricus, geloof ik. Hij wordt altijd geciteerd op de hoezen van een van mijn favoriete bands. Voor mensen die dat willen weten, Henry Cow, zoek het op. En hij zei, kunst is geen spiegel, maar een hamer.
11: Ah, ja, waarmee we de bevroren zee in ons aan stukken kunnen slaan.
2: Om Kafka nog maar precies. Even erbij te houden. Ja, precies.
8: Ja, goed, want die verbeelding staat onder druk, zeg jij, Marlou?
10: Ja, zeker.
8: Waar komt die druk vandaan?
10: Die druk komt vanuit een stroming die voor wie het niet gunstig is dat wij ons kunnen inleven in ons medemens. Ik denk dat het grootste maatschappelijke probleem in Nederland de ontlezing is. Omdat het is eigenlijk een hele rare paradox waar we nu in zitten. Aan de ene kant geloven we het feitelijke nieuws bijna niet meer. Er wordt overal aan getwijfeld. En aan de andere kant begrijpen we fictie niet meer. Ik zag laatst een artikel van Jurjan van Dongen over Klokhuis, die vertelde dat vroeger zet je aardstaartjes, een brilletje op en een korte broek en het was een kind. En vandaag de dag krijgen wij brieven van ouders die een fictieve sketch van Klokhuis niet meer begrijpen. Ik bedoel, er worden schrijvers en makers van fictie worden bedreigd. Dus het is een heel groot probleem in Nederland. En de mensen die er baat bij hebben, zijn de mensen die dus vinden dat er hier in Nederland geen ruimte is voor mensen die niet op ons lijken. En hoe leer je mensen kennen die niet op jou lijken? Dat is door te lezen en door je
8: in te beelden.
10: Ja, in te beelden en door je te verdiepen in andermans werelden. Ja. Dus door de bezuiniging op kunst, cultuur, op de NPO, op bibliotheek, op onderwijs, wordt er eigenlijk een aanslag gepleegd op onze fantasie, op onze verbeelding.
8: Heb jij die verbeelding ook in de afgelopen 35 jaar, Wim, zien veranderen?
2: Ja, vast. Nou, ik ben het wel eens met de analyse die Marlou net geeft. Het is natuurlijk echt om te huilen dat mensen fictie niet meer begrijpen. Ik vind het wel een moeilijke vraag, hoor.
8: Ja, hoe dat misschien veranderd is, is misschien ook wel een grote vraag.
10: Je ziet dus ook hoe het werkt. Ik bedoel, om een voorbeeld te noemen, de laatste excuses van premier Jette voor de Molukse gemeenschap. Ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat die niet waren gekomen als wij, de schrijvers... de Molukse gemeenschap, documentairemakers, kunstenaars, als die verhalen niet tot leven zijn gekomen, worden gedeeld. En zo belangrijk is het om te delen, om te vertellen, om te schrijven.
2: En dat geldt natuurlijk ook voor de journalistiek.
10: Absoluut.
2: Voor de mensen die de treinkaping hebben gereconstrueerd.
10: Absoluut, ja.
2: En daar nog steeds mee bezig zijn.
8: En die verhalen dus blijven brengen, uiteindelijk. Ellen, jij zegt al, literatuur is altijd politiek ook. Had je dat meteen ook door toen jij begon met jouw carrière?
11: Ja, zeker. Want ik begon mijn carrière als podiumdichter. En dan stond ik op
8: spoken een word?
11: Poetry slam. Oh ja, okay. Ik ben nog ouder, Stefan. Weet je wel, je hebt het over runen. Ik praat over hiërogliefen. Wat is dit? Maar wat ik op een gegeven moment merkte was dat mensen naar me toe kwamen. Na afloop en zeiden, ja, je moet het niet de hele tijd hebben over typische vrouwendingen. En ik zei, ja, wat typische vrouwendingen? Ja, je gevoelens en zo. Dacht ik, oh, hier is een dubbele moraal. Dit vinden we interessant. Dus bij mij zat het er eigenlijk meteen in. Maar weet je wat het mooie ook is? Sowieso van verhalen. Wim en ik hebben ook veel over literatuur gepraat, maar überhaupt ook gedichten erbij. Je leert praten over dingen waar je misschien soms eerder geen woorden voor had, of gedachten krijgen waar je nog niet eerder op was gekomen. En wat dat betreft zijn boeken, dichtbundels, goede journalistiek, zijn zijwieltjes, niet alleen voor je eigen geest, maar ook om samen met elkaar te hebben over die gekke wereld waarin we zitten. En ik ben het compleet met je eens. Juist de mensen die nu zeggen van ja, weg met al die gekkigheid en verbeelding, dat zijn mensen die baat hebben bij de wereld zoals die nu momenteel is. Als ik kijk naar de wereld, die hoeft niet te veranderen. Als dat een wereld is waarin niet alleen ontlezing het grootste probleem is, maar mensen er nog steeds van worden overtuigd dat hun economische omstandigheden hun eigen domme schuld zijn en niet een probleem van een systeem dat in het voordeel werkt van veel te rijke mensen. Ja, weet je, dan hebben ze er ook baat bij dat je niet de woorden, de begrippen hebt.
8: En hoe lukt het dan
11: om dat aan te kaarten?
8: Om die woorden, die begrippen ook bij de andere kant te krijgen. Want mensen die het misschien met jou eens zijn, of met de mensen die aan tafel eens zijn, die zullen jouw boeken kopen, die zullen jouw gedichten gaan lezen. Maar hoe lukt het dan om die andere kant ook die woorden te blijven geven?
11: Het niet opgeven. Dus wat Wim ook net zei, je moet blijven beuken. Maar tegelijkertijd publieke debat is de nadruk heel erg op vorm te komen liggen. En wat ik heb gemerkt, wanneer je te hard beukt of te agressief dingen verwoordt, willen mensen je überhaupt niet meer aanhoren. Dus het begint met rust en respect. En dan kijken hoe je je tot elkaar kan verhouden.
8: Malou?
10: Ja, en ik, wij komen ook veel op scholen. Ja. En wat ik het laatste jaar heb gemerkt is ook, vooral ook door de bezuiniging, er is steeds minder geld voor schrijvers op scholen. En wat mij heel erg raakte was dat als ik op scholen kwam, kwam ik vaak voor de HAVO en de VWO. En dan waren er op die locaties waren er ook MAVO-klassen.
8: Mm-hmm.
10: En dan vroeg ik, maar waarom kom ik daar niet? Waarom ga ik niet ook met die leerlingen in gesprek? Ik kom zelf van de MAVO. Ik heb dat heel erg gemist vroeger. Ik ben een vrij late leerling als het gaat over literatuur en als het gaat over de journalistiek, als het gaat over het leven misschien wel. En wat ik nu doe is,

0: gaat over literatuur en als het gaat over de journalistiek, als het gaat over het leven misschien wel. En wat ik nu doe is, als er geen geld is, zoals het aan het budget ligt, aan bezuinigingen, dat niet alle klassen een bezoek kunnen krijgen, dan zorg ik ervoor dat ik toch ga. En als zij zeggen, nee, dat is niet voor ons. Dat doen we echt alleen op de HAVO en de VWO. We doen dat niet bij de MAVO, want die zijn daar niet. Dan kom ik niet. Dus het is of allemaal of niet. En ik denk dat we daar ook als schrijver.
1: Hoe wordt op gereageerd? Accepteren goed. Scholen dat?
0: Ja, zeker. Zeker als het dus minder moeten betalen. Nee, dat niet. Nee, maar nee, er wordt heel goed op gereageerd. Ook omdat ik spreek uit ervaring. Omdat ik daarin kan delen in hoe belangrijk het is om tegen jonge mensen te zeggen. Ten eerste, dit kan jij ook. Dit kan jij ook worden. Mm-hmm. Jouw stem geldt. Jouw verbeelding is heel belangrijk. Ook voor mij. En daarnaast ben ik het nu helemaal kwijt.
1: Nee, denkt dat je het goed uitlegt.
0: Ja.
1: Je legt het goed uit. Nou, laten we dan in plaats van het kwijtraken teruggaan naar de boeken. Want boeken kunnen de wereld veranderen. Jullie hebben allebei namelijk ook een boek meegenomen voor Wim. Dat jullie wereld heeft veranderd. En dat jullie cadeau willen doen. Wie van de twee wil beginnen? Ellen?
2: Zou ik heel klein voor. Ik heb eigenlijk twee boeken, maar één heb je al 1000 keer gelezen. Maar ik wil het even toch de ether inslingeren. De Wereld van Gisteren van Stefan Zweig. Omdat het laat zien wat er gebeurt als we niet opletten. En de minderheden overgeleverd zijn aan de grillen van de agressieve meerderheid. Wim, je leest meer dan God kan schrijven. Toch heb ik denk ik een boek gevonden dat je misschien nog niet hebt gelezen. Dageraad van Guido van Hengel. Nee, je hebt niet gelezen. Het is een wonder. Ik heb het net gelezen, want ik heb hem ook mogen interviewen. Het is een heel mooi boek over alles over een nieuw begin. En jij staat nu aan het begin van een nieuw begin. Hij behandelt hier de Russische revolutie, de oude Mesopotamiërs. Dit is echt een Wim-boek. Dus schat, ga dit lezen.
1: Mooi.
2: Niet huilen, Wim.
0: Ik heb meegenomen Uit mij zal je groeien van Amir Fahidi. Ik hoop ook niet dat je deze al hebt Yes, je hebt hem niet
3: Jullie
0: gelezen.
3: Jullie hebben het echt goed gedaan.
0: Het gaat over waar jij voor staat. Over het willen verschuiven van het morele oordeel van onze maatschappij eigenlijk. Amir is van Iran naar Nederland gekomen. Wij hebben het hier in dit land continu over nareis op nareis op nareis. Alsof het een plaag is. Dit gaat over zijn gezin. Dit zijn brieven naar een berg. En dit is een brief naar zichzelf. Het is zijn reis en het is het legt heel veel bloot. Het systeem, maar ook de menselijkheid van iedereen die op de vlucht is. Dus ik moest aan jou denken. En het is een prachtig boek.
1: Er zijn twee boeken, Wim, die jij dus gelukkig nog niet hebt gelezen. Dat is fantastisch. Dat is jullie goed gelukt. Ik deel me verschrikkelijk om in Wims privékring te zitten. Want elke verjaardag probeer je dan voor Wim een boek te kopen. En elke keer is het toch van, ja, heeft hij nou gelezen of niet gelezen? Deze twee boeken neem jij mee naar huis. Maar we hebben ook al even de tip natuurlijk. De Wereld van Gisteren, die Ellen. Maar wat zou jij tippen, Wim?
4: Een van mijn lievelingsboeken heet... Misschien een beetje een rare tip, want het is een boek wat valt onder de noemer science fiction. Het heet Stand on Zanzibar. Het is vertaald als Iedereen op Zanzibar.
0: De goeie vertaling.
4: De schrijver is John Brunner, een Engelse schrijver. Het is geschreven in volgens mij 1968. Het gaat over... het speelt zich af in 2020, geloof ik. Dus in die tijd was dat in de niet al te verre toekomst. En... Eigenlijk gaat het heel erg over alle problemen waar we in de hedendaagse wereld mee kampen. Van overbevolking tot drugsgebruik, tot terrorisme, tot internationale politiek. En het is superleuk geschreven. Het is misschien een beetje ingewikkeld als je erin begint, want het heeft een beetje een lastige opbouw.
0: Heb je het mij vandaar ook 2 keer gegeven, dit boek?
4: Heb ik het jou 2 keer?
0: Je hebt het mij 2 keer gegeven.
1: Nou, fantastisch, Wim. Die gaan mensen meenemen. Nog even 1 keer de titel Stand on Zanzibar.
4: Stand on Zanzibar, John Brunner.
1: Dankjewel. Ja. Malou Holshuis en Ellen Dekwits, dank jullie wel voor jullie komst. We gaan denk ik even naar Mark Brasser, naar het tennissen. Want hoe gaat het bij jou bij Griekspoor?
5: Ja, 4e set zitten we nadat Griekspoor 2-1 achterkwam in sets. Dat onnodige verlies van die 3e set moet hij zich nu zien te herpakken. Hij is lang van de baan geweest. Na die 3e set even een toiletbreak genomen. Was lang weg. Misschien even fris weer naar buiten komen. Weer het idee hebben dat hij opnieuw aan de partij begint. Nou, en hopen dat hem helpt in de 4e set. Hij is begonnen met serveren. Heeft 3 keer geserveerd. Inmiddels 3 keer zijn service gehouden ook. James Duckworth deed hetzelfde. Die serveerde 2 keer. 3-2 dus in het voordeel van Tello Griekspoor in een set die hij moet winnen. Want anders is het na 1 ronde voorbij hier op Wimbledon.
1: Goed, en het is 0-1 bij Ivorcus.

0: Noorwegen. Daar is het rust zometeen na 8 uur. Gaan die wedstrijden ook verder natuurlijk. En we gaan ook verder nog met Wim van Klaveren. Zometeen naar het nieuws van 8 uur. Wim, gaan we het hebben over politiek. Dat vind je ook hartstikke interessant om over te praten. Allemaal naar het nieuws van 8 uur. Tot zometeen.
1: NPO Radio 1.
2: Nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta-museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
2: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
1: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: NPO Radio 1, 8 uur.
1: Stefan Komduur.
0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur met de rode draad. Links, iedereen gebruikt het woord, maar bedoelen we eigenlijk nog wel hetzelfde? Is links veranderd of is onze kijk op links veranderd? Op die vraag hopelijk zometeen een antwoord in de rode draad naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Annette Schut.
11: Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
12: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
11: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Summerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Ze kregen onder meer berichten en plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld, en dat is 20% meer dan het jaar daarvoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Sinds de oprichting van het centrum in 2012 kwamen er ieder jaar meldingen bij. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
7: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about over 150 people.
11: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een streep gezet door een poging van president Trump om het recht op Amerikaans burgerschap aan te passen. Trump wilde met een decreet voorkomen dat kinderen van illegale migranten of mensen met een werkvisum bij hun geboorte automatisch Amerikaans staatsburger worden. Volgens de hoogste federale rechters is het niet aan de president om beperkingen op te leggen aan dat recht dat voor iedereen geldt. Een lagere rechter verwierp eerder het plan van Trump ook al. De hoogste rechter houdt daaraan vast. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland enkele stapelwolken. Overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden.
10: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
15: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
14: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
16: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, straks hoor je meer over muzikale dwarsdenker in deze speciale uitzending. Willen we afscheid nemen van onze collega Wim van Klaver die met pensioen gaat. Maar eerst toch nog even voetbal. Anne de Jong, Ivorcus Noorwegen.
1: Tweede helft is een halve minuut geleden begonnen. Noorwegen leidt na een geweldig doelpunt van Antonio Nusa. Dat maakte hij in de 40ste minuut. Daarna nog twee grote kansen gezien voor Noorwegen. Die leken helemaal los na die openingstreffer. Daarna ook nog één kans voor Ivoorkust gezien. Abuji kopte en die kopte hem net naast. Het scheelde helemaal niet zoveel. Het is een leuke wedstrijd, Ivoorkust-Noorwegen. 0-1 voor de Nooren.
0: Vroeger, toen Wim jong was, in de jaren 60 en 70, was linkse rebellie onwijs hip. Maar nu zit het steeds meer in het verdomhoekje.
2: Ik weet nog de totale verbijstering van Wim Kok dat hij opeens overal de schuld van kreeg. Dat is een frame dat heel erg vruchtbaar is gebleken voor rechtse concurrenten.
3: Nou weet ik, dat is ook heel geestig, dat links tegenwoordig een scheldwoord is geworden.
4: Is dat misschien waarom links het nu zo ontzettend moeilijk heeft?
5: Ik kan me voorstellen als mensen de hele tijd blijven zeggen, jullie zijn links, jullie zijn links, jullie zijn links. Dat uiteindelijk gaat beklijven. Dat de kiezer ook denkt, oh jullie zijn daadwerkelijk links. Ja, en dan kan je het politiek gezien natuurlijk wel schudden.
6: CDA is gewoon echt heel links. D66 is natuurlijk net links. VVD heeft ook echt wel behoorlijk linkse tak. Dus we kunnen gewoon concluderen dat we hier een links kabinet krijgen.
5: Kun je eigenlijk beter geen linkse partij zijn? Dat kan wel, maar zeg maar gewoon als hobbypartij.
0: Ja, dat was geen grap, hoorden we daar van de BBB, oud-BBB-voorvrouw inderdaad. Waarom gaat het nou niet goed met links? We gaan het bespreken met natuurlijk onze eigen politieke linkse rots in de branding.
7: Kijk. Ik dat graag.
0: Peter K. Goedenavond.
7: Wat leeg zo met achtkoppen.
0: Ja, de laatste keer dat dat gebeurt. Goed dat je er bent. En iemand die jarenlang een trouw gezicht was in ons programma. De Nieuwsbv, de speech van de maand, daar kwam bespreken. Julia Wouters, goedenavond.
8: Goedenavond.
0: Je bent ook oud-politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. En Wim van Klaveren is er natuurlijk ook nog steeds bij. Ja, laten we eerst maar eens even met jullie eigen leven beginnen. Want Peter, jij bent bijna even oud als Wim.
7: Dat scheelt niet veel, maar ik ga nog niet met pensioen.
0: Nee, dat is mijn volgende vraag. Wanneer ga jij met pensioen? Nee, dat was niet de vraag. Hoe werd er vroeger naar links gekeken?
7: Nou, in mijn tijd, ja, toen ik jong was. Ik had een oudere broer die 12 jaar ouder was en die deed mee in de maagdenhuisbezetting en studeerde sociologie. Super linkse vent. Ik wilde ook zo worden. Ik was ook, ik wilde ook links zijn. Dat was rebellie, lang haar, kraken, vechten tegen bestuurders, corrupte bestuurders. VVD'ers maakten de dienst uit in het land, CDA'ers, wat heette toen nog ARP, CAU enzovoort. Het was gewoon noodzakelijk dat er verzet kwam tegen de gevestigde orde. En ik volgde met dat spoor van mijn broer. Ik ging politicologie studeren op advies van mijn favoriete leraren, de leraar maatschappijleer en de lerares geschiedenis. Super linkse mensen. Nou ja, en mijn eerste baantje had ik bij, ik vertel het niet zo heel vaak, het Communistisch Dagblad, De Waarheid. Al waar ik prachtige stukjes geef over sport. Nou ja, dat was wel een goede blad natuurlijk. Dus links zat in mijn aderen en dat was cool om erbij te horen.
0: Hoe was het bij jou, Julia?
8: Ik ben iets jonger, maar ook niet zo heel veel jonger dan Peter. Ik ben een flower child uit 68. En opgegroeid in Amsterdam. En daar waren mijn ouders en hun generatiegenoten er juist heel erg mee bezig. Ze waren allemaal zo in de oorlog of net daarna geboren. Hoe konden ze voorkomen dat we nog een keer massaal allemaal achter een van de Engert aan zouden marcheren? Dus hoe zouden we de volgende generatie, ik, tot onafhankelijke, kritische denkers opvoeden? Dus ik ging naar een school, inmiddels een keurige kakschool, maar toen een anti-autoritaire school. Want het hele idee was, dat je kinderen moest je niet bevelen geven die ze dan braaf opvolgden. Maar je moest ze leren om zelf te denken, wat wil ik eigenlijk? En hoe verhoud ik me tot andere mensen? En ja, het ging niet eens zozeer over links zijn, maar over progressief zijn. Het moest beter. Het moest beter en het mocht nooit meer terug
0: vooruit
8: naar die tijd. Ja, en dat is eigenlijk mijn hele leven. Alle scholen waar ik heen ga, heeft me dat achtervolgd. Ik heb net als Peter politicologie gestudeerd op de UvA. Nou, in die tijd waren dat allemaal teleurgestelde Marxisten waar ik les van kreeg.
7: Je was lid van Machiavelli.
8: Ik ook natuurlijk. Ja, ik ook. En het was links of anders niks.
0: Links of anders niks. En waar in jouw loopbaan heb je dat langzaam zien veranderen, dat beeld van links of anders niks?
8: Nou, ik denk dat in de tijd dat ik als parlementair verslaggever begon te werken, aan het begin van deze eeuw, met de opkomst van Pim Fortuyn, de LPF, dat toen het heel erg is gaan schuiven. Kijk, we zijn als land nooit zo links geweest als je denkt als je in een grote stad woont. We zijn altijd een behoorlijk conservatief land ook geweest. Maar de kijk op links is toen gaan veranderen.
0: Deel je dat, Wim?
9: Ja, maar goed, in mijn gezin is het ook weer een klein beetje anders. Ik ben zeg maar politiek bewust geworden met lang haar in de kraakbeweging. En de PvdA van wel erg recht.
0: Ja. De PvdA was al een rechtse
9: partij. Dat was echt een bestuurder, dat waren regenten. Ja,
0: nou, we gaan
9: niks mee te maken hebben.
0: We zitten hier.
9: Ik heb overigens wel Peter K. aangenomen bij de VARA.
0: Ja, precies.
7: Ooit ben ik nog steeds dankbaar voor.
0: Redacteur bij Spijkers met Koppen was dat volgens
7: ja,
0: mij.
7: Ja, ja. Ja, nou, mooi, Wim toen de eindredacteur was.
0: Wat Wim toen de eindredacteur was, bestaat ook nog steeds. Hartstikke mooi programma. We gaan het hebben over dat beeld van links. Daarom zitten wij hier vanavond bij elkaar in de studio. De laatste keer dat de PvdA, linkse partij noemen we dat dan nu, de grootste partij was, Wim, was in de jaren 90. De laatste kabinetsdeelname, dat was in Rutte 2. Op zoek naar verklaringen zeggen politicologen, mensen zijn overwegend sociaal-economisch links, maar cultureel rechts. En het debat wordt dan nu ook gedomineerd door culturele thema's. Vandaar een rechtsland. Julia, deel jij die analyse?
8: Ja, al heb je hem wel heel plat geslagen nu. Kijk, wij denken altijd als we een focusgroeponderzoek doen of een peiling, dat wat mensen zeggen dat ze heel belangrijk vinden, dat is dan belangrijk en dan gaan we dat ze ook voeren. Terwijl mensen zijn ook heel volgzaam dat als wij ze iets anders voeren, dan vinden ze dat belangrijk.
0: En wie zijn we dan in deze?
8: Nou, we als samenleving. Okay. Dus als je allemaal kluitjes voetbal gaat spelen en allemaal roept dat die culturele thema's heel belangrijk zijn, ja, dan worden ze het ook. En ik heb het idee dat we daar een beetje in zitten. En dat er is ook een. Het is politiek heel veel winst op te halen om mensen op hun. Ik zeg altijd, het zijn drie basisemoties waar mensen politiek door gedreven worden. Dat is vooral angst. En die angst kan zich uiten in twee andere basisemoties: woede of hoop. En als je nu bijvoorbeeld naar Amerika kijkt, dan zijn er heel veel mensen die hebben op Obama gestemd en die hebben toch ook drie keer vol overtuiging op Trump gestemd. Of misschien twee keer vol overtuiging op Trump gestemd en tussendoor even op Biden. Dus de logica, wat ze belangrijk vinden, die is niet zo zwart-wit. En politicologen, je hebt natuurlijk voorspellende politicologen en verklarende politicologen die altijd terugkijken en dan zeggen, hoe komt het? En als je dan gaat kijken, wat vinden mensen belangrijk? Ja, dan verklaart dat altijd op wie ze gestemd hebben. Maar diezelfde mensen kunnen onder een ander gesternte opeens heel enthousiast voor Obama zijn. En als hij zich weer verkiesbaar zou kunnen stellen, dan zouden ze er ook gewoon weer op stemmen.
0: Ja, nadat ze op Trump hebben gestemd.
9: Je komt een beetje tot de conclusie af en toe dat het meer op personen steekt dan op ideeën. Wij zijn allemaal net oud genoeg om ons Den Uyl te herinneren.
8: Ja.
9: Maar je zag het ook met Jan Marijnissen.
0: SP.
9: De SP had 23 zetels, geloof ik. 25.
7: 25 zetels.
9: 25 zetels, ja. Precies. En toen Jan zich terugtrok, toen donderde dat in elkaar.
8: Ja.
0: Ja, dus jij zegt misschien dat de persoon.
9: Nou, het is natuurlijk een combinatie van dingen. Ja. Het steekt niet alleen.
8: Ja, het enge is om het heel erg. Als je het heel erg op personen.
9: Moet je niet doen, vind ik ook.
8: Dan heb je wel elke keer weer een nieuwe messias.
9: Ja, precies.
7: Ja, maar zo werkt het toch wel een beetje. Als je terugkijkt naar Den Uyl. En Den Uyl in actie ziet nog op oude beelden en zo. Dan denk je: wow, wat nam die man ons mee in een verhaal?
0: Ja. Want wat had hij? Wat deed hij?
7: Nou, vooral passie. En oprechte bezorgdheid of zo. Die voelde het gewoon door je aderen stromen. Als die man begon te praten, dacht je van, ja, neem me mee in dit verhaal. Het moet echt anders in deze wereld. Hij kon dat als geen ander. Wim Kok had dat helemaal niet. Die had helemaal niet zo'n uitstraling. En dat voelde ook helemaal niet zo links of zo.
9: Eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee.
7: Het was een beetje een keurige paarse premier, weet je wel. Man meer van de nuance.
0: Is Den Uyl dan ook de beste leider die de PvdA ooit heeft gehad?
7: Nou, voor mijn gevoel wel, maar ja, ik was toen ook een jongetje, een studentje, nog middelbare scholier in die tijd ongeveer. Maar ik vond dat een fenomenaal figuur. En
0: dat was een des te meer
7: als
0: ik hem nog
7: terugzie, zeg maar.
0: Ja.
9: En ik heb het overigens vooral als ik hem terugzie. Hoor.
7: Ja, ja, dat ook.
0: Toen er tijd helemaal niet per se.
9: Nou, Dus grappig, in de tijd van dat wij samen Spijkers met Koppen maakten en de Paarse kabinetten aan het bewind waren, toen verlangde ik enorm terug naar Den Uyl, maar ook naar Wiegel. Omdat dat botste en dat polariseerde. En dat, dan wist je, waar je voor aan het vechten was. Ja.
7: En er zat humor in.
9: Dat en de, nou ja, precies. En dat wat dat polariseren is wel teruggekomen. Maar de humor is wel niet zo. De humor is zelf.
8: Als er nu voetbal is, hè, dan ik ben helemaal niet met voetbal opgevoed. Dus ik snap het ook niet. Want het zijn heel veel hele kleine mannetjes met een balletje. En je moet echt een heel groot scherm hebben. Wil je een beetje doorkrijgen hoe het is. En ik realiseer me dat zoals het bij mij vroeger thuis was. Wij keken zo naar politiek, zoals mensen naar voetbal kijken. Dus dat was in die hele gepolariseerde tijd. Het was als het CDA maar niet de grootste werd. Dat was heel erg belangrijk, want wij waren voor de ander. En
9: als Wiegel op tv was, dan tekenden wij snorren op de...
8: Ja, dus die polarisatie was toen heel heftig in die tijd. En die kwam van twee kanten.
10: Van links en van rechts.
8: Ja,
7: ja. Maar goed, Jan Marijnissen heeft het ook eigenlijk op eigen kracht voor elkaar gekregen dat die SP zo groot werd. Ja. Ook omdat dat een gewone man was met een arbeidersachtergrond, zeg maar.
10: Het verhaal was ook goed.
7: Ja, dat verhaal was goed, maar het was ook een intellectueel. Als ik kwam als bij hem op zijn kamer en dan ging Jan de wereld even uitleggen. Mm-hmm. En dan kwam ik verrijkt naar buiten. Ja. Dat was ook een plek waar je nog, de enige plek waar
10: je
7: nog
10: kon. Zometeen wil ik graag met jullie verder praten over wie de leiders dan nu op links zijn. Maar we moeten ook even naar leiders in het tennis. Mark Brasser, want bij jou is er een uitslag, volgens mij.
11: Ja, dan leiden met een lange ei als je Tellon Griekspoor bent. Want die weet weer niet te winnen. Voor de vijfde keer op een rij in een Grand Slam toernooi verliest hij in de eerste ronde. En eigenlijk als je heel kritisch gaat kijken naar het afgelopen jaar van Tellon Griekspoor, ja, dan is het met uitzondering van één of twee toernooien dat het aardig was. Maar hij stelt eigenlijk al een jaar teleur. En de grote vraag is wie hem of wat hem weer op de rit gaat krijgen. Hij verliest hier in vier sets van James Duckworth. Na dat onnodige verlies in de derde set. Die set had hij moeten winnen. Hij had daar op een 2-1 voorsprong moeten komen. Nou had en hoe en dat telt allemaal niet. Hij verliest hier gewoon weer in de eerste ronde. En dat is een vrij treurige conclusie als je Tellon Griekspoor heeft die het lek nog lang niet boven heeft. Jesper de Jong door Botik van der Zand door, zij wel naar de tweede ronde. Tellon Griekspoor dus weer in de eerste ronde van een Grand Slam uitgeschakeld.
10: Dankjewel Mark voor je bijdrage vanavond. We gaan verder hier naar de studio. We hebben het over links, over het beeld van links. Dat is veranderd ook. Wie zou nou nog een goede leider? Wie is een goede leider op links, Julia, op dit moment? Bestaan
8: nou, kijk,
10: die?
8: Ik denk dat er elementen zijn die we allemaal even aangetikt hebben. En dan wil je vanuit de media meteen altijd denken in een poppetje. En die het dan leuk doet, die het kunstje kan.
10: Voetbal namen rugnummers.
8: Terwijl ik denk dat wat als Joop den Uyl nu herrees en weer mee ging doen aan de politiek, dan zou die jammerlijk falen, want zijn stijl past helemaal niet meer bij de tijd. Maar wat we heel erg fascinerend van hem vonden, was dat hij zo'n enorme vechtlust had. En dat hij, en dat vind ik wat er nu gebeurt, rechts heeft heel erg knap links als iets heel problematisch geframed en als elitair. En alsof alles de schuld is van links, omdat we altijd al aan de macht zijn. Wat, als je even de geschiedenisboeken erbij kijkt, helemaal niet het geval is. Dat is voor het laatst ergens in de jaren 70 geweest dat links aan de macht was. Toch is alles de schuld van links. En wat links is gaan doen, is zich daartegen verdedigen. Dus wij zijn op de plattegrond van de rechtse beeldvorming gaan staan en zijn aan het zeggen dat het niet zo is. Het vervelende is dat de media zijn er ook een rol in gaan spelen, jullie. Dus jullie zijn ook de hele tijd linkse mensen aan het bevragen op rechtse thema's en wat vind jij daar dan van? Terwijl,
10: waardoor die rechte agenda constante aandacht krijgt.
8: Ja, dus en dan moet je van goede huizen komen en dat is natuurlijk echt wel in het verleden zo, waren de politici waren ook grote denkers. En nu is iedereen, ook rechts, alleen maar aan het kijken van hoe kan ik winnen? Wat scoort? En betere ideeën van waar moeten we heen met het land, de wereld. Ik heb het gevoel dat iedereen loopt achter de bal aan te hollen.
7: Ik vind het toch een beetje goedkoop, Jury, om dan daar de media de schuld van te geven.
8: Nee, echt, niet de schuld.
7: Ja, wel, want het eigenlijk nee, de media...
8: Nee, nee. Oeh, de lange tijden van de media. Die helpen niet. Bij dat.
9: Nou ja, weet je wat?
10: Laten we eerst even antwoord geven.
7: Dat politici een goed verhaal hebben, Julia. Dus de linkse politicus die je meeneemt in een verhaal, Die heb ik de laatste tijd niet zo heel erg gezien.
9: Goed, het is ook zo, en dat, daar heb jij misschien ook wel een antwoord op. Maar we worden een beetje, nou, ik zal niet overdrijven, maar geregeerde talkshows. Zelf hebben we daar ook allemaal aan meegedaan. Het heet niet van niks talkshows, met de nadruk op show. En dan moet je bent op zoek naar politici die het daar goed doen. En je weet gewoon, kijk, linkse politici hebben toch vaak het leed van de wereld op hun schouders. En rechtse politici zijn gewoon gezelliger mensen. En die zijn leuker in die talkshows.
7: Maar dat was altijd al zo.
9: Dat was altijd al zo.
7: Ik
9: zeg ook van, we hebben daar zelf aan meegedaan. Had je een PvdA-politicus en die ging ook nog weer moeilijk doen en die wilde het hier niet over hebben en die wilde ook nog reiskosten en die VVD'ers die...
7: Wim, jij moest de wereld links maken. Nu haal je weer
9: Slijk.
8: Het is ook een debattrucje om te zeggen dat ik geef de media de schuld. Dat doe ik helemaal niet. Ik zeg, het maakt het niet makkelijker als je dus de hele tijd in een frame zit. Je moet ten eerste gewoon de ballen hebben, en dat had Joop den Uyl erg, om de andere kant op te gaan polariseren. Dus om niet de hele tijd in de verdediging te zijn, maar te zeggen, dit is hoe ik naar de wereld kijk. En als je nou kijkt, in New York heeft Mamdani daar verkiezingen gewonnen.
10: Burgemeester,
8: en die heeft een loeilinkse agenda. Voor Amerikaanse begrippen, maar ook voor Nederlandse begrippen. Die is gewoon hartstikke links. En die heeft helemaal niet gezegd dat misschien mensen met een migratieafkomst ook een beetje mee mogen doen, alsjeblieft, als ze heel erg hun best doen. Nee hoor, die ramt erin. Die durft net zoals Wiegel en of Van Acht en Den Uyl heel erg te polariseren. Dus daar begint het mee.
7: Ja, nou, daar zoeken we naar, naar zo'n politicus in Nederland.
8: Maar
7: in
8: deze klaver
7: zie ik het nog niet doen.
8: Nee.
7: Jimmy Dijk probeert het wel, maar het slaat nog niet heel erg aan. Terwijl ik zie dat die man het wel degelijk probeert.
8: Maar mijn andere punt is, wat wel heel erg moeilijk is, is het medialandschap is ook heel erg naar rechts opgeschoven. Die hebben ook gedacht, rechts is populairder dan links. Rechts zijn leukere mensen, weet ik veel wat. Doen het beter in de talkshows. En dus moet je krijgt ook de hele tijd de vragen hoe je je, hoe je je tot rechtse thema's verhoudt. En dan ligt de verantwoordelijkheid nog steeds bij de gast zelf.
10: Precies,
8: om te zeggen,
10: ook bij degene,
8: interesseert me helemaal geen reet, hier wil ik het over hebben.
10: Uitgekozen worden. En jij wilde heel even kort een fragmentje van Pauw en de Wit daarom laten horen.
12: Welkom dan bij die eerste Pauw en de Wit. De ruimte is wat anders ingericht, zoals u misschien ziet. Maar het is nog steeds wel BNNVARA. Dat is dat linkse clubhuis waar rechts-Nederland van harte welkom is.
10: Ja, jij vond het tekenend dat Jeroen Pauw dit zo zegt.
8: Ja, omdat daarna mocht Koen Radi piano spelen. En kijk, wij hebben het over een... Wij kijken hier terug op een landschap in de politiek waarin de grote vijand nog Van Acht of Wiegel was. Nou, ik zou er moord voor doen als dat ongeveer de politieke verschillen waren. Nu zitten we met een steeds grotere groep met uiterst rechtse partijen. En ook de VVD is enorm naar rechts, populistisch rechts opgeschoven. En dus ik vind het nu veel zorgelijker. Het is niet meer wat zijn de problemen van deze wereld en wat is daarbij jouw analyse voor de beste oplossing? Daar gaat het helemaal niet over. Er zijn nu partijen die gewoon de democratische rechtsstaat aan het ondermijnen zijn.
10: Nou, en dan komen we bij Peter K., bij Pauw en de Wit. Vanzelfsprekend, als we het over democratische ondermijning hebben. Nee, dat grap je natuurlijk. Maar Peter, jij bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor de gasten. Eén van de verantwoordelijken voor die gasten in Pauw en de Wit. En ik heb juist met jou hier buiten uitzending over gesproken. En jij zegt vaak, we moeten die mensen juist uitnodigen in die arena.
7: Nou ja, kijk, ik kom uit de traditie van Pauw en Witteman. En dat maakten we 20 jaar geleden, zo'n beetje 2006 begon dat. En dat was een podium waarin we ook heel graag rechtse gasten ontvingen. Want dan hadden de presentatoren des te meer om de tanden in te zetten. Maar bij alle politici, weet je, je liet ze een verhaal vertellen en daarna ging je kijken waar het schuurde. Nou, in principe is Pauw en de Wit een soort dat is eigenlijk weer terug naar de traditie van de oude talkshow. Met veel ruimte voor politiek, maar ook van politiek van alle kanten. Nou, dat het allemaal extreem is geworden, ben ik met je eens, Julia. Dat het debat is gekaapt door mensen die asiel voortdurend als het grote thema van onze samenleving neerzetten. Dat hebben we ons ook laten overkomen, maar dat is heel erg geagendeerd op die manier. Maar dat een talkshow een podium is voor mensen van verschillende politieke kleuren en dat een in wezen progressieve omroep als BNNVARA daar een plek voor geeft, dat is juist goed. En dat het progressieve publiek moet je weer terugveroveren door gewoon de leukste talkshow te maken. En dingen te agenderen die ertoe doen. En dat proberen we wel degelijk.
10: Ja, dus het is
7: heel inhoudelijk.
10: TV kijken, tv maken heeft er ook mee te maken.
7: Ja, en activistische tv maken, dan ga je het maken voor je eigen kleine kerkje. Wat steeds kleiner wordt. En dat moet je dus juist niet doen. Je moet zorgen dat je breed publiek weet te bereiken. En dat je de kijkers van Johan Derksen afpakt. Die in feite natuurlijk een soort Nederlandse Fox TV maakt. Nou ja, zij winnen nu het moment, op dit moment.
10: Julia.
7: Het is aan ons om dat terug te veroveren, dat terrein.
8: En hier wordt weer een tegenstelling van of je geen rechtse mensen moet uitnodigen. Ik denk dat er is een heel scala aan rechtse mensen. En moet je ze dan ook, als ze uit de PVV komen, ook piano laten spelen. Dus er komt vanavond, ik hoorde dat in...
7: PVV's mogen geen piano
8: spelen. Wacht even stil.
7: Maar,
8: nee.
7: Maar ze was van...
10: Julia, laten jullie even kunnen raken.
8: Een punt maken, Peter.
7: Ja. Maar maak nou even concreet een punt.
8: Ja, ik ga een punt maken. Hallo.
10: Jongens, Julia, aan het woord.
8: Ik hoorde op de weg hierheen een aankondiging voor Medialogica over de normalisering van het woord remigratie. We zijn wel, jij grijpt terug op, ja, zo maakten we 20 jaar geleden televisie. Ik denk dat we nu zijn we bezig met mensen die zich buiten de democratische orde bevinden. En hoe ga je daar in de journalistiek mee om? Dat vind ik wel degelijk, dat je daarover na moet denken. En ik zie dat sommige media zijn er heel erg mee bezig. En anderen helemaal niet. Die denken dat je door iemand nog een keer uit kan leggen dat hij verkeerd begrepen is en dat zo niet bedoeld heeft. En
10: niet de juiste strategie die ze nu kiezen, dus bij Pauw en de Wit?
8: Nee, maar ik wil het helemaal niet alleen. Het gaat mij niet over Peter en ook niet over Pauw en de Wit. Ja. Ik zie ik zie ook bij WNL, daar zijn ze gewoon de spreekbuis van de VVD geworden. Dus het hele medialandschap is aan de ene kant weer terug naar de verzuiling aan het gegaan. Behalve de linkse zuilen, die denken, ja, maar dat willen we niet meer. Dus nou gaan wij ook heel veel rechtse mensen uitnodigen. En tuurlijk moet je rechtse mensen uitnodigen. Het probleem is niet Pauw en de Wit. Het probleem is dat ook WNL de spreekbuis van VVD is. Dat we een Fox News hebben.
10: Ze hebben misschien al genoeg kanalen, bedoel jij?
8: Ja, dus ik wil alleen maar zeggen dat zo'n Joop den Uyl had het ook niet meer zo makkelijk gehad nu. Hmm. Want waar mocht hij dan dat bevlogen verhaal komen vertellen?
10: Punt gemaakt, nog even Peter erover en Wim dan het laatste woord.
7: Oh jee. Nou kijk, bij WNL hebben ze ervoor gekozen om journalistieke programma's te maken. Die hebben heel veel journalistieke tijd gekregen. 'S Ochtends een talkshow, binnenkort ook 's avonds een talkshow. Dat is een keuze die die omroep gemaakt heeft van zendtijd. De commerciële stations, SBS vooral, maakt een bepaald soort tv waar een vrij rechtse snit in zit. RTL doet dat alweer heel anders. Het is een veel neutraler gebied. En dat doen wij in wezen ook. En als je kijkt naar de gasten die eruit worden genodigd, dat is helemaal, dat is een vrij neutraal palet. Mm. En de keuzes maak je door de onderwerpen die je aansnijdt en veel maatschappelijke onderwerpen te agenderen. En dat vind ik belangrijker dan dat je het lijstje bijhoudt van of je ook toevallig wel eens iemand van jaar 21 uitnodigt.
8: Ja, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus dat maakt het een gesprek heel moeilijk. Ik zeg helemaal niet dat je nooit iemand van jaar 21 uit moet nodigen. Alleen moet je iemand ook laten piano spelen als hij best een hele heftige agenda heeft.
10: Ja, dat is dan een vraag. Wim, heb jij daar een antwoord op?
9: Peter weet precies hoe ik erover denk. Maar,
10: de luisteraar nog niet.
9: Goed, maar ik ben het grotendeels met Julia eens. Alleen vind ik er iets te mild.
10: Oh, Julia Wouters, dank jullie wel voor je komst naar de studio. Politicoloog, politiek duider, onze eigen politiek duider. Peter K., dank je wel. En Wim van Klaveren, je blijft nog zitten, want we zijn nog tot 9 uur om jouw leven bij BNN VARA te vieren.
13: NPO Radio 1.
10: Maakt het bijna 8:30. Annette Schut, je hebt het nieuws voor ons.
14: De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door iets wat nihilistisch extremisme heet. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch waren bejegend na hun gemiste penalty. Kluivert, Timber en Somerville misten in de verloren wedstrijd tegen Marokko een penalty en op hun Instagram-accounts kregen zij plaatjes van apen onder meer. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered. En een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eenijige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren. Het is enorm bijzonder, want een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor.
10: Dankjewel, maar Annette, we willen nog heel even bij jou blijven, want je hebt ook iets.
14: Ja, het is eigenlijk misschien bijna genoeg, hè, met alle aandacht voor de meneer hier op rechts naast mij. Maar ik begreep dat heel veel collega's, ook van de NOS, die de afgelopen decennia heel prettig met jou hebben samengewerkt. Dus vandaar namens iedereen een kleinigheidje.
9: Nou, wat ontzettend aardig. Dankjewel.
14: Nou, voor de komende tijd.
10: Voor de komende tijd, dankjewel.
9: Dankjewel, NOS-collega's.
10: En Anne de Jonge, dan gaan we nu wel naar jou toe, hoor. Ivorcus, Noorwegen. Je hebt even wat gedronken.
1: Zeker. Dat is de tweede drinkpauze in deze wedstrijd. Dat betekent dat we in de 71ste minuut van deze wedstrijd zitten. Ivorcus nog altijd 1-0 achter tegen Noorwegen. Doelpunt in de eerste helft van links buiten Nusa. Misschien is hij wel de toekomst op links. Aan de andere kant, bij Ivorcus heb je Jan Diomande. Dat is een heel groot talent. 19 jaar zouden ze 100 miljoen voor betalen. Maar 100 miljoen betalen voor een speler heel erg links is, weet ik dan ook niet. Hij wordt nu wel de diepte ingestuurd. Ivorcus is op zoek naar een aansluitingstreffer. Is ook wel iets beter in het veldspel dan Noorwegen. Maar Noorwegen kreeg uit een corner nog een enorme kans van de lijn gehaald door Ahmed Diallo. Het is een spannende wedstrijd. Het is een leuke wedstrijd. Dit kan een kans worden, maar weer een schot geblokt door de Nooren. Zij verdedigen hun 1-0 voorsprong in deze wedstrijd tegen Ivorcus. Tegen
10: draad. Ja goed, we hebben het over activisme, journalistiek, politiek, literatuur met elkaar. Wat hebben die eigenlijk allemaal met elkaar gemeen? Het antwoord daarop, dat ligt bij één iconische, onconventionele denker. Gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst namelijk nog even naar de tegendraad. Elke dag besteden we in de Rode Draad aandacht namelijk aan mensen die zich inzetten voor een betere wereld. In het groot, in het klein. En dat doen we in deze rubriek. Vandaag gaan we naar het oh zo mooie Nijmegen toe. Aan de telefoon hebben we namelijk Jos van Dongen namens Getuigen van Gaza. Goedenavond.
15: Goedenavond.
10: Ja, en Jos, even voordat we beginnen met de actie. Wim is helemaal geen onbekende voor jou.
15: Nee, Wim is helemaal geen onbekende voor mij. Ik heb 25 jaar bij de VARA gewerkt. En Wim is een icoon. Is alles wat je ook gehoord nu op de radio. Een zachte stem op de achtergrond. Die analytisch gaat. Maar ondertussen wel een hele mooie linkse stem is. Een hele belangrijke linkse stem. En ik weet nog dat wij samen een keer, of dat ik boos was over iets wat binnen VARA was. En ik kan dan soms nog wel heel extreem uiten. En toen zei Wim, weet je, we sturen samen een mail. En dan doen we net alsof die twee oude mannetjes zijn die op het balkon van de Muppets zitten. En zo sturen we een mail naar DG Allen bij de VARA.
10: Precies, en het hele personeel.
15: Precies, en dat weet Wim heel goed te doen. Ik weet niet of Wim dat nog weet, maar Wim die is echt het geweten van de VARA. Het is echt heel jammer dat je weggaat.
10: Goed, we gaan het hebben over de actie, waarom we jou ook spreken. We bellen nu in deze rubriek tegen draad. Overigens het idee van Wim, hè, om deze rubriek toch in de rode draad te krijgen. En wat gaan jullie nu doen? Want we spreken je opnieuw.
15: Ja, wij gaan getuigen van Gaza in Nijmegen. Dat betekent dat wij 140 uur achter elkaar alle namen lezen van de slachtoffers, de dodelijke slachtoffers in Gaza sinds oktober 2023. En dat zijn er dus inmiddels heel veel. Dat zijn er iets van 72.000 namen die we stuk voor stuk gaan lezen, non-stop achter elkaar, de naam en de leeftijd.
10: En jullie hebben het al eerder gedaan. Wat is het nou het verschil met de vorige keer?
15: Nou, vorig jaar, kijk, het is eigenlijk niet iets wat we weer willen gaan doen. Eigenlijk hadden we het helemaal liever niet willen doen. Maar in die tijd zijn er weer zo'n 10.000 slachtoffers bijgekomen. En het gaat maar door. En wij vinden dat wij getuigen zijn. En dan moeten we gewoon ook weer opstaan.
10: Ja, weer opstaan. En jullie lezen dit moment ook, of jullie gaan ook deze keer de namen van de slachtoffers van de Hamas-aanslagen op 7 oktober voorlezen.
15: Ja, dat hebben we vorig jaar ook gedaan, omdat zij ook slachtoffer zijn. Ze hebben er ook niet voor gekozen om in deze ellende terechtgekomen. Het is een sobere en kille en kale en rauwe actie die wij doen. Enkel de naam en enkel de leeftijd. En daar horen natuurlijk de slachtoffers van Hamas horen er ook bij. En dan zie je het verschil. We beginnen morgenochtend om 7 uur met de namen de slachtoffers van Hamas. Dat duurt ongeveer 2 uur. En daarna zijn we nog 138 uur bezig. Dus nog 5,5 dag om de namen te lezen van de Palestijnse slachtoffers. Ja. Alleen dat verschil al. Dan zie je al van, jongens, dit is gewoon volledig uit de context. Dit is, nou ja. Dit is gewoon één grote ellende. En die mensen, die namen, en dan kun je zeggen van ja, die namen doen er die toe. Ja, die namen doen er toe. En wij zijn getuigen. Stefan, ik weet niet hoe oud jij bent.
10: 31.
15: Kijk, morgen zitten mensen echt bladzijde na bladzijde namen te lezen van mensen die 31 zijn. En als je 31 bent en je ziet diezelfde leeftijd voorbij komen, bladzijde na bladzijde, dan denk je op een gegeven moment van Jezus. Er zitten mensen achter, er zit familie achter, er zit een vader en moeder achter.
10: Nee, zeker. Het is heel indrukwekkend. Mensen kunnen ook komen kijken. Waar is het in Nijmegen?
15: Wij doen het op 3 plekken. We doen het bij het Mariekeplein, op de Markt, bij het Raadhuis en in de Sint-Stevenskerk. En dat gaat dus 5 dagen door, maar de hele nacht gaan wij getuigen.
10: Indrukwekkend. Dankjewel Jos van Dongen dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. Veel succes de komende dagen met die actie ook. Goed, gaan we schakelen naar Anne de Jong, naar Ivorcus Noorwegen, want er is iets veranderd bij jou.
1: Zeker, grote ontwikkelingen. Het is 1-1. Mooie aanval was het van Ivorcus. Ahmed Diallo, de invaller, die speelt bij Manchester United, zet hem zelf op. 1-2 kwam aan in de 16 meter, hij kapte er nog iemand uit en met zijn linker draaide hij hem in de verre hoek. 1-1. Het is een terechte tussenstand in de 77ste minuut van deze wedstrijd. Het maakt het alleen maar leuker en spannender. Het gaat er echt om tussen Ivorcus en Noorwegen.
16: De Rode Draad.
10: Ja, in die Rode Draad hebben we de afgelopen 1,5 uur onderwerpen besproken die Wim aan het hart gaan. Die zijn rode hart sneller doen kloppen. Politiek, activisme, cultuur. Maar het belangrijkste hebben we misschien nog niet gesproken en besproken. En dat is iemand waarin al die thema's prachtig samenkomen. Namelijk Wim.
9: Nou, ik heb gezien wie er in de studio is binnengekomen. Dus ik vermoed dat we het over Frank Zappa gaan hebben.
10: We gaan het over Frank Zappa hebben. De grensverleggende satiricus, componist en gitarist.

0: want jij zei, ik zie wie er binnen is komen lopen. En dat is dan natuurlijk muziekkenner en creatief producer Code Kroekt. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Goed dat je er bent. Ja. Jullie zijn beide groot bewonderaar van deze Frank Zappa. Waarom? Wat is de liefde?
1: Ik denk dat de alomvattendheid van Zappa als fenomeen iets is wat Wim en mij aanspreekt. Dus je hebt natuurlijk heel veel idolen die heel goed zijn in iets. Maar Zappa is een anachronisme. Hij deed dingen in een tijd waar iedereen iets anders deed. En hij was de enige die zich heel erg autodidactisch ontwikkelde tot een uniek fenomeen. En hij heeft heel veel dingen voor het eerst gedaan, waar nooit iemand aan dacht. En hij verbond allerlei disciplines zonder dat hij zich liet wegduwen in een bepaald genre, een bepaald hokje, een bepaald format. En dat formatloze denken en alles moet kunnen. Mm-hmm. Alleen maar om het te proberen al. Ja, dat is een soort avontuurlijkheid die in die muziek zit. Los van het feit dat het gewoon hele goede muziek
2: is. Ja, dat is bijna het belangrijkste.
0: Oh, is het belangrijkste.
2: En wat mij ook altijd heel erg heeft aangesproken is het. We hadden net een heel gesprek over links. Ik denk niet dat je hem links kan noemen. Maar kritisch was hij zeker. Ja. En kritisch op alles. Hij is denk ik net zo'n groot socioloog als muzikant. Nou, muzikant nog wel ietsje groter. Maar,
0: ook een belangrijk denker in ieder geval.
2: Nou, denker. Iemand met een kritische blik op alles wat om mij gebeurde. En last but not least, iemand die ongelooflijk humoristisch was.
0: Ja, precies. Koen, jij was lange tijd bevriend ook met hem. En je hebt door de jaren heen onze Wim ook leren kennen. Wat hebben de twee gemeen?
1: Zoals ik Wim ken, is het ook iemand met een combinatie die Zappa tot heilig verklaarde. En dat is namelijk de combinatie van eerlijkheid en vakmanschap. Hij zei, die twee dingen moet je altijd in de gaten houden en dan is alles mogelijk. En ik kom uit een VARA-gezin, dus ik heb de hele ontwikkeling ook meegemaakt. En ik denk dat Wim wel te typeren is als iemand die twee waarden altijd gekoesterd heeft en trouw is gebleven. Dus dat. En als componist zou ik ze niet willen vergelijken.
0: Nee, precies. Nou, neem toch een kleine vergelijking. Ik zag je al een beetje in elkaar duiken van we hoeven niet gaan vergelijken met Zappa. Laten we wat thema's gaan behandelen.
2: Ik heb lang zo'n snor gehad.
0: Lang zo'n snor gehad. Vroeger toen je in het café bijvoorbeeld werkte, had je zo'n dikke snor. Ja, ja. Ten eerste waren ze even politiek. Want Zappa's nummers dienden vaak als scherpe politieke satire. Zoals Dickie is such an asshole. Dickie staat voor de Amerikaanse president Nixon.

0: dick, we mean it.
1: Hij roept hier op het einde. We vinden het echt. Je moet bij je binnenkomen. En dat was ook rechtstreeks dan tot politici gericht. En dat deed hij graag.
2: De laatste tour die hij deed bij leven in 1988 stond helemaal in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. En een van de dingen die hij deed was in de pauze van het programma jonge mensen oproepen om zich te laten registreren, om te mogen stemmen. En dat heeft hem heel veel tegenwerking opgeleverd, omdat er veel gebieden waren waarbij vooral de conservatieve en de rechtse hoek zei, we hebben al genoeg stemmers, niet doen, niet doen. Want die waren bang, ja, al die jonge mensen,
1: dat ze democratisch stemmen.
2: Dat gaat hem niet worden. Dus hij heeft zich altijd al vanaf de eind jaren 60 politiek geuit. En niet zo van, je moet dit doen, maar maak gebruik van je rechten.
1: Ja.
2: En wees ook daarin eerlijk.
1: Ja, daar zei hij ook het volgende over in een interview.
3: Prior to the Fillmore East album in 1971, people below the age of 18 didn't have the right to vote in this country. And they passed the 22nd Amendment in that year, which gave kids of draft age the ability to vote. And I thought it was important that if the government can send you off to fight in a war and you can be killed, you ought to at least be able to vote to say whether or not you wanted to have a war or even have a draft.
4: Yeah.
3: And so you can imagine that during the Vietnam War, what kind of pressure was put against the 22nd Amendment. They didn't want to have 18-year-olds being able to vote in this country because everybody was afraid that all of a sudden all the protesters who had been in the street complaining about the war would suddenly register to vote and they would vote everybody out of office. But human nature took its course and not very many of those kids actually did vote or register. And they actually had a chance to make a big difference in a big hurry right around that time. As soon as they got the right to vote, they could have really done something, but they didn't.
1: Ja, vroeger mochten mensen onder 18 jaar niet stemmen, zegt hij hier op een gegeven moment wel. Als de overheid je naar de Vietnamoorlog kan sturen, moet je stemmen. Of je dat nou wel wil of niet, zei Zappa. Jongeren hadden een groot verschil kunnen maken, maar dat deden ze uiteindelijk niet. Dat klinkt hij best teleurgesteld, Wim, in jongeren. Was hij dat ook?
5: Weet ik niet. Wat denk je?
2: Nou, het had een bepaalde teleurstelling over de algehele mensheid.
5: Ja, precies. Ja, dat
2: viel er ook over. Toen ik dit gesprek met hem had overigens, was hij al heel ziek.
5: Ja.
2: En dat remde hem dus totaal niet af. Hij bleef actief op al deze gebieden, zowel muzikaal als politiek. Hij heeft zich bijvoorbeeld jarenlang tegen censuur.
5: Precies, dat wou ik net zeggen. Vind ik een van de meest aansprekende dingen. Hè, dat hij was. Zijn songteksten zijn. vaak onder de gorrel, zou ik maar zeggen. Scabreus, om dat zijn ouderwets woord te gebruiken. Op een gegeven moment ontstond er in de Verenigde Staten een clubje die zich daartegen verzette, want die wilde de tere kinderzieltjes beschermen. Mm-hmm. En het was onder leiding van de vrouw van Al Gore. Dus vanuit democratische hoek ook nog. Daar heeft hij zich enorm tegen te weer gesteld. Want er moest een sticker dan komen op je
1: boek.
5: Op je albums. Met dat er aanstootgevende.
1: Voor leeswijze, zoals we dat
5: ja, precies. Ja. Er is een prachtige plaat waarin hij zijn getuigenissen voor het congres verwerkt heeft tot muziek. Zoek dat op.
1: Ja, want censuur was zeker ook een thema verder in zijn leven.
2: Ja. Hij werd al vanaf het begin af aan gecensureerd. Hij zou in Nederland een Edison krijgen in 1967 voor een plaat. En bij het feestje van de Edison werd die plaat gedraaid. En toen hoorde hij dat er allerlei dingen uitgeknipt waren. En toen heeft hij hem geweigerd en dan Willem de Ridder gegeven.
1: Ja, fantastisch. Ja. Nou, laten we even luisteren naar Zappa zelf, wat hij daarover te zingen en ook te zeggen had.

0: because in 1980, when Reagan took office, he created a new branch of the U.S. government. I believe it's called the Department of Domestic Diplomacy. He hired the man from the CIA who had been responsible for the last 20 or 30 years for all the propaganda all over the world, and made him the head of this agency. And the task of the agency was to control U.S. public opinion. Basically, this agency calls broadcasters and tells them what stories to drop. As far as I know, they've never disbanded this government agency. As far as I know, this guy still has a job, or somebody has replaced him.
1: En we hoorden hem vertellen dat Reagan huurde in de jaren 80 de oude baas van de CIA in om de publieke opinie van de Amerikanen te beïnvloeden. Voor zover ik weet gebeurt dit nog steeds. Zometeen wil ik graag van jullie weten of hij de publieke opinie zelf ook heeft kunnen veranderen als kunstenaar. Maar we moeten eerst even naar het voetbal. Naar jou, Anne de Jong, want er is verandering.
2: Ja, hij is onvermijdelijk. Erling Braut Haaland zet Noorwegen op voorsprong. De hele tweede helft amper gezien, alleen wat mee verdedigd. En in de 16 meter krijgt hij de bal zo panklaar voor een open doel. En schuift hij hem heel rustig binnen, bijna nog te zacht. Het meeste werk werd gedaan door Berk en Bob, de aanvallers en middenvelder van Noorwegen. En uiteindelijk hoeft Haaland alleen het laatste zetje te geven. Ja, daar is hij het allerbeste van in de hele wereld. Zijn 60ste doelpunt in zijn 53ste interland is een hele belangrijke. Want in de 87ste minuut staat Noorwegen 2-1 voor tegen Ivoorkust.
1: Dankjewel. Gaan we terug naar de studio. We gaan het verder hebben over Zappa. We hadden het over die publieke opinie. Werd er naar hem geluisterd, Co? Heeft hij als kunstenaar die publieke opinie kunnen veranderen?
3: Ja, want hij heeft in zijn leven letterlijk duizenden interviews gegeven. En alle talkshows die hem uitnodigden, daar ging hij heen. En hij was een hele goede public speaker. Hij heeft heel veel lezingen gegeven. Veel geschreven, veel commentaren geschreven, artikelen. En wat ik al zei, hij heeft ook heel veel dingen voorspeld. Wat we nu al met Trump meemaken, is voorspeld. Het feit dat Reagan mensen, journalisten liet bellen om verhalen te droppen. Volgens mij was het 2 weken geleden nog in het nieuws dat een parooljournalist gevraagd werd door een ambtenaar in Amsterdam of hij ook bepaalde dingen maar niet wilde zeggen. Dus die mechanieken, die zijn van alle tijden. Daar heeft hij zich altijd in verzet, omdat het ook weer schuurde met de begrippen eerlijkheid en vakmanschap. Dat was de rode draad in zijn werk. En een andere rode draad die hij zei, en dat zal Wim ook herkennen. Hij zei, de grootste boodschap in mijn werk is, de keizer heeft geen kleren aan. En als je die meetlat gebruikt, of het nou bij media is of in de politiek is, dan worden veel dingen duidelijk.
4: Hij voerde een ware kruistocht tegen televisiedominees.
3: Ja.
5: Ja. Die zijn ook wezenlijk.
4: Die zijn ook vreselijk, maar ja. en strijdig met wat Co zegt. Hè. Ze zijn niet eerlijk en verloochenen eigenlijk hun vak.
3: Maar je moet ook niet vergeten dat hij is maar 53 geworden. Ja. 52. En er staan nu geregistreerd 140 cd's op zijn naam. Hoe in zo'n relatief kort leven zo'n productie hebben, zegt ook al iets.
1: Ja, want hij was muzikaal grensverlegger, zo werd hij ook genoemd. Je hadden al meteen even bij het begin aan zeggen, de muziek was ook gewoon onwijs goed. Wat maakt hem zo vernieuwend, Wim?
4: Ik denk, om een heel moeilijk woord te gebruiken, het eclecticisme. Elke muziekstijl kun je terughoren in zijn werk. En als ik zeg elke, dan bedoel ik ook elke. Van doo-wop tot zwaar klassiek, tot hele harde rock'n'roll, tot punk. Alles zit erin. En voor mijzelf sprekend, misschien is Co het ermee eens, was het ook een onwerelds goede gitarist.
1: Ja. Nou, we kunnen even luisteren naar hem. Zullen we dat gewoon eens even doen? 200 Motels, waar veel in samenkomt.

0: Een stukje 200 Motels van Frank Zappa. Wat voor impact heeft Zappa achtergelaten op het moderne muzieklandschap?
1: Nou ja, kijk, er komen een paar dingen hier samen die hem karakteriseren. Om te beginnen was het weer iets wat hij voor het eerst deed. 200 Motels is de eerste bioscoopfilm die geschoten is op video. Was daarvoor nooit gebeurd. Zijn allereerste plaat, Freak Out, was de eerste dubbel LP in de geschiedenis van de popmuziek. Nu gaan er een paar Bob Dylan fans bellen zeggen, nee, dat was Blonde on Blonde, maar nee, dat was Freak Out. En hier hoor je dus een soort eigentijdse vorm van zingen. Maar de jongens die je hoorde, dat waren de Turtles van Happy Together. En die kwamen in zijn band en die gingen allerlei dingen doen waarvan ze zelf helemaal niet wisten dat ze dat konden. En dat zeggen bijna alle ex-Zappa-muzikanten. Hij heeft ons naar een hoger plan gebracht. Want daar had hij ook een groot talent voor, om talent te ontdekken en dat op een hoger niveau te brengen. En ja, zo'n Tour de Motels-productie, een video, bioscoopfilm, orkest, popgroep.
2: Groot klassiek orkest, ja, was ook voor het eerst.
1: Koor erbij, klassieke gitarist John Williams erbij. Ja. Dus dat was uniek. Toen hij dat maakte, 29.
0: Ja, en dat stukje talent ontdekken en naar een grotere hoogte brengen, Wim, dat heb jij ook je hele carrière, vind ik, gedaan. Niet alleen maar misschien omdat jij mij hebt aangenomen bij BNNVARA, maar goed, ook achter de schermen wist je mensen altijd weer verder te brengen. Dat moet ik meteen even aan denken als je dat aanhaalt. En ik weet niet, sinds ik bij BNNVARA werk, is Zappa ook in mijn leven. Want het lukte jou, Wim van Klaver, om deze man altijd in die programma's die jij maakte te houden. Waarom vond je dat zo belangrijk?
2: Nou, kijk, het allerleukste van het vak wat ik heb uitgeoefend, is dat je eigenlijk de dingen die je zelf interessant of belangrijk vindt, met heel veel mensen kunt delen. In de hoop dat ze daar ook een beetje iets wijzer van worden of iets van oppikken. En van mij hoeft echt niet de hele wereld Zappa fan te worden, maar nou ja, dat we er hier nu al een aantal minuten over praten, geeft al aan dat het belangrijk genoeg is. Of nou, gewoon

0: belangrijk genoeg is. Of nou, gewoon...
1: Interessant genoeg.
0: Interessant genoeg en gewoon ook gewoon leuk genoeg.
1: Precies.
0: En dat bracht je, mensen gaan die platen draaien.
1: En dat bracht je ook best dichtbij hem. We hadden natuurlijk Code Kloek was bevriend met hem. Dat is one handshake away. Maar oud-gitarist is wel eens te gast geweest.
0: Ja, we hebben Stiva in de nieuwsbeweging gehad. En Dweezil hebben we in de
1: En Dweezil Zappa hebben we ook gehad. Code hebben wij samen geïnterviewd.
2: Ja.
1: En toen ging het ook even een stukje over de nalatenschap van zijn vader. Daar kunnen we nog even naar luisteren.
3: Working. Well, I think the music will always be of interest to the people that discover it.
1: Is it timeless?
3: Yeah, and it's also ahead of its time. So it's something that people have to catch up to. I think the music is always going to be interesting because there's an element of it. It's operating on multiple layers, so it's complex, but it also has a bit of a sense of humor, sometimes with the lyrics, but also sometimes within the music.
1: Ja, we horen hier nog even. Dus Dweezil Zappa, nou, bedankt Code Kloet voor je komst. Fijn om hier even met jou nog even het college van Frank Zappa te hebben. En bedankt ook Wim van Klaveren.
0: Nog een keer doen,
1: we gaan het zeker. Maar we gaan eerst nog even, voordat we jou echt gaan bedanken, Wim, naar voetballen. Want ik zie allemaal handen in de lucht gaan bij jou op de tribune van Noren. Betekent dat dat ze er bijna zijn?
4: Ja, het betekent niet dat ze er al helemaal zijn. Er komen 7 minuten bij in deze wedstrijd. En daarvan zijn er bijna 4 gespeeld. Ze staan wel voor 1-2. Het laatste doelpunt gemaakt door Haaland. Ivoorkust is inmiddels met alle aanvallers die ze nog op de bank hebben gaan zitten gaan spelen. Het is met de moed der wanhoop. Maar de tijd begint te dringen. Noorwegen lijkt op weg naar de laatste 16 van dit toernooi. En dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis dat ze een knock-out wedstrijd winnen op een WK de Noren.
1: Dankjewel, André Jong. Worden je zometeen misschien ook nog aan de programma's hierna natuurlijk over de rest. Nou Wim, dit was hem dan. Het cadeau van de redactie van de Rode Draad aan jou, Wim van Klaver. Iedereen komt binnen, de bloemen worden aan je gegeven door Joy. Wim, namens de omroep, namens de luisteraar, namens mij. Het was een fantastische tijd om met je samen te werken. We wensen je veel plezier bij je pensioen.
0: Ik was enorm verrast door jullie. En ik had het echt verboden als ik het geweten had.
1: Ja, precies, dat snap ik.
0: Ik vond het toch leuk.
1: Goed, en we kunnen natuurlijk niet anders eindigen dan met Frank Zappa op de radio. Wim, dank je wel.

0: Nederland is er klaar voor. Vanaf zaterdagmiddag om 2:00.
1: 3 weken lang.
0: Radio Tour de France.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk...

0: staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
7: Goedenavond, we zijn er tot 11 uur met Langs de Lijn en Omstreken. Eerst maar weer even gauw terug naar die voorkust tegen Noorwegen. Bijna afgelopen of al afgelopen. Anne de Jong.
8: Ja, ik zie heel veel mensen die elkaar knuffelen. Kan maar één ding betekenen. Die wedstrijd is afgelopen en de grootste knuffels gaan niet naar de maker van het laatste doelpunt, Braut Haaland, maar naar Nieland, de keeper van Noorwegen. Uit een vrije trap in de laatste minuut zweeft hij hem heerlijk uit de kruising. Daardoor is het 2-1 gebleven en niet 2-2 geworden. Noorwegen door in het toernooi. Ivoorkust naar huis.
9: Zometeen de nabeschouwing in Langs de Lijn en Omstreken. Onder andere met Mark van Hintem. Eerst het NOS-journaal met Annet Schut.
10: De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over de aanhouding omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
11: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
12: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
13: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
14: Wordt een lange reis?
13: Ja, een paar uurtjes erbij.
10: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersbond en hij pleit voor een brede aanpak.
15: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen, ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
10: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor deze zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens de NS hebben de mensen met het Dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. De overheid betaalt eraan mee. Normaal is een Dalurenabonnement ongeveer 2,5 keer zo duur. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is in het Maxima MC een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Adam, Amir, Hassan en Hussein. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Hoeveel vierlingen Nederland telt is niet bekend, maar de kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Een eeneiige vierling is nog zeldzamer. Dat komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt die bewolking weg. En dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje.
14: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Human neemt je mee naar een Nederland met alleen witte mensen. Zo zien veel rechtsextremisten ons land het liefst. Maar hoe radicaal zijn hun ideeën over remigratie eigenlijk nog in het Nederland van nu? Kijk vanavond naar Medialogica, over hoe een omstreden begrip steeds gangbaarder wordt. Human, radicaal menselijk.
16: Prijsvrij vakanties, nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: NPO Radio 1. EO-NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
7: Goedenavond, ja, we hebben het net al gehoord. De Noren door ten koste van Ivorcus. 2-1 werd het niet ver voor tijd. Even kijken of de roeiboten al uit de garage naar voren zijn geschoven, Anne.
8: Ah, jullie komen precies op het juiste moment, want ze zitten allemaal op het gras. De technische staf en de spelers, er staat er één. Dat is aanvoerder Martin Ødegaard. Die heeft net uit het publiek een trommel gekregen. Hij heeft 2 stokken in zijn hand. En hij maant nu iedereen tot stilte, stilte, stilte. Ja, dan moeten ze dat zo met z'n allen gaan doen in Dallas, Texas. Alle Noren op de tribune, alle Noren op het veld. Onder het trommelgeluid van Martin Ødegaard. Dat karakteristieke, zoals we dat sinds dit toernooi kennen, geroei van de Noren. Omdat ze blij zijn. Ze hebben gewonnen van Ivoorkust. Je merkt, ik ben het een beetje aan het rekken tot het moment. Maar ja, er zijn nog een paar Noren niet stil. Ja, nu komt het duimpje omhoog. Nou, gaan we het meemaken. Martin Ødegaard, ja hoor.
9: Schitterend.
7: Oh, zo wel een keer terug als de tempo wordt hoog.
8: Oh, nee, er komt er nog één, er komt er nog één.
9: Hey, wat zie je op de tribune?
8: Nou ja, allemaal mensen in het rood die aan een soort niet bestaande riem trekken. En datzelfde gebeurt op het veld in de juiste matenboot van Noorwegen. Zou heerlijk naar voren worden gehaald. Omdat ze allemaal een flinke hijs geven aan de riemen die er zijn. Prachtig synchroon. Steeds sneller. Ødegaard op de trommel. En nu gaat iedereen in het stadion mee.
9: Het is echt fantastisch. Ja, goed.
7: Ik ben van Noorwegen.
9: Mark van Hintem, die heeft met ons meegekeken naar die wedstrijd. En we bespreken natuurlijk ook de uitschakeling van het Nederlands elftal. Die supporters gaan niet meer roeien dit WK.
7: Nee, en wat te denken van Serena Williams? Ze maakt haar comeback op Wimbledon. Mark Brasser mag het allemaal bekijken. Mark, goedenavond.
19: Ja, goedenavond. Zo'n 20 minuten geleden kwam ze inderdaad naar buiten. Serena Williams, 4 jaar na haar laatste partij hier op het Center Court van Wimbledon, is ze terug op dat Center Court waar ze 7 titels won. In totaal staat ze op 23. Nog eentje om het record van Margaret Court te verbeteren. Dit was het moment waar iedereen zo anderhalve week op gewacht heeft. En ze staat er. Serena Williams speelt tegen de Australische Maya Joint.
9: En misdaadjournalist Mick van Wely vertelt ons het bijzondere verhaal van een oud voetballer die in het criminele circuit honderden miljoenen euro's verdiende.
7: Goed, eerst maar weer even terug naar Mark Brasser op Wimbledon. Want je zag vandaag ook 2 Nederlanders dus die op de baan kwamen. En nu dus die tennisgrootheid die je blijft volgen.
19: Ja, zeker. Het begon de dag voor Nederland inderdaad met Jesper Jong. Hij speelde gisteren een partij tegen een Australiër, tegen Richie Hitchakata. Nou, die partij die werd afgebroken vanwege de invallende duisternis. Kwam vandaag naar buiten Jesper de Jong bij een 5-3 achterstand in de derde set. Hij verloor die set. Het werd uiteindelijk wel een 5-setter. Ja, en Jesper de Jong zou Jesper de Jong niet zijn als hij die 5-setter wist te winnen. Zijn 7e 5-setter tijdens een Grand Slam toernooi. 6 van die 7 heeft hij er gewonnen. Ja, en dat betekent dat hij tot het einde blijft knokken. Dat er een goede kop op zit. Dat zijn instelling goed is. Hij is misschien niet altijd de betere tennisser. Heeft misschien niet enorme wapens. Maar zijn vechtlust en zijn mentale weerbaarheid is heel erg goed. En daardoor trekt hij die partijen er toch uit. En is Jesper de Jong door naar de tweede ronde. Dat kan niet gezegd worden van Tellen Griekspoor. Hij speelde ook tegen een Australiër. Tegen James Duckworth. Ja, en over Tellen Griekspoor maak ik me toch wel een beetje zorgen. Voor de 5e keer op een rij in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi verloren. Die reeks begon vorig jaar op Wimbledon. Eerste ronde eruit. Daarna de US Open, de Australian Open, Roland Garros. En nu weer op Wimbledon dat hij de eerste ronde verloor. 1-1 in sets was het tegen James Duckworth. Kreeg in de tweede set, kreeg hij bij 5-3 kansen om die tweede set, om die derde set moet ik zeggen, uit te serveren om 2-1 voor te komen in sets. Dat gebeurde niet. Griekspoor verloor hem uiteindelijk in 4 sets. En dat is toch wel heel erg pijnlijk. En het zit denk ik bij Griekspoor vooral tussen zijn oren. Hopen dat hij er snel uitkomt. Maar de grote vraag is wie of wat krijgt de Tellen Griekspoor weer op het juiste spoor. Ja, en dan die grootheid waar je het over had. Natuurlijk, Queen Serena is terug op het Center Court hier op Wimbledon. Ze speelt op dit moment tegen Maya Joint. Ik zei het al, het moment waar iedereen toch wel op gewacht heeft. Vanaf het moment dat ze de wildcard accepteerde om hier in het enkelspel mee te doen. Was toch wel van, wat kan ze nog? Hoe staat ze erbij? Hoe speelt ze? De verwachtingsvolle Center Court ging staan toen Serena Williams door de deur binnenkwam met een koptelefoon op, onbewogen. Er kon niet een handje vanaf naar het publiek. Er kon geen lach vanaf. Emotieloos bijna betrad ze de baan. En ze staat nu, heeft net de eerste set gespeeld. En die eerste set heeft ze met 6-3 verloren van Maya Joint. Ja, dat ze kan tennissen, dat zien we af en toe nog wel. Serena Williams, zeker in haar eigen service games. Ze kon nog altijd vreselijk goed serveren. Maar ja, na een afwezigheid van 4 jaar. Ze mist natuurlijk dat wedstrijdritme. Heeft natuurlijk wel wat gedubbeld in Queens en in Berlijn. Maar goed, dat is natuurlijk wel even wat anders dan een enkel spel hier spelen op het Center Court van Wimbledon. Ook al kent ze dat Center Court natuurlijk heel erg goed. Eerste set dus gespeeld in het voordeel van Maya Joint. Ja, en wat een wedstrijd is dit voor haar. Hè? Ze speelt voor het eerst op het Center Court. En dan ook nog eens voor het eerst tegen Serena Williams. Wat doet dat met zo'n 20-jarige Australië? Heel knap dat ze daar goed mee omgaat. En dat ze de eerste set dus met 6-3 heeft gewonnen.
9: En dus gaan we jou ook meer horen vanavond. Dan nog even terug naar Anne de Jong, die vanavond dus naar Ivoorkust Noorwegen heeft gekeken. De Nooren waren aan het roeien, want zij wonnen met 2-1 en gaan dus door. Winnende werd gemaakt natuurlijk door Haaland, Anne. Ja. Was het een terechte overwinning voor de Nooren?
8: Het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat Ivoorkust de meeste kansen gekregen heeft, maar de hele grote kansen waren dan wel voor Noorwegen. Dat doelpunt bijvoorbeeld, die 2-1 van Haaland, kon hij heel vrij voor het doel intikken na een geweldige actie van Oscar Bob en van Berg, de middenvelder die mee naar voren kwam. De 1-0 was een goede actie van Antonio Nusa. Schoot hij mooi in de kruising. En in de tweede helft was er ook nog een bal ongeveer van de lijn afgehaald. Die van 1,5 meter voor de middenlijn werd binnengeschoten. Hele grote kansen dus voor Noorwegen. Ivoorkust heeft ook een prachtig doelpunt wel gemaakt. En heel veel kansen gecreëerd. Maar dat waren allemaal net kleinere kansen. En dan moet je meer geluk hebben dat die erin vliegen. Ze hebben bijvoorbeeld 14 corners gehad tegenover 3 van Noorwegen. Maar daar zijn er eigenlijk niet heel erg gevaarlijk uit geworden. Ze hebben het echt wel geprobeerd. Het was een leuke wedstrijd door alle alle kansen die er waren. Maar uiteindelijk is het dus Noorwegen dat doorgaat naar de volgende ronde. En dat speelt tegen Brazilië.
9: Ja, denk je dat ze daar kans maken?
8: Ja, ik denk het wel. Ja, Noorwegen werd door veel mensen wel een beetje als dark horse ingevuld. Die kunnen best wel ver komen. Ondanks dat Noorwegen bij een WK dat eigenlijk nog nooit gelukt is. Sterker nog, dit is de eerste knock-out wedstrijd die Noorwegen ooit gewonnen heeft op een WK. Ze hebben twee keer eerder wel zo'n knock-out wedstrijd gespeeld. Twee keer tegen Italië. Eén keer in 1998, één keer in 1938. Dus dat is heel lang geleden. Maar allebei verloren. Nu winnen ze juist de wedstrijd. Sajant, ze verloren twee keer met 2-1. Nu winnen ze juist met 2-1. Van Ivoorkust. Ja, er is daar wel misschien iets van ze afgevallen. En dan ben je zeker niet kanseloos tegen Brazilië. Want ze hebben twee ingrediënten. Eén, ze verdedigen heel erg sterk als collectief. En dan hebben ze Martin Ødegaard als spelmaker daarvoor. En Braut Haaland, ja, hij blijft maar doelpunten maken. Het is echt waanzinnig hoeveel goals die maakt. Hij heeft er nu al 60 gemaakt in 53 interlands. Dat doet echt niemand hem na.
7: Nee, Mark van Hintem, hij stond ook na afloop een beetje hoofdschuddend op het veld. Zo van, ja, ik weet ook niet wat ik meemaak. Alsof hij het zelf niet kon geloven.
20: Nee, inderdaad. Ik denk ook niet dat hij verwacht had dat ze zover zouden komen met Noorwegen. En ook dat het relatief makkelijk ging vandaag.
7: Ja, voor je?
20: Ja, ik vond Ivoorkust echt tegenvallen. Weinig individuele klasse getoond, maar ook weinig tempo in de wedstrijd. En je verwacht zeker, omdat ze zoveel fysiek gestalte hebben, dat ze dan ook een eindspurt maken, Ivoorkust. Maar dat hebben ze ook achterwege gelaten.
7: Mm, ja. Ødegaard, heb jij een bijzondere band mee?
20: Ja.
7: Je begint te lachen.
20: Ja.
7: Dus dat is een goede band, mag ik aannemen?
20: Ja, dat is gewoon een heel mooi verhaal. Omdat die jongen naar Nederland kwam. Hij tekende op 15-jarige leeftijd een langdurig contract bij Real Madrid. Toen is hij eerst een jaar bij Heerenveen gestald. Dat lukte eigenlijk niet zo. En na dat seizoen ben ik in gesprek gegaan met hem om te kijken of hij naar Vitesse wilde. En ik wilde eigenlijk weten wat voor vlees ik in de kuip had. En ik heb de jongen een beetje getest.
9: Hoe dan?
7: In wat voor zin?
20: We hadden een compilatie gemaakt van beelden. Waarin we lieten zien dat hij bij Heerenveen nooit mee verdedigde. Alleen maar balletjes ophaalde achterin. Dat hij heel veel balverlies leed, makkelijk was in alles. En toen heb ik hem die compilatie laten zien. En toen zei ik tegen hem, ja, als jij denkt dat je zo hier kan spelen, ja, dan kun je beter bij Real Madrid blijven. En ik wilde hem eigenlijk testen qua karakter.
7: Dat is wel een rare zin.
20: Ja, maar ik wilde hem gewoon testen qua karakter. Ik denk, ik ben benieuwd hoe dat hij hierop reageert. Die jongen verdiende toen al tonnen per jaar, hè, op een hele jonge leeftijd. Ik denk, nou, kijk of het zo'n verwend Real Madrid sterretje is. Hij reageerde fantastisch. Hij zei, I'm going to change this 100%. En vanaf dag 1 was hij echt heel goed bij Vitesse. En van daaruit heeft hij ook die stap naar Real Sociedad gemaakt. Mm-hmm. Hè, vanuit Vitesse. En toen weer een stap naar Arsenal. Ja, ik denk dat toen het kwartje is gevallen, niet door mij. Want dat heeft hij natuurlijk helemaal zelf gedaan. We hadden toen een Russische trainer. Die zat er ook bovenop, Leonid Slutsky.
9: Ja.
20: En ja, dat hielp hem wel.
9: En hoe kwam het dan dat jij toch dacht, ondanks dat matige seizoen bij Heerenveen, die Ødegaard die moet ik hebben bij Vitesse?
20: Ja, omdat hij zoveel kwaliteit. Ja, dat zie je nu ook weer in deze wedstrijd. Zijn vaardigheid, zijn intuïtie, zijn balgevoel. Ja, dat is echt fantastisch. Een versnelling in zijn spel. Hij kan doelpunten maken, scoren. Hij is natuurlijk ook degene die Haaland bedient. Hè?
9: Ja,
20: die,
9: zeker.
20: Dat is echt een heel mooi koppel.
9: Droomkoppel natuurlijk.
20: Een droomkoppel, ja.
9: Arsenal dus, en Manchester City.
20: Ja, ja. Fantastisch. Dus ja, dus die jongen heeft zoveel kwaliteit.
9: Heb je nog wel eens contact met hem?
20: Nee.
9: Nee? Hoe gaat het voor de voetballerij?
20: Ja, de eerste jaren nog wel. Op een gegeven moment dan stuur je nog wel eens een berichtje, weet je wel. Bij transfers en zo. Of toen hij international werd. Maar naderhand niet meer.
7: Nee, Anne, je bent er nog, hè? Anne,
8: zeker.
7: Anne de Jong. Dat omschakelen, heb je dat inderdaad ook kunnen zien, dat hij daar inderdaad veel beter is geworden? En zag je dat ook in de wedstrijd terug?
8: Ja, je merkt dat ze de bal gewoon heel makkelijk bij hem inleveren. En hij eist ook heel veel ballen op. En misschien heeft Mark van Hintem er wel wat bij geholpen. Maar ik vond ook dat hij ook voorop ging in de strijd. Heel veel meters maken. Heel veel afstanden overbruggen. Telkens maar de aansluiting vinden. Omdat je kan wel spelen met Erling Braut Haaland. En die maakt wel doelpunten voor je. Maar het is wel altijd zaak om hem te bedienen. Want het is niet iemand die uit zichzelf heel veel gaat krijgen. Creëren. En ook daar is Ødegaard heel erg vaardig in om het spel te verplaatsen. Om bijvoorbeeld de Nusa-instelling te brengen die misschien dan juist weer de eindpaas op Haaland kan geven. Of hij doet het zelf. Hij is minstens net zo belangrijk als die spits die al die doelpunten maakt.
7: Ja. Ik had wel meer verwacht van Ivoorkust, eerlijk gezegd. Jij ook, Anna, wat dat er gaat?
8: Ja, ik vond het lastig inschatten. Het is een een team dat, als je een beetje naar die selectie kijkt, dan denk je, god, er zitten toch best echt heel veel hele goede spelers.
7: En veel fysiek
8: in
7: dat team,
8: veel ja. fysiek inderdaad. En Jan Diomandé is echt een sensatie als dribbelaar. Heel veel snelheid. Nou, er worden enorme bedragen voor hem genoemd, die er neergelegd gaan worden door onder andere Paris Saint-Germain of Liverpool. Dan moet je echt denken aan 100 miljoen. Nou, dan wil je het wel graag van hem zien. Daar kwam niet heel veel uit. Misschien ook wel omdat Noorwegen daarop ingesteld is. Er veranderde wel iets toen Amad Diallo het veld inkwam. Die was niet helemaal fit om te beginnen. En die miste ze wel heel erg. Maakte trouwens een prachtig doelpunt. Een hele goede individuele actie. En misschien als ze hem van het begin erbij hadden gehad. Dat het dan wat meer had kunnen ontstaan. Omdat er nu wel heel veel via Diamandé moest gaan via de linkerkant. En ja, voor de rest heeft de Noorwegen veel afgewacht. En dat uiteindelijk ook gewoon heel erg goed verdedigd. Ja. Met de lengte en kracht die zij ook wel hebben. Want het zijn ook wel sterke grote jongens die ze achterin hebben.
7: Ja, wat miste jij, Mark van Hintem, bij Ivoorkust? Wat hadden ze beter kunnen doen?
20: Ik vond dat ze een veel hoger baltempo moesten hanteren. En ik had veel meer strijd van ze verwacht. Als je zo fysiek sterk bent, ga er strijd aan. Ik vond er weinig vuur in zitten. Ik had niet echt het idee van, hey, het gaat erom vandaag. Vond ik wat tegenvallen. En inderdaad, gelukkig wel genoten van Diallo toen hij inviel, individuele klasse. Maar verder was het niet veel.
7: Nee, dus
0: trok Noorwegen aan het langste eind in Dallas. En de winnende werd dus gemaakt door de grote ster.
7: Door de grote ster.
0: Kunnen we naar luisteren, als het goed is.
7: Komt
0: en zo niet, dan niet.
7: Dankjewel, want... Anne. Of doe hem anders nog een keer over, Anne.
21: Oh.
0: Oh, we moeten gewoon Haaland zeggen. Haaland. Ja. Dat is het. We belden eerder al met voetballer Luc Mares, die 5 jaar geleden van de MVV naar Noorwegen vertrok en nu speelt in Hamar. Luc, goedenavond.
22: Goedenavond.
0: Hoe vieren de Nooren zo'n overwinning?
22: De stemming zit er hier goed in. Als ik zie op de pleinen en in de stadions, gaat het feest goed los. Maar
0: gaan ze toeterend door de straten? Worden ze ongelooflijk dronken? Hoe viert een Noor een voetbalfeestje?
22: Nou, ik heb nog niemand horen toeteren, dus dat denk ik niet. Maar het bier zal rijkelijk vloeien. Gelukkig. Dus er zal genoeg gedronken worden, ja.
0: Ondanks de kosten?
22: Ondanks de kosten, dat maakt voor vanavond niet uit, denk ik.
0: Nee, snap ik, want zij zijn 8e finalist, gaan dus spelen tegen Brazilië. Oranje ligt eruit, ben je nu ook fan van het Noors elftal?
22: Ja, nu volg ik het toch wel met wat meer interesse richting de Nooren. Dus dat zij nu maar wat verder komen, inderdaad.
0: Ja. Hey, hoeveel vertrouwen is er in de Noorse media? Want ze hebben natuurlijk echt een paar sterren die in het oog springen. Ødegaard, ja. Haaland, zoals we net hoorden. Ja. Denken zij ook echt dat ze potten kunnen breken op het WK?
22: Nou, het vertrouwen neemt in ieder geval wel toe. Dat merkt hij wel ook in aanloop naar deze wedstrijd. Dat ze, ja, er zat wel vertrouwen in bij iedereen die sprak richting deze wedstrijd om door te gaan. En ik denk... Ja, dat ze nu komen ze tegen een absoluut topland, in ieder geval qua historie, Brazilië. Dus ik denk, ze zijn gewoon een moeilijke ploeg om tegen te spelen. En ik denk dat ze gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En ze zullen Brazilië ook weer heel erg moeilijk maken met fysieke spelers en ook individuele klassen. Wat je vandaag hebt gezien met Nusa die de eerste goal maakt. En,
7: Ja, waar kijk jij? Waar heb jij gekeken, laat ik het zo zeggen, vanavond?
22: Ik heb gewoon thuis op de bank gekeken.
7: En dat is in?
22: Dat is in Hamar.
7: In Hamar, ja. En wat dacht jij toen de 1-1 voor die voorkust binnenvloog?
22: Ik dacht dat ze het nog moeilijk gingen krijgen eigenlijk. Het leek eens een beetje of de energie op was bij de Noor op dat moment. Met de frisse invalbeurt van Diallo. Maar ze herpakten zich eigenlijk en scoorden nog de 2-1. En daarna nog een beetje billen knijpen denk ik op het laatste met die vrije trap en een paar corners. Maar hebben ze het goed overleefd.
7: Ja. Je weet hoe het in Nederland werkt. Ik weet niet hoeveel bondscoaches in Nederland. En dan is het of niet goed of het deugt niet. Hoe is dat in Noorwegen? Hoe reageert het publiek daar op het elftal?
22: Nou, in ieder geval de manier van spelen, dat maakt ze hier een stuk minder uit. Als er maar gewonnen wordt eigenlijk. Dat draait het nu om. En wedstrijd per wedstrijd, ze zullen... Ja, als ze met 10% balbezit dadelijk van de Brazilianen willen winnen, dan zal je niemand horen klagen hier. Dus daar genieten ze alleen maar van.
7: Nee, dat lijkt me duidelijk. Maar hoe keken ze er vooraf tegenaan? Wat waren de verwachtingen?
22: Van het WK zelf?
7: Ja. Van Noorwegen, ja, de prestatie van Noorwegen, daar heb ik het over.
22: Ja, ja, ze zaten op zich best wel in papier een best moeilijke groep. Dus er was nog een beetje de vraag hoe ze erin kwamen na de eerste wedstrijd. Nou, die wonnen ze overtuigend. Dus daarna nam het zelfvertrouwen, voelde je een beetje stijgen ook onder de supporters en denk ook onder de spelers. Dus ze groeien eigenlijk een beetje in dit toernooi en dat kan ze wel een gevaarlijke outsider maken, denk ik.
9: Ja, en ze gaan dus aanstaande zondag de achtste finale spelen in New York tegen Brazilië.

0: Altijd fijn, de Cooks en Mr. Maker.
1: Lekkende kleedkamers, versleten materialen en hoge energierekeningen bij ontzettend veel sportclubs in Nederland. De situatie wordt eigenlijk alleen maar slechter. En een verbouwing of een nieuw kunstgrasveld zit er vaak niet in, want, u snapt hem, geen geld. De Tweede Kamer debatteert daarom vanavond over het sportbeleid in ons land. Daniel Klein is van het Register voor Verenigingsbestuurders en heeft daar met volle aandacht ongetwijfeld naar zitten luisteren. Daniel, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Daar ben je. We hebben je al vaker aan de lijn gehad in deze uitzendingen met betrekking tot dit onderwerp. Ik neem aan dat inmiddels het Tweede Kamergebouw leeg is, of in ieder geval door jou verlaten.
2: Nee, ik sta nog in de Tweede Kamer. Het debat is net afgelopen, dus ik kijk nog de zaal in.
1: Oh, kijk eens aan. Vertel even kort over de situatie bij de sportclubs. Is die echt zo nijpend zoals we net vertelden?
2: We waren hier vandaag ook met 70 vrijwillige bestuurders uit heel Nederland. En ook om de zorgen te uiten. Je merkt echt onder die bestuurders dat die zich erg zorgen maken over het huidige beleid. En het was zo druk dat ik niet eens naar binnen kon. Want ik moest mijn stickertje ook nog weggeven van iemand die helemaal uit Groningen was gekomen. Ik vond het heel leuk dat hij niet naar binnen kon.
1: Oh.
2: Maar het gebeuren staat overvol. Dus de zorgen zijn groot bij de verenigingen.
1: Maar waar komen die zorgen dan vandaan? Wanneer is dat ontstaan?
2: Ja, de meeste verenigingen hebben toch wel echt een probleem met hun accommodatie. Hè? 60% van alle sportaccommodaties is verouderd. En sportverenigingen en bestuurders willen daar natuurlijk aan werken, dat gemoderniseerd wordt. Maar goed, daar zijn er geen middelen voor, die zijn op. Subsidies die vastlopen. Ik kan helemaal ingewikkelde termen gaan gebruiken. Maar in ieder geval, het lukt dus niet om te verduurzamen en te moderniseren. En de minister had daar vandaag ook geen duidelijk antwoord op hoe we dat dan gaan oplossen.
1: Oh.
2: Ze wilden wel op de lange termijn naar kijken hoe we dat dan structureel kunnen oplossen. Maar voor dit jaar, en dit jaar zitten heel veel verenigingen al in de problemen met hun plannen. Daar kwam geen oplossing voor in dit debat helaas. Dus er zijn wel wat mensen met teleurstelling naar huis gegaan.
1: Ja, want ik wou zeggen, dat klinkt niet echt hoopvol als ik je zo hoor dan.
2: Nee, er zijn grote groepen verenigingen. Daar hebben we het echt wel over misschien wel 800 tot 1000 verenigingen die hier de dupe van gaan worden. Die echt last gaan hebben van de situatie die ontstaan is in Nederland nu. Dat zij niet verder kunnen met hun verbouwingsplannen.
3: Ja. En waarom zijn die verenigingen zo afhankelijk van subsidies? Kunnen die leden dat geld zelf niet opbrengen?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje flauw te zeggen, maar het is helemaal geen subsidie, want het is namelijk gewoon btw-compensatie. En om de btw die ondernemers wel kunnen terugvragen, maar sportvereniging niet, om dan de sportvereniging te compenseren, hebben ze dat fonds ingericht. Dat heet BOZA. Maar goed, die pot is eigenlijk structureel leeg. Er is tekort. En dit jaar dus ook volledig overvraagd. Nou, allemaal chaos ontstaan rondom ook dat het niet goed liep daar allemaal bij het ministerie en de systemen die daarvoor voorhanden zijn. Maar goed, dus dan hoop je hier toch dat de minister iets gaat doen voor die verenigingen en al die vrijwilligers. Maar dat is niet gelukt vandaag helaas.
3: Nee.
2: Er kwam geen duidelijk antwoord.
3: Nee, ze wil geen extra geld uittrekken. Er wordt wel nagedacht over het aanpassen van een lotingregelingen. Hoe werkt dat nu precies met lotingen voor subsidies?
2: Ja, dat is eigenlijk de chaos die ontstaan was. Want het was eerst wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus er waren iets van 2000 aanvragen ingediend. En als jij dus de nummer 1 was, krijg jij te horen dat je nummer 1 bent. Dus dan ga je ervan uit dat jij ook die subsidie gaat krijgen. Want ja, het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
3: Ja.
2: Maar ineens na 4 maanden bleek dat er dus een probleem was met het systeem. Dat het allemaal niet goed verwerkt was. En toen werd er ineens gezegd van ja, nu moet dan gaan we loten. We gaan dus een loterij organiseren. Ja, dus toen kwam het dat is letterlijk gebeurd. De nummer 1, dus degene die als eerst had ingediend, die staat nu op plek 2300, geloof ik.
3: Ja.
2: Dus die gaat geen subsidie krijgen. Dus dat is wat heel naar was aan deze chaos die ontstaan is eigenlijk.
3: Ja, omdat het dan gewoon gedeeld moet worden in die schaarste. En daar gaat de minister wel wat aan doen of ook niet?
2: Nee, dat is dat vandaag dus medegedeeld. Zij blijft bij die loting, want dat vindt ze dan de meest eerlijke manier om dit probleem mee op te lossen. Terwijl wij eigenlijk vinden dat je dat probleem wat ontstaan is, dat je dat gewoon repareert. Vooral ook omdat het gewoon vrijwilligers zijn en verenigingen die zich inzetten voor Nederland, voor onze samenleving. Want ja, die verenigingen voegen ontzettend veel waarde toe aan de Nederlandse samenleving. Ja. Dus daar mag je ook best wel aan bijdragen.
3: Ja.
2: Er waren ook wel positieve puntjes trouwens hoor, in het debat. Het is niet alleen maar negatief.
1: Nee, want over die bijdrage, daar hebben jullie hebben een onderzoek gepubliceerd in april naar de impact van sportverenigingen. Dat betekent eigenlijk in het korte werd er een onderzoek gedaan wat de waarde eigenlijk is op het moment dat een sportvereniging verdwijnt, wat het dan de gemeente en de maatschappij gaat kosten. Toen bleek dat iedere euro die je in breedtesport investeert 10 euro oplevert. Als dat de conclusie van het rapport is, had je toch een andere reactie verwacht, of niet?
2: Ja, zeker. Nee, dat hoop je dan wel. Maar wat wel aardig was, want dat vond ik dan wel weer goed. dat in het debat, daar gaat de minister ook mee aan de slag. Hè, en de minister zit er ook nog maar net, hè, dus die moet ook nog een beetje ingewerkt worden. Maar in het debat kwam heel duidelijk naar voren dat men vond dat sport niet alleen maar van sport moest zijn, maar dat andere ministeries, andere ministers, dus eigenlijk een domeinoverstijgende samenwerking, er moest komen om sport weer te gaan financieren. Dus om die waarde, die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op, want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
1: Ja, ja. Is dat dan de winst van vanavond?
2: Dat is zeker de winst van vanavond. Dat is echt een serieus, een heel groot lichtpuntje, omdat hoe zeg je dat? Als ministeries, andere ministeries bereid zijn om samen te werken en ook bij te gaan dragen, dat betekent dat er ook meer financiële middelen in de toekomst voor verenigingen beschikbaar komen. En dat dus de problemen waar we nu tegenaan lopen in 2026 mogelijk over een paar jaar niet meer spelen, omdat er meer geld beschikbaar komt voor die verenigingen.
1: Ja, helder. Daniel Klein van de FNVB, eerder vanavond dus aanwezig bij het commissiedebat over het sportbeleid in ons land. Dankjewel, Daniel.
4: NPO Radio 1.
3: Het is 9:30 geweest en dan net Schut heeft de hoofdpunten.
5: De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze opnieuw naar de rechter. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Kluivert, Timber en Somerville misten in de verloren wedstrijd tegen Marokko een penalty en op hun Instagram-accounts hebben sommige mensen plaatjes van apen geplaatst. En bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan.
4: Langs de lijn en omsteken.
1: Goed, we gaan het nog uitgebreid hebben over de uitschakeling van het Nederlands elftal. Maar we pakken er nu even één speler uit. Dat is Jean-Paul van Hekken. Hij was dit WK zeker van een basisplaats, centraal achterin. En in het duel met Marokko vocht hij een aantal pittige duels uit. En kwam hij ook met bebloed hoofd van het veld.
6: Ja, nee, het was hard tegen hard. En we gingen ervoor. En maakt dan niet uit. We hebben verloren. Het is gewoon zo pijnlijk. Voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
1: Ja, Mark van Hintem. Heb jij ooit voor zoveel mensen je excuses aangeboden?
7: Ja, nou, hij hoeft het niet te doen, want hij speelde, vond ik, een prima wedstrijd. Hij heeft alles gegeven wat hij kon. Ja, en je kan ook verliezen van Marokko. Want Marokko heeft ook gewoon een goed elftal. Mm. Alleen het is de manier waarop. En daarin hoor je bij hem ook de teleurstelling.
1: Ja, zeker. Maar ook dat hij zo snel het besef heeft van, ja, wij zijn teleurgesteld, maar het hele land is teleurgesteld. Sorry daarvoor.
7: Ja.
1: Snap je wel dat hij dat hij dit doet?
7: Ik begrijp dat wel, ja. Want je bent toch heel erg afhankelijk van je supporters altijd. En in het stadion zie je dat natuurlijk ook in de landen waar we nu gespeeld hebben.
1: Zo kort na zo'n duel al doen.
7: Ja, ik vind het wel mooi.
1: Ja.
7: Schuldbewust.
8: Maar je bent op zich niks verschuldigd aan ons, toch? Ja. Het is leuk als het Nederland zelf al doorgaat, maar het is niet dat ze dat verschuldigd zijn aan ons, toch?
7: Nee, maar zo diep zit het bij die jongen. Die teleurstelling zit zo diep. Ja. En hij speelt voor zijn vaderland. En ik vind het wel mooi dat je die ouderwetse gedachten eigenlijk nog hebt als speler.
8: Ja. Hij kwam eigenlijk per toeval het elftal in, omdat Jurriën Timber geblesseerd afhaakte in de voorbereiding. Wat voor indruk heeft hij op jou gemaakt,
7: goed,
8: dit toernooi?
7: Ik vond hem goed. Ik vond hem sterk. Vooral heel duelkrachtig. Ook tegen Marokko. Echt een baasje op het veld. Hij kan natuurlijk ook heel goed voetballen. Heeft een goede inspeelpaas. Durft in te dribbelen. Allround verdedigen.
8: Ja, en dan komt Jurriën Timber misschien wel terug. Is hij dan zijn plek in de basiself kwijt of niet per se?
7: Ja, dat zullen we zien. Ik vond hem echt een goede indruk achterlaten.
8: Virgil van Dijk wordt wat ouder. Misschien stopt hij wel. Zou hij hem kunnen vervangen? Of is
7: zeker,
8: dat niet ideaal?
7: Zeker. Ja, zeker wel. Ja.
8: Hij gaat nu naar Tottenham, hè? Mooie stap.
7: Ja, ik denk fantastische stap voor hem. Geweldige club. Absoluut toptransfer natuurlijk die hij maakt. Als je kijkt naar de carrière van de jongen. Dat is natuurlijk geweldig.
1: We zitten wat dat betreft wel in een switch in generaties, hè? Nu, het was het laatste van, noem ze maar op, Weghorst.
7: Ja.
1: Inderdaad, Virgil van Dijk. Ja,
8: weten we niet zeker natuurlijk van Dijk.
1: Nee, je weet het niet zeker, maar...
7: In de as van het veld, inderdaad. Ja, dat klopt.
1: KWK.
7: Ja, je moet weer doorselecteren.
1: Ja, en dan is het fijn om te weten dat er ook...
7: Jong talent achter zit.
1: Ja, precies, zeker. Dat er mensen achter zitten die het op kunnen pakken. Ja.
8: Dan iets anders, want de voormalige ecstasy- en wapenbaron Francesco Salerno, een ex-voetballer die in het criminele circuit honderden miljoenen verdiende, doet een uniek boekje open over zijn leven. Misdaadverslaggever Mick van Wely van het platform Crime Station sprak met Frankie de Stille, zoals hij ook wel wordt genoemd. En dat deed Mick ook samen met zijn oud-trainer Jan van Sta en de moeder van een meisje dat aan ecstasy gebruik overleed. Mick, goedenavond. Je hebt dat verhaal opgetekend. Waarom wilde die zo'n interview eigenlijk nog een beetje met berouw aan jou geven?
9: Nou, ik ken hem al heel lang. Het is een heel goede bron voor mij geweest. Alleen daar was ik natuurlijk in het verleden nooit zo open over.
8: Nee.
9: En ik heb eigenlijk een jaar of 10 een paar keer per jaar gevraagd. Joh, Frank, doe nou je verhaal. Omdat hij echt wel een uniek verhaal is. Hij was wel echt groot en hij heeft echt wel bizarre dingen gedaan.
8: Mm-hmm.
9: En uiteindelijk, na een jaar of 10 heeft hij gezegd van ik wil het toch doen. En dat kwam omdat hij ongeneeslijk ziek is. En hij zei, nou, ik wil toch één keer mijn verhaal laten optekenen. Want hij zweeg altijd bij de politie, in de rechtbank, overal. En nu heeft hij uiteindelijk is hij toch overstag gegaan. En het is deels omdat hij zegt, eigenlijk is de criminele wereld helemaal niet zo leuk en spannend. En ik wil mensen daar ook wel toch voor waarschuwen. Dus dat is eigenlijk gewoon zijn verhaal. Het is een soort boetedoening, maar ook gewoon, het is zo'n bizar leven geweest. En ik ga daar een keer helemaal openheid van zaken over geven.
1: Ja. Je zegt dat je al 10 jaar aan hem hebt gevraagd om zo'n verhaal te doen. Nu doet hij het omdat hij ongeneeslijk ziek is. Mede omdat hij ongeneeslijk ziek is. Maar waarom heeft hij die 10 jaar ervoor niet gedaan? Wat is de reden om het niet te doen?
9: Nou, dat paste gewoon niet bij hem. Kijk, zijn bijnaam was in het milieu altijd de Stille. Omdat hij ontzettend trouw was aan mensen. Hij heeft ook nooit. Hij vertelde veel zaken over hoe het ruilt en zeilt in het circuit. Dus daar was hij. Dat was voor mij heel belangrijk en interessant. Maar hij heeft nooit namen genoemd van anderen. Nooit mensen erbij gelapt. Ook bij de politie niet. Op een gegeven moment is hij bij zijn tweede keer dat hij werd opgepakt. Is in Moldavië heeft hij een paar weken echt in een soort ondergrondse kerker gezeten. Daar hopen ze dat hij zou breken. Dat de Stille eindelijk zou praten. Maar dat is niet gebeurd. En dus hij wilde eigenlijk gewoon nooit praten. Kijk, je hebt criminelen die lopen er enorm mee te koop. Die rijden rond overal heel opvallend. Of die schuiven zelfs aan in de talkshow. En dat had hij niet. Hij was altijd heel rustig. En ik vroeg ook altijd, wie zijn nou de grootste in Nederland? En dan zeiden, 1, 2 en 3 kennen wij niet, denk ik. En dan komt de rest. Dus dat is een beetje zijn stijl geweest. Eigenlijk.
8: En hoorde hij bij die nummer 1, 2 en 3?
9: Ik weet wel, ik wist veel van hem. Maar nu die langzamerhand steeds meer vertelt, ben ik ook wel verbaasd. En justitie heeft hem ook echt neergezet als een enorme boef. Hè. Hij zou honderden miljoenen euro's hebben verdiend met de handel.
8: Ja.
9: In ecstasy was internationaal wapenhandelaar. En heeft gewoon jarenlang Nederland voorzien van de grondstoffen die hij rechtstreeks importeerde uit Rusland voor de productie van ecstasy. Dus hij was zeker heel groot.
8: Ja. Je omschrijft dan ook hoe hij dat doet in jouw verhaal. Want het had te maken met de kernramp in Tsjernobyl.
9: Ja, dat is trouwens wel een heel heftig verhaal. Daar heb ik me ook stevig mee aan de tand gevoeld. Het was zo dat je had kinderen in Tsjernobyl en de omgeving die ernstig ziek waren door die kernramp. En op een gegeven moment heeft hij een busmaatschappij opgezet die kinderen vanuit daar naar Duitsland bracht. Zodat ze aan konden sterken bij gezinnen. En die kwamen dan ook weer in Nederland terecht. En hij heeft op een gegeven moment bedacht, nou, als ik nou in die brandstoftanks de helft brandstof doe en de helft grondstoffen voor ecstasy, dan is niemand die bus controleert. En hij helpt dus gewoon een platte lijn vanaf de Oekraïne naar Duitsland. En heeft jarenlang echt een godsvermogen daarmee verdiend. En toen heb ik hem daarmee geconfronteerd. Ik zeg, je verdient eigenlijk gewoon over de rug van die kinderen geld. En dat heb ik me toen niet gerealiseerd, maar realiseer ik me nu wel. En hij zegt, toen was ik ook nog zo dat ik dacht van, door die busmaatschappij komen ze in ieder geval wel hier. Maar daar is hij ook wel open voor. En dat waren ook wel heftige gesprekken. En toen heb ik ook gezegd, weet je, wil je niet een keer tegenover een moeder zitten van een vrouw die een dochter heeft verloren en ecstasy gebruikt. Ik zeg niet dat het jouw pillen zijn, maar zou je dat willen? Dat doen we ook voor een documentaire die in de maak is. En dat heeft hij gedaan. Dat was een heel, hebben we hem laten begeleiden ook door slachtofferhulp. En dat was een heel heftig gesprek.
8: Ja, wat voor indruk maakte dat op hem?
9: Nou, hij was erg emotioneel. Dat komt omdat hij überhaupt wel vrij emotioneel is nu hij in zijn laatste fase zit. Maar het was wel grappig. Ze hebben nog steeds contact met elkaar. En zij liet foto's zien. En zei, kijk, dit heb je gedaan. Dit gebeurt er met pillen. En dat was voor hem heel confronterend. En hij zei, tuurlijk heb ik daar ook wel eens aan gedacht. Hè, van, oh ja, als producent ben je verantwoordelijk ook voor veel ellende. Maar als dat zo heel persoonlijk dichtbij je komt, letterlijk dichtbij, en staat tegenover elkaar, ja, dat hakte er wel in. En aan het eind gaven ze elkaar een knuffel. Ik vind dat wel heel bijzonder om te zien. Ik vind dat wel een mooie moment eigenlijk.
1: Ja. Ja, je hebt de intense gesprekken met hem gevoerd. Hij heeft ook heel veel verteld over hoe de onderwereld dus in elkaar zit. Mm-hmm. Nou, weet jij ook wel heel veel over de onderwereld. Heb jij toch nog op een bepaalde manier inzichten gekregen door die gesprekken die je eerst niet had? En kun je er dan één voorbeeld van geven, als dat zo is?
9: Ik ben altijd wel gefascineerd door de drive van iemand. Daar zit bijvoorbeeld een overeenkomst. Ik heb een boek geschreven over grote roof. En het ging onder meer over diamantroof op Schiphol. De man heeft toen van 2005 voor 80 miljoen diamanten geroofd. En daar was bij mij ook de vraag, wat is zijn drive geweest? En hij vertelde dat zijn vader, die heeft hem op een verschrikkelijke manier behandeld in zijn verleden. En ook zijn zusje. En dat heeft hem een zo'n enorme boost gegeven. Van, ik wil in mijn leven onafhankelijk zijn. En zo is hij op het criminele pad beland, min of meer. En dat had deze Salerno ook. Zijn vader, die kwam uit Sicilië, een hele harde familie, een maffiafamilie trouwens. En die was heel kleinerend naar hem toe. Van, jij kunt niks. En op een gegeven moment, toen iemand hem benaderde van, kun je wat pillen verkopen? Toen zeiden die jongens ook van, Frankie, het lukt je toch niet. En dat kan zo'n ongelooflijk effect op je hebben, psychologisch. Dat was voor hem de drive. En daardoor is hij heel groot geworden. Ja. En hij zei ook, ik heb mijn onderneming geleid als een CEO. En ik heb die rechtszaak stukken van meegekregen destijds. En daar is hij echt neergezet als de spin in het web. De man die veel te slim was. Hij was heel erg slim. En beschouwde het echt zijn werk als een leider van een toponderneming. En kijk, ik vind het ook een ander verhaal als mensen elkaar om de havenklap beloven te beschieten. En wat dan ook. Bij hem is nul element van geweld geweest. Alhoewel hij wel in wapens heeft gehandeld, dat moet duidelijk zijn. Maar dus dat fascineerde mij wel. Dat soort mensen zien zichzelf niet.
8: Kun je zo'n drugsimperium runnen zonder geweld te gebruiken?
9: Kijk, ik kan niet garanderen of hij alles aan mij heeft verteld. Maar hij heeft niet in mij verteld dat hij die en die heeft afgeknald en dat heeft gedaan. Maar hij heeft het slim gedaan. En hij heeft echt ook wel eens sancties genomen. Maar dan op een niet gewelddadige manier. En als hij verlies had, nam hij ook wel zijn verlies. Het was niet iemand die meteen emotioneel ging knallen of zo.
8: Nee.
9: Maar kijk, ik kan nooit uitsluiten dat een keer naar buiten komt dat hij toch iets heeft gedaan. Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval, als je kijkt naar zijn talastenlegging, en ze hebben echt alles proberen bij hem om voor aan te pakken, daar zit dat element niet in.
8: Ja. Nee, net ook meerdere jaren natuurlijk in de cel gezeten. Hij begon dus gewoon als talentvol voetballer bij Heracles. Ja. Je hebt hem ook nu nog weer samengebracht met zijn oud-trainer Jan van Sta. Wat was het doel daarvan?
9: Nou, ik vond het gewoon leuk. Kijk, soms gaat dat zo. Je zit in een bepaald milieu. Hij was een talentvolle voetballer, dat zei hij van Sta ook. Hij speelde bij de jeugd van Heracles, had ook een profcontract voor 2 jaar. En hij vertelde van, ja, dat hele goede band met mijn trainer. Dus ik heb toen hem opgebeld en die trainer zei, ik vind het wel heel leuk om hem te zien. En daarbij was de insteek van, hoe kunnen twee mensen die op een bepaald moment elkaar kennen en die in een bepaald segment zitten, zeg maar, dat het totaal de andere kant op gaat. Wat maakt het dat de een belandt in de criminele wereld en de ander wordt heel groot, gewoon via het legale pad, hij heeft nu een topfunctie bij Twente. Dat fascineerde mij wel. En bij Salerno was dat hij op een gegeven moment de doodschop kreeg, want hij zou net een nieuw contract krijgen. En toen kreeg hij een enorme blessure en toen kon hij niet meer voetballen. En toen was hij daardoor enorm gefrustreerd. En anders was het misschien, had hij misschien vanavond wel, vanavond niet. Maar had hij wel misschien een voetbalcarrière gehad. Dus maar, zo gaan dingen.
1: Maar was soms. Dat ook het luxe leventje eigenlijk wat hij vast wilde houden? Kan dat misschien ook op de achtergrond een rol hebben gespeeld?
9: Je bedoelt?
1: Als voetballer dat hij misschien toch wat meer geld verdiende en dat plotseling stop werd gezet door die blessure.
9: Nou, hij was op dat moment heel jong en daar was hij echt niet rijk van geworden. Kijk, het was wel iemand die wel exorbitant heeft geleefd. Ik heb de foto's gezien en die ging hij naar Parijs en reed hij rond in de meest dure auto's. En had hij ergens een boot en dan liet hij ik geloof de kapster van de rits liet hij aanrukken om zijn vriendin te laten knippen. Dus die heeft wel als geld flink stuk geslaan, ja, dat zeker, ja.
8: Ja. Dankjewel dat je dat verhaal even wilde toelichten. Dat is morgen te lezen in Panorama, nu alvast op crimestation.nl. Dankjewel, misdaadjournalist Mick van Wely.

0: Het officiële WK-lied is van Shakira samen met Burna Boy, maakte zij Die Die.
1: Jesper de Jong heeft de tweede ronde op Wimbledon bereikt. Hij won in 5 sets van Australië, Rinki Hiikata. Op het grastoernooi al daar, in de Adelaar-toernooi, zei de Jong dat gras leuk is voor het WK voetbal, maar niet per se om op te tennissen.
0: Ja.
1: Daar denkt hij nog steeds zo over, vertelt hij tegen verslaggever Mark Brasser.
2: Ja, nu liggen we eruit. Dus dan, nee, ja, het is... Nou, dat statement blijft nog steeds, dat blijft altijd. Als ik met vertrouwen hier sta te spelen, is dat misschien wel meer waard dan als ik 4 weken op gras sta.
3: Wat voor wedstrijd was dit? Hij ging voor mij een beetje tegen de logica in. Er zat niet echt een lijn in of zo.
2: Ja, in hoeverre dat ook kan op gras, heb ik het gevoel. Ik denk dat we heel erg aan elkaar gevaagd waren. Ik denk dat we allebei een gestolen set wonnen. Ik werkte 7 breakpunten weg in de eerste set. En hij in de tweede set. Dus dan stonden we kiet. Maar uiteindelijk was dat heel, heel zuur dat ik die tweede set verlies. Was ik niet blij mee. Was ik ook wel een beetje geïrriteerd naar het einde van die tweede set. Dat ik gebroken word en begin derde. Ook omdat ik gewoon daarin wilde stoppen met het licht en de gladheid van de baan. En vandaag speelde ik gewoon goed.
3: Ja, even terug naar gisteravond. Je wilde er inderdaad af. Dat gaf je aan ook, maar het mocht gewoon niet. Umpire bepaald, official bepaald.
2: Ja, het maakt er niet zoveel uit dat je gewoon best wel gewoon lelijk geblesseerd kan raken. Ik ging al een paar keer op mijn smoel. Dat was al niet heel lekker. Ik wilde wel zelf al sneller van de baan dan hij, omdat ik wat last heb van mijn zicht. Daarom was ik ook misschien een beetje extra aan het zeuren. Want ja, als ik helemaal niks zeg, dan gaan we helemaal niet die baan af. Hadden we er nu nog gestaan. Dan moet je dan soms even een beetje pushen. Maar het zijn regels, maar ik ben het er niet mee eens.
3: Was dat van invloed op je spel daar in die derde set? Je wordt daar gebroken. Ben je dan meer bezig met dat soort dingen dan met je tennis?
2: Ja. Ja, dat moet ik niet doen. Dat is de wet van het tennis, dat je dat eigenlijk liever niet moet doen. Maar uiteindelijk heb ik dat niet goed gedaan. Maar ik had de schade weten beperken tot 5-3. Daar was ik wel blij mee. Niet dat ik een hele break achter... twee breaks achter kwam, dat ik de hele set al verloor. Dat ik vandaag al een beetje in kon tennis voordat we aan de 4 set konden beginnen. En uiteindelijk was dat genoeg.
3: Wat heb jij met 5 setters tijdens slams?
2: Tot nu toe win ik ze allemaal, behalve tegen Nakashima.
3: 6 uit 7?
2: Ja, dat zijn goede statistieken.
3: Wat zegt dat?
2: Dat ik in ieder geval fit ben. Dat ik het lang vol kan houden. En daar werken we knijten hard voor. Dat zijn hele mooie dingen. Dat geeft ook heel veel vertrouwen als je in een 5e set staat.
3: João Fonseca, volgende ronde, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Mooie uitdaging weer. Ik won van hem vorig jaar in Estoril, s'avonds op gravel. Dus dit is een hele andere omstandigheid. En dat mag je ook niet met elkaar vergelijken. Maar ik hoop dat ik het een beetje hetzelfde spelplan ook een beetje kan toevoegen op gras. En dan gaan we het zien wat het brengt.
3: Hij speelde hier van de week. Veel Brazilianen op de tribune. Heel luidruchtig. Hoe ga je daarop? Vind je dat mooi als je een beetje publiek tegen je hebt?
2: Ik denk dat het niet meer dan in Portugal komt. Want in Portugal zijn er natuurlijk heel veel Brazilianen. Maar ook al speelt hij op de Noordpool, dan zijn er alsnog Brazilianen, heb ik het gevoel. En dat zal altijd wel blijven. Maar dat is wel heel mooi.
1: Morgenmiddag dan speelt hij de tweede ronde op Wimbledon.
0: Over 2,5 uur dan sluit de inschrijving voor de verkiezing van de mooiste kerk van Nederland. En of het nu een kathedraal is, een koepelkerk of een refodoom. Elk kerkgebouw is welkom, want deze zomer gaat Dagblad Trouw alle inzendingen doornemen. En dan zal in augustus bekend worden welke kerk er met de prijs vandoor gaat. Jelmer Mulder is journalist bij Trouw. Goedenavond. Heb je zelf al een favoriet?
4: Goedenavond. Ik heb een favoriet, maar laat ik zeggen dat ik neutraal blijf in deze.
0: Maar dat kan niet als je een favoriet hebt, dus daar moet je er ook wel heel transparant over zijn. Ja.
4: Oké, laat ik zeggen dan de Willibrordkerk in Utrecht.
0: De Willibrordkerk in Utrecht. Ik ga hem nu googlen. Ja. Kun je hem zelf omschrijven?
4: Nou, een neogotische kerk met heel veel versieringen en tierlantijnen. En het is eigenlijk gewoon een kunstwerk helemaal op zich.
0: Ja, best een grote kerk ook, geloof ik. Ja, nou, hij is mooi. Ik snap het wel.
4: Heeft u een favoriet of niet?

0: tierlantijnen. En het is eigenlijk gewoon een kunstwerk helemaal op zich.
1: Ja, best een grote kerk ook, geloof ik. Ja, nou, hij is mooi. Ik snap het wel.
0: Heeft u een favoriet of niet?
1: In Nederland vind ik het moeilijk.
0: Okay.
1: In St. Gallen staat een hele mooie kerk. Dat vind ik de mooiste. Maar die mag niet meedoen. Dus daar kan ik de jury nog in. Ben ik neutraal.
0: Helaas.
1: Hoeveel aanmeldingen zijn er binnengekomen?
0: We hebben sinds vanmiddag hebben we al meer dan 1000 inzendingen. Dat is wel echt meer dan ik had verwacht.
1: Ja. En wat voor type kerken worden er dan ingezonden?
0: Nou, dat is echt van alles. Dus sowieso door heel Nederland. Dus van Grote Broek tot Maastricht, Groningen, Breda. Het is echt in heel Nederland. En dan gaat het om hele kleine protestantse kerkjes. Of van die grote de kathedralen, zoals in Den Bosch. De katholieke kathedralen. En het is echt heel erg verschillend. Mm-hmm. En dus ontzettend veel inzendingen. En wat mij betreft is dat ook een beetje waarom we deze verkiezing doen. Want het is natuurlijk eigenlijk enorm moeilijk om te zeggen, wat is nou de mooiste kerk? Dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Het is ook eigenlijk meer gewoon een mooie excuus om te laten zien wat voor mooie kerken Nederland nog allemaal heeft.
2: Het is wel mooi dat er een verkiezing is voor iets wat eigenlijk niet bestaat.
0: Ja, dat is even als een charme, toch?
1: Dat zeker. En op basis waarvan vinden mensen dan een kerk mooi? Gaat het puur om de architectuur of ook om de functie die het heeft?
0: Ja, nou ja, het is wel leuk om even te noemen dat mensen die dus hun favoriet inzenden, daar dus eigenlijk de afspraak dat die max 100 woorden gebruiken om hun oproep, zeg maar, te motiveren. En je ziet dat mensen echt hele herinneringen meesturen en zelfs liederen die in een kerk worden gezongen. Dus het is eigenlijk veel meer wat voor de mensen een kerk mooi maakt dan alleen het uiterlijk. Dus er wordt natuurlijk altijd wel genoemd van de buitenkant van een kerk is mooi. Bijvoorbeeld omdat de kerktoren van ik noem een nieuwe kerk in Delft zo karakteristiek is. En het gaat ook om de binnenkant. Dus je hebt interieurs die mooi zijn met mooie orgels, mooi lichtval, mozaïeken, art deco, noem maar op. Maar het gaat eigenlijk, voor veel mensen lijkt het ook juist heel erg om de verhalen en de herinneringen die ze hebben bij een kerk. En dat maakt het voor hen een mooie plek.
1: Ja, heb je een voorbeeld van zo'n persoonlijk verhaal dat in die 100 woorden werd meegestuurd?
0: Veel gaat het dus overheen, maar ik kan wel even een korte noemen. Sowieso hebben veel mensen het over het thuisgevoel van een kerk. Dus dat houden ze over aan de kerk en dat vinden ze er mooi aan. Wat ik zelf een leuke vond was over de Pieterskerk in Breukelen. Dat is een heel oud kerk, het is vermoedelijk de 15e eeuw. En iemand zei daarover, dat is de mooiste kerk, is deze kerk omdat ik daar gedoopt ben. Met de basisschool vierde ik daar kerst. Er was een enorme kerstboom en echte kaarsjes. En het was een kerk waar iedereen zijn plekje had. Met een heuse engelenbak. Waar vind je die nog? Mm-hmm. Want daar zaten toen de moeilijke meisjes, zei hij. Wat dat precies betekent, dan mag hij voor zijn rekening nemen. Maar in ieder geval zei hij, er was veel te zien en te fantaseren. En daardoor leek de dienst ook wat minder lang. Dus dat zijn allemaal wel leuke persoonlijke verhalen die bij zo'n kerk horen.
2: Maar hoe gaat zo'n verkiezing dan in zijn werk? Want als er zo'n 1000 zijn ingestuurd, ga je dan overal langs om te kijken of wordt dat verdeeld?
0: Nee, ik dacht ook, we gaan er geen soort publieksverkiezing van maken. Dus we hebben al deze inzendingen en die gaan we dan morgen even onder elkaar zetten voor de jury. En we hebben een 7-koppige jury, dat zijn mensen van verschillende achtergronden. Dus de een weet heel veel van de kerk van Pierre Kuipers. En de ander is weer gespecialiseerd in van die hele grote gereformeerde kerken. Die Revo-domes noemen ze die ook wel. En die gaan dan eigenlijk samen die inzendingen bekijken. En dan gaan we die de komende zomer dus behandelen. We gaan de mooiste uitlichten. En dan aan het eind van de zomer maken we bekend wat de mooiste kerk is. Wat de jury betreft dan.
2: Ja. Mochten wij nog een kerk hebben, kunnen we nog inzenden tot middernacht. Hè? Mooiste kerk van Nederland, @trouw.nl, is dat goed?
0: Ja, perfect. Dank u wel.
2: Nou, bij deze gebeurt komen er weer 1000 binnen. Ga er maar aan staan.
1: Ja, en wat je jury nog uitbreiden.
2: Ja.
1: Dankjewel, Jelmer Mulder van Trouw. Mark van Hintem, heb jij al alles gezegd over het Nederlands elftal wat je wilde zeggen na dat fiasco van vanochtend vroeg?
3: We kunnen nog even doorgaan na 10 uur.
1: Ja, zullen we dat doen?
3: Ja.
1: Oké, dan heb jij nog wat. We kunnen misschien wel hebben even over de positie van de bondscoach bijvoorbeeld. Penalties. Zeker. Of je dat kan trainen, dat soort dingen.
2: En we gaan Nigel de Jong even horen. En Ronald Koeman gaan we ook nog eventjes horen. Dat zometeen na 10. En Wimbledon volgen we nu natuurlijk ook. Hoe gaat het met Serena Williams? Want die is op dit ogenblik aan het spelen.
1: Ja, en bezig dus aan haar rentrée op het tennis. En dat terwijl ze al dik in de 40 is.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Actrice en zangeres Joy Wilkins is deze zomer terug in Carré met een rol in de nieuwe musical The Little Big Things.
5: Ik kan alleen dingen doen die ik heel leuk vind.

0: leuk vind en dingen die ik stom vind, dat gaat ook vaak niet.
1: En columnist Ronit Balazs, die haar mening sinds kort deelt op de prominente pagina 2 van Trouw.
2: Ik hou ervan om op één detail heel erg in te zoomen. Dat werkt vaak heel goed.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
9: Robert Meder en Jan-Willem Wesseling.
10: Met Mark van Hinten bespreken we de weg die Oranje dit WK bewandelde.
11: Ja, en in langs de lijn omstreken volgen we, zoals we net al zeiden, de rentree van Serena Williams op Wimbledon. Dat allemaal na het NOS-journaal met Annette Schut.
12: De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over de aanhouding omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Promet van Pro.
13: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
12: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. In Ghana en Ivoorkust zijn bij overstromingen zeker 24 mensen omgekomen. Veruit de meeste doden vielen in de omgeving van de Ghanese hoofdstad Accra, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Bijna 500 mensen zijn vanuit hun huizen gered door hulpdiensten en die hulpacties zijn nog steeds bezig. De verwachting is dat het deze week blijft regenen in Ghana en Ivoorkust. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsenvereniging.
14: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
12: De organisaties stappen daarom naar de rechter voor betere tarieven. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren nog langer dan verwacht. Treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Door brand in een kabelgoot raakten gistermorgen honderden kabels beschadigd en de reparatie duurt een stuk langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot en met zaterdag met bussen vervoerd. Het weer, vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje.
15: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesselink.
10: Blijft Ronald Koeman na de vroege uitschakeling op het WK de bondscoach van het Nederlands elftal. Koeman werd na de nederlaag tegen Marokko op de persconferentie flink aan de tand gevoeld.
18: Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet?
19: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
18: Iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
11: Zo, okay. We bespreken het met analist Mark van Hintem.
10: Oh, dat is een vraag daar, maar goed. Nee. Op Wimbledon is het de dag van de comeback van Serena Williams. Mark Brasser.
20: Ja, staat op dit moment op het centercourt inderdaad tegen de 20-jarige Australische Maya Joint. Eerste set 6-3 in het voordeel van die Joint. De nummer 87 van de wereld. En als ik zo zit te kijken, dan denk ik, ja, als Serena Williams hier een tegenstandster had gehad die ietsje beter was geweest dan die Maya Joint, dan had ze waarschijnlijk al binnen gezeten. Maar goed, Serena Williams, die blijft natuurlijk knokken. De tennis mag misschien ietsje minder zijn. De wilskracht is er natuurlijk nog altijd. En Williams staat ondanks een handvol breakpoints die ze net tegenkreeg, gewoon 6-5 voor in de tweede set.
11: Laten we eens kijken wat het sportnieuws bracht vandaag.
10: Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Nooren versloegen Ivoorkust vanavond met 2-1.
11: En tennisser Jesper de Jong heeft de tweede ronde van Wimbledon gehaald. De Jong versloeg Rinke Hiakata in 5 sets. En Tellen Griekspo werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 4 sets van een Australiër, James Duckworth.
10: Basketballer LeBron James gaat volgens persbureau AP en ESPN nog een jaartje langer door in de NBA. De 41-jarige basketbalgrootheid zou gaan vertrekken bij de Los Angeles Lakers. En het is nog niet bekend voor welk team hij dan volgend seizoen gaat spelen.
11: En wielrenners Dylan van Baarle en Pascal Enkhoorn zijn de Nederlanders in de tourselectie van het Belgische Soudal Quickstep. 34 jaar is hij inmiddels, Van Baarle. Hij begint zaterdag in Barcelona aan zijn 9e ronde van Frankrijk.
10: En schaatsers en kunstschaatsers uit Rusland en Belarus worden weer toegestaan bij alle internationale wedstrijden vanaf dit najaar. Ze moeten dan wel uitkomen onder een neutrale vlag. Dat heeft de Internationale Schaatsbond, de ISU, bekendgemaakt. 4 jaar geleden besloot de ISU om sporters uit Rusland en Belarus uit te sluiten naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne 2 maanden eerder. Bij de Olympische Spelen in Italië mochten enkele sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag meedoen. Dat verliep zonder incidenten. En dus besloot de ISU dat de schaatsers vanaf komend seizoen bij alle internationale wedstrijden onder neutrale vlag weer mee mogen doen.
11: En Stefan de Vrij verlaat na 8 seizoenen het Italiaanse internationale. De Vrij won met de club 9 prijzen, waaronder 3 landskampioenschappen in de Serie A. De verdediger miste door een blessure het WK voetbal van Oranje. Hij heeft nog niet bekendgemaakt waar hij nu gaat voetballen.
10: Is een beslissing nabij in die partij van Serena Williams, Mark?
20: Nou, het is Maya Joint die serveert 30-0 voorstaat. Volgens mij nu, ja, dat zie ik goed. De bal was op de lijn, de service op 40-0 komt. En dat betekent dat ze er zometeen 6-6 van kan gaan maken. En dat we een tiebreak zouden gaan krijgen in de tweede set. Er waren al kansen hoor, voor die Joint. Bij een stand van 5-5 serveerde Serena Williams. Kwam 0-40 achter op eigen service. Maar ze werkte ze alle drieën weg, die breakpoints. Anders was het al lang 6-5 geweest voor Maya Joint. En had ze al geserveerd voor de wedstrijd. Ze slaat nu weer een goede eerste service op de lijn. Het kalk spatte inderdaad op. Dat zag ik zelfs vanaf de commentaarpositie waar ik zit. Uitkijkend op het centercourt. En ik zit er toch wel een stukje vanaf. Maar ik zag het kalk echt opspatten. De bal was in. Dus een ace voor Maya Joint. En die heeft inmiddels dus de stand gelijk getrokken in die tweede set. 6-6. We krijgen een tiebreak hier op het centercourt van Wimbledon.
11: En dan, ja, het is nog helemaal niet anders. Het is over en sluiten voor het Nederlands elftal op het WK. Vannacht werd het dus verloren van Marokko. De bondscoach Ronald Koeman had er deze wedstrijd voor gekozen om dus met 5 verdedigers te gaan spelen in plaats van 4. Jeroen Stekelenburg vroeg na afloop hoe Koeman daar nu op terugkijkt.
0: Positief.
21: En dat is het?
0: Ja. Verder heb ik eigenlijk weinig zin om. We hebben, denk ik, we kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk speelt dat in de hoofden mee, een penalty-serie. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver teruggingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dat is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid.
21: Maar goed, vooraf zijn er natuurlijk mensen die kunnen zeggen van we stappen deze aanpassing. Maar nu achteraf dan.
0: Als je van tevoren ermee eens bent en dan kun je achteraf niet zeggen dat het niet gelukt is.
21: Mensen die zeggen vooraf je moet meer van je eigen kant.
0: De hele Nederland heeft gevraagd, ze moeten met 5 spelen. Speel je met 5 krijg je daar kritiek op. Dus ja, maar nogmaals, het interesseert me geen puntje.
21: Nee, maar je weet toch wel dat je een risico neemt. Tenminste, geen risico. Je hoofd op het hak moet.
0: Ja, nou, dat maakt me niet uit. Dus dan moet ik keuzes maken voor het geval als het niet goed gaat, of voor het geval dat je wordt uitgeschakeld omdat je iets anders wilt doen. Nou ja, dan dat past niet bij een trainer en dat past zeker niet meer bij mij. En daar zoek ik niet de moeilijkste weg in. Wij hebben gekozen in samenspraak met de spelers. En uiteindelijk heb ik dat beslist om zo te spelen. En dat we dan ietsje verder terugkomen, dat gebeurt. Dat zie je in heel veel wedstrijden terug. Bij een aantal momenten hadden we iets meer druk. Maar zij brachten 4. Hè, een van de 2 zessen ging in de opbouw mee. Ja, en dan is dat ook moeilijk om met 3. Maar we hadden mensen over. We hebben het goed verdedigd op een paar momenten na. Maar dat is de kwaliteit. En dat iedereen zijn mening heeft, dat mag, dat moet. Als ik het over moest doen, zou ik hetzelfde doen.
11: Mark van Hintem. Je hebt mee zitten luisteren en je hebt misschien eerder ook al gezien. Eerst even naar de wedstrijd zelf. Hoe heb jij hem beleefd vannacht?
22: Als een voetbalgevecht. Ik vond het wel echt interessant om te zien. Enorm mooie wedstrijd om te zien alles wat er gebeurde. De kwaliteit van spelers individueel. Dus ik heb wel zitten genieten. Ja, dat wel.
11: Ja. Je hebt geluisterd naar wat hij zei. Hij zegt, ja, we hebben met 5 verdedigers gespeeld. Met name ook in overleg met de spelers.
22: Ja.
11: Had jij het in dit geval, als je de kwaliteiten van Marokko kent, had jij het misschien ook wel hetzelfde gedaan zoals hij het nu heeft gedaan?
22: Want ik kom hier nu al heel lang. En er is, als jullie weten dat er, tenminste hoop ik inmiddels, dat ik echt een romanticus ben. En een fervent voorstander van het Nederlands DNA. En altijd uitgaan van eigen kracht. Dus nee, absoluut niet. Ik had aanvallender gespeeld.
11: Oké, maar eigen kracht kan ook zijn dat je kan wisselen van systeem omdat je moet aanpassen aan je tegenstander.
22: Maar dat is prima, maar dan moet je wel ook vooruit dekken en niet schermen. En wij hebben alleen maar geschermd. En we hebben de kwaliteiten, denk ik, van Marokko laat gebeuren. De middenvelders konden gewoon aan de bal komen, konden makkelijk spelers diep sturen. We hadden geen druk op de bal. En dan wordt het heel lastig om te bespelen.
11: Maar mede ook als gevolg van het feit dat zij jij noemde dan 2 zessen, verdedigende middenvelders, dat ze er eentje door lieten schuiven.
22: Ja.
11: Dus er was een tactische zet aan hun kant.
22: Zeker, dat was ook hun verdienste. Maar je zag ook dat onze middenvelders aan het zwemmen waren. En dan vond ik wel dat er heel laat ingegrepen werd. Ik denk dat iedereen voor de televisie wel kon zien dat het niet goed ging. Dus dat was gewoon jammer. En je hoort ook de frustratie bij Ronald Koeman in zijn stem. Er komt heel veel uit, denk ik. Hij heeft natuurlijk ook privé het een en ander meegemaakt dit WK. Wat ook nog eens meespeelt met zijn vrouw. De emotie als je uiteindelijk uit het toernooi wordt geknikkerd. Op een hele vervelende manier. Dus ja, dan is die emotie die je hoort ook wel terecht bij hem in zijn stem.
10: Ja. Je zei, ik heb wel genoten van de wedstrijd. Ja. Heb je ook kunnen genieten van Oranje?
22: Ik heb genoten van de instelling van sommige spelers bij ons. Dus die er enorm in gingen. Van het spel absoluut niet. Ik vond dat we aanvallend gewoon heel weinig gebracht hebben. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat je als spelersgroep, met name de aanvallers, instemt met deze speelwijze. Als je Brobbey bijvoorbeeld ziet tegen een bal heeft geraakt. Die helemaal op een eilandje staat en met niemand om hem heen. Dan kan
10: en werkt dat zo in een ploeg dat je ook als ploeg moet instemmen met een speel zelf? Is het gewoon de trainer zegt het en dan doe je dat?
22: De trainer zegt het en dan doe je dat. Zeker. Ja. En natuurlijk gaat de trainer ook wel bij bepaalde spelers te raden, maar ook niet bij iedereen. Het is altijd een kern van spelers die mede bepaalt hoe de spelwijze is.
10: Ja. Laten we even luisteren naar Zlatan Ibrahimovic, want die zei dit over de uitschakeling van Oranje.
1: Netherlands let them control and they were not playing with their identity. It's always sad to see somebody lose, but I think this loss is on Koeman because I didn't recognize this Dutch team. And he lost with an identity that is not the Dutch identity.
10: Ja, dit is analist Zlatan Ibrahimovic voor de Amerikaanse tv. Een beetje de Mark van Hintem van Zweden, als ik hem zo hoor.
22: Het is vergelijkbaar.
10: Ik moet zeggen, ook
22: qua voetbalvisie wel.
10: Ja.
22: Kijk, wij staan in Europa, maar ook wereldwijd bekend als echt een uniek. Wij hebben een uniek DNA. Ons unique selling point is altijd aanvallend voetbal met heel veel plezier.
10: Maar is dat niet het unique selling point van 20 of van 30 jaar geleden? Ik bedoel,
22: nee, want ik
10: ben opgegroeid met Van Gaal en 5-3-2 en achteroverhangen en hopen dat je ver komt.
22: Nee, je kan ook met in het systeem wat Koeman speelde ook vooruit, hè? Dus heel erg met heel erg veel druk, met heel erg veel opkomende mensen. Maar dat hebben we niet gezien. En dat is gewoon jammer. Dus dat doelt Ibrahimovic op. En ja, dat snap ik wel.
11: Toch, ik ga nog even terug met die overeenstemming met die spelers. Je moet toch als speler ook weten, misschien heb je wel zelden met 5 verdedigers in die lijn met 5 gespeeld. Dus je moet toch wel overleggen, je moet toch wel een akkoord krijgen van je spelers om dat te kunnen doen?
22: Zeker. Tuurlijk wil je die spelersgroep meekrijgen. Alleen als je maar 2 dagen erop hebt getraind, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je als speler niet zo heel comfortabel voelt.
11: Maar je zit erop, hè, op voetballen. Dus dat heb je toch geleerd?
22: Ja,
11: dat maakt toch onderdeel uit van je vak?
22: Maar nog steeds zijn wij Nederlanders. En nog steeds willen wij het liefst vooruit. Allemaal. Dat is gewoon, dat zit er gewoon in. Ja. Wij zijn het niet gewend om af te wachten. En dat zag je ook in de wedstrijd. Omdat we dan niet bij machten zijn om toch druk vooruit te zetten. We lopen allemaal achteruit, we gaan schermen. In plaats van echt naar voren te spelen.
11: Nee, oké, maar dan ben je coach. Je zit aan de zijkant. Je zei net al van, we zagen allemaal dat het niet liep. En dat zien zij ook.
22: Zeker.
11: Dat zien Ruud van Nistelrooy ook. En dat zien zijn andere assistenten zien dat ook.
22: Ja.
11: Wat hadden ze dan kunnen doen om het te keren?
22: Dat is heel moeilijk, omdat ik hem ook tijdens de wedstrijd verschillende keren hoorde roepen, ook Koeman, vooruit, vooruit dekken, vooruit. Maar als je op een gegeven moment, als dat in het team geslopen is, dan is dat heel moeilijk om te draaien tijdens de wedstrijd.
11: Is vooruit dekken dan niet gewoon met z'n allen, of in ieder geval de lijn die voor die laatste lijn van 5 zit, gewoon een meter of, weet ik veel, meter of 6-7 naar voren?
22: Zeker.
11: Dat is dan, dan moet toch 1 iemand de leiding nemen en kom op jongens, we gaan 5-6 meter naar voren. Dat klinkt zo simpel.
22: Maar dat gebeurde dus niet. En we bleven maar achteruit gaan.
10: Ja. Hoe makkelijk is het nog voor een coach om dan bij te sturen tijdens een wedstrijd? Of is het dan ook wel voor een deel uit je handen?
22: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is. Je hebt natuurlijk een immens geluid daar in het stadion. Hè? Dat hebben we ook wel gehoord gisteren.
10: Ja.
22: Het is moeilijk om je spelers te bereiken. Je hebt dan wel die hydratatiepauzes en noem maar op. En de rust natuurlijk. Maar het is niet makkelijk om dat te doen.
11: Maar was niet die coach van Zuid-Korea die met hele grote borden langs de kant stond? Die schreef het gewoon op hele grote vellen. En die
10: ja, maar dan zit je tegenstander dat ook, toch?
11: Ja, maar die weten dan niet wat er bedoeld wordt. Daar kan je een code voor gebruiken.
22: Nee, in die taal wordt dat moeilijk inderdaad.
10: Koeman in het Koreaans. Laten we nog even naar Wimbledon gaan, Mark Brasser. Want het was spannend in de tweede set bij Williams tegen Joint.
20: Ja, en die set die is gespeeld. En ik zei het al een beetje. Gewonnen door Serena Williams.
10: Echt?
20: Met 8-6 in de tiebreak. 6-5 stond ze achter in de tiebreak. Ze mocht weliswaar zelf serveren. Maar er was daar dus een matchpoint voor Maya Joint. De 20-jarige Maya Joint. Maar ja, toen kwam Serena Williams met een van de wapens die ze heeft. Een enorm goede service. De bal kwam half terug. En de tweede bal eroverheen was ze meteen een score voor de Amerikaanse. Het werd 6-6. En vervolgens pakte Serena Williams ook de 2 punten daarna. Onder het toezichtoog van zus Venus in de box. Ook haar oudste dochter is erbij. Het is een heel familiegebeuren hier op het Center Court van Wimbledon. Waar we nog eventjes doorgaan. We krijgen dus een derde set. 1-1 in sets bij Serena Williams tegen Maya Joint.
11: Goed, nou, bij Oranje en Marokko gingen ze ook nog even door. Er kwam natuurlijk het penalty drama voor Oranje. Meerdere analisten stoorden zich aan de manier waarop de Oranje Internationals de strafschoppen namen.
2: We hebben een bondscoach die heeft, denk ik, in zijn carrière 1423 penalties zelf genomen.
4: En ze bijna allemaal gemaakt.
2: Die heb ik nog nooit bij al die penalties iets geks zien doen. Die hebben een bal wegleggen, aanloop en schieten. En ik zou dan echt hebben... Ik verwachtte dat die bondscoach had gezegd... jongens, iedereen die een penalty neemt, die mag hem allemaal missen. Maar wel op één manier. Aanloop en normaal schieten. Al die idiote dingen, ik word er zo kotsmisselijk van.
11: Ja, Mark, luister even mee. Harry Vermeegen, 1999. Die is bij jou voor een reportage over penalties. Jij kon die goed nemen en jij had dit als geheim.
6: Met een stop. Dus ik loop aan, stop even. Met een vloeiende beweging score ik dan.
23: Oh, dat is niet logisch wat ik hier hoor.
6: Nee?
23: Mark, even terug. Even terug. Je komt aangelopen. Dan maak je een stop.
6: Precies.
23: Dus dan is het al niet meer vloeiend.
6: Ja, maar de stop die gaat over in een vloeiende beweging.
23: Oh, dus het is een kwestie van aanlopen, stop en dan...
6: Even inhouden.
23: Even het lichaam inhouden.
6: Gaat door.
23: Het lichaam gaat door, dan krijgen we...
6: voorover inderdaad.
23: Vloeiende beweging.
6: Precies. En dan gaat het linkerbeen naar voren. En dan krijg je dus de aanraking met de bal.
11: Snap jij dat Pierre van Hooydonk hier kotsmisselijk voor wordt?
24: Ja, ze gingen er gewoon in, Robert. Dus dat viel niet tegen.
11: En maar reageer eens op wat hij zegt. Want nou, het staat helemaal contra op wat jij deed.
24: Ja, maar ik denk dat Pierre zichzelf onderschat. Pierre had natuurlijk een fantastische trap. Die ging makkelijk achter een penalty staan of achter een vrije trap. Koeman ook. Die waren exceptioneel in hun traptechniek.
11: Dus
24: daar kan
11: je
24: niet
11: doet,
24: van anderen verwachten.
11: Geen goede trap.
24: Daar kan je niet van anderen verwachten. Zij waren exceptioneel. En ze hebben ook nog eens... Want het is er niet alleen de trap. Je moet ook de rust kunnen bewaren als je daar staat. Dat is het moeilijkste van alles. En zij waren bij machten om dat te doen.
11: Ja, maar Pierre dat, en dan corrigeer je toch niet met een hupje? Nee, of even inhouden?
24: Nee, maar het is zo moeilijk en het lijkt zo makkelijk. Ik weet nog, als ik die penalties moest nemen... dat was in de Eredivisie, dat is nog heel anders dan op een WK... dan duurt het een eeuwigheid voordat je die bal mag nemen. Je ziet gewoon die keeper steeds groter worden... en het doel wordt steeds kleiner. Dat doet je brein met je. En dan ga je aanlopen en dan is het continu een spel met die keeper... van wachten en beslissen. En dat zijn... Ja, milliseconden. Dat is zo lastig.
25: Heb je wel eens in zo'n serie een belangrijke penalty genomen?
24: Zeker, in de halffinale beker tegen Roda thuis bij Vitesse. Ook gemist, de laatste gemist als aanvoerder. Nee. Dus dat is.
25: Wat weet je nog van die weg van de middenstip naar de penaltystip?
24: Ja, dat die heel lang duurde en ik moest de beslissende nemen. Dus als ik die scoren, waren wij door.
25: Wist je al waar je in ging schieten?
24: Nee, want ik maakte dus weer dat hupje met die vloeiende beweging. En dit keer stond de keeper in de juiste hoek. Maar ik kan me nog heel goed herinneren... dat als je die 50, 60 meter moet bewandelen... dat je die benen ook voelt vollopen. Je voelt gewoon die druk. Want je weet, dit is de beslissing, je moet hem maken. En op een WK is dat nog 100 keer moeilijker. Ik vind, degene die een penalty nemen, dat zijn voor mij helden. Die mogen missen, want die durfden verantwoording te nemen. Er waren er ook een paar bij, gerenommeerde spelers van het Nederlands elftal... die niet durfden, of die niet wilden. Weet je hoeveel spelers 5 minuten voor het eind... plotseling een kuitblessure hebben? Of een bovenbeenblessure?
25: Vijf verwijs naar Virgil van Dijk.
24: Nou ja, goed, dat weet ik niet zeker.
25: Nee, maar die had een kuitblessure.
24: Maar er zijn er heel veel die plotseling dan iets krijgen. Omdat ze de verantwoordelijkheid niet kunnen of durven nemen. En soms begrijp ik dat ook.
11: Er waren 4 invallers hè, die je penalty namen, volgens mij.
25: Ja, Koopmeiners, Weghorst. Alleen Summerfield niet.
24: Ja.
25: Denk ik.
11: Nee, Summerfield niet.
24: Klopt.
25: Ja. Klopt. Hoe is het dan? Want dan mis je hem. En dan komen natuurlijk je teamgenoten wel naar je toe. En die slaan een arm om je heen, maar... Hoe voel je je dan? Hoe voelde jij je toen?
24: Verschrikkelijk. Dat is je slaapt gewoon een nacht niet. Dat is gewoon verschrikkelijk. En je weet ook natuurlijk dat je de hoon over je heen krijgt van alles en iedereen. Omdat heel makkelijk over penalties gedacht wordt nog steeds. Hè? Die moeten gewoon in. Dat is gewoon het verhaal. Maar nogmaals, ik vind degene die ze nemen, vind ik vaak helden. En als ze missen, ja, jammer.
25: Ja, maar is het alleen jammer of kan er wel echt op getraind worden?
24: Je kan er zeker op trainen. Daarvan ben ik wel overtuigd. Dus
25: denk je dat Oranje dat goed heeft gedaan? Zag je iets van training terug gisteren of is dat niet te beoordelen?
24: Ze hebben wel degelijk erop getraind. Maar ja, wat Koeman ook zei, de loop vanaf middenveld naar de strafschopstip toe in het stadion, die kan je niet trainen met al het publiek.
11: Nee. Je zei net, je kreeg het hele hoon over je heen.
24: Ja.
11: Dat was een pre-internet tijdperk.
24: Ja, sorry, stel eigenlijk niks voor.
11: Dat ik het even zeg.
24: Ja, klopt.
11: Dat zegt wat over je leeftijd. Maar ja. Wat voor hoon krijg jij dan over je heen?
24: Ja, dan, je hoort dat natuurlijk een week lang. Hè, dat je die, en soms wel een maand lang in de media, maar ook supporters die naar je toe komen, of in de winkel thuis, noem maar op. Dat gebeurt gewoon. Alleen nu, met social media, moet je je voorstellen dat die spelers ook weten, social media komt er nog eens bij. Hè, je ziet wat er gebeurt. Het is echt schandalig.
11: Met Summerfield, Kluivert en
24: ja,
11: Timber.
24: Ik vind het echt schandalig triest. Ja.
11: Ja, wat kun je eraan doen?
24: Ja, helemaal niks, want dit is helaas het tijdperk waarin we leven. Social media misschien afschaffen, maar ja.
11: Ja, ja. Niet lukken, denk ik.
24: Nee.
25: Ja. Nederland strandt dus in de 16e finales van het WK. Niet echt waar Oranje op had gehoopt. En dus ging er na afloop op de persconferentie ook over de positie van Koeman zelf.
4: Iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval als een afgang. Ik en Kluis. Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet?
5: Ik heb niks gedaan.
4: Nee? Wanneer ga je dat doen?
5: Ik ga rustig nadenken over mijn toekomst.
4: Je wil je toch niet laten ontslaan?
5: Nee, het is zo na een wedstrijd. En dat, die wedstrijd, de teleurstelling zit zo in je hoofd. En ik ga de dingen op een rijtje zetten morgen. Daar begin ik morgen mee. En misschien ben ik erover uit morgenmiddag.
25: Je zit heel hard nee te schudden, Mark.
24: Ja, de teneur.
11: Van Dries, hè, die
25: ja, van de Telegraaf.
24: De teneur. De teneur is natuurlijk zo verschrikkelijk negatief. Lijkt wel of je voor je moet verantwoorden voor de rechtbank.
25: Ja.
24: Dus,
25: is dat het vernederend?
24: Vernederend vind ik het bijna, ja. Echt vernederend. We hebben het wel over Ronald Koeman, hè. Een icoon van Nederlands voetbal. Ja. En dat is hij altijd. En dat blijft hij nog steeds.
25: Dus je vindt dat journalisten ook wel even iets kunnen dimmen op zo'n persconferentie?
24: Absoluut. Ik vind deze negatieve vraagstelling inderdaad bijna zielig.
11: Maar het is toch wel een logische vraag?
24: Ja, maar het gaat om de manier waarop. En heb gewoon respect voor zijn trainer. Hij lacht erom. Want hij weet ook natuurlijk dat het gaat om klikken, om klikjes. En er wordt geld mee verdiend met negativiteit. Dat snapt hij ook wel. Maar ik denk dat kan allemaal een toontje minder.
11: Vind je zelf dat je moet aanblijven bijvoorbeeld? Op die manier zou je de vraag wel kunnen stellen.
24: Precies.
11: Want dat je het aan de orde brengt, ja, dat lijkt me logisch.
24: Zeker, het is de toon die de muziek maakt.
25: De positie van Koeman hangt natuurlijk samen met het behalen van de doelstelling op dit WK. Nigel de Jonge, de technisch directeur van de KNVB, ziet dat Oranje daar niet in is geslaagd.
7: Ja, de doelstelling halve finale en ambitie natuurlijk om wereldkampioen te worden. Dat hebben we altijd gezamenlijk van tevoren gezegd. Helaas is dat vandaag niet gelukt.
25: En zit je ook ver vanaf, toch? Dat is ook wel de conclusie.
7: Dat is de conclusie, dan moet je ook gewoon eerlijker zijn. Dat de ambitie en de doelstelling en de ambitie die we hebben gesteld hebben niet gehaald. Dus dat is gewoon een feit.
25: Ja, vaak is het gevolg van een niet halen van een ambitie of een doelstelling dat er gevolgen aan zitten. Is dat een simpel gedacht? Dat je dan zegt tegen een coach van helaas, maar we kunnen niet verder?
7: Nou, we hebben volgens mij heel duidelijk van tevoren hebben afspraken gemaakt voor het toernooi. Zeker met name als het gaat over de positie van de bondscoach en zijn technische staf. En dat we na het toernooi zouden gaan evalueren met elkaar.
25: Wat is dat de afspraak? Dat er na het toernooi wordt geëvalueerd?
7: Ja, het toernooi is nu voorbij. Dus ja, dan ga je nu in de evaluatiefase.
25: Ja. Was dit de laatste wedstrijd van Ronald Koeman als bondscoach?
24: Ja.
25: Ja. Waarom denk je dat?
24: Ja, dat is de teneur, denk ik ook. Het is heel moeilijk om aan te blijven na zo'n WK, denk ik, als bondscoach. Omdat ook de grote groegemeente dat moeilijk zal accepteren, inclusief de media. Dus dan weet je ook dat je als bondscoach met 100-0 achter staat. En dan kan je beter opstappen.
25: Maar is dit realistisch dat je zegt, we hebben een doelstelling voor het WK, dat is niet gehaald, nee, en dus trekken we onze conclusie?
24: Nee, want ik vind wereldkampioen worden sowieso al een niet realistische doelstelling met onze selectie. Want
25: ja, maar de doel was dan de halve finale halen.
24: Halve finale halen had gekund. Maar is ook al heel moeilijk, denk ik.
25: Ja, nou ja, en het maakt nogal uit waar je staat. Ik bedoel, als je tegen Marokko staat, is het moeilijker dan als je op de plek van Argentinië in het schema terechtkomt. Waar je speelt tegen Kaapverdië, dan tegen Australië.
24: Precies.
25: En Egypte. En dan tegen Zwitserland, Algerije, Colombia of Ghana. Ja,
24: dat
25: wil het nog wel een keer.
24: Scheelt slokje, ja, inderdaad.
11: Ja. Maar dus wat is jou nou bijgebleven uit die periode, Koeman?
24: Ik denk dat hij wel degelijk successen geboekt.
22: Ik denk ook dat spelers zich ontwikkeld hebben in het Nederlands elftal. We hebben echt wel een schifting gemaakt. Hè? Alleen wat bijgebleven is dat wij niet het voetbal gezien hebben wat we heel graag willen zien in Nederland. En daarom vind ik het ook logisch dat nu de naam van Arne Slot bijvoorbeeld veelvuldig klinkt. Want dat is wel een trainer die meer aanvullend voetbal erin kan krijgen.
25: Ja. Denk je dat hij het zou willen, Oranje?
22: Ik denk dat het een hele mooie stap zou zijn voor hem, zeker.
25: Wil hij niet?
22: Ultieme stap.
25: Ja, maar het is, dan is hij geen clubcoach meer, niet meer iedere dag met voetbal bezig.
22: Nee, maar als het Nederlands elftal komt, denk ik dat voor Arne Slot ook een fantastische uitdaging is. En een mooie, ja, een eervolle job.
25: En dan worden we Europees kampioen toch over 2 jaar?
22: Dan worden we Europees kampioen.

0: Jim Gardner en Hardwired.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 10:50, Annette heeft de hoofdpunten.
3: De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland lijkt eerder zijn baby flink door elkaar te hebben geschud. Ook had hij artsen in het ziekenhuis waar die baby werd behandeld bedreigd, melden verschillende Duitse media. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam toen niet tot een veroordeling. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren daar al vaker rechtszaken over. Nu stappen ze opnieuw naar de rechter. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Kluivert, Timber en Somerville misten in die verloren wedstrijd een penalty. Op hun Instagram-accounts hebben sommige mensen plaatjes van apen geplaatst.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Telegriekspoor verloor vandaag in de eerste ronde van Wimbledon en werd dus uitgeschakeld. Frustrerend voor hem om weer zo vroeg uitgeschakeld te worden in het toernooi. Onze verslaggever Mark Brassen die vroeg hem of het stoom bij hem uit de oren kwam in de kleedkamer.
5: Ja, niet alleen in de kleedkamer, ook op de baan. Een frustrerende en moeilijke wedstrijd wederom. Zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Zit duidelijk aan de verkeerde kant van het hele dunne lijntje in deze sport. En dat is pijnlijk. Dat is confronterend. En dat geeft mij een duidelijk doel, duidelijke missie. En dat is nog harder werken en proberen nog beter terug te komen.
6: Word je er ook moedeloos van?
5: Nou, niet zozeer. Het doet pijn, tuurlijk. Dit soort wedstrijden verliezen doet pijn. Omdat ik... dat komt misschien ook omdat ik weet wat voor niveau ik haal in de training, wat voor trainingsweek ik achter de rug heb, waar ik gewoon heel veel goede dingen heb gedaan, heb laten zien. En vandaag stap je de baan op. En is dat gevoel eigenlijk direct weg? Is het een strijd? Aan de andere kant is het een moeizaam begin, maar zet je wederom die wedstrijd naar je hand toe. Alleen verzuim je die derde set binnen te hengelen. Ik ben ervan overtuigd als ik 2-1 voorkom in sets, dat ik een hele grote kans heb om deze wedstrijd te winnen. Alleen is het wederom hetzelfde verhaal als een aantal weken geleden of de laatste weken. En doe ik mezelf wederom tekort.
6: Je zegt harder trainen, harder werken, maar aan je tennis ligt het dus niet als je naar de trainingen kijkt. Wat is het dan? Krijg je daar een vinger achter?
5: Nou ja, ik denk dat het op dit moment een mentale kwestie is, sowieso, wat ik zeg. Het is incasseren, het is klappen opvangen, klappen krijgen. Nogmaals, ik speel mezelf bijna elke wedstrijd de laatste weken in een winnende positie. Ik draai wedstrijden om, ik zet ze naar mijn hand, alleen ik haal ze niet binnen. Dat is gewoon echt het verhaal van de laatste maanden. Dat doet pijn, maar het laat ook zien dat ik zelfs met dit gevoel, met de fase waar ik nu in zit, nog steeds wedstrijden kan winnen. Alleen ik doe het op dit moment niet. En zal die gifbeker leeg moeten, hoop ik dat die ondertussen wel een keertje bijna leeg is. En kan ik weer vooruit gaan kijken.
6: Makkelijke vraag, misschien wel het moeilijkste antwoord. Ja, hoe kan het? Hoe kan het dat het niet lukt dat je je wel in die positie speelt, 5-3 voor in de derde set en je verliest 2 keer op een rij je service? Hoe kan het?
5: Nou, ik denk dat het met meerdere aspecten te maken heeft. Ik denk dat ik maandenlang na mijn blessure in Dubai niet de juiste dingen heb gedaan. Daar ben ik vrij snel achter gekomen. Alleen doe ik dat nu wel weer. Alleen ben ik er ook van overtuigd als jij een kortere periode de juiste dingen weer doet, dat je niet meteen uitbetaald gaat worden. Dat kan nog 2 maanden duren, dat kan nog een half jaar duren. Ik heb geen idee wanneer dat gaat komen. Het enige weet ik wel is dat als ik zo blijf werken als dat ik nu doe, dat ik beter ga spelen dan ooit. Dat ik betere overwinningen ga halen dan ooit tevoren. Het is een lang proces, het is een moeilijk proces. Ik zal mijn hoofd daar toe moeten zetten. Nu gelukkig weer een tennistrainer erbij, waar ik heel content mee ben. Daar samen mee aan de slag gaan. En week op week stapelen. En dan ben ik ervan overtuigd dat de goede resultaten weer gaan komen.
6: Je zei voorafgaand aan Wimbledon en nu zeg je het weer dat je niet de juiste dingen hebt gedaan. Kan je daar iets over zeggen?
5: Nou, die blessure in Dubai die heeft veel pijn gedaan. Ik denk dat die mentaal meer impact heeft gehad dan dat ik zelf dacht en voelde op dat moment. Daar best wel lang mee gezeten. Nou ja, vervolgens kies je om rekken te wisselen op het greffel. Waar ik mezelf redelijk mee in de vingers heb gesneden daar. Alleen dat was een keuze die ik gemaakt heb. En ik ben daar wel achter blijven staan. Ondanks dat het niet de juiste keuze was misschien. Alleen ja, dat is natuurlijk altijd makkelijk zeggen achteraf. Win je die eerste pot in Marrakesh, win je misschien dat toernooi in Marrakesh. Dan is het een wereldkeuze, dan heb je hem nu nog in je hand. Dus dat is wederom dat dunne lijntje in tennis. En daarin gewoon qua manier van spelen op het greffel gewoon niet de juiste dingen gedaan. Niet het juiste spel aangehouden. Niet het vertrouwen gehad in de dingen die ik goed kan. Dus daarin mezelf gewoon redelijk in de vingers gesneden. Week in, week uit. Ook van goede spelers verloren. Dus ja, dat stapelt zich dan allemaal op. En dan moet je nu weer terug naar de tekentafel en dingen beter gaan doen.
0: Ja, Mark Brassen, goedenavond. Daar ben je nog.
6: Goedenavond.
0: Ja, Tellen Griekspoor. Die gifbeker lijkt wel helemaal leeg te moeten, hè, bij hem.
6: Ja, inderdaad. Nou ja, je hoort in het hele verhaal wat hij vertelt. Het is een worsteling. Het vertrouwen is er niet. De resultaten zijn er niet. In een wedstrijd, inderdaad wat hij zegt. Hij komt dan 2-1 voor vandaag. Of 1-1 in sets. En moet dan 2-1 voorkomen in sets. Staat 5-3 voor. Mag serveren voor de set voor een 2-1 voorsprong. Verliest de service. Nou, op zich nog niet zo heel veel aan de hand. Maar dan verliest hij een game later zijn service game nog een keer. En dan is de set weg en staat hij niet 2-1 voor en 2-1 achter. Ja, en dat zijn dingen die met vertrouwen te maken hebben, die in zijn hoofd zitten. Want inderdaad, aan het tennis ligt het op dat moment niet, want hij speelt zich wel naar die breakvoorsprong toe in die derde set. Oh. Alleen, hij maakt het niet af. Het mist het vertrouwen, heeft weinig om op terug te vallen. Vijf keer nu achter elkaar in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi verloren. Hele harde klap gekregen van dat toernooi van Dubai. Dat blijft hij, dat was in februari, dat blijft hij steeds aanhalen. Speelde hij met heel goed tennis zich naar de finale. Versloeg hij een groot toernooi Dubai. Zou hij tegen Daniil Medvedev gaan spelen. De grootste finale in zijn carrière. Moest hij geblesseerd opgeven. Kon vervolgens vanwege de oorlog daar tussen daar Israël en het Midden-Oosten. Kon hij het land ook nog niet uit. Ja, en dat is zo'n teleurstelling voor hem geweest. Dat heeft heel lang doorgewerkt. En ja, misschien onbewust zit het nog wel ergens in zijn lichaam.
0: Ja. Sinds 3 weken werkt hij met een coach, tenniscoach Thomas Høgstedt. Zou dat een kantelpunt kunnen worden in positieve zin?
6: Nou ja, misschien, laten we het hopen. Kijk, het is wat hij hem gaat bijbrengen. Dat is detailniveau. Hè. Dat is best moeilijk van de buitenkant om dat te zien. In ieder geval, kijk, het is ook voor een proefperiode. Hè. Het is niet voor dat het nu een vaste coach van hem is. Tello Griekspoor heeft altijd gezegd, ik heb iemand nodig die goed bij mij past. Hè, waar ik het goed mee kan vinden. Ik heb af en toe wel eens gedacht, nee, je hebt een trainer nodig die een schop onder je reet geeft. Maar goed, hij zoekt echt iemand. En dat snap ik ook wel weer. Als je natuurlijk, 20 weken plus met iemand de wereld rondreist, dat je een goede klik met iemand moet hebben. En dat heeft hij lang niet gehad. Hij heeft lang geen trainer gehad. Dan was zijn broer mee en dan deed zijn fysiocoach het weer. En dan had hij weer iemand die nog kende van vroeger. En die is nu ook alweer weg. Dus laten we hopen dat dit met die Høgstedt, wat echt een tennis-nerd is, om het zo maar te zeggen, echt tennis leeft. En waar Tellen ook wel eens van gezegd heeft, van die stuurt me s'nachts nog om 3 uur appjes. Hey, ik heb hier een voorhand van Roger Federer. Kijk daar eens naar, want zus en zo en zo. Dus laten we hopen dat deze samenwerking slaagt. Dat ze voor een langere periode gaan samenwerken. Dat er rust komt in die trainerstaf van Tello Griekspoor. En dat die zweet hem gaat helpen inderdaad ook op het mentale vlak. Om hem weer omhoog te krijgen. En dat hij dat vertrouwen weer krijgt. Alleen dat zal ook toch te maken hebben met resultaten.
2: Er kwam nog een Nederlander in actie vandaag. Jesper de Jong heeft gewonnen in 5 sets van Rinki Hijikata. Plaatst zich dus wel voor de tweede ronde. 5-setter dus, was het dus ook een gelijkwaardige partij?
6: Ja, was het zeker wel. Heel knap van Jesper de Jong wat hij laat zien. Bij hem valt het dan net wel allemaal de goede kant op. Dat komt ook omdat Jesper de Jong, zoals wij dat dan zeggen, daar zit een goede kop op. Als je namelijk in Grand Slam toernooien 5 of in totaal 7 5-setters hebt gespeeld, zoals hij nu, en je wint er daar 6 van, dan zegt dat wel iets. Dan zegt dat je in de 5e set nog fit bent. Het zegt dat je het in de 5e set in je hoofd allemaal nog op een rijtje hebt. En dat je blijft knokken tot het einde om die partij er er toch nog uit te trekken. En dat is wat Jesper de Jong doet. Gelijkwaardige partij. Ja, en dat hij hem dan uiteindelijk wint, is dus geen toeval meer.
2: Nee. Morgen gaat hij alweer spelen. Hè? Dat komt omdat die partij van vandaag gisteren werd afgemaakt tegen Joao Fonseca. Wat verwacht je van die wedstrijd?
6: Ja. Nou, dat wordt een hele lastige, omdat dat een heel groot Braziliaans talent is. Laten we het zo maar zeggen, die Joao Fonseca. Het enige wat Jesper de Jong, of nou niet het enige, want hij kan er gewoon onbevangen in. Vorig jaar tweede ronde gehaald op Wimbledon. Die prestatie heeft hij geëvenaard. Het is geen grasspeler, Jesper de Jong. De druk ligt bij Fonseca. Dat weten we allemaal. Hij is de underdog. Het enige wat hij in zijn hoofd heeft, is dat hij een keer tegen hem gespeeld heeft. Op het Gravel in Portugal. Met heel veel Brazilianen ook die tegen hem waren. Veel Brazilianen in Portugal. Die zullen er morgen ook zitten op de baan. Maar Jesper de Jong, die maak je, om het zo maar even te zeggen, de pis niet lauw. Die vindt dat ook wel mooi. Dat er veel publiek is. Dat er een beetje een vijandige sfeer misschien ontstaat. Weet dus dat hij kan winnen van Fonseca. Alhoewel hij ook weet dat dat op Gravel was. En gras een ander verhaal is. Maar hij kan frankenvrij de baan op. En kijken waar het schip strandt.
0: Ja. Er wordt nog tennis op de achtergrond, zo te horen. Williams tegen Joint, de tussenstand.
6: Ja, dat lange rallies, lange punten inderdaad. We zitten in derde set en het was 2-2. En ik zat zo te praten, ik zal nu eens even kijken. Het is Maya Joint die de vijfde game heeft gewonnen. En dus naar een 3-2 voorsprong gaat in die derde set. Het is dus nog lang niet gespeeld. En het duurt lang, lange punten, lange games. Maar Serena Williams, ja, die blijft goed blij. En dat is bij, en dat is natuurlijk ongelooflijk knap na er 4 jaar uit geweest te zijn. Op haar 44ste, nog maar als gezegd, moeder van 2 kinderen, staat ze er toch maar weer. En gaat ze voor ons nog goed mee met de nummer 87 van de wereld.
0: Goed, dankjewel, Mark.

0: Ja, Reusi en Leo Love on Me. We zitten al vol in Frankrijk-Zweden hier in de studio. Het gaat hard, Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: We zaten al helemaal onderling voor te beschouwen en ons te verheugen op dat duel. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook doet, of niet?
1: Ja, nee, natuurlijk. Dit is een mooie clash. Frankrijk sowieso goed dit toernooi. Nog foutloos. 3 keer gespeeld, 3 keer gewonnen. 4 goals van Mbappé, 4 goals van Dembélé. Ja, er staat gewoon een team om je vingers bij af te likken bij Frankrijk. En Zweden hebben we natuurlijk gezien in de pool van Nederland. Ze verloren met 5-1 van Nederland, maar ze wonnen ook met 5-1 van Tunesië. En ook daar voorin Isaac en Gyökeres. Ja, ook dat zijn natuurlijk 2 kanonnen voorin. Ze spelen ook allemaal, want de opstellingen die zijn bekend. Deschamps die kiest voor Mbappé natuurlijk in de spits. Deschamps die weer terug is op de bank. Hij was even teruggevlogen naar Europa omdat zijn moeder onverwacht was overleden. Hij is bij de uitvaart geweest en daarna weer teruggekomen. Hij was dus niet bij de 4-1 overwinning op Noorwegen. Maar nu is hij weer terug. En Mbappé dus voorin. Barcola, Olise en Dembélé, zij staan daarachter. Dus dat is echt een 4 man voorin die volop de aanval spelen. En hij zei ook van, ik wil ook geen aanpassingen gaan doen. We blijven lekker aanvallend voetballen. En dat is in het verleden ook wel eens anders geweest bij Frankrijk. En Zweden doet het eigenlijk zoals ze het hele toernooi al hebben gedaan. Met 3 spelers achterin. 3 centrale verdedigers. Hien is wel geblesseerd. Dus daarom staat Gudmundsson nu ook als 1 van de 3 centrale opgesteld. Die was eerder een wingback in dit toernooi. Maar nu dus bij de 3 achterin. En Svensson en Strout, zij zijn nu de wingbacks. En voorin Isaac, Gyökeres en Ilenga. Dus zij passen zich eigenlijk ook niet echt aan. Willen ook die snelheid van Ilenga voorin houden. Samen dus met die 2 kanonnen. Isaac en Gyökeres.
2: En jij gaat de laatste Nederlanders die actief zijn op het WK in actie zien, toch?
1: Ja, want Danny Makkely is de scheidsrechter. Dennis Higgler is de VAR. Hessel Steegstra, Jan de Vries, zij zijn de assistentscheidsrechters. Dus inderdaad, zij zijn er nog. En dit is een mooie aanstelling voor Danny Makkely. En laten we hopen dat hij het goed doet. Want ja, de uitschakeling van Nederland, daar balen wij natuurlijk van. Maar voor Danny Makkely betekent dat wel dat hij wat langer in het toernooi kan zitten.
0: Goed nieuws.
2: Ja, zeker. Ja. Dat deed bij Kuipers toen zo pijn in 2014. Ja. Toen moest hij naar huis omdat Nederland de halve finale haalde.
0: Goed. Dan spelen ze tegen Paraguay, hè? De winnaar van Frankrijk-Zweden.
2: Ja. Jan-Vincent, wij horen jou zo dadelijk in het oog. Yes.
0: Dan ben ik benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nederland won met 5-1 van Zweden en dan tegen Frankrijk. Op papier zou je zeggen, het wordt moeilijk voor Zweden. Ja, je kijkt me al aan zo van, dat klopt.
2: Ja, ja.
0: Maar iedereen krijgt het moeilijk natuurlijk tegen Frankrijk. Dat mogen duidelijk zijn, het is de grote favoriet.
3: Ja. Klopt, maar ik mag niet gokken, hè? Vanuit mijn functie niet. Maar als ik vandaag moest gokken, dan zet ik toch al mijn geld op Frankrijk.
0: Toch wel?
3: Ja, het verschil is zo groot.
0: We hebben net gekeken, krijg je 1,2 terug. Dus voor 1 euro krijg je 1,20 euro terug. Als je op Zweden gokt, krijg je maal 10.
3: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat is een hogere winst.
3: Zeker weten. Nee, het is gewoon, als je kijkt naar de kwaliteit van Frankrijk, alles gewonnen tot nog toe. Zweden 11 doelpunten tegen in 3 duels. Ja, die verdediging is gewoon echt een Achilleshiel. Ze hebben natuurlijk voorin inderdaad een paar kanonnen. Mm. Maar Frankrijk heeft zoveel kwaliteit en ook zoveel zelfvertrouwen. En ik geniet ook met name van Mbappé, want het is wel een zonnestraaltje, hè? Als je hem op het WK ziet lopen en altijd die glimlach op zijn gezicht. Het is gewoon echt een heel mooi exportproduct voor het voetbal, vind ik.
0: Wat een verschil met Real.
3: Toch?
0: Ja.
3: Of niet dan? Ja.
2: Het wordt moeilijk voor Zweden. En de bondscoach van de Zweden, Graham Potter, zei daar dit over.
4: I think tactics of course are important. How the team's organized is important. You have to have an understanding of what the team's doing. What your opponent's trying to do. What you want to try and do. Absolutely. But at the same time it's also how the team acts on the pitch. How the team behaves on the pitch, how the team fights for each other, how the team works for each other. Those are also really, really important things. So you can imagine for us to get the result, as I keep repeating, we have to play tactically a fantastic game. We have to play physically a fantastic game, emotionally a fantastic game, psychologically a fantastic game. Everything has to be perfect for us. But that's fine. We can do that.
2: Ja, alles moet perfect zijn volgens de Zweden. Ja, dat kan ik ook wel inkoppen.
3: Ja, precies. Hij weet ook, hij zegt eigenlijk al, dit wordt een ongelooflijk moeilijke wedstrijd. En we moeten zoveel geluk hebben. Alles moet kloppen om hier ook maar enigszins een resultaat te kunnen halen.
2: Maar hoe bereid je een ploeg goed voor op een wedstrijd waarvan eigenlijk iedereen verwacht dat je hem verliest?
3: Weet je wat wel lekker is voor Zweden? Ze zijn natuurlijk absolute underdog. He, dus ze hebben eigenlijk niks te verliezen. Alles wat ze doen vandaag is prima. En dat geeft ook spelers heel veel energie. Dus die zullen er vol voor gaan. En zolang het eerste doelpunt tegen nog niet is gevallen, is het genieten voor ze.
2: Ja, maar ja, met genieten en ervoor gaan we in zo'n wedstrijd nog niet. Toch, je moet dat ergens omzetten. Hoe doe je dat in de KNVB-beker bijvoorbeeld? Als je een derde divisionist, kun je ook tegen een eredivisionist laten stunten?
3: Ja, zeker. Maar dat kan zeker. Hij zegt ook, met een hecht team, en dan moet je hopen op de knollen voorin, dat die een doelpunt maken.
2: Ja, ze hebben wel wat wapens.
3: Dat hebben ze zeker. En die zijn met name voorin natuurlijk. Alleen, ja, het elftal klopt gewoon veel minder dan dat van Frankrijk. Dus dat wordt gewoon een heel moeilijk verhaal.
0: En misschien moet je een beetje geluk hebben in het begin. Dat je kan wel tegen je spelers zeggen, je moet erin geloven.
3: Ja.
0: En als jij dan bijvoorbeeld in de eerste 15 minuten 2 goede kansen krijgt, dan ga je er ook waarschijnlijk echt in geloven.
3: Zeker.
0: En dat wordt kan het ook een feit.
3: Dat kan ook. Alleen, ja, Frankrijk heeft ook zoveel capaciteit om dwars door het verdedigingsblok van Zweden te spelen. Er lopen zoveel goede spelers rond. Ja, ja, dat gaat het niet redden.
0: Wie springt er bovenuit behalve Mbappé?
3: Olise vind ik fantastisch om naar te kijken. Wat een speler is dat. Hij dicteert het spel. Ja, geweldige speler.
0: Ja, ja. Die speelt achter hem, hè?
3: Ja.
0: Ja. Dan naar DJ Deschamps. We hoorden het net al van Jan Vincent. Die was er even tussenuit vanwege het overlijden van zijn moeder.
5: J'ai repris mes fonctions. Tout s'est bien passé pour l'équipe de France. Et le staff à travers ce troisième match. En ce qui me concerne, c'était évidemment très dur. Et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte.
0: Ja, hij zegt dat het goed met hem gaat. Het was natuurlijk zwaar voor hem. En de staf zegt hij dat het beter was dat hij even weg was. Heel begrijpelijk, lijkt mij. Kan jij je uitleggen wat het met zo'n team doet als zoiets gebeurt?
3: Dat kan ook heel veel kracht geven. Ik denk ook, we hebben die tekening natuurlijk gezien van Charlie Hebdo.
0: Mm-hmm.
3: Met die urnen op het hoofd. Ja. Van DJ Deschamps, echt schandalig. En ik kan me ook voorstellen dat het iets doet met het team. En dat ze ook daardoor sterker kunnen worden. Dat ze het willen doen voor de bondscoach. Dus dat kan ook helpen.
0: Ja?
3: Ja.
0: En hoe merk je dat in de kleedkamer? En op het veld bijvoorbeeld?
3: Ja, dat spelers zich onderling oppeppen. Dat ze zeggen ook voor de wedstrijd, deze gaan we pakken voor de trainer. Dat zijn wel dingen die je meemaakt. Je maakt persoonlijke dingen mee tijdens je carrière. En dit is er één van. Dus dat kan het team sterken.
0: Een beetje vergelijkbaar met wat er met Gakpo gebeurde bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. Inderdaad. Ja, is het een bruggetje?
0: Nou ja, ik wil een klein bruggetje maken.
2: Waar naartoe dan?
0: Naar de top 3.
6: De mooiste momenten van het WK.
2: Ja, want dit hele toernooi proberen we de mooiste momenten van het WK te verzamelen. De analisten in de studio kiezen een nieuw moment, gooien er ook een andere uit. En dit is nu de top 3.
7: 1. Nou, Medina. Pull back here. Let's run. Let's go!

0: Dembélé doet het zelf! Schitterend! Hij is los! Hij dreigt met schieten, dat deed hij al twee keer heel erg goed. Nu ook weer erin! Het is de derde!
1: 3.
2: Brazilië is op zoek naar de winnende, maar heeft er heel veel moeite mee. Nu dan een moment in de 16. Kan er een schot komen vanaf de rand? Nee, er wordt ingepaast en daar is het doelpunt uiteindelijk voor Brazilië. De winnende, dat moet hem wel zijn voor Brazilië. Doelpunt van Martinelli, de invaller.
3: Ja, we hoorden het doelpunt van Messi, waarmee die topscorer op het WK aller tijden werd gekozen door Ronald Waterhuis. Ronald Waterhuis heeft er nog één in staan, namelijk de hattrick van Dembélé tegen Noorwegen vrijdagavond. En we hoorden de 2-1 van Brazilië gisteren tegen Japan, erin gezet door Ali Boussaboun. Welke gaat eruit?
4: De 2-1 gaat eruit van Brazilië. En erin komt...
3: Dit!
5: Juist.
3: Oh nee, hij komt er toch niet. Moet je het bijna zelf gaan vertellen. Nee, let maar op.
6: Emoties zijn gigantisch. Tranen bij Cody Gakpo, dat is volstrekt te begrijpen. Wat is dit hem gegund? Geweldig. Oh, hij kijkt naar de hemel, hij kijkt naar boven. Cody Gakpo.
4: Ja. Ik vond de emotie van het hele team zo mooi. Alle reservespelers die naar hem toe kwamen en hem omhelsden. Het teruglopen naar de middenlijn. Ja, het was gewoon een heel mooi moment.
5: Ja, ja. Je hoort ook emotie bij Jeroen Elshoff trouwens.
4: Ja, inderdaad.
5: Dat hoorde ik ook. Ja. Ja. Heb jij ooit zoiets meegemaakt?
4: Ja. Ik speelde bij RKC en mijn opa had kanker. De laatste wedstrijd dat hij erbij kon zijn, zat hij op de tribune. Hij was al helemaal vergeeld eigenlijk. Zo ziek was hij. En toen scoorde ik een doelpunt in die wedstrijd. En ja, dat doet wel heel veel met je.
5: Ja, ja. En nog zie ik aan je.
4: Ja, heb ik echt tot het eind van de wedstrijd heb ik geloof ik lopen huilen.
5: Ja, ja. Nou ja, heel begrijpelijk, heel begrijpelijk. Even een updateje halen maar bij Mark Brassen, hè?
4: Juist.
5: Wel verstandig. Ja.
3: Want hoe doet Serena Williams het in die beslissende set bij haar rentree op Wimbledon?
7: Ja, ik hoop dat ze gaat verliezen, anders ga ik misschien ook wel huilen. Nee hoor, dat is niet zo. 5-3 is het voor Maya Joint in die derde set. En ze staat op voordeel. De Australische komt ze met matchpoint. Dus de derde matchpoint komt ze met een goede service binnendoor. En dan is de return van Serena Williams net achter de baseline. En dan is deze partij gespeeld. En is eigenlijk zoals Serena Williams de baan opkwam. Zo loopt ze nu ook naar het net toe. Eigenlijk onbewogen. Ze geeft Joint een hand van afstand. Niet een huk, een knuffel. Nee, dat is er allemaal niet bij. We hebben heel weinig emotie gezien vandaag bij Serena Williams op de baan. Niet bij de opkomst, weinig tijdens de partij en nu ook niet na afloop. Goed, ze heeft er een rentree gemaakt. Hier haar comeback, moet je zeggen, natuurlijk op het centercourt van Wimbledon. Waar ze zoveel successen heeft geboekt. De 44-jarige Amerikaanse, maar succes was er vandaag niet. Maya Joint, de nummer 87 van de wereld. Wat een moment is dit ook voor haar, terwijl Serena Williams nu van de baan gaat... Ja, toch wel iets van emotie. Een mooie glimlach op haar lippen. Ja, eindelijk breekt die lach dan door. Als ze een staande ovatie krijgt hier op het centercourt van Wimbledon... verdwijnt ze in de catacombe. En wat, dat wilde ik eigenlijk zeggen, wat een prachtig moment is dit ook voor Maya Joint... die ongetwijfeld nooit rekening mee had gehouden... dat ze ooit nog eens tegen Serena Williams zou spelen. Laat staan dat ze van Serena Williams zou winnen. Doet ze dus wel.
3: Is de verwachting nu dat de 44-jarige Williams dat dit het was qua rentree? Of gaat ze weer terug?
7: Dat weet je maar nooit. Ze gaat sowieso nog dubbelen met zus Venus. Ja. Dus maar voor het enkelspel, ja, dat is de vraag. Het is afwachten. Dit was al een beetje met mysterie omgeven waarom ze het nou eindelijk wilde doen. En hoe de carrière er verder uit gaat zien. Of ze nog blijft tennissen. Ja, dat gaan we zien in de toekomst.
3: Oké, dankjewel Mark Brasser. Dankjewel ook Mark van Hinten dat je hier was voor de analyse op deze wedstrijdloze avond. In ieder geval tussen 9 en 11. Want er is zo natuurlijk wel een wedstrijd te volgen in het oog. Ook Jan-Vincent van Zijden doet dan verslag van Frankrijk-Zweden.
5: Zometeen dus het oog vanavond gepresenteerd door...
3: Wilfried de Jong.
5: Tot morgen.
3: Tot morgen.
8: NPO Radio 1.
9: Nooit meer slapen.
8: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta-museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
9: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer.

0: slapen.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: NPO Radio 1.
7: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook, waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De politie wil niets kwijt over die aanhouding, omdat het onderzoek nog loopt. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV behandelt dit extremisme als een aparte categorie. De dienst maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. En op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bevolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij zo'n 25 graden. Donderdag weer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag zou hij 75 geworden zijn, André Hazes. Ik interviewde hem ooit voor Vrij Nederland. In de voorbereiding had ik gelezen dat Hazes een stuk grond had gekocht in Florida als belegging. Dat leek me een leuk gespreksonderwerp. Maar in het interview vergiste ik me. André, zei ik, je hebt een stukje grond gekocht in Californië, hè? Hij keek me stom verbaasd aan. Nee, niet in Californië, in Amerika. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Morgen een belangrijke dag voor onze oosterburen. Dan maakt de Duitse regering bekend welke hervormingen zij gaat doorvoeren om de economie uit het slop te halen. Waar komen die hervormingen op neer? Zit u er een beetje in de tegenbewijsregelingen, carry-back-constructies, verzilverbare heffingskortingen, achterwaartse verliesrekeningen, maar natuurlijk ook voorwaartse verliesrekeningen met zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardestijgingen? Nee? Gelukkig hebben we Wilma Borgman die er meer over kan vertellen. Morgen voert het Concertgebouworkest twee stukken uit van een bijzondere Surinaamse componist, Johannes Nicolaas Hellstone. Dit ter gelegenheid van Kitty Kotti. Wie was deze Hellstone precies? En volgende week is het feest in New York. Dan trouwt Taylor Swift met American voetbalspeler Travis Kelce. Er komen 1000 gasten, kosten ongeveer $20 miljoen. Hoe organiseer je zo'n bruiloft? Ik vraag het straks aan een internationale wedding planner. Maar we gaan eerst naar het WK voetbal, de wedstrijd Frankrijk-Zweden. Verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: De wedstrijd is net begonnen, hè? Hoe gaat het?
3: Ja, klopt. We zijn 6 minuten geleden begonnen. Ook in New York trouwens. Dus hier hopen de Fransen en de Zweden er een feestje van te maken. 6,5 minuut onderweg. Het staat nog 0-0. En Frankrijk is natuurlijk de grote favoriet voor deze wedstrijd. Zij worden gezien als een van de grote kanshebbers om uiteindelijk wereldkampioen te worden. En dat zal dan ook in dit stadion in New York over een kleine 3 weken zal het zijn. Want daar wordt de finale gespeeld. Frankrijk nu dus eerst tegen Zweden. Bij de Fransen is Didier Deschamps, de bondscoach, weer terug. Hij is eventjes op en neer geweest naar Europa omdat zijn moeder onverwacht is overleden. Hij was bij de uitvaart, miste daardoor de wedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Maar is nu weer terug voor deze wedstrijd tegen de Zweden, die we hebben gezien tegen Nederland eerder in dit toernooi. Zweden speelt met Isaac en Gyökeres voorin. Twee hele goede spitsen. En daarmee hopen zij het Frankrijk zo lastig mogelijk te maken. Het Frankrijk wat zoveel aanvallende kwaliteit heeft met Mbappé, Barcola, Olise en Dembélé. Ja, dat is echt een ploeg om je vingers bij af te likken. Voorlopig staat het nog 0-0.
2: Jan-Vincent van Zuiden, dankjewel. En dan het nieuws van vandaag.
1: Dinsdag 30 juni.
2: Het was de dag die begon met een teleurstelling. Nederland verloor op het WK van Marokko en kan naar huis.
4: Niet normaal. Echt niet normaal. Dat je om 6 uur 's ochtends al staat en dan verlies je ook nog op panels.
5: Ik heb er geen woord voor. Het is dramatisch.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uiterst teleurstellend.
2: Het ging vooral over het penalty-trauma.
7: Nederland moet meer oefenen wat Nederland is, denk ik.
2: Maar bondscoach Ronald Koeman zegt elke keer:
8: het moment van de middenlijn naar de penalty-stip is niet trainbaar.
2: Onderzoekers zijn het daar niet mee eens.
9: En je kan dat wel oefenen. Alleen je moet het dus ook eigenlijk iedere week of iedere maand als profvoetballer op oefenen. En niet gewoon kort voor een toernooi.
2: Ook Marokko had moeite met de penalties, maar trok net aan het langste eind. En dus ook groot feest bij Marokkaanse Nederlanders.
10: Nou, we zijn helemaal blij. Toppie!
11: Ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren.
12: Lekker toeteren allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
2: Op sommige plekken liep het uit de hand en daar reageerden Tweede Kamerleden meteen op.
13: Rotterdam en Den Haag ging natuurlijk weer helemaal fout.
14: Zelfs bij een overwinning wordt er geloof ik zelfs geschoten op de politie.
2: Mona Keijzer vindt dat de politie harder moet ingrijpen.
15: Gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
16: Terugschieten?
15: Jazeker.
2: Intussen denken sommige Oranje-fans nu...
17: Weet je, nu Marokko heeft gewonnen, ben je eigenlijk zeker wel van Marokko.
2: Andere Nederlanders zijn...
18: Niet van Marokko, niet van Nederland.
19: Allebei niet.
18: Nee. Ik hou van de bold en beautiful en goede tijden, slechte tijden.
2: Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland is tot zeker zaterdagmiddag ontregeld.
16: Er is dus een stroomstoring, wissels en seinen kunnen niet bediend worden. Precies op een punt waar alle treinen richting het zuiden of vanuit het zuiden dus naar het noorden allemaal langs moeten.
2: En dat betekent extra reistijd.
19: 3 uur onder de weg, van Dordrecht naar Roosendaal, van Roosendaal naar Antwerpen.
16: In plaats van de internationale trein?
19: Ja.
2: Er worden wel bussen ingezet, maar reizigers weten niet welke bussen moeten nemen.
20: Schiet op. Gaat de kleine tot Dordrecht en tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht?
21: Nee, komt het een beetje georganiseerd over?
22: Nou, wat denkt u zelf?
21: Ik weet het niet.
22: Nee, niet echt.
2: Al zijn er ook mensen die zich snel kunnen aanpassen.
23: We are an interrail trip, so maybe we just go to Paris.
2: Nederlanders kunnen over dit soort dingen goed klagen, maar gewoon op straat een praatje maken blijkt lastiger.
24: Heel veel mensen zijn bang om een praatje te beginnen, omdat ze bang zijn dat anderen daar niet op zitten te wachten.
2: Ook jongeren merken dit.
25: Heel vaak in Italië, ik zie heel vaak dat ze gewoon hallo zeggen of zo, maar hier doen ze dat niet. Ik vind het ook best wel raar, eigenlijk.
26: Zeg je zelf wel hallo?
25: Nee, eigenlijk niet.
2: Sire komt daarom met een campagne en de directeur heeft ook een tip.
24: Lach naar iemand, groet iemand, zeg iets simpels.
2: Eigenlijk zoals de praatjesmakers van Coot en de Bie dat jaar geleden al deden. Gewoon
16: hallo.
2: Iedereen groeten op straat.
16: Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder.
2: In de nieuwe campagne van Sire doen ze het zo.
27: Een praatje maakt je dag. Het voelde wat onwettig, maar toen ging ik overstag. Snipplan.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
27: Een praatje maakt je dag.
2: We gaan even terug naar Jan Vincent van Zuiden, want die heeft nieuws voor ons.
3: Ja, Ronald Koeman heeft zojuist bekendgemaakt dat hij opstapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Aanleiding is natuurlijk de mislukte penaltyreeks en de mislukte wedstrijd tegen Marokko. Hij schrijft op Instagram: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. En als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. En Koeman heeft nu dus zelf de knoop doorgehakt en de beslissing genomen om te stoppen als bondscoach van Oranje. Dus dat is echt net bekend geworden.
2: Jan Vincent van Zuiden, dank je wel. En dan de krant van morgen, Dorald Megens.
4: Ja, het was te laat voor de kranten van vandaag om te berichten over de uitschakeling van Oranje door Marokko op dat WK. Dus doen ze dat morgen vroeg dunnetjes over. De Telegraaf bijvoorbeeld, die krant ging kijken in de Marktweg in Den Haag, de bekendste Oranjestraat van Nederland.
2: Bewoner Macho Fink loopt diep teleurgesteld met zijn zoontje van 7 door de bijna 900 meter lange straat, waar alle gevels in oranje of rood-wit-blauw zijn gehuld. We zijn 3 maanden bezig geweest met bouwen en nu is het al afgelopen. Iedereen is er ziek van, klinkt het sip. Maar de versiering zorgt wel voor saamhorigheid, zegt hij. De 77 kilometer aan oranje vlaggetjes gaan ze dan ook weer met z'n allen op een leuke manier opruimen.
4: De Koninklijke Marine wil binnen 10 jaar veel meer gebruik maken van drones en andere onbemande systemen om saai, zwaar en gevaarlijk werk over te nemen. Daarom wordt er al 4 weken geoefend voor de kust van Noord-Holland hoe drones in de lucht, op zee en onder zee beter kunnen samenwerken. Het FD ging er kijken.
2: De oefeningen leveren ook praktische lessen op. Uiteindelijk moeten de onbemande systemen een deel van het werk overnemen. Bijvoorbeeld bij het volgen van Russische schepen op de Noordzee, zodat militairen minder risico lopen. De krijgsmacht wil snel digitaliseren en dronificeren om klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Nederland loopt hierin echt voorop, zeggen betrokkenen.
4: Kinderen in Gaza leven momenteel in een martelende omgeving. Dat schrijven onderzoekers op basis van 76 interviews met Gazaanse kinderen. Hun conclusies staan in een wetenschappelijk tijdschrift over kinderrechten. En daar schrijft Trouw dan weer over morgen. In de interviews vertellen kinderen tussen 12 en 18 over de verwoesting in Gaza, maar ook over de vernietiging van de hele sociale infrastructuur.
2: Het is een van de eerste keren dat ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden in Gaza. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, vat hoofdonderzoeker Marieke Hopman het samen. Het gaat erom dat in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten.
4: Minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad dan 16 jaar geleden. Volgens het Parool blijkt uit onderzoek dat nog 67% zich er thuis voelt. In 2010 was dat nog 82%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen zich minder binding.
2: Tegelijk groeit het pessimisme. 54% van de Amsterdammers vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. Dat was 5 jaar geleden nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt. En ook al groeit de groep die zich steeds minder thuis voelt, toch voelt 3/4 zich nog altijd wel sterk verbonden met de stad.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dusty Springfield, Little by Little. Het is het hoofdpijndossier van elke staatssecretaris van Financiën van de afgelopen 5 jaar. De box 3 kwestie. Belasting op vermogen. Het gaat om heel veel geld en om heel veel ingewikkelde regels. De Eerste Kamer debatteerde er vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is ingewikkeld?
1: Nou, hou je vast. Ze hebben het in dat debat de hele tijd dan wel over wat de mensen thuis er allemaal van merken, van die regels. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of gewone mensen dit debat wel willen volgen. Die moeten dan wel een speciale voorliefde hebben voor woorden met een heleboel lettergrepen. Ga er maar even voor zitten, Koen, want in dat debat gaat het dan over dingen als vermogenswinstsystematiek, over hybride stelsels met tegenbewijsregelingen, implementatie van de vermogensaanwascomponenten, jawel, de consequenties van een carry-back-verrekening ten opzichte van een carry-forward-berekening. Niet alleen de achterwaartse verliesrekeningen, natuurlijk ook de voorwaartse verliesrekeningen. Nou, dat soort woorden komen er dan voorbij, maar het mooiste woord van de avond vond ik toch wel een woord dat ik de huidige staatssecretaris van Financiën hoorde gebruiken. Die had het over het voorstel dat in de Kamer voorlag, al dan niet prullenbakkeren. Ik vond hem mooi.
0: Dat is een hele goeie, ja. Het klinkt allemaal enorm technisch. Ja. Ging het dan ook vooral over de techniek van die wetgeving?
1: Ja, daar zit natuurlijk achter al die begrippen die ik net noemde, die techniek van hoe die regels dan in elkaar zitten. Maar er zit daarachter ook toch wel een heel principiële politieke ideologie ook. Namelijk de vraag, of het antwoord op de vraag, hoe je omgaat met mensen met vermogen. Dat gaat dan niet alleen over de superrijken, maar het gaat ook over kleine ondernemers met een pensioenbelegging bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wil je die belasting laten betalen? En zo ja, hoe dan? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? En als je het dan hebt over de ideologieën, grof gezegd, wil dan het midden en de rechterkant in de politiek pas afrekenen fiscaal als de winst daadwerkelijk op de rekening staat. Als de aandelen of het huis zijn verkocht bijvoorbeeld. Maar op links zeggen ze, ja, als je dat zou doen, dan kunnen mensen met een vermogen allerlei constructies bedenken om die winst zo laag mogelijk te houden en dus de belasting ook zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus stuur de fiscus maar gewoon ieder jaar langs mensen met een vermogen. Ook al hebben die de euro's uit de winst nog niet op de bankrekening staan.
0: Hoe komt het dat die discussie over die box 3 al zo lang sleept?
1: Ja, dit is een erfenis uit de tijd dat Marnix van Rij van het CDA staatssecretaris van Financiën was. 5 jaar geleden inderdaad. Die regeling die er daarvoor was, die werd door de Hoge Raad onderuit geschoffeld. En ja, een regeling waar je belastinginkomsten mee binnenkrijgt onderuit schoffelen betekent dat kabinet toen een acuut financieel probleem had. En dus moest Van Rij een list bedenken. En dat deed hij. Een list die vanwege de politieke verschillen waar ik het net over had een zwaar bevochten compromis was. En inmiddels zijn we 2 kabinetten en maar liefst 5 staatssecretarissen verder van Financiën. En heeft zowat iedere partij er in Den Haag mee te maken gehad. Er zijn allerlei dingen aangepast. En naargelang de verantwoordelijkheden van partijen veranderen ook de mening die ze erover hebben. De huidige minister van Financiën, Elko Heijnen van de VVD, die heeft vlak voordat het debat over de regeringsverklaring begon in februari, begin maart, gezegd dat hij de list van Van Rij een gedroogd vindt dat er terug moet naar de tekentafel. Hij zei er trouwens niet bij hoe dat dan moet.
0: En hoe ziet dat gedroogd er dan nu uit?
1: Nou ja, simpel gezegd, de list die Van Rij had bedacht was dat je belasting moest betalen over de groei van je vermogen. Ook als die groei alleen nog op papier zichtbaar is. Dus misschien is je vermogen op papier dan wel gegroeid, maar is je bankrekening geen euro wijzer, dan moet je toch over die groei belasting betalen. Terwijl je misschien zelfs wel onder de streep verlies gedraaid kunt hebben. Ja. En eigenlijk is helemaal niemand daar gelukkig mee. Ik maak weer even een grof onderscheid, Koen, naar die politieke ideologieën. Links vindt het niks, omdat ze liever jaarlijks de echte groei van je vermogen willen belasten. En rechts vindt het niks, omdat ze zeggen dat op deze manier investeerders het land uit worden gejaagd. Waarom zou je nog investeren als zelfs papieren winst belast wordt? Nou, dat geluid van rechts, dat laat ik je zo even horen uit de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dat werd vandaag in het debat vertegenwoordigd door de BBB, door afsplitsers van de BBB, de PVV ook, en ook door senator Van Rooyen van 50+. Nou, die maakte van zijn hart bepaald geen moordkuil.
2: Een belasting op papieren waardestijging bestaat nergens. We zijn de risée van de wereld. Vinden wij met z'n allen het hier aanvaardbaar dat iemand bezit moet verkopen om belasting te betalen over een papieren waardestijging? Ons antwoord is nee.
3: Voor onbeperkte tijd zal Nederland in de financiële wereld te kijk staan als het land waar zelfs niet gerealiseerde winsten al belast worden met fatale gevolgen voor de economie. En, voorzitter, fatale gevolgen voor de kleinere spaarders en de middengroepen. Want die betalen het gelag.
4: Voor mijn fractie druist dit tegen alle principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid. We moeten de kwaliteit van de wet laten prevaleren. We moeten daar immers decennia mee voort. Op deze wijze doorgaan is wat onze fractie betreft reckless, pennywise, pound foolish.
5: De staatssecretaris vraagt ons met afronding te wachten tot het najaar. Maar voorzitter, rottend vlees leg je ook niet nog een paar maanden in de koelkast in de hoop dat het toch ooit lekker weer gaat ruiken.
1: Ja, daar was geen woord Spaans bij van Martin van Rooij van 50+. En niemand is er gelukkig mee dus. Maar dat prullen bakkeren, ja, dat kan eigenlijk ook niet, vinden de meeste senatoren. Uithuilen en opnieuw beginnen, dat kost gewoon te veel geld. Het gaat per jaar ongeveer om 2,5 miljard euro. Nou, probeer dat maar eens niet te missen in deze tijden. Wat nu te doen? Doorgaan op deze weg is enkele reis naar een hele harde muur. En dat realiseert ook Ilko Ehrenberg zich. En dat is de staatssecretaris die er nu hoofdpijn van heeft. Als de Eerste Kamer nu gedwongen wordt om ja of nee te zeggen, dan wordt het nee. En dus heeft hij uitstel bedongen, uitstel gekregen ook. Dus op de valreep heeft hij een financiële ramp van 2,5 miljard afgewend. Maar wel voor nu.
0: Maar Wilma, dit wordt hem dus niet. Wordt het dan wel?
1: Nou, Koen, ik heb geen idee, maar ik bevind me dan in goed gezelschap. Want de staatssecretaris weet het ook niet. Die heeft wel ideeën trouwens. Die heeft 3 velletjes A4 met allerlei opties naar de kamers gestuurd. En in de Tweede Kamer werd die lijst op BBB al een menukaart van een slecht restaurant genoemd. Al die opties hebben één ding gemeen. Ze kosten stuk voor stuk heel veel geld. Tom Poes, verzin maar weer eens een list. Die Tom Poes is Ilko Ehrenberg, in dit geval de staatssecretaris van Financiën. Die gaat deze zomer broeden op die listen, zei hij zojuist in het debat. Dus ja, dat ingewikkelde probleem dat ligt na de zomer nog steeds in alle hevigheid op tafel, Koen.
0: Wilma Borgma, dank je wel. En gaan we nu luisteren naar een bijzonder muziekstuk, namelijk de Mazurka Briljante van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone, uitgevoerd door Ineke Hellingman voor Podium Klassiek.

0: De Azurka, of Mazurka Briljante, moet ik zeggen, van Johannes Nicolaas Helstone. Astrid Helstone, achterkleinnicht van de componist. Ik zie u helemaal een beetje in de muziek opgaan en verdwijnen bijna.
1: Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig stuk. Ja.
0: Want dit is bijna een familiestuk, zou je kunnen zeggen.
1: Huh? Ja, en het is bijzonder omdat het een van de weinige stukken is die overgebleven is. Het dateert uit 1889.
0: Hij wordt gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. En morgen voert het Concertgebouworkest twee werken van hem uit om Kitty Kotti te vieren. En als het aan u ligt, wordt de muziek van Helstone een vast onderdeel van die viering, van de afschaffing van de slavernij. Hij werd geboren in 1853, 10 jaar voor afschaffing van de slavernij. Uit wat voor gezin kwam hij? Hoe zag zijn leven eruit toen hij een jongetje was?
1: Ja, hij is inderdaad in slavernij geboren op plantage Berg en Dal. Dat was een houtplantage, 100 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En het bijzondere aan deze plantage was dat er veel Duitse zendelingen op die plantage zaten. Dus dat waren hernhutters. En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van het onderwijs was muziek. Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Uiteindelijk belandde hij in het Duitse Leipzig op het conservatorium.
1: Klopt.
0: Dat moet een lange weg geweest zijn.
1: Ja, zijn muzikale talent viel blijkbaar op. En er was een hele invloedrijke figuur uit die evangelische broedergemeenschap, Heinrich Heide. En die heeft hem de kans gegeven om aan het conservatorium te studeren.
0: Want het was een heel getalenteerde jongen.
1: Het was een hele getalenteerde jongen, blijkbaar. En hij is cum laude afgestudeerd in Leipzig.
0: Want hij kon ook goed piano spelen, of componeerde hij toen al?
1: Hij kon goed piano spelen en werd dus ook in een hele religieuze context opgevoed in de kerk. Dus speelde orgel, piano en is uiteindelijk ook muziek gaan componeren.
0: Dat was natuurlijk niet goedkoop om vanuit Suriname naar Europa te gaan om daar te gaan studeren. Wie betaalde dat?
1: Waarschijnlijk dus deze Heinrich Heide, die ook zorgde na de afschaffing van de slavernij, is hij in Paramaribo gaan wonen en werd hij onderwijzer, ook muziekpedagoog. En deze Heide heeft er toen ook voor gezorgd dat hij in zijn huis, in het huis van Heide, ook muziekles kon geven, concerten kon geven. En uiteindelijk heeft hij dus ook dankzij deze Heide de kans gekregen om aan het conservatorium te studeren.
0: Hij heeft daarna heel veel muziek geschreven. Is er veel van hem bewaard? U zei in het begin niet zo, hè?
1: Nee, er is bij de Fuentebrand in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, is vrijwel heel zijn oeuvre in brand opgegaan. Dus dit werk wat we net hoorden, de Mazurka Briljante, is heel bijzonder, omdat het was uitgegeven in 1889. Dus gelukkig is dat bewaard gebleven. En daarna heeft hij een opera geschreven in 1906.
0: Het Pand der Goden heet die opera.
1: Ja.
0: En het is de eerste Surinaamse opera. Die is 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Laten we even naar een fragment luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt even naar gezocht, maar u gaat hem nu horen.
2: Mijn hart is vol dankbaarheid. Er is beweging, leven en vreugde in de stad. En Olindo heeft alle gelegenheid tot afleiding.

0: Hellstone was van de Duitse of Europese school. Je hoort inderdaad niet veel Suriname terug in zijn muziek.
1: Nee, die vraag krijg ik heel vaak. De vraag is natuurlijk voor iemand die in 1853 werd geboren, 1927 is overleden, wat je dan ook zou verwachten. Dus hij is natuurlijk helemaal gevormd in die Duitse klassieke muziektraditie, ook door zijn vorming op school. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het conservatorium in Leipzig. Dus pas later zien we, jaren 50, 60, dat er componisten komen, klassieke componisten in Suriname, die een, als je dat zou willen benoemen, minder in die Europese muziektraditie schrijven.
0: En wat verandert er dan in de muziek? Wat horen we dan?
1: Het wordt misschien iets meer in de Surinaamse muziektraditie. Dus meer swing misschien, wat u zou verwachten.
0: Meer percussie ook, of dat soort
1: dingen? Meer percussie bijvoorbeeld, ja.
0: Morgen is dat kamerconcert van het Concertgebouworkest voor de viering van Kitty Kottie. Welke werken van Hellstone worden er uitgevoerd?
1: Ja, er worden twee werken op piano uitgevoerd. Het eerste werk is Welkom. En het tweede werk heet Geen slaven meer, geen slavernij. En deze werken heeft hij speciaal geschreven voor de viering van de Gouden Emancipatie. Dus ter gelegenheid van 50 jaar afschaffing slavernij in 1913. En dat was heel bijzonder, want er is een boek ook speciaal uitgekomen ter gelegenheid van de Gouden Emancipatie. Die composities die zijn daarin opgenomen. Het zijn ook echt unieke werken. En Welkom is een werk wat later door de dichter Trefossa is voorgedragen als het nationale volkslied van Suriname. Maar helaas heeft de Surinaamse regering gekozen voor een ander volkslied. Dus dat is het niet geworden.
0: Schreef hij ook de teksten daarbij?
1: Nee, de teksten zijn door iemand anders geschreven, Van Rossum. Maar hij heeft de muziek geschreven.
0: Wat u betreft wordt deze muziek een vast onderdeel van Kitty Kottie. Wat zou het belang daarvan zijn?
1: Nou, het belang is denk ik heel groot. Als we kijken, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kottie vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland. En er zit ook een persoonlijke dimensie voor mij bij, want ik ben 50 jaar geleden als peuter naar Nederland gekomen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. En toen ik opgroeide in Nederland, ik heb mijn middelbare schooltijd op het Goois Lyceum in Bussum doorgebracht, was er helemaal geen aandacht in het onderwijs voor slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook niet voor Surinaamse componisten of schrijvers. Ik speelde zelf viool, zat in een jeugdorkest en het kwam nooit in me op om mijn muziekleraar te vragen of ik misschien werk van Hellstone of een andere Surinaamse componist.
0: En nu wordt dat uitgevoerd in het Concertgebouw?
1: Nee, nu wordt het uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Ja, en ik heb een fonds opgericht dat zich de komende jaren daar ook voor gaat inzetten, dat deze muziek van die Surinaamse componist wordt uitgevoerd. Dus hopelijk wordt het dan ook een vast onderdeel op conservatoria, op muziekscholen, ook in het onderwijs. En wordt deze muziek uitgevoerd.
0: Bent u er morgen bij?
1: Ik ben er zeker bij. En er zijn nog kaarten voor het concert van 3 uur.
0: Ik wens u een mooie uitvoering morgen.
1: Hartelijk dank.
0: Astrid Hellstone, dank u wel. We gaan naar Jan-Vincent van Zuiden voor een nieuwe WK-flits.
2: Ja, want na 35 minuten Frankrijk-Zweden nog altijd 0-0. En dat is een klein wonder. Frankrijk heeft al 2 keer de paal geraakt via Mbappé. En zojuist een omhaal van Olise. En er is ook al een keer gescoord door Mbappé. Alleen hij stond net buiten spel. Dus zijn er heel veel kansen voor Frankrijk om te scoren tegen Zweden. Maar het is nog altijd 0-0. We vertelden eerder in deze uitzending dat bondscoach Ronald Koeman van Nederland heeft besloten om op te stappen als bondscoach. Hij hint zelfs op een pensioen als trainer. Want hij kijkt ook terug op zijn loopbaan. Hij voelt trots en dankbaarheid. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Ronald Koeman helemaal stopt met het vak van trainer zijn. Dat zullen we later definitief weten. Maar dat is in ieder geval het laatste nieuws over het opstappen van Ronald Koeman.

0: Laura Marling, The Needle and the Damage Done. Morgen maken de Duitse regeringspartijen CDU en CSU en SPD naar alle waarschijnlijkheid bekend welke economische en sociale hervormingen ze willen doorvoeren. De coalitie lag maandenlang overhoop over het pakket maatregelen, maar beloofde er voor de zomer uit te zijn. Goedenavond, Wiebke Pietlik, hoofdredacteur van Duitslandweb.
1: Goedenavond.
0: Aan het Duitsland Instituut. Wat denk je, komt morgen echt het verlossende woord?
1: Ja, het blijft spannend, want dit hebben we eerder gehoopt dat het zo zou zijn. Maar nu wordt er wel gesproken over een constructief momentum. Dus ze denken er, en de druk is echt erg hoog om er nu toch echt wel uit te komen.
0: Want ze hebben de zondag ook heel lang over vergaderd.
1: Ja, 7 uur ruim. En de afgelopen dagen ook nog weer. En ook morgen zal er weer uren vergaderd worden met de partijtoppen van de verschillende coalitiepartijen. Dus ja, ik kan me ook nog voorstellen dat er een soort, dat ze op sommige aspecten toch nog niet eens worden. Maar de grote hap, bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen, de hervorming van de financiering van de gezondheidszorg, daar zullen ze wel uitkomen, denk ik.
0: Waarom hebben de coalitiepartijen zo moeite om het eens te worden over die hervormingen?
1: Dat heeft veel mee te maken dat sowieso natuurlijk de SPD, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten, ja, dat is gewoon een andere bloedgroep. En de CDU van Friedrich Merz is ook nog meer naar rechts opgeschoven dan onder zijn voorganger Angela Merkel. En ze denken gewoon heel anders over hoe je de overheid, dus het sociale stelsel, moet financieren. De SPD wil graag een ruimhartig sociaal stelsel, een lagere belasting voor de lagere inkomens. En het CDU is toch meer voor de werkgevers en de hogere inkomens. En die belangen die botsen gewoon. En Merz is niet een figuur die daar heel erg verbindend in optreedt. Sterker nog, die heeft in de afgelopen maanden eigenlijk heel veel mensen boos gemaakt door uitspraken te doen over dat Duitsers maar wat harder moeten werken, dat ze eigenlijk te lui zijn, dat ze zich te vaak ziek melden. Hij had het over met lifestyle-teiltijd, dus lifestyle-deeltijd en work-life balance gaan we de economie niet redden. Ja, dat heeft bij de SPD
0: kwaad bloed gezaaid.
1: Ja.
0: Het gaat om een breed pakket maatregelen op sociaal en economisch gebied. Wat zijn de ingrijpendste maatregelen uit het pakket?
1: Nou, wat echt wel een grote verandering is, waar Duitsland al jaren en jaren tegenaan hikt, is een hervorming van het pensioenstelsel. Ze hebben in Duitsland nog bijvoorbeeld een vroeg pensioen, iets wat in Nederland natuurlijk al lang afgeschaft is. Die regeling wordt in Duitsland nu ook bekort eigenlijk, of beknot.
0: Want vroeg pensioen is dat je?
1: Dat je vanaf 64, zonder dat het je iets kost, met pensioen kan. En dat is natuurlijk bedoeld juist om de zware beroepen te ontzien. Maar dat wordt ook veel gebruikt door mensen die eigenlijk niet, dus niet de stratenmakers, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar willen ze, je kunt nog wel vroeger met pensioen, maar dan kost het je geld straks als deze regelingen doorgaan. Dus dat is een belangrijke. Er komt een 2% extra pensioenpremie moeten betaald worden. Dus 1% door de werkgevers, 1% door de werknemers. En dat wordt belegd. Dat deed Duitsland tot nu toe ook niet, dat ze de pensioenen beleggen. En daarmee hopen ze toch natuurlijk, als je het belegt, kun je er wel wat meer rendement op.
0: Het stond gewoon op rekeningen.
1: Ja, was gewoon van de overheid in een grote pot. En ja, de reden is natuurlijk ook dat die pensioenpotten, dat kun je gewoon berekenen, die zijn te krap. Dus de grote golf van pensioengerechtigden komt er in Duitsland nog aan. Dat is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland was de babyboom eerder, direct na de oorlog. In Duitsland is die iets later, in de jaren 50 pas gekomen. Dus dat betekent dat ook pas in de komende jaren die babyboomers massaal met pensioen gaan. En dan zijn de potten gewoon niet vol genoeg.
0: Ja, nu liggen sociale en economische hervormingen gevoelig. Daar weten we in Nederland alles van. Denk je dat er in Duitsland voldoende steun is voor deze maatregelen?
1: Dat is dus de grote vraag. Want wat we nu morgen zien is dat de regering er mogelijk uitkomt. Die hebben aangegeven dat ze dat echt wel willen. En ja, de druk is zo hoog. Ze willen voor de zomer met iets komen, dus dat zullen ze vast doen. Maar binnen de SPD bijvoorbeeld wordt al eigenlijk gemuid. Er zijn al,
0: ja?
1: De linkervleugel van de SPD heeft al aangegeven dat ze met niet alle hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leven. En dat is dus natuurlijk de vraag. Het moet straks ook nog door de Bondsdag en door de Bondsraad worden goedgekeurd. En één deelstaat premier heeft al aangegeven dat ze via de Bondsraad gaat proberen daar toch te blokkeren.
0: Dus er is al een spaak in het wiel?
1: Ja, en dat heeft veel mee te maken met dat er in het najaar nog deelstaatverkiezingen zijn. En daar wil de SPD natuurlijk in die deelstaten goede resultaten halen. En die zijn toch bang dat ze kiezers verliezen hierdoor.
0: Het gaat al een hele tijd slecht met de Duitse economie. Kan dit pakket voldoende zijn om de boel weer vlot te trekken?
1: Nee, ze hebben ook andere maatregelen al genomen. Bijvoorbeeld een enorme investeringspot voor de infrastructuur. Dus er wordt al meer geïnvesteerd vanuit de overheid. Ik denk dat dat misschien nog wel meer doet. Ze verwachten nu wel van dat beleggen van die pensioenpremies. Dat zou ook weer kapitaal in de markt moeten krijgen, waar bedrijven dan weer baat bij hebben. Maar dit pakket is er eigenlijk voornamelijk op gericht om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Dus ja, om de overheidsuitgaven op orde te houden.
0: Bondskanselier Merz is behoorlijk impopulair. Wat gaat dit voor hem opleveren?
1: Ja, ik denk dat als hij morgen met iets komt, dan zal dat in ieder geval een gevoel geven dat ze toch. Ik denk dat iedereen nu er wel naar snakt dat er gewoon eens iets gebeurt. Dus ook al is dat niet precies wat iedereen wil, maar het is echt wel nodig dat de regering laat zien dat ze kunnen handelen. Want ze zijn eigenlijk al maanden lam geslagen door intern geruzie. En dat is altijd slecht. Dus dat kan het hem opleveren, dat hij toch laat zien van nou, ik kan toch wel wat op de rit krijgen. Of dat genoeg is, denk ik eigenlijk niet.
0: Want hij beloofde als magger dat hij het allemaal zou oplossen. Maar dat lukt niet.
1: Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee. En hiervoor was hij oppositieleider natuurlijk. En heeft hij enorm geschopt tegen de regering. Maar hij krijgt zelf het helemaal niet voor elkaar. Dus ik denk niet dat zijn populariteit. Het heeft ook met hem als persoon. Hij is gewoon, ja, hij zegt steeds net de verkeerde dingen. Het zal hem niet heel veel populairder maken, maar het behoedt hem misschien voor een enorme crisis.
0: Wiebke Pietlik, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan weer naar Jan-Vincent van Zuiden. Want er is weer zijn ontwikkelingen.
2: Ja, slotfase eerste helft. Frankrijk-Zweden. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt voor Frankrijk. Kylian Mbappé. Hij maakt hem op aangeven van een prachtige aanval is het. Het is een van de spelers van Frankrijk. Ga ik even heel snel op mijn briefje kijken. Dembélé, hij geeft hem aan. En hij maakt zijn vijfde doelpunt van dit WK alweer. Kylian Mbappé. Het was een stormloop van Frankrijk op het Zweedse doel. En uiteindelijk valt hij dus in de laatste minuut voor rust. Mbappé, hij zet Frankrijk op 1-0 tegen Zweden.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. En zij is het gesprek van de dag, deze Taylor Swift. Want alles wijst erop dat ze volgende week gaat trouwen met de American voetbalspeler Travis Kelce. De details zijn nog niet bekend, maar het wordt nu al de bruiloft van de eeuw genoemd. En daar willen we natuurlijk meer over weten. Daarom zit hier Hella Huizinga. Ze is internationale wedding- en eventplanner. En ze werkt voor de allerrijkste. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je had het heel druk vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom net weer terug uit het buitenland waar wij een hele grote productie hebben gedraaid.
0: En een productie wil zeggen een bruiloft?
1: Correct, ja.
0: Ja? Want hoeveel van die producties doe jij zo per jaar?
1: Nou, dit soort formaat doen we ongeveer 3-4 keer per jaar. Omdat het gewoon hele grote producties zijn.
0: Hoe groot was dit? Hoeveel mensen waren
1: er? 120. Maar het is
0: dat vind ik nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, klopt. Wij Nederlanders houden wel van klein en intiem. Maar ja, wel groot in dagen en nou ja, hoe het eruit ziet en events.
0: En je doet er een paar per jaar omdat ze heel bewerkelijk zijn.
1: Ja, ze zijn zeker heel bewerkelijk. We werken gemiddeld zo'n 1,5 jaar tot een jaar aan zo'n bruiloft met een team van 5 mensen.
0: Zo. Wat weet je eigenlijk van die bruiloft van Taylor Swift?
1: Nou ja, alles wijst er eigenlijk nu op dat het grote feest gaat plaatsvinden in Madison Square Garden.
0: Is niet de sfeervolste plek van New York.
1: Nou ja, als eventdesigners kijken wij daar toch wel heel anders tegenaan.
0: Ja?
1: Want zo'n mooie, hele grote, kale ruimte, daar kan je alles van maken als er budget is.
0: En er komen maar 1000 mensen.
1: Ja, dat is denk ik echt het feest voor iedereen. Ik verwacht zelf dat de ceremonie een stuk kleiner zal zijn met gemiddeld 100 mensen. Dat is wat ze nu zeggen in de media. En ik denk ook wel dat dat meer bij haar past om dit intiem te houden en echt voor zichzelf met haar partner.
0: En hier is waarschijnlijk ook een team al heel lang mee bezig.
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan, over die bruiloft?
1: Nou, ik denk dat als eigenlijk alles van je hele leven al op straat ligt, dat zo'n heel belangrijk moment toch intiem moet blijven. En dat je gewoon heel graag wil dat alles wat daar gebeurt, dat dat een verrassing is voor je gasten. En niet dat alles wat je hebt bedacht al op straat ligt.
0: Nee. En wat doe je dan als wedding planner? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende zo'n productie run je een heel dorp. Want er zijn gewoon honderden mensen die je moet aansturen. Van techniek, tot entertainment, tot de gasten. Heel veel.
0: Want je levert ook artiesten en zo aan?
1: Correct, ja.
0: Ja, ik las dat het startbedrag rond de 2 ton ligt bij jullie. Taylor Swift zou een budget hebben van 20 miljoen. Is dat dan heel veel?
1: Nou, ik denk gezien het aantal mensen en de productie die zij gaat doen en de vergunningen waar men nu over spreekt, van afzetten van straten en dergelijke in New York, dan is dat niet een heel erg gek bedrag qua inschatting. Wij doen ook huwelijken waar het oploopt tot in de miljoenen. Nog geen 20 miljoen, maar wel wat hoger. Dus ik denk dat het wel een redelijke schatting zal zijn.
0: Want als ik u inschakel, wat krijg ik dan voor die 2 ton?
1: Nou ja, het ligt eraan waar jouw wensen liggen. Want wij zeggen, het is de mooiste dag van het bruidspaar. En de een houdt heel erg van bloemen. En de andere die wil een unieke locatie. Dus wij kijken echt, wat wil dat bruidspaar nu? En daar gaan wij de nadruk op leggen qua budget.
0: Ja, en je zegt 20 miljoen is niet echt zo extreem voor zo iemand.
1: Nou, voor zo'n iemand niet. Ik geloof dat zij een van de jongste dames in de lijst is in Amerika. Dus voor haar niet. Maar het is een uitzonderlijk hoog bedrag.
0: Ja, want Jeff Bezos huurde voor zijn bruiloft heel Venetië af. He? 3 dagen. En dat kostte $55 miljoen. Wil dat ook zeggen dat mensen tegen elkaar gaan opbieden? Van hoe extravaganter, hoe leuker en beter en mooier?
1: Nee, ik denk alleen als je in deze leak zit, dat een stukje privacy heel kostbaar is. Dus het afzetten van die straten, al die vergunningen die je moet regelen. Ik denk dat het bij deze mensen niet meer gaat om tegen elkaar opbieden. Dat station zijn ze wel gepasseerd. Ik denk juist dat de beleving voor hun en hun gasten het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want de vraag is, doe je dat dan ook voor de buitenwereld of voor jezelf?
1: Nee, ik denk echt dat zij het voor hunzelf doen.
0: Ja? Ken jij die wedding planner van Taylor Swift?
1: Nou ja, of ik hem ken, dat weet ik niet. Ik heb een richting waarvan ik dacht.
0: Ik denk dat het een man is.
1: Ja, ik dacht dat het een man is. Er is een wedding planner in New York. En hij heeft ook het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez destijds gedaan. Dus ik dacht, misschien is hij het.
0: Zou
1: volgende
0: kunnen.
1: Week weet ik het wel.
0: Ja. Wat? Ik had het net even over dat Madison Square Garden. Dat ik dat niet zo'n hele gezellige plek vind, hè, in mijn ogen. Hoe maak je daar toch een intieme plek van?
1: Ja, ik denk als een wedding designer op dat niveau kan je daar alles van maken. Want daar creëer je eigenlijk gewoon met trussen en doeken en alles. Je maakt er gewoon een compleet andere wereld van. Dus hoe opener de locatie, hoe makkelijker het is om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.

0: om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.
1: En hoe gaat het dan? Wordt er een heel moodboard gemaakt met alles erop en eraan en een script? En ja. Gaat dat zo?
0: Nou, ik denk dat er bij hun wel echt hele 3D-video's zijn gemaakt. Dat doen wij ook, waarin je eigenlijk gewoon al de hele uitstraling gaat zien waar je doorheen vliegt. En dat je ziet van oké, dit wordt zo en dat wordt zo.
1: En lukt dat dan ook altijd? Want dat is natuurlijk allemaal ja, wat je hoopt dat het wordt. Maar ja, het moet dan ook allemaal nog eens een keer lukken.
0: Nou, kan niet, kennen we niet. En zeker op dit niveau moet je gewoon presteren en gaat het ook lukken.
1: Kennen jullie elkaar ook allemaal in dat wereldje van de high-end wedding planners?
0: Ja, wij zijn eigenlijk een best wel een klein clubje over de hele wereld. Wij hebben ook een clubje samen waar zo'n 50 high-end wedding planners in zitten. Van Amerika tot aan India, China, eigenlijk over de hele wereld. En het is een hele leuke club, want we helpen elkaar ook allemaal.
1: Wat is eigenlijk de grootste bruiloft die je zelf hebt opgezet?
0: Nou ja, we hebben heel veel verschillende bruiloften over de hele wereld gedaan.
1: Noem dus één waarvan je denkt, nou, dat was toch wel een hele bijzondere.
0: Nou, we hebben hele mooie in Dubai gedaan. Ook 5 dagen, helemaal over de top. Elke
1: Wat
0: dag een
1: dat
0: ander feest. Ja, wij praten nooit over onze klanten.
1: Nee, maar ik hou
0: klanten.
1: Voor me.
0: Ja. Nee, wij praten nooit over onze klanten.
1: Ik
0: Daarom
1: denk
0: worden wij geboekt.
1: Gok ik.
0: Nee.
1: Okay.
0: Maar we hebben vele voetballers ook gedaan.
1: Maar dat was een hele grote?
0: Ja, dat was een hele grote en hele mooie. Waar we vuurwerkshows in de zee hadden liggen. Waar alle gasten ingevlogen werden. Bloementunnels van 10 meter.
1: Maar dat lukte niet voor 2 ton?
0: Nee, dat was iets hoger.
1: Ja?
0: Ja.
1: Komt het ook voor, want jij zei net kan niet of zoiets. Hè? Alles
0: kan niet
1: lukt.
0: Bestaan niet.
1: Kan niet bestaan.
0: Ja.
1: Maar toch zullen bruidsparen wel eens om iets vragen of je denkt, ja, dat lukt me niet.
0: Nou, eigenlijk kunnen we alles wel leveren. Het enige wat ik niet echt meer doe, is het werken met dieren. Want dat vind ik
1: met
0: niet
1: dieren.
0: Wel leuk.
1: Ja, je zegt wat ik niet olifanten. Meer doe. Wat ik niet meer doe.
0: Ja, vroeger heb ik wel eens een pony op een kinderfeestje gehad. Maar toen dat beest een beetje stress kreeg en daardoor naar de toilet moest, vond ik zo zielig, heb ik nooit meer gedaan.
1: Oh ja, maar komt het voor dat mensen zeggen, ik wil 4 olifanten en 8 tijgers?
0: Ja, en kamelen en dat soort dingen. Oh ja. Dus het is toch wel leuk, hè? Ja, exotisch. Ja.
1: Maar dan moet je toch nee verkopen.
0: Ja, ik vind dat niet meer passen in deze tijd.
1: Heb je voor je eigen, ben je zelf getrouwd?
0: Nee, ik ben niet getrouwd. Nee.
1: Nee. Is dat allemaal oefenen ook nog voor je eigen bruiloft een keer?
0: Nou ja, we gaan het zien als de juiste man op het pad komt.
1: Ja, maar het is wel. Je bent natuurlijk de hele dag met de trouwen van andere mensen bezig.
0: Klopt.
1: Maar dat is ook wel mooi.
0: Ja, vroeger hoef ik niet per se te trouwen. Maar tegenwoordig, nu ik zoveel bruiloft heb gezien, dacht ik van, het is toch wel mooi.
1: Helle Huizinga, dank je wel. En dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Winfried Baijens. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kottie Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken.

0: afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: NPO Radio 1.
4: Middernacht, het begin van woensdag 1 juli. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les in kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het vervallen en was er illegaal een tweede verdieping opgebouwd. Daardoor stortte het dak in. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
6: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eigenlijk draait Kitty Kotti voor mij om besef, zegt mijn gast van vannacht. Morgen is de nationale herdenking slavernijverleden en voor hem draait het op deze dag om besef en om het verder richting geven aan onze beeldvorming. John Leerdam zit naast mij. Mijn gast was artistiek leider, regisseur, Tweede Kamerlid en nu is hij directeur van het Nationaal Slavernijmuseum. Hij was artistiek leider van Cosmic Theater. Hij richtte Stichting Julius Leeft op, waarmee hij voorstellingen maakte als Hoe duur was de suiker, Klaus en de Suriname-monologen. En mijn gast is onder andere onderscheiden met een Secretary of State's Award for Global Anti-Racism Champions. Een Amerikaanse prijs die wordt uitgereikt aan mensen die zich wereldwijd uitzonderlijk hebben ingezet voor de rechten van minderheden en het bestrijden van racisme, discriminatie en xenofobie. Meer dan terecht, deze hulde blijkt, want in al zijn werk is dat wat hij doet. En zoals hij naar Kitty Kotti kijkt, zo kunnen wij naar hem kijken. Mijn gast van vannacht weet richting te geven aan onze beeldvorming. John Leerdam is geboren in Willemstad in 1961. Welkom. En voordat wij in gesprek gaan, gaan wij even naar Jan Vincent van Zuiden bij Frankrijk, Zweden.
7: Oké. Waar het bijna rust is geweest, want de spelers van Frankrijk en Zweden staan klaar voor de tweede helft. We hebben een hele vermakelijke eerste helft gezien, waarin Frankrijk één keer heeft gescoord. Nou, het hadden er wel vijf kunnen zijn. Een omhaal op de paal, een doelpunt afgekeurd, nog een bal op de paal. Het waren allemaal kansen voor Frankrijk en uiteindelijk dus één doelpunt van Kylian Mbappé. Zijn vijfde doelpunt van dit WK. De tweede helft is begonnen, Frankrijk dus voor met 1-0 tegen Zweden.
6: Welkom nogmaals. Ik zei geboren in Willemstad.
8: Ja, zeker.
6: Hoe was Kitty Kottie daar in jouw jeugd? Hoe werd dat vormgegeven?
8: Kitty Kottie werd eigenlijk, het heette ook daar niet zo. Dus het heet Emancipation. Dus eigenlijk heeft het een hele andere soort betekenis.
6: De dag van en, de emancipatie?
8: Emancipatie, ja. En je ziet ook dat Kitty Kottie in die zin, aan de ene kant maakte ik het mee omdat mijn vader voorzitter was van een Surinaamse club. De vertegenwoordiger van de Surinamers op Curaçao.
6: Ja, want jouw vader kwam uit Suriname.
8: Kwam uit Suriname, inderdaad. En mijn moeder komt uit Sint-Kitts. Dus wij hadden dus een andere soort invalshoek over de invulling van de afschaffing van de slavernij en alles wat daarmee gepaard gaat. En tegelijkertijd zie je ook dat de culturen van Curaçao en Suriname soms heel dicht bij elkaar komen en soms ook heel verschillend zijn. Over de invulling van hoe de afschaffing van de slavernij werd ervaren of wordt ervaren op Curaçao is toch net ietsje anders dan die in Suriname. En in Nederland dus.
6: Is het verschil makkelijk uit te leggen of is dat meer een gevoel?
8: Het is een gevoel, maar het is ook tegelijkertijd dat ieder land heeft zijn eigen rituelen, zeg ik dan maar. En wat je ziet dat we in Nederland een soort gezamenlijk ritueel zijn gaan ontwikkelen. En dat is in de afgelopen 40, 50 jaar is dat eigenlijk zo gegroeid. Waardoor de verschillende culturen van uit de zes eilanden uit de Antillen. Want men denkt vaak dat als je het hebt over de Nederlandse Antillen, of de ex-Nederlandse Antillen, want Nederlandse Antillen bestaan eigenlijk niet meer, dat het eigenlijk hetzelfde is als Curaçao. Dus men heeft in hun hoofd Curaçao, maar men zegt Antilliaan. En als men het over Suriname heeft, dan zegt men Suriname, en dan denkt men de Afro-Caribische of de Afro-Surinamer. En daar zit gewoon er zitten gewoon verschillen in. Dus om het makkelijk uit te leggen is niet zo makkelijk. Want Curaçao, als je kijkt naar Curaçao en je kijkt naar Sint-Eustatius en je kijkt naar Sint-Maarten of Saba, je kijkt naar Aruba en Bonaire, dan heeft ieder van die zes eilanden heeft een eigen benaderingswijze hoe zij eigenlijk willen omgaan of omgaan met het slavernijverleden. Wat hun bindt aan elkaar is dat de ervaringen en de emoties, de herinneringen, die komen heel dicht bij elkaar, omdat dat gewoon heel pijnlijk was. Onmenselijk op de manier hoe de mensen zijn behandeld. En het feit dat er nooit ruimte is geweest in dat hele koloniale geschiedenis en de manier hoe we eigenlijk praten over het verleden. Dat eigenlijk pas na de excuses ruimte is gecreëerd in die samenleving, onder elkaar, om er openlijk over te praten, zonder ons één of sommige mensen die zich ervoor schaamden, of dat mensen alleen maar in woede naar aanleiding van het verleden met elkaar communiceerden. En dat die gezamenlijke dictum, die gezamenlijke ritueel of geschiedenis die we in Nederland hebben ontwikkeld door gezamenlijk de strijd aan te gaan van bijna 70 jaar strijd in Nederland om te komen tot onder andere een nationaal slavernijverleden, maar ook een monument 50 jaar geleden dat eindelijk het monument kwam. Dat is een explosie van emotie die eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds voortzet.
6: Maar begrijp ik het goed dat jij zegt, voor de excuses was er eigenlijk geen ruimte voor een open gesprek?
8: Nee.
6: Voor niemand niet?
8: Nee, niet echt. Omdat aan de ene kant werd het eigenlijk genegeerd.
6: We moeten door.
8: Hè? Het werd genegeerd door de westerse samenleving. De Nederlandse samenleving die keurde het eigenlijk af. Jullie stellen je aan. Hè? Ik quote. Hè? Jullie stellen je aan. Het is te lang geleden. De autochtone Nederlandse bevolking heeft daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor. We hebben al zoveel gedaan aan ontwikkelingshulp.
6: Of de afschuwelijke, waar waren jullie anders geweest?
8: Precies. Nou, echt de meest gruwelijke dingen zijn er gezegd. Terwijl de pijn die er eigenlijk gewoon nog steeds in die samenlevingen, in binnen families, gewoon nog steeds aanwezig is. Peggy Brandon en ik als kwartiermakers zijn er ook naartoe gegaan om onderzoek te doen, mensen te gaan interviewen, met mensen te gaan praten. En dan zie je dat mensen ook dat die verhalen die eindelijk voor het eerst soms aan ons werden verteld, hoe dat gegaan is van eerste, tweede, derde generaties, dat mensen soms al pratende, schreeuwend, huilend op de grond viel. Ze vielen op de grond, omdat ze zeiden, dat pijn kunnen we niet meer aan, het heeft te lang geduurd, help ons hiermee, help ons alsjeblieft. Nou, dat is iets wat je gewoon nooit meer van je leven zal vergeten. Die beelden die gewoon, elke keer als ik er weer over praat, die bij mij binnenkomen, dat ik zo overtuigd ben geworden dat dat museum er moest komen, dat ik daarom dan ook op dat moment daarna ook ben gaan solliciteren. Want ik dacht.
9: Want je zag de pijn die zich een weg naar buiten zocht.
8: De pijn die zich een weg naar buiten zocht, maar ook gewoon dat mensen een oplossing wilden hebben. Men wou van dat gevoel af.
9: Het moet anders.
8: Het moet anders. En tegelijkertijd zeiden ze ook, het is niet dat we haat hebben tegen witte mensen. We zijn samen met hun in een koninkrijk. Het is een huwelijk die we eigenlijk met elkaar hebben. En we willen dat het opgelost wordt, zodat we verder kunnen. Dat onze kinderen verder kunnen. Nou, dat is eigenlijk het meest bijzondere. Dat het niet alleen maar over haat of ellende gaat. Maar mensen willen zo graag verder bouwen voor een toekomst. En dat die jonge generatie ook de kans krijgt om eigenlijk eruit te kunnen breken. Dat ik vind dat je als goede professional, als mens zijnde, zoals ik ben opgevoed door mijn ouders, met liefde, dat je daar een handreiking doet om te zeggen, ik wil mezelf beschikbaar stellen om te helpen om dit voor elkaar te krijgen.
9: En met die liefde ruimte maken voor de pijn.
8: Precies.
9: Nou weet ik nog steeds niet hoe het voor jou als kind was. Want ik neem aan, nou, als kind zie je niet de volle omvang van wat er is.
8: Nee, je snapt het ook eerst niet. Maar één ding wel, mijn vader nam ons altijd mee naar die Kittycore-vieringen in JPF, dat is een Surinaamse club. En hij nam ons ook mee rijden door het eiland van Curaçao. En dan nam hij ons mee naar bepaalde plekken waar dan de opstanden in de tijd met Tula en zo zijn geweest. En dan vertelde hij ons gewoon verhalen over wie die mensen dan waren en hoe ze dat hebben, hoe de strijd is gevoerd. En dat die ons altijd bewust maakte van het feit, dus ik was misschien 5, 6, 7 jaar oud, en dan nam hij ons mee op de zondag in de auto met de muziek aan en de wind en de ramen open, de wind die blaast zo tegen je gezicht aan, de Noordoostpassaat. En dan vervolgens luisterde hij de muziek en dan stopte hij ergens en dan ging hij je vertellen. Nou, dat is eigenlijk een andere vorm van theater. Of een andere vorm van misschien films maken. Maar in mijn eigen hoofd, in het hoofd van mijn vader, in het hoofd van mijn zusje, Antoinette. En wij waren altijd, we waren een soort drie-eenheid. En dat is het mooiste wat je mee kan krijgen, dat je ouders je op die manier eigenlijk de geschiedenis van een land meegeven. Dus niet vanuit agressie, niet vanuit pijn, maar eigenlijk als een ervaring.
9: Dit is er gebeurd.
8: Dit is er gebeurd, dat moet je weten. En van eigenlijk voedde hij ons op en hij gaf ons geschiedenis mee die wij op school niet kregen. Want het stond niet in de geschiedenisboekjes, het werd nooit overgespraat.
9: Nee, waren natuurlijk ook gewoon de Nederlandse geschiedenisboekjes.
8: Het was de Nederlandse geschiedenisboekjes, maar als men erover sprak, was het eigenlijk iets negatiefs. En door mijn vader en mijn moeder hebben wij eigenlijk meegekregen dat het niet negatief is, maar dat je de tijd en aandacht aan moest besteden. Dus het kwam in mijn leven op een andere manier binnen. Waardoor je ook het kon aanschouwen. En tegelijkertijd heeft het in mijn geval.
9: Met het aanschouwen bedoel je, je kon het zien voor wat het was.
8: Je kon het zien wat het was. Maar het heeft wel in mij getriggerd dat ik altijd voor de minder toebedeelde of mensen die onrecht werd aangedaan, dat vuurtje is toen aangewakkerd door mijn vader, dus al op vrij jonge leeftijd op de lagere school. Als er iets gebeurde met een vriend of vriendin van mij, een klasgenoot van mij, dat niet klopte, dan stond ik op en dan ging ik het verdedigen en dan ging ik mijn vader vertellen wat ze hadden gedaan. En zo. Dus er is iets blijkbaar in mij aangewakkerd sinds toen al, dat is dat die kaars,
9: dat je zorgt voor ander.
8: Ja, die kaars en die vlam, die fakkel is gebleven in mijn systeem.
9: Ben jij morgen in het Oosterpark bij de nationale herdenking?
8: Ik ben absoluut morgen in het Oosterpark. Dat hoort er gewoon bij. De afgelopen, sinds vanaf het begin dat de onthulling heeft plaatsgevonden van het monument in het Oosterpark. Want ik ben een van de drie mensen die het daarvoor heeft gevochten achter de schermen om het voor elkaar te krijgen, ben ik er altijd bij geweest. Als ik er niet bij ben geweest, één of twee keer, denk ik, toen ik Kamerlid was, kreeg ik geen vrij. Dan kon ik niet zorgen dat ik daar naartoe kon. Heb ik toen in de Kamer ook gewoon gedichten voorgedragen die hierover gingen tijdens een debat. Werd me niet altijd in dank afgenomen, en ik heb het toch lekker gedaan.
9: Goed zo. En hoe is die dag voor je? Want het is natuurlijk een dubbele dag. Het is twee dingen in één. Het is herdenken en vieren.
8: Ja. Ik ben meer van de stroming die vindt dat je... Kijk, ik ben een grote fan van hoe wij in Nederland... Dat is iets wat ik heb geleerd. Hoe wij 4 en 5 mei achter elkaar eigenlijk herdenken. En dan vieren de volgende dag. Waardoor je dingen kan toelaten. En dat je vanuit rust eigenlijk kijkt ook naar de toekomst. En het is ontstaan zo dat op één dag en we herdenken, kransen leggen, dat soms heel emotioneel is, heel vaak heel emotioneel is, ook voor mij. Omdat ik dan de rust toelaat om ook na te denken wat de strijd is geweest die mijn grootouders of mijn overgrootouders hebben gevoerd. En dat ze hebben meegemaakt, ook van mijn moeders kant en mijn vaders kant. En dan vond ik het soms in de Oosterpark te snel de switch werd gemaakt naar het vieren. Want dan was je nog eigenlijk in een trance. Je was nog met je emotie dingen aan het ordenen.
9: In een andere tijd en op een andere plaats.
8: In een andere tijd op een andere plaats. En vervolgens hoorde je al op de achtergrond de muziektest. En je rook de heerlijke barbecue van Patrick's. Rook je dan al? En eigenlijk zat je in je stoel en je werd al een beetje onrustig. Dus je had nauwelijks de kans om even goed te reflecteren. Nu is het gescheiden, omdat het zo groot is geworden, de Kitty Kortie viering, is het verhuisd naar het Museumplein. En kunnen we met rust in het Oosterpark eerst herdenken. En ik denk dat dat een goede manier is om het te doen. Want dus je moet je ook fysiek verplaatsen van het Oosterpark naar het Museumplein.
9: Op je eigen moment.
8: Op je eigen moment. Niet zo gehaast en zo snel. Dat voordat je eigenlijk beseft wat er allemaal is gebeurd. Het is maar één keer per jaar dat we dat echt goed doen. En ik vind dat je daar ook de tijd voor moet nemen. En ik vind dat niet ik alleen, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. En dat vindt ook. Want kijk, het is ook niet alleen iets. Het is niet alleen een herdenking voor zwarte mensen. Het is voor wit, zwart en bruine mensen. Want we hebben gezamenlijk maken we die tocht met elkaar mee. Dus die ruimte moet er natuurlijk ook zijn dat iedereen het op zijn eigen manier kan verwerken. Dus vandaar dat ik er zo ook over denk. Ja.
9: En jij denkt, zeg je morgen aan nou ja, iedereen die voor jou ging?
8: Ja, daar denk ik altijd na. Ik mis ook, ik merk dat ik dan ook extra denk aan mijn vader. En ook aan mijn moeder. Mijn ouders die er niet meer zijn. En ik denk van alle dingen die ik heb meegemaakt als zwarte man die hier kwam studeren. Dat het eigenlijk niet zo lang geleden is dat er zoveel ellende is voor mensen met een andere etnische achtergrond. Als ik dan vandaag bijvoorbeeld ook de reacties zie op de zwarte voetballers. Hoe racistisch dat allemaal aan toe gaat.
9: Vanwege gemiste penalties.
8: En denk ik, er is nog heel veel werk aan de winkel. En het geeft mij nog meer eigenlijk een push om dat Nationaal Slavernijmuseum heel goed neer te zetten. En dat we zorgen dat er ook de kinderen, dat er ruimte is in het museum om kinderen mee te nemen, om ze echt het hele verhaal te laten ervaren en hun het verhaal te vertellen, zodat zij de vertellers worden van het verhaal.
9: Ja, heb je dan ook een beetje in je hoofd, nou ja, wat je net vertelde, zoals jouw vader de verhalen vertelde?
8: Ja.
9: Dat doorgeven
8: ja,
9: op die manier?
8: Ja, zeker. Ik denk dat het ook misschien heeft geleid dat ik daardoor ook theater ben gaan studeren en geen advocaat ben geworden of econoom, zoals meeste van mijn docenten op de middelbare school dachten dat ik economie zou gaan studeren.
9: Ja, jouw ouders wilden toch ook dat je een vak zou leren?
8: Ja, mijn vader had zijn droomwens was als zijn zoon dat ik hem zou opvolgen bij de politie.
9: Want hij was politieinspecteur.
8: Hij was politieinspecteur. En hij hoopte dat ik dan wel commissaris zou worden. Dat had hij mij op een gegeven moment verteld toen ik 16 was. En ik dacht bij mezelf, oh my god, dat wil ik helemaal niet worden. Maar ik durfde dat niet tegen hem te zeggen.
9: Ja, op een gegeven moment moet je wel. Want op een gegeven moment is je middelbare school klaar.
8: Ja.
9: En dan?
8: Maar toen stierf hij.
9: Oh.
8: Hij stierf op 57-jarige leeftijd in uniform op de Pontjesbrug op Curaçao. Ik zat ik zat midden in mijn schoolonderzoekenperiode. En mijn vader overleed op 22 april 1980. En ja, dan gebeurt er iets heel raars. En dan denk je, oh, hoe moet het nu met mij verder?
9: Ja, natuurlijk denk je dat.
8: Ja, en dat is dan heel heftig. Maar ik draag hem nog steeds in mij. Hij heeft ons zoveel liefde meegegeven. En mijn ouders waren bijzondere mensen. Dat kan ik zeggen. Er waren bijzondere mensen. Mijn vader heeft ons, wat dat betreft, over het slavernijverleden, over ons zwart zijn, bewustzijn in deze samenleving, ook voor je rechten op te komen, ook voor anderen, zorgen dat je je uitspreekt, dat je het niet over je heen laat lopen, heeft hij ons heel goed bijgebracht. Ik ben trots dat ik zo'n bijzondere vader heb gehad en zo'n liefdevolle moeder heb gehad.
9: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je vader op een voor jou cruciale leeftijd overlijdt, dat je denkt, oké, nou, dan ga ik toch maar bij de politie.
8: Nee, wat er gebeurde is dat ik op een gegeven moment tegen mijn moeder zei, toen ik 18 werd, mijn moeder zei, wat ga je doen? En toen zei ik, ik durfde het eigenlijk niet uit te spreken. Ik zei, ik wil naar de toneelacademie. En toen keek ze mij aan. En toen zei ze, maar kan je daar je geld mee, je brood mee verdienen?
9: Goeie vraag.
8: Toen zei ik, het weet ik niet, maar dat is wat ik wil gaan doen. Toen zei ze niks. Dus toen heeft ze me een dag, bijna 24 uur, in spanning gelaten. En de dag daarna zei ze, jeetje wat John, je moet studeren wat je gelukkig maakt. En toen was ik helemaal in shock. Want ik had niet gedacht dat ze dat zou zeggen. Ik dacht dat ze me namelijk iets heel anders zou gaan zeggen.
9: Ga rechten doen.
8: Ga rechten doen, nee. Of zaken. Mijn moeder was een zakenvrouw. Dus ik dacht, ze gaat zeggen, you have to own your money. Want ze sprak Engels. You have to own your own money. Hoe ga je zorgen voor je als je gaat trouwen of als je een partner hebt? Hoe ga je dat allemaal betalen? Maar ze zei dat niet. Ze zei iets totaal anders.
9: Nee, maar zag zij in jou dat dit het moest zijn?
8: Nou, jaren daarna vertelde ze opeens tegen mij, waar waren wij, mijn zus Antoinette thuis in Delft. En toen begon ze de tekst van Romeo en Juliet voor te dragen. En wij dachten, wat is dit? En toen zei ze, niet alleen jij bent acteur. Ik heb in mijn jeugdjaren, toen ik 16, 17 was, heb ik de hoofdrol gespeeld in Romeo en Juliet van Shakespeare. Wat denk je? Ik ben ook een acteur. En we lagen dubbel.
9: En dat heeft ze al die jaren niet verteld.
8: Al die jaren niet verteld. Dus zo zie je, iedereen heeft zijn eigen geheimpjes. En dat maakt het leven ook wel spannend.
9: Klopt het dat jij bij zo'n beetje elke toneelschool werd aangenomen?
8: Ja, niet in Maastricht. In Maastricht werd ik eerst aan toegelaten en daarna hebben ze me weggestuurd.
9: Waarom hebben ze je weggestuurd?
8: En toen heb ik wel audities gedaan bij alle verschillende toneelacademies. En toen ben ik eigenlijk op allemaal aangenomen. Maar toen heb ik gekozen om naar Amsterdam te gaan en niet geen acteur te worden. Ik heb toen gekozen om regisseur te worden. En omdat ik dacht, dat wat mij was overkomen in Maastricht, vond ik dat moest nooit meer voorkomen. In Maastricht was het namelijk zo, en het verhaal heb ik meerdere malen ook verteld, ook toen ik de prachtige prijs in Amerika kreeg, is dat na een half jaar de directeur van de school mij bij zich riep en aangaf dat 1. Ik een asymmetrisch gezicht had. Dat door mijn asymmetrisch gezicht ik altijd herkenbaar zou zijn als John. 2. Mijn Nederlands was geen ABN-Nederlands. Dus de cadans en de ritme en de taalgebruik was niet van die aard dat het binnen een jaar om te vormen zou zijn. Er zou altijd toch een soort klank en weet ik wat horen over mijn Antilliaan zijn. En 3. Zei hij, we moeten gewoon eerlijk zijn, je bent zwart. En de Nederlandse gezelschappen zijn nog niet bereid om je op te nemen in hun geledingen. En wij willen geen mensen opleiden die eigenlijk geen werk hebben. Het is het beste voor jou dat je teruggaat naar Curaçao. Want je hebt wel talent, maar dat je dat daar moet doen. En dan kan je daar gewoon blijven.
9: Als ik dan denk aan wat je net vertelde over op het schoolplein en als er onrecht gebeurde en dat je dan opstond en boos werd.
8: Ja.
9: Er was niemand die dat voor jou deed op dat moment?
8: Nee.
9: Hoe voelde dat?
8: Ik heb me nog nooit zo ellendig gevoeld. En het is mijn zus in Evelien die in Rotterdam in de Kapelle woonde. Ik bel daar op om te vertellen wat me was overkomen. En een vriend van mij, Anthony Heidweiler, die hebben mij eigenlijk opgevangen. Mijn zwager en mijn zus uit de Kapelle. En mijn zus zei, kom naar me toe. Kom direct naar me toe. En die hebben eigenlijk mij weer eigenlijk opgelapt. Omdat ik eigenlijk... Nu kan ik zeggen dat ik eigenlijk gewoon een beetje in een depressie zat. Ik was in shock. Want ik kom uit een gezin, middelklas, goede scholen, de beste school op Curaçao. Ik zat op tennisles, ik zat op muziekschool.
9: Niks aan de hand.
8: Niks aan de hand. Dit soort dingen, ja, je staat er helemaal niet bij stil. Je komt naar Nederland, want je denkt, dit is de toekomst. Ik ga bouwen, ik ga studeren. En dan krijg je binnen een half jaar, word je hiermee geconfronteerd. En ik dacht, wat krijgen we nou? Hoe kan het zijn dat je vanwege je huidskleur eigenlijk niet door kan studeren? Maar dit klopt toch niet? En dat, dus eerst de down. Zus en mijn zwager hebben pep me ingepraat, ingepeperd. Weer in de ring gegooid. En mijn zus begon tegen me te preken. En dat heeft gemaakt dat ik toen, er ging toen op een gegeven moment gewoon een knop om. En toen dacht ik, fuck it. Ik ga me niet door niemand uit het veld laten slaan. En toen ben ik vanuit een soort woede en ben ik audities gaan doen. En mijn moeder zei, als iets voor je is, dan komt het goed. Het komt goed. Dat is wat mijn moeder zei. En ik dacht, ja. Maar het is ook goed gekomen. Ik ben toen in Amsterdam gaan studeren en ik ben op 9 december 1987 als eerste regisseur van de theaterschool in Amsterdam afgestudeerd. En ik ben ook docent dramatische vorming toen geworden. Ik heb een specialisatie gedaan in Black Theater toen de tijd. En ben een paar jaar daarna mijn masters gaan doen aan Columbia University in Amerika in film en televisie. En afgestudeerd ook in Masters in Fine Arts. Kijk, soms maak je dingen mee. Via een omweg kom je ergens toch terecht. Maar dat heeft wel een soort spark in mij gebracht, dat ik me altijd ben gaan inzetten voor gelijkwaardigheid in opleiding, voor mensenrechten, voor alles wat ik heb gedaan. Mijn hele track record wat men toen op een gegeven moment in Amerika allemaal voorlas. Ik wist niet eens dat die mensen me hadden gevolgd. Ja, dat is daardoor gekomen. Dus ja, weet je, toen was het iets negatiefs. Maar ik blijf erbij. Het kan niet zo zijn dat mensen vanwege hun huidskleur of hun seksen of wat dan ook worden afgewezen om een opleiding te doen. Dat kan niet. Het kan hier niet in Nederland. Het kan in het Caribisch gebied niet. Het kan ook niet in Amerika. Want wat er daar nu momenteel gebeurt is niet oké. Maar nergens mag dat. Nergens.
9: Ik voel dat je nog steeds boos bent.
8: Ja, want hoe oud was ik? 20? 21? Nee, kan niet, man.
9: Hoe durven ze?
8: Nee. Het is niet goed. Maar we werken nu aan iets heel moois. Het Nationaal Slavernijmuseum. En dat is. En daar kan ik alle liefde die ik van mijn ouders heb meegekregen en hoe ik zelf mezelf heb ontwikkeld, kan ik stoppen in de ontwikkeling van het museum. En wij bouwen een museum van hoop. En dat is. Dus dat is de andere kant van de medaille. Dus wat je net.
9: Ja, maar je bent dat meteen al in je werk gaan doen.
8: Ja, eigenlijk wel, hè?
9: Ja. Ja, ja, want je bent, nou ja, je zegt het zelf al, de Black Theater kant opgegaan.
8: Ja.
9: Die hele westerse toneel, dat liet je voor wat het was.
8: Klopt.
9: Je ging dingen maken, misschien wel juist zodat er niemand meer afgewezen zou worden.
8: Ja, dat klopt. En ik vond dat onze verhalen te weinig werden verteld. Ik zat op de theaterschool en dan hadden we weer een project over Bertolt Brecht, over Strindberg, over Ibsen, over Shakespeare. En ik dacht bij mezelf, maar luister, er is toch meer in de wereld dan dit.
10: al die verhalen van al die mensen op Curaçao, in Suriname, in Sint Maarten, op Sint Eustatius, al die verhalen over de hele wereld, mensen in Zuid-Amerika, in Colombia, die mensen hebben allerlei prachtige verhalen. Hoe kan het zijn dat je op de theaterschool zit en dat niemand iets ervan weet? Nummer 1, nummer 2, waarom vertellen we die verhalen, waarom delen we die verhalen niet met elkaar?
9: En wat is het antwoord?
10: Omdat men toch, denk ik, een beetje in hun hoofd, dat was kwaliteit. Die westerse schrijvers, de westerse traditie, dat was de kwaliteitsnorm die je moest halen om te zorgen dat je carrière kon maken.
9: Daar kopen mensen een kaartje voor.
10: Daar kopen mensen, dat werd dan gezegd. Daar zullen mensen dan kaartjes voor kopen, omdat dat ook herkenbaar is. Nou, het tegendeel is waar. Ik kan je vertellen, al die voorstellingen die we hebben gemaakt met Stichting Julius Leeft en bij Cosmic, het was één groot feest. Weet je waarom? Alles was uitverkocht. De Koningin van Paramaribo, 200 keer uitverkocht. Grote zalen bespeeld. Romeo en Juliet, A Caribbean Experience van Guus Spengel, die we hebben aangepast, uitverkocht. Alles uitverkocht. Hoe duur was de suiker? De kaarten waren niet aan te slepen. Dus, dat betekent dat er een grote behoefte is. Kijk naar voetbal momenteel. Al die spelers vanuit al die landen die nu ook voor Nederland en voor Engeland en voor Frankrijk en zo spelen, al die verschillende culturele diversiteit, het is toch prachtig om naar te kijken hoe dat allemaal vermengt met elkaar en iedereen scoort of scoort niet. Kijk naar wat er is gebeurd met Curaçao, de Blue Wave, hoe die jonge jongens, iedereen dacht afgeschreven, maar met waardigheid hebben ze hun hebben ze het gedaan daar in het veld en hebben ze, ze hebben verloren, maar niet de neergeslagen.
9: Zullen we even gaan kijken hoe het is met het voetbal?
10: Ja.
9: Want Jan-Vincent van Zuiden is er.
11: Ja, prachtig betoog. Frankrijk-Zweden zit ik naar te kijken. En het is 2-0 geworden voor Frankrijk. Een kleine 10 minuten na rust was het Barcola op aangeven van Olize die de 2-0 maakte. En ik zit echt te genieten van het Franse team. Want zij spelen geweldig en krijgen heel veel kansen. Met name Olize die nog altijd wacht op zijn eerste WK-goal. Die heeft al wat kansen gehad, maar tot nu toe heeft hij niet gescoord. Mbappé en Barcola deden dat wel. En dus leidt Frankrijk met nog 20 minuten te gaan met 2-0 tegen Zweden.
9: Bij mij in de studio zit John Leerdam. John was regisseur en Tweede Kamerlid. Hij was artistiek leider van Cosmic Theater. Hij richtte Stichting Julius Leeft op, waarmee hij voorstellingen maakte als Hoe duur was de suiker, Klaus en de Suriname-monologen. En hij is onder andere onderscheiden met een Secretary of State's Award voor Global Anti-Racism Champions. Nu is hij aan de slag als directeur van het Nationaal Slavernijmuseum, dat in 2030 de deuren zal openen. Ja, mag ik nog even iets vragen over dat Black Theater?
10: Jazeker.
9: Dat ben je dan gaan studeren in Amerika?
10: Ik ben gaan specialiseren daarin. Dus de basis heb je natuurlijk meegekregen hier vanuit de opleiding, van de regieopleiding. En ik kon een keuze maken of een stage gaan lopen bij het Publiekstheater. Een voorstelling van Bernard-Marie Coltès. Westkaai heette de voorstelling. Of ik ging een eigen nieuwe pad, iets nieuws creëren wat er hier op de opleiding niet was.
9: Maar als je, ze zeggen altijd, ja, maar eigenlijk zijn al die verhalen universeel. Het gaat eigenlijk maar over een paar thema's.
10: Ja.
9: Wat maakt Black Theater dan anders?
10: Black Theater is anders. Eén, het is geschreven vanuit de belevingswereld van zwarte mensen. Dus zwarte schrijvers die dit gaan schrijven over hun eigen verhalen. De thema's lijken soms hetzelfde, maar zijn het ook weer niet. Als we kijken naar zo'n voorstelling als A Raisin in the Sun, dat gaat over de jaren 60 in Amerika, civil rights periode, hoogtij van de civil rights movement, 50e, 60e jaren. En het gaat over wat de zwarte mensen meemaken na afschaffing van de slavernij in de wereld, in dit geval in Amerika. Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe staan de zwarte man of de zwarte vrouw? Waar staan ze eigenlijk met onderwijs? Hoe kijken zij naar dat ze geen eerlijke kansen krijgen in die samenleving ten opzichte van witte mensen die eigenlijk ook achterstand hadden, maar wel de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen.
9: Dus de thema's zijn misschien hetzelfde, maar de worsteling is heel anders.
10: De worsteling is heel anders. En de trauma die men natuurlijk ervaart sinds de afschaffing, of sinds de tot slaaf gemaakte, die trauma's die eigenlijk overgebracht zijn aan zoveel generaties daarna. Wat doet dat met iemand? En dat moet je moet het natuurlijk wel snappen om het te kunnen regisseren. En ook om, als je acteurs wil, als je de rol wil spelen, moet je ook de diepte in willen durven gaan. Nou, en dat maakt het anders. Dat zijn andere invalshoeken ten opzichte van een voorstelling als Freule Julie.
9: En dat snap ik. Ja, maar en als de diepte in gaan als acteur betekent dus ook die pijn opzoeken.
10: Zeker.
9: En dat vraagt van jou als regisseur ook weer iets anders.
10: Het vraagt van jou als regisseur dat je natuurlijk gaat specialiseren om te zorgen dat die sociaal-maatschappelijke issues, dat je goed inleest en dat je je ook wapent in die zin dat je ze moet begeleiden tijdens de repetitie. Want anders gaat het natuurlijk fout. Want je kan je niet veroorloven dat de mensen natuurlijk, als ze de verdieping ingaan, dat je ze aan hun lot overlaat. Want dan kunnen hele schadelijke dingen gebeuren, psychisch gezien. Dus dat is ook iets waar je je ook in moet gaan verdiepen. En je moet afvragen, wat betekent dat dan? Dus je moet je ook heel goed inlezen. En dat is, ja, dat is soms heel zwaar geweest. Maar ook verrijkend geweest om te snappen wat er leeft bij mensen die lijken op jouzelf.
9: Heb jij ook de maatschappij wel eens niet het theater in laten komen? Of zit dat er voor jou gewoon niet in? Is het alles wat je maakt maatschappelijk geweest?
10: Ik heb ooit met een Turkse groep, Amsterdam Sanat Theater, heb ik één actus gemaakt over Tsjechov. En dat was in het Turks. Maar dat ging gewoon over de één actus van Tsjechov. En het was een onderzoek die ik toen deed. Ik was net afgestudeerd en ik vond het leuk om dat te doen. Ze hadden mij gevraagd om dat te gaan doen met hun, samen met hun. In het Turks, en ik had een tolk erbij de hele tijd. En ik dacht, maar hoe krijgen we de boodschap en hoe gaan ook het Nederlandse publiek, hoe krijgen we, zorgen we dat zij dat ook snappen? Dus toen hebben we bedacht dat in de zaal iedereen een koptelefoon opkreeg. Dus we hadden dus een boot waar terwijl er werd gespeeld, ook de vertaling tegelijkertijd verliep. En het was een vooronderzoek om uiteindelijk de mail van Tsjechov te gaan regisseren. Maar dan in een familiestructuur, met een Turkse moeder en een zwarte vader en een hele multiculturele meel. Dat was een soort vooronderzoek. Uiteindelijk hebben we die voorstelling niet gemaakt, want ik ben naar Amerika verhuisd. Maar die 3-1 actors heb ik wel gedaan. En dat was een klein succesje in Bellevue in de basement. En ik zei tegen die mensen, ja, maar niemand kan het begrijpen. Ik zeg, geef me de kans om het uit te proberen. En het was een hele bijzondere voorstelling.
9: Nou ja, en niet echt een voorbeeld van een maatschappij die je buiten houdt.
10: Nee.
9: Nee.
10: Want dat is wat ik merkte toen ik directeur van Cosmic was. Hoe de Surinaamse, de Turkse, de Marokkaanse gemeenschappen, de Antilliaanse, Arubaanse gemeenschappen, de Surinaamse gemeenschappen, eigenlijk houden die gemeenschappen van verhalenvertelling. Ze houden van theater. Maar er was geen, de menu's die hun werden aangeboden in de NES, in de Schouwburg, in de theaters, ze zagen geen enkele maaltijd op de menu waar zij dachten van, ik ga graag uit eten. Ik ga een kaartje kopen om daar naartoe te gaan.
9: Dit was meer, ik kook zelf wel, laat maar.
10: Precies. En toen wij dat deden, wij zeiden, het moet om. Toen zag je dat iedereen kwam. En niet even voor 1 keer of 2 keer, nee, continu. Dus ook wij als Cosmic, het personeel, die was natuurlijk altijd druk. Dat vraagt ook iets van je personeel. Je kan wel zeggen van, we moeten allemaal de extra mijl lopen. Maar het feit dat je continu,
9: dan wordt het op een gegeven moment een marathon.
10: Precies. Precies. Dus
9: ja,
10: zorgde ik dus ook voor dat je het op een andere manier kon oplossen. En dus gingen wij ook bijvoorbeeld heel veel vrijwilligers werven. Om te zorgen dat er dan op een andere manier diensten konden worden gedraaid. En ik zorgde ervoor dat ik 2 keer per jaar royaal met mijn personeel iets bijzonders ging doen. Dan gingen we eten in Loenen in de Vecht. Gingen we varen met hun. Of we gingen met z'n allen naar een tentoonstelling van Andy Warhol kijken in Brussel. En daar gingen we heerlijk lunchen. Iedereen met de trein naar Brussel, het hele team. Nou, zeer uitzonderlijke dingen, wat je normaal niet met andere theatergezelschappen deed. En iedereen was een beetje jaloers hoe ik het dan aanpakte. Maar ik dacht, je moet compenseren op een andere manier om het ook uitdagend te maken voor het hele personeel. Dus als we een nieuwe productie gingen maken, bijvoorbeeld in dit geval was het O.J. Othello, was mijn grote inspiratie Basquiat en Andy Warhol. Dus ik zeg, dat is hoe ik het zie in mijn hoofd, dat we die voorstelling op die manier willen gaan maken als inspiratie. Dus we gaan allemaal naar die tentoonstelling kijken in Brussel.
9: Zodat we allemaal voelen wat het is.
10: Precies. Want als ik het vertel op de werkvloer, dat mensen snappen waar ik het over heb. Dan zijn ze betrokken. Nou, zo, dat is hoe ik het doe. En dat is ook hoe ik het nu ook weer doe met het Nationaal Slavernijmuseum.
9: Jij hebt iets van bijna 80 voorstellingen gemaakt.
10: Ja, klopt.
9: Waar komt dat vandaan? Ja, zoveel.
10: Ja, dat is eigenlijk. Ik ben een tijdje ziek geweest. En dat was best heftig. En toen dacht ik, het zal zomaar kunnen dat ik opeens doodga.
9: Zo ziek was je?
10: Ja.
9: Wat deed dat idee met je?
10: Hè?
9: Wat deed dat idee met je?
10: Dat ik heel onrustig werd. Soms had ik gewoon echt huilmomenten, omdat ik dan dacht dat het opeens zou kunnen stoppen. Ik heb een hele bijzondere vrouw. En wij deelden het met elkaar. En soms ook niet. Soms was ik in mijn eentje. Maar één ding had ik wel, dat ik nog heel veel verhalen wou vertellen. Dus ik overwerkte bijna. Mensen zeiden, John, je slaapt niet. Hoe kan dat je zoveel voorstellingen maakt? Maar ik produceerde op zo'n manier dat in ieder geval mijn legacy, dat het verhaal, al die verhalen die ik nog wou vertellen, dat die in ieder geval moest gebeuren. Dus ik maakte overuren. Dus ik had haast. Ik had ongelooflijk haast.
9: En
10: ik vond mezelf eigenlijk te jong. Dus ik dacht, ja, nu dat ik de energie heb, gaan we dat gewoon doen. Maar dat heeft ook gemaakt dat mijn vrouw en ik, onze relatie nog intenser is geworden.
9: Dat kan ook zomaar de andere kant op gaan.
10: Precies. Maar dat is het niet geworden. Wij zijn elkaar ook nog beter gaan begrijpen. En onze liefde is nog meer gegroeid. Nee, dat is. Ja, het is heel mooi hoe dat is gegaan. En nu, zoveel jaar later, kijk je terug en dan denk je, goh. Ja, we worden samen ouder en wijzer en liefdevoller. Ja.
9: En niet rustiger?
10: Niet rustiger, nee. Niet helemaal, maar niet zo heftig als toen.
9: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je moet nu een museum uit de grond stampen.
10: Precies.
9: Ja.
10: Ja. Ja.
9: Dat doe je ook niet op een achternamiddag.
10: Nee, dat doe je zeker niet op een achternamiddag. Nee, ik had nooit van mijn leven gedacht, echt maar niet, nooit van mijn leven gedacht, dat ik ooit op mijn 65ste, 64ste een nieuw museum zou gaan bouwen. Never, nooit in mijn leven had ik dat gedacht.
9: Maar hoe is het zo gekomen?
10: Door onder andere Rutger Groot-Wassink.
9: De wethouder in Amsterdam.
10: Die mij uitdaagde om te solliciteren om kwartiermaker te worden.
9: En even, wat is precies een kwartiermaker?
10: Ja, dat is iemand. Het zijn mensen die benoemd worden om eigenlijk een plan in elkaar te zetten. Eigenlijk de voorloper van de fase waar je in gaat stappen om het concreet uit te werken voor die tijd. Benoem je kwartiermakers, om die gaan dan het onderzoek doen om te kijken als er genoeg draagvlak is, als het haalbaar is. Willen we dit? Kunnen we dit? Zou er genoeg geld kunnen zijn om dit te gaan doen? Wat komt er politiek allemaal bij kijken? Kan je dat even in kaart brengen voor ons? Peggy Brandon, David Brandwag en ik zijn aangesteld als kwartiermakers.
9: Nou ja, aangesteld. Je zegt, ik werd gevraagd te solliciteren.
10: Ja.
9: Daar had je nee tegen kunnen zeggen.
10: Ja, maar dat heb ik niet gedaan.
9: Waarom niet?
10: Omdat ik Rutger Groot-Wassink toch wel een hele bijzondere man vond. En ik dacht, als hij mij zoiets vraagt, dat vraagt hij niet zomaar. Dat was één. Het tweede was dat ik ondertussen me ben gaan verdiepen toen in dat dossier. Verder ben gaan verdiepen in het dossier. En de wens hoorde overal dat men vond dat er een museum moest komen.
9: En ja, die wens leeft al heel lang.
10: Al heel lang, meer dan 70 jaar. En tegelijkertijd dacht ik, wie zou dat eigenlijk kunnen doen? Wie kan dat eigenlijk doen? En toen dacht ik, merkte ik dat er niet zoveel mensen waren die het zouden kunnen doen. Toen dacht ik, want John, je hebt zoveel ervaring opgedaan. En mijn vrouw, toen heb ik het met mijn vrouw besproken. En toen zei ze, je kan het. Je bent eigenlijk de beste persoon om dat te kunnen doen. Toen zei ik, denk je dat? Toen zei ze, ja, ik ben met je getrouwd. Ik weet wie je bent. En toen ben ik na gaan denken. Heb ik echt een paar dagen over na zitten denken. Lopen, praten met mezelf. Mezelf in de spiegel aankijken. Ademen. Heb ik met 2 of 3 mensen gesproken. En die zeiden tegen me, je kan het, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon solliciteren. En toen heb ik het gesolliciteerd. En toen ben ik aangenomen. En toen dacht ik, oké, ik ben aangenomen. Maar met wie ga ik het doen? Wie zijn die andere mensen? Want ik ken ze niet. Want je moet wel een klik hebben met de desbetreffende persoon. Want ja, ik ben
9: je gaat nogal iets aan.
10: Precies. En toen zeiden ze tegen mij Peggy Brandon. Toen dacht ik, oh ja, ik weet wie ze is. Maar ik ken haar niet. Ik heb nog nooit met haar gewerkt. Ik weet niet.
9: Ik ken haar ook niet. Wie is ze?
10: Het is een zeer creatieve, stijlvolle, intelligente, hardwerkende curator. En ik, het is een van de meest bijzondere mensen die ik in mijn carrière, naast mijn beste vriendin in het theater, dat was Paulette Smit en Helen Kamperveen, die 2 vriendinnen van mij, maar in het museum, dit wat traject van als kwartiermaker, ik heb nog nooit zo hard en bijzonder samengewerkt met iemand als Peggy Brandon. Echt petje af. We zijn een soort Siamese tweeling geworden door de jaren heen. En ze inspireert mij. Ik kan met haar lachen. Ik kan echt met haar lachen. We kunnen soms ook heel boos worden met elkaar, maar nooit lelijk. Altijd in stijl. Zelfs als we boos zijn op elkaar, doen we dat in stijl. Maar ze is gewoon heel goed. En samen waren we gewoon explosief.
9: En hoe begin je zoiets? Want ik begreep dat jullie wel gewoon, nou ja,
10: we hebben meer dan 6.000 mensen gesproken.
9: Ja, het land in zijn gegaan.
10: We zijn het land ingegaan. We hebben in 27 steden van Nederland hebben we mensen ondervraagd. We hebben participatiebijeenkomsten gehouden. We zijn met kerkgenootschappen gaan praten. We zijn ook naar alle 6 eilanden geweest van de Antillen, van het Caribisch deel van het Koninkrijk. We zijn naar Suriname gegaan, we zijn naar Benin gegaan. We zijn naar Washington gegaan om naar dat grote voorbeeld te gaan kijken in Washington DC. African American Museum for History and Culture. We zijn in New York gaan praten met de mensen daar. Gaan kijken hoe dat ze dat in New York hebben gedaan. Ongelooflijk. We vielen echt letterlijk en figuurlijk soms gewoon van moeheid. Vielen we soms, als ik dan die foto's bekijk, hoe we soms in het vliegtuig lagen te slapen, uitgeput. Maar we hebben het wel gedaan.
9: En nog even, want je gaat naar het land in, 6.000 mensen.
10: Ja.
9: Wat krijg je terug?
10: De verhalen, want we vertellen de vraag, waarom zou het museum er moeten komen? En wat zou jij willen terugzien in het museum? Dat waren de 2 kernvragen dat we vroegen, steeds.
9: En zijn er gemeenschappelijke delers te vinden in de antwoorden?
10: Zeker. Een van de dingen, vind ik altijd leuk om te noemen, is dat men dan zei, er moet goede catering zijn. We willen geen kleffe broodjes kaas in het museum. Er moet echt eten zijn van
9: serieus museum, serieus eten.
10: Precies. Het moet een goede catering zijn. 2, wat ze zeiden, vertel het hele verhaal. Vertel het hele verhaal. Zorg dat je niet een museum maakt met alleen maar negatieve beelden. Zorg dat een museum er staat, dat we een verhaal vertellen van hoop. Voor de toekomst, voor de nieuwe generatie. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat die dan de fakkeldragers kunnen worden van het verhaal die verteld wordt. Zet een verhaal, zet een museum neer, zet een gebouw neer. Een iconisch gebouw. Overal hadden ze het over. Het moet een iconisch gebouw zijn. We zijn strijders. Zorg dat het over. En het moet dicht bij water zijn. Het moet de kracht uitstralen. Wij zijn krachtige mensen. We zijn niet zielige mensen. Er moet nooit iets van zieligheid in het museum zijn. Nou, dat zijn dingen die overal steeds terugkwamen. En liefdevol is veel gehuild, veel gesproken over dat we liefdevolle mensen zijn. Dat dat terug moest komen. Dat we, dat we het verhaal echt moeten vertellen zoals het is geweest. De cruelness, de lelijke kanten ervan. Maar ook de mooie kanten dat er soms liefde is ontstaan tussen mensen van verschillende etnische achtergrond. En wat dat heeft betekend. En ook de vraagstelling hebben ze gezegd. Wat betekent het als witte en zwarte mensen dan kinderen krijgen? En net het verleden. Hoe laat iets zien. Zodat die jonge mensen, die tweede, derde, vierde generatie, dat ze daar ook wat van kunnen leren. Dat die trauma's dingen, dat we dat niet uit de weg gaan, maar dat het museum eigenlijk een soort healing is voor de toekomst. Nou, dat zijn toch mooie dingen? Dat is toch prachtig? En dat geldt toch voor iedereen? Dat geldt voor jou toch ook? Ja, ik moet jou gewoon. Ik zou gewoon jou willen vragen. Word ambassadeur. Kom zitten in ons ambassadeursteam.
9: Nou, ik heb wel een vraag over dat iedereen. Want hoe zorg je ervoor dat mensen niet denken, oh ja, dat is dat slavernijmuseum voor mensen van kleur?
10: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is wat men nu denkt. Men denkt dat het nu alleen maar gaat over.
9: Ze krijgen zo'n museum.
10: Precies. En daarom moet je de verhalen vertellen, ook van de de witte mensen die aan boord gingen. Die moet je ook vertellen. Dat hebben we in het archief in Zeeland, Zeeuws archief, hebben de verhalen ook gehoord van de mensen die meegingen uit Goes of uit Middelburg, die zich aanmelden om mee te gaan en hun verhalen ook mee te nemen in de verhalen die verteld moeten worden. Dus je moet zorgen dat je de handreiking ook doet. En, niet te vergeten, ook de verhalen van de Oost. Het Indisch archipel. Want Nederland was actief in 41 landen. Meer dan 40 landen was Nederland actief. Dus tegelijkertijd.
9: Actief is dan een eufemisme.
10: Eufemisme, precies. Men was gewoon heftig. Men deed gewoon mensenhandel. Soms heel lang ook illegale mensen hadden. Daarom is net een boek uit van Leendert van der Valk, waar hij daar aangeeft, hij heeft onderzoek gedaan, laat hij ook in dat boek zien, waar hij zegt dat de cijfers die heel lang zijn gebruikt, die heel lang zijn uitgezet als een soort marketing tool, als een soort framing tool, niet kloppen. Het waren veel grotere, hogere aantallen van mensen die omgekomen zijn en die zijn verhandeld. En dat soort zaken, die komen nu allemaal uit, omdat er veel meer onderzoek, dat er meer middelen beschikbaar zijn gesteld om onderzoek te kunnen doen. En dat moeten we ook gaan delen met mensen. Dus aan ons ook de taak van het museum, maar ook, en ik hoop dat we daar op een goede manier samen met, ook in de media samen kunnen optrekken. Het is aan ons om te zorgen dat we die verhalen die nu allemaal loskomen, op een goede manier te gaan delen en mensen te gaan vertellen wat het echte verhaal is. Dus wanneer men zegt vertel het hele verhaal, betekent het ook echt vertel het hele verhaal. Laten we niet te veel icing, niet te veel slagroom op het taartje plaatsen, maar dan gewoon dat sec, gewoon oma's cake, laten we het gewoon zo gaan eten. Snap je? Dus laten we dat ding gewoon gaan doen met elkaar. En dat betekent gewoon dat we een extra opgave hebben om dat goed te gaan communiceren.
9: En willen jullie iets met de schuldvraag? Wij hadden het toevallig voor de uitzending even over, nou ja, toen hoorden we dat Koeman gestopt is als bondscoach.
10: Ja.
9: En dat wij allemaal vinden dat iemand hier de schuld van moet hebben.
10: Ja.
9: Er hangt boven, de slavernij natuurlijk altijd ook de schuldvraag.
10: Ja, maar dat kunnen we niet. Het zou naïef van mij zijn dat die vraag niet ook wordt beantwoord. En dat die vraag niet ook in het midden ligt. En ik denk dat iedereen op zijn eigen manier dat antwoord ook moet gaan formuleren. Maar dat het een vraag is dat wel op tafel ligt. Die krokodil, die moet gewoon op de slagbank. Want als je dat niet doet, dan blijft het alsnog ons achtervolgen. Dan blijft die trauma ons nog achtervolgen. En ik denk dat we ook moeten leren van het verleden. En als je ziet hoeveel emoties zijn vrijgekomen toen eerst Mark Rutte excuses heeft gemaakt. Maar de echte emoties kwamen toen koning Willem-Alexander dat deed. Maar niet alleen maar excuses vroeg, maar zei: ik vraag om vergiffenis. Dat is een groot woord. Want dat is ook een handreiking naar al die christelijke mensen die op een andere manier misschien excuses ervaren. Want met excuses kan je het aanvaarden of niet, en dan kan je de andere kant op kijken en je kan doorgaan met je leven. Maar wanneer iemand vraagt om vergiffenis...
9: Ja, dat vraagt iets actiefs.
10: Precies. En ik snap heel goed dat zoveel mensen zo emotioneel ervan werden. Want het betekent ook dat jij er zelf echt actief iets mee moet.
9: Hoe is dat voor jou? Want ik begreep dat aan jouw moeders kant van je familie, als je ver teruggaat,
10: ja,
9: er plantagehouders zijn.
10: Ja. Ja. Ja, dat is zo. Maar dat is aan de ene kant is het complex, maar aan de andere kant, dat is de werkelijkheid. Mijn moeder is de dochter van de heer Hartman. En de heer Hartman, zijn ouders en hij hadden plantages, suikerrietplantages. Witte mensen uit Europa, West-Europa, Poolse Joden die via Duitsland naar Engeland naar Sint-Kitts zijn gegaan. En deze meneer Hartman raakt verliefd op Virginia, Daniel. En die zijn heftig verliefd op elkaar. En als mensen verliefd op elkaar zijn, dan gaan ze ook dingen doen, hè?

0: elkaar zijn, dan gaan ze ook dingen doen, hè? Gaan ze niet alleen maar elkaar...
1: Meestal wel.
0: Meestal wel. Dat hebben ze dus natuurlijk gedaan. En hebben een prachtige dochter ter wereld gebracht. En dat was mijn moeder. Maar dus als je hierover praat, dan kunnen we niet de andere kant op kijken en niet zien dat... Want ik zei tegen mijn zus nog... Ja, ze waren blijkbaar wel to do. Ze hadden mama stamt daarvan af. Maar ik denk niet dat onze opa's, ouders... zelf op het field, op het veld, op de plantages, dat suikerriet...
1: Dat zou een heel sterk verhaal zijn geweest.
0: het suikerriet aan het kappen waren. Nee, even serieus. Maar dat zijn ook die kant van het verhaal... die moeten we ook met elkaar delen en vertellen. Want dat zit ook, dat is, daar moet je ook gewoon antwoorden op formuleren. En ik hoef me er niet voor te schamen. Zeg ik ook tegen mensen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, ik schaam me er zeker niet voor.
1: Schaamte is in deze hele kwestie misschien ook wel het minst productieve wat we kunnen
0: doen. Ja, maar er ging toen wel, toen ik het had verteld in alle eerlijkheid... Ik was erachter gekomen en ik vertelde dat heel eerlijk. Bij Micha, volgens mij. En de volgende dag...
1: Micha. Onze Radio 1-collega.
0: Ja, precies. En opeens schreef er iemand iets heel lelijks op in de Telegraaf over... dat zelfs John Lydon heeft ouders, enzovoorts.
1: Oh, dat is makkelijk.
0: En dat dacht ik precies. En dat is iets wat ik denk, dat moeten we dus ook gaan afleren... ook in onze samenleving hier in Nederland... dat dit soort dingen natuurlijk ook op een gegeven moment... dat ik denk, grow up. Be a man and not a mouse.
1: Oeh, je kijkt weer helemaal een beetje boos.
0: Ja, want ik vind dat soort dingen vind ik gewoon kinderachtig.
1: Nee, maar dat is gewoon die vechtlust die jou... is meegegeven.
0: Ja, dat is me meegegeven. Dat is er nog steeds. En er zit genoeg vuur in mij om in ieder geval te zorgen... dat we dat museum op een fantastische manier gaan neerzetten.
1: 2030.
0: Of misschien ietsje later, zeg ik dan altijd. Ja, je moet altijd een beetje slag om de arm houden. Je moet gewoon eerlijk zijn daarin. 2030 zou fantastisch zijn, maar ik kan me ook zo indenken... omdat we juist die kwaliteitsnorm heel duidelijk in de gaten willen houden... en dat we dat ook neer willen zetten... dat iedereen ook zelfs als ze het gebouw zien... maar ook als ze dat aanraken... dat we zeggen dat moet top zijn, dat hebben ze in Amerika gedaan... en ook andere plekken in de wereld. En ik zeg, laten we dat voorbeeld volgen. Laten we zorgen dat we hier de meest bijzondere museum neerzetten... dat hiermee te maken heeft. Als het betekent dat de kwaliteit daardoor... beter is dat we dat een jaartje later opengaan... of 2 jaartjes opengaan, dan misschien moeten we dat doen. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat we trots zijn... op wat we gaan neerzetten. Dat we de eerste zijn in Europa die het gaan doen. En dus niet alleen maar dat we de eerste waren in Europa... en zijn en waren in Europa... dat de koning de excuses heeft gemaakt en vergiffenis heeft gevraagd... maar dat we dat museum gaan neerzetten... en dat iedereen in de wereld, net als die theaterproducties van mij... iedereen wilde naar komen om het te zien.
1: We gaan nog even naar Jan Vincent van Zuiden.
2: Want de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden is afgelopen. Het is nog 3-0 geworden. Tweede doelpunt van Kylian Mbappé. Zijn 6e van dit WK en zijn 18e WK-goal in totaal. Nog eentje, dan staat hij gelijk met die andere gigant Lionel Messi. Die komt ook nog weer later dit toernooi in actie. Maar het was een geweldige wedstrijd van Frankrijk. Met schitterende aanvallen, prachtige doelpunten. En een eindstand dus van 3-0. Frankrijk gaat door, gaat spelen tegen Paraguay. En de Zweden gaan naar huis.
1: Dankjewel John. Ik wens je een heel mooie dag morgen. Vannacht was ik in gesprek met directeur van het Nationaal Slavernijmuseum, John Leerdam. Morgen 1 juli, of eigenlijk vandaag dus al, is het Ketty Kotti. De nationale herdenking slavernijverleden vindt plaats in het Oosterpark in Amsterdam en begint om 14:00. De herdenking is ook te volgen op NPO 1 en hier op Radio 1. Dit was Nooit meer slapen. Voor wie eens op een ander moment wil luisteren, is er de podcast. We staan in elke podcast-app. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan zit Atze op deze stoel. Hij gaat in gesprek met beeldend kunstenaar Munira Alsol. Werk van haar hand is nu te zien in Arnhem bij Sonsbeek, de tentoonstelling voor kunst in de openbare ruimte. Nog een goede nacht.

0: Radio 1.
1: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Als bondscoach beleefde Ronald Koeman 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
2: Andrew Tate sprong in het gat van de stuurloze man. Ik stond elke dag fluitend op. Afspraak is afspraak. Ik ben gelukkig zoals het is.
3: Catharine Keil, journalist. Ooit solliciteerde ze bij de Icon voor de functie van script girl, hoewel ze niet precies wist wat dat was. Ze kwam bij NCRV terecht, werkte daar 12 jaar als verslaggever en uiteindelijk bij RTL, waar ze haar eigen talkshow Catharine kreeg. Ze is columnist bij de Telegraaf in het Vrouwkatern en je ziet haar regelmatig aan de talkshowtafels. Onder andere bij het programma Business Class, waar in mei het, zo omschreef ze het zelf, meest bizarre interview ooit plaatsvond. Wat we delen is onze liefde voor het interview, voor de media en we smeren hetzelfde product op ons gezicht. Zalmsperma. Ja, gaat het?
2: Doe je dat echt?
3: Met nou,
2: ja, ik heb het ook gedaan hoor. Ja, maar ja, ik vind het wel een beetje een dure hobby, vind
3: je? Ja, maar je hebt verschillende producten. Hè? Oh. Maar het is op basis van zalmsperma.
2: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dat wist ik dan weer niet. Maar jij weet natuurlijk veel over Zuid-Korea. Dan hoop ik binnenkort heen te gaan. En daar zijn ze heel goed in dat soort dingen.
3: Oh ja, en wanneer ga je er naartoe dan?
2: Ah, ergens in oktober.
3: Voor de skincare?
2: Nee, gewoon omdat ik het zo'n ongelooflijk interessant land vind.
3: Ja, is het ook.
2: Op het gebied van make-up, op het gebied van mode, op het gebied van muziek, op het gebied van wonen. Dus ik wil dat gewoon eens met eigen ogen zien.
3: Het is heel leuk. Ik weet zeker dat je het geweldig gaat vinden. Ik zei het al, het meest bizarre interview.
2: Ja.
3: Bij Business Class met Harry Mens. Aanleiding was Andrew Tate.
2: Ja, ja. Ja, ik probeer. Kijk, wat voor mij de aanleiding was om de column erover te schrijven, want het gaat bij Harry altijd over mijn columns. Dat is dat ik las dat 78% van de onderwijsgevenden niet wisten hoe ze om moesten gaan met jongetjes die beïnvloed werden op school of worden op school door de gedachtes van Andrew Tate. En toen dacht ik, nou, dat is toch wel erg. Weet je wel? Ik bedoel, ik begrijp nog zelfs wel mensen die Andrew Tate leuk vinden, maar ze moeten ook een ander geluid horen natuurlijk. Ze moeten in elk geval kunnen kiezen, leek mij.
3: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dat is leuk, dat leg ik aan Harry voor. En dan ben ik heel benieuwd wat hij zegt. Nou ja, die bleef alleen maar in zijn moeder hangen. Dus ja, dat was een vrij bizar gesprek. En wat ik ook zei, ja, maar mijn moeder was er altijd als ik thuis kwam. Nou, die moeder moet enorm veel indruk gemaakt hebben. Dat kan niet anders. Maar, nou ja.
3: Ja, want als je het dan, nu zijn we een aantal maanden verder. Ja. Of eigenlijk, nou ja, ruim een maand verder. Dan, wat zie je dan eigenlijk terug? Dat zijn twee werelden die botsen?
2: Nou, ik vind het eigenlijk best jammer. Want kijk, Harry en ik mogen elkaar ontzettend graag.
3: Want jullie zijn bevriend,
2: ja,
3: toch?
2: Al heel lang. Ja. En wij, daarom kunnen wij gewoon op een gegeven moment het enorm oneens zijn. Dat maakt allemaal verder niet uit. Maar ik had dus gehoopt dat ik hem duidelijk kon maken wat het probleem is. Nou, dat is totaal mislukt. Dus dat vind ik wel heel erg eigenlijk.
3: Zou je kunnen zeggen dat... ik denk dat er namelijk meer mannen zijn zoals Harry Mens.
2: Ja, maar
3: die
2: ik denk
3: niet het probleem inzien.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ik vind altijd, dan moet je klaar zijn voor discussie, toch?
3: Ja.
2: Dan moet je ze toch kunnen uitleggen dat vrouwen ook wezens zijn met hersens, bijvoorbeeld. Sommigen kunnen zich dat niet voorstellen.
3: Is dat zo? Ja.
2: En met een eigen wil misschien zelfs wel, wie weet.
3: Ja. Oh,
2: nou, ja, het wordt nu al moeilijk. En nou ja, maar dat vind ik dan ook zo onbegrijpelijk aan Harry, want hij heeft dochters die allemaal banen hebben en zelfstandig zijn, terwijl ze een rijke vader hebben, dus ze hoeven helemaal niks, weet je wel. Dus er klopt iets niet, snap je?
3: Mm-hmm.
2: Nou ja, dat.
3: Het ging ook nog even over Lale Gül, hè?
2: Ja.
3: En hoe omschreef hij haar ook alweer? Als een, ik had het hier opgeschreven.
2: Tante.
3: Een tante die er wel goed uitziet.
2: Een tante die er wel goed uitziet. Nou, een tante is over het algemeen niet zo positief, volgens mij. Dus daar knapte ik ook meteen weer op af. Dan dacht ik, hé, man, ga er nou niet meteen op de uiterlijk beoordelen. Die vrouw heeft een boodschap. En een moedige boodschap. En dan ga je het over de uiterlijk hebben. Dus ja, dan heb je mij alweer zitten, zeg maar.
3: Ja, maar uiteindelijk is het dus wel goed dat jij daar zit. Daar ontstaat daar een discussie. Het komt in het nieuws. Er wordt over gepraat.
2: En iedereen weet ineens wie Andrew Tate is. Dat
3: Precies.
2: is wel opvallend.
3: Ja.
2: Nou, daar heb ik toch eigenlijk wel op een rare omweg. Maar ik heb toch mijn doel bereikt. Want nu wordt er wel over nagedacht. En ja, het is echt een probleem, hoor. Er zijn heel veel mensen die mij gewoon op straten over aanspreken en zeggen, ja, mijn kleinkinderen of mijn kinderen, die hebben die ideeën van Tate overgenomen en dan hebben ze een juffrouw in de klas en die probeert het dan te vertellen en dan hebben die kleine jongetjes al iets van, ja, maar jij bent een vrouw. Jij bent niet belangrijk. Nou, lekker dan. Kan toch niet?
3: Generaties vrouwen hebben daarvoor gestreden.
2: Precies.
3: Dat er naar ons geluisterd wordt, dat we voor vol worden aangezien.
2: Precies. En waar zijn dan we nu in 2026? Ja. Ja, je wordt er toch helemaal doodziek van.
3: Maar hoe zou zo'n docent dit dan moeten tegenspreken of moeten brengen in de klas?
2: Nou ja, ik vrees dat het inderdaad misschien wel door een man moet gebeuren en niet door een juf. Ja, dat ik het zeg. Ik vind het te erg dat ik het moet zeggen, maar ik denk dat gewoon zo is. En dat een meester dus moet uitleggen, ja, dat vrouwen eigenlijk hele gewone wezens zijn. Trouwens, er zijn ook wel een heleboel vrouwen aan wie je moet uitleggen dat mannen hele gewone wezens zijn, hoor. Dus laten we er geen mannendrama van maken. Maar ik vind wel dat we in een absurde situatie terecht zijn gekomen.
3: Want hoe werkt dat dan met Harry? Want je zegt, jullie zijn bevriend. Heb je het dan daarna er nog over?
2: Nee.
3: Nee, dan is het gewoon door naar het volgende onderwerp.
2: Dan is hij toch weer die ontzettende leuke, beschermende vriend. Dan belt hij mij op. En dan zegt hij, heb je veel last gehad van de pers? En dan zeg ik, nou, valt wel mee hoor, Harry. Ja, maar als het vervelend is, moet je het me zeggen. Nou, oké. Okay. Nou, vind ik zo sweet.
3: Ja. Ja. Goeie imitatie.
2: Ja, maar ik ken hem ook al zo lang.
3: Want na deze mediarel zei je van, nou, ik weet niet of ik nog een keertje ga aanschuiven. Ik gebruik eventjes de zomer om hierover na te denken. Nou, we zitten nu al een beetje in de zomer, hè. Gaat het gebeuren? Ga je gewoon weer bij
2: business
3: class
2: zitten? Weet je wat het
3: moeilijk
2: is aan dit soort dingen? Dat als je natuurlijk alleen maar van dit soort reldelgesprekken hebt, ja, dan gaat niemand mij meer serieus nemen op den duur. Dus dat vind ik allemaal een beetje linkt aan.
3: Maar hoezo niet serieus nemen? Jij was toch gewoon serieus?
2: Ja, maar echt.
3: Want wat is überhaupt je doel, zeg maar, als je aanschuift bij business class? Is dat entertainment of is dat wel echt dat je echt iets wil aankaarten?
2: Ja, natuurlijk. Dat, net zoals ik dat in mijn columns doe.
3: Ja.
2: He? Dus ja, ik ben toch, dan ben jij natuurlijk ook. Journalisten zijn allemaal een soort wereldverbeteraars, toch?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Ja, dus je probeert dan bepaalde dingen te signaleren en dan, nou ja, hoop je dat mensen erover gaan nadenken. Maar ja, als je dat natuurlijk elke keer op zo'n, want we hebben natuurlijk ook al het hoofdstuk Satisfyer gehad met Harry. Ja, dat moet je een beetje...
3: Ik vind in één zin Harry en Satisfyer vind ik best wel een lastig.
2: Nou, dat bleek ook. Ja. Want het feit dat een ding bij hem in bed kon komen... terwijl hij er met een vrouw was, daar werd je helemaal gek van. Maar daar ging het niet over. Het ging erover dat ik van allerlei vrienden hoorde... dat ze dus graag een relatie wilden. Mm-hmm. En dan hadden ze een vrouw en dan hadden ze dan, die probeerden ze dan te versieren. En dan zei die vrouw, luister, ik verdien mijn eigen geld. Vroeger had ik mannen nodig voor de seks. Maar ik heb nu de satisfier en die doet het gewoon beter dan mannen. Nou... Hallo, dat vind ik nogal wat. Dat vind ik eigenlijk een vreselijke ontwikkeling. Mm-hmm. Ik bedoel, zo moet het toch niet zijn. We moeten toch godsnaam maar met elkaar als mensen om blijven gaan. Nou, dus ja, maar Harry flipte op het idee dat er een apparaat in zijn bed zou zitten.
3: Alsof die te vervangen is, ja.
2: Ja, nou, daar ging het dus om. Aantasting van de mannelijkheid, dat is het.
3: Maar als je dus zegt van, ik wil daar aanschrijven... ook om dingen aan te kaarten, dat heb je gedaan. Dus waarom zou je dan überhaupt twijfelen of je daar weer zou gaan zitten?
2: Ja, maar als het elke... Ik bedoel, ik ben dus naar huis gereden, echt serieus... in de hoop dat niemand het zou zien. Want bijna niemand kijkt naar business class. Dus ik dacht... En ik ging met een vriendin eten en daar heb ik het niet tegen gezegd. Want ik dacht, oh god, dadelijk gaat ze kijken, ik geneer me dood. Nou,
3: maar
2: dus,
3: waarom zou jij je daarvoor generen?
2: Ja,
3: dat snap
2: omdat
3: ik dus
2: het
3: niet.
2: Toch een uit de klauw gelopen gesprek is. En ik heb mijn punt niet kunnen maken. Dat is toch waardeloos?
3: Nou, dat ben ik niet met je eens, dat je je punt niet hebt kunnen maken.
2: Nee, ik heb toch niet aan Harry kunnen uitleggen wat het maatschappelijke probleem is.
3: Nee, maar dat lag aan hem, niet aan jou.
2: Nou ja, dat
3: dit vind ik ook weer typisch vrouwelijk. Dat je het op jezelf betrekt. Van, het is mij niet gelukt. Nee, het is hem niet gelukt om zeg maar, zich open te stellen voor andere gedachten.
2: Ja.
3: Dus ik zou de schuld bij hem leggen, niet bij jezelf.
2: Nou ja, maar ik heb blijkbaar niet goed genoeg met hem gediscussieerd. Want als ik dan terugkeek, nou ja, niet in mijn hoofd, want ik kijk nooit iets terug. Maar dan dacht ik, ja, ik heb gewoon niet de goede argumenten gebruikt. Ik voel mezelf gewoon niet sterk.
3: Want dan kom je thuis en dan denk je, oh, dat argument had ik willen gebruiken. Welk argument was dat? Wat had je nog willen zeggen?
2: Nou ja, kijk, dat hele onderzoek van die 78% is niet ter sprake geweest. Denk ik, hoe kan dat nou? Daar ging het over. Nou, dat vind ik gewoon slecht van mezelf.
3: Maar ga je wel weer aanschuiven of zit je echt nog steeds te denken?
2: Tuurlijk, maar we moeten niet elke week zo'n ruil hebben. Dat is niet goed. Dus na de zomer ga ik er natuurlijk weer naartoe.
3: Als je het hebt over je columns, wil je ook dingen aankaarten? Wat zijn jouw stokpaardjes? Waarvan weet je van, oh, dat is echt iets waar ik altijd gewoon heel goed zit en waarbij ik impact kan hebben?
2: Oh, zo schrijf ik helemaal niet.
3: Nee?
2: Nee.
3: Niet voor de impact?
2: Nee.
3: Maar je wilt toch wel iets bereiken op het moment dat je iets schrijft?
2: Ik schrijf natuurlijk voor de pagina vrouw. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik elke keer maar weer blijf wijzen op de... Wat gebeurt daar? Er komt een man tussen die is zo woedend dat we het erover hebben. Die wil er onmiddellijk mee ophouden.
3: God, laat eens met rust.
2: Wie is dat?
3: Iemand in een andere studio.
2: Grappig. Ja, die techniek wordt wel steeds slechter natuurlijk door de bezuinigingen. Dat snap ik ook.
3: Precies. Dan krijg je dus dit soort dingen. Ja, dat is niet best.
2: Oké, maar waar was ik? Nee, ik weet het niet meer. Omdat ik wel aan vrouwen duidelijk wil maken.
3: Ja, dus aan vrouwen, dus je schrijft voor vrouwen die column. Ja. En je wil daar toch wel impact mee hebben.
2: Ja, in de zin van dat ik vrouwen bewust wil maken van het feit dat ze nog steeds minder verdienen. Hè? Dat ze niet allemaal part-time moeten werken als het niet hoeft. Omdat je dan nooit echt carrière kunt maken. Mm-hmm. Ja, allemaal dat soort dingen. Dat vind ik wel belangrijk.
3: Ik zat daarover na te denken, want ik zat ook een aantal van jouw columns te lezen. En toen dacht ik, eigenlijk vind ik het toch wel een soort van ouderwets aanvoelen dat het dan dat de Telegraaf een katern heeft die vrouw heet.
2: Ben ik helemaal met je eens.
3: Toch?
2: En vooral dat het heel moeilijk is om op die katern te komen. Want als jij dus online de krant leest, nou, dan ga jij mijn column maar eens zoeken. Nou,
3: het is alleen voor de vrouwen die het echt willen.
2: Die GPS hebben.
3: Ja, dat kunnen ze dus niet. Nee, maar waarom heet dat katern niet gewoon anders? Dat is om te gaan stoppen met dat vrouw.
2: Ja, belachelijk. Vind ik ook, hoor. Maar ja, ik heb het al een paar keer gezegd tegen de hoofdredacteur. Maar ja.
3: Niet geluisterd.
2: Ja.
3: Oké.
2: Okay.
3: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben jij iemand die ChatGPT gebruikt?
2: Dagelijks.
3: Ja? Ja? Voor wat bijvoorbeeld?
2: Alles.
3: Ja?
2: Waar kan ik een belangrijkste? Waar vind ik een goed restaurant? In Zwolle.
3: Is dat nou, de meest gestelde vraag? Ja. Maar,
2: of in Utrecht of weet ik waar. Ja. Maar ook hoeveel inwoners heeft, weet ik veel, Rusland of. Nou ja, ik ben heel slecht in cijfers, dus dat moet ik allemaal altijd vragen, want anders zet ik het verkeerde in mijn stukjes.
3: En je bent dan journalist. Check jij dan ook nog of het antwoord klopt wat je krijgt via ChatGPT?
2: Ja, meestal wel. Ja, want ik vertrouw het toch niet helemaal.
3: Nee. Positieve punten. Catharine Kell wordt gewaardeerd om haar sterke interviewkwaliteiten, haar blijvende nieuwsgierigheid en vernieuwingsdrang en haar bereidheid om maatschappelijke taboes bespreekbaar te maken.
2: Nou, ben ik er trots op.
3: Ja. Ja, die nieuwsgierigheid. Merk je inderdaad dat dat gewoon even groot blijft naarmate je ouder wordt?
2: Ja, bij mij wel. Ik weet niet of het bij andere ouderen ook zo is, maar ik denk dat dat mijn grote hoe heet dat? Kracht. Nee, ik wil niet zeggen kracht, maar mijn stimulans is. Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, je drijfveer.
2: Hè? Mijn drijfveer, dat was het woord wat ik zocht. Ja. Ja, want kijk, nou nogmaals, die twee voorbeelden van die Satisfyer en die Andrew Tate. Ja, dat zijn toch relatief nieuwe ontwikkelingen. En ik verbaas me er gewoon over hoe snel dat allemaal gaat. En ja, hoe lastig het is om daar een weg in te vinden. Maar ja, dan wil ik je toch even één verhaal vertellen.
3: Ja.
2: Ik loop dus op een gegeven moment naar de Albert Heijn. En met een grote tas boodschappen. En dan komt mij op een gegeven moment een mevrouw tegemoet op een scooter. Met een grote helm op. En die remt ineens bij me. Ik denk, oh mijn god, wat is dit? En die vrouw doet de helm af en die zegt: jij bent toch die Keil die bij mensen het over de Satisfyer had? Ik zeg ja. Ze zegt, luister, mijn man is 10 jaar dood. Ik heb vorige week dat kring gekocht. Ik wou dat ik het 10 jaar eerder had gedaan. Dank je wel. Ze doet de helm op en ze rijdt door.
3: Oh, geweldig.
2: Ja, nou, ik denk, oké.
3: Okay. Ja, ja, mooi. De interview, de stand van het interviewen. Want je bent iemand die volgens mij veel talkshows kijkt, hè?
2: Ja.
3: Hoe staat het ermee?
2: Nou ja, je hebt hele goede en je hebt hele slechte. Maar dat is altijd, hè?
3: Ja. Maar zie je daar een verandering in van interviewstijl qua talkshows?
2: Interviews?
3: Trends?
2: Stijl weet ik niet, maar nou, ik vind VI wel een voorbeeld van hoe het ook veel losser kan natuurlijk, hè? Ik denk dat bij veel talkshows kijkers worden weggejaagd omdat het allemaal zo bloedserieus is. En dat er niet gelachen kan worden. Dat is natuurlijk het ergste wat er is. Dus ja, dat vind ik toch wel een stijlbreuk. En een succesvolle stijlbreuk.
3: Kijk jij zelf het liefste naar Vandaag Inside?
2: Nou, het liefst, ja, ik vind het wel een van de leukere talkshows. Ja, ik vind Eva ook heel goed, hoor. En dus ja, en ik vind, anderen zijn ook goed. Maar ja, zeker.
3: Ik las een wat ouder interview met je over de talkshow, over je eigen talkshow, Catharine. Hoeveel afleveringen maakt jij per jaar?
2: 296.
3: Ongelooflijk, toch?
2: Ja.
3: Wat een labbekakkerij toch tegenwoordig dan dat talkshows.
2: Zo... Ik zei het niet, hè?
3: Nee, Misha, ik zeg het niet. Ik zeg het, dat ze zo lang dan pauzes hebben tussendoor. Wat is dat?
2: Ja, weet ik veel. Een luiheid, denk ik, of zo. Ik weet niet.
3: Ja.
2: Of ja, nee, dat is het niet. Het is gewoon een andere manier van denken. Het is, mijn werk is niet zo belangrijk. Ja, voor mij was mijn werk wel belangrijk.
3: Snapte je dat RTL Tonight stopte? Dat het niet liep?
2: Nou, ik zou dat nooit gezegd hebben als het nog liep. Maar ik heb echt heel wat pogingen gedaan om dat programma te bekijken. En ik ben een talkshow-liefhebber.
3: Mm-hmm.
2: Maar het is me niet gelukt om langer dan 10 minuten... Ik vond het zo erg. Het was totaal zieloos. Het was helemaal kapot geformateerd. En dus daar had Renssen wel gelijk in. Mm-hmm. Je kan als presentator er niks mee eigenlijk.
3: En stel, jij zou nu meegaan op de heidag van RTL. Van hoe moet die nieuwe talkshow van Renssen eruit gaan zien? Wat voor format? Wat zou je ze adviseren?
2: Nou, zo min mogelijk format, wat mij betreft. Ja, dat is toch ook de kracht van VI. Er is geen format, iedereen doet maar wat.
3: Gewoon de tafel en het nieuws van de dag.
2: Ja, en gewoon de dingen zeggen die anderen niet durven zeggen. Dat is natuurlijk de kracht.
3: Met spraakmakende gasten?
2: Met spraakmakende gasten. Nou ja, spraakmakende gasten. Ja. Die hebben ze eigenlijk helemaal niet eens. Ik bedoel, er zitten altijd mensen die regelmatig in de show zitten. Die worden niet voor het nieuws of zo uitgenodigd. Dus ja.
3: Ben je al benaderd?
2: Voor Renze? Nee.
3: Ja.
2: Nee.
3: Want ik vind jou wel echt een spraakmakende gast. Want je bent toch een soort van onvoorspelbaar.
2: Ja. Het gekke is dat ik dat zelf van mezelf ook vind. Want dan doe ik dingen en dan denk ik, wat doe ik nou? Weet je wel?
3: Dat je iets eruit gooit en dat je dan later denkt, waarom heb ik dat gezegd?
2: Ja. Ik heb me wel voorgenomen om wat verstandiger te worden. Maar dat is bij een voornemen gebleven, ben ik bang.
3: Nee, dus vaak wordt er te ingewikkeld gedacht dan bij zo'n talkshow. Van we gaan met duiders werken. We gaan met een soort algoritme werken van wat googelt Nederland. En gewoon een tafel. Gewoon de gasten van die dag uitnodigen.
2: Nou ja, en je hebt natuurlijk ook wel mensen nodig. Kijk, want dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met de journalisten uit de generatie. Ik werkte op straat. Ik sprak mensen. Ik ging naar volkswijken toe om een reportage te maken. Ik zat in de haven in Rotterdam, noem maar op. Ik zat in Den Haag, in het parlement. Ik kwam overal. Je merkt gewoon dat ook die journalisten eigenlijk niet meer weten hoe het leven in elkaar zit. Die hebben alles gegoogeld en die zitten achter een computer en die denken dat ze het weten, maar zo is het niet.
3: Dus die afstand tot de gewone Nederlander?
2: Ja, verkleinen. Die wordt steeds groter, denk ik. En dat vind ik jammer. En dat zie je ook in de manier waarop ze afhaken. Want ja, waarom is die politiek 20% van de Nederlanders vindt nog iets dat het nog deugt in Den Haag? Dat is toch verschrikkelijk. Dit vind ik echt een drama.
3: Want als je je als talkshow zou willen onderscheiden, van als je dan kijkt nu naar het huidige aanbod. Je hebt natuurlijk Eva, waar ruimte is voor het langere gesprek. En waar ook veel ruimte is voor cultuur.
2: Ja.
3: Je hebt Pauw en de Wit, die toch echt meer de nadruk leggen op de politiek.
2: Ja.
3: Dus waar heb je dan nog, in welk gat moet Renze springen?
2: Ja, dat is een heel groot probleem. Want dat is er eigenlijk niet. Toch?
3: We zijn eigenlijk verzadigd.
2: Ja, lijkt me wel.
3: En je hebt natuurlijk vandaag Inside met het losse gesprek dicht bij de mensen.
2: Ja. Ja, dus het wordt heel moeilijk, denk ik. En hij zit ook op een lastige tijd. Ik geloof dat hij begint tijdens VI. Nou, lijkt me best moeilijk.
3: Vind je hem wel goed?
2: Renze, jazeker. Ja. Ja, ik vond trouwens Umberto ook warm en lief. En Bo ook. Maar geen journalisten. En ik weet dat ik dat ergens een keer had gezegd. En daar maakte Bo een grap over. Geen journalist. Maar ja, dan denk ik ja, maar dat wreekt zich elke keer. Toch te weinig kennis van de dingen, weet je wel. Te weinig inzicht. Jammer, vind ik dat.
3: Vind je Umberto wel een journalist?
2: Nou ja, ik vind hem in ieder geval een hele sympathieke presentator. Hij is heel warm tegen zijn gasten en zo. Dat doet me dan ook wel goed.
3: Ja, dus niet echt antwoord op de vraag.
2: Mag ik nou ook eens een keertje een beetje diplomatiek zijn?
3: Nee, want Bo is natuurlijk ook heel amabel.
2: Ja. Ja, zeker. Maar met alleen amabel zijn red je het dus niet. Kijk, dat is natuurlijk de kracht van Eva. Die is heel amabel, maar die kan lekker pinnig uit de hoek komen. Ja. En dat, kijk, de mensen weten dat op een gegeven moment en dat brengt al spanning erin. Maar als je te voorspelbaar bent, en dat is natuurlijk ook de kracht van VI. Er gebeuren altijd dingen dat je denkt, nee, weet je wel dat?
3: Ja. Nee, ik zit even na te denken, inderdaad. Ja, Johan Derksen is wel echt een journalist.
2: Zeker, en die kent dat. Iedereen denkt daar heel verkeerd over. Hè? Iedereen denkt dat hij maar wat roept. Maar ik ken weinig mensen die zo goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Hij heeft altijd alles gezien, alles gelezen. Ik denk, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Dus dat is echt wel iemand die weet hoe of wat.
3: Heb je bij het maken van jouw eigen talkshow, Catherine, ook wel eens iets bedacht, of met je team iets bedacht, dat je dacht van, nou ja, dat gaan we doen. En dat dan uiteindelijk bleek van, nee, veel te gekunsteld.
2: Ik herinner mij Een chocoladebad.
1: Maar, oh, dat klinkt nu al goed, ja.
2: Maar naar aanleiding van wat was dat nou ook weer? Dat weet ik dus niet meer. Iemand had een programma en daar werden altijd allerlei dingen in bedacht. En toen had de redactie bedacht, dat moesten wij dan ook doen. Dus wij moesten een chocoladebad op het toneel hebben. En daar zou ik dan instappen. Nou ja, mij het schelen, tuurlijk stap ik daarin.
1: Maar gewoon met kleren aan.
2: Ja, huppatee erin. Nou, ja, wat ik daar voor gezeik over heb gehad. Ja, ik kon toch nooit meer serieus genomen worden als journalist. En oké, nou ja. Maar ja, dan is het mooie van zo'n dagelijks programma. Morgen is er weer een ander onderwerp. Doei!
1: Ja, ja. Ja, want je ziet wel in de journalistiek dat er wel een soort van verschuiving plaatsvindt, dat journalisten heel vaak ook een soort van BN'ers worden. Hè?
2: Ja.
1: Wat vind je daarvan?
2: Dat is ook een gevaar natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja, omdat dan het gevaar op de loer ligt dat ze een beetje Trumpiaanse eigenschappen krijgen. Hè? Ja. Ze zijn allemaal kleine koninkjes.
1: Ja, bijvoorbeeld Twan Huis. Twan Huis zie je natuurlijk in Buitenhof. Mm-hmm. En daarnaast is hij ook duider als het gaat om Amerikaanse politiek bijvoorbeeld. En je ziet hem ook geïnterviewd worden als schrijver. Want hij heeft ook een bestseller.
2: Ja.
1: Denk je dat... Nou, je hebt twee kampen eigenlijk. Je hebt mensen die zeggen van, joh, Twan, hou je gewoon bij je presentatierol van Buitenhof. Want mensen kunnen dat moeilijk van elkaar loskoppelen. Of zeg je van, nee, mensen zijn slim genoeg om die verschillende rollen te kunnen zien.
2: Nou ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld bij Bo iets is wat een beetje fout is gegaan. Want hij doet die reclamecampagne waarbij hij dan bij een gezin aan tafel op 8 hoog hangt of zo. En ik snap best, ik vind best leuke commercials. Maar ja, hoe zit het dan met je onafhankelijkheid als interviewer? En kan je dat allemaal wel? Ja, ik ben daar vrij ouderwets in hoor. Ik denk eigenlijk dat je het niet moet doen. Ik heb het nooit.
1: Ook niet als je bij de commerciële zit. Want ik zie daar wel een verschil.
2: Nee, ik bedoel, ik heb ook voor RTL Catherine gemaakt. Maar ja. Ik zou niet in me opgekomen zijn om wat dan ook maar voor reclamecampagne te beginnen. Omdat ik het te verwarrend vind allemaal.
1: Terwijl je wel die aanbieding hebt gehad.
2: Tuurlijk, ja, zeker. Ja. En soms denk ik wel eens, waarom heb ik het niet gedaan? Want dan had ik nou niet meer hoeven werken. Maar goed.
1: Dus eigenlijk zeg je van, mensen kunnen die verschillende rollen dus niet los van elkaar zien.
2: Nou, ik weet niet of de mensen... Ja, het is gewoon... Kijk, bij het journaal gaan ze ook geen commercials maken, weet je wel. En dat heeft natuurlijk ook een reden, omdat je moet op een gegeven moment wel geloofwaardig zijn. Hè? En als je dan met van die klemmen aan een appartementengebouw hangt, ja, dat ziet er toch anders uit dan wanneer je achter een talkshowtafel zit. Dus het zou best eens kunnen zijn dat dat ook van invloed is op je geloofwaardigheid. Zonder dat dat voor jezelf geldt. Want ja. Je denkt, ja, ik blijf toch gewoon dezelfde presentator. Maar die reclames die elke dag over de buis gaan, hè, is niet niks. Ook als hij niet als presentator daar zit. Ik weet het niet. Ik denk dat het de geloofwaardigheid in de weg staat.
1: En dat gaat dan om de reclames. Maar als het gaat bijvoorbeeld om een Twan Huis die ook duider is,
2: vind ik ook ingewikkeld. Ja, want dan zit hij bij Buitenhof en dan, ja, vind ik hem een goede journalist. Maar dan ineens heeft hij ook nog weer een mening over Amerika, waar hij al in geen 100 jaar meer woont. Dus ja.
1: Simone Wijmans, presenteert journaal, maakt ook een serie over roofkunst.
2: Ja, ook. Kijk, dat zou vroeger allemaal niet gekund hebben. Hè? Dus. En ik denk dat dat ook niet zonder reden was. Je wilt toch op een bepaalde manier betrouwbaarheid uitstralen. En dat heb ik ook altijd geprobeerd om betrouwbaar te zijn. Ik zou ook best mijn lelijke kant hebben hoor. Maar ja, en dat is toch. Je rijdt jezelf als het ware in de wielen. En als je natuurlijk een bekende Nederlander wordt als journalist, dan ligt natuurlijk helemaal het gevaar op de loer dat je denkt dat je overal koning bent. Wat niet waar is. Jij bent net zo gewoon als iedereen. Alleen je stelt toevallig wat vragen.
1: Ja. De verbeterpunten. Catherine Kell zou haar uitgesproken meningen soms wat genuanceerder en uitgebreider kunnen onderbouwen. Nou ja. En in discussies iets meer terughoudendheid kunnen tonen om de focus op de inhoud te houden. Het is wel grappig dat we het daar net over hebben gehad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, daar hoeft het niet meer over te hebben.
1: Nee, daar hoeft het niet meer over te hebben. Dit is een aandachtspunt.
2: Ja, jeetje. Ik wil, als je zo oud bent als ik... Ik heb heel veel geprobeerd aan mezelf te veranderen. Maar er is op een gegeven moment ook een moment dat je denkt... Nou jongens, ik heb nu echt alles geprobeerd. En ik ben nou eenmaal zo. En als jullie dat niet leuk vinden, nou jammer dan.
1: Dus je bent een van de vaste gasten bij Business Class. Bij welke andere talkshow zou je het liefst vaste gast willen zijn? Welke past het beste bij jou?
2: Ik denk VI.
1: Ja.
2: Zou ik wel heel leuk vinden, maar ik heb zo het idee dat meneer Derksen dat niet wil.
1: Ben je nog nooit daar geweest?
2: Mm.
1: Ja, toch?
2: Mm-hmm. Zeker. Maar,
1: hoe lang geleden was dat?
2: Ah, dat is toch wel een jaar geleden, denk ik, of zo.
1: Was dat niet succesvol?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Ja, nou ja, voor mij wel, maar misschien voor hun niet. Dat kan. Maar...
1: Nou, het wordt altijd uitgebreid daar ook besproken, toch? De dag erna van hoe ze de gast vonden.
2: Ja, maar dit was niet zo negatief, vond ik toen. Dus het viel eigenlijk mee.
1: Dan gaat het er vast van komen.
2: Denk je?
1: Ja.
2: Nou, wie weet. Ik wil trouwens wel even zeggen dat ik Wilfred Gené...
1: Ja.
2: Echt een waanzinnig goede talkshow host vindt, hè?
1: Zeker. En waar zit zijn kracht in?
2: De manier waarop hij van het ene onderwerp op het andere overgaat. Ik denk, ja, dat moet ik gewoon ook leren. Dat doet hij zo goed.
1: De snelheid, hè?
2: Goh, geweldig. En ook niet irritant of zo. Dat vind ik zo knap, weet je wel. Want soms denk ik, hè, man of vrouw, kom er niet tussen. Er zit net iemand in zijn verhaal. Maar dat heb ik bij hem nooit. Dus dat is wel, vind ik wel heel goed.
1: Ja.
2: Oh ja. Ja.

0: geluid van je jeugd.
1: Ja.
0: Waar ben je dan nu, als je dit hoort?
1: Nou, ik woonde toen met mijn ouders op de Zuidwal in Den Haag. En dan heb je een brug over het water bij de Boekhorststraat. Nou, en dat was natuurlijk mijn uitje als kind. Dan zat ik voor het raam en dan zag al het verkeer stoppen. En dan gingen die slagbomen naar beneden en dan ging die brug omhoog. En dat was mijn amusement. En dan, en dan ging die weer dicht en dan hoorde je dat boem, boem. En dan ging de bel en dan slagboom omhoog en dan ging iedereen weer rijden. Dus ja, dat vond ik, dat is ja, een heel bijzonder geluid voor mij. En ook heel Nederlands natuurlijk.
0: Die ene uitspraak waar je mee begon, hè? Afspraak is afspraak.
1: Ja.
0: Dat is iets wat je vanuit je jeugd hebt meegekregen.
1: Zeker, ja.
0: Dus je komt altijd na wat je belooft.
1: Oh, ik voel iets aankomen. In de meeste gevallen wel. Oh,
0: nee,
1: dacht, nou, nu ga
0: nee, er zit geen addertje onder het gras. Nee,
1: te ben of
0: is
1: zo.
0: Niet bang,
1: nee, ja, nee. Ik vind het gewoon, ja, het is gewoon zo makkelijk. Ik heb dus een poosje een Zuid-Afrikaanse vriend gehad. Nou, en dan maakten we afspraken met mensen. En dan zeiden we 7 uur en dan waren ze om 8 uur nog niet. Nou, mij kan je gekker krijgen. Vind ik zo erg. Maar dat vond iedereen daar gewoon. Ja, dan kan je ook zeggen, het is relaxter leven misschien. Mm. Maar ja, ik vind het heel veel meer relaxed als mensen gewoon op tijd komen.
0: Dus bij jou thuis, je ouders hielden zich gewoon aan de afspraken?
1: Ja.
0: Maar duidelijke regels?
1: Ja. Ja.
0: Wat waren de regels?
1: Nou, als je zegt dat je om 12 uur thuis bent, ben je om 12 uur thuis en niet om 5 over 12. En ja, als je kleedgeld kreeg, want ik dan kreeg als ik wat, toen ik wat ouder was. Ja, dan moet je daar gewoon je kleren van kopen. En dan ga je niet zeuren over van mag ik nog dit of dat. Weet je wel? Dan moet je het er gewoon mee doen.
0: En dat uitgesproken zijn, dus gewoon hardop zeggen wat je denkt en misschien daarna denken van, oh, waarom heb ik dat gezegd? Deed je dat als kind ook al?
1: Veel erger nog, ja? Kan je nagaan. Mijn ouders moeten echt een hel beleefd hebben met mij.
0: Ja, want hoe gingen zij daarmee om dan?
1: Nou, mijn moeder was dus een hele bescheiden vrouw. En die zei dan, Katrientje, je moet als meisje niet zo luidruchtig zijn.
0: Oh.
1: Je moet echt geen moppen vertellen in gezelschap. Dat is niet netjes. En je moet ook niet zo hard lachen. Dat hoort niet bij een vrouw. Dacht ik, ja, hallo, hoe moet dit?
0: Ja.
1: Maar goed. Ja, en als ik dan die moppen ging vertellen en iedereen lag blauw, ja, dan dacht ik, ja, het is toch wel goed dat ik het vertel. Want dat gebeurde dus ook bij Harry, toen met dat gesprek, om daar even op terug te komen, ja, over die endotheet. Het ging zo slecht dat ik dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik sta op en ik ga weg, want dit kan echt niet. En toen was er dus een cameraman, die zat op een krukje tegenover mij. En die viel op een gegeven moment van de lach van zijn krukje af. Toen dacht ik, oh, nou, laat me gaan dan.
0: Goed. En dat had je dat dan van je vader, dat uitgesproken zijn?
1: Ja, ja, mijn vader was echt ook altijd moppen vertellen. Ook toen ik eenmaal in Groningen studeerde, dan belde hij wel eens. En dan zei hij, zeg, heb je het al gehoord van de Wit? En dan wist ik, kwam er een heel verhaal en dat was dan een grap. En ja, geweldig, vond ik dat. Ja.
0: Je solliciteerde dus bij de Icon de functie van script girl. Ik vind dat hele begrip script girl.
1: Ja, nou, ja, regieassistenten zeggen ze ook, hè?
0: Maar dat gewoon een girl was.
1: Ja.
0: Toch? Je had geen script boys in die tijd. Het was altijd een meisje dus.
1: Ja, ja, inderdaad. Het was altijd een meisje.
0: Ja.
1: Ja, bizar eigenlijk. Ik heb nooit zo bij stilgestaan. Ja. Nee, dus ja, dan ging ik naar de NOS-regiecursus. En toen kwam ik daar, was ik door Wim Kolen, dat was de directeur van de Icon, was ik daar naartoe gestuurd. En er waren mensen die hadden gewoon jaren op een wachtlijst gestaan om daar te komen. En ik had een brief naar de Icon gestuurd. Ja, ik heb Frans gestudeerd en ik moet eigenlijk lerares Frans worden, maar het lijkt me toch niet zo leuk. En kunnen jullie misschien iemand gebruiken? Nou, en dan zie je hoe het leven van toeval aan elkaar haalt. Want Wim Kolen had 3 jaar daarvoor een ander meisje dat Frans had gestudeerd aangenomen, Trudy van Keulen. En die won de ene prijs na de andere met haar programma's. Dus hij dacht, nou, misschien zit het wel in die studie. Absurd natuurlijk, maar oké.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. En toen werd je de scriptgirl. En daarna naar de NCV.
1: Ja, want omdat ik Frans had gestudeerd, werd ik door Karel van Gelder, die werkte toen bij de NCV, gevraagd of ik misschien kon vertalen van Duits naar Frans op een christelijk televisiecongres. Ik zei, nou ja, dat kan ik wel. Dus toen ben ik met hem naar Baden-Baden gereden. En daar heb ik alsmaar vertalingen gedaan.
0: Vervolgens gaat jouw carrière verder. En ben je duidelijk aanwezig in de media? En in je eigen talkshow natuurlijk ook. Neem je geen blad voor de mond. Hoe keek jouw moeder daar dan naar?
1: Ja, die vond het eigenlijk bizar wat ik allemaal deed. Dat had ze allemaal nooit verwacht dat zou gaan gebeuren natuurlijk.
0: Maar had ze moeite met jouw uitspraken soms? Met jouw uitgesproken zijn?
1: Nou, als ze dat heeft ze me dat in elk geval nooit verteld. Hmm. Maar mijn vader die had er wel moeite mee. Die is veel eerder overleden dan moeder. Maar die had er wel moeite mee dat ik naar lastige landen ging. Zoals Tsjechoslowakije. Dat was toen achter de muur. Hè? Mm-hmm. Achter het ijzeren gordijn. En dat ik daar een reportage ging maken. En toen kwam ik terug. En toen was hij woest. Hij zei, waarom heb je dat gedaan? Zo'n stomme reportage. Als ze je gevangen hadden genomen. Je was misschien nooit meer teruggekomen. En ja, dat vond hij echt heel erg. Nee. Maar aan de andere kant was hij er ook wel weer trots op. Maar vond hij natuurlijk angstig.
0: Ja, hij maakte zich zorgen om jou. Gewoon. Ja. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei SOS van Rihanna.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Nou ja, omdat het eigenlijk in een jaar was dat ik dat alles meteen. Kijk, ik weet niet hoe jij leeft, maar ik leef heel erg op mijn intuïtie. En jij ook? Ja, je zit te knikken. Maar dan moet je het wel even zeggen, want het is radio, hè? Anders weet niemand dat.
0: Ja, nou, ik zit te knikken en tegelijkertijd denk ik ook, ja, wat bedoel je er eigenlijk mee? Leven op je intuïtie?
1: Nou ja, als jij nou mensen voor het eerst tegenkomt, denk je dan niet, die deugt wel of die deugt niet?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
1: Nou, dat is toch intuïtie?
0: Ja.
1: Ja. Nou, en die is bij mij eigenlijk best scherp, lijkt me. Mm-hmm. Alleen in één jaar niet, want toen had ik een zaken- en een privépartner. En die hebben me alle twee tegelijk bedrogen. Ja, niet samen, maar naast elkaar. Ja, dat vond ik echt verschrikkelijk.
0: Hoe lang geleden was dat?
1: Nou, 20 jaar geleden. Ik bedoel, ik zit er verder helemaal niet meer mee. Maar ja, als je dan vraagt wat was een wankel moment in je leven. Want toen dacht ik echt, nou.
0: Mijn radarstuk.
1: Ja, precies.
0: Is die weer heel nu?
1: Ja, gelukkig wel.

0: waar plaat dit?
1: Ja.
0: Het is SOS, Rihanna. Je luistert naar Misha. En dit is de wankelplaat van mijn gast, Catharine Keil. Want als je wankelt, ga je dan ook wel eens juist gewoon dansen?
1: Ja, soms, hè. Maar ook wel gewoon heel erg voor je uitstaren en denken, wat is me nu overkomen?
0: Ja.
1: Maar goed, dat het is allemaal voorbij.
0: Heeft het trouwens zin om dat te analyseren helemaal?
1: Nou, je moet wel altijd van je fouten leren, toch? Mm-hmm. Dus dan denk ik van, nou, wat heb ik nou fout gedaan?
0: Maar had je het kunnen voorkomen? Had je beter kunnen weten?
1: Nee. Nee, want ja, ik verwacht gewoon niet van mensen die zeggen dat ze van je houden, dat ze je belazeren.
0: Ja.
1: Ik vind het lastig.
2: Hallo lieve Catharine, dit is Lale Gül. Als ik denk aan Catharine Keil, dan denk ik wat een ongelooflijk ambitieuze vrouw. Je hebt echt een tomeloze energie. Maar je bent ook heel pinter, heel wereldwijs, heel intelligent. Wat jij ook bent is echt authentiek. Dat hebben heel veel mensen niet. Jij bent echt no nonsense, no bullshit, eerlijk. What you see is what you get. En helemaal jezelf. Heel veel mensen spelen toch een soort rol of zo. Dat heb jij niet. Ik vind jou ook heel grappig. Ik kan soms hartelijk lachen om zo'n hele sarcastische of droge opmerking van jou. Waar ik dan thuis nog steeds dan om moet lachen. Zoals laatst waren we lunchen. En ik vertelde jou van nou dat daten, dat ga ik maar opgeven. Want met die is het niks geworden en voor die voel ik niks. En volgens mij zijn dat geen liefdes van mijn leven en laat maar. En toen zei jij gewoon heel droog van ja weet je wat het is Lale? Jij gaat het ongelooflijk moeilijk krijgen om een man te vinden. Dus ik zeg oh ja, hoezo? En dan zeg jij nou heel simpel, heel veel mannen voelen zich een Jan Lul naast jou. Jij bent gewoon veel te sterk. Dus daar moest ik wel heel erg om lachen. Want ik dacht wel van ja, het is wel zo. Dus heel vaak zeg jij gewoon de waarheid en waar het op staat. En dat vind ik heel leuk aan jou. En daar moet ik ook vreselijk om lachen. En wij kwamen elkaar voor het eerst tegen tijdens videoclipopnames van Wilfred Gené. Toen hij zijn eerste liedje ging uitbrengen als volkszanger, zeg maar. En toen moest ik ook zo hard om jou lachen. Want we moesten heel veel wachten tussendoor in zo'n donkere bar. En het was warm en het was... En jij liet al heel snel blijken dat je niet zo hield van wachten. Dus ja... Dan kan ik echt vreselijk om jou lachen.
1: Ja, dat is toch een geweldig wijf.
0: Ja, wat een leuke boodschap van Lale
1: Gül. Ja, maar ja. Ik vind haar zo dapper, weet je wel. In feite riskeert ze alles, hè. Ze heeft dus eigenlijk geen privéleven meer. Ze moet bewaking hebben, weet ik veel. En ik vind dat ze hele goede stukken schrijft voor de Telegraaf. Dus ja... Dat vind ik wel heel bijzonder aan haar. Maar ik vind het heel grappig dat ze mij dan ook bijzonder vindt.
0: Ja, ja. Nou ja, en leuk, want jullie schelen best veel in leeftijd.
1: Ja,
0: hè?
1: Heel
0: en
1: veel.
0: Dat je dan toch ziet, want jullie hebben onlangs een groot interview in de Telegraaf ook gegeven. Dat jullie eigenlijk met dezelfde dingen een beetje worstelen, toch?
1: Ja.
0: Maakt niet uit welke leeftijd.
1: Nee, en dat is, nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk diep treurig. Ja, zij zit gewoon nog met dezelfde dingen als ik.
0: Ja.
1: En er zit wel 50 jaar tussen. Ja, hallo. Dus we schieten echt... Dan denk ik ineens, we schieten niks op. Maar dat is niet waar natuurlijk. Want er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel vrouwen die nu de baan hebben... die ze leuk vinden, die kiezen voor wel of niet kinderen. Dat kon vroeger allemaal niet. Die een bankrekening kunnen openen, dat kon ook niet. Die zelf een hypotheek kunnen nemen, kon ook niet. Die hun eigen beslissingen kunnen maken. Dus ja, er is toch echt wel wat gebeurd.
0: Ja, met als... negatieve bijvangst dan eigenlijk, wat jij zegt. Ik denk dat veel vrouwen dat herkennen. Van ja, dat het moeilijk is om een man te vinden die dat aan kan.
1: Ja.
0: Die een sterke vrouw aan kan.
1: Ja, omdat, nou, een sterke vrouw. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar een vrouw die haar eigen geld verdient. En meer verdient dan hij. Dat is wel even een dingetje hoor.
0: Ja.
1: Dan wordt die mannelijkheid toch aangetast. En dat is heel lastig. En dat snap ik ook wel, op een bepaalde manier.
0: Want je zegt ook in het begin, ik ben gelukkig zoals het is. Dat zei je bij Renze Klamer, toen ging het over je liefdesleven. Daarna kwamen er heel veel reacties, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, maar ja. Nee, weet je, in het begin toen Pieter net dood was... dat is die man dus uit Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Toen dacht ik echt, oh, dit ga ik niet redden. Dit wordt verschrikkelijk. Wat wordt het? Oh, wat erg, wat erg. Nou... Ja, we zijn nu 4 jaar verder. En het bevalt me eigenlijk wel. Ik vind het eigenlijk wel leuk. ik heb het wel naar mijn zin.
0: Ja, wat is er leuk aan, aan zo lekker...
1: Nou ja, je moet natuurlijk niet vergeten, hè, ik praat vanuit een luxe positie. Ik heb wel 55 jaar partners gehad. Hè. Dus kijk, als je nog nooit een partner hebt gehad, denk ik dat het anders is. Maar ja, ik weet hoe het is. Het heeft zijn voordelen. Het is echt leuk. Ik heb allemaal leuke relaties gehad. Leuke mannen, met de meeste heb ik zelfs nog contact. Maar ja, het feit dat je gewoon thuis komt en denkt... Ah, ik wil even met niemand praten en dat dat dan ook niet hoeft. Dat is wel fijn.
0: Ja.
1: Ja, grote nadeel vind ik dat als je problemen hebt... dat je dan het met niemand kan bespreken. Maar ik heb de mazzel dat ik in een hele leuke buurt woon... met ontzettend aardige buren. En er is er altijd wel één thuis. Ja, dus die zijn dan de sjaak.
0: En je kan Harry altijd bellen natuurlijk.
1: Nee joh, ik heb helemaal geen contact met hem. Oh. Nee, we bellen alleen maar over uitzendingen.
0: Maar sta je nog wel open voor een nieuwe liefde?
1: Nou... Tuurlijk. Ik bedoel, ik vind mannen sowieso hartstikke leuk. Dus, maar ja. Kijk, je moet het niet forceren. Ik vind al die mensen die gaan daten... en dan hoor ik wat voor teleurstellingen ze allemaal hebben gehad. En, oh, verschrikkelijk. Nee, ik moet er gewoon niet aan denken.
0: Nee, dus je hoopt... Of misschien ga je daarvan uit van ik kom hem wel tegen gewoon in het echt. Want je bent ook gewoon nog onder de mensen en onder de mannen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Wat voor type?
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ben met een lange blonde intellectueel geweest. Ik ben met een bouwvakker geweest. Ik ben. Ja, je kan daar geen. Dat gaat niet.
0: Nee.
1: Het gaat gewoon om de man, om zijn karakter. En,
0: maar je weet wel, dat werkt goed bij mij, toch?
1: Nee, maar ik heb ook vriendinnen die zeggen, ja, hij moet blond zijn, hou op.
0: Nee, precies, maar qua karakter, van, het werkt wel op het moment dat hij verbaal sterk is. Of als hij
1: moet eigen... in ieder geval wel een beetje intelligent zijn, dat is wel fijn. Maar dan kan je ook bouwvakker zijn, hè?
0: Zeker.
1: Bouwvakkers zijn ook intelligent.
0: Zeker.
1: Dus dat je niet denkt dat hij uitsluit of zo.
0: Oké, duidelijk. Alle bouwvakkers van Nederland, jullie kunnen nu reageren.
1: Wil jullie mijn nummer?
0: Ben je ons benaderd om mee te doen met zo'n datingprogramma op tv? Ja.
1: Ja.
0: Zo eentje dat je naakt moet, of niet?
1: Nee, gek. Nee, dat had ik al meteen nee gezegd. Maar hoe heet dat ook weer? Dating at First Sight of zoiets? Of,
0: waar oh die... ja, ja, ja.
1: De Vara.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: First Sight, ja.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Nou, nee. Maar ze hebben me denk wel 10 keer gebeld.
0: Oh, dan ga je gewoon eten, toch? Ja, dan ga je eten.
1: Dan ga je gewoon eten, ja. Dat is bij mij een goede reden, hoor.
0: Ja,
1: eten.
0: Toch? Ja.
1: Ik doe alles voor een maaltijd.
0: En waarom heb je nee gezegd?
1: Ja, ik dacht, nee. Nee, nee, ik ben al publiek persoon genoeg eigenlijk. En dan hoef ik ook nog niet eens een keertje mijn privéleven. Nee.
0: Nee, snap ik. We eindigen met de liefde. Wat is het geluid van jouw liefde? En jij zei, ik wil Barbara Streisand horen met Woman in Love. Waarom die muziek?
1: Nou, omdat ik toen ontzettend verliefd was toen die plaat erg in was. En toen dacht ik elke keer, nou, die draait ze zeker voor mij.
0: Oh, echt? Oh, heerlijk.
1: Ja, heerlijke muziek.
0: Oh. En op wie was dat?
1: Ja. Weet je wat het voordeel is wel... Ik ben nu zo oud, al mijn liefdes zijn dood, zowat. Dus.
0: Oh ja, dat is wel het voordeel. Je hebt geen ex meer waar je mee moet dealen.
1: Nee, ik heb er nog wel een paar, hoor. Maar ja.
0: Dankjewel. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Hebben we alles besproken? Ja, Andrew Tate sprong in het gat van de stuurloze man. Ja, daar was ik nog wel benieuwd naar, inderdaad. De stuurloze man. Dus de mannen weten gewoon eigenlijk niet zo goed welke richting ze op moeten. En nou ja, dus volgen ze maar zo'n Andrew Tate.
1: Ja, het is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Er was vroeger een tijd dat jongens werden opgevoed van... ja, een jongetje huilt niet, een jongetje sterk... een jongetje zorgt voor zijn vrouw. Dat is natuurlijk wat Andrew Tate doet nu.
0: Ja.
1: Maar dat is niet meer zo. Een jongetje mag huilen en een jongetje hoeft helemaal niet sterk te zijn. En een jongetje mag ook best een meisje zijn. Ja, dat is allemaal... Maar het is totaal onoverzichtelijk geworden, hè?
0: Daar blijf je voor strijden, nou, voel ik
1: strijden,
0: aan jou.
1: Dat is een groot
0: passie.
1: Woord, maar ik vind het gewoon fijn als mensen gelukkig zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil graag alles doen om ze gelukkig te maken, laat ik het zo zeggen. En als dat betekent dat mannen Andrew Tate willen volgen, mogen ze dat ook van mij. Maar ze moeten wel weten dat er ook een andere mogelijkheid is.
0: En wat is geluk voor jou?
1: Nou, weet je, als ik in mijn tuin zit en ik zie, die doe ik dan zelf, hè. Ik werk elke dag even in mijn tuin. En ik zie alle planten tot bloei komen en ze krijgen allemaal schitterende bloemen en de vogeltjes zitten erin en de bijen vliegen. En dan denk ik, kan mij nou eigenlijk gebeuren?
0: Ja, zo simpel is het.
1: Zo simpel is het.
0: En hoe, welke andere titel gaan we het vrouwenkatern van de Telegraaf geven?
1: Ja, dat is lastig. Ja, want dan moet het toch weer iets met vrouw zijn natuurlijk. En dat moet eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Mens? Weekend?
1: Ja, hebben we al.
0: Oh ja, heb je al natuurlijk.
1: Ja, lastig hoor. Ik denk, misschien zit het daar wel in dat ze gewoon niks beters kunnen bedenken. Dat zou me ook niet verbazen.
0: Zacht? Ja, zacht. Ja, nee. Het leven. Het leven?
1: Ja, misschien dat.
0: De leven, ja. De leven. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Catharine Kel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
2: Het zijn er echt heel veel.
1: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
3: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
1: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel Bok.
2: Heb je mijn naam echt genoemd?
1: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
2: Daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
1: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
3: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
1: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen die heeft dus een kabouterfetisch. Dat vind ik al goede informatie die uit het boek haalt.
3: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
1: Schaamteloos gepikt van vroege vogel.
3: Ja, dat maakt gewoon niet uit. In je favoriete podcast-app.
0: Het NOS Radio 1-journaal. In de ochtend en
4: in de middag.
0: Van 4 tot 6.
5: Hey Ruben, heb jij zin om met mij een WK-podcast te maken de komende weken?
6: Helemaal, als ik ergens geen verstand van heb, dan is het voetbal.
5: Nou, dat komt goed uit. Ik ook niet.
6: Laten we het maar doen. Maar jij betaalt de catering.
5: Moet maar, hè. We noemen het in ieder geval De Bal is Rond. Te vinden in je favoriete podcast-app.
0: NPO Radio 1.
7: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou in totaal